0: wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Tegen Nieuwsuur zegt ze dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Als je aan Amsterdam denkt, denk je misschien aan grachten, stroopwafels en horden toeristen. Maar de afgelopen jaren is een ander beeld van de stad ook steeds prominenter aanwezig gekomen. De Amsterdamse onderwereld. En laat onze gast daar nou al decennia lang verslag van doen.
1: De Crime Week van BNN VARA.
3: Benji de Visser.
2: Een hele goede nacht. Welkom hier bij de Nacht van BNN VARA. Mijn naam is Bamsi de Visser. En deze hele week hoor je mij hier op NPO Radio 1. En we gaan het hele week hebben over misdaad. We spreken verschillende mensen die zich begeven in de wereld van true crime. Niet per se over de crime zelf, maar over de mens achter de misdaad. Want hoe voelt het nou om in een arrestatieteam te zitten? Of wat komt er allemaal kijken bij het vak van een misdaadjournalist? Deze week kom je erachter. En vandaag de gast in onze Crime Week is de bekendste misdaadjournalist van Amsterdam en omstreken, Paul Vugts. Hij is al zijn hele carrière in trouwe dienst bij het Parool, waar hij naast schrijven ook de misdaadpodcast maakt. En als het nog niet genoeg is, schreef hij ook hele interessante boeken, zoals Misdaadjournalist, een kritische blik op boven- en onderwereld. En over die werelden kom je vannacht een hele hoop te weten. We namen het gesprek iets eerder op, want Paul heeft ook gewoon een leven, dus hij is middernacht wellicht niet beschikbaar. Paul, hele goede nacht. Goed dat je erbij bent.
4: Dankjewel voor de uitnodiging.
2: Ben jij een beetje een nachtmens?
4: Ja, in privé vind ik het wel leuk een beetje uitgaan en zo. En als ik straks moet werken, prima. Maar ik, één nachtje doorhalen kan ik wel.
2: Dat lukt nog wel.
4: Jawel.
2: Uitgaan? Waar gaan we heen dan nog?
4: Nou, toch wel meer cafés en zo dan clubs en zo. Ben ik oude man, dan kom ik meer café.
2: Oké, okay, het is gezelliger ook, toch? Vind ik zelf.
4: Laat iedereen doen wat hij wil.
2: Iedereen doet wat ze wil. En als je denkt aan criminaliteit, dan denk je ook vaak aan de nacht. Dat heel veel dingen 's nachts gebeuren. Klopt dat? Of is dat eigenlijk gewoon een soort verkeerde associatie?
4: Ja, dat ligt eraan welke misdrijven je bedoelt. Als je plofkraak doet, kun je het beter 's nachts doen. Als je explosieven wil leggen bij huizen, kun je het beter 's nachts doen. Mm-hmm. Ik geef je even wat tips mee. Maar het voorbereiden van internationale cocaïnehandel, dat gaat gewoon over. Dat is gewoon een zakenimperium, maar dan in de onderwereld. Dus dat kan op allerlei manieren. Het is wel zo dat de meeste criminelen om 8 uur 's ochtends niet zo goed bereikbaar zijn.
2: Nou, dat scheelt. Kunnen we uitslapen. En voor jou misschien ook. Jij bent de misdaadjournalist van Amsterdam en omstreken. Hoe ben je dat geworden? Want was jij als klein jongetje al geïnteresseerd in crime en misdaad?
4: Nou, eerlijk gezegd ben ik redelijk bij toeval hierin terechtgekomen. Wat wel een rol heeft gespeeld, denk ik, is dat toen ik 9 was, begonnen mijn ouders een gezinshuis, zoals dat heet. En dat hield in, van mijn 9 tot mijn 14e, hadden we altijd 6 pleegkinderen. Ik heb 1 zusje, dus we waren eerst met z'n 4. Vanaf mijn 9 waren we dan altijd met z'n 10. En er zat wat verloop in, dus in totaal zijn er 12 of 13 plastic broertjes en zusjes, zoals ik dat noem, bij ons in huis geweest. En daar heb ik wel gezien hoe levens ook kunnen beginnen. Anders dan mijn eigen stabiele achtergrond met ons gezin. Allebei de ouders welzijnswerkers. Genoeg geld om van te leven. Niet veel, maar niet overdadig, maar goed.
2: Ja.
4: En dan ineens mijn plastic broertjes en zusjes kwamen uit internaten, buitengewoon kille opvoedfabrieken, uit alcoholistische gezinnen waar geweld was. Allemaal ellende, waardoor ze daar van niet thuis konden wonen en soms al heel lang niet thuis woonden. En dan merkte ik toch, dus kwam ik er als kind vanzelf achter dat er ook hele andere werelden zijn dan mijn eigen stabiele wereldje. Nou, en dan de stap naar de misdaadjournalistiek. Daar heb ik nu dan wel profijt van, denk ik. Dat ik dat toen al als kind heb geleerd. Dus het is niet zo dat ik als kind heel erg met misdaad bezig was. Op die manier dat ik daar over wilde lezen, films kijken of zo. Maar wel dat ik heel erg bezig was met de mens. En dat bleek dan ook later nuttig als de mens achter de crimineel, die ook vaak een soort verleden achter zich heeft als sommige van mijn plastic broertjes en zusjes.
2: Ja. Ik kan me voorstellen dat het best wel een grote verandering is geweest dan voor je. Als je bent 9, je hebt eerst gewoon een leven met je bloedzusje en je ouders.
4: Ja.
2: En dan, hoe was dat voor jou?
4: Ja, nou, misschien herinner ik me slechte dingen niet, maar ik heb het gezien als één groot feest. Ik had een hondje, Takkie heette die, van Takkie van Jip en Janneke.
2: Yeah.
4: En mijn voorwaarden als kind, je deed met je kinderbrein, als Takkie mee mag, vind ik het goed, zei ik toen. Want mijn ouders deden natuurlijk alsof het een democratisch besluit was, of we dat wel of niet gingen doen. Zo werkt het natuurlijk niet, maar goed, van die schijndemocratie, dat heb je in meer gezinnen, denk ik. Maar nee, ja, ik vond het heerlijk eigenlijk, allemaal nieuwe broertjes, zusjes, spannend ook wel. Maar ja, dat was een jongen, Carlos, een jongen van Surinaamse afkomst. Een paar jaar ouder dan ik. En op die leeftijd is dat heel belangrijk natuurlijk. En het was net in de begin hip-hop en zo. En daar was hij allemaal mee bezig. Carlos nam mij allemaal naar de gekste plek. Naar de Surinaamse soos, bijvoorbeeld in Tilburg. Dat kon ik alleen achteraf vertellen. Want vooraf zou ik geen toestemming hebben gekregen. Want daar waren allemaal, nou ja, dat was, laat ik zeggen, een beetje rommelig. Er stond het te boek. Maar ik ging met hem hiphoppen en zo, met zijn vrienden rondhangen. Dus die waren allemaal natuurlijk best sowieso klein, maar een kop groter dan ik, omdat ze ouder waren en zo. En die stoere, donkere jongens, mannen in mijn ogen.
2: Ja, tuurlijk.
4: En ik mocht nog een keer mee hiphop. Ja, ik denk dat het een soort open podium was of zo. Maar daar gingen zij ook hiphoppen. En ik mocht ook mee met mijn eigen nepgouden ketting en mijn Mercedes ster zelf van de auto moeten trekken.
2: Dat was
4: heel spannend. Maar, sorry. En ja, ik was natuurlijk een mascotte, maar ik voelde mezelf de man. En nou ja, en dan, dus voor mij was het, ja, dat kwamen extra spannende, interessante kinderen bij me in mijn leven. Aan de andere kant was het natuurlijk ook wel veel ellende en verdriet, hun waar zij vandaan kwamen. En sommigen hadden wel gedragsproblemen natuurlijk ontwikkeld. Dus er was soms ook wel spanning in het huis. Ja. Maar het heeft niet op mij gedrukt. Het is soms wel, je moet natuurlijk wel het aardig van je ouders delen met ineens 6 andere kinderen. Ja, ik herinner me niet dat ik me heel erg tekort gedaan voelde.
2: Nee, ik hoor eigenlijk alleen maar goede verhalen. Of ook, ik zie ook dat je er enthousiast over bent.
4: Ja, misschien is het ook mijn inbox, hoor. Negatieve dingen vergeten en de positieve vasthouden.
2: Ja, doe je dat vaak?
4: Dat denk ik, ja. Ja.
2: En dat is ook wel komen van vroeger?
4: Ik weet niet, misschien is het mijn karakter. Ik ben op zich, dus ik schrijf over allemaal ellende, maar ben zelf wel een vrolijke vlierenfluiter ook. Ja. Dat kan bij elkaar horen.
2: Ja, is dat juist niet een hele gezonde combi? Want anders dan is het alleen maar misère.
4: Ja, het is zoals het is, maar ja, ik vind het plezierig. Ja.
2: Ja. En als je dan nu terugkijkt naar je plastic broertjes en zusjes, spreek je hen nog?
4: Een enkeling soms, maar ik had het net over Carlos en waarschijnlijk is Carlos er niet meer. En dat is wel heel heftig. Hij is heel verslaafd geraakt. Hij kon uiteindelijk niet meer bij ons blijven. Hij hield zich aan geen enkele regel. En toen moest hij weg. Toen heeft hij uiteindelijk nog, midden in de nacht heeft hij ooit steentjes tegen mijn raam staan gooien. Toen stond ik ineens in mijn boxershortje beneden. Toen was hij al heel mager en duidelijk een verslaafde. Ja. Later is hij nog door een reunie gekomen. Vond ik heel moedig van hem, maar toen was het echt wel wat je toen een junkie noemde. En ja, later waarschijnlijk is hij overleden. Dat vind ik wel buitengewoon tragisch. Maar anderen, we hebben ook een theatershow. De Pol Misdaad Podcast heeft ook een theatervariant. We gaan weer de theaters in vanaf najaar.
2: Yeah.
4: Online kun je vinden pol.nl/live, waar? Sorry.
2: Ja, nee, snap ik. Gewoon doen.
4: Maar daar vertel ik hier ook over. Maar laatst waren we in Tilburg, waar ik oorspronkelijk vandaan kwam, met die show. En toen bleek er, wat ik niet wist, een van de plastic broertjes in de zaal te zitten. Dus meteen na de voorstelling, toen ik de foyer inliep vanuit de kleedkamers, om gewoon met mensen te spreken daar. Was hij daar? Ja, dat was echt een heel fijne weerzien. En we gaan binnenkort nog wat drinken.
2: Oh, geweldig. Leuk dat die dingen zo bij elkaar kunnen komen. Ja. Dan. Dat verwacht je totaal niet.
4: Nee, helemaal niet. En kijk, ik moet wel toegeven, ik ben niet zo goed in attent zijn met verjaardagen en zo. Dus met sommigen is er dan contact, maar er moet altijd wel iets gebeuren, willen we contact hebben, zeg maar. Ja. En, nou ja, zo is het nu eenmaal. En de tijd dat ik tussen mijn 9 en mijn 14 ligt ook al een tijdje achter me, dus het is wel, ik ben nu 52.
2: Ja, dat is een tijdje terug.
4: Ja.
2: Tijdje terug. En dus je bent opgegroeid in Tilburg,
4: ja.
2: Maar je bent de misdaadjournalist van Amsterdam.
4: Nou, samen met Wouter Laumans zou ik zeggen.
2: Zeker, samen met Wouter Laumans.
4: En er zijn er wel meer hoor, maar ik laat me graag complimenteren.
2: Ja, toch, hallo. Je zit hier nu toch, ja.
4: Zo is het.
2: Gewoon lekker aannemen. Maar hoe ben je dan in Amsterdam terechtgekomen?
4: Ja, dat ook weer toeval eigenlijk, maar ik zat op de journalistenschool in Tilburg. Toevallig in Tilburg, ik had eerder foute studiekeuze gemaakt, dat was buiten Tilburg. Maar nu was ik toevallig weer terug in Tilburg en dan woonde ik daar in de kamer was ik op de journalistenschool. En de eerste stage mocht je bij een regionaal medium lopen. De tweede stage moest bij een landelijk medium en de parool stond nog bij de landelijke media. We zijn nog steeds landelijk, alleen we zijn wel echt primair. We hangen er een beetje tussenin eigenlijk. En toen had je zo'n lijstje wat je kon kiezen. Zeg, Volkskrant, Trouw, Parool en zo. Toen dacht ik, ik denk dat heel veel mensen voor Volkskrant gaan inschrijven. Zo. Ik denk dat Parool lijkt me wel interessant. Amsterdam lijkt me wel interessant. Ben ik eigenlijk alleen geweest als jongere nacht doorhalen en dan weer naar de eerste trein terug. En zo. Ja. Ik zou wel, of naar musea ook wel. Dat lijkt me interessant. Nou, dus toen kwam ik daar en na mijn stage kreeg ik een contract. En eerst zou ik een beetje algemeen blauwe lichten nieuws bijvoorbeeld overal op afvliegen en zo. Dat was een beetje het idee waar ik voor aangenomen was. En toen was de misdaadjournalist Bart Middelburg, die al sinds de jaren 80 de misdaadjournalist was van het Parool. Die wilde ook wel andere dingen doen en die kon ook wel wat hulp gebruiken. Ging ik een beetje hem helpen en toen waren er allerlei liquidaties opeenvolgend naar elkaar. Het was er ineens heel veel werk. En toen was ik misdaadjournalist. Dus zo is het via toeval in Amsterdam gekomen. En ook wel via toeval in de misdaadjournalistiek. En ja, en dat ben ik gebleven. Ik doe ook wel, ik deed ook wel, zeker in het begin, veel andere dingen. Er is natuurlijk wel veel te doen. Dus mijn hoofdtaak is echt wel misdaadjournalistiek. En misschien moet ik dat een beetje uitleggen. Dat is zowel eigen onderzoek doen, bronnen spreken, alle soorten denkbare bronnen. Maar ook rechtszaken volgen, dus de grote rechtszaken, Marengo van de liquidatiezaak van Riwan Tachi, of de zaak van Willem Holleder. Maar ook, ik doe heel veel met jonge criminelen, dat vind ik belangrijk om daar.
2: Tijdje terug. En dus je bent opgegroeid in Tilburg,
4: ja.
2: Maar je bent de misdaadjournalist van Amsterdam.
4: Nou, samen met Wouter Laumans zou ik zeggen.
2: Zeker,
4: mijn maatje.
2: Samen met Wouter Laumans.
4: En er zijn er wel meer hoor, maar ik laat me graag complimenteren.
2: Ja, toch, hallo. Je zit hier nu toch, ja.
4: Zo is het.
2: Gewoon lekker aannemen. Maar hoe ben je dan in Amsterdam terechtgekomen?
4: Ja, dat ook weer toeval eigenlijk, maar ik zat op de journalistenschool in Tilburg. Toevallig in Tilburg, ik had eerder foute studiekeuze gemaakt, dat was buiten Tilburg. Maar nu was ik toevallig weer terug in Tilburg en dan woonde ik daar in de kamer was ik op de journalistenschool. En de eerste stage mocht je bij een regionaal medium lopen. De tweede stage moest bij een landelijk medium en de parool stond nog bij de landelijke media. We zijn nog steeds landelijk, alleen we zijn wel echt primair. We hangen er een beetje tussenin eigenlijk. En toen had je zo'n lijstje wat je kon kiezen. Zeg, Volkskrant, Trouw, Parool en zo. Toen dacht ik denk dat heel veel mensen voor Volkskrant gaan inschrijven. Zo. Ik denk dat Parool lijkt me wel interessant. Amsterdam lijkt me wel interessant. Ben ik eigenlijk alleen geweest als jongere nacht doorhalen en dan weer naar de eerste trein terug. En zo. Ja. Ik zou wel, of naar musea ook wel. Dat lijkt me interessant. Nou, dus toen kwam ik daar en na mijn stage kreeg ik contract. En eerst zou ik een beetje algemeen blauwe lichten nieuws bijvoorbeeld overal op afvliegen en zo. Dat was een beetje het idee waar ik voor aangenomen was. En toen was de misdaadjournalist Bart Middelburg, die al sinds de jaren 80 de misdaadjournalist was van het Parool. Die wilde ook wel andere dingen doen en die kon ook wel wat hulp gebruiken. Ik ging een beetje hem helpen en toen waren er allerlei liquidaties opeenvolgend naar elkaar. Het was er ineens heel veel werk. En toen was ik misdaadjournalist. Dus zo is het via toeval in Amsterdam gekomen. En ook wel via toeval in de misdaadjournalistiek. En ja, en dat ben ik gebleven. Ik doe ook wel, ik deed ook wel, zeker in het begin, veel andere dingen. Er is natuurlijk wel veel te doen. Dus mijn hoofdtaak is echt wel misdaadjournalistiek. En misschien moet ik dat een beetje uitleggen. Dat is zowel eigen onderzoek doen, bronnen spreken, alle soorten denkbare bronnen. Maar ook rechtszaken volgen, dus de grote rechtszaken, Marengo van de liquidatiezaak van Riwan Tachi, of de zaak van Willem Holleder. Maar ook, ik doe heel veel met jonge criminelen, dat vind ik belangrijk om daar veel aandacht aan te besteden. De jongens die bommen leggen bijvoorbeeld, de jongens die

0: Amsterdam hangt er een beetje tussenin eigenlijk. En toen had je zo'n lijstje wat je kon kiezen. Zeg, Volkskrant, Trouw, Parool en zo. Toen dacht ik, ik denk dat heel veel mensen voor Volkskrant gaan inschrijven. En zo. Ik denk dat Parool lijkt me wel interessant. Amsterdam lijkt me wel interessant. Ben ik eigenlijk alleen geweest als jongere nacht doorhalen. En dan weer naar de eerste trein terug en zo. Ja. Ik zou wel, of naar het museum ook wel. Dat lijkt me interessant. Nou, dus toen kwam ik daar en na mijn stage kreeg ik contract. En eerst zou ik een beetje algemeen blauwe lichten nieuws bijvoorbeeld overal op af vliegen en zo. Dat was een beetje het idee waar ik voor aangenomen was. En toen was de misdaadjournalist Bart Middelburg, die al sinds de jaren 80 de misdaadjournalist was van het Parool. Die wilde ook wel andere dingen doen en die kon ook wel wat hulp gebruiken. Ik ging een beetje hem helpen en toen waren er allerlei liquidaties opeenvolgend na elkaar. Het was er ineens heel veel werk. En toen was ik misdaadjournalist. Dus zo is het via toeval in Amsterdam gekomen. En ook wel via toeval in de misdaadjournalistiek. En dat ben ik gebleven. Ik doe ook wel, ik deed ook wel, zeker in het begin, veel andere dingen. Er is natuurlijk wel veel te doen. Dus mijn hoofdtaak is echt wel misdaadjournalistiek. En misschien moet ik dat een beetje uitleggen. Dat is zowel eigen onderzoek doen, bronnen spreken, alle soorten denkbare bronnen. Maar ook rechtszaken volgen, dus de grote rechtszaken, Marengo van de liquidatiezaak van Riwan Tachi, of de zaak van Willem Holleder. Maar ook, ik doe heel veel met jonge criminelen. Dat vind ik belangrijk om daar veel aandacht aan te besteden. De jongens die bommen leggen bijvoorbeeld, de jongens die F-game doen, dus het oplichten van oude mensen via belscripts, doen alsof ze een groep bankmedewerkers zijn van de helpdesk.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk dan oplichting. Ik probeer dat een beetje breed te houden. En ik interview ook wel eens een functionaris, een hoofdcommissaris van politie of een rechtbankvoorzitter of zo. Dus dat loopt allemaal een beetje door elkaar heen. En daarnaast, Wouter en ik, we werken nauw samen. We proberen zelf onze agenda te bepalen en ook de dingen te agenderen die we belangrijk vinden, die over het voetlicht moeten komen. Ook voor de politiek, waar de politiek iets mee moet.
1: Mm-hmm. En waarom jonge criminelen?
0: Omdat, misschien heeft het ook te maken met mijn verleden, maar vooral ook, kijk, we volgen ook natuurlijk alles rond Riedwan Tachi, Willem Holleder en dat soort, en Bolle Jos, noem maar op. Maar dat is een wereld van keiharde criminelen die bewust voor de criminaliteit kiezen en celstraf dan wel niet op de koop toenemen, maar die zijn niet meer te bewegen. Jonge criminelen, daar kan de maatschappij misschien sommigen nog van redden. Door op tijd in te grijpen, door op de juiste manieren in te grijpen. Door naast ze te staan als ze proberen het rechte pad te bewandelen. Dus dat vind ik veel interessanter. Dus we doen het allebei. Maar dat vind ik het interessantst. En als bijvoorbeeld, één groot ding waar ik me heel druk om maak eigenlijk journalistiek gezien, is, soms heb je van die projecten voor de jongeren, dus de zwaarste categorie, dus de jongens die bommen leggen, die helpen bij liquidaties op heel jonge leeftijd al. Nou, dan zijn ze uiteindelijk gepakt en dan moeten ze bijvoorbeeld uiteindelijk na de gevangenisstraf in een begeleid wonenproject komen. Nou, er zijn specifieke begeleid wonenprojecten waar veel dingen misgaan. Waar bijvoorbeeld die jongens alsnog weer in die begeleid wonen met andere criminelen terechtkomen en zich laten werven voor weer nieuwe misdrijven en zo. Nou, als dat het geval is, dan vind ik dat belangrijk is voor mij om het aan de kaak te stellen, dat de overheid daar iets mee moet.
1: Ja, dat er iets misgaat bij het begeleid wonen.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En buiten mijn werk als een vrijwilligersproject hebben we met een groepje, dat heet Tieners Achter Tralies. .nl kun je gewoon vinden online. Hebben we een preventieproject gemaakt voor om in onderwijs bijvoorbeeld, maar ook breder, aan jongens en meiden te laten zien, als je in de misdrijf, als je in de misdaad gaat, je komt er niet meer uit. Snap je? Dus er zijn allemaal 10 verschillende of 14 verschillende soorten casus. Van oplichten via F-game tot aan meedoen aan liquidaties, tot het vormen van een straatbende en zo. Waar we van A tot Z laten zien, als je zo'n hoofdstukje dan doorneemt als jongere, dan voel je, dat klinkt misschien in het begin interessant, maar uiteindelijk loopt het heel verkeerd af. En mijn moeder gaat heel verdrietig zijn. Nou goed, dus jongeren is gewoon interessanter en belangrijker, omdat daar nog van alles mogelijk zou kunnen zijn. Bij sommigen, bij niet de heel geharde. Maar proberen hoopvol te zijn en proberen paar te redden, toch?
1: Ja, zeker. En hoe kom jij binnen bij de jongeren? Want ja, je bent natuurlijk Paul Vugts, misdaadjournalist.
0: Oude man. Dat wisselt heel veel. Ik heb ook veel contact met moeders. Moeders van zowel criminelen als jonge criminelen als slachtoffers bijvoorbeeld. Met de jongens zelf wel. Dat gaat vaak. Nou, het eerste contact, maar dat geldt niet alleen voor jongeren, maar ook andere criminelen. Soms is het eerste contact bozig. Dit stuk moet offline, want
1: Oh, dan nemen ze eigenlijk met jou eerst contact op?
0: Rechtstreeks of

0: via iemand of via een advocaat, maar kan ook via kennis zijn of zo. Maar uiteindelijk, kijk, ik haal niet zomaar dingen offline. Als het klopt, dan klopt het. Dus dan blijft het ook staan. Alleen, ik haal het wel in gesprek en zo. Dus dat kan een reden zijn om in gesprek te raken. Het kan zijn dat iemand rond die jongen of die jongere zelf denkt, nou, het is wel belangrijk dat ik mijn kant van het verhaal vertel. Nou, dan maak ik ook een afspraak. Het kunnen echt 100 verschillende redenen zijn waarom criminelen met me willen praten. En dat geldt van oud tot jong. Sommigen vinden het ook gewoon interessant om te laten zien wat ze weten. Weet je dit al? Weet je dat al? Nou, ik wil alles weten behalve wat nog gaat gebeuren. Ze moeten me niet zeggen, morgen wordt Pietje doodgeschoten, want daar kan ik niks mee, snap je?
1: Ja, dat lijkt me een hele. Heb je dat ooit gehad? Dat iemand je iets vertelde?
0: Eén keer dat het drie namen. Iemand wilde me hals over kop spreken, dat is al lang geleden hoor. En die durft niet met mij in Amsterdam af te spreken, want ik heb enigszins bekend gezicht voor sommigen. Dus dan zijn ze liever ergens. Dus het was op een avond. Kun je nu? Ik moet je nu spreken. Ik ben echt niet heel anders. Ik kan het ook morgen. Nee, ik moet nu. Nou, oké. Dingen laten vallen, dan ben ik een eind weggereden. Plek waar we elkaar eerder hadden gezien. En ik zit nu niet of hij zegt, ze gaan meneer A, meneer B, meneer C eraf halen, doodschieten. Ik zeg, waarom vertel je me dit? Wat moet ik hiermee? Wil je dat ik dit publiceer? Nee. Wil je dat ik dit tegen de politie zeg? Nee, dat zou ik ook nooit doen. Wil je dat ik een anonieme melding? Wat is wat je bedoelt? Ja. Hij zegt, ik vind dat je het moet weten. Ik zeg, ja, nou ben jij er vanaf. Maar nou zit ik ermee, hè? Want wat moet ik hiermee als ik hier niks mee kan? Het lijkt me bijna strafbaar als ik niet ingrijp.
1: Dat.
0: Alleen ik kan als journalist niet speler zijn in het veld. En niet lang daarna werd een van de genoemde namen werd inderdaad beschoten. Gelukkig alleen gewond geraakt, niet al te zwaar. En toen, ik zat daar wel mee. En als dat nu opnieuw zou gebeuren, inmiddels weet ik wel iets beter foefjes om dat, zeg maar, dan te voorkomen, denk ik. Maar ik kan niet daar. Wat moet
1: naar
0: het doelwit toe lopen? Zeggen ze, dan word ik partij. Ja. Dus dat gaat niet. Naar de politie lopen, even niet. Dat kan ik ook niet doen.
1: Dan gaat niemand meer met jou praten.
0: Dus zeg ik altijd, en Wouter ook tegen criminelen, wil niet weten wat er morgen gaat gebeuren. Ook niet. Morgen komt er 500 kilo coke binnen in Rotterdam in de haven. Stel die partij wordt getipt. Dan gaat diegene bedenken van wie het is. Ah, wie heeft dit allemaal verteld? Hey, wacht eens even.
1: Ja.
0: Dus alles willen we weten van de reden.
1: Ja, precies. Wat bizar. Lijkt me zo'n moeilijke situatie waar dan terechtkomt. Maar ook.
0: Ja, zo niet dagelijks zo wel, maar dat zijn soms van die dilemma's.
1: Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Ja. En het lijkt me ook als crimineel zijn best wel gek dat je dat dan zo graag wilt delen met je bent een journalist.
0: Ja, maar een crimineel kan ook een belang hebben, toch? Het kan een belang zijn om de concurrentie in het licht te zetten. Kijk, niks zo nadelig voor je handel als aandacht.
1: Ja.
0: Van mij of van de politie of wat ook. Maar het kan ook zijn dat iemand denkt, hey, wacht eens even, dit beeld is van mij in de media geslingerd, bijvoorbeeld door politie en justitie, daar wil ik wel mijn verhaal tegen overzetten. Of iemand vindt dat die onterecht de hele tijd door de politie wordt aangehouden in een strategie van de politie. En die zegt, ik ben een legaal leven begonnen en nu heb ik nog de hele tijd last.
1: Ja, oké.
0: Ik heb ooit wel eens gehad met een paar zware criminelen die dit soort klachten hadden. Die zeiden, de politie gaat echt te ver met ons levens te verstieren, terwijl we proberen na een slechte tijd een legaal leven te leiden. En dat was nog vertrouwelijk en daar zou ik nog niet over schrijven tot we erover eens waren of dat nou wel verstandig was en wat zij aan mij konden bewijzen en zo. Dat liep nog. En toen is een van die gasten geliquideerd. En toen heb ik in overleg met de omgeving van die, heb ik dat artikel alsnog, dat stukje, zijn stukje alsnog gepubliceerd van hoe hij de afgelopen jaren zich opgejaagd voelde door de politie. Maar goed, hij is natuurlijk niet door de politie geliquideerd, hij is ook opgejaagd
1: door
0: omdat hij in een criminele milieu verkeerde.
1: Zo. Lijkt me echt wel een heel spannend beroep of een spannend leven.
0: Ja, soms. We zitten ook soms dagenlang in de rechtbank bij zo'n proces, liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en in een hoger beroep nog 13 medeverdachten. Ja, dat duurt soms dagen en dan is niet elke minuut interessant, kan ik je zeggen. Soms zitten we met. Het is ook. Ik zit ook niet elke dag in een donker hoekje met criminelen te smoezen. Dat komt soms een paar keer uit elkaar voor, dan weer een tijdje minder. En je hebt natuurlijk allerlei andere communicatiemiddelen. Ik probeer een netwerk. Een van de interessantste dingen van mijn werk vind ik het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Dus dat het veelkleurig is. Snap je dat zowel mensen van de politie als mensen van de onderwereld, als advocaten, als rechters, als wie dan ook allemaal, mensen uit de hulpverlening met me willen praten. Dat is heel belangrijk. En dat vind ik ook gewoon leuk om te doen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus, en bijvoorbeeld, ik zei al, met moeders en zo. En kijk, soms is het ook zo dat de ene bron, als je mensen goed behandelt, dan kunnen ze ook wel zeggen, als iemand anders een issue heeft, van, nou ja, als je dat toch besluit met een journalist te willen praten, kan je Paul wel proberen, want die gaat je niet naaien, is mijn ervaring. Nou goed, dat probeer ik. Snap je, op die manier probeer je dat netwerk te onderhouden. En dat vind ik een heel interessant onderdeel van het werk.
1: Ja, en je zei al, je praat veel met moeders. Wat zeggen die moeders tegen jou? Hoe komen zij bij jou terecht?
0: Er zijn een paar, ook zij geven nummers, mijn nummer aan elkaar door soms. Nou, er is bijvoorbeeld wel een moeder, die is inmiddels wel vaker in de openbaarheid getreden. Diana Sardjou, hele pittige tante. En die heeft ooit in 2018 een...
1: Maakt niet uit.
0: Ik doe gewoon...
1: Antwoord maar gewoon.
0: En die heeft ooit in 2018 besloten, of 17, dat ze haar verhaal wel met mij wilde delen over dat een van haar zonen in de top 600 zat. De top 600 was toen een heel groot project van waarmee geprobeerd werd jongeren die in de fout gingen en hun gezinnen met heel veel verschillende instanties op het rechte spoor te trekken. Maar dat was een heel heftig project. En ik wilde al lang een moeder spreken van hoe is het nou als je de moeder bent van zo'n gezin. En eerder waren moeders afgehaakt en zo. Nou, Diana had uiteindelijk de moed om het wel te vertellen. Het is natuurlijk niet leuk om te vertellen. Een van mijn kinderen is volgens justitie crimineel.
1: Ja.
0: Maar zij vond het heel belangrijk. En nou, daar hebben we toen een interview en zo. Daar is heel veel aandacht over gekregen. Toen, uiteindelijk is ze in meerdere media geweest en zo. Nou, wij hebben heel goed contact. Dus uiteindelijk heeft ze een stichting opgericht voor moeders en door moeders. De moeder is de sleutel, heet dat. En de sleutel voor de oplossing, wat zij vindt. De moeder werd te vaak genegeerd in de aanpak. Dus al die instanties hebben allemaal ideeën. En politie, justitie. Luister ook naar die moeders. Dat is een hele belangrijke factor. Nou, lang verhaal, niet al te lang. Die stichting, daar zitten weer andere moeders in. En nou, daar heb ik veel contact mee. En zo kom ik van de ene moeder weer bij de ander terecht, snap je? En de een moeder heeft een zoon, die wordt afgeperst. Langdurig, die wil dat wel eens een keer aan de kaak stellen. Een andere is in elkaar geslagen en een filmpje van gemaakt, snap je? En het wordt op social media verspreid. Ja. Dus zo kan het van het een het ander komen. En dit zijn dan toevallig, nu gaat het over moeders, maar dat kan ook zijn, dat kunnen ook andere criminelen zijn of hulpverleners die denken, hey, waarom is er geen aandacht voor dit grote probleem waar wij mee kampen bij het aanpakken van die jongens.
1: Ja, maar is de moeder ook echt de sleutel?
0: In sommige gevallen wel. Het kan me buitengewoon storen dat als moeders automatisch maar als een soort medeverdachte, medeschuldige worden gezien als een van hun kinderen echt nare misdrijven pleegt. Soms, ja, ik kom wel bij moeders thuis en die hebben bijvoorbeeld 4, 5, soms 6 kinderen. En die proberen touwtjes aan elkaar te knopen. Die hebben soms 2 banen om maar genoeg geld te genereren om die kinderen te eten te geven en kleren en naar school. Die doen ontzettend hun best. Maar omdat ze zo druk zijn, is één van hun zonen slechter in beeld. En die hangt op straat, die doet de verkeerde dingen. En dan gaat het helemaal mis. En dan probeert die moeder dat mee te helpen om het weer goed te krijgen. Als zo'n moeder dan een beetje maar automatisch, omdat vanaf een afstandje, die heeft de kind niet opgevoed, dus dat is mede haar schuld. Nou, dat ligt soms een stuk genuanceerder en dat beeld probeer ik dan in elk geval ook in te kleuren.
1: Ja, want het is dus eerder dan dat er gekeken wordt naar, ja, die moeder heeft haar kinderen niet goed opgevoed en überhaupt, ik hoor niks over een vader.
0: Helaas zijn heel veel vaders afwezig. Dat is niet altijd zo. Er zijn ook vaders die het ook heel goed doen. Mm-hmm. Maar die ook struggelen met het op het spoor houden van hun kinderen. Ik zie toch helaas heel erg veel gezinnen waar de moeder er alleen voor staat. Mm. Dat, ja, ik kan niet mooi maken dan het is.
1: Nee. En ik hoor echt heel erg aan hoe jij erover praat. Dat je ook de menselijkheid echt achter de crimineel ook heel erg voelt. En dat wil belichten. Ook dat lees je ook in je boeken terug. Dat je echt heel veel background info erover krijgt. Maar hoe zorg je dat je dat en vertelt, maar dat je dan niet een crimineel aan het romantiseren bent?
0: Nou, dat is een heel belangrijke taak voor ons, om niet te romantiseren. Dus kijk, wat ik belangrijk vind, is dat ik het complete plaatje zelf leer kennen, dus uitzoeken. En dan ook het genuanceerd kan brengen. Ik zal nooit bevriend raken met een crimineel en ik zal het ook nooit blind voor een crimineel gaan opnemen. En ik zal ook niet Willem Holleder uitnodigen voor College Tour. Ik weet niet of luisteraars dat nog kunnen weten, maar toen Willem Holleder uit de gevangenis was na een eerdere straf en voordat hij gearresteerd werd voor de liquidatiezaak waarin hij uiteindelijk levenslang zou krijgen, toen was hij een tijdje een beetje, werd hij door sommige mensen als een soort Popiopi, als een soort Pietje Bel of Siske de Rat-achtige man Ja. Mensen weer gingen met hem op de foto.
1: Ja, was bizar.
0: En uiteindelijk mocht hij bij College Tour aanschuiven. College Tour, dat is het programma, voor wie het niet weet, het studenten, een zaal vol studenten. Heeft een inspirerende spreker voor zich van wie ze wat kunnen leren en zo. En die wordt dan geïnterviewd. Nou, Bisschop Tutu, Madeleine Albright, toen allemaal grote mensen. En Willem Alweder.
1: Ja.
0: WTF, wat doet hij daar, snap je? Nou goed, romantiseren van criminelen vind ik echt een heel slecht idee. Maar het proberen te begrijpen waarom bijvoorbeeld jonge criminelen overgaan tot hun daden, vind ik iets heel anders. Dat zijn relevante aspecten. En als je nou de jeugd, hoe iemand is opgegroeid, ook heel relevant is voor hoe die later is geworden, dan vind ik dat je dat erbij moet vermelden.
1: Ja.
0: En dan krijg ik op social media natuurlijk een hoop deurt over me heen, van oh jee, hij zit de boel goed te praten. Is nooit de bedoeling, goed praten. Het compleet plaatjes schilderen, wel.
1: Ja, dus je bent niet aan het romanceren, je vertelt gewoon alles.
0: Ik probeer alles te vertellen en zonder te veel. Ik wil het niet mooier maken dan het is. En ik ben de eerste om te zeggen, het loopt altijd slecht af.
1: Ja.
0: Ik ken niet één crimineel, bijna geen crimineel, die er uiteindelijk uit is gestapt en een rustig leven langdurig heeft kunnen leiden. Sommigen lukt het wel om eruit te komen en die beginnen dan iets legaals. En soms worden ze toch nog weer ingehaald door hun verleden. Bijvoorbeeld boeven die nog vinden dat ze alsnog geld moeten krijgen, weet ik veel. Het is ontzettend lastig. En misdaad loont wel, maar op de korte termijn.
1: Ja,
0: op de lange
1: is niet
0: termijn.
1: Duurzaam.
0: Nee, je wordt paranoia en je hebt een rot leven.
1: Ja, nou daar wil ik het zo meteen heel lang en groot over hebben. Maar we gaan eerst even naar een stukje muziek. Want ik heb aan jou gevraagd van ja, Paul, wat kan ik voor je draaien? Wat je een lekker nummer vindt. En jij koos De Dijk met Dansen op de Vulkaan. Waarom gaan we daar naar luisteren?
0: Nou, dat vind ik heel erg bij de tijdgeest passen. De wereld zat in de fik, letterlijk en figuurlijk.
1: Mm.
0: En daarom dacht ik. En ook ja, oorlogen bedoel ik. Ook. Dus dacht ik, dan pak ik een oudje uit wat ik echt al heel lang waarde. Ik ben een groot fan van Huub van der Lubbe, de liedzanger van De Dijk.
1: Gaan we luisteren, hier heb je De Dijk met Dansen op de Vulkaan.

0: De Crime Week van BNNVARA.
1: Banshee de Visser.
2: Je hoorde hier natuurlijk Dansen op de Vulkaan van De Dijk. Je luistert naar De Nacht van BNNVARA. Tot ongeveer 3:30 ben ik in gesprek met misdaadjournalist Paul Vugts. Paul, we hebben het natuurlijk net gehad eigenlijk voornamelijk over jou en hoe je bij de misdaadjournalistiek bent gekomen. En daarna over de takken binnen de misdaadjournalistiek die je interessant vindt. Voornamelijk het helpen eigenlijk van jonge criminelen. We weten nu een beetje hoe je daarin terechtkomt. Gewoon, ja, ook vaak pech is het ook wel een beetje dat je uit een bepaald nest bent geboren. En dat je dan meer kans hebt binnen het criminele circuit dan in een ander circuit.
3: Moet ik overigens wel aan toevoegen. Als je een bom voor iemands huis legt. Of een sigarenboer overvalt. Of een oud vrouwtje besteelt. Ben je wel een klootzak gewoon, hè?
2: Ja, alleen, zeker.
3: Het is ook interessant om uit te leggen hoe iemand dat is geworden. Dat bedoel ik te zeggen.
2: Ja, precies. Nee, duidelijk. En hoe kom je er dan weer uit? Want dat zei je net ook al van sommige mensen komen er even uit. En dan op de lange termijn gaat het toch vaak weer mis.
3: Nou, dat is ontzettend moeilijk om eruit te komen. Wat heel erg helpt is een positief rolmodel. Iemand in je fysiek in de buurt of via social. Maar iemand van wie je denkt, hey, iemand legaal die het goed voor elkaar heeft. Van wie je kunt afkijken, snap je? En veel jonge gasten hebben gewoon niet zoveel goede rolmodellen in de buurt gehad. In sommige wijken zijn gewoon niet zichtbaar in de buurt heel veel rolmodellen. Er wordt er wel aan gewerkt. En overheden en hulpverleningsinstanties proberen ook allemaal wel rolmodellen richting die jongeren te duwen. Maar het moeten maar net rolmodellen zijn waar je een klik mee hebt, snap je?
2: Precies.
3: En dat het niet een rolmodel is, die crimineel in die dikke bak met die dikke klok en die gouden kettingen. En dat je denkt, dat wil ik ook. Yeah. Die zijn er meer. Dus het is ontzettend moeilijk om in plaats van een negatief rolmodel een positief rolmodel te vinden in sommige omgevingen. En dan kan het fysiek zijn, sommige wijken of sommige sociale structuren, zeg maar. En dan zie ik hoe enorm veel impact het kan hebben als iemand wel. Het kan iemand uit de sport zijn. Het is vaak natuurlijk kickboksen of zo, weet ik veel. Maakt niet uit. Kijk, de jongeren trekken vaak niet naar schaken. Maar als je kunt leren discipline en het is niet stoer als je met je pet over de gooit, maar als je ergens echt voor gaat en je werkt hard, dan kun je iets bereiken. Hoeft niet per se een top kickboxer te worden, maar dat je in de rest van je leven ook structuur krijgt. Of iemand die zegt, als jij bij Albert Heijn gaat vakken vullen en je voelt je rustig en zo, dat is maar weinig geld, maar dat geld is veel meer waard dan dat zwarte geld, waardoor je allemaal problemen gaat krijgen. Ja. Waardoor je moeder problemen gaat krijgen. Nou ja, dat verhaal. Zulke soorten verhalen dicht bij die jongeren krijgen, dat het echt binnenkomt. Ja, dat is heel erg belangrijk, denk ik. Maar ook heel moeilijk.
2: Ja, heel lastig.
3: Maar dat is een van de wegen eruit. Ja. Want als je alleen maar spiegelt aan degene met wie je misdrijven pleegt, of degene voor wie je misdrijven pleegt. En als je ziet hoe makkelijk. Er zijn gewoon Snapchat-groepen of ook op Telegram makkelijk geld verdienen. Weet je wel, daar worden klussen aangeboden. En een klus is dan het leggen van een bom. Of het. Een overval plegen of wat dan ook.
2: En dan heb je gewoon geroepsapps.
3: Dan wordt er gesuggereerd. Oh ja, als jij even hier moet je dat ding de bom halen. Dan moet je daar leggen, krijg je 300, 500 euro. Die gast denkt, wow, dat is makkelijk verdiend.
2: Natuurlijk, ja, dat verdien je niet bij de Albert Heijn. Fietjes met wakker willen.
3: Nee, maar ik ken er een, dat ding ging te vroeg af. En die is anderhalve teen kwijt. Ik ken jongens die uiteindelijk krijgen ze heel vaak hun geld overigens niet. En ze weten uiteindelijk niet wie de uiteindelijke opdrachtgever is. Want het is allemaal anoniem. Dus bij wie ga jij klagen als het geld niet komt? Is het account ineens niet meer in gebruik? Snap je? Dus het is zo makkelijk om erin te stappen. En het is zo moeilijk om er weer uit te stappen. Dus dat. Ja, dat evenwicht, dat vind ik ook heel belangrijk om te beschrijven.
2: Ja, en dat is ook, wat je net als voorbeeld ook noemt, is het bijvoorbeeld kickboksen, echt het krijgen van discipline daarin. Maar ja, dat is ook niet voor iedereen weggelegd.
3: Nee.
2: En hoe bereik je die anderen? Het lijkt me zo moeilijk te vinden.
3: Maar misschien is iemand, een positief rolmodel kan ook iemand zijn met een kleine onderneming. En die laat zien, hey, ik werk heel hard, maar ik heb hier een broodjeszaak. En ik heb wel. Het lukt me uiteindelijk om die broodjeszaak uit te breiden en zo. En wil je niet bij mij komen werken? Eerst ga je maar een beetje tafeltje afruimen, borden wassen. Snap je? Dat kan het ook zijn, hè? Het kan heel. We moeten het niet te groot maken. Klein, maar iemand die laat zien dat een legaal leven uiteindelijk aantrekkelijker is dan een illegaal leven. Vol stress, spanning, paranoia. En met dan even die snelle ketting. Misschien mag je naar Dubai. Dat is allemaal korte termijn. Dat loopt nooit goed af. Ik zeg tegen die jongens ook altijd. Een crimineel pad. Als je echt het criminele pad op gaat. Uiteindelijk eindigt het meestal in hout of in steen. In de kist of in de cel. Je gaat niet 80 worden, heel rijk en heel rustig.
2: Nee. Kijk bijvoorbeeld naar een Ridouan Taghi.
3: Hij is heel rustig, maar in de EBI, in de extra beveiligde inrichting, ja, in Vught. Dat is rustig, hoor. Ik ben daar geweest. Dat is heel eenzaam.
2: Kan je omschrijven hoe het daaruit ziet? Want het is natuurlijk een soort van... We weten allemaal dat het bestaat, maar dat is het ook.
3: Je kijkt ontzettend benauwd als je daar... Dat is echt, je wordt levend begraven daar. Dat zijn kleine afdelingen. In zijn geval zit hij momenteel alleen op een afdeling. En dan heel veel procent van de dag op cel. Maar daar bijvoorbeeld, je hebt nul fysiek contact met wie dan ook. Dus de bewaarders, je moet eerst spulletjes die je hebt, bijvoorbeeld een pincet of een kam of zo. Nou, daar hangen stickers op de deur aan de buitenkant. Dan zegt hij bewaker door het sluikje, mag ik de kam? Mag ik de pincet? Dus alles waar je eventueel iets mee zou kunnen uitrichten, dat moet eruit. Nou, dan geboeid. Dan ga je bijvoorbeeld even luchten op een heel klein luchtplaatje in je eentje. Of je gaat sporten, maar dan moet je naar de sport, het plekje, zeg maar, op de gym. En dan ga jij op je power training of op de loopband. Maar de instructeur, die blijft aan de andere kant van glas. En die praat door een zo'n microfoon door. Je hebt geen fysiek contact met. En wow. De mens is niet ingericht om in zijn eentje te zijn zonder ooit. Je weet misschien ook, in de coronatijd hadden mensen het over huidhonger en zo. Dat ze het zo vervelend vonden dat ze niet...
2: dat ze geen fysiek contact konden krijgen.
3: Nou, in de EBI is dat allemaal niet. En het is allemaal niet voor niks, hè. Maar het is zo streng geworden dat je krijgt het echt wel benauwd. Ik ben daar meerdere keren geweest. En ik krijg het echt benauwd als ik daar ben. En ik merkte, de laatste keer was het 3/4 jaar geleden of zo. Samen met Wouter Laumans ben ik toen daar nog eens geweest. En daarvoor was het jaren geleden. En normaal, als je voor de tweede keer ergens komt, dan merk je dat je geheugen toch het dingetje een beetje heeft vervormd en zo. Hier wist ik alles nog precies. Dus kennelijk had het zoveel indrukken op me gemaakt. Dat het is ook allemaal gericht op desoriënteren. Dus dat jij, ook al zou je zou willen uitbreken of zo, en je zou de eerste twee deuren weten door te komen, dat lukt niet hoor, maar je weet niet eens waar je precies bent en hoe, waar de echte buitendeur is, snap je? En dan gaan mensen zitten te malen. Hoe kom je er dan uit? Iemand gijzelen. Dus dat is misschien de enige kans. Dus gaan ze zorgen dat absoluut niet kan. Dus heb je
2: nul contact. Juist. Zo, bizar.
3: Ja.
2: En je hebt natuurlijk, je ziet dus die dingen. Denk jij dat criminelen of jonge criminelen genoeg op de hoogte zijn over hoe heftig dit is?
3: Nee.
2: Dat je bijvoorbeeld in zo'n EBI kan belanden?
3: Ja, maar of ook in de gevangenis.
2: Ja.
3: Hoe heftig het is om... Dat de deur niet open kan. Dus ook al is het maar kort. Want je moet niet vergeten, verreweg de meeste mensen zitten heel korte straffen uit. Hè, als ze al celstraf krijgen. Maar ik heb als puber was ik ook wel eens een vervelo. Vechtpartijtjes en dingetjes. En ben ook wel eens opgepakt geweest. Verkort hoor. Ik heb geen strafblad hoor. Maar, en in zo'n cel. En de deur gaat dicht. En anderen gaan bepalen. Wanneer die deur weer open gaat. Wanneer je iets te eten krijgt. Het greep me zo naar de keel. Toen al. En voor mij was het kort. Midden in de nacht alweer vrijgelaten. Maar dus dat beklemmende. Dat je leven geleefd wordt. En zo. Veel jongeren hebben dat niet door. Maar kijk, ik zeg ze ook. Het belangrijkste in het leven is niet geld. Het belangrijkste in het leven is tijd. Mm. Alleen dat besef ik als oude man. Maar als jij... vol adrenaline adolescent bent en je wil ik wil snel naar mijn doel.
2: Ja, precies.
3: Wil je heel graag als adolescent. Nou, dan denk je doekoes maken. Stacks moeten we hebben, hele stapels petten.
2: Ja.
3: Ja, maar je weet, je komt er pas later achter dat niet het grote ding is. Het grote ding is tijd. Die hebben we maar weinig. Dus probeer er niet te lang van in de gevangenis te zitten.
2: Nee, maar dan moeten we dus eigenlijk dat, want jij zegt, ik kom er nu zelf achter, ik ben nu een oude man, ik heb het nu zelf, nu heb ik het door. Maar hoe zorgen we ervoor dat we jongeren dat veel eerder kunnen bijbrengen?
3: Nou ja, dat is ontzettend ingewikkeld, dus je kunt allerlei projecten doen en zo. En het rolmodel had ik het al over. Kijk, maar het probleem is natuurlijk, wanneer zijn die hersenen volgroeid? Als jij 18, 19, 20 bent, dan kun je de dingen niet overzien. Je denkt natuurlijk dat je een hele pief bent. 18, volwassen, mag een auto rijden.
2: Ja, dat dacht ik ook hoor.
3: Tuurlijk,
2: helemaal als vrouw.
3: Maar zeker jongens, is pas 23 of zo is die frontale kwap volgroeid.
2: Ja.
3: En pas daarna kun je echt goed alles overzien.
2: Hmm.
3: Maar wat voor spoor van ellende kun je dan voor anderen en voor jezelf hebben aangericht?
2: Ja, dan ben je al zo verder in. Ik wil even teruggaan met je naar jouw thuisbasis. Onze thuisbasis, mag ik nu ook gewoon zeggen, Amsterdam.
3: Mm-hmm. Ik ben oorspronkelijk Tilburg, hè? Dat had ik al gezegd.
2: Ja, weet maar, ik, maar het is
3: 28 jaar, bijna 29 in Amsterdam.
2: Voel je nu eerder een Amsterdammer? Of?
3: Ik voel me heel op mijn gemak in Amsterdam. Het maakt me niet zoveel uit of ik... Sommige Amsterdammers vinden dat belangrijk. Ben je echt Amsterdammer of niet? Ja. Amsterdam is ook niet één ding, hè. Als jij in Amsterdam-Zuidoost of in Amsterdam-Noord bent opgegroeid, dat is totaal anders dan Amsterdam-Zuid. Ja. Dus het zijn van Amsterdammers zegt helemaal niks. Want Amsterdam-Zuid lijkt meer op aardehout. En dan op Zuidoost.
2: Ja, dat
3: dus,
2: is er.
3: Dus wat is nou een Amsterdammer? Ik voel me wel een Amsterdammer. Mijn Tilburg in Amsterdam. Maar het maakt mij niet uit hoe ze me noemen. Ik hou ook mijn zachte geetje natuurlijk wel even. Dat hoort bij mijn karakter.
2: Ja, nou, dat hoort er ook bij. Waarom zou je dat? Ik denk ook als ik ooit ergens anders zou wonen, zou je het nog steeds denk ik horen dat ik uit Amsterdam kom.
3: Ja, maar anders heb je er ook geen ruggengraat.
2: Nee, toch?
3: Er zijn mensen die komen van de andere kant van het land en die gaan in Amsterdam wonen en werken. En die praten binnen een jaar Amsterdams.
2: Ja.
3: Dat zijn mensen die zijn niet zo stevig.
2: Die moet je lekker laten. Maar even om het over onze stad te hebben, over Amsterdam. Er wordt natuurlijk altijd gesproken over al die Amsterdamse onderwereld. Amsterdam, gevaarlijke stad. In hoeverre verschilt eigenlijk de Amsterdamse onderwereld met de onderwereld van andere steden?
3: Van de grote steden niet zoveel. Middelgrote steden heb je ook allerlei specifieke problemen. Bijvoorbeeld de internationale drugshandel is totaal geglobaliseerd. Dus ook al... Amsterdamse criminelen die belangrijk zijn in die drugshandel, die wonen vaak helemaal niet in Amsterdam. Die wonen in Dubai of in Turkije, Marokko, nou ja, noem het maar op. Steeds hoppen naar een land waar ze dan minder snel gepakt worden, waar ze meer ruimte krijgen. Tot ze te veel geld kwijt zijn aan het vrijkopen van aan het corruptie betalen. Dus het maakt heel erg uit. Per soort misdrijf. Maar bijvoorbeeld het leggen van bommen gebeurt in heel Nederland. Dat is niet meer een grootstedelijk iets.
2: Nee.
3: Plofkraken, het opblazen van een geldautomaat, dat gebeurde in het begin door groepen Utrechters, Amsterdammers, Brabantse groepen. Maar die doen het niet meer in hun eigen omgeving, al heel lang niet. Die gingen naar Duitsland, want daar zijn veel meer geldautomaten. Duitsland, dat heeft een cash-economie. En daar waren de automaten lang niet zo goed beveiligd. Dus het is heel mobiel geworden. Dus het is niet zo dat de criminaliteit in Amsterdam blijft. En overigens, voor gewone mensen is Amsterdam een superveilige stad. Als je het ziet op de wereldschaal, toch?
2: Ja,
3: collega's van het buitenland. En dan heb ik het niet eens alleen over Mexico. Dat is natuurlijk absurd. Maar ook collega's van andere buitenlanden. Die komen wel eens op visite. En dan zitten we... ik heb wel met een collega op het terras gezeten. Die kwam toevallig wel uit Mexico. Maar had ik bij de Bali, vlakbij het Leidseplein.
2: Ja.
3: In de zon op het terrasje afgesproken. Een Mexicaanse misdaadjournalist. Gaan we hier zitten? Ja, ja. Nee, toch? Zeker wel. Kan dat? Ja, die dacht, er komt zo een motor en dan word ik uit het licht uit de ogen geschoten. Want dat is in Mexico, daar kun je echt niet
2: als
3: misdaadjournalist vrij bewegen. In Amsterdam vallen in een heel jaar, zo zeg gemiddeld lange termijn, zo 15 doden. Dat zijn er 15 te veel, maar per jaar inclusief. Man steekt zijn echtgenoot neer. Of echtgenoot wordt jarenlang onderdrukt. En dan brengt die man om het leven. Dat zit al 15.
2: Dat zit in die 15.
3: Oké. Ruim eentje per maand. Ga jij maar eens steden zoeken. Over de wereld. Met ongeveer 1 miljoen inwoners. Waar zo weinig dodelijk geweld is. Heb ik het alleen even over één voorbeeldje.
2: Mm-hmm.
3: Voor normale mensen is Amsterdam superveilig. Het risico dat je iets gebeurt door een verwaarde persoon of door een verslaafde, bijvoorbeeld crack, is veel groter dan dat jij in de zware criminaliteit wordt geraakt als jij jezelf daar niet in begeeft.
2: Maar waarom denken we dat dan toch? Is dat gewoon dat we als Nederlanders heel snel denken van, oh, maar dat is toch best veel en Amsterdam een grote boze stad?
3: Ik hoop niet dat het mijn schuld is, maar er wordt natuurlijk wel veel aandacht besteed aan misdaad. Kijk, waarom ik het belangrijk vind dat er aandacht wordt besteed aan misdaad, is dat zeker voor een medium als het Parool, het Amsterdamse medium, ja, we schrijven over onderwijs, over verkeer en over de zorg, maar misdaad is ook een belangrijk onderdeel. En het wel of niet afglijden van jongeren uit, zeker in de moeilijkere wijken, maar het kan in de hele stad zijn, is ook een belangrijk thema. Dus ik besteed er veel aandacht aan. Maar doordat we er veel aandacht aan besteden, kan het zijn dat mensen denken, wow, er is veel misdaad. Dus we proberen wel selectief te zijn daarin.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat is wel dans op een slap koord. En dan zijn wij, proberen we het nog gewoon sec, vrij droog te houden. Maar er zijn natuurlijk ook allemaal crime series en soms ook wel waar het romantisch lijkt. Of waar het,
2: ja, tuurlijk.
3: En ja, als mensen daar graag naar kijken, veel naar kijken, ja, dan kan het ook zijn dat ze denken dat ze in een veel misdadiger land of stad wonen. dan het geval is.
2: Ja, en het lijkt ook wel alsof er gewoon de laatste tijd veel meer aandacht is überhaupt voor true crime. Kijk, ik heb nu een hele week door hem gepasseerd.
3: Ja.
2: Dus ik ben eigenlijk ook het schoolvoorbeeld van iemand die het gewoon eigenlijk veel te interessant vindt om het allemaal te lezen, te beluisteren, te zien.
3: Ja. Ja, en ik maak het.
2: En jij maakt het. Ja, dus jij voldoet dus helemaal volledig. Of jij voorziet mij van mijn.
3: Nou ja, kijk, en het is ook nog eens een keer zo. En dat heeft mijn werk heel erg veel interessanter gemaakt. Voorheen, je zocht dingen uit. Je maakte een artikel. En dat kwam in een papieren krant.
2: Ja.
3: Jonge luisteraars, zoek maar op wat dat is. en dan was het weg. Ja. 1 deadline per dag. En 2 dagen later was alles, die krant was kwijt. Was in de kattenbak. Nu, online gaat altijd door. Dat geeft ook kansen. Dus je kunt dat meteen je nieuws brengen en aanvullen en followers maken. Maar we hebben ook de podcast. Waarin we elke week een nieuwe Perol Misdaad podcast aflevering maken. We hebben inmiddels een theatershow. We staan met die podcast in het theater. Ik heb een column waarin ik mijn persoonlijke blik kan. Dus dat wat ik heb uitgezocht, dat kan ik soms. Ik kan een filmpje op Insta plaatsen. Dus ik kan 4, 5 verschillende wegen bewandelen om hetzelfde onderwerp onder verschillende mensen hun aandacht te krijgen. Dus het is ook overal aanwezig.
2: Ja, je kan er niet omheen.
3: Je ziet dat, kijk maar in de podcastlijsten, daar zit veel misdaadpodcasts hoog in de luistercijfers.
2: Ja, en er komen ook steeds nieuwe bij. Het gaat hartstikke goed met de misdaadpodcast. Het is gewoon heel erg interessant. True, trouwens. Het moeten wel allemaal waar gebeurde verhalen zijn die het beste doen.
3: Ja. Het moet vooral de Perol Misdaad podcast zijn.
2: Dat is, ja, kijk, ik wil natuurlijk niet dat gaan helemaal ophebelen van luisteren. Maar dat is eentje die ik bijvoorbeeld ook veel luister. En we hadden het net ook eventjes over dat ik in de auto zat. En ik denk, ja, wat een goede ontwikkeling is het dat je dus werkt binnen, zeg maar, de journalistiek. En dat je op zoveel verschillende manieren je verhaal dus kwijt kan. Dus zoals mensen die de krant niet lezen, die kunnen het verhaal gewoon horen omdat ze dan die podcast beluisteren. Ja. Of ze gaan naar het theater.
3: Nou ja, kijk, ik moest laatst voor werk. Ik kom natuurlijk in de hele stad, maar niet. Nu was ik straks een paar keer in de stad. Vanwege omdat Marokko moest spelen op het WK. En er kwamen na winst of verlies, maakt het niet uit. Maar
2: ja.
3: Kon het onrustig worden. Dus ik was daar. Tussen jonge gasten, veel van Marokkaanse origine. En dan, ja, dat is daar onrustig. En een beetje met vuurwerk en zo. Het waren geen rellen hoor, maar het was wel onrustig. En uiteindelijk ging de politie ook ingrijpen de laatste keer. Maar dat is. Eipaal podcast. Nou, dat zijn niet per se de lezers van het papieren Parool van vroeger. Snap
2: precies.
3: Je? Dus je verbreedt je werk. Als wij in Amsterdam-Osdorp in Theater de Meervaart optreden met onze show, theatershow. Dan is daar die zaal tot mijn verbijstering uitverkocht. Maar ook niet het klassieke theaterpubliek oude witte mensen. Maar alles door elkaar. Mensen uit de buurt, alle leeftijden. Jonge meiden die criminologie studeren en zo. Die dan achteraf nog een praatje komen maken en zo. Dus het publiek is dan veel diverser. Ja, en ik vind het natuurlijk fantastisch om rechtstreeks met mijn publiek te kunnen praten en te kunnen horen wat men belangrijk vindt.
2: Ja, het is toch een gekke ontwikkeling.
3: Dus je krijgt ook daardoor veel meer feedback.
2: Ja.
3: Op die krant kwam een ingezonde brief soms.
2: Ja.
3: Maar nu krijg je feedback onder de podcast, op Spotify, maar in een theater, op straat. Dus dat is veel rijker geworden, vind ik.
2: Ja, het lijkt me zo bizar dat je dan dus 28 jaar geleden bij het Parool bent begonnen. Wie had ooit verwacht dat je met je als misdaadjournalist in het theater zou staan?
3: Ik niet. Ik was ook late at the party. Er gingen allerlei podcasts gingen naar theater. Het was mij ook gezegd ontgaan. Tot iemand bij ons binnen de uitgeverij, DPG, een paar jaar geleden zei... Paul, is het niet iets voor jullie ook met die podcast? En ik dacht, die maakt een grapje. Ik dacht, die heeft het misschien over 30 stoelen, 50 stoelen of zo. Zo'n klein vestgaanszaktheatertje. Dus ik zei, carré of niks, fix het maar. En toen zei hij, Delamar, ik zeg, je bent niet serieus. Hij zei, ik ben zeker serieus. Ik zei, oké, als je dat kunt fixen. En ik had mijn collega's vragen of die het leuk vinden. Maar dan gaan we kijken of we dat kunnen.
2: Mm.
3: Theater is weer iets heel anders qua vertelvorm. Dus we moeten ons wel laten coachen en zo. Nou, zijn we een paar keer kijken bij hoe doen anderen dat dan. En toen zijn we het zelf gaan doen. En inderdaad, ik had het nooit gedacht. Ik als theater ga je als bezoeker.
2: Ja.
3: Niet als op het podium.
2: Nee.
3: En nu, ik vind het heerlijk. Ik vind het, je zit met een zaal vol mensen die jouw verhaal willen horen.
2: Ja.
3: En ik wil het graag vertellen. Samen met mijn collega's. En dat doe ik samen met Corrie Gersma en Wouter Laumans. Die ook van de Perol podcast, een misdaad podcast zijn. Nee, had ik niet gedacht. Maar 28 jaar geleden opa verteld. Wie wist dat er een podcast zo'n vlucht zouden nemen.
2: Nee, exact. Het is
3: zo gek is het ook overigens niet. Want het is toch een soort radio podcast. Dus dat was er altijd al. Dus het is niet dat het nou helemaal een revolutionair nieuw medium is. Maar wel dat je daar een heel nieuw publiek rechtstreeks kan mensen zoeken op jouw onderwerp.
2: En ja, en dat niet live hoeft te zijn. Nee. Dus iedereen kan het op elk moment van de dag beluisteren. Ja. Wat natuurlijk weer verschilt met radio luisteren. Dat je er echt aan bij moet zijn. En dit kan je gewoon altijd terugluisteren.
3: Zo is het.
2: Maar is het niet onhandig om als misdaadjournalist zo op de voorgrond te zijn? Want ja, een beetje het idee van misdaadjournalisten zijn een beetje mysterie. Ze zijn er altijd, maar je ziet ze heel vaak niet. Maar dat is bij jou en bij Wouter Laumens natuurlijk helemaal niet meer aan de orde.
3: Nou ja, het is wel een beetje schipperen natuurlijk. Ik probeer niet super, super bekend te zijn, zeg maar. Stel dat ik ergens een restaurant zou binnenlopen, dat iedereen meteen even ziet, hey, die Paul Fuchs is hier, weet je wel. Sommige mensen kennen me wel, want ik doe af en toe wel eens televisiedingen. Nou, hier zit ook beeld bij onze podcast zit ook beeld. Theatershow sta je in een zaal. Ik probeer wel te doseren in het aantal keren dat ik op televisie ga en zo. Maar het hoort er wel ook een beetje bij. Als je A zegt, moet je B zeggen. Als ik vind dat ik een onderwerp samen met Wouter vaak heel goed heb uitgezocht en gegarandeerd het parool. En dan wil men een talkshow of zo, wil daar iets over hebben, vindt het echt heel belangrijk. Ja, dan hoort het erbij om daar ook te gaan, toch? En de verschrikkelijke strafzaken omdat Peter R. de Vries vermoord is in 2021. Daar willen talkshows ook veel aandacht aan besteden. Nou, daar ben ik uiteindelijk vaker dan normaal aangeschoven om te proberen rustig en goed te vertellen hoe die strafzaken ging.
2: Ja.
3: Omdat ik dat heel belangrijk vind. Nou ja, goed,
2: dus maar dan, een beetje kiezen in
3: de. Ja, maar de keerzijde is dat je heel erg bekend. En ik vind het wel leuk als mensen op straat zeggen, hey Paul, jij bent een keer. Maar ik zou het misschien wel vervelend vinden als dat 10 keer per dag is. Dat is het nog niet zo, hoor.
2: Nee. Oké, okay. Ik ga zo meteen na het nieuws van 3 uur ga ik met je in gesprek nog verder. Gaan we nog een half uurtje doorpraten. Maar nu moet ik eerst eventjes het woord laten aan de NOS. Want we hebben nu het nieuws van 3 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies, het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behouden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug hier bij de Nacht van BNN VARA. Mijn naam is Bamsje de Visser. En deze hele week gaan we het hebben over misdaad. We spreken verschillende mensen die zich begeven in de wereld van true crime.
0: De Crime Week van BNN VARA.
3: Bamsje de Visser.
2: Onze nacht vannacht... Onze gast vannacht is misdaadjournalist Paul Vugts van de Parool. Al zijn hele carrière is hij verbonden aan de krant, waar hij niet alleen schrijft over de onderwereld, maar ook de succesvolle misdaadpodcast maakt. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft hij ook heel veel boeken geschreven en gaan ze samen nog het theater in met de podcast. Dus eigenlijk, van alle verschillende media heb je nu gewoon... Nou, doe je wat, Paul.
4: Ja, een heerlijk rijk speelveld.
2: Dat klinkt een heerlijk rijk speelveld. Dat natuurlijk net voor het nieuws hadden we het daar even over. Wat je net ook al een paar minuten geleden ook al zei, is dat je met een Mexicaanse collega op het terras zat bij het Leidseplein en dat hij helemaal was van, hoezo kunnen wij hier veilig een drankje drinken? Want dat vraag ik me ook wel vaker af, van hoe hou jij jezelf veilig? Want je bent in contact met heel veel criminelen, je schrijft over heel veel grote criminelen. En ja, je bent best kwetsbaar, toch, denk ik, in dit vakgebied.
4: Ja, kijk, het is misschien een beetje voor de hand, maar het spel eerlijk proberen te spelen, dat scheelt al een hoop. Dus verder niemand een oor aan naaien met een half stuk dat niet goed gestaafd is en zo. Dus pas iets publiceren als je het volledige beeld denkt te hebben. Nog steeds kunnen criminelen boos zijn. Kijk, criminaliteit gedijt niet bij aandacht. Het heet de onderwereld, hè, dus je wilt juist niet in de media. Aan de andere kant, ik doe het nu 28 jaar. En het aantal keren dat er echt serieuze dreiging was, is relatief beperkt. Wel hebben we een keer een hele tijd een nare periode gehad dat ik met mijn vrouw samen in een safehouse heb moeten wonen. En beveiligd ben door de dienst Koninklijke Diplomatieke Beveiliging. Dat zijn mensen die ook het hangen ziet op de journaals bij Geert Wilders en zo, dezelfde. Ja. Dat had met één specifiek dreigend iets te maken. Dat was heel naar, maar dat ging ook weer voorbij. Dat was echt iets losstaans. Maar over het algemeen, ja, ik fiets door de stad, ik zit op het terras en ik ga heus niet ook om het half uur ergens anders heen. Dat wordt altijd geadviseerd. Dat je niet ergens lang blijft waar je gezien kunt zijn. Want wie weet...
2: Kunnen of een stamkroeg of zo hebben, dat dat ook gevaarlijk is.
4: Ik probeer een beetje te variëren en neem maar verder niks. Ik leef een heel normaal leven. En ik voetbal op een, laat ik zeggen, niet het allerhoogste niveau. Maar mijn teammaten wel, moet ik erbij zeggen. Maar, dus ik ga gewoon mijn vrolijke leven, gelukkig.
2: Maar
4: dreiging is er soms wel. Ja, dan moet je het meteen proberen op te lossen. Meteen contact met diegene uit wiens hoek het komt, als je dat meteen weet. En daar dan gewoon toenadering te zoeken. En dan gaat het meestal, kun je het er wel uit, de kou uit de lucht praten.
2: Dus dan eigenlijk ga je gewoon het conflict oplossen?
4: Proberen, ja. En meestal lukt dat wel. Het kan rechtstreeks zijn, het kan via tussenpersonen zijn. Het kan zijn via kennissen van iemand of advocaat of zo. Ik hoor dat, of ik krijg hele nare dreigement uit die in die hoek. Kunnen we niet even een gesprek regelen op een goede, veilige manier? Dan kunnen we het gewoon rechtstreeks uitwisselen. En vaak helpen zulke dingen wel.
2: Ja, en dus één keer echt in een safe house gezeten.
4: Ja.
2: En dan krijg je daarna te horen van, nou, het is kust is veilig. Jullie kunnen weer naar huis.
4: Ja, dat ging om iets heel specifieks. Ik was vanuit de onderwereld. Een hele goede bron had me gelukkig getipt. Zelf verhalen, maar dat ze plannen hadden mij te vermoorden. Maar dat was niet uit haat of wraak. Maar dat was omdat zij in mijn recente boek toen hadden gelezen. En in artikelen. Dat ik wist wie er achter bepaalde liquidaties zaten. Zij dachten, hey, als hij dit en dit weet wat hij hier schrijft. Dan moet hij ook de volgende dingen weten.
2: Mm.
4: En de politie weet dat niet. Dus in paniek hebben zij besloten, schieten we hem dood. Nou, gelukkig werd ik daar op tijd voor gewaarschuwd. Nou, heel gedoe. En uiteindelijk was het toen niet, lukte het niet om de kou uit de lucht te krijgen. En toen zijn we een tijd in een luxe safe house overigens. En mensen die echt hun best hebben gedaan voor ons om het leven een beetje draaglijk te maken. En uiteindelijk, door ander bewijs, werd die groepering opgepakt. En omdat het via ander bewijs... want ik praat niet met de politie over dingen.
2: Nee.
4: Ik geef de politie geen informatie. Ze kunnen de parool lezen, de podcast luisteren, that's it. Maar ze werden gearresteerd omdat ze zelf ander bewijs hadden opgeleverd. En toen was het dus ook voorbij. Want toen was het niet meer Paul Fuchs die het alleen maar weet. De politie wist dat de reden om mij dood te schieten was het niet meer. Dus toen heb ik ook gezegd, dan wil ik nu naar huis. Nou, zo eenvoudig gaat het dan niet.
2: Hoe lang heb je daarin gezeten in die zeven?
4: Goed half jaar. Maar we hebben uiteindelijk ook ons huis verkocht. Want dat was wel heel erg een plek waar het die bekend was in het wereldje. Maar we konden vrij snel alweer een goed leven. En dit is al jaren geleden. Door.
2: Mm-hmm.
4: Dus het drukt ook niet op mijn vrouw kan er fantastisch mee omgaan, gelukkig. En het drukt ook niet op ons. Dus wij, voor ons is het al een tijd terug. Maar antwoord op je vraag, soms kan het dus die dreiging wel heel groot zijn. Meestal is het veel hanteerbaarder. En ver weg de meeste tijd speelt er gewoon niet iets groots. Dus dat beeld bestaat wel. Maar in Nederland afgelopen, maar valt dat relatief mee.
2: Ja, gelukkig. Want het is natuurlijk...
4: Moet ik wel bij zeggen dat John van de Heuvel van de Telegraaf bijvoorbeeld al vanaf december 2017 in alle zwaarste beveiliging die ik ook heb gehad zit. En nog steeds.
2: Ja.
4: Dus dat is wel een andere
2: dat
4: kant.
2: Dat kan
4: van
2: ook. Ja.
4: En, ja, er zijn natuurlijk verschrikkelijke moorden gepleegd op mensen uit de bovenwereld. Peter R. de Vries, advocaat van Dirk Wiersum van de kroongetuigen tegen Ridwan Taghi. Peter de Vries was vertrouwensman van de kroongetuigen tegen Ridwan Taghi. Onschuldige broer van die kroongetuigen. Allerlei rechters in de beveiliging. Mensen van justitie in beveiliging. Advocaten in beveiliging. Dus dat is wel echt grimmig. Dat is echt wel heel naar.
2: En het heeft toch ook heel veel veranderd.
4: Ja.
2: Denk ik ook de manier. Want ik studeerde toen zelf rechten. Toen advocaat van Nibbo B. werd, Dirk Wiersum werd doodgeschoten. En toen weet ik nog dat ik bij de les strafrecht kwam. En toen zei de docent als eerst, zegt hij, oké, nou, we hebben allemaal het nieuws gezien. Wie wil er nu nog strafrechtadvocaat worden?
4: Ja,
2: dag daarvoor iedereen, want daarvoor zat je op die studie.
4: Ja.
2: En toen waren er echt nog maar 3 mensen die opstonden. Omdat ze zei, ja, dit is dus wel wat erbij kan komen kijken. En dit is niet normaal, dit is niet de norm. Maar nu hebben we wel een soort ander tijdperk bereikt waar dit dus kan gebeuren. En daarna werd natuurlijk met Dirk nog meerdere.
4: Het was al eerder begonnen met in december 2016 is misdaadblogger Martin Kok vermoord. Omdat hij had gepubliceerd. Martin was een rare vogel, niet een gewone journalist, maar hij heeft gepubliceerd over de groepering van Ridwan Taghi.
2: Mm-hmm.
4: Ze hebben uiteindelijk een bom onder zijn auto gedaan, die is nog op tijd ontdekt, maar later hebben ze hem doodgeschoten. Dat was december 2016. Hij werd nog een beetje als half-half, want Martin was in het verleden zelf crimineel, heeft zelfs twee mensen omgebracht. Dus hij werd nog half-half als half bovenwereld, half onderwereld gezien. Maar vervolgens, die dreiging bij mij en bij John, dat is 2017, 2018 is het begonnen. Dan heb je de moord op de onschuldige broer van de kroongetuigen, ja. 2018. Hadden we ook niet gedacht dat een onschuldig iemand zou worden vermoord omdat een broer niet te bereiken was, beveiligd werd als kroongetuige. Dat was gewoon, de maatschappij dacht dat dat niet zou gebeuren. Nou, toen is inderdaad Dirk Wiersum in 2019 vermoord. 2021 Peter R. de Vries. Dat heeft ook voor ons, dat grote proces, Marengo, dus de liquidatiezaak tegen Ridwan Taghi en consorten. Ja, dat is een totaal vergiftigd proces geworden, waarin alleen maar, dat zat zoveel dreiging omheen en zoveel mensen moesten met beveiliging komen en zo. Zowel de officieren van justitie als rechters, als sommige journalisten, als sommige advocaten. Je komt daar aan en er staat zeer zwaar bewapende mensen van de politie en van het leger. Met bivakmutsen en zware wapens, drone in de lucht te zoomen en zo. Die sfeer is echt verrot. Dat is wel, die tijd zijn we toen ingekomen. Dat er echt grof geweld tegen de bovenwereld werd gepleegd. Ja. Moeten we gelukkig vaststellen dat na 2021 zoiets niet meer is gebeurd. Mm. Maar mijn collega John van Heuvel zit bijvoorbeeld nog in de zwaarste beveiliging en allerlei andere mensen ook. Dus er is gewoon nare dreiging tegen de bovenwereld. Er zijn aanslagen gepleegd op de redactie van de Telegraaf, op de redactie van Panorama, nadat er was gepubliceerd over specifieke criminelen. Dus het is wel minder gezellig geworden, zeg maar. En wat jij vertelt over advocatuur, het was ook wel even de vraag, willen de mensen nog wel misdaadjournalist worden? Gelukkig zijn we er nog, met een stevig ploegje. Niet enorm, maar met genoeg om het goed te verslaan.
2: Heb je er ooit aan gedacht om te stoppen?
4: Nee. Maar dat ene, dat we heel erg in die zware

0: veiling heb ik gezegd, dat was echt een uitzondering in dus 28 jaar.
1: Ja.
0: Ik vind het werk, ik vind het leuk, ik vind het belangrijk. Ik vind dat het ook voor het parool belangrijk is dat iemand dat doet.
1: Ja.
0: Nou, laat mij dat dan maar zijn, samen met mijn maat Wouter Laumans. En gelukkig, we hebben geen kinderen, we wilden nooit kinderen en dat komt dan goed uit in zo'n situatie met dreiging en zo. Maar, en mijn vrouw kan er goed mee omgaan, dus die, zij is zelf ook journalist, wel heel ander vlak. Maar wij zijn niet elke dag bezig met dreiging en gevaar en gedoe en zo. En dat scheelt ook.
1: Ja, dat lijkt me voor je vrouw ook wel heel lastig.
0: Ja, maar zij is fantastisch en zij kan er wel rustig mee omgaan.
1: Ja, heb je wel een goeie aan de haak geslagen.
0: Zeker weten.
1: Maar kijk, met al die dingen die dan gebeuren zo bij de bovenwereld, hè, door de onderwereld, zoals al die liquidaties. Kan je dan zeggen dat de scheiding tussen de onderwereld en de bovenwereld is verdwenen of is vervaagd?
0: In elk geval vanuit het perspectief van sommige criminelen. Die dus voorheen was crimineel schiet, crimineel dood.
1: Ja.
0: Daar ben ik ook niet voor, hè. Maar dat werd altijd gezien als een soort bedrijfsrisico, ook door criminelen.
1: Mm.
0: Maar dat er echt geweld in Nederland tegen de bovenwereld zou worden gepleegd, wij dachten heel lang dat dat niet waar was. En dat is naïef gebleken. In Italië is het al veel eerder natuurlijk gebeurd, Zuid-Italië. En dan heb ik het niet over de narco-staten verspreid over de wereld.
1: Mm. Zoals,
0: we hadden het al even over Mexico, maar zijn natuurlijk zat. Nee, wij dachten in onze naïviteit dat in Nederland, in ons kleine kikkerlandje, niet gebeurde. En nou, iedereen schrok zich echt rot toen het wel zo bleek te zijn. En toen is ook heel veel nieuwe structuren zijn moeten worden opgezet. Beveiligingsstructuren, meer geld voor meer mensen. Die mensen moeten beveiligen en zo. Er zijn grimmige tijden waar we in terecht zijn gekomen sinds 2015, 16, 17.
1: En heb je het idee dat we eruit komen nu dat bijvoorbeeld Tachi vastzit? Ja, dat betekent niet dat omdat hij vastzit dat zijn hele bende natuurlijk niet meer aan het werk is.
0: Het is ook niet dat alles begint en eindigt met mensen zoals Tachi. Nee. Dat we heel erg in die zware beveiliging hebben gezeten, dat was echt een uitzondering in dus 28 jaar.
1: Ja.
0: Ik vind het werk, ik vind het leuk, ik vind het belangrijk. Ik vind dat het ook voor het parool belangrijk is dat iemand dat doet.
1: Ja.
0: Nou, laat mij dat dan maar zijn, samen met mijn maat Wouter Laumans. En gelukkig, we hebben geen kinderen, we wilden nooit kinderen en dat komt dan goed uit in zo'n situatie met dreiging en zo. Maar, en mijn vrouw kan er goed mee omgaan, dus die, zij is zelf ook journalist, wel heel ander vlak. Maar wij zijn niet elke dag bezig met dreiging en gevaar en gedoe en zo. En dat scheelt ook.
1: Ja, dat lijkt me voor je vrouw ook wel heel lastig.
0: Ja, maar zij is fantastisch en zij kan er wel rustig mee omgaan.
1: Ja, heb je wel een goeie aan de haak geslagen.
0: Zeker weten.
1: Maar kijk, met al die dingen die dan gebeuren zo bij de bovenwereld, hè, door de onderwereld, zoals al die liquidaties. Kan je dan zeggen dat de scheiding tussen de onderwereld en de bovenwereld is verdwenen of is vervaagd?
0: In elk geval vanuit het perspectief van sommige criminelen, die dus voorheen was crimineel schiet, crimineel dood.
1: Ja.

0: fantastisch is. Hij kan er wel rustig mee omgaan.
1: Ja, heb je wel een goeie aan de haak geslagen.
0: Zeker weten.
1: Maar kijk, met al die dingen die dan gebeuren, zo bij de bovenwereld, hè, door de onderwereld, zoals al die liquidaties. Kan je dan zeggen dat de scheiding tussen de onderwereld en de bovenwereld is verdwenen of is vervaagd?
0: In elk geval vanuit het perspectief van sommige criminelen. Die dus voorheen was crimineel schiet crimineel dood. Ja. Daar ben ik ook niet voor, hè. Maar dat werd altijd gezien als een soort bedrijfsrisico, ook door criminelen.
1: Mm.
0: Maar dat er echt geweld in Nederland tegen de bovenwereld zou worden gepleegd, wij dachten heel lang dat dat niet waar was. En dat is naïef gebleken. In Italië is het al veel eerder natuurlijk gebeurd, Zuid-Italië. En dan heb ik het niet over de narco-staten verspreid over de wereld. Mm. Zoals we hadden het al even over Mexico, maar zijn natuurlijk zat. Nee, wij dachten in onze naïviteit dat in Nederland, in ons kleine kikkerlandje, niet gebeurde. En nou, iedereen schrok zich echt rot toen het wel zo bleek te zijn. En toen is ook heel veel nieuwe structuren zijn moeten worden opgezet. Beveiligingsstructuren, meer geld voor meer mensen. Die mensen moeten beveiligen en zo. Dat zijn grimmige tijden waar we in terecht zijn gekomen sinds 2015, 16, 17.
1: En heb je het idee dat we eruit komen nu dat bijvoorbeeld Tachi vastzit? Ja, dat betekent niet dat omdat hij vastzit dat zijn hele bende natuurlijk niet meer aan het werk is.
0: Het is ook niet dat alles begint en eindigt met mensen zoals Tachi. Nee. Er zijn natuurlijk veel meer. Het is wel zo dat de meeste zware criminelen en intelligente criminelen, hij is ook een intelligente man, maar de meeste gaan niet over tot geweld tegen de bovenwereld. Waarom niet? Omdat ze weten, als je dat doet, ook in Nederland, dat is het einde verhaal. Want dan gaat de overheid jagen op jou en zoveel mogelijk mensen uit jouw omgeving proberen te arresteren. Dus het is voor de handel veel beter om zo min mogelijk geweld te plegen. Ook niet tegen concurrenten, maar zeker niet tegen de bovenwereld. Dus de meeste criminelen gaan daar ook wel vanuit.
1: Hm. Dus het is niet handig. Het is gewoon niet handig om te doen.
0: Nee, alleen als jongetjes die bommen leggen bij huizen en zo, buitengewoon bedreigend, en soms bij het verkeerde huis, het zal je maar gebeuren, dat is verschrikkelijk. Dat soort geweld hebben we wel heel erg veel.
1: Ja.
0: En onderling criminelen die elkaar ontvoeren en afpersen en soms martelen en zo. Dat is ook aan de gang. Maar, dus dat is buitengewoon beangstigend. Maar dat speelt niet met de bovenwereld. Dat snap je? Het is hopen dat we eruit komen. Maar je kunt pas over 10 jaar terugkijken.
1: Of we eruit zijn gekomen.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Nou, we zijn geen narco-staat nu. Dus de criminelen hebben niet de macht in Den Haag. Ik heb echt wel kritiek op van alles in Den Haag, maar het is niet de criminelen die daar de macht hebben. In de meeste gemeenten zijn ze ook niet geïnfiltreerd op die manier. Dus we zijn niet een narco-staat zoals je andere staat. Maar het zijn wel de jaren nu waarin het erom draait. Wordt het erger of gaan we weer naar normaal?
1: Ja, dus het zijn bepalende jaren.
0: Ja.
1: Waar jij natuurlijk bovenop zit. Want ja, dit is precies wat jij doet. Kan je me vertellen waar je nu mee bezig bent voor het Parool?
0: Ja, momenteel ben ik al een paar weken, en dat gaat er wel even door, bezig met vrouwenhandel, gedwongen prostitutie op de Amsterdamse Wallen. Voor het eerst in lange tijd is er op 14 juli een grote bende veronderstelde vrouwenhandelaars gearresteerd. Roemenen, Roemeense pooierbende. Mm. Volgens justitie hebben ze tientallen vrouwen achter de ramen uitgebuit op de Wallen, midden in Amsterdam, midden in ieders zicht. Terwijl aanvankelijk dat buitenzicht van politie en justitie en de gemeente en toezichthouders en zo is gebleven. Terwijl bij sommige mensen toch het idee was, die raambordelen, dat is redelijk onder controle. Dat is met vergunningen en zo. Het is ook met vergunningen en zo. Maar dat heeft toch plaats kunnen vinden. Dus ik ben heel erg bezig nu met, hoe kan dit? Eerst al, wie zijn die gasten? Nou, daar heb ik uitgebreid over gepubliceerd. Kunnen mensen googlen. En hoe kan dit gebeuren? Hoe kan het dat specifiek Roemenen? Waarom is dat zo? Nou, daar heb ik net weer een Roemeense een directrice van een grote hulpverleningsorganisatie over geïnterviewd, videobellend vanuit Roemenië. Hoe kan het? Wat gaat de gemeente hier nu mee doen? Hoe heeft de politie nu nieuwe inzichten en zo? Ik heb net een column gepubliceerd. Die stond gisteren online en vandaag in de papieren krant over hoe moeilijk het is voor vrouwen die slachtoffer zijn van uitbuiting om hun verhaal te doen, om met de politie te praten. En daar heb ik in het verleden veel voorbeelden van gezien. In het verleden heb ik me ook veel bezig gehouden met ook die tak. En de laatste jaren was dat even wat minder, omdat de aandacht bijvoorbeeld naar allerlei grote zaken ging die we al besproken hebben.
1: Ja, en ook natuurlijk omdat er heel erg veel werd gesproken over de positieve kanten van prostitutie. De afgelopen jaren was het heel erg van, hey, we moeten ook stoppen met het maar denken dat het alleen maar mensen zijn die daar niet willen staan.
0: En voor een deel is dat ook zo.
1: Ja, dus maar daar ging lag de focus heel erg op
0: juist,
1: de laatste
0: tijd. En de mensen die dat

0: vinden. De zogenaamde happy hookers, die hebben ook een hele sterke stem. Mm-hmm. En de slachtoffers van vrouwenhandel hebben geen stem. Ja. Snap je? En ja, dat is misschien een beetje uit het lood geraakt. Want er zijn happy hookers. En er zijn ook vrouwen die denken, nou, ik pak heel snel heel veel geld. Ik vind het niet al te naar. En dan heb ik mijn leven even boost gegeven. Ja. Die zijn er ook. Maar het is een spectrum van heel wit naar heel zwart. Met allemaal grijs tinten ertussen. En voor ons is het nu belangrijk, hoe zit het met die grijs tinten? En we weten niet hoeveel vrouwen onder enige mate van dwang dit werk doen. En hoe normaal is, maar ik ben geen moralist, hè. Ik ben niet tegen prostitutie of zo. Maar ik vind het wel hartverscheurend als ik zie hoe sommige vrouwen gevangen zitten in een wereld waarin ze ook al hun geld moeten afstaan en langer moeten werken dan ze willen. En dan wel klappen krijgen, dan wel onder psychische druk staan. Als ze niet doen wat de pooier wil. Dat is natuurlijk wel afschuwelijk. En daar ben ik nu weer heel erg mee bezig. Het is ook voor mezelf weer even een inhaalslag, denk ik. Ik denk dat het de afgelopen jaren te weinig aandacht heeft gekregen. Van mijzelf, van justitie, van politie. Het helpt, maar het heeft met elkaar te maken natuurlijk. Mm. Als er veel aandacht is justitieel voor vrouwenhandel, en er komen strafzaken van, en dan krijgt het ook in de media natuurlijk meer aandacht. Ja. Maar nu was het eigenlijk, justitie en politie deden aantoonbaar niet veel grote zaken. En dan gaat het meer de discussie over de happy hookers. En dan wil burgemeester Halsema, die wilde een prostitutiecentrum buiten de binnenstad plaatsen. Nou, daar gaat de politieke discussie de hele tijd over. Dat is nu weer een beetje van de baan. Maar het ging niet over vrouwenhandel op de wallen, alsof het er niet was. En dat was het natuurlijk wel. Het is dus slecht geweest dat wij daar niet aan het aan hebben besteed afgelopen jaar. Dus we zijn er nu mee bezig om dat weer eens recht te trekken.
1: En hoe ga je dan te werk? Wat zijn jouw stappen? Want in de podcast hebben jullie het erover gehad. En dan, je bent al heel erg bezig met je onderzoek, maar wat ga je nu nog doen?
0: Misschien is dit wel een goede zaak om dat uit te leggen. Dus ik heb uit het verleden me wel bezig gehouden met vrouwenhandel en zo. En de strijd daartegen. Dus ik weet wel wat poppetjes en zo.
1: Ja, nou, je hebt contacten daar.
0: Nou, en nu was er, normaal als ze grote arrestaties doen, dan gebeurt dat 's ochtends om 5:30 door arrestatieteam. Worden mensen van hun bed getrokken. Nu was door de overheid kennelijk besloten, we doen het om 10:00 s'avonds midden op de wallen. Als de wallen het vol zijn, dat iedereen het ziet. Vooral ook dat de potentiële slachtoffers het zien. Dat ze die, de pooiers zijn gepakt. Nu durf ik misschien wel met de politie te praten. Die gedacht. Nou, ik werd getipt. Er is iets groots op de wallen daaraan. En ik was daar vlug met een fotograaf. Dus ik heb daar verschillende verdachten gearresteerd zien worden. Maar dat is dag 1. Vervolgens ga ik proberen uit te zoeken natuurlijk. Wie zijn die gasten? Hoe werkt dit dan? Wat is dit? Nou, daar heb ik later een groter artikel over geschreven. Wie die gasten zijn en hoe zij ook een jetset leven leiden. Met het geld dat ze gestolen hadden. Zo zie ik het van die vrouwen die keihard hebben gewerkt daarvoor. Onder nare omstandigheden soms. Dan ga je, dus wat ik zeg, de volgende stap is, hoe kan het dat de maatschappij dit heeft laten gebeuren? Hoe groot is dit? Zijn er nog meer van dit soort vrouwenhandelbendes actief? Dan ga je dus het hele brede netwerk weer langs. Dus dan kun je bij hulpverleners vragen, dan kun je bij politie vragen, misschien advocaten, misschien mensen die erin, raambordeelhouders, mensen die er zelf dichtbij staan, prostituees ga ik ook nog wel, die hier veel vanaf weten zelf. Ben ik me bezig om die over de lijn te trekken om daar gesprek mee te hebben. Dus zodat je van alle kanten dit fenomeen kunt belichten.
1: Maar als je dan dus het inzicht hebt van we hebben dus als maatschappij steken laten vallen. Dit heeft kunnen gebeuren.
0: Zelf, en justitie zegt dat dit zo is. Dus
1: ja, maar dan ga jij dus met politie in gesprek. Bijvoorbeeld.
0: Ook, met iedereen?
1: Nee, maar zijn zij dan bereid om toe te geven van we fucked up? Want ze weten wat ze tegen jou gaan zeggen. Dat komt weer in een stuk terecht. En ja, dat is toch wel een groot orgaan die ook heel vaak niet liever toegeeft dat ze misschien iets niet helemaal goed hebben gedaan.
0: Dat laatste is zo. Politie en het Openbaar Ministerie, zeker de leiding, vindt het vaak heel moeilijk om sorry te zeggen. Ja. Maar gelukkig zijn, er is niet zwart of wit. Er zijn heel veel mensen binnen de politie. Er zijn heel veel mensen binnen justitie. Er zijn mensen die dit belangrijk vinden. Mm-hmm. En van wie ik weet, daar kan ik nu ook mijn oor te luisteren leggen. Of de record misschien. Dus ik kan mijn informatie wel vinden. Omdat er zijn 65.000 politiemensen. Mm-hmm. Dus gelukkig niet één dat ik moet bellen. Dus het is niet dat ik een woordvoerder moet bellen van mag ik de chef spreken en anders geen informatie heb. En dat geldt voor het Openbaar Ministerie. Dat geldt voor advocatuur. Dat geldt voor raambordeelhouders. Dat geldt voor. Er zijn allerlei mensen die niet met me willen praten. Dan heb ik het geprobeerd. Ja, jammer dan. Maar uiteindelijk hou ik er wel over die wel willen praten. Ja. Ja, dat is het werk.
1: En nu, je bent dus midden in dit onderzoek, maar je publiceert tussendoor allemaal artikelen jou hierover. Ja. Wanneer weet je nou, want dat zat ik net in de auto nog af te vragen, denk ik, want je zegt dan ook dit ga ik nog onderzoeken of dit moet erop wachten. Wanneer weet je nou, maar dit kan ik alvast publiceren?
0: Ja, nou, Ja, als het verhaal af is, als het fit to print, als het bijvoorbeeld, als ik uitgezocht heb, wie zijn die gasten dan?
1: Ja.
0: Nou, als ik denk, ik kan nu echt wel hun leven schetsen. Ik kan ook schetsen dat zij in Roemenië al in een grote vrouwenhandelzaak veroordeeld zijn. Maar ondertussen hier gewoon hun gang zijn. Met hun eigen naam en toenaam stonden ze gewoon in de Kamer van Koophandel. Met een klusbedrijf, een beveiligingsbedrijf, weet ik veel. Dat deel van, hey, kan ik nu voldoende schetsen wie deze gasten zijn? Als dat af is, is het af. Dan publiceer ik dat.
1: Ja.
0: Dat wil niet zeggen dat ik al genoeg heb geschreven over hoe heeft dit nu kunnen gebeuren. Dat is zoveel.
1: Volgend hoofdstuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ja, misschien kun je het zo zien. Als een boek, je begint met hoofdstuk 1, 2, 3. En hoeveel hoofdstukken er zijn, dat weet ik nu ook nog niet.
1: Nee.
0: Als ik het idee heb dat het parool het voldoende onder de aandacht heeft gebracht. En dan krijgen we straks nog die strafzaken tegen die gasten natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Een deel, eentje moet, twee, waarschijnlijk moet nog uit Roemenië. Die zijn daar gearresteerd. Die moeten nog hier naartoe gebracht worden. En zo. Dat gaat allemaal wel even duren. Maar er is 3 maanden na de arrestaties is er altijd een eerste openbare zitting. Dat moet volgens de wet. Als mensen in de gevangenis worden gehouden, in voorarrest heet dat. Dan moet na 3 maanden in het openbaar de rechter beoordelen hoe de zaak erbij staat. En moeten ze nog vast blijven. Dus dat wordt, dan gaat de strafzaak voor het eerst in het openbaar spelen. Dus dat ga ik ook allemaal volgen. Dus dit gaat
1: heel
0: wel
1: lang
0: jaren duren.
1: Ja, jaren duren.
0: Ja, maar zoveel zaak. Dat proces tegen Guido Attachi, dat duurt ook al heel veel jaar. Er is eerder een liquidatieproces, passage heette dat. Uiteindelijk allemaal getrouwen die aan Willem Holleder te koppelen waren, zeg maar. In een groot proces, dat heeft 10 jaar geduurd, dat eerste proces. In de eerste ronde en in hoge beroep bij elkaar. 10 jaar, heb ik allemaal bijgezeten.
1: Stort.
0: Daarna is Willem Holleder nog apart vervolgd voor dezelfde, deels dezelfde zaken en veroordeeld. Bij elkaar is dus wel 15 jaar of zo. Ja, die tijd krijg ik niet meer terug. Ik heb eerder in het gesprek gezegd, geld is niet het belangrijkste, tijd. Dus ik verspil ook wel veel tijd.
1: Ja, maar 15 jaar Willem Holleder verspild. Maar is het verspild of gewoon...
0: Willem, verdomme.
1: Ja, hè? Nou ja, dan moet je misschien nog bij hem. Want hij is... Nou ja, maar dit kan dus ook een heel lang verhaal worden.
0: Ja.
1: Moet je dan een hele lange adem hebben? Of hoe hou je het spannend voor jezelf? Je zegt nu al, ja, ik ben hier nog wel even mee bezig.
0: Ja, ik kan wel weer... Een eerdere hele grote vrouwenhandelzaak met veel meer geweld nog. Saban Baran. Het speelde al 2007, 8, 9, 10 inclusief rechtszaken. Ze hebben hem laten glippen uiteindelijk ook door blunders. Dus is hij uiteindelijk in Turkije terechtgekomen. Uiteindelijk daar zijn straf uitzetten. Maar dat heb ik ook van A tot Z gevolgd. Maar ik heb daar nu wel iets aan dat ik die ervaring van toen heb. Snap je?
1: Ja.
0: Dus het is niet voor niks. Dus het is niet...
1: Geen verspilde tijd.
0: Het is geen verspilde tijd achteraf. En dat is in veel zaken wel zo. Mijn werk wordt wel steeds makkelijker naarmate ik het langer doe. Doordat ik niet vanaf nul een netwerk hoef op te bouwen, maar soms al heb. De verveling, die komt niet doordat er steeds nieuwe soorten zaken zijn. Maar dus ook dat er steeds nieuwe dingen, dat we een theatershow, een podcast. Het ontsluit steeds nieuwe werelden. Dus mijn werk verandert vanzelf. Ik hoef alleen maar bij het Parool ook zeggen, zeg me wat jullie vinden dat het verstandig is om met dit verhaal te doen. Ik maak een artikel, maar willen we ook een Insta-filmpje erbij? Willen we iets? Al moet ik het op de Dam gaan roepen. Welke vertelvorm, snap je?
1: Ja.
0: Nou, nu heb je natuurlijk Instagram, Insta en TikTok en zo. Dat is allemaal bijgekomen. Nou, dat zijn allemaal nieuwe manieren om je weer... vooral Insta voor ons. Dat is net iets minder brokkelig nog dan... ik ken niet zo goed TikTok-dansjes. Maar,
1: nou, dan heb je wel weer een hele nieuwe generatie.
0: Ja, maar dat ga ik wel proberen. Op wat voor manier dan ook. Met die podcast pakken we al veel. Er komen ook gewoon tieners naar onze theatershow.
1: En zijn er dan, denk je, echt mensen die wellicht ook de misdaadjournalistiek in zouden willen gaan? Heb je daar gesprekken mee?
0: Soms wel. Er is ook... De laatste show die we hebben gedaan, het publiek mag heel veel vragen stellen en zo. En toen was er iemand, de laatste vraag. En die zei, hoe word je dit? Wat moet je kunnen om misdaadjournalist te worden? En naar waarheid zei ik, niet zo heel veel. Dus ik heb niet eens mijn opleiding afgemaakt, want ik ben bij het Parool gaan. Hij zei, dat wil ik ook wel. Dus in de foyer kwam. Die kan niet stage lopen. Is hij in elk geval een dag mee geweest om te gaan kijken. Want dan heb ik hem meegenomen naar een rechtszaak en zo. Ik hoop dat er jong talent weer nieuwe aanwas komt in ons wereldje.
1: Ja.
0: En het heeft wel even... We zijn wel wat minder dan voor het grove geweld. En dat heeft hele goede redenen en begrijpelijke redenen. Maar we hebben wel weer verse jong bloed nodig. Dus als onze podcast of theatershow ertoe kan bijdragen dat mensen geïnteresseerd raken in... En ik geef ook al praatjes op gastcolleges, op universiteiten, hogescholen en zo soms. Maar ook aan recherche en justitie. Weet ik veel. Als als ik denk dat het nuttig is dat ik mijn verhaal ergens doe, bijvoorbeeld op een journalistenschool, dat ik denk, ik leg uit hoe het werkt.
1: Ja, wat er misschien wel
0: en wat niet. En wie weet.
1: Maar dus eigenlijk, wat heb je nodig om een goede misdaadjournalist te zijn?
0: Een lange adem. Je moet proberen betrouwbaar te zijn.
1: Ruggengraat ook wel, toch, Paul?
0: Ja, maar ja, ik heb op allerlei vlakken ook niet zo'n ruggengraat, hoor.
1: Oké, maar ik ben dus betrouwbaar.
0: En je moet nieuwsgierig zijn aan alle kanten. Dat vooral. En niet alleen maar trigger happy. Een snel nieuwtje of zo. Daar hebben we niet zoveel. Dan verbrand je jezelf binnen een paar jaar op. Maar nieuwsgierig zijn, dat vooral natuurlijk. En bereid zijn om lang vast te houden. Als je in specifiek, dat kan een onderwijsportefeuille zijn, of de misdaadportefeuille, of sport. Als jij over Ajax wil schrijven, beter dat je een paar jaar, dan wil je wel een betere Ajax-verslaggever, toch? Nou, dus geduld, hou vast en niet bang voor autoriteiten.
1: Nou, ik wil je ontzettend bedanken, Paul Veugst, dat je bij mij te gast wilde zijn deze nacht.
0: Heel graag gedaan.
1: Ik wens je een prachtige nacht en slaap lekker.
0: Hetzelfde.
2: De Crime Week van BNN VARA.
3: Pepsi de Visser.
1: Ja, ik had natuurlijk nog uren door kunnen praten met misdaadjournalist Paul Veugst. Maar de klok heeft 3:30 bijna geslagen. En weet je het? Het is tijd om in gesprek te gaan met jou. Ik sprak Paul over alle misdaadverhalen die hij heeft mogen schrijven. En die gaan over de grootste criminelen die Nederland rijk is. En tuurlijk, criminelen gaan we niet verheerlijken. Maar jij en ik weten ook, er worden genoeg series en films gemaakt over de grootste boeven die op deze aardbol hebben rondgelopen. Dus, mijn vraag aan jou is, wie is nou jouw guilty pleasure als het gaat om criminelen? Van wie ben jij stiekem een beetje fan? Misschien wel dankzij een film dat je hebt gezien? Of omdat iemand bijna is weggekomen met het perfecte misdrijf? Ik ben hier niet alleen, ik zit hier met mijn regisseur Hemmo. Hemmo, wat goed dat je er ook bent.
4: Ja.
1: Ben je een beetje een crime junkie, crime fan?
4: Nou, zeer beperkt. Ik volg wel een podcast die gaat over rechtszaken, napleiten.
1: Ja.
4: Maar dat, ja, dan gaat het mij meer om hoe het rechts in loop doet. En niet per se om de criminelen zelf.
1: Oké, heb je dan ook niet een crimineel waarvan je denkt, och, dat is toch wel een beetje mijn favoriete boef?
4: Ja, er is er wel één. Och, dit is fijn dat je me dit van tevoren even hebt gevraagd, zodat ik even zijn naam op kan zoeken. Och, weet hij ook alweer, die zich heel lang heeft voorgedaan als piloot.
1: Alleen heeft hij Catch Me If You Can?
4: Ja, die man inderdaad.
1: Oh ja. Die van, hoe heet hij ook alweer?
4: Ja, Leonardo DiCaprio. Dat inderdaad. De Leonardo DiCaprio is ook inderdaad misschien wel mijn favoriete schurk.
1: Frank Abagnale
4: inderdaad. Ja. En zeker zoals hij in de film licht geromantiseerd neergezet werd. Ja, dat vind ik wel. Vind ik een heerlijke schurk.
1: Voor de luisteraar die dit niet kent, moet je even, wat doet hij allemaal?
4: Ja, nou, dat was dus iemand, hij kan gewoon heel goed liegen. En hij is op een gegeven moment een luchthaven binnen gestapt met een, in een fopwinkel gehaald de pilotenuniform. En hij zei, ja, ik moet daar en daarheen. En toen leerde hij dus inderdaad dat hij, zeker in de tijd dat alles nog niet digitaal meteen gecheckt werd, met wat goed lullen makkelijk mee kon vliegen in een vliegtuig. En dat was eerst nog gewoon tussen de passagiers. Want ja, personeel moet wel eens van A naar B. Dus dan help je elkaar. En later ontpopte dit soort zich totdat hij in de cockpit zat. En zo de hele boel heeft opgelicht met valse checks en alles. En allerlei schade. En uiteindelijk is hij ook gepakt.
1: Ja, heeft hij vervolgens ook,
4: en vervolgens heeft hij allerlei documentaires heeft hij aan meegewerkt. Maar toen bleek dat hij daar dan toch ook wel weer best wel wat in heeft gelogen om het allemaal weer wat romantischer neer te zetten
1: dat
4: dan
1: het is. Ja, dat is eigenlijk wel een hele goeie.
4: Maar dat vind ik wel een heerlijke schurk. En vooral een die ook, los van dat vliegen in een vliegtuig misschien onveilig is als je geen pilotendiploma hebt, maar verder, er zijn geen slachtoffers.
1: Dat is een hele goeie. Het is een politiek correcte, denk ik.
4: Ja,
1: ik heb eigenlijk, vind ik het heel moeilijk, ik vind, maar dan ga ik het echt even over een film met criminele film is voor mij toch echt The Godfather.
4: Oh ja.
1: Want dat is het wel echt een bepaald soort verheerlijking van de maffia, van de Italiaanse maffia. Maar dat het heeft me altijd zo leuk. Ik leek me altijd zo leuk toen ik jong was om dan in zo'n familie te zitten. Want dus alles is zo familiegericht. Alles doen we voor de familie. En weet je wel, en als je tegen de familie bent, nou, dan ben je ook echt tegen. Dan ben je meteen aan. Dat is niet heel romantisch wat er dan met je gebeurt. Maar zolang je gewoon het goed doet binnen de familie, dan ik kreeg altijd zo'n heerlijk warm gevoel bij.
4: Oké, ja, interessant. Ik heb de films dus nooit helemaal gezien, dus ik ken echt alleen de quote: I'll make you an offer you can't refuse.
1: Je hebt nog nooit The Godfather gekeken?
4: Nee, zeker niet.
1: Oké, nou, on that note laten we helemaal even voor wat het is.
4: Is wel weer duidelijk wat mijn plek is.
1: Nou, dit is echt, dat kan echt niet. Klassieker. 1 en 2, 3 kan je sowieso laten, die hoef je niet te zien. Maar oké, genoeg daarover. En nu wil ik het eigenlijk wel van jou weten, en dan heb ik het tegen jou aan de andere kant van de radio. Welke crimineel romantiseer jij nou een klein beetje? Vind je toch eigenlijk wel, ja, misschien, het heeft gewoon een zacht, een sweet spot in je hart. Ik wil het van je weten. En dan in ruil voor jouw verhaal mag je natuurlijk weer een nummertje bij me aanvragen. Kan nu bellen 0800 1121.

0: daddy said shoot. Dat was Beyoncé met Daddy Lessons.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: Het moment is daar dat ik met jullie in gesprek ga. Doen we elke dag, elke dag doen we dat aan de hand van een vraag. En mijn vraag voor jullie deze week, of deze dag, is: welke crimineel heeft toch een beetje een zacht, warm plekje in jouw hart? Zonder hoeven natuurlijk niet criminelen te verheerlijken, hè? Laat wel duidelijk eens zijn. Maar je hebt er af en toe eentje waarvan je denkt, nou ja, die is zo erg nog niet. En mijn eerste beller, dat is Dammes. Dammes, hele mooie nacht.
2: Dag Betsy, goeiedag.
0: Ja. Hallo, goeienacht Dammes.
2: Je zal verbaasd zijn, maar mijn eerste crimineel, dat was mijn vader, na de oorlog.
0: Wacht even, jouw vader was jouw lievelingscrimineel.
2: Ja.
0: Oké, daar moet je me eventjes wat meer over vertellen.
2: Nou, hij werd na de oorlog, alles was op de bom, en toen werd hij zwarte handelaar in sigaretten.
0: Oh.
2: Tot en met 1949, en in de kranten stonden allerlei zwarte handelaren die gevangen waren genomen. En je kreeg zware straffen. Maar hij werd nooit gesteld. Het was in de volksbuurt, het was de brandersbuurt in Schiedam, de Raam. Mm. En toen had je daar nog twee schroothandelaren. En die kwamen dan bij ons sloppen voor de. En van de branderijen, van Daalmeijer, van Wenneker en zo. Die kwamen dan voor de connecties. En dan het gewone volk, onze collega's, arbeiders. Ja. Die kregen het goedkoper, die konden de sigaretten loskopen.
0: Oké. Okay.
2: En het was best. En mijn vader was geen help. In de oorlog is hij nog twee keer elektroshocks gekregen. In
0: de Jeetje. Gegeven.
2: De angst, maar hij ging toch door. In de hongermomenten ging hij toch voor zijn gezin roven.
0: Ja, je moet toch voedsel binnenkrijgen.
2: Ja.
0: Maar hoe lang heeft je vader die zwarte handel in sigaretten kunnen volhouden?
2: Tot en met 49. Maar ik was wel bang hoor, want op een gegeven moment stond dan de politie. Je moest naar ons huis, moest je door een poort.
0: Ja.
2: En er stond zo'n politieagent een tijd te wachten. Maar later stuurde die schroothandelaar. De hoofd van de politie kwam daar ook altijd. En die kwam bij ons ook even een paar sloppen halen.
0: Oh, dus die deden gewoon mee?
2: Ja, of ze.
0: Nou ja, dat is eigenlijk wel heel fijn. Maar jij bent dan een jong jochie en je hebt dan wel meteen door van wat mijn vader nu doet. Dat is niet helemaal goed.
2: Ja, dat had je gelijk door. Dat was vanaf mijn 15 jaar. Dus in de oorlog hadden we in Kiloamba gewoond. Toen gingen we naar Schiedam terug. En toen kwamen we dan in die volksbuurt. En daar was armoe en ellende troef natuurlijk. Na de oorlog sowieso.
0: Ja.
2: En hij werkte toen bij de droogdok, een grote scheepsherder. En dat kwam altijd met. Hij had dan een arbeiderskleer aan, een heel wijde broek. En daar had hij al sloffen in verborgen. Ja, heel
0: en heb je daar
2: man.
0: Ook een beetje aan mee moeten, want je bent dan 15. Ik kan me ook voorstellen dat je vader denkt, nou, het wordt ook wel tijd dan, dat jij een beetje komt helpen.
2: Ik was 5 toen het begon.
0: Oh, je was 5 toen het begon, oké, okay, dan kan je niks.
2: Ja, toen was alles van de bom af.
0: Oh,
2: maar
0: ja,
2: ik was mijn zus of zo en anderen, die moesten dan mee. Er waren ook sigarettenwinkels in de buurt en die kregen dan, die kwamen dan ook bij ons. En dan gingen zij het brengen.
0: Nou, wat een bijzonder verhaal dat
2: is. Ja, dat is waar gebeurd. Ik ben geen opschepper in het kwaad. Hè. Je hebt zo'n uitdrukking, een vagabond du vice, weet je. Dat betekent opschepper in het kwaad. Dat ben ik nooit geweest.
0: Nee, dat ben je
2: niet. Ik vind wel dat die man eigenlijk. Ik wil hem zo eren. Omdat hij toch door alles de dingen heen, in zijn angst. Het was een angstige man omdat hij de dingen zag. Hij was niet bang omdat hij laf was, maar hij zag de dingen.
0: Oh,
2: en
0: ja,
2: daardoor
0: ja.
2: Had hij leerangst. Ik heb dat een beetje van hem ook geërfd, hoor, moet ik zeggen.
0: Nou, hartstikke goed, dames. Heel erg bedankt voor dit verhaal. Hartstikke leuk om deze kant ook te horen. Jij hebt ook een nummertje aangevraagd bij ons van Elvis Presley, In the Ghetto.
2: Ja.
0: Ja, gaan we naar luisteren, dames. Ontzettend bedankt en een prachtige nacht.
2: Ja, oké.
0: Dag.
2: Dag.

0: Elvis Presley met In the Ghetto.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: We gaan meteen door naar de volgende beller, maar dat is Richard. Richard, hele mooie nacht.
2: Hey, mooie nacht, Benji.
0: Hallo, Richard. Goed dat je er weer bij bent. Zit je op de wagen?
2: Jazeker.
0: En waar rij je nu?
2: Ik rij nou tussen Antwerpen en Brussel.
0: Oké. En waar eindigt de reis?
2: Brussel-Zellik. Ik ga daar lossen, groenten.
0: Oké. En dan stop je dan of moet je dan weer terug? Of hoe ziet jouw nacht verder uit?
2: Ik stop daar, dan ga ik laden. En dan ga ik weer met gierende bandjes terug naar Nederland.
0: Zo. En hoe laat ben je dan ongeveer klaar met je shift vandaag?
2: Oeh, dat vragen ze thuis ook altijd. Jezus. Ja, joh, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik krijg al 15 jaar dezelfde vraag. Ik zeg, wat moet je nou toch ondertussen weten? Het is zo dispelturig als wat. Nee, ik hoop rond een uur of, 1-2 uur klaar te zijn.
0: Zo, dan ben je nogal lang bezig.
2: Ja, dat hoor ik ook. Ja, joh.
0: Ik zeg niks nieuws, hè. Dit heb je allemaal wel een keer gehoord.
2: Nee, ik ben geen ambtenaar. En als ik ook wel eens zeg dat ik 55, 60 uur in de week maak. Ja, de ene slaat stijl achterover. Ik doe wel 31 jaar niks anders, Benji.
0: Ja. Nee, oké, dat is ook helemaal zo. Nou, hartstikke leuk om te horen waar je het... Want je bent net begonnen, natuurlijk.
2: Ik ben allemaal... half één ben ik begonnen.
0: Nou, dan ben je niet net begonnen, nee. Nou, dan dan laat ik het. Het is wat het is. Maar Richard, daar bel je helemaal niet voor. Want je wil dat ik je helemaal controleer hoe laat ben je thuis en alles. Heb je allemaal niet nodig. Maar we hebben het natuurlijk over criminelen die we.
2: Ja.
0: Waar we toch een bepaald gevoel bij hebben. Wie is dat bij jou?
2: Nou, er schieten even twee films bij mij in de binnen. Dat is Robert De Niro met Ronin. Met een enorme achtervolging in Parijs.
0: Ja.
2: En Paul Walker met The Italian Job.
0: Oké, en wat daaraan trekt jou zo?
2: Ja, in die film gaat alles perfect. De snelle boot, dan gaan ze een kruisjatten met de explosieven. Die valt dan in die boot met allemaal goud. En het wordt allemaal zo geromantiseerd, weet je wel. Dan komen ze een villaatje, altijd een leuke vrouw, aantrekkelijke dames, een paar aantrekkelijke auto's. En het is allemaal een beetje betrekkelijk, maar het is natuurlijk wel even leuk om te zien.
0: Ja, dat is ook zo. Maar heb je ook niet het idee dat als we dat soort films van criminelen heel erg, dat we dat kijken en dat we dat romantische beeld ervan heel erg kunnen waarderen, dat niet heel erg... Toch dat aan het romantiseren zijn gewoon hele criminaliteit. Ja, ik doe het zelf ook, hè?
2: Ja. Kijk, en ik zei net tegen jou, ik heb de Mokerman van je gezien op Netflix.
0: Ja.
2: Ja, joh, het besef, een Rolexje van 25.000 euro of mijn Seiko van 125 euro, Benji. Ze geven allebei dezelfde tijd aan en een snelle auto. En we zien een shot in een coffeeshop met ook allemaal aantrekkelijke dames. Het is allemaal een momentopname.
0: Ja,
2: maar het beseffen en op een gegeven moment later in de serie zeggen ze ook van wat doen we het eigenlijk allemaal voor. Maar ja, dat beseft een jochie van 18, 19 natuurlijk nog niet.
0: Nee, dat klopt.
2: En net wat jij al zegt van joh, of je nou een krantenwijkje hebt van een lullige 100 euro per week. Of dat je per avond even 2.000-3.000 euro pakt.
0: Ja, de keuze is snel gemaakt, hè?
2: Ja, die keuze heb ik nog nooit gemaakt, hoor. Want ik doe het niet, want ik wil gewoon kunnen leven zonder dat ik over mijn schouder hoef te kijken. Want één ding, de conclusie ook met die mokermafia is wel, het is geen gelul, want ik wist het niet. Als je iets fout doet, heb je daar supersnel recht. En dan snap jij wel wat ik bedoel.
0: Ja, zeker. Ja, dat kan je niet permitteren.
2: Nee.
0: Nou, dan weet je wel, dus houden wij het gewoon lekker bij de films.
2: Ja, toch? Absoluut. Ja.
0: En jij hebt ook een nummertje bij me aangevraagd, en dat is De Waarheid van Marco Borsato.
2: Ja.
0: Waarom gaan we daar naar luisteren?
2: Ik vind die auto heel mooi en ik vind Marco Borsato de allerbeste zanger, Nederlandse zanger die we ooit hebben gehad.
0: Nou,
2: dat is mijn mening.
0: Dan heb je hem goed genoeg ingeleid naar mijn mening. Richard, ik ga je een hele veilige nacht wensen. Rij voorzichtig en ik spreek je snel weer.
2: Ja, gezellig weer.
0: Oké, dag. Ja, je hoort het. We gaan luisteren naar De Waarheid van Marco Borsato.

0: Borsato met de waarheid.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: We gaan snel door naar de volgende beller, want mijn lijnen staan roodgloeiend. Je kan nog wel inbellen, want na het nieuws zometeen wil ik nog wel even met je door. Dus wil je nog wat kwijt over jouw lievelingscrimineel, bel nu 0800-1121. Maar ik ga eerst naar Henk. Henk, mooie nacht.
2: Hallo.
0: Hallo Henk, goed dat je er bent.
2: Ja, gelukkig.
0: Ja, zeker. Vertel, wie is nou jouw lievelingscrimineel?
2: Nou, u heeft een medewerker in de studio zitten, hè? Een verslaggever. Hè?
0: Ja, is hij het?
2: Nee, dat is hij niet. Nee, ik had het een vraag over de bende van Venlo. Is daar een boek van uitgegeven?
0: Nog één keer, de bende van Venlo?
2: Ja, is daar een boek van uitgegeven?
0: Of daar een boek van uit is gegeven? Ja, er is een boek van uitgegeven. Er is ook een documentaire over gemaakt.
2: Oh, ah, dat wil ik wel eens een keer lezen of wat dan anders.
0: Ja.
2: Dat waren criminelen ook. Oh,
0: ja, wat kunt u mij vertellen wat voor bende dat was dan?
2: Ja, die schoten iedereen dood in de supermarkten.
0: Oh. Komt u uit de omgeving Venlo?
2: Hè?
0: Komt u ook uit de omgeving Venlo?
2: Nee, ik kom uit Bovenhezen, bij Renkum, bij Arnhem.
0: Oké. En waarom heeft juist de bende van Venlo zo'n warm plekje in uw hart? Waarom wilt u daar meer over weten?
2: Ja, dat lijkt me wel interessant. Hoe dat ging.
0: Ja. Ja, nou, het boek is er. Er is een documentaire over.
2: Dus ik weet het boek, weet je dat? Nee.
0: Het boek heet De Bende van Venlo.
2: Oh.
0: Ja, dus ik denk dat het helemaal goed moet komen.
2: En ik kun je gewoon bij de boekhandel kopen.
0: Ja, of wellicht dat je dat dan eventjes... Het is van... even kijken hoor. De auteur heet Valérie Lempereur.
2: Lempereur?
0: Ja, Valérie Lempereur.
2: Oh, Fransman.
0: En dan kan je, denk ik, nou, of even kijken of iemand online kan bestellen voor je. Anders natuurlijk bij de boekhandel vragen ze het voor je kunnen bestellen.
2: Ja, oké, ja? Bedankt.
0: Nou, dan ga ik je voor nu heel erg bedanken. Maar je hebt ook nog een nummertje aangevraagd bij me.
2: Iels.
0: Ja, gaan we naar luisteren.
2: Oké, bedankt.
0: Mooie nacht, Henk. Doei. Nou, Iels, let's stop this down.

0: Train hier bij de Nacht van BNNVARA bij de Crime Week. Het is alweer het einde van het tweede uur. We moeten zo even plaatsmaken voor het nieuws van 4 uur. Maar daarna gaan we nog eventjes door over jullie lievelingsschurken. En daarna heb ik de Nachtkraker voor je klaarstaan. Het mooiste stuk podcast. Maar dat is allemaal zo meteen na 4 uur. Ik spreek je zo meteen weer.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies. En dat was het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNNVARA.
0: Welkom terug bij de Nacht van BNNVARA. We zitten nog heerlijk in onze True Crime Week. En ik ben nog eventjes met jullie in gesprek.
1: De Crime Week van BNNVARA.
3: Benji de Visser.
0: Ja, vandaag is de vraag aan jullie, aan de luisteraar. Welke crimineel is nou jouw favoriet? Wie heeft toch een plekje kunnen bemachtigen in jouw hart, zonder het natuurlijk te veel te romantiseren? We hebben al verschillende verhalen gehoord. En ik heb nog wel een plek voor wat, ja, wat meer verhalen hierover. Dus we gaan naar John. John, hele mooie nacht.
4: Ja, zijn we weer, hè?
0: Hallo, John.
4: Heerlijk. Ja, ik heb een week van mijn leven, heb ik, joh. Ik ga morgen weer bellen.
0: Nou, gezellig. Ja, morgen is weer even de laatste, hè?
4: Ja.
0: Ja, is weer even de laatste.
4: Nee,
0: maar
4: ik kom er helemaal bij, joh. Want we hebben een hele week EO gehad en een hele week Caribische.
0: Ja, en de week hierna is van KRO.
4: Jongen, jongen.
0: Oh. Ja.
4: Nou, daar gaat hij ook niet aan, denk ik.
0: Nou, dat komt ook helemaal goed allemaal, John.
4: Ik geniet ervan, ja.
0: Mooi
4: ja.
0: Zo, mooi zo. Nou, wij allebei. Maar wie is nou jouw lievelingscrimineel?
4: Ja, ik wou ook even zeggen, ik ben heel blij met die Xavi als bondscoach. Nou, ik heb de laatste 2 WK in Qatar en in Amerika heb ik allebei geboycott. Ik heb er geen minuut van gekeken.
0: Okay.
4: Vanwege de politieke toestanden. Maar Ik ga nou weer helemaal ervoor zitten voor het Nederlands elftal.
0: Nou, hartstikke goed om te horen.
4: Leuk met die Xavi.
0: Ja, nou top. Maar vertel, John.
4: Ja. Nou, eigenlijk, ja, ik had in mijn hoofd, misschien geldt dat niet helemaal, maar ik die coyote van de roadrunner, weet je wel. Ik heb daar zo van genoten. Ik vond dat geweldig. Die gasten die probeerden dat beestje te vangen. En het ging aan alle kanten verkeerd. En dan hing die weer in de lucht voordat hij naar beneden startte.
5: Uh-huh.
4: Ik vond het geweldig. Maar
5: dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Ik vind dat die ook wel telt.
4: Oké.
5: Nou, de Coyote van Roadrunner. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, heel goed.
4: Wiley Coyote heet hij of zo. Ik weet niet precies wat. Maar ik had voor Hanni Schaft. Hanni Schaft was verzetstrijdster. Zij is uiteindelijk gefusilleerd door de Duitsers. En ik herinner mij dat toen zij gefusilleerd werd, dat een van die soldaten die schoot op haar en die raakte haar niet dodelijk. En toen zei ze van, ik denk dat ik beter schiet, zei ze tegen hem.
5: Ja.
4: Ja, nee. Dat daar gelaten. Zij was meest gezochte. Ze was enemy of the state van de Duitsers. Ze was, stond als terrorist. Ik vond dat meisje was, ik weet niet hoe oud ze was, niet zo oud.
5: Nou, heb je toch wel aardig wat uitgekozen, John. Ik zei, je hebt toch wel wat aardig uitgekozen.
4: Ja, ik heb daar zoveel respect voor dat soort gasten, weet je wel. Ik zie mezelf niet als een angsthals, maar ik weet niet. Ik denk niet dat ik zou durven wat zij. Ik geloof dat ze meerdere mensen heeft geëxecuteerd, of in ieder geval pogingen. En uiteindelijk heeft ze er eentje inderdaad. En nou weet ik niet of het allemaal wel zo goed was, want weet je wel, die Duitsers die kwamen altijd met represailles. Ik weet nog dat er een aanslag was. Toen hebben ze heel Putten hebben ze leeg gehaald. Hè?
5: Ja. Ja.
4: Dus
5: ja.
4: Het is ook niet altijd goed afgelopen natuurlijk, want Duitsers dat waren natuurlijk ook zo slecht als men kan.
5: Ja, maar dat laten we dat eventjes voor wat het is.
4: Dan,
5: maar hartstikke goed. Oké, je hebt twee goede voorbeelden genoemd.
4: Ja,
5: heel erg bedankt.
4: Van Nederland. En ik vind het schandalig hoe weinig aandacht daar nog voor is.
5: Nou ja, jij hebt het toch weer eventjes op de kaart gezet, John.
4: Ja,
5: en je hebt ook een nummertje voor me uitgekozen. En dat is Wuthering Heights.
4: Ja, andere heldin uit de jaren 80 weer natuurlijk.
5: Ja, Kate Bush.
4: Ja, die was pas 19 hè, toen ze een LP uitbracht. En allemaal zelf geschreven.
5: We gaan luisteren, John.
4: En tekst en muziek allemaal van haar. 19 jaar. Nou, komt er nog maar eens aan.
5: Ja, hartstikke goed. Dankjewel, John. Mooie nacht, hè. Dag. Je hoort het hier. Ja, we gaan luisteren naar Kate Bush met Wuthering Heights.

0: Bush met Wuthering Heights.
1: De Crime Week van BNN VARA.
0: We gaan snel door naar de volgende beller, want heel veel bellers en zo weinig tijd. Je kent het wel. We gaan naar Sabina. Even kijken, Sabina. Ja, daar ben je. Hallo.
2: Ja, goedenacht, Menzie.
0: Goedenacht, Sabina.
2: Goedenacht.
0: Vertel, wie is nou jouw lievelingscrimineel?
2: Nee, daar ging het niet om. Ik heb jouw collega, een andere vraag. Die wist het wel. Maar ze heeft niet aan jou doorverteld, hoop ik, want dan is er niks meer aan.
0: Vertel.
2: Welke stad is nummer 1 op dit moment qua drugsgebruik en drugshandel?
0: Dat is Leeuwarden.
2: Ja!
0: Waar, ja, jouw hometown.
2: Ja!
0: Ja, dat is niks.
2: Ik wist niet wat ik hoorde.
0: Nee, dat is schrik, hè?
2: Ik dacht wel, dat komt hier in Rotterdam of Amsterdam of...
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Nou, nee hoor, zo erg zijn we niet.
2: Nee,
0: het gekke noorden.
2: Zo, ja. Ik kan het zeggen.
0: Nee, ja, ik snap het, ja. Dat was schrik. Oh, dat wilde je eigenlijk gewoon even vertellen.
2: Ja, maar je collega had het zeker al verteld.
0: Nee.
2: Want ik wist het wel.
0: Nee, ja, ik wist het.
2: Ah, Buma, onze oude burgemeester die al helaas weg is.
0: Ja.
2: Het is heel pand niet al gesloten in Leeuwarden, hoor. En terecht.
0: Oké, okay, ja, nou, gedoe.
2: Dat was heel goed. En we hebben al een andere. Afwacht wat die gaat doen, maar...
0: Ja.
2: Dat, ja, dat... Nou, en ik wil je morgenavond...
0: Ja?
2: Dus ik heel veel... Met Ajax, hè? Ons Ajax moet morgenavond.
0: Wat zeg je?
2: Ons Ajax moet morgenavond.
0: Ons Ajax, ja, ja, ja, lekker, hè?
2: Ja,
0: ja, kort voor 9 tegen Shelbourne. Dus, oh ja, oh, dus we gaan ook lekker nu even Bob Marley'tje, hè? Three Little Birds, om in de stemming te komen.
2: Ja, hè, zondag hoeft het ook, hè?
0: Ja.
2: Ik hoop wel een kampioen van de meid.
0: Ja, dit jaar is van ons, Sabina. Dit jaar is van ons.
2: Ik hoop het.
0: Komt helemaal goed. En leuk dat je hebt ingebeld. We gaan lekker luisteren naar Bob Marley. Dankjewel, hè?
2: Ja, fijne nacht.
0: Oh, jij ook. Doei, doeg. Je hoort het, ja, Three Little Birds, Bob Marley.

0: Oké, okay, ja, nou, gedoe.
1: Dat was heel goed. En we hebben al een andere, afwacht wat die gaat doen, maar...
0: Ja.
1: Dat, ja, dat... Nou, en ik wil je morgenavond...
0: Ja?
1: Dus ik heel veel... Met Ajax, hè, ons Ajax moet morgenavond.
0: Wat zeg je?
1: Ons Ajax moet morgenavond.
0: Ons Ajax, ja, ja, ja, lekker, hè?
1: Ja,
0: ja, kort voor negen tegen Shelbourne. Dus, oh ja, oh, dus we gaan ook lekker nu even Bob Marley'tje, hè? Three Little Birds, om in de stemming te komen.
1: Ja, zondag moet het ook, hè?
0: Ja.
1: Ik hoop dat we kampioen worden, meid.
0: Ja, dit jaar is van ons, Sabina. Dit jaar is van ons.
1: Ik hoop het.
0: Komt helemaal goed. En leuk dat je hebt ingebeld. We gaan lekker luisteren naar Bob Marley. Dankjewel, hè?
1: Ja, fijne nacht,
0: meid. Jij ook. Doei, doei. Je hoort het, ja, Three Little Birds, Bob Marley.

0: ja, echt zo'n prototype loser, maar die dan toch uitstijgt door zijn verhaal op schrift te stellen tot een megaster.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Nou, hartstikke leuk voorbeeld. Leuk dat je daar meteen aan moest denken, aan Henry Hill. Hartstikke leuk.
0: Hey, maar weet jij nog die scène dat hij... hoe heet dat? Ray Liotta zit dan in die auto met die cocaïne. Hij is zelf zwaar onder de dood.
1: Ja, ja.
0: Rijdt hij gevolgd door helikopters.
1: Ja.
0: Maar weet jij nog dat nummer? Want dat was een ontzettende... Ja, die muziek van... hoe heet die regisseur nou weer? Nou ja...
1: Ik zit nu even aan te denken, ik zoek dat nummer even. Oh, je bedoelt Martin Scorsese?
0: Nee, Martin Scorsese. Die heeft altijd een hele goede muziek. Net als met Casino, hè?
1: Ja, ik ga niet op dat nummer komen, hoor, denk ik nu, Victor. Nee, maar ik weet, die scène was geweldig. Gouden scène.
0: Ja. Panisch.
1: Hartstikke leuk. Wat leuk dat je dit eventjes...
0: Ik was me ook al suf aan het zoeken naar dat nummer, maar dat was net als Casino. Die heb je ook nog wel gezien met Robert De Niro.
1: Zeker, tuurlijk. Ja,
0: ja. Nou ja, dat zijn toch geweldige films. Maar kort gezegd, de Henry Hill.
1: Ja, we houden hem op Henry Hill voor vanavond, hè?
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. En je hebt ook een nummertje aangevraagd bij ons. Gimme Shelter van de Rolling Stones.
0: Ja, ik dacht dat er ook ergens in voorkwam, maar dat schijnt helemaal niet zo te zijn.
1: Nou ja, dan gaan we gewoon luisteren en dan inbeelden dat het erin zat.
0: Altijd wel een goed nummer.
1: Ja, nou Victor, ontzettend bedankt. Ik wens je nog een mooie nacht, hè?
0: Ja, jullie ook.
1: Oké, dankjewel. De Rolling Stones met Gimme Shelter.

0: Ja, Three Little Birds, Bob Marley. We gaan meteen door naar de volgende beller. Victor.
1: Hallo.
0: Hallo Victor, ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Ik hoor je heel ver weg.
1: Veel beter?
0: Ja, al veel beter. Ja, Victor, nou goed dat je er bent. Vertel, ja, wie is je... Ja?
1: Ik was er bijna afgehaakt.
0: Oh.
1: Maar het lag meer aan de muziek dan aan jouw programma verder.
0: Oké, gelukkig dan maar.
1: Ik bedoel, ik vind het op zich wel een grappig gegeven. Dat is geen held of zo, maar wat ik wel een eigenaardige figuur vond, is die man die ter grondslag ligt aan de film Goodfellas. Ken je die nog?
0: Ja, zeker. Goodfellas. Ja, ja, een hele goede film. Ook over, ja, ook over de maffia, hè?
1: Ja, en man werd tenminste, dat is gebaseerd op een waar verhaal. Henry Hill werd vertolkt door Ray Liotta.
0: Ja, Ray Liotta, ja.
1: Ja, nou ja, dat is een fantastisch acteur. En een ontzettend, die kerel ziet er heel goed uit. Maar die Henry Hill is een slemiel eerste klas. Ik ben daar ingedoken. Later nog van, wie was die man dan nog? hij schijnt ook, ik weet nu niet meer, maar hij is nog heel regelmatig is hij geïnterviewd over zijn rol binnen die maffia. Maar het is echt, als je hem ziet, een slimmelig mannetje.
0: Yeah.
1: Maar ik vind dat sowieso...

0: De Rolling Stones met Give Me Shelter. Nog even snel voordat we natuurlijk naar de nachtkraker gaan, heb ik nog één beller. En dat is Jordi. Jordi, hele mooie nacht.
1: Goeienacht.
0: Goeienacht, Jordi. Vertel, wie is jouw lievelingsschurkcrimineel?
1: Ja, dat is dan toch wel één van de grootste aller tijden. En ik denk dat dat dan gewoon Pablo Escobar is.
0: Ja? En wat vind je aan Pablo Escobar zo... Ja, wat trekt je zo aan?
1: Ja, ik vind wat hij dan allemaal ook politiek heeft gedaan en assassinations en rechters omkopen of vermoorden. Ja, die man die heeft iedere misdaad die je kunt bedenken, heeft hij wel geflikt.
0: Ja, dat is ook weer zo, ja. Het is een echte schurk, echte crimineel.
1: Ja, ja, en dan dat hij zijn eigen gevangenis heeft laten bouwen. La Cathedral heette die volgens mij.
0: Ja, bizar, hè?
1: Ja, en dat hij daar dan ook nog eens uit ontsnapt is en de rest van zijn leven voor vluchtig is geweest.
0: Ja, wat een verhaal.
1: Ja,
0: Ik ben een keertje in Colombia geweest, was ik ook in Medellin, in eigenlijk zijn hometown. En dan ontkom je er ook niet aan. En het bijzondere daaraan vond ik dat je in sommige buurten van Medellin kan je niet over Pablo Escobar praten, omdat ze hem daar echt een vreselijke vent vinden en echt vinden dat die Colombia hem verziekt, vergalt. En dan kom je in een andere buurt en daar zijn ze helemaal gek van, omdat hij natuurlijk ook heel veel mensen heeft geholpen. Dus daar zie je ook die verdeeldheid heel erg over hem. Dan heb je echt shirts met I Love Pablo en dat is gekke werk daar.
1: Absurd, ja. Lijkt me echt geweldig om nog een keer naar Colombia te gaan, maar voorlopig nog even niet.
0: Nou, nog even niet. Het is een aanrader. Maar het is, kijk maar even of je een keertje die kant op kan. Maar ik vind het een leuke dat je Pablo Escobar nog even hebt genoemd.
1: Ja,
0: zometeen ga ik jouw nummer draaien. Dat is namelijk van Pietje Bel.
1: Ja. Ook een Eindhovense crimineel.
0: Ja.
1: Praat hij ook over in zijn muziek. Dus ik vond dat toepasselijk voor het thema. Dus ik denk, ik gun hem ook een beetje een buma.
0: Nou, ga ik zo meteen, eventjes over een paar minuutjes ga ik hem voor je draaien. Is dat goed?
1: Helemaal prima.
0: Oké, Jordi, nog een hele mooie nacht. Dankjewel.
1: Dankjewel, doei.
0: Nou, het is al bijna 4:30, dus dat betekent dat tijd is voor...
2: De nacht van INN VARA.
3: De Nachtkraker.
0: Ja, precies. Het is weer tijd voor de Nachtkraker. En deze hele week gaat het over true crime. Ook wel waar gebeurde misdaad genoemd. Het eerste anderhalf uur van deze uitzending was ik in gesprek met misdaadjournalist Paul Vugts. Hij is dé Amsterdamse misdaadjournalist. Maar we hebben in Nederland veel meer grote namen, hè, binnen deze wereld. Denk aan een Wouter Laumans, John van der Heuvel en natuurlijk Peter R. de Vries. Die laatste twee hebben heel veel last gehad, of nog steeds, van criminelen die hun liever kwijt dan rijk zijn. Bij Peter is hem dit ook fataal geworden. Maar voor de nachtkraak van vannacht ben ik op zoek naar een andere misdaadjournalist. Hij werkte als informant voor de BVD, de voorloper van de AIVD. Maar door grote fouten van de AIVD kwam zijn identiteit op straat te liggen. Ik laat je even een fragment horen van een telefoongesprek tussen deze misdaadjournalist en drugscrimineel Steven Brown.
4: Haal mijn adres en mijn huis van internet af, want je begeeft je nu op een gebied waar je niet wilt zijn. Je moet het er nu echt afhalen.
5: Ben je veilig niet naar mijn huis rijden, man?
4: Oké, nou.
5: Je gaat aan me afspreken wanneer je wil. Moet je het in mijn gezicht zeggen wat je
4: is
5: gezicht
4: goed, is goed, maar kom
5: maar. Ben je fucking politieagenten mee? Aap, denk je dat ik jou vergeten ben? Ik haal je fucking kop er nog eerder af! Imbeziel!
4: Even je mantra en je yoga doen.
5: Kun je mij nog naar mijn vlees een volle psychopaat? Zie je informant? Met je achtergrond voor het geld? Stop het hier fucking homo reed. Maar dan koek met je IVD vriendjes.
0: Ja. Een heftig telefoongesprek, maar het was ook een heftige situatie, want deze misdaadjournalist is daarna echt heel erg bedreigd geweest. Maar ja, naar wie ben ik op zoek, hè? Wie wil ik nou? Wie was dit? Misschien zijn ze wel lastig, ik weet het niet. Nou, ik ben op zoek dus naar een misdaadjournalist die eigenlijk heel erg bedreigd is door drugscrimineel Steven Brown. Nou, dit zijn toch allemaal hele goede steekwoorden voor op het internet, als je het niet weet. Mocht je het wel weten, bel dan nu naar 0800-1121. In de tussentijd gaan we natuurlijk luisteren naar Pietje Bel.
6: Vanaf 5 jaar 8 maanden plus 18 maanden heb ik ook nog gezeten. 5 jaar op 8 maanden. En een kleine jochie. Ik had het toen was jij nog gesloten.

0: Wist dan je weet van Pietje Bel. En we zijn midden bezig met de nachtkraker. Maar ik heb het idee dat ik een hele moeilijke heb. Volgens mij weet niemand hem. Maar dat vind ik eigenlijk wel wat hebben. Nou, ik denk dat we dan de nachtkraker voor vandaag hebben gelaten. Want niemand heeft het goed. En het was de vraag van welke misdaadjournalist hoorde hier. Het was Bas van Hout. Daar was ik naar op zoek. Helaas, morgen weer een nieuwe kans op die felbegeerde chocoladereep.
1: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: Deze hele week hebben we het in De Nacht van BNNVARA over true crime. Ja, misdaad dus. Het is een wereld waarvan we eigenlijk allemaal een beetje smullen. True crime is groter dan ooit. Streamingdiensten staan er vol mee. De podcast-apps barsten uit de voegen van true crime podcast. Maar een groep die vaak vergeten wordt, dat zijn toch de slachtoffers van misdaad. Eigenlijk heel erg, want nadat wij een misdaadserie hebben gebinged, gaat ons leven gewoon weer door. En dat geldt niet voor de nabestaanden die achterblijven na een misdrijf of ongeluk. Precies daarom maakte BNNVARA vorig jaar de podcast Slachtofferhulp de podcast. Want nabestaanden die achterblijven na een misdaad worden vaak bijgestaan door slachtofferhulp. Want hoe is het om achter te blijven? Hoe ga je door nadat iemand plots er niet meer is? En hoe kan slachtofferhulp daarbij helpen? Je hoort deze hele week in Slachtofferhulp de podcast. En deze aflevering gaat over Rens, Michelle en hun kinderen, Laurens en Sophie. Na een etentje rijdt het gezin naar huis, maar thuis, dat halen ze niet. Ze krijgen namelijk een dodelijk ongeluk. In aflevering 6 van Slachtofferhulp de podcast hoor je de ouders van Rens. Want hoe ga je om met het plots verlies van een hele familie? Dat hoor je in deze aflevering. Familie van den Elshout werd slachtoffer van een verkeersmisdrijf.
1: Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA.
2: Op vrijdagavond 10 maart 2023 verandert het leven van Paul en Thea voorgoed. Het onvoorstelbare is gebeurd. Na een etentje om de verjaardag van hun oudste zoon met zijn gezin te vieren, komt hun zoon samen met zijn vrouw en twee kinderen om het leven bij een gruwelijk verkeersmisdrijf. Tijdens een inhaalmanoeuvre is er een auto achterop het gezin gereden, waarna hun auto over de kop ging, tot stilstand kwam op de linkerrijbaan en werd geraakt door een andere auto. Vervolgens vloog de auto in brand. De man die op hen inreed, die reed snelheden van meer dan 200 kilometer per uur. Hij was onder invloed en filmde deze krankzinnige rit. Wat voor impact heeft het op een leven van nabestaanden als een heel gezin in één keer wordt weggevaagd? Vandaag spreek ik met Paul en Thea, de ouders van de vader van het gezin. Schoonouders van de moeder, opa en oma van de twee kleinkinderen. Op het moment dat deze podcast uitkomt, kun je de tv-serie bekijken via NPO Start.
3: Wij zijn vaker door Rens uitgenodigd op zijn verjaardag, maar dit keer was het al anders. Er werd over en weer geappt van we hebben er zin in, we kijken er naar uit. Dus dat was al anders. Die avond zelf was ook anders. De kinderen stonden klaar met het rapport, hadden ze die dag gehad. Dus ja, we gingen daar heel goed gemutst naartoe. De moeder van Michelle reed met ons mee. Dus het was gewoon een hele bijzondere avond eigenlijk. En zo hebben we ook afscheid genomen. Mijn knuffel en tot morgen. En
4: de perfecte verjaardag.
3: Een plagerijtje eigenlijk. Ja, helemaal perfect. Nou, wij hebben eigenlijk met Michelle in de arm gelopen. Een beetje gek lopen doen. Mm. Want die wilde dat nooit. Rens zei van, die deed ook voor de grap wel eens in de arm nemen. Maar en dat wilden ze niet, dus wij met tweeën in de arm. En zo zijn we eigenlijk weggegaan tot morgen. En ook bijna gelijktijdig weggereden. Ja, zo hebben we eigenlijk afscheid genomen, toch wel.
5: Nou ja, wij zijn weggereden en Rens van Michelle, die zijn kort daarna achter ons aangekomen. En we hebben het ongeluk niet zien gebeuren. En op die A59, daar is Michelle een vrachtwagen wilde ze passeren. En er kwam iemand met een snelheid van 250 kilometer achterop. De auto die tolde ging over de kop en vloog een brand. En een elektrische auto. Dus die was niet te blussen. Ja, dat is er gebeurd. Toen zaten we thuis en even de nieuwsapps even kijken. Op Omroep Brabant stond een bericht over een ongeluk bij Sprangkapelle, bij Waalwijk. En ook op de app van De Stem, van Dagblad bij ons. Mm-hmm. En toen, was het al voorbij 10:00, denk ik. Zo, hè?
3: Ja, ook thuisgekomen, eerst nog een appje gestuurd van... Ja. Het was heel gezellig, we hebben jullie goed georganiseerd, bedankt. Mm. En dat werd niet beantwoord.
5: Nee. Nou, toen op een gegeven moment zag ik de tijd in het bericht van Omroep Brabant... van 9:50. Mm. Dat is dus de tijd dat wij daar voorbij kwamen. Ja, die had eigenlijk nog niet in de gaten en ik werd een beetje ongerust... Dus ik zeg op een gegeven moment, ik rij even naar Ranigveer.
3: Nou, jij bent ook eerst gaan bellen naar Rens van... Hebben jullie daar iets van meegekregen? Maar ook daar geen antwoord.
5: Nou, ik ben toen naar Ranigveer gereden. En naar de auto gezocht natuurlijk.
3: Even kijken of de auto thuis staat.
5: Ja. Ja. Rondgelopen en toen stond ik bij de voordeur. Ja, dat was natuurlijk niks. En toen belde onze jongste. Onze Paul. Maar waar ben jij nou? Ik zeg, ik sta bij Rens voor de deur. Hij zegt, ja, dan kom maar naar huis. Ik zeg, nou, dan weet ik het al. Mm. Dan kom ik er nu aan. Want ja, dan weet je het al.
3: Ja, want in die tussentijd dat jij naar Raamsdonksveer reed, stond Paul bij ons voor de deur met zijn vrouw en twee agenten. Mm. Dus ja, ik knik zo van... Toch niet, hè? Hij knikt ja. Dus ik zeg nog alle vier. Ja, alle vier. Dan stort de wereld in. Het komt niet binnen.
4: Het is zo onbevattelijk veel... dat een heel gezin uit zijn leven wordt gerukt... dat zelfs ik bij mezelf merk dat er een soort... Ja, er zit een soort scherm tussen wat je leest... en tussen wat je kan voelen of wat doorkomt. Was er überhaupt al snel duidelijk dat het dus niet een gewoon tussen haakjes auto-ongeluk was, maar dat dus iemand inderdaad met 250 kilometer per uur zichzelf filmend en drank en drugs, geloof ik, in ieder geval onder invloed was?
3: Op dat moment niet. Nee.
5: Toen wisten wij dat niet. Nee.
3: Want wij dachten eigenlijk dat die vrachtwagen die ervoor reed, dat de oorzaak was. Hè? Want de achterklep is eraf geslagen. En dus wij dachten eigenlijk dat het daardoor gekomen was.
4: Dat de inhaalmanoeuvre...
3: Ja, en naderhand hoorden we pas van hoe het echt gegaan is.
4: Verandert dat ook de zaak? Want ja, ik bedoel, het gezin is dood. Maakt het nog uit of het dan dus in deze...
5: Nou, bij de rechtszaak wel. En in de aanloop daar naartoe. En dan ebt het weer weg. En daarna speelt hij bij ons in het gezin geen enkele rol.
3: Ongelukken gebeuren. Maar dit had zo niet gehoeven.
5: Nou, de plek waar het gebeurd is, daar ligt nieuw asfalt. En daar komen wij regelmatig langs. En daar rijden we niet overheen. Hoe langzamer het verkeer er ook gaat, we gaan niet over die plek rijden. Maar we komen er wel langs.
3: Nou, dus... ik ben bang geworden van elektrische auto's.
4: Ja, ja.
3: De auto waar de dader in reed, die zie ik ook overal. Het merk. Dus je bent er wel door getriggerd al.
5: Ja, en waar reed je een tijdje geleden achter onze Paul en Stephanie met de kinderen?
3: Ja.
5: En dat is die situatie, maar dan omgekeerd. Dan reden zij voorop. En dan word je wel getriggerd, ja.
4: omdat er sprake was van iemand die dit heeft veroorzaakt, kom je dus in een rechtszaak terecht. Je hebt dan gigantisch trauma van een afgenomen toekomst van een heel gezin. Jullie gezin, ja. Ook het verlengde van jullie gezin. Dan kan ik me voorstellen dat er zoveel op je afkomt dat slachtofferhulp daarbij heel prettig is.
3: Ja.
4: Femke is jullie case manager. Wat betekent zij in dit verhaal voor jullie?
5: Nou, zij is later bijgekomen. Want eerst kregen we slachtofferhulp van twee vrijwilligers in Tilburg. En die hebben toen de zaak, omdat het zo groot was en ingewikkeld, die hebben toen de zaak overgedragen aan Femke.
4: Mm.
5: Ja, en die neemt je bij de hand waar het nodig is. Hè.
3: Je stapt in een wereld die je helemaal niet kent.
4: Nee.
5: Maar vooral het rechtse
4: gerecht. Ja.
3: En dan maakt ze je wegwijs in, ze helpt met de slachtofferverklaring. Maar dat was wel heel fijn om iemand te hebben die daar die bij de hand nam.
4: Want ook daar moest ik natuurlijk logischerwijs aan denken. En ik denk mensen die luisteren ook. We weten allemaal al hoe zwaar het is als één iemand er niet meer is. En je moet dan de dingen regelen. Nu moet je voor vier mensen dingen regelen.
3: Ja.
4: Hele basale dingen als kisten, muziek, wat zoek je uit? Hoe gaat zoiets, Thea, bij een heel gezin?
3: Dat speelde zich allemaal bij ons thuis af. Wij hadden een grote tafel. Dus de familie van Michelle die kwam dan naar ons. En dat ging allemaal in heel goed overleg.
4: Hmm.
3: Ja, de taken werden verdeeld. Jij zorgt voor de muziek, jullie zorgen voor de bloemen.
4: Maar komt dat ook omdat je in zo'n soort roes zit? Dat het toch lukt. Want ik kan me niet eens voorstellen dat dit lukt. Dat dit emotioneel lukt.
5: Nou, we hadden ons allemaal voorgenomen. Zowel de moeder en Patricia en de man als wij. Om in prima harmonie dit aan te gaan. Hè?
3: Ja.
5: En hier niks tussen te laten komen. Want dan maakt het nog zwaarder. Dus we zaten daar met de beste bedoelingen om elkaar daar doorheen te helpen.
3: Wij hebben altijd heel goed met elkaar omgegaan. En familie was voor Rens en Michelle ook heel belangrijk.
4: Mm.
3: En daar hadden wij ook voor ogen. Daar moeten we zuinig op zijn.
4: Ja.
3: En dat lukte ook heel goed. Iedereen kon zijn bijdrage leveren. Alles kon. Alle ruimte kregen we van de uitvaartonderneming. Om het te doen zoals we het wilden.
4: Dus zelfs de uitvaartonderneming was ingespeeld op het verlies van een gezin.
3: Ja.
5: Nou, voor hen was het ook nieuw, hè?
4: Ja,
3: dus ook voor
5: de en zoeken van hoe ga je met zoiets om zoiets ingewikkelds. Maar daar hebben ze, door de ruimte die ze gaven, ook de ideeën die ze aanbrachten zelf. Zullen we zus, zullen we zo?
3: Ja.
5: Dat is mogelijk. Dingen waar we helemaal niet aan dachten. We waren in het huis van Rens en Michelle. Bij de uitvaart, met z'n allen. Daar zijn daar is de stoet naartoe gereden. Dus vier lijkwagens.
4: Mm.
5: Toen zijn wij naar buiten gegaan. En nou, dat was zij hadden dat zo georganiseerd. En dan door Raamsoekveer, langs die
3: kiosk.
5: Langs de kiosk, waar een herdenkingsplaats was ingericht. Nou, dat soort dingen zorgen dat de familie eerst in de aula zat, voordat de aula openging voor het publiek, zeg maar. Voor de genodigden.
4: Dat auto-ongeluk is natuurlijk impactvol op allerlei manieren, maar natuurlijk ook op hoe de slachtoffers aangetroffen worden. Ik kan me zo voorstellen dat dit niet een open kist begrafenis is geweest. Hebben jullie ze nog kunnen zien, willen zien?
3: Dat hebben we wel gevraagd aan die familieagent. Want die kwamen dus de dagen na al zeggen van hoe het gegaan was. Maar dat was niet meer mogelijk.
4: Mm.
3: In eerste instantie dachten ze van wel. Want zo'n uitvaartonderneming die kan heel veel. Maar dat was niet mogelijk.
4: Hoe is dat voor je? Want ik heb met andere mensen hier natuurlijk ook gesprekken over gevoerd. En iemand nog een keer zien lijkt heel vaak heel belangrijk.
3: Ja.
4: Is dat voor jullie inderdaad ook nog een vraag? Of voelt toch dat hand in hand naar de auto gelopen zijn en de verjaardag mooi afgesloten hebben?
5: Dat was voor onze kinderen is het wel moeilijker. Hè?
4: Ja.
5: Want die hebben ze niet meer kunnen zien. Nee. Hè? De andere kinderen.
4: De broers.
3: De broers. Dus, nee, die
4: hebben ook dat moment niet gehad.
3: Nee. En de zus van Michelle, die was die avond ook weg. En die krijgt ook bericht, hè, wordt gebeld. En die dacht in eerste instantie dat er 5 mensen, dat moeder, bij hun in de auto zat. Dus die was ook helemaal ontdaan. Hè, die dacht dat ze alles kwijt was.
4: Juist.
3: Dus die heeft ook geen afscheid kunnen nemen.
4: Zo'n bizar gegeven eigenlijk, hè, dat Rens jarig was. Dus hij is geboren op deze datum en gestorven op deze datum.
3: De geboortedag is de sterfdag.
4: Hoe is dat?
3: Dat is heel moeilijk. Laurens die zou 6 weken later jarig worden.
4: Hmm.
3: Die zou 14 jaar worden. Keek hij naar uit. Hè? Misschien een baantje van zoeken. Maar 10 maart... Dat kunnen nooit meer als ze verjaardag zien. Hè? Michelle die verjaarde in november. Die heeft nog een verjaardag. Hmm. En de kinderen ook.
4: Eigenlijk is de verjaardag gewoon volledig vervangen van een sterfdag.
3: Het is een sterfdag geworden.
4: Nou hebben jullie best een groot gezin. Dus ook de zoons en de broers die over zijn, die zien jullie natuurlijk nog. Onder heel veel prettige omstandigheden en warmte. Maar ik kan me voorstellen als iedereen met elkaar in één ruimte is, dat je dan in één keer heel erg doorhebt wie er allemaal
5: dat is.
3: Dat is heel moeilijk. Ja. Dat blijft.
5: Ja,
3: als de jongste zoon komt met 2 van die hele kleintjes, dan hebben wij nergens geen tijd voor.
4: Hmm.
3: Dan ben je alleen maar bezig met die kinderen. Eén zoon woont er nog thuis. Dus en als de andere zoon komt, dan gaat het over werk, over het gezin. Maar als we iets gezamenlijks hebben, Sinterklaas of de kerst, dan zijn er gewoon 4 mensen niet.
4: Hmm.
3: En dan voelde dat wel heel hard.
4: Wordt er dan over gepraat? Is dat het eerste wat het gesprek is? Of hoe gaat zoiets?
5: Nee. En dat is niet omdat we dat niet willen. Maar het is ook een stukje lijstbehoud.
4: Hmm.
5: En wij, Thea en ik, proberen dat ook niet... wij proberen daar ook niet over te hebben om niet te veel te

0: elke keer de sfeer te bepalen, zeg maar. Hè.
1: Mm.
0: Het,
2: maar ze alleen zijn wel, hè, als
0: ja.
2: De jongste zoon alleen komt, dan gaat het er wel over, en met de anderen ook.
1: Mm-hmm.
2: Maar niet als we gezamenlijk bij elkaar zijn, dan wordt dat toch wel vermeden.
1: Oké, okay, maar niet als een soort roze olifant?
2: Nee.
1: Het mag
2: nee,
1: wel zijn,
0: niet,
1: maar...
0: Nee, dat niet.
2: Nee, okay. Dat niet. Het is gewoon...
0: Maar het is wel een beetje ontzien.
2: Ja.
1: Ik heb 4 prachtige foto's voor me liggen. 2 individuele van de kleinkinderen, een gezinsfoto en de hele familie eigenlijk. Een andere foto. Ja, wat moet je erover zeggen? Het zijn stralende mensen,
2: ja.
1: Een jong gezin. Je ziet gewoon de toekomst er nog in zitten.
2: Ja.
1: Kan je vertellen wat voor gezin het was?
2: Echt ontzettend trouw aan vrienden, aan kennissen. Heel erg van de familie. Van beide kanten. Het liefst zouden ze alles gezamenlijk doen. Hè, van de familie van Michel en de familie van ons. Trouw, heel erg trouw. Tevreden mee wat ze hadden. Ook, ja, natuurlijk de zorgen die ieder gezin kent.
1: Ja, het rapport wat beter moet.
2: Ja, zo. Ja, onder andere, ja. Dus, maar gewoon een heel hecht gezin. Op kinderen onderling.
0: Ja, heel actief ook, hè.
2: Actief,
0: verenigingsmensen. Dus ik kende heel veel mensen. Kende,
1: beroep kende in het dorp.
0: Ja.
1: Dat betekent dat ook het hele dorp meeleeft. De werkgevers meeleven, de sportclubs meeleven. Wat dat betreft hebben jullie een vrij warme gemeenschap om jullie heen.
2: Ja.
1: Zo warm dat er zelfs een nummer is gemaakt.
2: Ja.
1: Door iemand uit een van de dorpen, denk ik.
0: Uit de Randersfeer, Ilona Dekker.
1: En wat deed dat met jullie? Of wat is het voor... Zullen we anders gewoon even luisteren naar het nummer?

0: Wat een mooie stem. Ja. Het is niet zomaar iemand die dit nummer heeft gemaakt.
1: Nee.
0: Wat een eer.
1: Ja.
0: Hey, het heet Leegstaand Huis. Of het gaat over het leegstaande huis.
1: House of Love heet het.
0: House of Love. Ja. Dat is natuurlijk ook nog zo. Na de avond ga je naar de plek waar de rapporten nog liggen. Waar de foto's nog op de schouw staan. Je moet het hele rouwproces in van organiseren. Waar we het net over hadden. Van de begrafenis. Ja. Dat huis heeft ook nog een belangrijke rol gespeeld, denk ik, in dat rouwproces. Of...
2: Nou, de eerste keren dat we daar binnenkwamen was dat heel confronterend. Mm. De bedden lagen open, de knuffeltjes lagen erin. Ja, klaar om na zo'n avond in bed te stappen. He, de cadeautjes op de kast, de rapporten die er lagen. Mm. Was heel confronterend. Je moet papieren gaan zoeken, dus je komt in iemands privéleven.
0: Ja, ook nog een beetje gek om alle laadjes open te gaan trekken.
2: Ja, dat is ook heel confronterend. Ja, maar dat moest, hè. Mm. Dan moesten dingen geregeld worden. En daarna zijn wij gewoon met heel veel plezier daar naartoe gegaan. Als we binnenkwamen, dan voelden we gewoon hun aanwezigheid. He, we roken de wasverzachter. Ja, of ze nog waren. Of we de huisdieren eten gingen geven in de vakantie. Mm. He, of dat ze zo weer terug konden komen. En dat is eigenlijk tot het laatst zo gebleven. Zelfs toen het huis leeg was, voelden we het nog...
0: Als de House of Love.
2: Nog vertrouwd, ja.
0: Ja.
1: En Thea die zegt wel eens... Het is veel groter als wij denken. Dat idee hebben wij helemaal niet. Maar...
2: Voor ons is het klein, hè? Is het dichtbij.
1: Ja.
2: Maar wij hebben geen notie van wat het in de gemeenschap voor impact heeft gehad.
1: Ja.
0: Ja, want sommige mensen zijn een klasgenootje verloren. Ja, anderen een sportclubgenoot. Ja. Dus het is natuurlijk echt een zee eigenlijk aan rouw.
1: Ja.
0: Maar ook warmte. De dorpen op zich hebben zo hun rouwrituelen. Hè?
1: Ja.
0: Dit nummer is geschreven. Er is een plein, een soort gedenkplein.
1: Ja, er ligt ook een steen. Hè? Met die herdenking.
0: Hmm.
1: Toen was het idee van we willen daar een gedenksteen. En wij zijn dat moet dan op een bescheiden plekje. En in eerste instantie zouden daar de namen op komen. Mm. En toen hebben wij gezegd van nou, liever niet. Dus zet er maar een zinnetje uit dat liedje van Ilona.
0: Mm.
1: In het Nederlands dan. En 4 sterren zijn erop gekomen. Want als je daar de namen op zet, dan komen mensen daar bij die steen. Maar die komen ook met hun eigen verdriet. Die denken daar dan aan. En als daar sterren staan, dan is er meer ruimte voor die mensen om daaraan te denken.
0: Mm.
1: En als daar namen staan, dan gaat het daarom. Hè? Maar mensen staan ook met hun eigen gedachten daarbij. Yes. Dus daar hebben we dat gevraagd.
0: Het is meer een monument eigenlijk voor rouw op zich.
1: Ja. Nou ja, heel veel mensen die die steen weten liggen.
0: Mm.
1: En het was ook iemand van het gemeentebestuur zei van nee, we geven die steen een prominente plek. Tussen andere gedenkstenen van zoveel jaren carnavalsvereniging of een prominente dorpeling of een soort... Wall of Fame ligt er dan...
0: Een stenenverzameling.
1: Daar ligt die tussen.
0: Wat dat betreft zitten jullie in warme omstandigheden... om dit verhaal te kunnen dragen. We hadden het al een beetje over de rituelen... die eigenlijk in het dorp zo zijn ontstaan. Ik neem aan dat jullie zelf ook een beetje zo... je momenten van rouw hebben die je bewust of onbewust pakt. Volgens mij zijn jullie altijd stil, hè, op het tijdstip van...
2: Iedere vrijdag, nou... Om 9 uur val ik stil.
0: Mm.
2: Tot 10:15 zo, dan is het moment voorbij.
0: En dat gebeurt eigenlijk automatisch?
2: Dan begin ik al op de horloge te kijken. Oh, 9:15.
0: Mm.
2: Dat is nou sinds 2 weken dat er minder is. Maar die momenten.
0: Ja. Want hoe ga... Ja, vanuit mij natuurlijk misschien een beetje een gekke vraag. Want ik nogmaals, ik kan me inleven, maar kan het niet inleven.
2: Nee.
0: hoe ga je verder? Hè? Want zoals nu, als ik dan naar die familiefoto kijk. Ja, jullie hebben nog meer kleinkinderen erbij gekregen. Ja. Van de overgebleven broers. Ook in dat soort dingen ga je verder. Maak je wel of geen nieuwe foto's? Ja. Waar plaats je die dan?
1: Nou ja, die foto's, praktisch ding.
2: Ja, één kind was er al. En zij was zwanger van de tweede. Hè, toen ze dit ook allemaal meekregen. Dus deze ook, ja, eigenlijk niet de aandacht gekregen die het verdiende.
0: Hmm.
2: Hè, want ze was 7 maanden zwanger. Ja, dat is gewoon een hele vervelende periode. Zij zijn ook die avond langs het ongeluk gekomen, hè?
1: Ja.
2: De jongste zoon en zijn vrouw.
1: Dus het verkeer werd omgeleid.
2: Ja.
1: En een parallelle weg.
0: Mm-hmm.
1: Vanaf daar zagen ze die auto in brand staan. Niet wetende dat dat...
0: om welke auto het
2: dat
0: ging.
2: Dat Rens was, ja.
0: Ongelooflijk, hè, dat al die schakels weer zo op hun eigen manier ervaren hebben. Is er sprake van een toekomst? Zijn jullie bezig met hoe morgen eruit ziet? Of over hoe het over 3 jaar eruit ziet? Of de foto's op de schouw alweer geraakt mogen worden?
1: We hebben binnenkort een etentje met een groep. Kennissen, hele goede kennissen, een jaarlijks etentje. Als het middags zegt van nou, het gaat vanavond niet door, zei oké. Okay. Als we er zijn, is het gezellig. Als het niet doorgaat, is het ook goed.
2: We kijken nergens meer naar uit. We doen alles wel gewoon en we vieren alles gewoon, maar je kijkt nergens meer naar uit. Het is.
0: Mm.
2: Ja, dat is veranderd.
1: Ja. Dus het belang is eraf, hè? De glans is eraf.
2: Ja.
0: Ik hoop heel erg voor jullie. We gaan het afronden, namelijk dat er in ieder geval weer ruimte komt voor een beetje glans voor de toekomst die er nog wel is voor de anderen. En voor de prachtige kleinkinderen.
1: En de kinderen, zeker.
2: Ja, maar dat proberen we ook wel voor ogen te houden, hoor.
1: Zeker. Ja, de kleinkinderen, die weten van niks.
2: Nee.
1: Dus die hebben ook recht op een opa en oma. Hè?
2: Ja.
0: Heb je zoiets van, nu ik hier toch ben... Dit vind ik nog wel belangrijk om even te zeggen... voor mensen die bijvoorbeeld aan het luisteren zijn. Of...
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om erover te blijven praten. Wij kunnen daar samen heel goed over praten.
3: Ja, dit was alweer de nacht van Bien en Vader True Crime Week. Je kan nu op gaan staan met Vroeg met Geira Kroops. En ik ben er morgen weer. Ik wens je een hele mooie dag.
4: NPO Radio 1.
5: 5:00. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espriella. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. BNN VARA.
3: Al sinds het begin van de mensheid vertellen we verhalen en gebeurtenissen door aan volgende generaties. Maar in de geschiedenis die we vertellen worden continu keuzes gemaakt. Wat vertellen we en aan wie vertellen we wat we weten? In dit proces wordt een hele hoop vergeten. Daarom duiken we deze week in een belangrijk thema. Vergeten geschiedenis.
6: Vroeg.
3: Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 13 augustus. De komende week in Vroeg is er ruimte voor vergeten geschiedenis. Verhalen die niet vaak aan het licht komen. Verhalen waarvan de gemiddelde Nederlander het even moet googelen. En vandaag nemen we een duik in de vergeten geschiedenis van LHBTI'ers. Dat doen we samen met historici en schrijvers van het boek Verzetsvrouwen, Agnes Kremers en Mark Bergsma. Want queer geschiedenis wordt nog vaak over het hoofd gezien. Daarom duiken we vandaag met hen in de verhalen van twee queer personen uit de Nederlandse geschiedenis. Helen zelf en Koos Gerardus. Goedemorgen, Agnes en Mark. Fijn dat jullie er zijn.
7: Goedemorgen.
3: Inmiddels wel een beetje wakker?
7: Ja.
3: Ja.
7: We zijn erbij.
3: Ja. Heel goed, heel goed. En we gaan even terug de tijd in met jullie. Want we gaan de geschiedenis in duiken. Wat interesseert jullie zo aan de queer geschiedenis specifiek?
7: Ja, we zijn historici, we hebben al een tijdje een eigen bedrijf ook, al meer dan 10 jaar. En we zijn eigenlijk vanaf het begin, ook al tijdens onze studie, we hebben ook samen geschiedenis gestudeerd. Raakt ons eigenlijk al die verhalen die we niet hoorden. Dus ook de vragen tijdens de studie van, wat zit hierachter? Hier zouden we meer van weten. Dus na onze studie zijn we van gisteren, ons bedrijf hebben we toen opgericht. En ja, toen konden we daar ook volop induiken.
3: Ja.
7: Dan heb je echt de tijd en zelf de regie om die verhalen op te sporen. Dus in verschillende archieven en aan de hand van verschillende projecten. We deden veel eigen initiatief, maar ook in opdracht. Dus dan kan je een beetje uitwaaieren.
3: Ja, en jullie zijn nooit van elkaars zijde geweken eigenlijk.
8: Nee, en wel leuk. We hebben elkaar dus ontmoet tijdens de studiegeschiedenis. En toen schreven we allebei een essay. Het ging over het interbellum. Het schreef een essay over Marlene Dietrich, dat deed ik. Ja. En Mark over Greta Garbo. Die hebben ook nog even een tijdje een relatie gehad samen. En zo raakten we in gesprek. En toen
3: zelfde raakvlakken hadden jullie.
7: Nee, ons werkhuwelijk noemen we het ook wel.
3: Nou, jullie hebben dan dus ook samen het boek Verzetsvrouwen geschreven. Hoe was die samenwerking voor jullie? Gaat het altijd soepel?
8: Ja, het is eigenlijk vanzelfsprekend. We werken al bijna 12 jaar samen. Het was wel ons eerste boek. Dus het is een boek schrijven is toch anders dan gewoon de projecten die we al deden. Tentoonstellingen maken, podcast maken, lesmateriaal. En dit was echt het schrijven. Dus we moesten een vorm vinden om te kijken van hoe ga je echt samen werken aan een hoofdstuk? Hoe bouw je die verhalen op? Hoe kan je het verdelen? Dat heeft even wat tijd gekost om dat goed te verdelen, maar de samenwerking zelf en ook het schrijven gaat eigenlijk heel natuurlijk, omdat we elkaar ook gewoon goed kennen en ook weten precies wat elkaars sterke punten, maar ook elkaars zwakke punten zijn. Dus zo is het gegaan.
7: Ja, okay, we zijn echt elkaar ingespeeld op die manier. Dat ik ook gewoon in het werk zelf, dat ik heb dan heel veel oog soms ook voor die parels, die details. En Agnes is heel goed ook weer in die structuur van dingen. En dat hebben allebei, maar dan wisselt dat ook uit als je schrijft en bezig bent met zo'n boek. Want dan moet je ook echt met een bepaalde focus.
3: Ja,
7: en
3: absoluut.
7: Dan wordt dat eigenlijk die samenwerking nog meer uitvergroot.
3: Nooit gekibbel? Zijn jullie het wel eens met elkaar oneens?
8: Oh, zeker. Zeker ook gekibbel, maar dat kun je ook prima hebben. Ja.
7: Discussiëren. We praten eigenlijk, we hebben samen een kantoor ook. We zitten tegenover elkaar, de bureaus. Dus, en we praten eigenlijk de hele dag door. Mensen denken ook wel eens, maar hoe werken jullie dan? Maar dat is ook ons werk. Ja, en daar komen ook discussies tussendoor.
3: Zonder discussies.
7: Ja, dat is heel fijn.
3: Heel goed. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Agnes en Mark? Stel ze in de NPO Luister app.
6: Vroeg.
3: Ja,
6: Nou, we hebben het vandaag dus over een stukje queer geschiedenis. Jullie hebben daarvoor beide personen aan ons voorgesteld. Agnes, laten we even beginnen bij jou. Wie is de historische persoon die jij vandaag in de spotlight wil zetten?
8: Ja, er werd gevraagd om één en ik heb er stiekem twee. dus dat gaat om, je zei het net al, Koos Schrigardus. Haar volledige naam is Jacoba Schrigardus. Maar ze werd Koos genoemd. Ja. En Tine van Klooster. En ze hadden samen het was een lesbisch stel in Amsterdam. Die in het interbellum, dus zo eind jaren 20, een eigen uitgeverij zijn begonnen. En daar ook heel veel vrouwen uitgaven.
6: Ja.
8: Of publicaties van andere vrouwen.
6: Wat goed. En hoe heb je hun verhaal ontdekt?
8: Ja, wij waren dus bezig met het boek Verzetsvrouwen. En dat ging over het verzetsvrouwen in de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En we waren ze tegengekomen en we dachten de hele tijd, oh, we moeten iets met Koos en Tine.
7: Er zit iets.
8: Ja, er zit iets. Het is een bijzonder verhaal. Ook natuurlijk dat zij queer waren. Maar we kwamen er eigenlijk heel niet aan toe. En we hadden ook al veel Amsterdamse vrouwen die we aan het uitwerken waren. Dus, en het boek moest af. Dus Koos en Tine bleven
6: liggen. Your darlings.
8: Ja, en dat waren wel echt onze darlings. Maar we waren dus ook nooit echt toegekomen aan het onderzoek. En toen zijn we vorig jaar gevraagd door Martijn Kamphorst om een essay te schrijven voor zijn boek. Een optimistisch queer handboek voor hardere tijden. Over het queer verzet in de Tweede Wereldoorlog. En dan specifiek over het kunstenaarsverzet in Amsterdam.
6: Ja.
8: En toen dachten we, oh, maar dat gaat ook over Tine en Koos. Dus toen konden we eindelijk beginnen met in ieder geval wat vooronderzoek. En daar vonden we gelijk al mooie bronnen. In het NIOT, in het oorlogsarchief in Amsterdam. Waar hun verhaal heel mooi is uitgetekend eigenlijk door Koos.
6: Ja.
8: Nou, en zo zijn we daar eigenlijk weer in verdiept.
6: En uitgetekend door Koos, zeg je, hadden ze veel opgeschreven of hebben jullie echt moeten graven?
8: Nou, kijk, wij hebben eigenlijk dus alleen nog maar een beetje onderzoek gedaan. Dus we moeten nog heel veel. We willen hier eigenlijk ook een nieuw boek over gaan schrijven. Daar zijn we nu ook mee bezig. Maar we hebben dus wat vooronderzoek gedaan. Maar het bijzondere was dat we dus naar het NIOT zijn gegaan. En we dachten, nou, wat zouden we daar dan vinden? We vonden wel haar.
7: Een soort detective, toch? Als je naar zo'n archief gaat.
6: Ja, zeker.
7: Ze denken, oh, dat is dan heel saai, meer. Maar wij zitten dan echt
8: heel
7: zo.
8: Spannend, want we zagen, er is een document van Koos Schrigardus over de oorlog. En daar heeft ze gewoon een heel verslag opgesteld over wat ze allemaal deden in het verzet in Amsterdam. En het bijzondere daarvan is, het gaat onder andere over een vriend van hun, Gerrit van der Veen. En dat is een van de bekendste verzetsmannen van Nederland. Die was ook betrokken bij de aanslag op het bevolkingsregister 1943.
6: Ja.
8: En het bijzondere is, deze bron is dus best wel vaak gebruikt. Maar het gaat altijd alleen maar over Gerrit van der Veen. En wij kwamen er nu achter dat zij gewoon vertelt, ook het leven met Tine.
6: Ja.
8: En eigenlijk ook een pijnlijke oorlogsgeschiedenis van twee geliefdes.
6: Ja, over het leven van die twee inderdaad. Een liefdesgeschiedenis. Je benoemde het net al kort even, het was een lesbisch stel.
8: Ja.
6: Kwamen ze daarvoor uit? Was dat normaal in die tijd?
8: Nou, het is de vriendinnen. Ze hebben eigenlijk een best een bijzondere vriendinnenkring. Dus zij zitten sowieso in een soort kunstenaars- en intellectueel milieu, bewegen zich. Daar kon je in Amsterdam al, denk ik, iets vrijer zijn dan je misschien ergens anders kon zijn. Dus daar werd het ook meer uitgesproken. Bij in ieder geval van één vriendin, Tine Baanders, weten we dat ze echt openlijk lesbisch was. En er waren ook relaties onderling tussen de vriendinnen. Van hoe Tine en Koos weten we dat het om een liefdesrelatie gaat. Maar de bronnen die we tot nu toe hebben gevonden, is het nog wel wat verhullend. Want ze gebruiken bijvoorbeeld de term compagnon. En dat is wel interessant als wat je vaak ziet.
6: Levenspartner.
8: Ja, maar het interessante is, ze zijn ook compagnons. Want ze hebben natuurlijk samen een bedrijf. Ze hebben samen een uitgeverij. Ja. Dus ze zijn ook compagnons. En zo worden ze ook genoemd. Maar daarbij hebben we ook genoeg bronnen gevonden waar het wel degelijk duidt op een liefdesrelatie. Maar het wordt minder expliciet genoemd. Dan bijvoorbeeld bij hetero situaties.
6: En komt dat dan door de periode waarin ze leeft?
8: Ja, dat komt ze. Ja, want je kan gewoon minder. Gewoon de labels die nu geplakt worden, is in die tijd heel anders.
6: Ja, en is het voor jullie dan ook echt duidelijk dat het zeker een lesbisch stel was? Aangezien jullie niet heel veel bronnen konden vinden waarin het expliciet gezegd werd?
8: Ja, want je moet soms tussen de regels doorlezen. En het wordt ook wel gezegd. Ook na de. Gewoon, er is wel eerder een beetje over geschreven en daar wordt het ook vastgesteld. Dus wij kunnen dat zeggen, maar het is niet dat je in elke brief van ze leest van, oh ja, nee, wij hadden een relatie. Nee. Dus het is, je maar moet soms wel verder
6: zoeken. Pride er nog niet.
7: Nee, je moet net bedenken dat in die tijd natuurlijk in de tweede helft van de 20e eeuw heb je echt meer die queer emancipatie vanaf de jaren 70 ook, die dan opkomt. En voor de oorlog heb je ook initiatieven. Al heel vroeg, in 1911, is een van de eerste eigenlijk organisaties die opkomt voor homorechten. Mm-hmm. Omdat er dan hele strenge christelijke wetgeving komt. Dus er is al heel pril iets aan de hand.
6: Ja.
7: Maar ja, dat is niet te vergelijken met wat er in de tweede helft is. Dus ook de bewoording en de manier in de openbaarheid dat mensen dit tonen. Het was echt een groot taboe. En wat Agnes net al heel mooi beschreef binnen die kunstenaars zien, is dat, en in Amsterdam dan, is dat meer open.
6: Ja.
7: Ook iemand uit die groep waarvan wij niet weten of ze die echt persoonlijk hebben gekend. Frida Bielenfante bijvoorbeeld is een bekende die openlijk lesbisch was. Eerste vrouwelijke dirigent ook in Amsterdam. Die zat ook in die kringen. Ja, dat zijn een beetje al die mensen zoals je nu ook nog hebt in Amsterdam. Ja, je gaat toch naar die stad en je ontmoet elkaar. En tijdens die feesten en in die scene, of als je dat dan al zo kan noemen, daar kom je elkaar tegen. Maar dat is niet voor de dagelijkse.
6: Dat is niet vanzelfsprekend
7: in ieder geval. Nee, helemaal niet. Nee.
6: Nee, wat goed. En je had het ook al kort even benoemd. Ze hadden een groep van bijzondere vrouwen om zich heen. Kan je wat meer vertellen over die groep? Waren het alleen maar vrouwen in die uitgeverij?
8: Het was van alles wat, maar wij focussen ons graag op de vrouwen.
6: Ja.
8: En ze hadden ook natuurlijk veel vrienden, maar er zitten gewoon heel veel interessante vrouwen in hun omgeving. En zij hebben ook gewoon een hele rijke vriendinnenkring. Ik noemde net al Tine Baanders. En zij hebben bijvoorbeeld een gezamenlijke hobby. Ze houden heel erg van autorijden, wat ook bijzonder is voor die vrouwen.
7: Niet uit, ja.
8: Hele
7: ja,
8: mooie
7: ja,
8: foto's ook. En zij ook op de motor. Dat ze doen ook heel veel gezamenlijke uitstapjes naar Frankrijk. En daar wandelen ze. En we hebben hele mooie foto's dat ze aan het strand zitten. Andere vriendin is bijvoorbeeld ook die in Frankrijk heeft gewoond. Suzy van Hal. Die komt uit een hele bekende Amsterdamse familie. Woont in Amsterdam. Ook niet ver van de uitgeverij vandaan. Die is ook al vroeg gescheiden, wat ook best bijzonder is. En zij is danseres. Ze heeft ook met Josephine Baker opgetreden in Parijs.
6: Ja.
8: Ook dus een heel bijzonder mens. En bijvoorbeeld Else Berg en Lissy Ansing, dat zijn kunstenaressen. Die wonen ook in de buurt en daar hebben ze ook heel goed contact mee. En wat ik net al zei, waar we achter kwamen, was dat er ook soms onderling weer relaties waren. Het fascineert ons, deze vrouwen.
6: Ja, absoluut. En was dat überhaupt normaal om voor een uitgeverij te werken of om een uitgeverij te hebben?
8: Het is zover wij hebben kunnen vinden, is het de eerste uitgeverij van vrouwen. En die ook heel veel vrouwen uitgeven.
6: Ja.
8: Want dat is ook de vrouw die ik net noemde, Lissy Ansing. En bijvoorbeeld ook Tine Baanders. Tine Baanders is ook boekbindster, ze is vormgeefster. En zij werkt dus ook voor de uitgeverij. En Lissy Ansing brengt er bijvoorbeeld ook een kinderboek uit. Dus het bijzondere is dat zij dus ook de ideeën en de creativiteit van hun vriendinnen de wereld inbrengen via die uitgeverij.
6: Ja, inderdaad. Kan je zeggen dat dat dan ook een vorm van verzet is? Want wat maakt deze twee vrouwen dan echt verzetsvrouwen?
8: Nou, ik denk op zich zo non-conformistisch leven is een vorm van verzet. Ook met elkaar. Zo'n veilige plek vinden met elkaar is een vorm van verzet. Maar wat het echt verzetsvrouwen maakt in de zin van hoe wij verzet kennen, dat gaat natuurlijk ook over de Tweede Wereldoorlog. Dus zij waren betrokken bij het kunstenaarsverzet. En zij, bijvoorbeeld wat ze deden van alles, maar wat ze bijvoorbeeld onder meer deden was, ze hebben ook een buitenhuis in Loenersloot, waar veel vergaderd werd door het kunstenaarsverzet. Dat gebeurde ook al bij de uitgeverij. En zij zijn betrokken ook bij die vergaderingen, dus ook bijvoorbeeld bij. En ze doen ook heel veel gezamenlijke uitstapjes naar Frankrijk. En daar wandelen ze. En we hebben hele mooie foto's dat ze aan het strand zitten. Andere vriendin is bijvoorbeeld ook die in Frankrijk heeft gewoond, Suzy van Hal. Die komt uit een hele bekende Amsterdamse familie. Woont in Amsterdam, ook niet ver van de uitgeverij vandaan. Die is ook al vroeg gescheiden, wat ook best bijzonder is. En zij is danseres. Ze heeft ook met Josephine Baker opgetreden in Parijs.
6: Ja.
8: Ook dus een heel bijzonder mens. En bijvoorbeeld Else Berg en Lissy Ansing, dat zijn kunstenaressen. Die wonen ook in de buurt en daar hebben ze ook heel goed contact mee. En wat ik net al zei, waar we achter kwamen, was dat er ook soms onderling weer relaties waren. Het fascineert ons, deze vrouwen.
6: Ja, absoluut. En was dat überhaupt normaal om voor een uitgeverij te werken of om een uitgeverij te hebben?
8: Nee, het is de zover wij hebben kunnen vinden, is het de eerste uitgeverij van vrouwen. En die ook heel veel vrouwen uitgeven.
0: Ja.
8: Want dat is ook de vrouw die ik net noemde, Lizzie Ansing. En bijvoorbeeld ook Tine Baanders. Tine Baanders is ook boekbindster, dus vormgeefster. En zij werkt dus ook voor de uitgeverij. En Lizzie Ansing brengt er bijvoorbeeld ook een kinderboek uit. Dus het bijzondere is dat zij dus ook de ideeën en de creativiteit van hun vriendinnen de wereld inbrengen via die uitgeverij.
6: Ja, inderdaad. Kan je zeggen dat dat dan ook een vorm van verzet is? Want wat maakt deze twee vrouwen dan echt verzetsvrouwen?
8: Nou, ik denk op zich zo non-conformistisch leven is een vorm van verzet. Ook met elkaar, zo'n veilige plek vinden met elkaar is een vorm van verzet. Maar wat het echt verzetsvrouwen maakt in de zin van hoe wij verzet kennen, dat gaat natuurlijk ook over de Tweede Wereldoorlog. Dus zij waren betrokken bij het kunstenaarsverzet. En zij, bijvoorbeeld wat ze deden van alles, maar wat ze bijvoorbeeld onder meer deden was, ze hebben ook een buitenhuis in Loenersloot, waar veel vergaderd werd door het kunstenaarsverzet. Dat gebeurde ook al bij de uitgeverij. En zij zijn betrokken ook bij die vergaderingen. Dus ook bijvoorbeeld bij allemaal sabotageacties en overvallen die daar

0: Die wonen ook in de buurt en daar hebben ze ook heel goed contact mee. En wat ik net al zei, waar we achter kwamen, was dat er ook soms onderling weer relaties waren. Ja, dat is, het fascineert ons, deze vrouwen.
1: Ja, absoluut. En was dat überhaupt normaal om voor een uitgeverij te werken of om een uitgeverij te hebben?
0: Zover wij hebben kunnen vinden, is het de eerste uitgeverij van vrouwen. En die ook heel veel vrouwen uitgeven.
1: Ja.
0: Want dat is ook de vrouw die ik net noemde, Lissy Ansing. En bijvoorbeeld ook Tine Baanders. Tine Baanders is ook boekbindster, dus vormgeefster. En zij werkt dus ook voor de uitgeverij. En Lissy Ansing brengt er bijvoorbeeld ook een kinderboek uit. Dus het bijzondere is dat zij dus ook de ideeën en de creativiteit van hun vriendinnen de wereld inbrengen via die uitgeverij.
1: Ja, inderdaad. Kan je zeggen dat dat dan ook een vorm van verzet is? Want wat maakt deze twee vrouwen dan echt verzetsvrouwen?
0: Nou, ik denk op zich zo non-conformistisch leven is een vorm van verzet. Ook met elkaar. Zo'n veilige plek vinden met elkaar is een vorm van verzet. Maar wat het echt verzetsvrouwen maakt in de zin van hoe wij verzet kennen, dat gaat natuurlijk ook over de Tweede Wereldoorlog. Dus zij waren betrokken bij het kunstenaarsverzet. En zij, bijvoorbeeld wat ze deden van alles, maar wat ze bijvoorbeeld onder meer deden was, ze hebben ook een buitenhuis, Loenersloot, waar veel vergaderd werd door het kunstenaarsverzet. Dat gebeurde ook al bij de uitgeverij. En zij zijn betrokken ook bij die vergaderingen. Dus ook bijvoorbeeld bij allemaal sabotageacties en overvallen die daar besproken worden. Daar zijn zij ook bij betrokken. En dat is eigenlijk altijd ook onderbelicht geweest. Want het gaat heel vaak over andere mensen. Terwijl zij daar ook aan deelnamen en het ook faciliteerden door een huis beschikbaar te stellen. Wat ook gewoon gevaarlijk was natuurlijk.
1: Absoluut, ja.
0: Gerrit van der Veen had ik net al genoemd. Die was dus betrokken bij de aanslag op het bevolkingsregister. Heel veel mensen zijn gearresteerd daarna. Hij niet. Suzy van Hal, hij heeft een affaire met Suzy van Hal. Was er ook bij betrokken, die weet ook te ontsnappen. Maar zij gaan gewoon door, dus zij gaan de volgende acties. Ze beramen bijvoorbeeld een bevrijdingsactie op de Weterikschansgevangenis, want daar zitten allemaal kameraden gevangen.
1: Ja.
0: Hartstikke gevaarlijk, zeker omdat zij toch een van de meest gezochte personen in Amsterdam zijn. Maar vol adrenaline. En bij het verslag van Koos konden we ook teruglezen dat zij het eigenlijk wil tegenhouden, die actie, omdat ze het te gevaarlijk vindt. Maar ze doen het toch en het gaat mis. Gerrit van der Veen wordt twee keer geschoten. Ja. En dan gaat hij onderduiken bij de uitgeverij. En daar wordt hij verzorgd door onder andere Suzy van Hal, maar ook Tine van Klooster komt veel langs.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, te veel mensen weten het, er is verraad in het spel. En dan worden ze allemaal gearresteerd. En Koos heeft dan het geluk die ochtend eigenlijk ziek te zijn. En zij zit in Loenersloot in hun buitenhuis.
1: Mm-hmm. Maar daar worden ze dan...
0: Ontkomt zo, maar bij de uitgeverij in Amsterdam wordt iedereen gearresteerd die daar aankomt. Dus ook Tine van Klooster wordt gearresteerd. En zo worden Tine en Koos ook uit elkaar gehaald. En het schrijnende is, dus Suzy van Hal ook gearresteerd. En Tine, die worden naar een concentratiekamp gebracht.
1: Jeetje, want dit is dan dus ook ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
0: Dit is ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, ja. En Tine van Klooster die komt in allemaal verschillende kampen terecht. Waaronder kamp Vught in Nederland. En uiteindelijk wordt ze naar Ravensbrück gebracht. En daar overlijdt ze begin 1945.
1: En de gevolgen van?
0: De verzwakking. En dat is het bijzondere aan die bron die ik net al noemde. Het is voor Koos heel lang onbekend wat er met Tine is gebeurd. En zij hebben dus in Nederland nog contact via geheime briefjes. Dus ze schrijven elkaar allemaal hele lieve briefjes.
1: Oh.
0: Maar zij probeert ondertussen ook haar geliefde te bevrijden. Dus ze heeft allemaal ideeën hoe ze dan toch, als zij dan gedeporteerd wordt naar Ravensbrück, dat ze dan misschien op het transport haar kan bevrijden, maar het lukt haar allemaal niet. En ze wil onderhandelen om haar vrij te kopen. Ze bedenkt van alles, maar het lukt niet.
1: Ja.
0: En uiteindelijk krijgt ze het overlijdensbericht. Maar dan hoort ze uiteindelijk van een kampgenote, die vertelt heel warm over Tine. En die weet hoe bijzonder hun relatie was. Vertelt hoe zij is te komen overlijden. En dat is natuurlijk door verzwakking. Dus het is heel ernstig, maar het geeft Koos ook rust. Dat ze in ieder geval weet hoe het hoe het verlopen
1: is. Het is natuurlijk echt absoluut een droevig einde. Maar laten we nog eventjes teruggaan naar die briefjes die ze dus uitwisselden. Want het waren dus niet alleen maar liefdesbrieven naar elkaar, maar ook een plan hoe je diegene zou kunnen bevrijden.
0: Nou, je moet uitgaan van hele korte briefjes. Dus het zijn ook praktisch en je weet ook niet of het onderschept wordt. Ja, dus het zijn niet liefdesbrieven van hey, ik hou van je en van alles. Maar het is ook heel erg gericht op die vrienden waar ze allemaal mee omgaan.
1: Ja.
0: Ook op de verzetsgroep waar ze dan op dat moment in zitten.

0: Dus het is, maar het is heel liefkozend naar elkaar, heel liefhebbend. En het is, het zijn hele korte, korte lieve briefjes om elkaar een hart onder de riem te steken.
1: Een soort telegramstijl eigenlijk. Ja. Dus ze schrijft hele, nou ja, soms ook poëtische dingen van, oh, er wordt hier gestreden, maar ook ontzettend geleden. En soms schrijft bijvoorbeeld van, ik ook om Koos, dat ze heel blij is dat Koos dus daar hier niet is in de gevangenis, dat die ontkomen is. Ze bedankt voor het eten. Ze omschrijft, nou ja, ook, je ziet ook een beetje de wanhoop, maar ook de strijdbaarheid die ze heeft. Mm. En ja, die briefjes, er is dus eerder over hen geschreven, maar die, nou ja, toen jij dat vond, die briefjes, dat was eigenlijk helemaal nieuw. Dus wij hadden geen eerder een stem gelezen zo direct vanuit de gevangenis. Want zij zit dan op dat moment in de gevangenis. Ja. Dus ja, je kan niet dichterbij komen. En ja, die briefjes zijn dus in was gesmokkeld. Want zo ging dat vaak. Nee. Dat ze dat, ja, als de was naar binnen of naar buiten ging, dan naaiden ze dat in de, nou ja, in gewoon naaiden ze dat naar aan de binnenkant. En zo, dat wist iedereen ook. Dan, en dan haalden ze het eruit. En dan had je een teken van leven.
2: Ja.
1: En ja. Ja, dat is heel ontroerend. En haar laatste woorden zijn ook, als ze dan, dat is volgens mij het Vught van, nou, ik zal altijd aan jullie denken. En ja, dat zijn ook haar laatste woorden dan op dat moment.
2: Ontzettend droevig, maar tegelijkertijd ook wel mooi. En echt een ontzettend belangrijk onderdeel van het verhaal van deze dames. Ja. En Koos, haar hart zal natuurlijk helemaal gebroken zijn. Want ja, zij bleef alleen achter, tussen aanhalingstekens. Wat is met haar gebeurd na de oorlog?
0: Ja, ze heeft eigenlijk vrij vroeg weer geprobeerd om de uitgeverij weer herop te richten. Want ze hebben die eigenlijk opgegeven in de oorlog, omdat ze zich niet wilden inschrijven voor de cultuurkamer. Dus ze moesten het weer opnieuw opzetten. En zij was ook gewoon heel zakelijk. Dus dat heeft ze ook. We hebben ook bronnen gevonden in het Nationaal Archief. Dat ze gewoon eigenlijk heel zakelijk te werk gaat. Van die uitgeverij moest er weer komen. Ze had een bestelbus nodig. Daar doet ze een aanvraag voor. Dus dat
2: en ze moest de strijd ook voorzetten natuurlijk.
0: Ja, en dan moest een inkomen had ze nodig. Dus het was ook gewoon in zekere zin praktisch. Maar Suzy van Hal keert terug uit Dachau. Die heeft bijvoorbeeld haar broer Frits van Hal verloren. En zij vinden elkaar. En Suzy van Hal gaat helpen om de uitgeverij verder op te zetten. En dan ontstaat er ook tussen Koos Gerhardus en Suzy van Hal een liefdesrelatie.
2: Kijk, allemaal met elkaar verbonden.
0: Ja, precies.
2: De een of andere manier.
0: Ja, en zij doen dat nog een tijdje in Amsterdam. Maar ja, we hebben het vermoeden dat het toch te zwaar is. En in 1954 stoppen ze met de uitgeverij. En dan gaan ze in de Dordogne wonen in Frankrijk, in een dorpje. En daar wonen ze dan nog een hele tijd. En in de jaren 70 overlijden ze allebei. En nu liggen ze samen begraven in het dorpje. Ik ben vorig jaar op zoek gegaan naar dat graf.
2: Oh, oké.
0: Een hele hete zomerdag.
1: Erg committed zijn, hoor, als historici.
0: Maar heel mooi. Ja,
2: niet uitgegraven.
0: Nee, dat niet. Maar het was wel zoeken. Maar het is ook toch bijzonder. Omdat je niet dat snel ziet. Twee vrouwen samen in één graf.
2: Natuurlijk.
0: Dus het was op die begraafplaats. En er was één graf. We hebben een half uur rondgelopen. En er was één graf. Die helemaal vol met struiken stond. Dus daar loop je makkelijk langs. Want je denkt gewoon, dit zijn struiken.
2: Ja.
0: En eigenlijk het moment dat ik wilde opgeven, dacht toch even kijken wat er onder die struiken zit. En daar lagen ze, Suzy en Jacoba. Ja, dus
2: wow,
0: toch heel
2: bijzonder.
0: Ook dat er zo'n plek van herinnering is.
2: Ja, dat wel. Maar je zegt dat er allemaal struiken overheen lagen.
0: Ja.
2: Ja,
0: dat is voor ons eigenlijk ook wel symbolisch. Omdat je dan, dat is eigenlijk ook vaak hoe ons onderzoek gaat. Dus veel, je moet overal ondergraven,
2: doorkijken.
0: Dus het had ook iets symbolisch. En ik denk, ja, het is gewoon heel lang niet meer onderhouden. Ze hadden natuurlijk ook verder geen kinderen.
2: Want dat vroeg ik me dus af. Zijn er nabestaanden die jullie gesproken hebben?
0: Nee, we zijn eigenlijk daar nu. Want we willen dus een nieuw boek hierover schrijven. Dus we zijn eigenlijk nu ook het begin van ons onderzoek om dit verhaal rond te krijgen. Want we hebben nu een deel gevonden, maar we zijn nog benieuwd naar het gehele verhaal. En we zijn op zoek, er zijn vast nog veel meer brieven. Dus wij zijn ook op zoek naar nabestaanden. En we gaan wel nu met een aantal mensen praten die ons daar misschien verder mee kunnen helpen.
2: Misschien luisteren er een paar mensen die hier verbonden zijn aan deze dames. Ja, dankjewel. Agnes, een prachtig verhaal. En een stuk queer geschiedenis dat nog maar weinig mensen kennen. Straks ook het verhaal van Mark, want ook hij wil het hebben over een queer persoon die niet vergeten mag worden. Maar eerst naar wat luisteraarsvragen. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister app.
3: Vroege vragen.
2: Nathan die vraagt, hoe komen jullie deze onderbelichte verhalen überhaupt op het spoor?
1: Nou ja,
2: waar begin je?
1: Ja, waar begin je? We werken natuurlijk al lang in deze, nou ja, voor de, met geschiedenis. Dus je bent verschillende projecten aan het doen. We zijn gespecialiseerd in, nou ja, vrouwen, gender, queer geschiedenis. Dus ja, er is een hele vijver vol verhalen eigenlijk. Je werkt voor verschillende archieven ook. En zoals Agnes al net uitlegde, dat je bent met zo'n boek bezig. Ja, we zijn voor dat boek hebben 10 verhalen van verzetsvrouwen uitgewerkt. Maar we hadden een lijst van een paar 100. Zo. Dus ja, je duikt zo met een focus in bepaalde levens. En het is ook een soort gevoel voor het boek. Ja, op een gegeven moment dachten, god, welke verhalen moeten we nou vertellen? En
2: ja, toen hoe kies je dan? Wie heeft dan een bepaalde soort van jeu dat je denkt van, dit moeten we uitwerken?
1: Nou, we hebben toen tegen, of jij zei toen van, we maken een lijstje van 20. En even kijken wat bij jou resoneert. En nou ja, en dan bij jou. En toen kwamen we weer bij elkaar. En ik zei, nou, ik
2: kijken wat de overlap is.
1: En waarom? En dan zit er toch vaak iets van, oh, hier zijn heel veel brieven van, heb ik gelezen in een archief. Of hier is hier is een schilderij van wat nog onderzocht wordt. Of hier is een ander soort iets wat tot de verbeelding spreekt. Ja, en dan duik je daarin. En dan, nou ja, bij verzetsvrouw was het, je mailt een familielid en die blijken dan doos op zolder te hebben. Ja, en dan begint de detective en dan kom je er ook niet meer uit. Wij dachten ook voor ons boek bijvoorbeeld van, oh, dit doen we in een jaar. Maar ja, je wordt zo, wij zitten er ook wel vol emotie vaak in, met z'n tweeën. En je loopt dan, ja, je gaat echt een beetje met die levens meelopen eigenlijk. We zeiden ook wel met het schrijven van, oh, ik ga nu weer even naar Dina of ik ga weer even naar Mies. Ja. De brieven lezen. En ja, er ontstaat een soort spark in je. En hoe langer je daarin zit, we zitten er dus nu al meer dan 10 jaar in. Je krijgt er een beetje een neus ook voor dat je denkt, oh, maar hier zit toch een verhaal. Of er komen soms ook mensen naar ons toe natuurlijk. Ja. Ook tijdens openingen van expos als we iets hebben gemaakt. Die zeggen, oh, ik heb dit of dat. Ja, het is heerlijk werk ook wel.
2: Zeker. Ja, je raakt ook wel persoonlijk verbonden, lijkt me.
0: Ja. Ja, en soms lijkt het, wordt vaak ook gezegd van verborgen geschiedenis, maar soms is het helemaal niet zo verborgen. En dat was eigenlijk met verzetsvrouwen kwamen we daar ook tegen. Je kan eigenlijk best, als je wat wil vinden, kan je best veel vinden.
1: Mm-hmm. Moet op een andere manier kijken.
0: Ja, het is een andere manier van zoeken en dan is er veel te vinden.
2: Ja, ja. Joyce die zegt, hoe worden de queer-iconen van Weleer gevierd door de nieuwe generatie?
1: Nou, je ziet dus,
2: worden die gevierd überhaupt?
1: Ja, je ziet natuurlijk, het was natuurlijk World Pride.
2: Ja.
1: Er is in Amsterdam ook bijvoorbeeld de Walk of Pride met allemaal pioniers is onthuld. Dat zijn allemaal bronzen plaquettes die naar het Homo-monument leiden van 50 pioniers. En je merkt dat juist nu het ook weer de tegenstand in de maatschappij weer groter wordt, dat mensen ook weer vanuit de community ook teruggaan naar het verleden van, hey, hoe ging dat dan? Hoe is het gegaan? En daar ook kracht uit putten. Dus ja, ik had vorige week ook nog een avond in de Rode Hoed, waar ik queer pioniers heb geïnterviewd voor mijn podcast Roze Reuzen.
2: Ja.
1: En daar zat een heel groot publiek van 200 mensen en heel veel jongeren ook, die je voelt gewoon van, oh, we willen graag meer hiervan weten. En hoe ging dat dan? En je haalt daar dan toch iets uit. Je neemt, als je de zaal uitloopt, dan altijd weer iets mee.
2: Bepaalde kracht.
1: Ja.
2: Ja, ja. John die vraagt, hoe weten jullie zo zeker dat Koos en Tine een stel waren? Het kunnen toch ook gewoon vriendinnen zijn geweest? Je zei net al, je las het een beetje tussen de regels door. Kan je dan wel echt stellig zeggen van, dit was een lesbisch koppel?
0: Ja, wij hebben genoeg aanwijzingen voor Tine en Koos. En dat hebben ook historici voor ons al in zekere zin vastgesteld. Dus dat scheelt ook. Maar er zit altijd bij veel vrouwen, en dat zijn we ook tegengekomen, ook eerder voor ons boek, wordt er gesproken dus van compagnon, metgezel, bijzondere vriendin, speciale vriendin. Dus het is soms zoeken. En je kan niet altijd het label plakken. Tegelijkertijd kan je ook afvragen voor heterostellen, ga je veel minder op zoek naar bewijs.
2: Naar dus wat voor bevestiging.
0: Welk bewijs zoek je eigenlijk voordat je voordat je vindt dat iemand die relatie heeft?
2: Ja.
0: Dus dat is het lastige. Je kan niet zo met label plakken, maar je moet ook niet te angstig zijn.
2: Je moet het ook niet uit de
0: om
2: weg
0: het
2: gaan.
0: Te benoemen. Ja.
2: Nee, inderdaad. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister app.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
2: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met historici Agnes Kremers en Mark Bergsma verder over queer geschiedenis. Maar eerst naar muziek. Een toepasselijk nummer van Vrouwkje. Dit is Niets Tussen.

0: Dit is Vroeg van donderdag 13 augustus. We hebben deze week over vergeten geschiedenis. Vandaag nemen we daarom een duik in de queergeschiedenis. En dat deden we aan de hand van de verhalen van verzetsvrouwen Koos Gerardus en Tine van Klooster. We gaan het nu hebben over een ander queer-icoon, Helen zelf. En we bespreken wat we kunnen leren van deze verhalen en waarom queergeschiedenis onderbelicht is. Dat doen we samen met historici Agnes Kremers en Mark Bergsma. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Mark, jij hebt ook een persoon meegenomen, namelijk dragpionier Helen zelf. Ja. Vertel, waarom deze persoon?
1: Ja, ze fascineert me eigenlijk al jaren. Wij werken ook voor een queer archief in Amsterdam, het ILIA LGBT Heritage. En ooit zijn wij in dat archief een doos tegengekomen waar allemaal foto's van de Helen zelf stichting in zaten. Nou, toen we die doos opendeden, dachten we, wat is dit? Want het is zo kleurrijk, het is in de jaren 90. En nou ja, drag, theater, van alles.
0: Kende je Helen zelf al voordat je bij het queer archief ging werken?
1: Toen nog niet. Dus dat was de eerste ontmoeting, dat is een paar jaar geleden. En wij werden eind mei gevraagd door het stadsarchief in Amsterdam voor de World Pride om een expo over de Helen zelf stichting te maken. Met wel de focus op Helen zelf ook. Dus ja, wij waren echt ontzettend blij hiermee, want dan kan ik die doos weer open doen.
0: Ja.
1: En kunnen we echt een keer goed kijken, omdat we dan ook nog, veel uit die groep zijn overleden. De groep rondom Helen zelf ook, door AIDS. Maar een aantal zijn er gelukkig ook nog, dus die kon ik interviewen. En ik dacht, laten we nu Helen maar weer tot leven halen.
0: Tot leven brengen, ja. En voor de mensen die Geert Visser, oftewel Helen zelf, nog niet kennen, wie was dit?
1: Ja,
0: brandlos.
1: Helen zelf is inderdaad alias van Geert Vissers. Geboren in 1960 in een dorpje in Brabant. En nou ja, volgens de verhalen, jeugdvrienden vertelden dat Geert al vrij onaangepast was. Ook in zijn jeugd. Erg rebels ook wel. En ontzettend intelligent. Maar kon daar verder niet zoveel in dat dorp. Dat dorp was eigenlijk te klein. Dus hij is toen ook in Breda naar de kunstacademie gegaan. Hij heeft nog mode en vormgeving ook ging studeren. Hij heeft allemaal paden daar bewandeld, maar eigenlijk longt het feest heel erg. Dus hij kwam van studeren daar weinig.
0: Ja.
1: Hij was vrij losgeslagen en in 1982 is hij toen naar Amsterdam gegaan.
0: De plek waar hij moest zijn.
1: Ja, waar die moest zijn. Toen is hij eerst weer gaan studeren en ontdekte hij uiteindelijk het theater. En een jeugdvriend van hem, Marco de Koning, die ook later in die Helen zelf club helemaal zat. Die zei, toen viel alles op zijn plek.
0: Toen kon hij helemaal zichzelf zijn.
1: Ja, want Geert Visser was bigger than life. Dus ja. In het theater kon hij zich helemaal uiten. En die shows die hij daar deed, het was het nog net niet helemaal. Maar hij bouwde wel een heel groot sociaal netwerk op. De homo-emancipatie was op dat moment aan de gang. Hij ontmoette allemaal vrienden. En hij ging ook achter de bar werken.
0: Mm.
1: En daar ontstaat dan uiteindelijk het begin van Helen zelf ook. Hij gaat vrouwenkleding aandoen, make-up. Hij gaat ermee experimenteren. Eigenlijk eerst heel erg vrouwelijk ook nog wel.
0: Ja.
1: Met een pruik en ook nog wel met borsten en dat soort dingen. Om daarmee te spelen met opvulling. Maar
0: waarom doet hij dat dan? Doet hij dat dan voor het theater of echt voor zichzelf? Omdat hij dan een vrouw wil zijn? Of
1: nee, dat niet. Dat was het niet. Het was echt gewoon zoekend naar een soort alter ego wat bij hem paste. Wat echt van binnenuit kwam. En daar was hij gewoon mee experimenteren. We hebben ook foto's gezien voor de expo dat zij al, als ze uitgaan, gewoon hakken aan en jurken aan. En dan ziet hij er in het begin ook nog heel anders uit.
0: Yeah.
1: En op een gegeven moment, dan wordt dat, komt die naam ook, Helen zelf. We weten niet helemaal waar het vandaan komt, maar komt een beetje van het idee van, ik doe het zelf wel, ik kan het zelf. Ja. Dus hij dat eigen gereide. En dan komt hij in contact met Tycho Boeker, de modeontwerper. En die gaat dan ook een kleding ontwerpen. Extravagante kleding met roesjes en veren en pailletten. En dan komt ook, gaat de pruiken ook af. En dan wordt het ook veel meer androgyne eigenlijk. En dat ontstaat allemaal in de Matzo, in de club aan de Rozengracht. Want daar hadden ze een travestieavond, dat noemden ze toen zo nog. En toen dacht ze, dit slaat aan. En toen kregen zij een eigen avond. Want zij dachten, Helen zelf, die nu achter de bar staat, dit kan meer.
0: Ja, ja, dat moet groter.
1: Dit moet groter. En nou ja, op dat moment vinden zij zelf met die hele groep, de mensen er ook omheen, rondom Helen, Club Chic uit. En dat is eigenlijk, dat is een avond, was een avond, woensdagavond was dat altijd. Ja, en dat was van God los. En ja, alles kon, alles mag. En
0: heb je een voorbeeld? Wat moet ik me voorstellen?
1: Ja, ze hadden altijd een soort, ze deden bepaalde optredens. Dus het was gewoon theater. Ze schreven dan zelf liedjes. Mm-hmm. En iedereen, ja, vanuit de community deed iets. Er zat iemand achter piano. Ze kwamen van showtrappen. En het idee was, ze hadden dan ook kaartjes, echt uitnodiging. Heel chic. Hadden ze ook een beetje van de bijenkorf. Dat je dan, hadden ze een soort slogan van, nou, kom chique met een envelop.
0: Een dresscode was er dan
1: wel. Een soort dresscode. Ja. En ja, het leuke is ook dat het verbond ook echt de gemeenschap, want zowel, nou ja, lesbiennes, homomannen, die waren een beetje uit elkaar gedreven ook wel, maar die kwamen daar, iedereen kwam er.
0: Iedereen kwam weer samen.
1: Omdat het gewoon, het, ja, het lonkte gewoon zo in die stad. En iedereen dacht, daar moeten we zijn. En je moet je indenken dat dat in de jaren 80, ja, de AIDS-epidemie breekt uit. Mm. Dus de stad was eigenlijk, er was ontzettend veel angst in de gemeenschap ook. En ja, dat zocht een soort, er moest iets gebeuren. En Helen zelf en die hele dragfamilie hebben uiteindelijk een soort parallel universum gecreëerd met Club Chic.
0: Ja.
1: Om maar dat te kunnen ontvluchten, om te kunnen dansen op de vulkaan, maar ook om een soort antwoord te geven op die angst van, hey, vanuit de cultuur zelf ook, van hey, we zijn met z'n allen.
0: We zijn er en we laten ons niet tegenhouden.
1: Ja. En daar vloeide uiteindelijk ook de gay dating show uit voort. Omdat zij op een gegeven moment dan ook beginnen met voorlichting. Want ja, er komt wel voorlichting vanuit de medische wereld. Maar ja, Helen zelf zegt dan ook van ja, we moeten dit zelf doen vanuit onze eigen cultuur met onze eigen woorden.
0: Nou, over de gay dating show gesproken, daar hebben we een fragment van. Laten we daar even naar luisteren.
1: Yes.
2: Ik denk dat wij jullie niet langer in spanning moeten houden. En dat wij doorgaan naar de eerste spelronde. En de eerste spelronde houdt in dat mijn eigenste kleine geile speelbeestje Freek op zoek gaat naar kandidaat nummer 1.
3: De eerste kandidaat is Dirk-Jan. Hij is 25 jaar en hij woont in een flat in de Bijlmer. Thuis experimenteert hij met muziek en hij blijft in vorm met fitness. Zijn vrije tijd vult hij met seks, roken en zuipen. En applaus voor deze video-editor en music.
1: Ja. Ja, het is geweldig.
0: Ja, het zijn,
1: ze hebben 6 afleveringen gemaakt. En het was dus gebaseerd op, nou, ze zeggen het is gebaseerd gedeeltelijk op Goed Geluk. Dat was een show van Carrie Tefse. Dat was een datingshow dat gewoon op de Nederlandse televisie was. Maar het komt in New York was ook een show van een drag queen. Daar hebben ze het ook van afgekeken. En ze hebben een soort combi gemaakt. Dus het was ja en een datingshow. En ze gaven voorlichting en er gebeurde van alles tussendoor. En ze hadden echt een soort reclameblokjes. Vaker de Duitse reclame ook. In Duitsland hadden ze een aantal films over, nou, over condooms, hoe je dat moest gebruiken.
0: Ja.
1: Vaste slogan van Helen was ook het doe je met.
0: Ah, dus ze verwerken het queer spuiten en slikken van nu.
1: Ja, echt. Ja. Ze waren echt heel erg bezig en heel erg van, hey, dit is echt heel belangrijk. Ze liet ook mensen die HIV hadden zelf aan het woord. En het werd dus uitgezonden op de plaatselijke kabel van Amsterdam.
0: Ja. En hoe werd dat ontvangen?
1: Ja, het was ontzettend populair. En niet alleen binnen de gemeenschap die daar dus als publiek ook zat en er naar keek, maar ja, er zijn ook verhalen dat de taxichauffeurs videobanden uitwisselden om de shows te bekijken. Maar ook gewoon oudere vrouwen in de Jordaan die de volgende dag bij de kapper erover hadden. En het groeide uiteindelijk ook wel. Helen zelf was nou ja, het middelpunt van die hele familie. Want je hoorde ook, je had Viola Wolla, Beetje Freek. Er waren dus allemaal personen. Vera Springveer ook. Ook een bekende drag queen die daar is begonnen. En ja, dat is uiteindelijk dus steeds meer gaan groeien, waardoor Helen zelf ook een landelijke bekendheid werd, maar in Amsterdam ook wereldberoemd. Ja.
0: Ja, inderdaad. Maar wat maakte Helen dan een soort pionier in die tijd? Was het heel erg raar dat die drag scene opkwam? Kreeg Helen inspiratie vanuit Amerika bijvoorbeeld?
1: Ja, het was omdat het zo eigen was. Je had daarvoor een bepaalde soort drag. Gewoon een jurk aan, een pruik op. En dat wel. En Helen heeft echt een heel eigen persoon ontwikkeld.
0: Okay, ja.
1: Samen dus, wat ik al zei, met Tycho Boeker, met die kleding. Maar ook Erwin Olaf heeft Helen dus ook gefotografeerd.
0: Okay.
1: Dus er was ook een heel beeldtaal om haar heen. En dat, ja, dat heeft gewoon heel erg geholpen om het echt een soort fenomeen te maken. En heel herkenbaar.
0: Mm.
1: Waardoor het voor andere drag queens die daarna kwamen, zoals bijvoorbeeld Jennifer Hopeless, die nu gewoon ook nog optreedt in Amsterdam, wordt ook wel gezegd van, nou, dat is een beetje de opvolging daarvan. Die voor Jennifer Hopeless is het ook echt een icoon, omdat het zo beeldbepalend is hoe ze eruit zag, maar ook wat ze deed. Zoals we noemden haar in de expo ook wel dragtivist, omdat ze niet alleen op het podium stond voor, nou ja, voor de show, maar ook echt
0: ook
1: voor
0: als
1: de gemeenschap.
0: Een soort protest.
1: Ja, ook als protest.
0: Activisme.
4: En het was ook heel anarchistisch. Wat ze,
1: het was,
4: dus was eind jaren 80. Het was ook, ze zei, een aantal van hen zaten ook in punkbands daarvoor. Wat je misschien
1: Joy
4: niet
1: Flickers.
4: Gelijk met drag queens associeert, maar het was eigenlijk een heel anarchistische punkgroep ook.
0: Ja.
4: Dat viel ons ook op hoe ongelooflijk alternatief het was.
1: Ja. En ook in een tijd moet je realiseren dat die homo-emancipatie nog zo pril was. En met die AIDS-epidemie eroverheen, waar dat ook weer een flinke knauw kreeg.
0: Ja.
1: Dat wat wij echt ook hebben bewonderd nu in die gesprekken met degene die nog leven. Maar ook al toen je de interviews las. Dat je denkt, volkomen jezelf zijn in een tijd waarin dat, nou ja, eigenlijk helemaal niet kan. Dat erg veel tegengas krijgt. Ja, dat is het grootste protest. En zij deden dat met verve.
0: En met alle gevaren van dien.
1: Ja, ze waren natuurlijk wel in die bubbel in Amsterdam, maar ze gingen door het hele land. Er was ook een geweldige anekdote dat ze dan in Leeuwarden zijn. Nou, dat is een soort cultuurclash van epische proporties. Omdat zij niet eens door hadden dat het drag queens waren. Ze
0: dat die bestaan.
4: Al die jongens die springen op die meiden.
1: Ja, nou, dit zijn gewoon hele knappe. Ja,
0: ja absoluut. Maar dit is natuurlijk ook wel na dan de Stonewall rally in
1: 1969.
0: In Amerika.
1: Ja, in Amsterdam had je in 77 de eerste homoprotestmars. Dus daar zie je ook vanaf dat moment in Amsterdam. Dat is ook de eerste keer dat er echt in het openbaar onder politiebegeleiding een queers van A naar B lopen. Daarvoor was dat helemaal niet. In 69 op het Binnenhof was een klein protest tegen bepaalde wetgeving. Maar dat was echt heel klein.

0: zijn.
1: Ja.
0: En dit was echt met honderden mensen. En dat, daar komen zij uit voort. Maar door die AIDS-epidemie kwam er wel weer een teruggang. Zeker tegenover homo-mannen ook op dat moment. En ja, dat heeft Helen toch op een hele eigen manier. En ook tegen de tijd in, want ze werd uiteindelijk zelf ook ziek. Want het is maar een hele korte periode eigenlijk geweest. Van 1990 tot 1992 heeft de Gay Dating Show bestaan. En ja. Helen zelf en de hele club.
1: Ja, en wat is er uiteindelijk met Helen gebeurd?
0: Helen is, nou, kreeg HIV en uiteindelijk is aan AIDS overleden ook ja. in 1992. En dat, nou ja, dat zat er ook aan te komen. Er was dus ook een idee om de Gay Dating Show landelijk te krijgen op Veronica. Maar die plannen zijn dus allemaal niet doorgegaan. En nou ja, ze wist uiteindelijk dat ze zou overlijden. En toen heeft ze de regie genomen voor haar begrafenis. Het is ook live uitgezonden op AT5.
1: Wow.
0: Mensen keken ook echt. Ja. Dus er waren ontzettend veel interviews daarna ook met mensen die op de begrafenis waren geweest. Vera Springveer zong het nummer Zeur niet. Dus een heel eigen manier. Zoals ze was, zo heeft ze ook afscheid genomen. Wat ja. heel erg kenmerkend voor die tijd ook
1: dat
0: is.
1: Dat regie genomen over haar eigen leven.
0: Ja, en het ja. afscheid ook. En ja, haar slogan was ook geloof, hoop en lulule liefde.
1: Lulule liefde?
0: Lulule liefde, zei ze zelf altijd in de show. En dat ze, ja, ze zei in de laatste interview ook van ja, nu ga ik terug naar de alles verzengende liefde.
1: Ja, ja, heel goed, heel goed. Nou, de Gay Dating Show is eigenlijk een beetje gestorven met Helen zelf, maar het activisme niet. Hoe is dat nog voortgekomen? Hoe is dat nog blijven ja, voortbestaan?
0: Ze zijn juist, ze hebben toen Helen leefde, hebben ze al de stichting Helen zelf opgericht. Dat was eigenlijk ten bate ook van AIDS-patiënten in ziekenhuizen. Om bijvoorbeeld, ze hadden een zogenaamde badencampagne. Om nou ja, een bad dan te krijgen, ook voor de patiënten. Mm. Omdat nou ja, Marco de Koning, die ik al noemde, ook, die zei van ja, dat had Helen zelf ook graag gewild. Daar hebben zij allemaal acties voor gedaan. Dat was ook ontzettend succesvol, ook met allemaal bekende Nederlanders. En zij hebben toen nog de Ware Liefdeshow gemaakt, zonder Helen. Wat ook met een eerbetoon aan Helen nog, met een heel mooi nummer van Helen, waar ben je nou gebleven?
1: Yeah.
0: Dat zingt Vera Springveer dan ook heel mooi. Kan je terugvinden op YouTube ook, kan je het nog luisteren.
1: Ek.
0: En ja, er sterven natuurlijk meer mensen ook. Marco de Koning sterft in 5 of 96, Vera in 2008. En zij gaan nog een tijdje door. Het is best een grote groep. Het zijn zo'n 30 mensen ook wel. Hele theatrale persoonlijkheden allemaal. Maar op een gegeven moment, ja, een beetje de ongekroonde koningin van die hele club, Helen zelf, ja, die miste er tussenuit. Waardoor het ook gewoon, ja, uiteindelijk wel ophoudt.
1: Ja, ja, helaas is Helen dus redelijk vroeg overleden aan
0: 31
1: aan
0: jaar.
1: HIV. 31, ja. Zo. Ja, dat is wel heel erg vroeg. En ik zou iedereen eigenlijk aanraden om haar even op te zoeken op ja. internet. Want ja, ik zei het net al,
0: woorden doen tekort voor haar verschijning. Ja, ja. Ja.
1: Je zou er eigenlijk even moeten opzoeken, want ze zag er best wel flamboyant uit, toch? Ja. Kan je een beetje beschrijven hoe Helen zelf eruit zag?
0: Ja, dus die hele flamboyante kleding. Dus ze noemde het zelf de zorgzame moeder en de hoer. Een soort combi. Dus wel ook
1: kan
0: pikant.
1: Naast elkaar bestaan, ja.
0: Ja, ja, ja. Pikant, maar ook, ja, ook heel stijlvol. Met hele felle kleuren, met veren, pailletten. Ze had dus die rode lippenstift, ze had een schoonheidsvlek altijd op haar wang. En nou ja, kaal en dus dan één pluk haar als een soort antenne op haar hoofd.
1: Ja.
0: Maar ook een soort ja, vleugeltjes en de hermelijnen, mantels en dus echt over de top.
1: Ja.
0: En ja, en dan ook wel het accentueren van die benen en die armen. Omdat dat beter uitkomt met die korte rokjes en dat
1: zeker.
0: Soort dingen.
1: Ze zou wel omkijken als je haar
0: ja, ze was echt een begrip ook al voor toen ze in opkomst was, net voor de Gay Dating Show en Club Chic. Dat ze was echt een fenomeen in het uitgaansleven. Ja. En zo is er ook wel, na toen we de expo hebben gemaakt, kwamen ook nog wel reacties van mensen die, of tijdens de opening van, oh, ik weet nog precies waar ik was toen ik hoorde dat ze overleed. Omdat het zo'n ja, zo'n kenmerkend persoon was in de stad ook.
1: Ja, ja, ik weet niet hoe oud je bent, maar
0: ik ben van 90, dus ik ben 36.
1: Ja, oké, okay. Dus dat was net
0: ik
1: wel.
0: Was daar niet.
1: Ja, was daar niet bij.
0: Ik was daar heel erg niet bij, nee. Okay. Nee.
1: Nou, we hebben het nu dus over een aantal historische figuren gehad in de queer geschiedenis. Verzette vrouwen Koos Gerardus en Tine van Klooster. En ook over dragpionier Helen zelf. Agnes, wat hebben deze verhalen eigenlijk gemeen?
2: Nou, ik denk dat het wat er. Het zijn hele verschillende verhalen natuurlijk. En ook verschillende tijden. Maar wat ze gemeen hebben is dat het eigenlijk gaat. Ze al deze personen bewegen eigenlijk in een soort eigen gecreëerde veilige haven. Zijn eigen bubbel met gelijkgestemden. En dat hebben ze zelf gecreëerd, omdat dat moest. Omdat het non-conformistisch was. En dan moet je de mensen om je heen verzamelen. En dat geldt zowel voor Helen zelf, maar ook voor Tine en Koos.
1: Ja, en wat kunnen we leren van deze verhalen?
0: Nou, als ik naar Helen kijk, dan vind ik toch wat ik net al even aanstipte, dat ja, toch ontzettend jezelf zijn, volkomen jezelf zijn, dat het grootste protest is, dat zij dat ook hebben aangetoond.
1: Ja.
0: En dat ook teruggeven, dat niet alleen teruggeven aan een community, maar ja, dat tegen de tijdsgeest inbewegen van oké, ik mag misschien niet gezien worden, ik mag hier niet zijn, maar ik ga toch dat podium op.
1: Ja.
0: En ik ga mezelf helemaal laten zien en ik ga dat ook inzetten voor, nou ja, voor jezelf om heel te worden, maar ook voor de community als inspiratie en als hulp in dit geval tijdens de AIDS-epidemie natuurlijk ook.
1: Ja, het spreekt van lef, maar brengt natuurlijk ook wel risico's met zich mee.
0: Ja,
1: absoluut. En waarom wordt deze geschiedenis dan zo vaak vergeten? Wordt het expres weggedrukt, denken jullie? Of leeft het gewoon niet meer zo?
2: Ik denk dat geschiedschrijving, eigenlijk de klassieke geschiedschrijving, is gewoon heel lang geweest politiek, militair, economische geschiedenis.
1: Ja.
2: En dat is gewoon een heel wit, eurocentristisch, mannelijk verhaal. En dan gaat het over oorlogen, veldslagen, de politieke situaties. En dat is gewoon eigenlijk een bepaald perspectief om op de geschiedenis te zetten. Maar je kan het ook anders aanpakken door meer sociaal-cultureel of sociaal-economisch te belichten. En dan komen hele andere verhalen naar voren. En dat is eigenlijk ook wat wij doen. Dit vanuit een ander perspectief, vanuit een genderperspectief te belichten. En dat dan komen al deze, dus wat ik net al zei, het is zo verborgen, is het niet. Want je kan het best vinden, het is ook in archieven te vinden, mensen hebben dingen opgeschreven.
1: Ja.
2: Maar je moet het willen, dus je moet het willen vanuit een minder klassiek beeld te bekijken.
0: Ja. Een andere manier kijken, dat nu we de opening hadden met het Stadsarchief, toen waren er dus nog een aantal van de Helen zelf groep en die zeiden ook dat wij nu museumstukken zijn geworden. Daar lagen al die kaartjes van Club Chic en zo. En dat, ja, als je, dat ligt vaak nog bij mensen thuis ook. Dus je moet die verhalen ook veel meer ophalen.
1: Ja.
0: En voor de queergeschiedenis is, ja, die zienswijze is ook veel recenter. Ik bedoel, vanaf 78 is er echt bijvoorbeeld een homo-documentatiecentrum bij de UvA opgericht. Dat vanuit de beweging zelf, wat je vaak ziet van, ja, binnen die emancipatie, we gaan de straat op, maar we gaan ook de boekenkasten vullen. Waar komen we vandaan? Waar zijn die verhalen? En dat gaat vaak vanuit de community zelf. Daar komt Ilia dus ook uit voort, dat queer archief. Die komt uit verschillende samenvoegingen van lesbische archieven in Leeuwarden en Amsterdam. En ook het archief van het COC bijvoorbeeld. En dat, ja, dat is allemaal veel recenter dan als je natuurlijk een paar eeuwen geschiedenis hebt en dat al eindeloos wordt beschreven.
1: Ja, en boeken en documentatie. Ja,
0: ja,
1: absoluut. Dus je moet het zelf ook wel willen. Maar je benoemde het ook al even. We leven misschien wel in een soort bubbel. Zeker in Amsterdam, waar iedereen wat meer vrijgesproken is. Hoe kunnen deze verhalen dan iemand in Lutjebroek bereiken?
2: Nou, de verhalen liggen overal. Alleen je moet het dus willen zien. Dus wat ik net zei over die bron in het NIOT, ik weet zeker dat in heel veel archieven liggen dit soort bronnen. Maar je moet het vanuit een bepaald perspectief willen zien.
1: Ja.
2: Dus zo'n verhaal van Koos, waar ik net over vertelde, wat ik ook zei, het is door andere historici ook gezien. Maar er wordt gewoon gesproken, oh ja, dit waren twee compagnons en die hadden Gerrit van der Veen een onderduikplek gegeven. Zo kan je het zien als je ervan uitgaat als van, oh, de belangrijke verzetsheld, die moest een onderduikadres hebben. Nou, daar waren toevallig twee vrouwen. Prima, daar zaten ze. Maar je kan ook denken van, je leest de bron goed en dan denk je, met wie heb je hier eigenlijk te maken?
1: Ja.
2: En daar liggen de archieven vol van met dit soort verhalen. Maar je moet het opzoeken en je moet het willen zien. En eigenlijk een soort getraind zijn om met een andere bril te kijken.
0: Ja. Nou, en het gaat ook over iedereen. Ik bedoel, het is niet alleen, niet alle, ja, veel queers wonen in Amsterdam, maar queer zijn overal en zijn er altijd geweest. En het is goed om voor iedereen om delen van die geschiedenis, dat niet alleen over jezelf gaat, te kennen. Om gewoon te weten van, oh, zo is het gegaan. Ik bedoel, als je meer kennis hebt over dat er heel veel mensen zijn overleden tijdens de AIDS-epidemie, kijk je toch anders naar zo'n herdenking. Kijk je misschien anders, ik noem maar wat, naar de buren. Misschien,
1: ja, met een andere blik.
0: Ja, en kan je daar ook empathie voor opbrengen voor bepaalde herdenkingen. En dat is natuurlijk, dat gaat niet alleen over queergeschiedenis, maar ook over zwarte geschiedenis, over alles. Als je daar meer over weet, kan je je ook verplaatsen in de mensen. En dat is, denk ik, juist in deze tijd heel belangrijk.
1: Ja, dus als je te luisteren en heb je vragen over deze bijzondere queer verhalen, stel ze in de NPO Luister-app. Even
3: kijken. Vroege vragen.
1: We hebben nog een paar vragen binnengekomen. Even kijken. Rowan vraagt, zouden mensen als Helen zelf anno 2026 ook nog populair zijn? Of is dat toch een andere tijd?
0: Nee, ik denk dat ze nog steeds populair zou zijn, omdat er gewoon altijd binnen groepen of gemeenschappen of wat dan ook, er staan mensen op en die zijn flamboyant en groots en theatraal. En dat, Helen zelf was in de jaren 90 in een window of time een flits in de kosmos, maar dat had nu ook kunnen zijn.
1: Ja.
0: Misschien op een andere manier, omdat het wel veel meer... Het was natuurlijk in vroege emancipatie, mensen waren dat nog niet echt gewend, dus het maakt veel meer indruk misschien. Nu zijn we dan natuurlijk een stuk verder. Maar ook nu heb je natuurlijk mensen dat je denkt, jeetje, wat een icoon of wat een geweldig iemand. Wat is die persoon zichzelf?
1: Zeker.
0: En ik denk dat Helen dat nu ook zou zijn.
1: Ja, absoluut. Ik zie nu ook tegenwoordig heel veel dragpersonen om me heen. En daarmee kom ik ook bij de volgende vraag van Cherie. Die zegt, als Helen nu nog leefde, had zij dan de Nederlandse versie van Drag Race gepresenteerd?
0: Dat had ik wel echt. Dat zeker. Dat durf ik wel te zeggen.
1: Ja, heel goed. Jorian vraagt, hoe heeft Helen de Nederlandse drag van nu beïnvloed? Is dat heel erg anders? Is het hetzelfde?
2: Ik denk wel door het activistische, toch?
0: Het activistische, en dus het heel erg eigen, dus dat echt zo'n eigen identiteit zoeken binnen. Want ik zat in een klankbordgroep ook voor met allemaal drag queens voor de drag expo in het Stadsarchief. En die noemde dat dus ook van, ze zeiden, oh ja, maar Helen, daar begon het eigenlijk, dat waar ik me nu meer herken.
1: Ja, daar halen ze inspiratie uit.
0: Ja, dat meer over de top, dat een eigen identiteit zoeken of vinden en dat helemaal sculpten eigenlijk met kleding en dingen, dat is echt wat Helen deed.
1: Ja, en waar ik ook aan moest denken, je had het ook over een bepaalde familie bouwen en dat Helen een soort van moeder was. Ik denk aan die houses van nu, die we nu ook nog steeds hebben met
0: grappig,
1: moeder
0: nee.
1: aan de bovenkant, toch?
0: Ja, klopt.
1: Bekende House of Vineyard. Is dat een beetje hetzelfde?
0: Ja.
1: Kan ik dat zo zien?
0: Ja, ik weet niet of dat één op één nu zou zo vertalen, maar zij waren wel echt een soort chosen family, Beb Mouse, die de moeder van Helen zelf speelde, Beb zelf, in het theater, die zei ook van Helen was het middelpunt, wij zaten eromheen en zagen zich zelf ook wel echt aan zo'n familie. En ik vind dat inderdaad heel mooi wat je zegt. Want dat het is een beetje zo zo'n de House of Helen of House of
1: Eigenlijk
0: Self.
1: Wel, hè? House of Helen. Dat is een mooie.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad. En even als laatste vraag. Waarom mogen we Helen niet vergeten?
0: Door die wilskracht en door dat hele eigen zijn, denk ik. Door dus en daar te staan en helemaal jezelf te zijn. Dat voor jezelf en over te geven naar die gemeenschap. Maar ook dat te weten vertalen naar zoiets activistisch, om ook zo'n gemeenschap en anderen te ondersteunen. Dat dus samen gaat, dat op een hele creatieve manier kan. Dat vind ik ontzettend inspirerend. En ook tegen de klippen op. Ik bedoel, Helen ging uiteindelijk dood.
1: Ja.
0: Maar in een van de laatste interviews zegt ze ook van, ik wil dit iets achterlaten. En dat heeft ze ook gedaan.
1: Ja, zie je dat ook zo, Agnes?
2: Ja, absoluut. En ook dat het gaat over perioden die niet vergeten mag worden.
0: Ja.
2: Rondom de hele AIDS-epidemie.
1: Ja.
2: En dat ze er eigenlijk op die manier ermee om is gegaan. En dat het zo daadkrachtig is geweest. En ook gewoon heel pijnlijke geschiedenis. Want
1: ook dat
2: we net al zeiden, heel veel komen heel vroeg te overlijden.
1: Ja.
2: Dus ook daarom is het belangrijk om het niet te vergeten.
0: Ja,
1: absoluut. En dan gaan we toch nog ook eventjes terug naar Koos en Tine. Waarom moeten zij onthouden worden?
2: Ik denk omdat het is eigenlijk een leven van verzet sowieso geweest. Maar ik denk ook wel het bijzondere rondom de Tweede Wereldoorlog. Daar hebben we ook dus dat essay over geschreven in de bundel. Dat het gaat als je ziet wat zij bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, hoeveel toenadering zij tot elkaar hebben gezocht en hebben gevonden. Dat het eigenlijk heel bijzonder is dat ze eigenlijk al dus eigenlijk een soort een eigen gecreëerde bubbel hadden.
1: Ja.
2: Maar dat het in hele moeilijke tijden eigenlijk nog sterker werd. En de bezettingsjaren zijn eigenlijk voor deze groep, dat kunstenaarsverzet, hele verdrietige jaren. Want er komen ontzettend veel mensen te overlijden. Veel mannen worden geëxecuteerd. Een aantal vrouwen, zoals Tine van Klooster, komen om in het concentratiekamp. Maar het is ook een hele bijzondere periode waar ze heel veel liefde en vriendschap bij elkaar vinden.
1: Ja.
2: In een hele moeilijke tijd. En dat lijkt wel of dat eigenlijk de band heeft versterkt. En ik denk dat dat ook heel bijzonder is om te herinneren.
1: Ja, en daar kunnen we wat van leren over.
0: Ja, zeker. Ja.
1: In de toekomst. Ja. Dankjewel, historici en schrijvers van het boek Verzetsvrouwen, Agnes Kremers en Mark Bergsma. Fijn dat jullie met ons de dag wilden beginnen. En dit was Vroeg van donderdag 13 augustus. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Straks gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1-journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is donderdag 13 augustus. De bombardementen op Oekraïnse steden gaan onverminderd door en dus blijft ook het Rode Kruis daar actief. En de eerste resultaten van het nieuwe pensioenstelsel worden zichtbaar. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen zorg en welzijn, metaal en techniek en BPF-bouwrendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde. Minstens 4 miljoen euro hebben witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. En na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwermde Perseiden vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de sterrenregel bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Gisteravond rond 7:50 verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of met eclipsbrillen. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlands voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De Europese Supercup is gewonnen door Paris Saint-Germain. In Salzburg in Oostenrijk werd het 2-1 tegen Aston Villa. De wedstrijd om de Supercup wordt gespeeld door de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Het is de 2e keer op rij dat Paris Saint-Germain de Supercup wint. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar de Fransman Mohamed Kunta en Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, het is onbewolkt bij 10 tot 17 graden. Het wordt weer een zonnige dag. Temperatuur loopt op naar 30 graden in het noorden, 35 of 36 graden in het zuiden. Ook morgen is het warm, dan nog een graadje meer dan vandaag.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne neemt snel toe. Er wordt steeds meer gebombardeerd. En Oekraïne heeft geen goed antwoord op de vele Russische luchtaanvallen. De situatie op de grond wordt zo steeds nijpender voor burgers en hulpverleners. Directeur Harm Goossens van het Rode Kruis is in Oekraïne in de hoofdstad Kyiv. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Die hoofdstad heeft het zwaar te verduren. Wat merkt u ervan?
4: Ja, die heeft het heel zwaar te verduren. Ik ben hier nu 3 dagen. En de situatie is hier aanzienlijk verslechterd de laatste maanden. Constante luchtaanvallen. En ze hebben geen afweergeschut meer. Dus we hebben allemaal een app hier. Iedereen heeft hier een app. Die gaat regelmatig af. Vaak ook 's nachts. Ik heb het zelf nu ook meegemaakt. 2 keer per nacht, 's nachts gaat die af. Dan doe je snel je schoenen aan, ren naar beneden naar de schuilkelder. En daar wacht je tot je weer naar boven mag. En voor ons is dat natuurlijk makkelijk in zo'n hotel. Maar bijvoorbeeld een collega van mij, waar ik de afgelopen dagen hier van het Oekraïense Rode Kruis mee optrok. Ja, die woont met haar ouders op de 7e verdieping. En die zijn niet zo goed ter been. Dus die gaan helemaal niet naar een schuilkelder. Is ook ver weg, die schuilkelder. Dus dan zorg je dat er 2 muren tussen jou en de buitenkant zijn. Dus dat is het nieuwe normaal hier van bijna alle Oekraïners.
2: En dan hopen dat genoeg is.
4: Ja, dan hopen dat genoeg is. En dat is het natuurlijk niet altijd. Mensen zijn wel, zoals we het laatst noemden, alarmmoe. Dus niet iedereen gaat naar beneden omdat ze kunnen. Maar ik had ook een collega die zei, ik kijk of mijn vrouw wakker wordt. En als die lekker blijft slapen, dan blijf ik ook slapen. Dus dat is echt voor hen het nieuwe normaal. Maar een hele gevaarlijke situatie.
2: Uiteraard. Ja. En dus ook gevaarlijk om hulp te verlenen.
4: Ja, ook gevaarlijk om hulp te verlenen. Maar dat blijft het Rode Kruis, het Oekraïense Rode Kruis, uiteraard wel doen. Ze zijn enkele collega's kwijtgeraakt, maar ze gaan gewoon door. En het is directe noodhulp die ze geven. Maar kijken ook toch al wel vooruit en naar de langere termijn om hulp te geven.
2: Ja, want is de hulpverlening wat dat betreft veranderd in de loop van de jaren?
4: Ja, totaal. Als ik ook hoor hoe groot het Rode Kruis hier is geworden sinds 2022. Het was een relatief kleine organisatie. Het is nu een gigantische organisatie door het hele land heen. En ze doen eigenlijk nog steeds twee grote dingen. Eén is die directe noodhulp. Dat is bij een raketinslag direct daar naartoe gaan. Het zijn ook het creëren van mobiele schuilkelders. Ze hebben netten nodig tegen drones. Dus dat is echt de directe hulp op het moment zelf. En we waren ook gisteren met collega's van mij van zo'n noodhulpteam bij een flatgebouw wat een tijd geleden gebombardeerd is. En ze lieten daar zien wat ze daar gedaan hebben. Dat is gewoon een flatgebouw waar normaal mensen wonen. En bij aankomst dan, ja, om het even heel vreselijk concreet te maken, dan zegt mijn collega ook, wat nog steeds in mijn neus zit, is die geur van brand en van verbrande lichamen. Dus het is echt, dat is de noodhulp die ze op de grond direct geven. En zijn ondertussen ook bezig met langere termijn, met het opbouwen van ziekenhuizen, met het geven van heel veel mentale hulp. Veel mensen hebben natuurlijk trauma's. Creëren buurtcentra waar mensen bij elkaar kunnen komen om mensen toch weer klaar te maken voor de toekomst.
2: Want die mentale hulp, waar bestaat die uit, die het Rode Kruis geeft?
4: Ja, dat is toch mensen bij elkaar brengen. We waren gisteren in een buurtcentrum een beetje nog oostelijker van Kiev, waar een hele groep wat oudere dames met elkaar zaten te praten. Allemaal alleen, of omdat hun mannen er niet meer waren, of omdat hun zonen aan het front waren. Ja, die praten met elkaar over hoe ze zich voelen, hoe ze het leven verder willen oppakken. En het interessante, ja, het is misschien toch het woord, het interessante wat ik voel overal is, toen we binnenkwamen in dat zaaltje, was het vrolijk en gezellig. En ze moesten lachen toen we binnenkwamen. Ze waren aan het zingen. En vervolgens hadden we het over de huidige situatie, waarop ze allemaal in huilen uitbarsten. En dan voel je de pijn uiteraard. En toen we weggingen, waren ze weer vrolijk. Dus het leven gaat hier wel gewoon door. Je voelt, gek genoeg, weinig angst, maar een enorme drive om te leven en dit soort mensen bij elkaar brengen en ze weer klaarmaken voor de toekomst. Dat is waar het Rode Kruis bij helpt. Ook bijvoorbeeld het samenbrengen van veteranen in huizen, die worden ook gebouwd. Ja, dat soort zaken.
2: Het klinkt alsof u zich licht verbaasd heeft dat mensen niet wanhopiger zijn.
4: Ja, dat is inderdaad zo. Dus je voelt natuurlijk wel, je voelt overal waar je bent, voel je die oorlog. We reden helemaal vanuit de Poolse kant naar Kiev, dus naar midden in het land. Overal zie en voel je die oorlog. Overal zie je vlaggen, zie je gedenkmonumenten van overledenen. Iedereen die ik spreek kent of heeft iemand in zijn nabije omgeving verloren. En vervolgens praten ze constant over, we gaan door, we geven nooit op. We zijn bezig met de toekomst, we bouwen ziekenhuizen. We zijn huizen aan het bouwen voor de toekomst. Dus de kracht die je voelt is wel enorm indrukwekkend.
2: Dank, directeur Harm Goossens van het Rode Kruis.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:08. In Nieuwsuur ging het over de Noord-Koreaanse steun aan Rusland. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia Noord-Koreaanse ballistische raketten zijn ingezet. En Zelensky waarschuwde eerder deze week dat Rusland van plan is om 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse militairen in te zetten. Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies, is helder over het belang van Noord-Korea.
5: De vorige operatie met Noord-Koreanen hebben tenminste 6.000 Noord-Koreanen het leven gelaten. Ook van deze 30 tot 50.000 zullen er heel veel sneuvelen. Maar dat boeit de Noord-Koreaanse leider blijkbaar niet. De lessen die de overlevers meenemen, die zijn veel belangrijker. Dan kan je je training aanpassen, je documenten, je doctrines, je handboeken. En dat zijn de grote lessen voor Noord-Korea.
2: Remco Breuker, Noord-Korea-deskundige aan de Universiteit Leiden, vindt die militaire steun van Noord-Korea zorgelijk.
6: Ook Japan Heeft hier denk ik echt wel gevaar van te duchten. Taiwan, de Filipijnen, maar het blijft niet beperkt tot Oost-Azië, ben ik bang, of Azië. Ook in Europa, Oekraïne natuurlijk.
2: Ja, in eerste instantie.
6: In eerste instantie, maar dan wel de Baltische Staten, Polen. En wie weet waar dit stopt. Dus dit is een extreem zorgelijke ontwikkeling wat mij betreft.
2: Hoe kunnen we steden koeler maken? Daar ging het over in Met het oog op morgen. Klimaatfilosoof Sophie van Balen doet onderzoek naar het verband tussen gemeten hitte in nieuwbouwwijken en hoe mensen die ervaren. Ze maakt zich zorgen over de toenemende hitte, maar ze denkt dat de wetenschap voldoende antwoorden heeft.
7: Ik denk dat er heel veel antwoorden voorradig zijn. Ja. Ik denk ook niet dat er per se een gebrek is aan goede antwoorden. Ik denk eerder dat er misschien een gebrek is aan goede verhalen, ja, waarmee die antwoorden tastbaar worden en waarmee we ze voor ons kunnen gaan zien.
2: Volgens Van Balen leidt de focus op cijfers af van de vraag waar het echt om draait. Hoe richt je een samenleving in?
7: Dus dan zie je een grafiek die gaat omhoog. Dan denken we, oké, de CO2-uitstoot stijgt of de stikstofuitstoot stijgt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we die naar beneden brengen. Terwijl we volgens mij moeten vragen, nee, wat gaan we doen? Hoe kunnen we anders leven, onze samenleving anders inrichten op zo'n manier dat we niet die uitstoot als effect krijgen? Dus in plaats van sturen op het effect, moeten we een heel ander soort vraag stellen.
2: Ja. In Langs de Lijn en Omstreken was Lucas Amer. In zijn studio in Den Haag maakt hij de trailermuziek voor grote films en series. Bijvoorbeeld voor The Odyssey, de film van regisseur Christopher Nolan die al veel bezoekers trok.
8: Tell me what you remember.
9: A wife?
2: Amer maakte dus de muziek voor de trailer, niet voor de film zelf. Hij legt uit wat het verschil is.
10: In principe is trailermuziek echt een losstaand proces van de film. Hè. Dus de trailers is postproductie. Dus het komt nadat de film eigenlijk al af is. En de filmmuziek onder de film zelf, de filmscoring, dat wordt eigenlijk tijdens de film en de editing gemaakt. Dus mijn werk komt eigenlijk al helemaal als laatste.
2: En het is belangrijk om meer te weten over de achtergrond van de film en de maker, zei Amer.
10: Je wordt er ook naarmate wel beter in. Je gaat natuurlijk sowieso onderzoek doen naar wat voor film het is en wie het gemaakt heeft. En ik ben zelf heel erg fan ook van Christopher Nolan. Dus ik wist al wel een beetje welke kant het ongeveer op moest gaan. En ook van de filmscore-componist Ludwig Göransson. Dus ik wist wel een beetje welke richting ik moest gaan zitten. Ik moest geen carnavalmuziek of zo gaan maken.
2: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Orleans, Dance With Me. In de kranten vandaag uiteraard veel aandacht voor de eclips.
1: Europa in de ban van de eclips, schrijft het AD. Van IJsland tot Spanje, overal in Europa bracht dit natuurfenomeen veel mensen op de been. In Nederland was het strand een populaire plek om de eclips te bekijken. Volgens de Telegraaf klonk er bij Bloemendaal aan zee even na 8 uur een applaus toen de maan voor 88% voor de zon was geschoven. In Spanje was een totale zonsverduistering te zien en dat leverde het land ook nog wat op, schrijft het FD. Spanje kreeg bijna 500.000 eclipstoeristen op bezoek. Volgens de krant gaven die samen in enkele dagen zo'n 350 miljoen euro uit, gemiddeld 700 per persoon. Veel gemeentelijke flitsboetes kunnen mogelijk de papierversnipperaar in, schrijft de Telegraaf. Dan gaat het bijvoorbeeld om flitspalen die gemeenten ergens neerzetten om bijvoorbeeld een inrijverbod te handhaven. Maar volgens de krant hebben rechters al meerdere boetes geschrapt, omdat in veel gevallen niet duidelijk was of het Openbaar Ministerie wel toestemming had gegeven voor die plaatselijke controles. Zo kregen automobilisten in Sneek gelijk nadat ze bezwaar maakten. Volgens de rechter moet die toestemming officieel in het dossier staan en dat gaat vaak mis. Bezwaar maken is volgens de Telegraaf dus lucratief. Er komen steeds meer exotische kwallen in Nederlandse wateren. Volgens Trouw reizen veel van die kwallen mee met schepen of via geïmporteerde oesters. Zo duikt de Aziatische oester.

0: Orleans, Dance With Me. In de kranten vandaag uiteraard veel aandacht voor de eclips.
1: Europa in de ban van de eclips, schrijft het AD. Van IJsland tot Spanje, overal in Europa bracht dit natuurfenomeen veel mensen op de been. In Nederland was het strand een populaire plek om de eclips te bekijken. Volgens de Telegraaf klonk er bij Bloemendaal aan zee even na 8 uur een applaus toen de maan voor 88% voor de zon was geschoven. In Spanje was een totale zonsverduistering te zien en dat leverde het land ook nog wat op, schrijft het FD. Spanje kreeg bijna 500.000 eclipstoeristen op bezoek. Volgens de krant gaven die samen in enkele dagen zo'n 350 miljoen euro uit, gemiddeld 700 per persoon. Veel gemeentelijke flitsboetes kunnen mogelijk de papierversnipperaar in, schrijft de Telegraaf. Dan gaat het bijvoorbeeld om flitspalen die gemeenten ergens neerzetten om bijvoorbeeld een inrijverbod te handhaven. Maar volgens de krant hebben rechters al meerdere boetes geschrapt, omdat in veel gevallen niet duidelijk was of het Openbaar Ministerie wel toestemming had gegeven voor die plaatselijke controles. Zo kregen automobilisten in Sneek gelijk nadat ze bezwaar maakten. Volgens de rechter moet die toestemming officieel in het dossier staan en dat gaat vaak mis. Bezwaar maken is volgens de Telegraaf dus lucratief. Er komen steeds meer exotische kwallen in Nederlandse wateren. Volgens Trouw reizen veel van die kwallen mee met schepen of via geïmporteerde oesters. Zo duikt de Aziatische oorkwal steeds vaker op in het Veerse meer.

0: Orleans, Dance With Me. In de kranten vandaag uiteraard veel aandacht voor de eclipse.
1: Europa in de ban van de eclipse, schrijft het AD. Van IJsland tot Spanje, overal in Europa bracht dit natuurfenomeen veel mensen op de been. In Nederland was het strand een populaire plek om de eclipse te bekijken. Volgens de Telegraaf klonk er bij Bloemendaal aan zee even na 8 uur een applaus toen de maan voor 88% voor de zon was geschoven. In Spanje was een totale zonsverduistering te zien en dat leverde het land ook nog wat op, schrijft het FD. Spanje kreeg bijna 500.000 eclipse-toeristen op bezoek. Volgens de krant gaven die samen in enkele dagen zo'n 350 miljoen euro uit, gemiddeld 700 per persoon. Veel gemeentelijke flitsboetes kunnen mogelijk de papierversnipperaar in, schrijft de Telegraaf. Dan gaat het bijvoorbeeld om flitspalen die gemeenten ergens neerzetten om bijvoorbeeld een inrijverbod te handhaven. Maar volgens de krant hebben rechters al meerdere boetes geschrapt, omdat in veel gevallen niet duidelijk was of het Openbaar Ministerie wel toestemming had gegeven voor die plaatselijke controles. Zo kregen automobilisten in Sneek gelijk nadat ze bezwaar maakten. Volgens de rechter moet die toestemming officieel in het dossier staan en dat gaat vaak mis. Bezwaar maken is volgens de Telegraaf dus lucratief. Er komen steeds meer exotische kwallen in Nederlandse wateren. Volgens Trouw reizen veel van die kwallen mee met schepen of via geïmporteerde oesters. Zo duikt de Aziatische oorkwal steeds vaker op in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer. En ook de Japanse kruiskwal is berucht. Die is zo klein als een euromunt, maar kan gemeen steken. Klimaatverandering is niet de belangrijkste oorzaak, maar warmer zeewater helpt de dieren wel om zich sneller voor te planten. En elektrisch vliegen begint langzaam van de grond te komen, staat in de Volkskrant. Op vliegveld Teuggen in Gelderland leren piloten al vliegen in elektrische toestellen. En het Nederlandse bedrijf Elysian Aircraft werkt aan een elektrisch vliegtuig voor 90 passagiers. Over 4 jaar moeten de eerste hybride vliegtuigen voor 20 tot 50 passagiers gaan vliegen. En in 2050 wil Nederland alle korte vluchten volledig elektrisch laten gaan. Critici twijfelen of dat gaat lukken. Batterijen zijn zwaar en houden elektrisch vliegen voorlopig beperkt tot korte afstanden.
0: In Japan is het vanaf vandaag strafbaar om de nationale vlag in het openbaar te beschadigen, te verwijderen of te bevuilen. In de nieuwe wet staat dat je boete krijgt als je dat doet, op een manier die bij mensen sterke gevoelens van ongemak of afkeer veroorzaakt. De straf is maximaal 2 jaar gevangenisstraf of een boete van ruim 1.000 euro. Correspondent Anoma van der Veren. Anoma, waarom komt de regering met deze wet?
2: De huidige premier, dat is een uitgesproken nationalist. En de laatste paar maanden heeft ze behoorlijk wat populariteit verloren. Dus qua timing wil ze hiermee natuurlijk een beetje dat terugwinnen binnen haar eigen achterban. Maar ze pleit er wel al langer voor, moet ik erbij zeggen. Sinds 2007, toen aan een hele beruchte voetbalwedstrijd China-Japan-Chinese supporters in Beijing de vlag gingen verbranden. En 5 jaar later diende ze een wetsvoorstel in toen de oppositie aan de macht is. Toen kreeg ze er amper steun voor, nu dus als premier. En samen met de andere nationalistische en rechtsradicale partijen heeft ze hem wel erdoorheen gekregen. Maar ja, net als eerder zeggen tegenstanders precies hetzelfde. Dit is waarschijnlijk tegen de grondwet, want het is een flinke beperking van de vrijheid van meningsuiting. Maar ja, de premier heeft een meerderheid in het parlement, dus het kwam er alsnog probleemloos doorheen.
0: Want komt het er in de praktijk op neer dat je eigenlijk helemaal niets meer mag doen met de vlag, behalve hem aan een stok hangen en ophangen?
2: Ja, dat is een beetje de discussie op dit moment, want de wet is enorm vaag geformuleerd. Je noemde het net al, de hele kern. Alles wat zo'n beetje aanstootgevend of kwetsend kan zijn voor een ander, dat kan strafbaar zijn nu in 1 keer. De wet is er trouwens ook met een handig administratief trucje doorheen gekomen. Wat als gevolg heeft dat het niet getest is door juristen of het een daadwerkelijk functionele wet is of daadwerkelijk ook echt iets kan doen. Ik heb met een strafrechtexpert ook gesproken en die noemde het een dode letter, want ja, wie bepaalt uiteindelijk wat kwetsend is. Op de schoollunch hier in Japan bij basisscholieren zit ook een kleine cocktailprikker met een Japanse vlag erop. Nou, die verdwijnt ook in de prullenbak na de lunch. Is dat straks ook strafbaar? Of die duizenden papieren vlaggetjes op 1 januari waarmee wordt gezwaaid naar de keizer. Ja, die worden ook massaal weggegooid zodra iedereen ermee klaar is. Staat straks ook de politie klaar met bussen om mensen in te laden voor vanwege vlaggenschennis? We weten het gewoon niet.
0: En sowieso vraag je af, hoe gaan ze dat handhaven? Want wat mensen bijvoorbeeld binnenshuis doen, dat kun je al helemaal niet controleren, toch?
2: Nee, precies. Het is, uiteindelijk gaat het neerkomen op de discretie van een politieagent of een openbaar aanklager en dan de rechter. Want zij mogen vanaf vandaag dus beslissen in hoeverre het bekladden of verbranden van de vlag strafbaar is.

0: is. Want in de wet staat voor de rest weinig specifieks, behalve dat het niet kwetsend mag zijn. En experts waarschuwen dus ook. Je kan enorm veel willekeur bij spelen, want stel je voor je demonstreert en een politieagent is het politiek niet met je eens. Nou, dan kan je zo 23 dagen de cel in verdwijnen. Want dat is hoe lang voorarrest hier in Japan is. En dan hoef je het nog niet eens iets strafbaars te hebben gedaan. Of het hoeft niet eens vastgesteld te zijn dat je iets hebt gedaan dat niet mag. Dus alleen al het bestaan van de wet kan al flinke gevolgen voor je hebben als persoon.
1: Wat doet dat met Japan? Worden ze daar bang van of halen ze hun schouders op?
0: Het is flink verdeeld op dit moment. Voorstanders van de wet die noemen het logisch. Want het is al strafbaar in Japan om vlaggen van andere landen te schenden. In de praktijk wordt dat niet gehandhaafd. Ook vlaggenschennis van de Japanse vlag trouwens. Ja, dat komt amper voor. Dus het is echt vooral symboolpolitiek. Maar ja, de voorstanders vinden het scheef dat het ene wel mag en het andere niet. Tegelijkertijd historisch wijzen er bijvoorbeeld op dat die oude wet vooral bedoeld was om diplomatieke ruzies met andere landen te voorkomen. En tegenstanders van de wet die wijzen er nu op dat dit vooral gaat leiden naar censuur. Dus ja, er is enorm veel verdeeldheid. Ik heb ook gesproken met een bekende kunstenaar hier, Makoto Aida. Nou, die gebruikt heel veel de vlag in zijn eigen werk. En hij waarschuwde al, ja, wij gaan nu twijfelen. Misschien het zekere voor het onzekere nemen. En gewoon die vlag niet meer gebruiken in onze eigen kunst. Want ja, waar trek je de grens tussen kunst, politiek en een gevoel van ongemak van iemand anders? Niemand die het weet op het moment. Dus ja, het is nu wachten op de eerste arrestatie of boete. En kijken of de rechter wel wat met die wet kan.
1: Anoma, dankjewel. Correspondent Anoma van der Veer. Lange files richting sterrenwachten, drukte op stranden en de natuurgebieden. Op sommige plekken zelfs applaus en een huwelijksaanzoek. De zonsverduistering was de hele week onderwerp van gesprek. En gisteravond was het dan eindelijk zover. Verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij aan de Groningse Waddenkust in Noordpolderzijl.
2: Er werd spontaan geklapt op het hoogtepunt van de zonsverduistering. Duizenden mensen waren samen op de dijk van Noordpolderzijl, de Waddendijk, voor zich het Wad. En daarboven dat bijzondere fenomeen.
3: Adembenemend, fantastisch. Echt supermooi.
2: Dit is de mevrouw die als eerste hier haar klapstoel op de dijk had neergezet. Uren voor de zonsverduistering.
3: Wij zaten hier om 3:30 al, hè? Dus we hebben echt genoten. En nu dat de zon weer terugkomt, is ook prachtig. Ja, het is fantastisch. Heel goed gedaan.
2: Door de zon.
3: Door
2: de kosmos.
3: Ja, door wat, hè? Door ons, dat, ja, fantastisch.
2: Nee, niet door ons, hè?
3: Nee, maar dat wij hier zo zijn, dat alles sfeer en gezelligheid, ja. Fantastisch.
2: Ja, heeft u er ook filosofische gedachten bij, zoals sommige mensen, van de kosmos en wij en alles?
3: Nee hoor, nee.
2: Gewoon een mooi plaatje.
3: Door de Groninger. Mooi plaatje, ja. Absoluut. Mooie belevenis.
2: Deze meneer staat naar het laatste stukje van de eclipse te kijken door een lasbril, zo'n lasmasker.
4: Ja, de ervaring hier om met al die mensen hier op de dijk te staan, dat is zo leuk. Ja. Dat is echt fantastisch, ja.
2: Het gaat niet om die eclipse.
4: Ja, ook. Maar gewoon de ervaring. Je ziet hoe mensen met elkaar zijn. Je maakt zomaar gesprekjes. Met elkaar heb je een hele leuke ervaring, wat je kan delen. Ja, nee, maar dit zijn bijzondere dingen. Als je dan denkt van dat in 2081 pas de volgende weer is, dan maak ik dat niet meer mee.
2: U was erbij op de dijk?
4: Ja, ik was erbij op de dijk, ja, ja.
2: En hier zitten twee dames op leeftijd die heel erg op elkaar lijken. U bent zussen?
5: Tweelingzussen zelfs, al 78 jaar. Ja,
2: dan is het niet uw eerste eclipse?
5: Nee, als kind op de kleuterschool, dat was in 54, hebben we gekeken. En ook in 99 hebben we het ook gezien. Dus de derde keer dus vandaag. Ja.
2: 54, toen had je nog geen eclipsbrillen.
5: Nee, dat was een beroerd glas van mijn vader. Die had een glas boven een kaars gehouden. En zo beroerd. En daar mochten we door kijken. En met één oog eigenlijk.
2: Was hij even mooi als deze?
5: Ja, ik had zoveel herinnering. En ook van toen het koud werd. Ik weet wel dat ik ook heel erg onder de indruk was.
2: En nu?
5: Ook weer.
6: Hetzelfde.
5: Ik vind het zo'n prachtig effect wat je krijgt. En ik vind het echt indrukwekkend. En ook de derde keer is het weer mooi.
2: Zeg, in 54 had je nog niet zo'n hype, toch?
5: Nee, zoals het nu is, dat je weken van tevoren er al mee bezig bent, dat had je toen absoluut niet. Maar het was toen ook mooi.
2: Het ging overal bijna nergens anders over, dagenlang. Dan is de vraag, Was die hype wel terecht?
6: Ja, geweldig. Ja, ja, ja. Ja,
2: want we waren zo lekker gemaakt dagenlang en het ging er alleen maar over.
6: Alleen maar lekker.
2: Kon het nog alleen maar tegenvallen?
6: Ja.
2: Of niet?
6: Nee, niet gedaan. Nee, geweldig. Ja, dat is een natuurwonder, hè? Dat is echt een natuurwonder. Geweldig.
1: Enthousiasme tijdens de zonsverduistering in het Groningse Noordpolderzeil. In een bijdrage van Matthijs van der Wiel. En het ging er inderdaad heel veel over de afgelopen dagen al. Die zonsverduistering, oftewel de eclips. En daardoor had ik gisteren de hele dag Bonnie Tyler in mijn hoofd.

0: NPO Radio 1.
1: Hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en de schade te herstellen. Defensie zit klem tussen regels, dat zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. En ook de regels voor het aanleggen van loopgraven en nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Jesselgus heeft daarom een wet opgesteld waardoor Defensie 5 jaar lang vrijer zou mogen oefenen. De perschef van het Witte Huis stopt. De Amerikaanse president Trump meldt dat Caroline Leavitt meer tijd wil doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stopt eind deze maand. En in de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Het weer, het is onbewolkt bij 10 tot 17 graden. Het wordt weer een zonnige dag en de temperatuur loopt op naar 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden.
1: Ook in Canada hebben ze grote bosbranden. Zometeen een getroffen Nederlandse boer in British Columbia.
3: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
1: Canada wordt geteisterd door bosbranden. Het gaat om grote branden die zich snel verspreiden door de droogte en de wind. In de westelijke provincie British Columbia zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. Ook Geert Huibrechts veehouderij in British Columbia is getroffen door de bosbrand. Hij moest zelf evacueren.
9: Ja, de situatie is een beetje kalmer vergeleken met een paar weken terug.
1: Want het is echt om u heen?
9: Ja, ja. Zuidelijk, noordelijk, in het midden. Ja.
1: En wat betekent dat voor uw bedrijf?
9: Altijd toch wel een beetje de ontwetendheid of hoe je dieren er doorheen komen. Natuurlijk is het wat moeilijker het gebied binnen te komen.
1: Als u het zo vertelt, dan klinkt het alsof het over een vrij groot gebied gaat.
9: Ja, zeker weten. Duizenden hectare. De verschillende branden die zich op het moment hier hebben afgespeeld, dat waren er 3. Het meest zuidelijke puntje. In Summerland praten we snel over 20.000 hectare. In het midden praten we ongeveer over 1.500 hectare. En in het noordelijke puntje praten we over 2.500 hectare.
1: Komen bosbranden zoals deze van dit jaar nou vaker voor? Of is dit echt wel extreem?
9: Dit is de meest extreme die ik hiermee heb gemaakt. Maar het begint erger en erger te worden. De branden schijnen sneller groter te worden.
1: Dus de effecten zijn groter?
9: Ja, korter bij de menselijke gebieden waar we wonen.
1: En is daar dan op zo'n moment helemaal niks tegen te doen?
9: Nee. Als we praten over de eerste brand die aangeslagen was een paar weken terug. Van 's avonds laat 9:30 tot 10:00 vrij rustig in de ochtend. En toen de wind oppakte, heeft die brand in één middag 220 huizen afgebrand.
1: En dat is gewoon overmacht?
9: Overmacht, de wind. Ze doen er wel helikopters en vliegtuigen inzetten. Maar als de rook zo hevig is en de brand zijn eigen zo snel verspreidt, dan is daar gewoon niet veel tegen te doen.
1: Kijk, nu is het zomer en komen ze voor. Kun je in periodes daarvoor maatregelen treffen waardoor het minder erg om zich heen zou slaan bijvoorbeeld?
9: Ja, er zijn wel management dingen die wij zouden kunnen doen.
1: En gebeurt dat ook?
9: In de herfst? Nee. Nee, toch niet.
1: En wie zou dat moeten doen?
9: De overheid, de provinciale overheid hier, zou dan de macht in handen moeten nemen om meer preventiemaatregelen te treffen.
1: Dat wordt nog niet gedaan. Is daar dan een reden voor? Is het gewoon te veel? Is het te groot?
9: Het is zeker een groot gebied. Over de laatste jaren, praten we toch wel, tientallen jaren, is de bosbouw toch wel geminderd. Meer houthakkers, fabrieken dichtgegaan in de regio's. En het andere verhaaltje dat er ook wel aan vastzit is het economische gebeuren rondom, en dit ga ik even in het Engels zeggen, wildland firefighting.
1: Mm-hmm.
9: De vele helikopters, de vele vliegtuigen die ingezet worden, dat kost gewoon heel veel geld. Daar zit ook een economisch pluspunt aan voor die lui.
1: Die varen er wel bij, bedoelt u?
9: Ja.
1: U heeft nu al een paar keren meegemaakt dat u moest evacueren vanwege deze bosbranden. Denkt u er ooit aan om dan maar toch te stoppen met de veehouderij?
9: Nee, nooit. Nooit. We blijven doorgaan. We blijven doorgaan. Dat is geen gedachte.
1: En u zei, tot nu toe zijn uw dieren veilig?
9: Ja, zover dat wij het weten, ja. In de herfst komen ze allemaal terug. Dan gaan we ze allemaal weer verzamelen. We hebben ongeveer 600 koeien daar lopen met kalver en stieren. En we weten precies hoeveel we daar weggebracht hebben. En we zullen kijken hoe dichtbij we komen als we ze gaan verzamelen.
1: Dus het is echt nu even een paar maanden fingers crossed?
9: Ja, toch wel.
1: Zijn veehouder Geert Huibrechts vanuit British Columbia.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
7: Mail naar r1jn@nos.nl.
4: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Geen subtropisch zwembad, geen animatieteam en geen rijen luxe vakantiehuisjes, maar wel de titel Beste Camping van Nederland. En die camping staat in het Friese Rinsumergeest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Maar waar zit dat dan in? En blijft de beste camping ook leuk als je vakantiebudget wat minder royaal is? Jeroen de Jager ging op inspectie.
0: Hier is de bel. Nieuwe gasten die hier arriveren op camping Charterstaten. Wat is uw eerste indruk?
10: Nou, lekker ruime camping. Alles netjes, mooi schoon. Te veel campers misschien, maar dat accepteert mij ook.
11: Oh, goedemiddag.
10: Ja.
11: Ja, nou, fijn dat u er bent. Welkom.
10: Ja, B.
11: Jeltje de Vries.
12: Nou, fijn dat u er bent op camping Tjarenstaten.
0: In Rinsumergeest, vlakbij Dokkum. Wat maakt deze camping nou zo uitmuntend?
12: Nou, gasten zijn heel erg tevreden over zoals het eruit ziet. Dat het schoon is, de ontvangst en de benaderbaarheid.
0: En wat doet u anders dan andere campings?
12: Wij ontvangen mensen, we laten ze de camping zien en we laten ook even zien wat we allemaal hebben te bieden. En
0: daar zijn
12: een binnenruimte, broodjeservice, een fietskaart krijgen de mensen mee. Ze mogen een plekje uitzoeken En we laten even het sanitair zien wat we daar allemaal hebben.
13: Ja.
12: Nou, zullen we even kijken voor een plekje?
10: Dat is prima hoor.
12: Dus ja, loop maar gewoon even mee. Nee hoor, loop maar eens mee. Ja.
14: Hoofdzaak is het toiletgebouw.
0: Hoofdzaak is het toiletgebouw, zegt u.
14: Ja, dat is echt uniek hoor.
0: U bent hier te gast, Tom Goeseijen. Ja, eerste keer, hè?
14: Ja, de eerste keer.
0: Niet gestemd.
14: Nee, niet gestemd. En
0: u zegt, hier is het hoogtepunt.
14: Ja, dit is het hoogtepunt van de hele camping.
0: Want daar zijn Nederlanders erg op gesteld. Schoon het toiletgebouw,
14: ja, dat moet goed zijn.
0: Sanitair en ruim.
14: We gaan even door.
0: Ja. Vliegtuin. Dit is bij een fantastische hok.
14: Oh, kijk, dit is heel groot. Dat ziet er heel mooi uit. Dus ik kan hier rustig zitten en ik kan de steunen gebruiken. Ik heb...
0: Ja, kijk, u heeft een spierziekte, dus ja. U kunt ook hier op deze Velida toilet terecht.
14: Haken en het... Oh, het is super schoon.
0: En heel schoon, hè?
14: De mooie uitstraling, de lichte uitstraling. Moet je dat toch zien? Dat is toch uniek? Dit kom je bijna nergens zo voor.
0: Is dat zo?
14: Dat is zo.
0: Ja, ja.
14: Het is zo. Ik ben op heel veel campings al in Nederland geweest.
0: Ja.
14: En vind ik dit gewoon een unieke plek.
0: Is er echt niks negatiefs op aan te merken op deze camping?
14: Hier niks negatiefs op aan te merken. De eigenaren zijn super vriendelijk. Doen op het laatste van de avond nog een rondje. Praten met iedereen.
0: Hier in de hoek daar.
12: Hier in de hoek, dat is een ruime plek. En dan kunt u ook achter de heg zitten. Dan heeft u ook nog een eigen plek.
0: Mooi man. Jullie hebben 5 uit 5 gescoord van NKC Campercontact, is dat? On the year 2026. Hier hangt het bordje.
12: Ja.
0: Wanneer afgeleverd?
12: Vorige week.
0: En wat gebeurde er hier?
12: Nou,
0: wat ging er door u heen?
15: Hartkloppings. Oh, ja, gewoon heel blij. Heel
0: in de Vries?
15: Ja, heel blij zelfs, ja.
0: Oh, ja.
15: Ja, ik had kippenvelden van.
0: Want dit was uw grote droom?
15: Dit was mijn droom, ja. En dan hebben we dit gehaald en binnen 4 jaar tijd.
0: 4 jaar geleden pas begonnen?
15: Ja, 4 jaar geleden pas begonnen. En nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
0: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
15: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
0: Oh, ja.
15: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in één keer.
0: Oh, ja.
15: Ja, en vandaag ook weer. Okay. Dus we staan vanavond staan we ook weer helemaal vol.
0: Zeg, en als u nou nog iets zou willen veranderen hier... want als ik hier op kom lopen, denk ik van... nou, het ziet er allemaal supergoed uit. Maar kom ik het veldje op, denk ik... ja, het is wel... je zit toch een beetje bovenop elkaar. Het is een open veld.
10: Ja, weinig
0: privacy. Zou u nog dingen willen veranderen?
15: Nou, het moet zijn tijd ook een beetje hebben natuurlijk. Hè. De bomen die zijn al 4, 5 jaar oud. Die moeten even aangroeien. Nou, die bossen wel achter u allemaal... die zijn al aardig vol geworden hier... Dus het is een open veld eigenlijk. Ja. En dit is de camping eigenlijk.
14: Dus ik kan alleen maar een 9 en een plus geven. Dit is echt...
0: Wat betaal je hiervoor?
14: Ik betaal €27 per nacht.
0: Tot nog mee.
14: En ik vind dit heel erg super prijsje.
0: Ja.
14: Ja, en andere mensen zijn ook compleet overweldigend van hoe mooi het hier is. Want die mensen die daar staan, die zeiden... ik heb nog nooit zo'n camping gezien. Ik ben overal geweest, maar dit is het einde.
12: Fijne middag nog.
13: Ja, dankjewel.
12: Fijne middag.
0: Ja. Yo, doei.
13: Doeg. Tot ziens, hè. Dag.
1: Een bijdrage van verslaggever Jeroen de Jager... vanaf de beste camping van Nederland in Rinsumergeest. De Nederlandse estafettevrouwen pakten op het EK zwemmen in Parijs goud op de 4x100 meter vrije slag. Met een indrukwekkende eindsprint stelde Marit Steenbergen de titel veilig. Ze had een drukke dag, want ze zwom ook nog in de halve finales van de 200 meter vrije slag en de 50 meter rugslag.
16: Nou, het ging eigenlijk best wel goed. Stond er sowieso wel heel ontspannen in. Gelukkig hoefde ik niet overal helemaal het achterste van mijn tong te laten zien, zoals op die 200 niet. Dus dat scheelt wel echt heel erg in energie. En om dan zo met die estafette meiden af te mogen sluiten, dat is gewoon echt een toetje.
17: Ja, omdat jij moest als laatste. En opnieuw was er natuurlijk een achterstand. Niet zo groot als in die mixed relay. Maar je had wel door, ik moet weer aan de bak.
16: Ja, nou, ik zag al dat we er wel echt heel goed bij lagen. En ik weet gewoon eigenlijk dat ik de sterkste in het veld ben. Dus ik dacht, oké, we liggen erbij. Die ga ik gewoon pakken. Dus natuurlijk, je moet er altijd achteraan dan. Maar ik zag bij het keerpuntal dat het had. Dus dan is het gewoon hoofd in het water en gaan.
17: Ja. Wat ik mooi vind, Camp Gamepad is de teammanager tegenwoordig en was vroeger een van de Golden Girls. Ik heb het voor mijn tweede ook wel eens gevraagd, maar mogen we zo langzamerhand weer van een Golden Girls generatie spreken? Of vind je dat nog iets te verbazen?
16: Ja, ik denk wel dat dat nog iets te vroeg is. Maar ik denk sowieso met dit team en de meiden die er nog aankomen dat we echt een heel sterk team hebben. We zijn hier 2 tienden volgens mij boven het Europese record. Er is nog nooit zo hard gezongen op een EK. Dus ik denk gewoon dat deze meiden gewoon echt super goed zijn en dat we een heel mooi team hebben. En dat we vanaf hier gewoon echt gaan bouwen richting de WK en de Spelen in LA.
1: Zei Marit Steenbergen. En in Birmingham zijn de Europese kampioenschappen atletiek bezig. En daar haalde Jonas Pijvers brons op de 400 meter. Het scheelt maar 0,01 seconde met het zilver. Maar dat maakt hem weinig uit. Hij vindt dit al een verrassing.
18: Ja, ik heb het hele seizoen al gezegd dat er meer in zat. Vandaag de slechtste dag die ik me ooit heb gevoeld op racedag. Twee slechte nachten achter de rug. Twee rondes en dat ik dan hier aan mijn slot kan schieten. Geweldig.
19: Ja, zijn dat dan zenuwen? Want jij lijkt ogenschijnlijk zo zonder zenuwen door zo'n toernooi te wandelen.
18: De zenuwen vallen mee, maar ik ben een piekeraar. Wanneer ik 's nachts in bed lig met mijn cafeïne, dan ben ik uren naar het plafond aan kijken.
19: Zo lijkt je ook niet over te komen. Je loopt hier rond alsof het je allemaal een beetje gebeurt.
18: Ja, dat wel. Ik denk dat ik met een hele goede mindset hier sta. Ik heb me ooit verteld, ik was altijd heel zenuwachtig. Dat van, ik train er zo hard voor, ik doe er zoveel voor. Dat het zo zonde dat ik die zenuwen heb, want daar loop ik echt niet harder door. En toen is er ooit een switch omgegaan. En sindsdien ben ik gewoon cool waar ik moet zijn en probeer ik te doen wat ik kan doen.
19: Besef je het al? Je hebt die medaille om je nek, dat helpt misschien wel een beetje. Heb je al door dat je daadwerkelijk een medaille hebt gewonnen?
18: Het is gebeurd. Het mooiste kon gebeuren. En natuurlijk die honderds van zilver. Maar dat maakt me ook niet meer uit. De medaille is de medaille. Ik voel me zo moe vandaag. En dat ik dan zo'n tijd kan lopen is gewoon bizar.
19: Hoeveel macht voel je dan, die laatste 150 meter? Iedereen om je heen gaat meer kapot dan dat jij kapot gaat. Voel je dan, ik kan ze op gaan rapen, ik kan naar een medaille gaan lopen?
18: Ik voel gewoon hoe makkelijk en ontspannen ik door kan lopen. En je moet niet te veel knokken, maar juist die techniek proberen te houden. En wanneer dat dan goed gaat en je steeds dichterbij komt, denk je van, ik heb hem.
19: Je zei al, die 100ste zilver of brons maakt jij nu geen bal uit volgens mij. Als je gedipt had, had je hem wel gehad. Dat is wel een les voor de toekomst misschien, hè? Als je een keer om goud strijdt.
18: Zeker. Ik denk dat ik dacht dat ik wel gedipt had, maar blijkbaar niet.
19: Nee. Er zit nog zoveel meer in de tank.
18: Ik denk het ook. Ik vind het lastig om echt doelen te stellen daarmee. Gewoon iedere dag een beetje beter proberen te worden. En hopelijk mag dit de eerste zijn van velen.
1: Zei Jonas Pijvers tegen Jeroen Stekelenburg. Een bestaand medicijn tegen hoge bloeddruk kan mogelijk een zeldzame hersenziekte vertragen of zelfs stoppen, meldt onder meer nu.nl.
2: Bij de erfelijke dodelijke ziekte Vanishing White Matter verdwijnt de witte stof in de hersenen. Tot nu toe was er geen behandeling die dat kon tegenhouden. 33 jonge kinderen kregen in het Amsterdam UMC 4 jaar lang de bloeddrukverlager Guanabenz. Ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht en overleden minder vaak dan een eerdere groep die het middel niet kreeg. Guanabenz geneest de ziekte niet en als de behandeling stopt verdwijnt het effect ook. Het Amsterdam UMC werkt nu aan goedkeuring van een medicijn voor deze toepassing. Illegale internetcasino's richten zich via advertenties op Facebook en Instagram op mensen met gokproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. De reclames zijn bedoeld voor mensen met een zelf opgelegde gokstop en wijzen hen op illegale casino's waar die blokkade niet geldt. Dat kan dan zorgen voor een terugval, zegt deze redacteur van BNR.
20: Als jij ineens in aanraking komt met deze gokreclames, dan kun je denken, goh, ik heb het nu moeilijk, ik ben gestrest, ik zit er even doorheen. Ik mag dit nu weer eventjes. En dat is dan weer een soort glijdende schaal naar toch weer gaan gokken. En nou ja, van gokken, ja, dat leidt toch regelmatig tot heel veel problemen.
2: De kansspelautoriteit baalt, maar zegt dat alleen Meta de advertenties kan verwijderen. Dat is inmiddels gebeurd na vragen van BNR. En voor boeren en de binnenvaart is de droogte slecht nieuws, maar voor archeologen zijn het gouden tijden. Ze kunnen met hun metaaldetectoren en scheppen op plekken komen die normaal onder water staan, zoals langs de opgedroogde oevers van de Waal. Hart van Nederland ging mee en de verslaggever had zelf ook meteen beet.
21: Een laatmiddeleeuws kannetje, denk ik. 1200 ongeveer. Ja. Het is wel leuk als je hierheen komt om iets te filmen en je raapt gelijk wat op. Dat is wel heel leuk inderdaad. Ja.
22: Ga mee. Zo laag is het nooit geweest.
21: Dat is voor jullie heel fijn.
22: Dat is geen kans, hè? Want ja, je kunt al op stukken komen waar je normaal niet kunt komen. En de Waal is altijd in beweging, dus ja, ik kom voor alles boven water.
21: Ja, dus die droogte zorgt voor een walhalla voor jullie.
22: Dat zijn drukke weken, ja.
2: Er zijn onder meer munten en sieraden uit de Romeinse tijd gevonden, maar niet alles is even interessant. Er worden ook blikjes opgegraven en een oude po. En bij Quote lezen we over de kersverse eigenaar van een Italiaans superjacht. Die heeft een week met hoge pieken en diepe dalen. Eerst werd de Angiola opgeleverd, een luxe jacht van bijna 30 meter. Maar lang heeft de nieuwe eigenaar er niet van kunnen genieten, want 4 dagen later ligt het schip op de bodem van de zee bij Sardinië. Volgens Quote brak er brand uit in het motorruim. Op dat moment zouden 14 mensen aan boord zijn geweest, bemanningsleden en gasten. Niemand raakte gewond. Op foto's is te zien dat het schip is gekapseist en gezonken.
1: Dus verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er staat een vrachtwagen in brand op de A2 Utrecht-Amsterdam. En daarom is bij knooppunt Amstel de verbindingsweg naar de A10 afgesloten. Verder was er een ongeluk op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk-Plasbroekpolder. De weg is dicht, de weg is vrij.

0: Jamie Lydell, Another Day. Het is 7:08. Op het gratis festival Zomerparkfeest in Venlo is vanavond voor het eerst de voorstelling Opera on Brainwaves te zien voor het publiek in Nederland. Het is een uniek project van de Belgische ontwerper Jasna Rokerem, waarbij operazangeres Emma Postman een jurk draagt die met sensoren haar hersenactiviteit meet en haar emoties met kleuren op haar jurk projecteert. Volgens Rokerem is ze de enige ter wereld die beschikt over deze technologie. Jasna Rokerem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: Hoe werkt dat met deze jurk?
1: Sorry?
0: Hoe werkt dat met deze jurk en die sensoren en zo?
1: Ha, wel, vanavond krijgen we Emma Postman te zien en die zal op haar voorhoofd een EEG-sensor dragen die haar hersenactiviteit meet. En uit die data kunnen wij live haar emotionele staat van zijn detecteren. En de jurk, dat is een witte, mooie, futuristische, speciaal ontworpen jurk die vol met led zit, die laat dan meteen live zien hoe zij zich voelt terwijl ze zingt.
0: En welke kleuren bijvoorbeeld krijgen we dan allemaal te zien en welke gevoelens horen daar dan bij?
1: Ja, wat een bijzonder mooie vraag. Wel, denk aan intuïtieve kleuren. Bijvoorbeeld, als we denken aan gelukkig zijn, denken we aan geel, de opkomende zon. Als we kwaad worden, krijgen we pinkend rode lichten. Of bij stress krijg je heel erg flashende strobolichten te zien. Dus het zit hem zelfs niet enkel en alleen in de kleur die de emotie weergeeft, ook hoe het geanimeerd wordt en ook hoe de hele scenografie mee beweegt. Want de lichttechniekers die hebben ervoor gezorgd dat ook al de lichten van het podium mee zullen bewegen op de emotionele ervaring van Emma.
0: Hoe kwam u op dit idee om het zo te doen?
1: Wel, dat idee ligt in oorsprong dicht bij mezelf. Ik heb namelijk een heel rijkelijke emotionele ervaring in het leven. En dat is ook mijn wens voor andere mensen. Zeker nu dat we naar een wereld gaan waarin de technologie steeds sneller en sneller gaat. En waarbij we machines en AI hebben die heel wat dingen voor ons kunnen doen. Komt nu net waar wij als mens zo uniek in zijn terug naar de voorgrond. En dat zijn onze gevoelens, onze emoties en onze capaciteit om het leven kleurrijk te ervaren door het feit dat wij emotionele wezens zijn op deze planeet.
0: En dus, want muziek doet natuurlijk altijd wat met mensen. Maar op deze manier zie je ook wat het met degene doet die het op dat moment staat te doen, staat te maken.
1: Ja, klopt. En dat is wel heel bijzonder. Dat is iets waar ik zelf ook heel stil van word.
0: Hoe is dat voor Emma Postman?
1: Ja, voor Emma Postman is dat iets zeer intiem en kwetsbaar om zich zo emotioneel vrij te geven aan haar publiek. Want je kan alles zien. Als er een kleine frustratie is, ja, dan zie je dat in de jurk. Als zij zich super trots voelt omdat ze net een heel hoge noot gezongen heeft, ja, dan zie je dat ook. Dus de verbinding tussen Emma en de mensen in het publiek, die wordt op een heel andere manier ervaren. Veel dieper, echter en intenser.
0: Is het dan dus wel ook vooral bedoeld om mensen aan het denken te zetten? Of kan het ook echt ergens voor worden gebruikt, deze technologie?
1: Dat is tweeledig. Eerst en vooral is het de bedoeling om de mensen die vanavond komen te laten voelen en dat ze terug helemaal in verbinding komen met hun eigen gevoelens. Dus in die zin is het een soort van reflectie. En reflectie zet je altijd na. Ja, reflectie zet je altijd aan tot nadenken natuurlijk. Waar gaat de toekomst naartoe? Wat is nu echt belangrijk om op in te zetten als mens? En met Jasna Rokerem zelf als bedrijf hebben wij heel wat ervaring in de laatste 10 jaar om de technologieën die wij bouwen in verschillende industrieën te gaan implementeren. Zo hebben wij al samengewerkt met NASA, Nokia, Volkswagen of bedrijven zoals Fujitsu.
0: En wat voor een product komt daar dan bijvoorbeeld uit?
1: Wel, in eerste instantie gaat het echt om het onderzoek en de visie. Het gaat over het feit dat emotionele intelligentie en creativiteit heel belangrijk zijn voor de toekomst. Zowel in hoe je als bedrijfsleider met je mensen kan omgaan en ook hoe we de nieuwe producten van de toekomst gaan ontwerpen.
0: Juist om het menselijke erin te houden.
1: Inderdaad, want ja, de technologie gaat supersnel vooruit, maar technologie hoeft ons niet verder te verwijderen van wie we inherent zijn, maar juist dichter bij onszelf te brengen en ons meer te laten verbinden als ja, één specie op aarde, zeg maar.
0: Ja. Dank voor het verhaal. Ontwerper Jasna Rokegem over die jurk, die dus vanavond te zien is in het Zomerparkfeest in Venlo.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Juliana wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei die ook, nee, dat is mannenwerk.
4: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
5: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Nou, zoek het dan maar uit.
4: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO.
6: Nu op NPO Luister.
4: En de hele maand augustus Docs Kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt.
7: Ster. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
14: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1 journaal.
0: Goedemorgen. Pensioenfondsen onder het nieuwe stelsel behalen positieve resultaten op de beurs. En Defensie wil minder regels rond oefeningen. Een overzicht aan het nieuws, Thomas Delsing.
15: Op bestaande militaire oefenterreinen wil Defensie 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens €4 miljoen heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Dat meldt president de la Espriella. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. En na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseiden vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Gisteravond rond 7:50 verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of met eclipsbrillen. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Pfeifers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar de Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. De Nederlandse estafette zwemsters hebben bij de EK-lange baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout tikte aan in 3.31 en 89 honderdste. Het is het tweede estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams. Dat was gisteren. Het weer vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer.
0: Wat betekenen de onzekere economische tijden voor onze pensioenfondsen? Hoe ze het de afgelopen 6 maanden hebben gedaan, horen we zo.
16: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
17: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
18: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
23: Geeft ruimte.
24: Ik doe het voor gezonde nieren.
25: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
26: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
27: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Na een slechte start van het jaar hebben 3 grote pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel zich in het tweede kwartaal goed hersteld, blijkt vandaag uit hun cijfers. Heel voorzichtig wordt er nu gesproken over het verhogen van de pensioenuitkering per 2027. Roland Muller van de economieredactie. Om welke fondsen gaat dit?
28: Ja, het gaat om 3 grote fondsen. Zorg en welzijn, metaal en techniek en bouw. En bij elkaar zijn het toch zo goed voor zo'n 5 miljoen deelnemers. Dat zijn wel werkende gepensioneerden. Er zitten vaak ook nog mensen in die niet meer echt actief opbouwen. Die moet je dan wel even meetellen uiteraard. Ja, we houden nauwlettend in de gaten wat er met deze fondsen gebeurt. Want zij zijn dus overgestapt naar dat nieuwe stelsel. Ja, dat komt erop neer dat ze van een soort collectieve pot naar allemaal individuele pensioenpotjes zijn gegaan. En er wordt ook wat risicovoller belegd, met name voor de jongere deelnemers. Ja, dat kan verlies opleveren, maar ook hogere winsten. Het is wel zo dat hoe dichter je bij de pensioenleeftijd komt, dat er ook wel minder risicovol wordt belegd. Dat is altijd goed om er even bij te zetten. Maar goed, we kijken dus wat er dus gebeurt bij deze pensioenfonds, omdat ze dus nu over zijn gestapt. En we zien in dit tweede kwartaal dat ze het behoorlijk goed doen. Het gaat over rendementen tussen de 4% en 6%. En dat is echt veel beter dan de eerste drie maanden van 2027. Toen werd er echt een verlies gedraaid.
0: Ja, dus ze herstellen zich eigenlijk. Hoe komt dat?
28: Nou, het heeft echt wel vooral met de aandelenmarkten te maken. Ze liften echt mee op het positieve sentiment op de beurs. En dat heeft vooral te maken met die hoge verwachtingen van kunstmatige intelligentie. Er is ook spanning in de markt van hoe lang kan het nog door blijven gaan met al die investeringen. Maar tot nu toe leveren ook die grote techbedrijven, als je gewoon kijkt naar hun bedrijfswinsten. Ja, en is het sentiment op de beurs gewoon hartstikke goed. En die slepen ook andere bedrijven mee. Maar die pensioenfondsen doen het ook hartstikke goed op het gebied van vastgoed bijvoorbeeld. En zij lenen ook veel aan landen. Maar ook bijvoorbeeld aan andere bedrijven. En daar wordt ook behoorlijk wat aan verdiend aan de rente.
0: Dus eigenlijk al is het eerste kwartaal een beetje pech met de stemming toen op de aandelenmarkt.
28: Ja, dat was echt heel, heel bepalend, hè, op dat moment. Dat eerste kwartaal, daar zat ik ook heel erg die start van de oorlog in de Persische Golf in. Eind februari begon dat. En de hele maand maart drukte dat echt de stemming ook op de financiële markten. Die onrust is natuurlijk nog niet weg. Kijk maar naar wat er deed het met de prijs van olie gebeurt. Maar die onduidelijkheid over wel of geen staakt het vuren. Die hele wisselende signalen van de regering Trump. Ja, daar lijken die koersen op de aandelenmarkten wel in ieder geval niet meer zo heel gevoelig voor.
0: Ja, dus is weer afwachten ook wat het komend half jaar gaat brengen.
28: Zeker,
0: maar
28: ja.
0: Op zich hebben ze misschien wel een beetje goed nieuws voor mensen die nu al pensioen krijgen.
28: Ja, dat is nog wel even afwachten. Maar zoals het er nu voor staat, dan kunnen die pensioenen per 2027, dus dat duurt nog wel even voordat het zover is, kunnen die dan inderdaad een klein beetje omhoog. Over drie maanden weten we dat zeker, want dat derde kwartaal, dat wordt bepalend voor die verhoging van die pensioenen. Het gaat wel om een kleine verhoging dus, minder dan 1% zoals het er dan nu voor staat. En wij spraken met John Landman, hij is bestuursvoorzitter van dat grote pensioenfonds Zorg en Welzijn. En hij legt uit waarom.
1: Er wordt wel iets meer rendement gemaakt voor de gepensioneerden om een uitkering te verhogen. Maar in onze regeling is afgesproken dat we eigenlijk een soort schokdempertje introduceren. Dus we spreiden over meerdere jaren het positieve resultaat. En dat doen we omdat mensen enorm behoefte hebben, blijkt uit onderzoek bij ons, aan ook stabiliteit in de uitkering. Dat geldt zowel voor de positieve kant, dat is dus nu, maar ook als het negatief zou zijn. Dat betekent ook dat het ook niet een grote klap is die je dan te verwerken krijgt.
0: Ja, maar toch dat schokdempertje dat ze nu introduceren. Ja. Eigenlijk zouden ze onder het nieuwe stelsel gepensioneerden sneller laten profiteren van positieve beursresultaten. Dus waarom doen ze dit nu?
28: Ja, precies. Ja, die schokdemper, dat zijn afspraken die zijn gemaakt. Daar kiezen die pensioenfondsen zelf voor. Dat is toch een stukje veiligheid inbouwen. Het hele idee van het pensioenstelsel, dat nieuwe stelsel, was inderdaad, als het goed gaat op de beurs of met andere beleggingen, dat je dan ook als gepensioneerde dat sneller terugziet in je portemonnee. In het oude systeem kon het zelfs zo zijn dat de resultaten op de beurs heel goed waren en dat je dan toch niks daarvan terugzag in een verhoging van de pensioenen. Dus dat is misschien dan toch wel wat zuur voor mensen die nu gepensioneerd zijn en denken van, hé, dat gaat lekker op de beurs. Ik zie dat ook snel terug. Nou, dat heeft dus deels te maken met die schokdemper, die afspraken die daarover zijn gemaakt, dat ze dat pas op de lange termijn gaan terugzien in hun portemonnee. Waar ook wel naar gekeken moet worden, wat nu niet genoemd wordt, zijn de kosten die gemaakt worden voor die hele transitie. Die zijn vrij hoog. Op dit moment zijn de beheerskosten en de uitvoeringskosten van die pensioenfondsen behoorlijk hoog. En daar zal de komende jaren ook wel kritisch naar gekeken worden. Die zullen dan wel echt naar beneden moeten, tenminste, om een hoger pensioen te kunnen garanderen.
0: Roeland, dankjewel. Roeland Muller. Het is 7:11. Landen die in een oorlog of een gevoelig geopolitiek conflict zijn verwikkeld mogen het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren. Traditiegetrouw mag de winnaar van het Songfestival de volgende editie organiseren, maar de EBU die past de regels nu aan. Felix Pot is sociaal geograaf van de Rijksuniversiteit Groningen en deed onderzoek naar het Songfestival. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, waarom doen ze dit? Is dat vanwege al die commotie rondom Israël?
4: Ja, dat denk ik wel. Het is niet zo dat de EU bang is om naar Cyprus te gaan, die natuurlijk ook in een conflict zitten op hun grondgebied. Het gaat echt duidelijk over Israël.
0: Want het is dus ieder jaar een beetje spannender geworden?
4: Nou ja, het is inderdaad ieder jaar spannend of Israël gaat winnen. En de deelname van Israël is één ding. Daar is al heel veel commotie over. Maar stel je voor dat we er naartoe gaan. Daar heeft de EU helemaal geen zin in. Dat zal nog meer boycotts van omroepen tot gevolg hebben. Boycotts van sponsoren. En natuurlijk ook onvermijdelijk inmenging van de staat Israël. Omdat je dan daar gaat organiseren. Dus dan wordt het onvermijdelijk ook een propagandashow. Nou, en daar zijn de leden van de EBU bang voor.
0: Maar dat betekent ook wel dat ze als EBU moeten beslissen welk land is in oorlog of in een geopolitiek conflict.
4: Ja, inderdaad. Dat is een beetje de paradox waar de EBU altijd in zit. Als non-politieke organisatie moeten zij bijvoorbeeld beoordelen of een liedje politiek genoeg is om gedisqualificeerd te worden. En nu moeten ze ook gaan bepalen of een land genoeg in conflict is of in een gevoelige of onveilige situatie. En ze hebben daar het idee om een onafhankelijke commissie op te zetten. Nou, ik zou daar niet in willen zitten, want wat doen we bijvoorbeeld met Oekraïne? Die mag het nu ook niet meer organiseren, volgens deze redenatie. Of buurlanden van Oekraïne, waar wel eens een drone rondzikt. Nou, wat doen we als Cyprus wint? Of Moldavië, of een land met terreurdreiging, wat misschien ook wel tot onveiligheid kan leiden. Dus dit gaat onvermijdelijk tot discussie leiden. Helemaal vanuit Israël, gok ik.
0: Ja, nou, Oekraïne heeft natuurlijk nog niet zo lang geleden gewonnen. En die zei toen zelf al dat het organiseren in Oekraïne zelf, dat lijkt ons geen goed idee.
4: Nee, klopt. En wat er toen gebeurd is dat het Verenigd Koninkrijk het namens Oekraïne heeft georganiseerd. En dat is nu ook veranderd in de regels. Als je wint en je bent, als je als omroep wint uit een land met een geopolitiek conflict en de EBU zegt van nou, het is niet veilig om het in dat land te organiseren, dan wijst het ook echt een andere organisator aan die het niet namens jou gaat organiseren. Het is dus niet zo dat dan iemand anders, stel Israël wint, dat een ander land het namens Israël moet gaan organiseren. Want daar zullen veel landen ook geen zin in hebben. En dat is met Oekraïne wel het geval.
0: Ja. Ze doen het eigenlijk om politiek een beetje buiten de deur te houden. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk het risico dat je het juist misschien wel nog politieker maakt.
4: Ja, dat is het. Nou kijk, ze kunnen de omroep uit Israël niet uitsluiten. Ze houden de omroepen die meedoen niet verantwoordelijk voor de daden van hun regering. Maar tegelijkertijd is ook een bewuste keuze dat er landen op het scorebord staan en vlaggetjes. Dus je haalt politiek sowieso binnen. En dat is altijd de paradox bij de EBU. Omdat ze non-politiek proberen te zijn, moeten ze ook beoordelen wanneer iets te politiek is. En normaal gesproken besteden ze dit soort beslissingen uit, hè, door andere internationale organisaties te volgen, zoals bij Rusland en Belarus en Joegoslavië bijvoorbeeld in 1993 die uitgesloten zijn. Maar bij Israël blijft dat uit, omdat daar geen grote internationale pakket aan internationale sancties ligt voor Israël. Dus nu moeten ze wel.
0: Er was natuurlijk heel veel commotie, vooral dit jaar. Een paar landen besloten zelfs niet mee te doen, hè, waaronder AVOTOS. Toen is besloten, we gaan ermee aan de slag, hè, om dit in de toekomst te voorkomen. Is dit genoeg voor die landen die bezwaren hadden tegen Israël?
4: Nou, voor de meeste landen waren de aanpassingen van de regels vorig jaar al genoeg. Dus ook helemaal niet gestemd over deelname van Israël. Het is gestemd over regels die de staatsinmenging zouden moeten beperken. Dat is voor de meeste landen genoeg. En ze hebben nu, zoals ze elk jaar doen, hebben ze de regels weer geëvalueerd. En zijn ze eigenlijk met een nieuw vervolg op die regels om staatsinmenging te voorkomen gekomen.
0: Ja.
4: En nou is de vraag hoe die boycotten de landen dat gaan beoordelen. En, nou ja, jullie zitten denk ik wat dichter bij dat vuur dan ik.
0: Nou, ik zelf niet.
4: Dat is met Oekraïne wel het geval.
0: Ja. Ze doen het eigenlijk om politiek een beetje buiten de deur te houden. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk het risico dat je het juist misschien wel nog politieker maakt.
4: Ja, dat is het. Nou, kijk, ze kunnen de omroep uit Israël niet uitsluiten. Ze houden de omroepen die meedoen niet verantwoordelijk voor de daden van hun regering. Maar tegelijkertijd is het ook een bewuste keuze dat er landen op het scorebord staan en vlaggetjes. Dus je haalt politiek sowieso binnen. En dat is altijd de paradox bij de EBU. Omdat ze non-politiek proberen te zijn, moeten ze ook beoordelen wanneer iets te politiek is. En normaal gesproken besteden ze dit soort beslissingen uit, hè, door andere internationale organisaties te volgen, zoals bij Rusland en Belarus en Joegoslavië bijvoorbeeld in 1993, die uitgesloten zijn. Maar bij Israël blijft dat uit, omdat er geen grote internationale pakket aan internationale sancties ligt voor Israël. Dus nu moeten ze wel.
0: Er was natuurlijk heel veel commotie, vooral dit jaar. Een paar landen besloten zelfs niet mee te doen, hè, waaronder AVOTOS. Toen is besloten, we gaan ermee aan de slag, hè, om dit in de toekomst te voorkomen. Is dit genoeg voor die landen die die bezwaren hadden tegen Israël?
4: Nou, voor de meeste landen waren de aanpassingen van de regels vorig jaar al genoeg. Dus ook helemaal niet gestemd over deelname van Israël. Het is gestemd over regels die de staatsinmenging zouden moeten beperken. Dat is voor de meeste landen genoeg. En ze hebben nu, zoals ze elk jaar doen, hebben ze de regels weer geëvalueerd. En zijn ze eigenlijk met een nieuw vervolg op die regels om staatsinmenging te voorkomen gekomen.
0: Ja.
4: En nou is de vraag hoe die boycotten de landen dat gaan beoordelen. En, nou ja, jullie zitten denk ik wat dichter bij dat vuur dan ik.
0: Nou, ik zelf niet hoor.
4: Oh, jammer. Misschien

0: Normaal gesproken besteden ze dit soort beslissingen uit, hè, door andere internationale organisaties te volgen, zoals bij Rusland en Belarus en Joegoslavië bijvoorbeeld in 1993, die uitgesloten zijn. Maar bij Israël blijft dat uit, omdat daar geen grote internationale pakket aan internationale sancties ligt voor Israël. Dus nu moeten ze wel.
1: Er was natuurlijk heel veel commotie, vooral dit jaar. Een paar landen besloten zelfs niet mee te doen, hè, waaronder AVOTOS. Toen is besloten, we gaan ermee aan de slag, hè, om dit in de toekomst te voorkomen. Is dit genoeg voor die landen die bezwaren hadden tegen Israël?
0: Nou, voor de meeste landen waren de aanpassingen van de regels vorig jaar al genoeg. Dus ook helemaal niet gestemd over deelname van Israël. Het is gestemd over regels die de staatsinmenging zouden moeten beperken. Dat is voor de meeste landen genoeg. En ze hebben nu, zoals ze elk jaar doen, hebben ze de regels weer geëvalueerd. En zijn ze eigenlijk met een nieuw vervolg op die regels om staatsinmenging te voorkomen gekomen.
1: Ja.
0: En nou is de vraag hoe die boycotten de landen dat gaan beoordelen. En, nou ja, jullie zitten denk ik wat dichter bij dat vuur dan ik.
1: Nou, ik zelf niet hoor.
0: Oh, jammer. Dacht, misschien kan ik nog een roddel meekrijgen.
1: Nee, ik weet er helemaal niets van. Nee.
0: Jammer.
1: Maar ja, Spanje, Ierland, hoe zal het daar vallen?
0: Is echt afwachten. Spanje is wel het meest nadrukkelijk geweest in hun uitspraken. Dus die zullen niet onder de indruk zijn. Die zeggen, wij komen gewoon niet zolang Israël meedoet. Hoe met die andere landen zit, weet ik niet zo goed. En de AVOTROS heeft al aangegeven dat ze binnenkort gaan komen met hun oordeel. Of ze volgend jaar wel willen meedoen, ja of nee.
1: Nou, gaan we dat afwachten. Dank.
0: Ja, spannend.
1: Felix Pot, sociaal geograaf van de Rijksuniversiteit Groningen. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna.
2: De vulkaan spuwt sinds vorige week grote aswolken uit en ook stroomt er lava uit. Honderden vluchten werden al geannuleerd. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA is de luchthaven voorlopig dicht. Tot morgennacht 2:00 wordt alles opgeschort. Honderden vluchten waren al geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken daarom naar alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo. Dat merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Het is chaos hier. Iedereen wil nu naar Palermo. Het is heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld. Dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug kunnen.
2: De krant La Sicilia zegt dat duizenden toeristen op Sicilië naar uitkijkpunten gaan om de Etna te bekijken. Dat is niet zonder gevaar. Twee jongeren kwamen op de terugweg in de problemen en moesten worden gered. Een Oekraïense aanval op de Russische havenstad Novorossiysk heeft twee belangrijke graanterminals beschadigd. Dat meldt onder meer BBC Nieuws. De Oekraïne zegt dat ook vier Russische marineschepen zijn geraakt in de haven aan de Zwarte Zee. Bij de aanval zouden 3 mensen zijn omgekomen en 24 gewond zijn geraakt. Rusland probeert graantransporten nu om te leiden naar andere havens. De politie in Ecuador heeft bijna 470 kilo cocaïne onderschept in een vrachtwagen bij de grens met Colombia. Het bijzondere, de pakketten waren beplakt met stickers van voetballer Erling Haaland. Dat meldt persbureau AP. De chauffeur van de truck is aangehouden nadat agenten een verborgen ruimte onder de laadbak vonden. Drugsmokkelaars gebruiken vaker bekende sporters of celebrities op hun verpakkingen om aan te geven bij welk crimineel netwerk of bij welke klant de lading hoort. En de BBC heeft excuses aangeboden na klachten over een Schotse weervrouw die voor sommige kijkers moeilijk te verstaan was. Meteorologe Judith Ralston maakte onlangs haar debuut in het Britse journaal.
4: The last of that rain lifting away from the north, leaving a legacy of thicker cloud and showers for western areas to northwest England, especially Northern Ireland as well. One or two drifting into North Wales, but drier elsewhere overnight with some clear spells further south and east.
2: Ja, het is inderdaad niet heel makkelijk te volgen, voor mij in elk geval niet. Volgens de BBC lag het probleem niet aan haar Schotse accent, maar aan een technische storing, waardoor het geluid te zacht stond.
1: Nou, het leek wel alsof er iets met de microfoon was.
2: Ja, precies, die viel een beetje weg of zo. En de omroep zegt in elk geval dat het probleem inmiddels is opgelost.
5: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Voor het eerst sinds Ernst Happel in de jaren 70 krijgt Nederland weer een buitenland.

0: Onze bondcoach, de Spanjaard Xavi Hernandez. Oud-voetballer en oud-trainer van Barcelona. Hij wordt tot en met het WK van 2030 de nieuwe trainer van het Nederlands elftal. Sportcommentator Jan Kees van der Kun. Nou, dat is wel een verrassende keuze te noemen, hè?
1: Ja, nogal, want we hebben heel wat namen voorbij horen komen. Maar die naam van Xavi werd tot gisterochtend eigenlijk nergens genoemd. Hij was ook niet de eerste kandidaat voor de KNVB. Want de gedroomde kandidaat, dat was Arne Slot. Nou, dat weten we, die was wel beschikbaar. Maar toch eigenlijk ook weer niet, want hij wil zijn carrière voortzetten als clubtrainer. Dus dat kon niet doorgaan. Ja, dan kan je de KNVB verder nog wel verwijten dat het niet eerder in actie is gekomen. Eigenlijk al voor het wereldkampioenschap, hè, een beetje vooruitkijken. Want toen waren eventueel Peter Bos of Erik ten Hag nog beschikbaar. En die hebben daarna contracten getekend bij PSV en FC Twente. Dus die waren ook geen optie meer. Ja, dan zijn de smaakjes wel een beetje op in Nederland als je op zoek gaat naar een toptrainer. Dat is natuurlijk ergens ook wel armoedig. Er is wel gesproken met Michael Reiziger, de trainer van Jong Oranje. Maar daar proefde de KNVB waarschijnlijk ook wel van dat niet helemaal lekker ging vallen. En dan kom je toch uit bij een buitenlander. Bij Xavi Hernandez, die in het persbericht zich haast te zeggen dat hij zijn hele carrière beïnvloed is geweest door Nederlandse coaches. Hè. Hij is opgeleid bij het Barcelona dat door Cruijff en zelfs Rinus Michels wordt genoemd is vormgegeven. Hij heeft zijn debuut gemaakt onder Louis van Gaal bij Barcelona. En hij heeft zijn eerste Champions League gewonnen onder Frank Rijkaard. Dus de Nederlandse voetbalschool is hem niet vreemd.
0: Nee, en hij is natuurlijk trainer geweest van FC Barcelona. Daarmee ook kampioen geworden, Champions League winnaar.
1: Als speler, de Champions League gewonnen.
0: Oh, sorry, als speler,
1: trainer,
0: ja.
1: Alleen een landstitel.
0: De landstitel, dat is waar. Maar als je kijkt naar het spel van Barcelona in die tijd, onder hem, wat kunnen we dan van hem verwachten?
1: Nou, hij staat aantrekkelijk voetbal voor. Hij vond het ook heel vreemd dat Nederland zich de laatste tijd steeds vaker ging aanpassen aan tegenstanders. Wat dat betreft mogen we dit ook wel echt zien als een afrekening met het beleid onder Koeman, die op het wereldkampioenschap in de tweede ronde zich aanpaste aan Marokko, een extra verdediger ging opstellen. Dat is voor Xavi, kunnen we dat niet verwachten. Hij krijgt ook echt de opdracht om weer volgens de Hollandse school te gaan voetballen. Dat wilde hij ook bij Barcelona, dat ene jaar dat hij daar coach was. Daar won hij dus inderdaad de landstitel, maar echt Europees pottenbreken zat er niet in. En bovendien het tiki-taka wat we hem als speler... Hij is een van de beste middenvelders aller tijden. Nou, dat kreeg hij daar toch ook weer niet echt voor elkaar, maar hij gaat er wel van uit. Ja, en verder heeft hij als coach alleen een paar jaar in Qatar gewerkt. Dus een echt grote staat van dienst als coach heeft hij niet. Je kan hoogstens zeggen dat hij in ieder geval gewend is in Qatar om met spelers samen te werken die van een beduidend minder niveau zijn dan waar hij als speler altijd om zich heen had. Dus het is wat dat betreft wel een gokje van de KNVB, maar wel een aantrekkelijke gok. Ik vind het een leuke aanstelling. Iemand die dus past wel bij het Nederlands voetbal, ondanks dus dat het een Spanjaard is.
0: Gaan we naar het EK zwemmen. Daar was weer succes met Marit Steenberg in de hoofdrol.
2: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen in 3:31.89.
0: Wat is deze vrouw in vorm, hè?
1: Ongelooflijk, hè? Ja, waar zij maar in het water duikt, vliegen de medailles om de oren. Ook deze weer. Ja, het was ook een topopstelling, hoor. Want Milou van Wijk, die zilver individueel won, dat was startzwemster. Daarna nog Imani de Jong en Yara van Kanthout. Toen Steenberg het water in dook, lag Nederland al derde. Dus ze hoefde dit keer maar een inhaalrace van twee zwemsters voorbij te gaan. Dat was binnen een paar meter al gelukt. En vervolgens maakte ze het af. Dus weer goud voor Steenbergen, weer goud voor Nederland.
0: We hebben nog een EK atletiek. Daar haalde de Nederlandse ploeg al twee keer goud. Hoe ging het gisteravond?
1: Ja, verrassend goed. Want er was eigenlijk heel weinig verwachtingen van gisteren gezien het programma voor Nederland. Maar er was wel de 400 meter en daar liep een in Jonas Vijvers mee. Dat is zo'n talent waarvan al een paar jaar gefluisterd wordt. Die gaat er een keertje aankomen. Nou, en dat keertje, dat was gisteravond. Want hij verraste, hij stunte met een bronzen medaille op de 400 meter in een nieuw Nederlands record van 44-41. En dat was maar een honderdste tekort om ook nog zilver te pakken. Dus zelfs die medaille die zat er nog eventjes in. Dat werd het net niet. Maar brons, daar was hij dolgelukkig mee. Dol verrast ook wel, want hij had een slechte nacht gehad. Zo vertelde hij toch de wedstrijd zenuwen. Hij trilde en hij vroeg zich af of dat de ideale voorbereiding was. Nee, natuurlijk niet. En toch kwam het er allemaal uit, zeker op die laatste 50 meter. Alsof er nog eventjes een vuurpijl werd afgestoken, rende die richting de streep, richting een bronzen medaille. Echt een schitterende bronzen medaille voor Jonas Vijvers.
0: Jan Kees, dankjewel.

0: The Rolling Stones. Jealous Lover.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: NPO Radio 1.
5: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
6: Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. En ook de regels voor het aanleggen van loopgraven en nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Jesselgus heeft daarom een wet opgesteld waardoor Defensie 5 jaar lang vrijer zou mogen oefenen. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Twee Nederlanders zijn opgepakt bij een actie van de Nederlandse en Spaanse politie in de provincie Malaga. In totaal zijn 5 mensen opgepakt die zich zouden hebben beziggehouden met drugscriminaliteit. Er zou zeker 4 miljoen euro zijn witgewassen. Ook de leider van de groep zou zijn opgepakt.
5: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, we kunnen ons opmaken voor een warme dag.
7: Ja, noem het maar heet, want het wordt 30 graden en meer in het diepe binnenland. Het oosten, zuiden, zuidoosten zelfs meer dan 35 graden. Met volop zon, dat zeker. Er is geen wolkje aan de lucht. Prachtig weer om naar te kijken. En die hitte, ja, hij is gelukkig wel een beetje draaglijk. Omdat het heel erg droge lucht is waar we mee te maken hebben. Daarbij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Dus ja, het is vooral een hete dag. Doe rustig aan, drink genoeg en dan kom je er wel doorheen.
5: En dat geldt ook voor morgen?
7: Dat geldt zeker ook voor morgen. En dan hebben we opnieuw temperaturen van 30 tot 35 en 36 graden zelfs in het zuidoosten. En met volop zon, later op de dag wel wat sluierwolken in het westen. En de wind, ja, die komt eigenlijk uit uiteenlopende richtingen. Zal een beetje oostelijk beginnen. En vooral in het westen van het land eindigt die met richtingen van zee. En dat betekent dat daar in de namiddag en avond ook wel enige afkoeling kan optreden alvast. Dus een opmaat voor de zaterdag, want dan wordt overal de wind noord tot noordwest iets aan afkoeling. Maar in het zuidoosten kan het zaterdag nog steeds 31 graden worden. En die afkoeling gaat op sommige plaatsen gepaard met een lokale regen of onweersbui.
5: En hoe zit het dan daarna?
7: Oh, de zondag nog eventjes. Ja, die zondag die is eigenlijk best oké. Kan nog een buitje vallen in het oosten of zuidoosten. Maar er is zeker ook wel weer ruimte voor de zon. 21 tot 24 graden, heel normaal Nederlands zomerweer. En eigenlijk kunnen we dat kopiëren op nou misschien wel 2 weken daarna. Want af en toe kan er een bui vallen. Gematigde temperaturen met een beetje zon. Eigenlijk heel rustig.
5: Nou, ik dacht niet dat ik het ooit zou zeggen, maar oh, die buien, laat me komen, ja. Laat me komen.
7: Nee, precies, ik denk dat veel mensen dat hebben.
5: Marco, dankjewel. Veel vrouwen vinden het lastig om bij te houden hoeveel last ze hebben van menstruatiepijn. Zometeen het bedenken van een app die ze daarbij kan helpen.
8: Ster. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Voor vrouwen met menstruatieklachten is het niet altijd makkelijk om aan te geven waar, wanneer en hoe ernstig de pijn is. Daarmee kan de drempel om naar de huisarts te stappen hoger zijn. Het kan een stukje makkelijker worden met een zogenoemde cyclus-app die vrouwen inzicht geeft in hun bloedverlies, pijn en stemming. Een van de bedenkers is arts Laurien van der Slink. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
5: En waarom is het belangrijk om die cyclus bij te houden?
10: Nou, we weten dat heel veel vrouwen lang blijven doorlopen met menstruatieklachten. Dat komt uit onderzoek en uit rapporten. En dat het ook veel invloed heeft op het leven, bijvoorbeeld ook op verzuim, op het werk. En daarom is het wel belangrijk om daar meer aandacht voor te hebben en ook meer inzicht te hebben in wat nou een normale cyclus is en wat niet.
5: En wat maakt deze app dan anders dan andere apps?
10: De andere menstruatie-apps die zijn heel vaak gericht op het bijhouden van vruchtbare dagen en het voorspellen van de menstruatie. En deze app geeft echt antwoord op de vraag, is mijn cyclus normaal of niet? Dus dat maakt wel echt een verschil.
5: U bent zelf arts, hè? Komt dus deze vrouw ook tegen in de spreekkamer. Waarin lopen vrouwen vast wanneer ze proberen uit te drukken of te vertellen waar ze last van hebben?
10: Ja, soms is het moeilijk om te achterhalen of te herleiden wanneer precies die klachten begonnen zijn. Of dat er echt een patroon zit in de klachten. Sommige vrouwen vinden het moeilijk onder woorden brengen. Voelen zich soms niet helemaal serieus genomen in de spreekkamer. Met deze app kun je dan echt een duidelijk overzicht eigenlijk genereren van hoe de klachten zijn en hoe ze in de afgelopen 3 maanden zijn geweest.
5: En dat geeft hun zelf dus ook overzicht?
10: Ja, overzicht. Maar het is wel echt ook in de taal van artsen hoe wij kijken naar menstruatieklachten. En we vragen dan ook echt alleen maar wat er nodig is, maar niet onnodig veel vragen.
5: Heeft u een voorbeeld van wat je te zien krijgt als je de app opent?
10: Ja, we vragen elke dag een korte check, gericht op 4 verschillende medische domeinen. Pijn, bloedverlies, stemming en frequentie. En daarmee proberen we signalen op te pakken voor endometriose, PCOS of PMOS, een te lange cyclus hevig bloedverlies. En uiteindelijk gaan we dan hopen we signalen op te pakken. Het is dus echt een korte check met alleen maar de vragen die nodig zijn.
5: Ja, het is ook wel afhankelijk natuurlijk van wie het dan invult. Want pijn voor de een is veel pijn anders dan wat voor de ander veel pijn zou zijn. Of veel bloedverlies enzovoort.
10: Ja, klopt. Alleen dat is natuurlijk ook verschillend. Maar als een vrouw meerdere cycli achter elkaar hevige pijn logt op bepaalde momenten in de cyclus, kan dat bijvoorbeeld een teken zijn van endometriose. En dat is een aandoening die nu nog best wel vaak, waar we nog best wel lang over doen om dat vast te stellen. Het zijn wel dingen die we serieus moeten nemen.
5: Ja, want misschien toch even uitleggen wat endometriose is.
10: Ja, endometriose is een aandoening waarbij er chronisch ontstekingsweefsel kan ontstaan, wat hormoongevoelig is. Dus dat kan hevige pijn geven op den duur en verschillende menstruatieproblemen.
5: Ja, en eigenlijk is het zaak om er zo snel mogelijk achter te komen.
10: Ja, zeker. Zodat vrouwen beter behandeld kunnen worden en minder last hebben daarvan in het dagelijks leven ook hopelijk. Want nu lopen ze vaak heel lang rond.
5: Deze app kost zo'n 6 euro per maand. Daarmee kan misschien niet iedereen dat betalen. Waarom kost die 6 euro?
10: We hebben daar uiteindelijk voor gekozen om dat zo te doen. Omdat we juist echt willen dat de data veilig is, versleuteld. En dat we meer verdere investeringen kunnen doen in de app en de doorontwikkeling. Dus ja, daarmee hebben we wel gekozen voor een klein bedrag. Juist zodat we de data echt veilig is. En we het verder kunnen investeren.
5: Want dat is bij andere apps niet zo?
10: Nou, andere menstruatie-apps wordt soms wel data verkocht. En dat vinden wij wel kwalijk. Omdat het heel intieme informatie is.
5: Verkocht aan?
10: Nou, verkocht aan bedrijven. Cookies worden gebruikt in apps. Waarbij je, als je bijvoorbeeld je menstruatie logt, vervolgens op de browser een advertentie ziet voor menstruatieondergoed. Ja, dat vind ik toch wel een beetje kwalijk.
5: Ja, en dat gebeurt bij deze app dus niet, zegt u?
10: Nee, absoluut niet. De data is echt van de gebruiker. Die kan het delen bijvoorbeeld met haar zorgverlener als ze wil. Maar het blijft van haar.
5: Vandaag gaat deze menstruatie-app live. Dank voor de uitleg, arts Lorien van der Slink.
11: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
11: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
13: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
11: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
14: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
11: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
15: Misschien interessant om te vermelden.
5: De perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt. Ze was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit en staat bekend als een fervente aanhanger van president Trump. Buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer. Jesse, waarom stopt ze?
16: Ja, ze wil graag meer tijd doorbrengen met haar familie, is de verklaring. Ze was in het voorjaar al met zwangerschapsverlof, kreeg toen haar tweede kind. Sindsdien is ze in de zomer teruggekomen. Maar we hebben haar eigenlijk sindsdien steeds minder op de voorgrond gezien. En nu zegt ze, ja, ik...
5: Jesse valt weg. Jesse, je viel weg. En nu zegt ze...
16: Ja, nu zegt ze, ik kan niet de beste moeder zijn en ook deze baan niet zo goed uitvoeren, dus ik vertrek. Het is ook een intensieve baan natuurlijk, want je reist constant mee met de president en je moet constant beschikbaar zijn. Dus daarom stopt ze nu.
5: Dus het was niet dat ze conflict heeft met de president?
16: Daar lijkt het in ieder geval niet op. Want ze blijft ook echt betrokken als adviseur van Trump. Trump zegt ook dat ze belangrijk voor hem is. En het zou ook wel raar zijn als het een conflict is. Want als er iemand een loyalist is van de president, dan is zij het wel. Ze heeft zich ook echt binnen no time opgewerkt als een rijk figuur binnen de Make America Great Again beweging. Ze werkte al voor Trump in zijn eerste termijn. Bleef ook een aanhanger in 2022 toen zijn kandidatuur weer werd aangekondigd om president te worden. En eigenlijk veel mensen binnen de partij dachten van moeten we wel met deze man verder? Maar zij was er toen al wel van overtuigd. En dat heeft haar toen ook wel die baan opgeleverd als perschef in dit termijn.
5: Ja, kun je zeggen dat ze als perschef ook wel echt de spreekbuis was van haar broodheer, van de president?
16: Nou, zeker. Dat kun je zeker zeggen. Ze had ook echt wel een persoonlijk imago als pitbull. En sowieso echt wel een persoonlijk imago wat niet zo gebruikelijk is als perschefs. Want we kunnen er misschien niet heel veel herinneren. Maar omdat zij juist echt zo voor de president stond en zijn beleid. En ook een bijzonder beleid wel. Onder haar werd de accreditatie van persbureau AP bijvoorbeeld ingetrokken. Omdat zij de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika wilde noemen. Zoals Trump dat wel vanaf het begin deed. Ook kregen kleine rechtsconservatieve platforms die ook minder kritische vragen stelden ineens een accreditatie in het Witte Huis. Die kregen ze eerst nooit. En ze schuwde vooral ook als het niet kon de media die er niet aan stond aan te vallen en in discrediet te brengen. Zoals toen ze een keer een vraag kreeg over de dood van Renee Good door ICE-agenten.
17: Why was Renee Good unfortunately and tragically killed?
18: Are you asking me my opinion? Because an ICE agent acted recklessly and killed an unjustified.
17: Oh, okay. So you're a biased reporter with a left-wing opinion.
18: What do you want me to do?
17: Yeah, because you're a left-wing hack. You're not a reporter. You're posing in this room as a journalist. And it's so clear by the premise of your question. And you and the people in the media who have such biases but fake, like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat.
16: Ja, je zou niet eens in de stoel moeten zitten, zegt ze, van journalist. Je doet alsof je een journalist bent van de fake news media via een flinke aanval. En dat zagen we heel vaak, dat ze het gewoon totaal omdraaiden en gewoon de aanval openden op journalisten. Ja, en in dit geval waren er toch echt wel wat vragen te stellen over het opereren van ICE. Maar dat werd door haar dan echt niet geaccepteerd.
5: Wie wordt de nieuwe perschef?
16: Ja, dat is nog niet duidelijk. Weten we op dit moment nog niet. Levitt blijft tot het einde van deze maand. Het is de vraag wie het wil doen. Want ja, ga er maar aan staan met het beleid van Trump in de maanden ook nog naar een tussentijdse verkiezing toe. Het zijn eigenlijk echt cruciale maanden voor een perschef. En je moet toch ook het beleid constant uitleggen van de president. En het land is op dit moment in oorlog met Iran. Er zijn hogere benzineprijzen. Dus je hebt ook heel wat uit te leggen voor de keuzes van de president. En de vraag is of er iemand dat zo goed kan doen als Caroline Levitt de afgelopen tijd deed.
5: Jesse, dankjewel. Buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer. Het Nationaal Jeugdzorgmonument in Apeldoorn is vernield. Slechts 2 maanden na de onthulling.
6: Het glazen monument is bedoeld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg en moet erkenning en troost bieden. De bovenkant is afgebroken en op het monument zitten krassen en een flinke deuk, lezen we bij Omroep Gelderland. De gemeente Apeldoorn doet aangifte en onderzoekt of het kunstwerk kan worden hersteld. NH Nieuws ging op pad met een dijkinspecteur. Door de droogte zijn dijken kwetsbaarder. Om problemen te voorkomen of vroegtijdig op te sporen wordt 450 kilometer aan dijk deze week extra geïnspecteerd. De eerste scheuren zijn al ontdekt, maar daar is gelukkig een oplossing voor, vertelt gebiedsbeheerder Vincent Elings.
15: Ik heb nou op 3 locaties hebben we scheurvorming. Sommige wat dieper en wat langer en ook krakkelee, maar ook dat echt door de droogte komt. Maar dit is niet zo'n hele grote scheur, dus die wordt waarschijnlijk gewoon met kleikorrels opgevuld en die zwellen op en dan is de scheur ook weer dicht.
6: In Noord-Holland zijn deze week extra maatregelen genomen tegen de droogte. Sluizen blijven dicht en vispassages worden afgesloten. De traditionele snackbar verdwijnt langzaam uit Overijssel. Dit jaar en vorig jaar sloten cafetaria's in onder meer Hengelo, Enschede en Kampen de deuren, meldt RTV Oost. Ook deze ondernemer uit Nijverdal merkt dat het steeds moeilijker wordt om een kleine zaak draaiend te houden.
19: Wat wij gewoon zien is dat mensen graag op het terras gaan zitten en hier komen eten. 10 jaar geleden had je misschien aan €150 op een dag nog genoeg, zeg maar. Maar dat is vandaag de dag echt niet meer genoeg, zeg maar. Energieprijzen neemt toe, alles is duurder geworden.
6: Ook de opkomst van de airfryer speelt de cafetaria's parten, want steeds meer mensen bakken hun patat of friet, daar ga ik me niet in mengen, gewoon zelf. In recreatiegebied Borgerswold in Veendam is een nieuwe mountainbike-route speciaal voor kinderen geopend. Het parcours is 800 meter lang en veel overzichtelijker dan de gewone route van 25 kilometer voor volwassenen. En het is nog best uitdagend, hoorde RTV Noord.
20: Ik kwam obstakels tegen van hout. Zoals daar heb je van die boomstammetjes. En je hebt een wallride bij die grote bult.
21: Dat klinkt best wel ingewikkeld.
20: Valt mee op zich.
22: Een kinderfietsroute hebben dus ook kinderen voorrang.
21: Wanneer ben je nog kind als je deze route mag rijden?
22: Ja, dat is een beetje lastig. Ik zou mijzelf haasten, want ik ben ook niet zo ervaren. Ik heb net een keertje gefietst. Spannend zat.
6: Nou, ik vind het inderdaad behoorlijk ingewikkeld klinken. Ik ben bij die van mij al blij als het einde van de straat gewoon halen zonder onderuit te gaan. De gemeente wil kinderen hiermee op een leuke en veilige manier meer laten bewegen.
23: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. In Berlijn wordt de bouw van de Berlijnse muur herdacht. 65 jaar geleden besloot de DDR de grens dwars door Berlijn hermetisch af te sluiten. Families werden verdeeld en zagen elkaar bijna 30 jaar niet meer. De sporen van de muur blijven zichtbaar in de stad, soms op onverwachte plekken. Correspondent Gien Balduk ging naar zo'n plek, de katholieke Michaelskerk.
1: Ik sta tussen de ruïnes van de Sankt Michaelskirche. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog is de kerk nog altijd maar deels herbouwd. En ik spreek hier met de 75-jarige Thomas Motter, pastoraal medewerker.
2: Toen woonde ik schon immer hier in Stadtbezirk Mitte aan de grens zu Kreuzberg.
1: Het is de grens tussen twee wijken, maar het was ook de grens tussen Oost- en West-Berlijn.
2: Die woning was direct aan de eerste sectorengrens tussen de Sovjetische en Amerikaanse sector, maar eben ab 13 august laut DDR-staatsgrenzen der DDR.
1: Vandaag, 65 jaar geleden, werd Motter wakker met een afgegrendelde grens voor zijn deur. Het was niet meteen een muur. Eerst was het vooral prikkeldraad, militairen en milities.
2: Diese sogenannten Kampfgruppen von den großen Betrieben, die hatten ja ihre Arbeiter bewaffnet, die dann patrouilliert haben und auch schon die Straßen, die auf die Grenze zuführten, waren auch schon meer of minder gesperrt.
1: Ook de kerk kwam direct aan de muur te liggen, aan de oostkant, terwijl de meeste kerkgangers in het westen woonden.
2: Circa 85% der Gemeindemitglieder woonden in West-Berlin. En die West-Berliner hadden het probleem dat ze eerst maar geen kerk hadden.
1: Daarom moest aan de westkant van de muur een noodgebouw worden opgezet. Tijdelijk was het idee. De oostkant ging met een klein groepje verder in de originele, maar deels verwoeste kerk.
2: Die DDR had keine Genehmigung gegeben, die ganze Kirche aufzubauen.
1: De DDR verbood de kerk in oude glorie te herstellen. De katholieken mochten hun diensten wel redelijk ongestoord houden, maar zij werden scherp in de gaten gehouden door het communistische regime, vertelt Motter.
2: We wisten dat in jeder Gemeinde waren 1-2 Leute van de Stasi.
1: Ook in zijn kerk moeten spionnen van de Oost-Duitse geheime dienst Stasi hebben rondgelopen, denkt hij.
2: Konnte sich ein bisschen darauf einrichten, dass man eben nicht überall über alle geredet hat.
1: In de jaren 80 ontspande de relatie tussen Oost en West en mocht de gedeelde kerk met speciale gelegenheden samenkomen. In het oosten.
2: Die großen Feste, also Weihnachten, Pfingsten, Ostern, haben wir schon mit den Kreuzbergern zusammen gefeiert. Da sind ganz viele sind von denen hier rüber gekommen.
1: Maar toen al bleek dat beide kanten van de muur uit elkaar waren gegroeid.
2: Also wir hier im Osten haben ja gesehen, dass wir zusammenbleiben. Irgendein Gegengewicht zu der Ideologie bildet.
1: Het oosten was meer op de eigen gemeenschap gericht en wat traditioneler in de kerkleer, terwijl de kerk in het westen meer naar buiten was gericht en progressiever georiënteerd was.
2: In West-Berlin had die Gemeinde zich ziemlich bald gekümmert om obdachlozen en dan gab es diese Wagenburgen. En also da war meer so das soziale Engagement ein bisschen nach außen. Wat hier natuurlijk völlig illusorisch was.
1: Dat verschil is ook logisch, zegt Motter. Bij hem in het oosten hield men vast aan wat ze hadden en hadden ze ook geen mogelijkheid zich bezig te houden met nieuwe boeken en nieuwe ideeën.
2: Also alles wat so neue Bücher waren und so, war natürlich hier viel schwerer zu kriegen und erst nach geraumer Zeit als im Westen, wo das alles schon zur Verfügung stand.
1: Na de val van de muur kwam uiteraard al snel de vraag op of de twee kerken, net als de twee Duitslanden, weer verenigd konden worden.
2: Aber da haben wir eben schnell gemerkt, obwohl wir uns schon kannten, aber das war eben so, dass die Gemeinden hatten sich so auseinandergelebt. Das war schwierig.
1: De wijk is weer één geworden, maar de kerkgemeenschap is tot op de dag van vandaag opgedeeld in Oost en West. In namen des Herrn. Beide kerken kampen inmiddels met een teruggang in bezoekers. En mogelijk leidt dat op den duur tot een gedwongen wiedervereinigung.
2: Dat entscheidet dan letztendlich jeder voor zich.
1: Als een kerk dicht moet, dan zal de nieuwbouw in het westen zijn. En in dat geval zijn de kerkgangers uit het westen welkom bij de oude kerk in het oosten.
3: Op jeden Fall is jeder welkom hier.
2: Ja, natuurlijk. Nou, klar. Immer, ja, ja.
0: Om 10 uur dan is in Berlijn de herdenking van de Mauerbau. Ook de rest van de maand zijn er speciale tentoonstellingen. Het is 6 minuten voor 8. Daklozen, verslaafden of eenzame ouderen horen niet vaak wat zij te zeggen hebben. De organisatie Walk of Life probeert er verandering in te brengen door juist deze groepen een stem te geven. Ze zijn actief in 12 steden en ze zijn op zoek naar vrijwilligers. Zwanine Siedenburg, initiatiefnemer van Walk of Life. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat doet u als organisatie?
4: Wat we doen, ja, wij verzamelen levensverhalen van mensen zonder netwerk of met een heel kwetsbaar netwerk. Omdat we, ja, de aanleiding was eigenlijk een uitvaart. Dat klinkt een beetje dramatisch. Zo van ja, Ik ben zelf straatpastor. Ik moest veel uitvaarten doen van mensen waarvan ik eigenlijk alleen maar het laatste stukje van hun leven kende. Maar daarvoor zit natuurlijk ook een heel verhaal. Dat is natuurlijk veel, ja, ook mooi en vaak ook de reden waarom iemand zo eenzaam of ja, geïsoleerd is geraakt. Dus toen hebben we bedacht samen met de oud-ombudsman Arre Zuurmond om daar een database te bouwen met allemaal levensverhalen van mensen. En we zijn daar nu 3 jaar, of eigenlijk 4 jaar mee bezig.
0: En wat gebeurt er dan met die verhalen?
4: Die bewaren we. En slaan we dus op. En dan kan dat dus gebruikt worden voor eventueel een uitvaart. Of als, we noemen het ook wel een sociaal testament. Dat mensen nog de kans krijgen om te vertellen van hoe het gekomen is. Of dat ze toch eigenlijk best van hun kinderen houden. Maar zich schamen voor hun leven. En dat staat er. Onze vrijwilligers worden zeg maar daarvoor getraind om dat soort vragen te stellen. Nou, en dan komt het dus met een uitvaart, komt dat naar boven. En dat kunnen we dan ook geven aan nabestaanden. Maar inmiddels zijn we erachter dat het, ja, het gaat eigenlijk veel meer over. Dus nu, als mensen nu leven en nu hun verhaal vertellen, dan kunnen wij daarop ingaan en soms ook dingen duiden. En het is ook heel helend om je levensverhaal te kunnen vertellen. Dus dat is, nou, de vrijwilligers, ja, die genieten daar ook van. Ik krijg dan die verhalen allemaal binnen. En ik kijk ze allemaal wel na, zo ben ik wel. En sommigen kiezen ervoor dat het zelfs ook op onze website mag komen te staan. Dus komen sowieso in de database. Maar sommige mensen willen ze ook op de website, dus dan kunnen mensen ook zien.
0: Je kunt het lezen, ja.
4: Ja, die kunnen het lezen.
0: Heeft u een mooi voorbeeld?
4: Ja, we hebben er een heleboel, maar wat me nu even heel recent, dat is een mevrouw die echt kreeg ik lees ten eerste het verhaal en dat is een danseres. Dus die heeft haar hele leven gegeven voor het dansen. En dus dat heeft eigenlijk helemaal niets met verslaving of wat ook te maken. Ja, je zou het ook een soort verslaving kunnen noemen, maar die mevrouw die was helemaal echte ballerina. Ja, en dan op een gegeven moment worden ze ouder en dan wordt dat wereldje wordt toch kleiner. En dan de partner overleden. Ja, en toevallig was onze vrijwilliger zelf ook een danseres. Dat is gewoon toevallig. Dus ja, die hangt aan de lippen van zo'n mevrouw en die schrijft het ook nog eens prachtig op. Ja, en dan klik ik op van next en dan zie ik dus de foto en dan zie je een keurige dame die rechtop zit, echt kaarsrecht, echt nog, dat je kan zien, een heel getraind lichaam. Ja, maar wel een oud op leeftijd. En dat is dus ook iemand die dus een heel mooi verhaal heeft, maar als dat niet opgeschreven wordt en er geen kinderen zijn en verder geen familieleden, wat in dit geval dus zo is.
0: Ja.
4: Dus dan, ja, en dan kan ik schrijven het op en dan straks bij de uitzet klinkt het natuurlijk heel sneu, maar ja, ze hebben sowieso al hele fijne uren gehad, hè, met elkaar om over de dans te praten en over haar leven.
0: Dus dat, ja, is al waardevol, ja.
4: Ja, en we dragen het over aan het stadsarchief. Dus aan alle steden komen deze verhalen, worden overgedragen aan de lokale archieven.
0: Ja, want u bent nu actief in zo'n 12 steden. Wilt u dat gaan uitbreiden ook?
4: Ja, heel graag. Ja, we zitten dus in 12. We wilden, ja, ik zit heel erg natuurlijk nu geld te regelen, want dat is altijd stress. Maar we hebben heel veel jaar, nou zeg maar 4 jaar, heel fijn gewerkt. Maar nu moeten we weer nieuw geld hebben. Daar zijn we volop mee bezig. En dan gaan we weer verder naar Eindhoven. Zit hoog op mijn lijstje. Staat hoog op mijn lijstje. Den Haag. Ik krijg zelfs mensen nu uit Friesland die dus al heel graag willen beginnen. Maar ik heb daar nog geen. Ik wil wel dat er wel een goede achtergrond is dat mensen ergens op terug kunnen vallen. Hè. Dus ik werk veel samen met geestelijke verzorgers, coördinatoren van inloophuizen, zorginstellingen. Dus die, want daar moet ik wel contact mee hebben. En ik laat niet zomaar een vrijwilliger zomaar beginnen. Ze moeten wel
0: gesteund worden. Ja.
4: Ja, zeker. En je moet ook, als je zo'n verhaal hoort en het is heel ingrijpend, want kijk, ik vertel nu eigenlijk een heel lief verhaal, maar er zijn ook heel harde verhalen.
0: Ja, er hele heftige verhalen bij. Ja.
4: Precies, precies. En dan moet je wel ergens naartoe kunnen gaan en je moet in een groep, hè. De groepen draaien dus zelfstandig. Dat is mijn streven. Ik ondersteun waar ik kan. Maar het is het mooiste is als groepen zelf, vrijwilligersgroepen, zelf met elkaar het goed hebben. En de verhalen verdelen. En dat gaat over het algemeen heel goed. Dus af en toe dan kom ik weer even langs. En dan geef ik ze weer even een beetje zo'n boost. Van kom op jongens, schrijven. En waar zitten de problemen? Ja, dat zijn natuurlijk ook een groep mensen.
0: Maar het is dus allemaal onder de paraplu van een Walk of Life. Hartelijk dank, Swanine Ziedenburg.
5: Op NPO.
6: Tot en met zondag.
5: Atletiek.
6: De Europese kampioenschappen in Birmingham. En
5: zwemmen.
6: Het EK in Parijs. Vanaf morgen.
5: Hockey.
6: Het wereldkampioenschap in Nederland en België. Met zaterdagmiddag. De Nederlandse vrouwen tegen Chili. En zondag. De mannen tegen Nieuw-Zeeland.
5: Voetbal.
6: Dit weekend zijn we natuurlijk bij alle wedstrijden in de tweede speelronde van de Eredivisie.
5: Wie luistert, weet meer.
6: NPO Radio 1. 8 uur.
5: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach. En vannacht zijn weer drones diep Rusland ingevlogen. Een overzicht van nieuws. Thomas Delsing.
7: Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest. Daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan. Dat heeft de gouverneur gezegd tegen het Russische persbureau Interfax. Wat er precies geraakt is, is onduidelijk. In het gebied, dicht bij de stad Salavat, staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn afgelopen nacht 362 Oekraïnse drones neergehaald. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. De fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw haalden rendementen tussen de 4% en 6%, vooral dankzij stijgende aandelen in AI. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Een man uit Amersfoort die beledigende en haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, dat meldt president La Espriella. Bijna 3500 mensen raakten gewond, minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland Ardennes is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst heeft de resten van de bom weggehaald. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse coach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer.
0: Verkeersinformatie Erwin Hart.
8: Door een kapotte vrachtwagen op de A10 bij Amsterdam staat bij Amsterdam Tuindorp een die staat daar, de kapotte vrachtwagen. De oprit is dicht en er staat 6 kilometer file op de A8 daardoor. Vanaf Zaanstad tot aan Amsterdam een file van 6 kilometer tussen Zaanstad-Koog en Knoopend Koenplein.
0: Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van Oranje. Zo onze correspondent in Spanje en een paar jonge vertegenwoordigers van de 17 miljoen bondscoaches.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het heeft even geduurd, maar het Nederlands voetbalelftal heeft een nieuwe bondscoach. De Catalaan Xavi Hernandez. Het is voor het eerst in bijna 50 jaar dat een niet-Nederlander aan het roer staat van de nationale ploeg. Een verrassende keuze, zegt sportcommentator Jan-Kees van der Kun.
13: We hebben heel wat namen voorbij horen komen, maar die naam van Xavi werd tot gisterochtend eigenlijk nergens genoemd. Hij was ook niet de eerste kandidaat voor de KNVB, want de gedroomde kandidaat, dat was Arne Slot. Nou, dat weten we, die was wel beschikbaar, maar toch eigenlijk ook weer niet, want hij wil zijn carrière voortzetten als clubtrainer, dus dat kon niet doorgaan. Ja, dan kan je de KNVB verder nog wel verwijten dat het niet eerder in actie is gekomen, eigenlijk al voor het wereldkampioenschap, hè, een beetje vooruitkijken. Want toen waren eventueel Peter Bos of Erik ten Hag nog beschikbaar. En die hebben daarna contracten getekend bij PSV en FC Twente. Dus die waren ook geen optie meer. Ja, dan zijn de smaakjes wel een beetje op in Nederland als je op zoek gaat naar een toptrainer. Dat is natuurlijk ergens ook wel armoedig.
0: Zei Jan-Kees van der Kun. Correspondent Spanje Edwin Winkels. Edwin, hij noemt het een verrassende keus. Vond jij het ook verrassend?
14: Ja, zeker. Inderdaad, zijn naam was niet genoemd. Ik kan wel herinneren toen Ajax ook afgelopen zomer op zoek was naar een coach, kwam de naam van Xavi Hernandez wel voorbij. Maar qua Oranje ook niet. Waarschijnlijk omdat, je zei het net al, bijna 50 jaar geen buitenlandse coach, bondscoach gehad. Dus het was niet het meest logisch wat gedacht werd. En ook hier in Spanje hoor trouwens het... Het was echt geen enkel moment was hij genoemd. Waren de geruchten over Xavi naar Nederland. Dus ook hier was het een grote verrassing.
0: En heeft dat dan te maken met zijn staat van dienst als coach? Dat hij eigenlijk niet of nauwelijks in beeld was?
14: Ja, hij heeft daar niet eens zo nog heel erg veel ervaring. Hij is begonnen bij een club in Qatar waar hij zijn voetbalcarrière afsloot. En dat was 2021, stapt hij die in bij FC Barcelona omdat Ronald Koeman daar werd ontslagen. En dan heeft hij het dik 2,5 jaar gedaan. Natuurlijk wel bij een topclub, een moeilijke club ook Barcelona, is één keer kampioen geworden. Maar daarna was het toch weer rustig, is 2 jaar rustig rond hem geweest. En het laatste wat ik van hem zag, gisteren ben ik gaan zoeken, en was tijdens het WK, vlak voor de finale van Spanje, werd hij geïnterviewd door de Spaanse radio. Maar toen zei hij al wel wat. Hij zei, nou, toen vroeg ze, wat ga je eigenlijk doen? Hij zei, nou, het liefst zou ik bondscoach ergens worden. Niet meer clubtrainer. Hij zegt, ik heb een gezin, een paar jonge kinderen. Een clubcoach, dat is eist al je tijd op. En een bondscoach laat je wat meer tijd over, ook voor je gezin. En dat was voor hem iets belangrijks. Nou, hij heeft, dat heeft hij voor elkaar gekregen. Bondscoach worden van natuurlijk een prachtig voetballand.
0: Dat vindt hij zelf ook. In ieder geval dat laat hij weten in zijn statement. Hè, dat hij ook echt band heeft met het Nederlandse voetbal. Eigenlijk bijna door Nederlanders daarin is opgevoed. Als ik het zo mag uitdrukken. is dat zo? Kun je dat bij hem terugzien?
14: Ongetwijfeld inderdaad, de belangrijkste trainer voor hem was Louis van Gaal, die hem liet debuteren. Daarna kwam ook nog Frank Rijkaard, heeft hij ook nog ondergespeeld. Maar hij zelf heeft toch altijd, zoals heel veel mensen bij Barcelona, heeft het toch altijd nog over Johan Cruijff. Hoe die ook voor hem beslissend is geweest. Hij zei, ik was een klein voetballertje, net als Iniesta en Messi. En zonder dat als Cruijff niet ooit had gezegd bij Barcelona, joh, je hoeft niet heel groot te zijn om een goede voetballer te zijn in lengte. Zeg maar, dan waren wij niet nooit bij Barcelona en waren wij misschien nooit wereldster geworden. Dus hij heeft veel met de ideeën van Cruijff. En in de tijd van Vergaal speelde hij tegelijk in een elftal met, ik geloof, 8 Nederlanders tegelijk. Kluivert, de gebroeders De Boer, Overmars, Cocu, reiziger, die ook af en toe genoemd is. Dus ja, hij heeft, ik geloof dat hij kan schelden in het Nederlands. Verder nog niet. Maar hij is zeker beïnvloed door de Nederlandse voetbalfilosofie.
0: Wat wel aardig is, als hij het inderdaad volhoudt tot 2030... dan is het wereldkampioenschap in Spanje.
14: Ja, klopt. Spanje, Portugal en Marokko. Dat is een heel ver te gaan natuurlijk. Hè? Dus moet
0: ja, daarom zei ik al, als hij het volhoudt.
14: Ja, hij zal toch eerst even nu heel snel moeten kijken hoe die wedstrijden van de Eredivisie onder andere kan gaan zien. Om ook Nederlandse spelers daar te ontdekken. Hoewel de meesten in het buitenland spelen natuurlijk. Maar hij moet zich heel snel oriënteren. Dan zal hij ook ongetwijfeld assistenten, heeft hij ook gevraagd, Nederlandse assistenten bijkrijgen.
0: Ruud van Nistelrooy las ik.
14: Bijvoorbeeld, hè, dat zou een logisch. Hij heeft ook jaren en ook nog bij Barcelona samengewerkt met Patrick Kluivert, die de jeugdopleiding deed terwijl Xavi daar trainer was. Dus hij kent genoeg mensen. En en dan eerst naar zo'n EK toe. Maar ook dat is opvallend, dat een contract gelijk voor 4 jaar wordt getekend. Terwijl de KNVB nog niet, eigenlijk niet precies weet wat voor een bondscoach ze binnenhalen.
0: Edwin, we gaan het afwachten. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels. En verslaggever Danny Simons is op een voetbalkamp voor kinderen in Baarn. Danny, hoe denken ze daarover, Xavi?
15: Ja, wacht even. Ik probeer even een balletje nog hoog te houden. Astrid, en score! Oh, mooi doelpunt. Ja, is allemaal echt waar. Jullie kunnen dat niet zien, radio. Maar hier denken ze...
0: Xavi ook niet, hoor. Dus hou maar op.
15: Maar hier denken ze redelijk positief over de nieuwe bondscoach, hoor. Al hebben de meeste kinderen hier nog nooit van de beste man gehoord. Tot gisteravond dus. Maar goed, zo werkt dat, Astrid, met de 18 miljoen bondscoaches. Je kan verstand hebben van voetbal zonder dat je er al te veel van weet. Dat gaat hier dus ook op. Ze zijn wel een beetje bijgepraat volgens mij door de begeleiders hier van het voetbalkamp. Maar zoals dit dus het gesprek is bij de koffieautomaat vanochtend, is dat ook hier het gesprek op het voetbalkamp. En ik ga even naar binnen, want er zitten wat kinderen hier te tafelvoetballen. Goedemorgen, jongens.
16: Goedemorgen.
15: Druk met tafelvoetbal, zie ik.
16: Ja.
15: En volgen jullie ook een beetje de ontwikkelingen van het echte voetbal, het Nederlands elftal?
16: Ja.
15: Ja? Heb je dat al gehoord, de nieuwe bondscoach?
16: Ja.
17: Nee.
15: Xavi. Ja, jij zegt het al, wie?
16: Xavi Hernandez.
15: Precies, maar weet je ook wie het is?
16: Nee.
15: Ik zie iemand hier zijn vinger omhoog steken, jij weet het?
16: Oud-wereldkampioen van Spanje en oud-Barcelona-speler.
15: Klopt, en ook trainer geweest bij Barcelona. En hij gaat het nu doen bij het Nederlands elftal. Ja, wat denk je ervan?
16: Ja, ik denk dat hij wel goed kan presteren. Ja. Maar ik weet niet zeker alsof ik het zo kan doen zoals Koeman dat vroeger deed.
15: Want jij was blij met Koeman?
16: Nou, hij deed het niet per se slecht. Het kon beter. Wel vrij tot Xavi natuurlijk bondscoach wordt. En ik wist er wel een beetje van tot hij bondscoach werd, maar... Ik ben wel blij. Ik hoop dat we WK of EK winnen.
15: Hey, en geen Nederlandse bondscoach dus. Het is een tijd geleden dat we een buitenlandse bondscoach hebben gehad. Dit is een Catalaan, een Spanjaard. Wat vinden we daarvan eigenlijk?
18: Ja, ik vind het wel bijzonder.
15: Ja?
18: Ja, we hebben wel, ja, het is wel vet. Ja, als het maar goed presteert.
15: Ja.
18: Ja, ik vind het wel eigenlijk kunnen. Omdat, ja, als je een coach wil worden of een bondscoach, dan kan dat gewoon.
15: Ga ik even naar de begeleiders toe ook. Ik zie iemand hier in oranje hesje staan.
19: Luc.
15: Gisteravond werd het bekend. Ja, hoe landde het nieuws hier?
19: Nou, toch wel een beetje geschokt omdat het best een grote naam is.
20: Ja, die kinderen hebben dus geen telefoon. Dus alleen wij hebben een telefoon. Dus we waren aan het voetballen en opeens zag ik het. Dus echt tegen die kinderen, ja, Xavi is een nieuwe bondscoach. En toen waren ze wel zwaar, die kennen we nog wel van Barcelona. Dus we zijn wel blijer met hem, denk ik, dan de andere namen die ik heb gehoord. Maar het is natuurlijk jammer dat Ten Hag niet kan en Slot ook niet wil. Want dat had ik eigenlijk verwacht en gehoopt. Dus ja, ik denk dat het gewoon een hele mooie naam is. Dan moeten ze maar even de beelden thuis op. Zoeken.
15: Maar dat heb jij uitgelegd, dus een van de beste middenvelders ooit.
20: Ja, en helaas hebben ze in 2010 ons verslagen.
15: Ja, maar goed, nu kan die misschien met Nederland anderen gaan verslaan, toch? Dat hopen we hier, denk ik.
18: Ja. Ja.
15: Jongens, veel plezier.
17: Dankjewel. Ja.
0: Een verslag van Danny Simons van het voetbalkamp voor kinderen in Baarn. Een bestaand medicijn tegen hoge bloeddruk kan mogelijk een zeldzame hersenziekte vertragen of zelfs stoppen, meldt onder meer nu.nl.
7: Bij de erfelijke, dodelijke ziekte Vanishing White Matter verdwijnt de witte stof in de hersenen en tot nu toe was er geen behandeling die dat kon tegenhouden. 33 jonge kinderen kregen in het Amsterdam UMC 4 jaar lang de bloeddrukverlager Guanabenz en zij kwamen minder snel in een rolstoel terecht en overleden minder vaak dan een eerdere groep die het niet kreeg. Na 8:30 spreken we de onderzoeksleider achter deze ontdekking. Veel gemeentelijke flitsboetes kunnen mogelijk in de prullenbak, schrijft de Telegraaf. Dan gaat het bijvoorbeeld om flitspalen die gemeenten ergens neerzetten om bijvoorbeeld een inrijverbod te handhaven. Dat mag alleen met toestemming van het Openbaar Ministerie. Volgens de krant is vaak niet duidelijk of die is gegeven. Bezwaar maken is volgens de Telegraaf dus lucratief. Illegale internetcasino's gebruiken advertenties op Facebook en Instagram om mensen met gokproblemen te beïnvloeden, blijkt uit onderzoek van BNR. De kansspelautoriteit baalt, zegt deze redacteur van BNR.
17: De kansspelautoriteit die probeert wel met Meta samen te werken en dat gaat zo goed en kwaad als het kan. Schriftelijk zegt de kansspelautoriteit, en citeer ik even, Meta verwijdert de advertenties die wij onder de aandacht brengen, maar dat betreft slechts een deel van het totale aanbod. We vinden dat er nog verdere stappen nodig zijn om illegale gokreclames effectiever tegen te gaan. Dus ook bij de kansspelautoriteit bestaat wel een vorm van irritatie, als ik het zo zelf interpreteer.
7: Inmiddels zijn een hoop advertenties dus verwijderd door Meta. De branchevereniging voor legaal online gokken stapt naar de rechter en dient een klacht in bij de Europese Commissie. Er komen steeds meer exotische kwallen in Nederlandse wateren. Volgens Trouw reizen veel van die kwallen mee met schepen of via geïmporteerde oesters. Zo duikt de Aziatische oorkwal steeds vaker op in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer. En ook de Japanse kruiskwal is berucht, want die is zo klein als een euromunt, maar kan gemeen steken. Klimaatverandering is niet de belangrijkste oorzaak, maar warmer zeewater helpt de dieren wel om zich sneller voor te planten. En de BBC heeft sorry gezegd voor een Schotse weervrouw die voor sommige kijkers moeilijk te verstaan was. Meteorologe Judith Ralston maakte onlangs haar debuut in het Britse journaal.
21: The last of that rain lifting away from the north, leaving a legacy of thicker cloud and showers for western areas to northwest England, especially Northern Ireland as well. One or two drifting into North Wales, but drier elsewhere overnight with some clear spells further south and east.
7: De BBC benadrukt dat het probleem niet aan haar Schotse accent lag, maar aan een technische storing in een rolstoel terecht en overleden minder vaak dan een eerdere groep die het niet kreeg. Na 8:30 spreken we de onderzoeksleider achter deze ontdekking. Veel gemeentelijke flitsboetes kunnen mogelijk in de prullenbak, schrijft de Telegraaf. Dan gaat het bijvoorbeeld om flitspalen die gemeenten ergens neerzetten om bijvoorbeeld een inrijverbod te handhaven. Dat mag alleen met toestemming van het Openbaar Ministerie. Volgens de krant is vaak niet duidelijk of die is gegeven. Bezwaar maken is volgens de Telegraaf dus lucratief. Illegale internetcasino's gebruiken advertenties op Facebook en Instagram om mensen met gokproblemen te beïnvloeden, blijkt uit onderzoek van BNR. De kansspelautoriteit baalt, zegt deze redacteur van BNR.
17: De kansspelautoriteit die probeert wel met Meta samen te werken en dat gaat zo goed en kwaad als het kan. Schriftelijk zegt de kansspelautoriteit, en citeer ik even, Meta verwijdert de advertenties die wij onder de aandacht brengen, maar dat betreft slechts een deel van het totale aanbod. We vinden dat er nog verdere stappen nodig zijn om illegale gokreclames effectiever tegen te gaan. Dus ook bij de kansspelautoriteit bestaat wel een vorm van irritatie, als ik het zo zelf interpreteer.
7: Inmiddels zijn een hoop advertenties dus verwijderd door Meta, de branchevereniging voor legaal online

0: de kansspelautoriteit die probeert wel met Meta samen te werken. En dat gaat zo goed en kwaad als het kan. Schriftelijk zegt de kansspelautoriteit, en citeer ik even: Meta verwijdert advertenties die wij onder de aandacht brengen, maar dat betreft slechts een deel van het totale aanbod. We vinden dat er nog verdere stappen nodig zijn om illegale gokreclames effectiever tegen te gaan. Dus ook bij de kansspelautoriteit bestaat wel een vorm van irritatie, als ik het zo zelf interpreteer.
1: Inmiddels zijn een hoop advertenties dus verwijderd door Meta. De branchevereniging voor legaal online gokken stapt naar de rechter en dient een klacht in bij de Europese Commissie. Er komen steeds meer exotische kwallen in Nederlandse wateren. Volgens Trouw reizen veel van die kwallen mee met schepen of via geïmporteerde oesters. Zo duikt de Aziatische oorkwal steeds vaker op in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer. En ook de Japanse kruiskwal is berucht, want die is zo klein als een euromunt, maar kan gemeen steken. Klimaatverandering is niet de belangrijkste oorzaak, maar warmer zeewater helpt de dieren wel om zich sneller voor te planten. En de BBC heeft sorry gezegd voor een Schotse weervrouw die voor sommige kijkers moeilijk te verstaan was. Meteorologe Judith Ralston maakte onlangs haar debuut in het Britse journaal.
2: The last of that rain lifting away from the north, leaving a legacy of thicker cloud and showers for western areas to northwest England, especially Northern Ireland as well. One or two drifting into North Wales, but drier elsewhere overnight with some clear spells further south and east.
1: De BBC benadrukt dat het probleem niet aan haar Schotse accent lag, maar aan een technische storing waardoor het geluid te zacht stond. De omroep zegt dat het probleem inmiddels is opgelost.
3: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
4: Er staan niet zo heel veel files, daarom valt des te meer op. De file op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en afrit Almere Haven 8 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.

0: Gold Kimono, Money in My Head. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne neemt snel toe. Er wordt steeds meer gebombardeerd en Oekraïne heeft geen goed antwoord op de vele Russische luchtaanvallen. De situatie op de grond wordt zo steeds nijpender voor burgers en hulpverleners. Vooral de hoofdstad Kiev heeft het zwaar te verduren. Directeur Harm Goossens van het Rode Kruis is daar nu en hij vertelt wat hij merkt van de luchtaanvallen.
1: Ja, die heeft het heel zwaar te verduren. Ik ben hier nu 3 dagen. En de situatie is hier aanzienlijk verslechterd de laatste maanden. Constante luchtaanvallen en ze hebben geen afweergeschut meer. Dus we hebben allemaal een app hier. Iedereen heeft hier een app. Die gaat regelmatig af. Vaak ook 's nachts. Ik heb het zelf nu ook meegemaakt. 2 keer per nacht, 's nachts gaat die af. Dan doe je snel je schoenen aan. Ren naar beneden, naar het schuilkelder. En daar wacht je tot je weer naar boven mag. En voor ons is dat natuurlijk makkelijk in zo'n hotel. Maar bijvoorbeeld een collega van mij, waar ik de afgelopen dagen hier van het Oekraïense Rode Kruis mee optrok. Ja, die woont met haar ouders op de 7e verdieping. En die zijn niet zo goed ter been. Dus die gaan helemaal niet naar een schuilkelder. Is ook ver weg, die schuilkelder. Dus dan zorg je dat er 2 muren tussen jou en de buitenkant zijn. Dus dat is het nieuwe normaal hier van bijna alle Oekraïners.
0: En dan hopen dat genoeg is.
1: Ja, dan hopen dat genoeg is. En dat is het natuurlijk niet altijd. Mensen zijn wel, zoals we het laatst noemden, alarmmoe. Dus niet iedereen gaat naar beneden omdat ze kunnen. Maar ik had ook een collega die zei, ik kijk of mijn vrouw wakker wordt. En als die lekker blijft slapen, dan blijf ik ook slapen. Dus dat is echt voor hen het nieuwe normaal. Maar een hele gevaarlijke situatie uiteraard.
0: Ja. En dus ook gevaarlijk om hulp te verlenen.
1: Ja, ook gevaarlijk om hulp te verlenen, maar dat blijft het Rode Kruis, het Oekraïense Rode Kruis, uiteraard wel doen. Ze zijn enkele collega's kwijtgeraakt, maar ze gaan gewoon door en het is direct de noodhulp die ze geven, maar kijken ook toch al wel vooruit en naar de langere termijn om hulp te geven.
0: Ja, want is de hulpverlening wat dat betreft veranderd in de loop van de jaren?
1: Ja, totaal. Als ik ook hoor hoe groot het Rode Kruis hier is geworden sinds 2022. Dat is een relatief kleine organisatie. Het is nu een gigantische organisatie door het hele land heen. En ze doen eigenlijk nog steeds 2 grote dingen. 1 is die directe noodhulp. Dat is bij een raketinslag direct daar naartoe gaan. Het zijn ook het creëren van mobiele schuilkelders. Ze hebben netten nodig tegen drones. Dus dat is echt de directe hulp op het moment zelf. En we waren ook gisteren met collega's van mij van zo'n noodhulpteam bij een flatgebouw wat een tijd geleden gebombardeerd is. En ze lieten daar zien wat ze daar gedaan hebben. Dat is gewoon een flatgebouw waar normaal mensen wonen. En bij aankomst dan, om het even concreet, heel vreselijk concreet te maken, dan zegt mijn collega ook, wat nog steeds in mijn neus zit, is die geur van brand en van verbrande lichamen. Dus het is echt, dat is de noodhulp die ze op de grond direct geven. En zijn ondertussen ook bezig met langere termijn, met het opbouwen van ziekenhuizen, met het geven van heel veel mentale hulp. Veel mensen hebben natuurlijk trauma's. Creëren buurtcentra waar mensen bij elkaar kunnen komen om mensen toch weer klaar te maken voor de toekomst.
0: Want die mentale hulp, waar bestaat die uit, die het Rode Kruis geeft?
1: Ja, dat is toch mensen bij elkaar brengen. We waren gisteren in een buurtcentrum, een beetje nog oostelijker van Kiev, waar een hele groep wat oudere dames met elkaar zaten te praten. Allemaal alleen, of omdat hun mannen er niet meer waren, of omdat hun zonen aan het front waren. Ja, die praten met elkaar over hoe ze zich voelen, hoe ze het leven verder willen oppakken. En het interessante, het is misschien toch het woord, het interessante wat ik voel overal is, toen we binnenkwamen in dat zaaltje, was het vrolijk en gezellig. En ze moesten lachen toen wij binnenkwamen. Ze waren aan het zingen. En vervolgens hadden we het over de huidige situatie, waarop ze allemaal in huilen uitbarsten. En dan voel je de pijn uiteraard. En toen we weggingen, waren ze weer vrolijk. Dus het leven gaat hier wel gewoon door. Je voelt, gek genoeg, weinig angst. Maar een enorme drive om te leven en dit soort mensen bij elkaar brengen en ze weer klaarmaken voor de toekomst. Dat is waar het Rode Kruis bij helpt. Ook bijvoorbeeld het samenbrengen van veteranen in huizen, die worden ook gebouwd. Dat soort zaken.
0: Het klinkt alsof u zich licht verbaasd heeft dat mensen niet wanhopiger zijn.
1: Ja. Dat is inderdaad zo. Dus je voelt natuurlijk wel, je voelt overal waar je bent, voel je die oorlog. We reden helemaal vanuit de Poolse kant naar Kiev, dus naar midden in het land. Overal zie en voel je die oorlog. Overal zie je vlaggen, zie je gedenkmonumenten van overledenen. Iedereen die ik spreek kent of heeft iemand in zijn nabije omgeving verloren. En vervolgens praten ze constant over We gaan door, we geven nooit op. We zijn bezig met de toekomst, we bouwen ziekenhuizen. We zijn huizen aan het bouwen voor de toekomst. Dus de kracht die je voelt is wel enorm indrukwekkend.
0: Zei Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. Straks na 9:30, Stand.nl. Carrie van der Zwart, goedemorgen.
2: Goedemorgen Astrid. We gaan het hebben over AI in de muziek. Want Spotify, dat was nieuws deze week of gisteren, gaat vanaf september aangeven of muziek met AI gemaakt is. Er komt een soort labeltje bij. Ook komen nummers die met AI gemaakt zijn niet meer op je persoonlijke aanbevelingslijst van gebruikers dus. Nou, ik ben benieuwd hoe u kijkt en misschien ook luistert naar AI in de muziek. Ik merk zelf altijd, ik vind het een beetje lastig en ik tune een beetje uit. Als ik weet dat iets AI is, denk ik, ja, het mooie aan muziek is nou net, hè, dat is emotie, het is een individuele expressie,
0: ja.
2: Het is kunst. Ik haak gewoon een beetje af als ik weet het is AI. Maar ik ben benieuwd hoe u daarnaar kijkt en dat je vooral luistert. Misschien denkt u wel, ja, mooie muziek is mooie muziek, wat kan mij schelen door wie of wat het gemaakt is. Dus daar wil ik even met u over praten. Als dat kan, 0800-1101. De stelling is, AI moet uit de muziek geweerd worden. En u kunt ook reageren via de mail spraakmakers @kro-ncv.nl of reageren in ons spraakmakerscollectief. 0800-1101. AI moet uit de muziek geweerd worden.
3: Ster. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
15: Twee Nederlanders zijn opgepakt bij een actie van de Nederlandse en Spaanse politie in de provincie Malaga. In totaal zijn 5 mensen opgepakt die zich zouden bezighouden met drugscriminaliteit. Er zou zeker 4 miljoen euro zijn witgewassen. En ook de leider van de groep zou zijn opgepakt. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Volgens minister Jesselgus zijn oefeningen van Defensie aan te veel regels gebonden. Drone-oefeningen zijn vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. En ook het aanleggen van loopgraven en nachtelijke schietoefeningen liggen vaak lastig. Jesselgus heeft daarom een wet opgesteld waardoor Defensie 5 jaar lang vrijer zou mogen oefenen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De perschef van het Witte Huis stopt. De Amerikaanse president Trump meldt dat Caroline Leavitt meer tijd wil doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stopt eind deze maand.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hitte.
14: Ja, inderdaad, nu nog niet. Het is eigenlijk best lekker naar buiten. Temperaturen op veel plaatsen nog net onder de 20 graden. Loopt wel snel op overigens. En dat gaat zover dat we in de middag op veel plaatsen ruim boven de 30 graden uitkomen. En diep het binnenland in, misschien zelfs wel dik boven de 35. Ik denk zo aan 6, misschien een lokale 37 in het oosten en zuidoosten van het land. Het wordt dus echt heet. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. De lucht is gelukkig wel gordroog. En dat maakt hitte over het algemeen iets makkelijker te verteren voor de mens. En dat komt omdat als je gaat zweten, dat gaat dan allemaal wat makkelijker verdampen. Hè, dat vocht wat er dan vrijkomt. En dat zorgt voor de verkoeling die we nodig hebben. Nou, dat is het positieve.
0: We hebben een beeld. Ja.
14: Ja. Ja, en dat beeld kunnen we ook morgen kopiëren. Want ook dan hebben we volop zon. Misschien in de loop van de middag wel wat sluierwolken in het westen. En morgen vergelijkbare temperaturen. Dus ruim boven de 30 tot 36 graden in het zuidoosten aan toe. Dus we krijgen twee echt heel hete dagen.
0: En het weekend?
14: Ja, dan gaat het wel veranderen, want we zien morgen aan het eind van de dag de wind langzaam maar zeker al de noordwesthoek opzoeken. En daar hebben we zaterdag op steeds meer plaatsen mee te maken. Dan kan het in het zuidoosten nog wel 31 graden worden, maar in het noordwesten bijvoorbeeld zo'n 25. En die overgang gaat niet helemaal zonder slag of stoot. Er kan een enkele bui vallen. In het oosten en zuidoosten is daarbij kans op onweer. En die buikans is zondag op de meeste plaatsen alweer verdwenen. Dan schijnt de zon af en toe en is het 21 tot 24 graden en zijn we de hitte in ieder geval voorlopig weer flink kwijt.
0: Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
16: Gaat goed op de weg, bijna geen files. Wel een file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en Knoop het Koenplein 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de A10 bij Amsterdam Tuindorp Oost-Zaan. Zorgt ook voor een file op de N235 Purmerend Amsterdam. Tussen De Gors en Ilpendam, 3 kilometer file.
0: Een bloeddrukmedicijn blijkt te werken bij kinderen met een zeldzame hersenziekte. Zometeen een van de onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis.
17: Ster. Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
0: Een bestaand medicijn tegen hoge bloeddruk kan een zeldzame hersenziekte bij kinderen vertragen of zelfs stoppen. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC. En daarover schrijven onder meer De Telegraaf en Nu.nl. Mario van den Knaap leidt het onderzoek. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
0: Het gaat om de hersenziekte Vanishing White Matter. Wat is dat voor ziekte?
23: Het is een erfelijke ziekte, waarbij delen van de hersenen verdwijnen. Dus dat zegt de naam ook, vanishing.
0: En hoe komt het dat verdwijnt? Is dat duidelijk?
23: Het is een ziekte met een een genetisch foutje in de celstressrespons, waardoor de celstressrespons altijd aanstaat en kennelijk kunnen daar de hersenen niet tegen.
0: Oké, okay. En dan slinken ze als het ware?
23: Ja, delen gaan echt gewoon weg. Die worden water.
0: En kun je dat snel constateren bij kinderen?
23: Kinderen zijn over het algemeen normaal als ze geboren worden. En dan presenteren ze zich na een aantal jaren met neurologische achteruitgang. Dus lopen wordt moeilijker. Soms hebben ze ook een acute episode waarbij ze ineens in het kader van een kleine infectie zoals een verkoudheid in coma raken en alle functies verliezen. En dan wordt er natuurlijk een hersenscan gemaakt en dan zie je de ziekte.
0: Het is een zeldzame ziekte. Hoe zeldzaam? Bij hoeveel kinderen komt het voor?
23: 1 op de 100.000 levend geborenen in Nederland wordt geboren met deze aandoening.
0: En als je er vervolgens niks tegen kunt doen, dan gaat het snel met ze?
23: Dat hangt af van de leeftijd, maar hoe jonger de kinderen als ze zich presenteren, hoe sneller ze achteruit gaan en overlijden. En deze ziekte komt voornamelijk bij jonge kinderen voor. Dus de ernstige vorm komt veel meer voor dan de latere vorm.
0: Hoe kwamen jullie erachter dat juist dit medicijn, de bloeddrukverlager, kan helpen?
23: Dat is een hele lange weg geweest. We hebben eerst de oorzaak van de ziekte gevonden. En toen zagen wij dat hij in de celstressrespons zat. En dan ga je naar de celstressrespons kijken. En naar aangrijpingspunten om er iets aan te doen. Want dat is natuurlijk waar wij in de geneeskunde voor zijn. En het was al bekend dat Guanabens, dat antihypertensivum, iets doet op de celstressrespons. En toen hebben we dat in het laboratorium gaan uittesten.
0: Want die celstressrespons. Wat is dat? Wanneer gaat dat in werking?
23: Dat is een normaal mechanisme van het lichaam om om te gaan met stressen als koorts, grote chirurgie, uithongering. Dus dat zijn stressen voor het lichaam om mee om te gaan. En daar is de celstressrespons voor. En bij Vanishing What Matter staat die respons altijd aan. Ook als er echt helemaal geen stress is.
0: Ja. Dit onderzoek is gedaan met 33 kinderen uit verschillende landen. Hè?
23: Ja.
0: Dat lijkt een kleine groep. Kun je het dan wel voor iedereen toepassen?
23: Dat is natuurlijk een goede vraag. We hebben het getest bij kinderen met een ziektebegin onder de 6 jaar. En dat is algemeen gesproken 2/3 van de patiënten. Dus we hebben het getest voor, zou je kunnen zeggen, 2/3 van de patiënten. Wij gaan een EMA-dossier. Wij zijn bezig met een EMA-dossier. En we gaan dat natuurlijk vragen aan de EMA. Of het toepasbaar is, of we het mogen toepassen bij iedereen.
0: Ja, dat is het Europese bureau wat eigenlijk gaat over toelating van medicijnen.
23: Ja, ja, zeker. Ja. En de EMA zou kunnen zeggen dat we nog een volwassen onderzoek moeten doen.
0: Wat zag u gebeuren bij de kinderen op het moment dat u deze bloeddrukverlagers gaf?
23: Dat wij volgen die kinderen natuurlijk klinisch, maar ook op MRI, dat verdwijnen van de witte stof langzamer werd of zelfs stopte. En dat zie je ook klinisch, dat ze stabiliseerden. En ik moet altijd naar de filmpjes van de kinderen kijken om ze te scoren. En dat is indrukwekkend om te zien dat sommige kinderen echt nog steeds hartstikke goed lopen, terwijl anders zouden ze achteruit gegaan zijn. Dus dat is mooi.
0: Wat betekent het voor u als arts dat u dit ontdekt heeft?
23: Ja, dat is een verrassing. Het neemt natuurlijk wel heel veel jaren. Dus wij zijn in 2016, 17 besefte ik dat ik een trial moest doen. En als je dan hoort dat hij in 2025 afgerond is, is dat natuurlijk heel langzaam. Dus voor mij is het niet zo'n overval als voor anderen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk een geweldige kroon op je carrière dat je dit kan bereiken voor zo'n rotziekte. Dat is geweldig.
0: Ja, want u zag kinderen met een vreselijke ziekte dus in de spreker.
23: Ja, en in het begin wist ik ook niet wat het was. Want het was een onbekende ziekte. En dan stond je bij een bed van een kind wat achteruit ging. En je had geen idee wat je moest doen. Dus dat vond ik extreem stressvol in die tijd. En dat is helemaal over. We snappen de ziekte. We weten wat er gebeurt. Als een kind achteruit gaat, ben je veel kalmer. Want je weet wat er aan de hand is. En je kunt dus ook de familie veel beter informeren en veel beter helpen.
0: En nu nog beter helpen.
23: En nu nog beter helpen, zeker. En er komt nog meer aan. Kijk, als je een mechanisme van de ziekte vindt, dan kan je kijken waar aangrijpingspunten zijn. En ik hoop dus dat er meerdere medicijnen voor Vanishing White Matter op de markt komen. En ik denk dat dat ook zo is.
0: Nou, wat een hoopvol nieuws.
23: Ja, mooi hè?
0: Dank u wel, Mario van de Knaap van het Amsterdam UMC, het Emma Kinderziekenhuis. Lange files richting sterrenwachten, drukte op stranden en in natuurgebieden, op sommige plekken zelfs applaus en huwelijksaanzoek. De zonsverduistering was de hele week onderwerp van gesprek en gisteravond was het dan eindelijk zover. Verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij aan de Groningse Waddenkust in Noordpolderzeil.
1: Er werd spontaan geklapt op het hoogtepunt van de zonsverduistering. Duizenden mensen waren samen op de dijk van Noordpolderzeil, de Waddendijk, voor zich het Wad. En daarboven dat bijzondere fenomeen.
2: Adembenemend, fantastisch. Echt supermooi.
1: Dit is een mevrouw die als eerste hier haar klapstoel op de dijk had neergezet. Uren voor de zonsverduistering.
2: Wij zaten hier om 3:30 al, hè? Dus we hebben echt genoten. En nu dat de zon weer terugkomt, is ook prachtig. Ja, het is fantastisch. Heel goed gedaan.
1: Door de zon.
2: Door
1: de kosmos.
2: Ja, door wat, hè? Door ons, dat, ja, fantastisch.
1: Ja, niet door ons, hè?
2: Nee, maar dat wij hier zo zijn, dat alles sfeer en gezelligheid, ja. Fantastisch.
1: Ja, heeft u er ook filosofische gedachten bij, zoals sommige mensen, van de kosmos en wij en alles?
2: Nee hoor, nee.
1: Gewoon een mooi plaatje.
2: Door de Groninger. Mooi plaatje, ja. Absoluut. Mooi belevenis.
1: Deze meneer staat naar het laatste stukje van de eclipse te kijken door een lasbril, zo'n lasmasker.
3: Ja, de ervaring hier om met al die mensen hier op de dijk te staan, dat is zo leuk. Ja. Dat is echt fantastisch, ja.
1: Het gaat niet om die eclipse.
3: Ja, ook. Maar gewoon de ervaring. Je ziet hoe mensen met elkaar zijn. Je maakt zomaar gesprekjes. Met elkaar heb je een hele leuke ervaring, wat je kan delen. Ja, nee, maar dit zijn bijzondere dingen. Als je dan denkt van dat in 2081 pas de volgende weer is, dan maak ik dat niet meer mee.
1: U was erbij op de dijk?
3: Ja, ik was erbij op de dijk, ja, ja.
1: En hier zitten twee dames op leeftijd die heel erg op elkaar lijken. U bent zussen?
4: Tweelingzussen zelfs, al 78 jaar. Ja,
1: dan is het niet uw eerste eclipse?
4: Nee, als kind op de kleuterschool, dat was in 1954, hebben we gekeken. En ook in 1999 hebben we het ook gezien, dus de derde keer dus vandaag. Ja.
1: 1954, toen had je nog geen eclipsbrillen.
4: Nee, dat was een beroet glas van mijn vader. Die had een glas boven een kaars gehouden. En zo beroet. En daar mochten we door kijken. En met één oog eigenlijk.
1: Was die even mooi als deze?
4: Ja, ik had zoveel herinnering. En ook van toen het koud werd. Ik weet wel dat ik ook heel erg onder de indruk was.
1: En nu?
4: Ook weer. Hetzelfde. Ik vind het zo'n prachtig effect wat je krijgt. En ik vind het echt indrukwekkend. En ook de derde keer is het weer mooi.
1: Zeg, in 1954 had je nog niet zo'n hype, toch?
4: Nee, zoals het nu is, dat je weken van tevoren er al mee bezig bent, dat had je toen absoluut niet. Maar het was toen ook mooi.
1: Het ging overal, bijna nergens anders over, dagenlang. Nu is de vraag, was die hype wel terecht?
24: Ja, geweldig. Ja, ja, ja, ja.
1: Want we waren zo lekker gemaakt dagenlang en het ging er alleen maar over.
24: Alleen maar lekker.
1: Kon het nog alleen maar tegenvallen?
24: Ja.
1: Of niet?
24: Nee, niet gedaan. Nee, geweldig. Ja, dat is een natuurwonder, hè? Dat is echt een natuurwonder. Geweldig.
0: Enthousiasme dus tijdens die zonsverduistering daar in het Groningse Noordpolderzeil. In een bijdrage van Matthijs van Uyl. De tijd dringt nu al voor de nieuwe Oranje bondscoach Xavi Hernandez, schrijft het AD.
25: De oudspeler en trainer van Barcelona werd gisteravond aangekondigd en over een maand is al de eerste interland. Daarvoor moet Xavi assistenten aanstellen en gaan praten met onder meer aanvoerder Virgil van Dijk. Sportmarketeer Chris Woerts snapt de keuze van de KNVB wel, zei hij in de Oranje Zomer.
26: Geweldige keuze, denk ik. Geweldige carrière gehad, Xavi. En een hele goede keuze van de KNVB. En waarschijnlijk zal of Kluivert of Reiziger assistent worden. Dat is nog even dubio. En dat is denk ik een hele sterke combi.
25: Op social media heeft Oranje International Xavi Simons zijn nieuwe trainer en naamgenoot verwelkomd. Hij schrijft de naam die de inspiratie was voor die van mij. Welkom in Nederland. In de eerste ronde van de tennistoernooi van Cincinnati gaat hoe dan ook een Nederlander sneuvelen. Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp spelen vandaag namelijk tegen elkaar. Afgelopen week hadden de twee beste spelers van Nederland allebei een goede reeks op het toernooi van Montreal in Canada. Griekspoor verloeg Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. En Van der Zandschulp was te sterk voor de Russische nummer 6 van de wereld, Daniel Medvedev. In de 4 voorgaande onderlinge ontmoetingen was Griekspoor 3 keer de beste. En Lionel Messi heeft zijn eerste wedstrijd voor Inter Miami na het overlijden van zijn vader gespeeld. Toen hij na rust het veld inkwam tegen Club Lyon, kreeg hij een staande ovatie van het publiek. Dat zien we op de socials van de Major League Soccer. Inter Miami werd trouwens wel uitgeschakeld in de Leagues Cup, want Club Lyon won met 2-3. En een gouden Olympische medaille. Tweevoudig topscorer en eenmalig speler van het jaar van de NBA. Russell Westbrook was een grote in het basketbal. 1,93 meter trouwens, dus dat klopt ook echt letterlijk. En hij stopt ermee. Zijn beste jaar had hij in 2017. Toen brak hij het record voor de meeste triple-doubles in één seizoen. Dat is te zien op de socials van de bond. En hij heeft het. Dat is de stuff of legends right there. With his 42nd triple-double, Russell Westbrook has broken the single-season record established more than a half-century ago by Oscar Robertson. History rewritten in Denver. Dat triple-doubles moet ik even uitleggen, denk ik. In het basketbal worden spelers beoordeeld aan de hand van 5 statistieken. Dat zijn geblokkeerde schoten, afgepakte ballen, gescoorde punten natuurlijk, rebounds en assists. En een triple-double wil dan zeggen dat je in 3 van die 5 categorieën in een wedstrijd dubbele cijfers haalt.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
16: Nou, dubbele cijfers niet op de weg vanochtend. Vanwege de vakantie nauwelijks files. Op de A8 Zaanstad Amsterdam door een kapotte vrachtwagen op de A10. 6 kilometer file tussen Zaanstad Koog en Knoop het Koenplein. De vertraging is zo'n 10 minuten.

0: De Eagles, Lion Eyes. Het is 8:08. Op het gratis festival Zomerparkfeest in Venlo is voor het eerst de voorstelling Opera on Brainwaves te zien voor het publiek in Nederland. Een project van de Belgische ontwerper Jasna Rokegem, waarbij operazangeres Emma Postman een jurk draagt die met sensoren haar hersenactiviteit meet en vervolgens haar emoties met kleuren op de jurk laat zien. Rokegem legt uit hoe de technologie werkt.
1: Vanavond krijgen we Emma Postman te zien en die zal op haar voorhoofd een EEG-sensor dragen die haar hersenactiviteit meet. En uit die data kunnen wij live haar emotionele staat van zijn detecteren. En de jurk, dat is een witte, mooie, futuristische, speciaal ontworpen jurk, die vol met leds zit, die laat dan meteen live zien hoe zij zich voelt terwijl ze zingt.
0: En welke kleuren bijvoorbeeld krijgen we dan allemaal te zien en welke gevoelens horen daar dan bij?
1: Ja, wat een bijzonder mooie vraag. Wel, denk aan intuïtieve kleuren. Bijvoorbeeld, als we denken aan gelukkig zijn, denken we aan geel, de opkomende zon. Als we kwaad worden, krijgen we pinkend rode lichten. Of bij stress krijg je heel erg flashende strobolichten te zien. Dus het zit hem zelfs niet enkel en alleen in de kleur die de emotie weergeeft, ook hoe het geanimeerd wordt en ook hoe de hele scenografie mee beweegt. Want de lichttechnikers die hebben ervoor gezorgd dat ook al de lichten van het podium mee zullen bewegen op de emotionele ervaring van Emma.
0: Hoe kwam u op dit idee om het zo te doen?
1: Wel, dat idee ligt in oorsprong dicht bij mezelf. Ik heb namelijk een heel rijkelijke emotionele ervaring in het leven. En dat is ook mijn wens voor andere mensen. Zeker nu dat we naar een wereld gaan waarin de technologie steeds sneller en sneller gaat. En waarbij we machines en AI hebben die heel wat dingen voor ons kunnen doen. Komt nu net waar wij als mens zo uniek in zijn, terug naar de voorgrond. En dat zijn onze gevoelens, onze emoties en onze capaciteit om het leven kleurrijk te ervaren door het feit dat wij emotionele wezens zijn op deze planeet.
0: En dus, wat muziek doet natuurlijk altijd wat met mensen. Maar op deze manier zie je ook wat het met degene doet die het op dat moment staat te doen, staat te maken.
1: Ja, klopt. En dat is wel heel bijzonder. Dat is iets waar ik zelf ook heel stil van word.
0: Hoe is dat voor Emma Postman?
1: Ja, voor Emma Postman is dat iets zeer intiem en kwetsbaar om zich zo emotioneel vrij te geven aan haar publiek. Want je kan alles zien. Als er een kleine frustratie is, ja, dan zie je dat in de jurk. Als zij zich super trots voelt omdat ze net een heel hoge noot gezongen heeft, ja, dan zie je dat ook. Dus de verbinding tussen Emma en de mensen in het publiek, die wordt op een heel andere manier ervaren. Veel dieper, echter en intenser.
0: Is het dan dus wel ook vooral bedoeld om mensen aan het denken te zetten? Of kan het ook echt ergens voor worden gebruikt, deze technologie?
1: Dat is tweeledig. Eerst en vooral is het de bedoeling om de mensen die vanavond komen te laten voelen en dat ze terug helemaal in verbinding komen met hun eigen gevoelens. Dus in die zin is het een soort van reflectie. En reflectie zet je altijd na. Ja, reflectie zet je altijd aan tot nadenken natuurlijk. Waar gaat de toekomst naartoe? Wat is nu echt belangrijk om op in te zetten als mens? En met Jasna Rokegem zelf als bedrijf hebben wij heel wat ervaring in de laatste 10 jaar om de technologieën die wij bouwen in verschillende industrieën te gaan implementeren. Zo hebben wij al samengewerkt met NASA, Nokia, Volkswagen of bedrijven zoals Fujitsu.
0: En wat voor een product komt daar dan bijvoorbeeld uit?
1: Wel, in eerste instantie gaat het echt om het onderzoek en de visie. Het gaat over het feit dat emotionele intelligentie en creativiteit heel belangrijk zijn voor de toekomst. Zowel in hoe je als bedrijfsleider met je mensen kan omgaan en ook hoe we de nieuwe producten van de toekomst gaan ontwerpen.
0: Juist om het menselijke erin te houden.
1: Inderdaad, want ja, de technologie gaat supersnel vooruit, maar technologie hoeft ons niet verder te verwijderen van wie we inherent zijn, maar juist dichter bij onszelf te brengen en ons meer te laten verbinden als ja, één specie op aarde, zeg maar.
0: Zei Jasna Rokkegem, ontwerper van de jurk, waarmee de operazangeres Emma Postman vanavond laat zien welke emoties er door haar heen gaan.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, journalist Gerry Eikhof over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
3: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
2: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
4: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
7: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
8: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
7: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
9: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
2: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Pensioenfondsen onder het nieuwe stelsel behalen positieve resultaten op de beurs. En aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
10: Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlakbij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur in het Russische deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. En afgelopen nacht is er opnieuw diep in Rusland een droneaanval geweest. Daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd tegen het Russische persbureau Interfax. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied, dicht bij de stad Salavat, staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn afgelopen nacht 362 Oekraïnse drones neergehaald. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere uitkering. De fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw haalden rendementen tussen de 4% en 6%, vooral dankzij stijgende aandelen in AI. In het nieuwe pensioenstelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden volgend jaar worden eind september duidelijk. Een man uit Amersfoort die beledigende en haatzaaiende berichten op internet zette is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op 1 dag werd voltrokken was bijna 16 jaar geleden. In 2010 ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot nu toe in 4 staten van de VS 19 veroordeelden geëxecuteerd. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies, het hoogste aantal sinds 2009. Het weer vandaag en morgen zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
11: Vanwege de zomervakantie is het niet echt druk op de weg. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat niettemin een file tussen Knopert Prins Klausplein en Knopert Hoofdvliet van 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 6 minuten. Door een kapotte vrachtwagen op de A10 bij Tuindorp Oostzaan staat op de A8 Zaanstad richting Amsterdam een file tussen Zaanstad Koog en Knopert Koenplein 5 kilometer file en 5 minuten vertraging.
0: De resultaten van 3 grote pensioenfondsen die al in het nieuwe stelsel zitten zijn in het tweede kwartaal flink verbeterd. Zo vertelt onze economieredacteur hoe dat komt.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? dewarmte.nl.
14: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
15: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
16: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Na een slechte start van het jaar hebben 3 grote pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel zich in het tweede kwartaal goed hersteld. Dat blijkt vandaag uit hun cijfers. Heel voorzichtig wordt er nu gesproken over het verhogen van de pensioenuitkering per 2027. Roelof Müller van de economieredactie vertelt om welke fondsen het gaat.
17: Het gaat om 3 grote fondsen, zorg en welzijn, metaal en techniek en bouw. En bij elkaar zijn ze toch zo goed voor zo'n 5 miljoen deelnemers. Dat zijn wel werkende gepensioneerden. Er zitten vaak ook nog mensen in die niet meer echt actief opbouwen. Die moet je dan wel even meetellen uiteraard. Ja, we houden nauwlettend in de gaten wat er met deze fondsen gebeurt. Want zij zijn dus overgestapt naar dat nieuwe stelsel. Ja, dat komt erop neer dat ze van een soort collectieve pot naar allemaal individuele pensioenpotjes zijn gegaan. En er wordt ook wat risicovoller belegd, met name voor de jongere deelnemers. Ja, dat kan verlies opleveren, maar ook hogere winsten. Het is wel zo dat hoe dichter je bij de pensioenleeftijd komt, dat er ook wel minder risicovol wordt belegd. Dat is altijd goed om er even bij te zetten. Maar goed, we kijken dus wat er dus gebeurt bij deze pensioenfonds, omdat ze dus nu over zijn gestapt. En we zien in dit tweede kwartaal dat ze het behoorlijk goed doen. Het gaat over rendementen tussen de 4% en 6%. En dat is echt veel beter dan de eerste 3 maanden van 2027. Toen werd er echt een verlies gedraaid.
0: Ja, dus ze herstellen zich eigenlijk. Hoe komt dat?
17: Nou, het heeft echt wel vooral met de aandelenmarkten te maken. Ze liften echt mee op het positieve sentiment op de beurs. En dat heeft vooral te maken met die hoge verwachtingen van de kunstmatige intelligentie. Er is ook spanning in de markt van hoe lang kan het nog door blijven gaan met al die investeringen. Maar tot nu toe leveren ook die grote techbedrijven, als je gewoon kijkt naar hun bedrijfswinsten. Ja, en is het sentiment op de beurs gewoon hartstikke goed. En die slepen ook andere bedrijven mee. Maar die pensioenfondsen doen het ook hartstikke goed op het gebied van vastgoed bijvoorbeeld. En zij lenen ook veel aan landen. Maar ook bijvoorbeeld aan andere bedrijven. En daar wordt ook behoorlijk wat aan verdiend aan de rente.
0: Dus eigenlijk al het eerste kwartaal een beetje pech met de stemming toen op de aandelenmarkt.
17: Ja, dat was echt heel, heel bepalend hè, op dat moment. Dat eerste kwartaal, daar zat ik ook heel erg die start van de oorlog in de Persische Golf in. Eind februari begon dat en de hele maand maart drukte dat echt de stemming ook op de financiële markten. Ja, die onrust is natuurlijk nog niet weg. Kijk maar naar wat er deed het met de prijs van olie gebeurt. Maar ja, die onduidelijkheid over wel of geen staakt het vuren, die hele wisselende signalen van de regering Trump, ja, daar lijken die koersen op de aandelenmarkten wel in ieder geval niet meer zo heel gevoelig voor.
0: Ja, dus is het weer afwachten ook wat het komend half jaar gaat brengen.
17: Zeker,
0: maar
17: ja.
0: Op zich hebben ze misschien wel een beetje goed nieuws voor mensen die nu al pensioen krijgen.
17: Ja, dat, ook dat is nog wel even afwachten. Maar als zoals het er nu voor staat, dan kunnen die pensioenen per 2027, dus dat is nog, duurt nog wel even voordat het zover is, kunnen die dan inderdaad een klein beetje omhoog. Over 3 maanden weten we dat zeker, want dat derde kwartaal, dat wordt bepalend voor die verhoging van die pensioenen. Het gaat wel om een kleine verhoging dus, minder dan 1% zoals het er dan nu voor staat. En wij spraken met John Landman, hij is bestuursvoorzitter van dat grote pensioenfonds Zorg en Welzijn. En hij legt uit waarom.
18: Er wordt wel iets meer rendement gemaakt voor de gepensioneerden om een uitkering te verhogen. Maar in onze regeling is afgesproken dat we eigenlijk een soort schokdempertje introduceren. Dus we spreiden over meerdere jaren het positieve resultaat. En dat doen we omdat mensen enorm behoefte hebben, blijkt uit onderzoek bij ons, aan ook stabiliteit in de uitkering. Dat geldt zowel voor de positieve kant, dat is dus nu, maar ook als het negatief zou zijn. Dat betekent ook dat het ook niet een grote klap is die je dan te verwerken krijgt.
0: Ja, maar toch dat schoktempertje dat ze nu introduceren. Ja. Eigenlijk zouden ze onder het nieuwe stelsel gepensioneerden sneller laten profiteren van positieve beursresultaten. Dus waarom doen ze dit nu?
17: Ja, precies. Ja, die schoktemper, dat zijn afspraken die zijn gemaakt. Daar kiezen die pensioenfondsen zelf voor. Dat is toch een stukje veiligheid inbouwen. Het hele idee van het pensioenstelsel, dat nieuwe stelsel, was inderdaad, als het goed gaat op de beurs of met andere beleggingen, dat je dan ook als gepensioneerde dat sneller terugziet in je portemonnee. In het oude systeem kon het zelfs zo zijn dat de resultaten op de beurs heel goed waren en dat je dan toch niks daarvan terugzag in een verhoging van de pensioenen. Dus dat is misschien dan toch wel wat zuur voor mensen die nu gepensioneerd zijn en denken van, hey, dat gaat lekker op de beurs. Ik zie dat ook snel terug. Nou, dat heeft dus deels te maken met die schokdemper, die afspraken die daarover zijn gemaakt, dat ze dat pas op de lange termijn gaan terugzien in hun portemonnee. Waar ook wel naar gekeken moet worden, wat nu niet genoemd wordt, zijn de kosten die gemaakt worden voor die hele transitie. Die zijn vrij hoog. Op dit moment zijn de beheerskosten en de uitvoeringskosten van die pensioenfondsen behoorlijk hoog. En daar zal de komende jaren ook wel kritisch naar gekeken worden. Die zullen dan wel echt naar beneden moeten, tenminste, om een hoger pensioen te kunnen garanderen.
0: Zei Roland Muller van de economieredactie. Geen subtropisch zwembad, geen animatieteam en geen rijen luxe vakantiehuisjes. Maar wel de titel Beste Camping van Nederland. En die camping dat is in het Friese Runsumergeest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Maar waar zit dat dan in? En blijft de beste camping ook leuk als je vakantiebudget wat minder royaal is? Jeroen de Jager ging op inspectie.
19: Hier is de bel. Nieuwe gasten die hier arriveren op camping Charterstaten. Wat is uw eerste indruk?
20: Nou, lekker ruime camping. Alles netjes, mooi schoon. Te veel campers misschien, maar dat accepteert mij ook.
21: Goedemiddag.
20: Ja.
21: Ja, nou, fijn dat u er bent. Welkom.
20: Ja, B.
21: Jeltje de Vries. Nou, fijn dat u er bent op camping Charterstaten.
19: In Rinsumergeest, vlakbij Dokkum. Wat maakt deze camping nou zo uitmuntend?
21: Nou, gasten zijn heel erg tevreden over zoals het eruit ziet. Dat het schoon is, de ontvangst en de benaderbaarheid.
19: En wat doet u anders dan andere campings?
21: Wij ontvangen mensen, we laten ze de camping zien en we laten ook even zien wat we allemaal hebben te bieden. En
19: daar
21: zijn een binnenruimte, broodjeservice, een fietskaart krijgen de mensen mee. Ze mogen een plekje uitzoeken. En we laten even het sanitair zien wat we daar allemaal hebben.
22: Ja.
21: Nou, zullen we even kijken voor een plekje?
22: Dat is prima hoor.
21: Dus ja, loop maar gewoon even mee. Nee hoor, loop maar eens mee.
23: Hoofdzaak is het toiletgebouw.
19: Hoofdzaak is het toiletgebouw, zegt u.
23: Ja, dat is echt uniek hoor.
19: U bent hier te gast, Tom Goeseijen.
23: Ja,
19: eerste keer hè?
23: Ja, de eerste keer.
19: Niet gestemd?
23: Nee, niet gestemd. En
19: u zegt, hier is het hoogtepunt.
23: Ja, dit is het hoogtepunt van de hele camping.
19: Want daar zijn Nederlanders erg op gesteld. Schoon het toiletgebouw.
23: Oh ja,
19: dat moet goed zijn.
23: Sanitair en ruim.
19: We gaan even door.
23: Ja.
1: vliegtuig.
23: Dit is mijn fantastische hok. Kijk, dit is heel groot. Dat ziet er heel mooi uit. Dus ik kan hier rustig zitten en ik kan de steunen gebruiken. Ik heb...
19: Nou, kijk, u heeft een spierziekte, dus ja. U kunt ook hier op deze invalide toilet terecht.
23: Haken en het... Oh, het is super schoon.
1: En heel schoon, hè?
23: De mooie uitstraling, de lichte uitstraling. Moet je dat toch zien? Dat is toch uniek? Dit kom je bijna nergens zo voor.
19: Is dat zo?
23: Dat is zo.
19: Ja, ja.
23: Het is zo. Ik ben op heel veel campings al in Nederland geweest.
19: Ja.
23: En vind ik dit gewoon een unieke plek.
19: Is er echt niks negatiefs op aan te merken op deze camping?
23: Ik vind hier niks negatiefs op aan te merken. De eigenaren zijn super vriendelijk. Doen op het laatste van de avond nog een rondje. Praten met iedereen.
3: Die in de hoek daar. Die in de hoek, dat is een ruime plek. En dan kunt u ook achter de heg zitten. Dan heeft u ook nog een
19: plekje. Mooi man. Jullie hebben 5 uit 5 gescoord van NKC Campercontact, is dat? On the year 2026. Hier hangt het bordje.
3: Ja.
19: Wanneer afgeleverd?
3: Vorige week.
19: En wat gebeurde er hier?
3: Nou,
19: wat ging er door u heen?
4: Hartkloppings. Ja, gewoon heel blij.
19: In de Vries?
4: Ja, heel blij zelfs, ja.
19: Oh, ja.
4: Ja, ik had kippenvellen van.
19: Want dit was uw grote droom?
4: Dit was mijn droom, ja. En dan hebben we dit gehaald en binnen 4 jaar tijd.
19: 4 jaar geleden pas begonnen?
4: Ja, 4 jaar geleden pas begonnen. En nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
19: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
4: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
19: Oh, ja.
4: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in één keer.
19: Oh, ja.
4: Ja, en vandaag ook weer. Okay. Dus we staan vanavond staan we ook weer helemaal vol.
19: Zeg, en als u nou nog iets zou willen veranderen hier... want als ik hier op kom lopen, denk ik van... nou, het ziet er allemaal supergoed uit. Maar kom ik het veldje op, denk ik... ja, het is wel... je zit toch een beetje bovenop elkaar. Het is een open veld.
23: Ja, weinig
19: privacy. Zou u nog dingen willen veranderen?
4: Nou, het moet zijn tijd ook een beetje hebben natuurlijk. Hè. De bomen die zijn al 4, 5 jaar oud. Die moeten even aangroeien. Nou, die bosjes wel achter u allemaal... die zijn al aardig vol geworden hier... Dus het is een open veld eigenlijk. Ja. En dit is de camping eigenlijk.
23: Dus ik kan alleen maar een 9 en een plus geven. Dit is echt...
19: Wat betaal je hiervoor?
23: Ik betaal €27 per nacht.
19: Tot nog mee.
23: En ik vind dit heel erg superprijsje.
19: Ja.
23: Ja, en andere mensen zijn ook compleet overweldigend van hoe mooi het hier is. Want die mensen die daar staan, die zei ik heb nog nooit zo'n camping gezien. Ik ben overal geweest, maar dit is het einde.
3: Fijne middag nog.
22: Ja, dankjewel.
3: Fijne middag.
19: Ja. Yo, doei.
22: Doei. Tot ziens, hè.
0: Dag. Een verslag van Jeroen de Jager vanaf de beste camping van Nederland. Verkeersinformatie, Erwin Hart.
11: Met weer een file door een kapotte vrachtwagen. En ditmaal bij Rotterdam. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat 4 kilometer file. Door zo'n kapotte vrachtwagen dus. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.

0: New Order, Regret. In Japan is het vanaf vandaag strafbaar om de nationale vlag in het openbaar te beschadigen, te verwijderen of te bevuilen. In de nieuwe wet staat dat je een boete krijgt als je dat doet, op een manier die bij mensen sterke gevoelens van ongemak of afkeer veroorzaakt. De straf is maximaal 2 jaar gevangenisstraf of een boete van ruim 1000 euro. Correspondent Anoma van der Veren legt uit waarom de regering met deze wet komt.
1: De huidige premier, ja, is een uitgesproken nationalist. En de laatste paar maanden heeft ze behoorlijk wat populariteit verloren. Dus qua timing, ja, wil ze hiermee natuurlijk een beetje dat terugwinnen binnen haar eigen achterban. Maar ze pleit er wel al langer voor, moet ik erbij zeggen. Sinds 2007, toen aan een hele beruchte voetbalwedstrijd China-Japan-Chinese supporters in Beijing de vlag gingen verbranden. En 5 jaar later diende ze een wetsvoorstel in toen de oppositie aan de macht is. Toen kreeg ze er amper steun voor, nu dus als premier. En samen met de andere nationalistische en rechtsradicale partijen heeft ze hem wel erdoorheen gekregen. Maar ja, net als eerder zeggen tegenstanders precies hetzelfde. Dit is waarschijnlijk tegen de grondwet, want het is een flinke beperking van de vrijheid van meningsuiting. Maar ja, de premier heeft een meerderheid in het parlement, dus het kwam er alsnog probleemloos doorheen.
0: Want komt het er in de praktijk op neer dat je eigenlijk helemaal niets meer mag doen met de vlag, behalve hem aan een stok hangen en ophangen?
1: Ja, dat is een beetje de discussie op dit moment, want de wet is enorm vaag geformuleerd. Je noemde het net al, de hele kern, alles wat zo'n beetje aanstootgevend of kwetsend kan zijn voor een ander, dat kan strafbaar zijn nu in één keer. De wet is er trouwens ook met een handig administratief trucje doorheen gekomen. Wat als gevolg heeft dat het niet getest is door juristen, of het een daadwerkelijk functionele wet is, of het daadwerkelijk ook echt iets kan doen. Ik heb met een strafrecht-expert ook gesproken, en die noemde het een dode letter, want ja, wie bepaalt uiteindelijk wat kwetsend is. Op de schoollunch hier in Japan bij basisscholieren zit ook een kleine cocktailprikker met een Japanse vlag erop. Nou, die verdwijnt ook in de prullenbak na de lunch. Is dat straks ook strafbaar? Of die duizenden papieren vlaggetjes op 1 januari waarmee je wordt gezwaaid naar de keizer. En die worden ook massaal weggegooid zodra iedereen ermee klaar is. Staat straks ook de politie klaar met bussen om mensen in te laden vanwege vlaggenschennissen? We weten het gewoon niet.
0: En sowieso vraag je af, hoe gaan ze dat handhaven? Want wat mensen bijvoorbeeld binnenshuis doen, dat kun je al helemaal niet controleren, toch?
1: Nee, precies. Uiteindelijk gaat het neerkomen op

0: discretie van een politieagent of een openbaar aanklager en dan de rechter. Want zij mogen vanaf vandaag dus beslissen in hoeverre het bekladden of verbranden van de vlag strafbaar is. Want in de wet staat voor de rest weinig specifieks, behalve dat het niet kwetsend mag zijn. En experts waarschuwen dus ook. Je kan enorm veel willekeur bij spelen, want stel je voor je demonstreert en een politieagent is het politiek niet met je eens. Nou, dan kan je zo 23 dagen de cel in verdwijnen. Want dat is hoe lang voorarrest hier in Japan is. En dan hoef je het nog niet eens iets strafbaars te hebben gedaan. Of er hoeft niet eens vastgesteld te zijn dat je iets hebt gedaan dat niet mag. Dus alleen al het bestaan van de wet kan al flinke gevolgen voor je hebben als persoon.
1: Wat doet dat met Japan? Worden ze daar bang van of halen ze hun schouders op?
0: Het is flink verdeeld op dit moment. Voorstanders van de wet die noemen het logisch. Want het is al strafbaar in Japan om vlaggen van andere landen te schenden. In de praktijk wordt dat niet gehandhaafd. Ook vlaggenschennis van de Japanse vlag trouwens, ja, dat komt amper voor. Dus het is echt vooral symboolpolitiek. Maar ja, de voorstanders vinden het scheef dat het ene wel mag en het andere niet. Tegelijkertijd historisch wijzen er bijvoorbeeld op dat die oude wet vooral bedoeld was om diplomatieke ruzies met andere landen te voorkomen. En tegenstanders van de wet die wijzen er nu op dat dit vooral gaat leiden naar censuur. Dus ja, er is enorm veel verdeeldheid. Ik heb ook gesproken met een bekende kunstenaar hier, Makoto Aida. Nou, die gebruikt heel veel de vlag in zijn eigen werk. En hij waarschuwde al, ja, wij gaan nu twijfelen. Misschien het zekere voor het onzekere nemen. En gewoon die vlag niet meer gebruiken in onze eigen kunst. Want ja, waar trek je de grens tussen kunst, politiek en een gevoel van ongemak van iemand anders? Niemand die het weet op het moment. Dus ja, het is nu wachten op de eerste arrestatie of boete. En kijken of de rechter wel wat met die wet kan.
1: Zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: Reactie aan de redactie. Voor vrouwen met menstruatieklachten is het niet altijd makkelijk om aan te geven waar, wanneer en hoe ernstig de pijn is. Daarmee kan de drempel om naar de huisarts te stappen hoger zijn. Dat kan een stuk makkelijker worden met een cyclus-app die vrouwen meer inzicht geeft in bloedverlies, pijn en stemming. Arts Laurine van der Slink ontwikkelde er een en vertelde erover in de uitzending. De app geeft gebruikers inzicht in of de cyclus normaal is en geeft aan wanneer het verstandig is om aan te kloppen bij een arts. Luisteraars Helene en Anja zijn benieuwd hoe de app heet.
1: Ja, dat hadden we eventjes vergeten.
2: Ja.
1: En dat is wel handig als je denkt van, hé, dat is handig. De app heet Fem, F-E-M, van natuurlijk vrouw.
2: Ja.
1: En hij kost dus €6 per maand, dat hebben we in de uitzending verteld.
2: Wel verteld, ja. Een goede broodjeservice, een schoon toiletgebouw en een fijne ontvangst. Verslaggever Jeroen de Jager was bij de beste camping van Nederland. Die ligt in het Friese Rinsemageest, vlakbij Dokkum is dat. En meerdere luisteraars vragen zich af, ja, hoe wordt dat nou eigenlijk bepaald wat de beste camping van Nederland is?
1: Dat vragen we aan Jeltje de Vries van de camping in Rinsemageest. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe zijn jullie gekozen tot de beste Nederland?
3: Nou, wij zijn via Campercontact, NKC. Dus daar zijn we bij aangesloten. En als mensen hier komen en een review achterlaten, dan kan dat op de app. Dus de score is door onze gasten bepaald.
1: Ah, dus al die camperplaatsen, die krijgen gasten over de vloer. Die leveren hun scores in. En bij jullie waren ze allemaal uiterst tevreden.
3: Bij ons zijn ze uiterst tevreden, ja.
1: En kunnen jullie dan volgend jaar weer de beste van Nederland worden?
3: Dat zou kunnen. Het wordt per jaar bekeken. En het afgelopen jaar zijn wij de beste camping voor campers in Nederland.
1: En wat dat doet het met jullie camping?
3: Nou, de boel ontploft hier.
1: Oh ja?
3: wij krijgen... Al om reacties van vrienden, kennissen, gasten. We worden aangesproken op straat en in de winkel. Mensen komen met bloemetjes en cadeautjes. Het is gewoon fantastisch.
1: Mensen zijn trots op jullie.
3: Ja, wij zijn zelf heel trots, maar mensen zijn ook helemaal trots op ons. Ja.
1: Nou, geniet er nog eventjes van. Hartelijk dank, Jeltje de Vries.
2: 3
4: voor de dag.
1: Er komen weer Nederlanders in actie op de vierde dag van de EK Atletiek in Birmingham. Femke Broeders-Bol loopt bijvoorbeeld de halve finale van de 800 meter. Lieke Klaver de halve finale van de 400 meter. En meerkamper Jeff Tesselaar hoopt op de tweede dag van de tienkamp zo'n voorlopig nu tweede plaats vast te houden. In de rechtbank in Den Haag is de eerste zittingsdag over de aanslag op het partijbureau van D66. Verslaggever Mark Robin Visser vertelt waarvan de man wordt verdacht.
4: De 37-jarige man zou die avond rond 9 uur een vuurwerkbom door de brievenbus hebben gegooid. Er was op dat moment een bijeenkomst gaande van de D66 jongerenafdeling. Verdachte is bekende van justitie. In 2017 heeft hij 3 maal brand gesticht bij busvervoerder Arriva in Tilburg. De schade bedroeg 1,3 miljoen euro. En hiervoor is hij in hoger beroep uiteindelijk veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De verdachte wil vandaag ook aanwezig zijn bij deze pro forma zitting, omdat hij een verklaring wil voorlezen.
1: Eén verkiezing in namelijk één kiesdistrict van het Verenigd Koninkrijk vandaag. Daar neemt de leider van Reform UK, Nigel Farage, het in de kustplaats Clacton op tegen Count Binface. Dat is een kandidaat die het als satire doet, verkleed als een vuilnisbak. Correspondent Fleur Lausbach, wat staat er op het spel?
5: Ja, het is dus één lokale tussentijdse verkiezing voor een zetel. En die zetel neemt je dan mee naar het parlement, dat is het idee. Maar de reden dat er dus zoveel aandacht voor is, is omdat deze zetel is van Nigel Farage. En dat is de anti-immigratierechtse politicus en partijleider van Reform. Heel bekend figuur in het Verenigd Koninkrijk. Misschien wel de meest bekende politicus in het land. En hij organiseerde zelf deze verkiezing om te laten zien van, nou, dat hij nog erg populair is in zijn eigen politieke achtertuin. Maar de andere partijen deden uiteindelijk niet mee. En daardoor is het een hele gekke verkiezing geworden, waarin eigenlijk mensen alleen op Farage kunnen stemmen of op een comedian die inderdaad Count Binface heet. En er zijn nog een paar andere niet serieuze kandidaten of eenpitters waar niemand ooit nog heeft gehoord. Dus het is een wat vreemde verkiezing geworden.
1: Ja, heeft daarmee Farage het eigenlijk al in de pocket, of kan het nog spannend worden voor hem?
5: Nee, eigenlijk niet. Dus hij staat op 70%. Dus het is gewoon echt zijn regio. En als je met mensen spreekt in dat district, ik ben er ook geweest natuurlijk, dan hoor je ook gewoon dat mensen hem nog steunen. Hij zet ons op de kaart, dat zeggen mensen daar. Maar er is wel heel veel aandacht geweest voor die satirekandidaat, die Count Binface. Omdat mensen het toch ook heel grappig vonden. Dus die staat op 20%. Dus dat is toch nog best wel veel. Het is wel doorgedrongen. Het is nog best wel veel voor inderdaad een man met een vuilnisbak op zijn hoofd die eigenlijk een grap maakt.
1: Fleur, dankjewel. Consulent Fleur Lautsbach. En zometeen na 9:30 spraakmakers. Carl Johan.
6: Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: AI moet uit de muziek geweerd worden. Ja, Spotify gaat vanaf september aangeven of muziek met AI gemaakt is. Dan gaan ze labelen en dat doet de dienst om artiesten beter te beschermen tegen misbruik. Ook komen de nummers die met AI gemaakt zijn niet meer op je persoonlijke aanbevelingslijst van gebruikers van Spotify. Vraag is vanochtend, vindt u dat terecht? Luistert u wel eens naar AI-muziek of muziek door AI gemaakt? Hoe ervaart u dat? Hoort u het verschil met gewone muziek? Bent u artiest en ziet u met ledenogen aan de ontwikkelingen als het gaat om AI in uw vak? Ik wil het allemaal horen. 0800-1101. U kunt reageren op de stelling: AI moet uit de muziek geweerd worden.
1: Dat ben Carl Johan. Thomas heeft de hoofdpunten nog. Fijne dag.
7: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
8: Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor de Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur. Dat is een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. 2 Nederlanders zijn opgepakt bij een actie van de Nederlandse en Spaanse politie in de provincie Malaga. In totaal zijn 5 mensen opgepakt die zich zouden bezighouden met drugscriminaliteit. Er zou zeker 4 miljoen euro zijn witgewassen. Ook de leider van de groep zou zijn opgepakt. Een Amersfoorter van 50 kreeg een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man kreeg een taakstraf van 120 uur. In de belangrijkste luchthaven van Sicilië, Catania, heeft vandaag alle vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Etna. Etna is de meest actieve vulkaan van Europa en verstoort met grote aswolken geregeld het vliegverkeer. Veel vluchten zijn geannuleerd of worden omgeleid naar bijvoorbeeld Palermo. Het weer vandaag en morgen zonnig en warm, erg warm zelfs, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
7: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl Johan de Zwart.
6: Goedemorgen en welkom. Jeroen van Gol is onze spraakmaker vanochtend. Goedemorgen, meneer van Gol.
9: Goedemorgen.
6: U bent directeur van het ANO Fonds Gemeente. En jullie zien een groot personeelstekort bij gemeenten. En het wordt alsmaar groter de komende jaren. En uw pleidooi is werkafschaffing. Dat roept vragen op en die ga ik zo meteen aan u stellen. Voor het mediaforum alvast hier Margriet Brandsma. Goedemorgen, Margriet.
10: Goedemorgen.
6: Ja, daarin Eclipse Talk. En inderdaad, daar is hij weer, of beter nog, de zonsverduistering.
11: Het is echt geweldig. Het is een spectaculair natuurfenomeen dit. Hij zit nu echt op het hoogtepunt. Dus je hebt alleen nog dat sikkeltje echt aan de bovenkant.
6: Ja, was een verbindende ervaring als we de media moeten geloven. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl, want Spotify introduceert een label om aan te geven of een artiest met kunstmatige intelligentie is gegenereerd. En ook moet AI-muziek verdwijnen uit de aanbevelingen van gebruikers. De stelling is vanochtend: AI moet uit de muziek geweerd worden.
7: Deel uw ervaring op 0800
6: Jeroen van Gol, een Spotify-lijst neem ik aan.
9: Zeker.
6: Een eigen playlist. Zit daar AI tussen?
9: Voor zover ik weet niet. Nee. En wat mij betreft blijft hij er ook uit.
6: Ben je er scherp op?
9: Nou, nee, je weet eigenlijk niet wat je af en toe hoort. Maar ik heb een vrij brede muzieksmaak. En dat gaat van klassiek tot heavy metal. En ik heb wel de indruk dat daar instrumenten worden bespeeld.
6: Ja, precies. Nou, dat vind je belangrijk ook.
9: Ja, blijft toch. Ja, muziek is iets wat je ziel moet raken. En daarom moet het ook ziel hebben. En wat mij betreft, ik zie dat nog niet bij AI vandaan komen.
6: Nee. Margriet Brandsma, wat staat er bovenaan jouw playlist?
10: Dat is ongetwijfeld klassieke muziek. Maar ik zou zo niet weten welke op dit moment. Ik ben het helemaal eens met de stelling. Dat je wilt dat muziek van vlees en bloed is. Tegelijkertijd, ja, het is misschien. En daarom vind ik het ook heel goed dat Spotify dit nu doet, hoor. Dat mensen daar ook heel nadrukkelijk op wijst en artiesten beschermt. En tegelijkertijd is AI natuurlijk iets dat zo intussen bij ons leven hoort.
6: Inmiddels.
9: Ja. Ja, ik zei net tegen Margriet van, het is ook ooit gebeurd dat die akoestische gitaar is vervangen door een elektrische gitaar. En innovatie is ook bij muziek natuurlijk. Ja,
6: goed, daar wordt die elektrische gitaar nog altijd wel in principe bespeeld.
10: Door een
6: artiest. Normaal leiden wij stand.nl in met een kleine nieuwscompilatie in geluid. Hè. Maar inmiddels is de geëikte manier om dan bij een onderwerp als dit ook zelf gebruik te maken van generatieve AI. En dat gaan we ook doen nu. De rijmende tekst is er, die u zo hoort, is er dankzij ChatGPT. En de app Suno heeft er verschillende soorten muziek bijgemaakt. De Hoenpapa-versie hebben we u even bespaard. Ik zeg er nog maar een keertje bij. Het volgende is dus met AI gemaakt.

0: van ons land.
1: Wat vindt u? Bel me nu.
2: Ja, telefoonnummer hebben we ook geprobeerd, maar dat klonk echt voor geen meter. Dus dat ga ik zelf even doen dan nu. 0800-1101. Bel me nu. Wat gebeurt er met jou, Margriet, als je dit hoort?
3: Ja, dat je dus inderdaad even denkt van, dit is echt. Hè? Ik bedoel, je kunt je...
2: Ja.
3: Het is moeilijk voor te stellen dat je dit dus inderdaad krijgt als je een aantal begrippen, een aantal dingen invoert. En dat is eigenlijk ook precies wat ik net bedoelde toen ik zei van, ja, het valt bijna niet meer tegen te houden. Hè? Ik bedoel, de vraag wordt omgekeerd. Wat voegen wij nog toe aan AI in plaats van...
4: Maar ja, ga je hiervoor ook naar een poppodium toe? Hoe ga je dit in een zaal met mensen vertonen?
2: Nou, er komt natuurlijk een of andere avatar die dat gaat uitvoeren dan toch? Ook.
4: Ja, hologram. Ja.
2: Atze de Vries, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Popjournalist. Wanneer spreek je eigenlijk van AI-muziek? Ik bedoel, is het een beetje een vloeibare overgang? Want er wordt natuurlijk al van alles gebruikt als het gaat om mechanisch, elektronisch, computers.
5: Ja, kijk, als we het hebben over generatieve AI, dan gaat het natuurlijk ook over het genereren van ideeën. Hè? Dus niet alleen de instrumentatie zelf, maar ook vaak de akkoorden en dergelijke. De hele invulling. En kijk, ik vind wel dat we een belangrijk onderscheid moeten maken tussen liedjes die helemaal door AI gemaakt zijn. En dat is wat je bijvoorbeeld net hoort.
2: Ja, zeker.
5: En AI-gebruik in de studio door echte artiesten, want dat gebeurt natuurlijk ook.
2: Zeg maar in de muzikale begeleiding bijvoorbeeld.
5: Bijvoorbeeld in het demoproces zou je kunnen voorstellen dat je denkt van, nou, we hebben een melodie, we hebben een tekst, maar het bruggetje, dat werkt nog niet echt. Nou, Suno, geef ons nou eens 5 opties voor alternatieven voor ons eigen bedachte bruggetje.
2: Ja, even ter illustratie weer, want dat is toch wel belangrijk bij dit onderwerp, denk ik, dat we het ook lekker laten horen, want dan kunnen mensen het ook beoordelen. We hebben van die tweede categorie die je noemt, dus muziek waarbij AI als ondersteuning gebruikt wordt, daar hebben we een voorbeeld van. Even luisteren. Ja.

0: Ja. Echt vol in de doelgroep, hè, deze muziek. Van
1: ja,
0: Radio
1: dit
0: 1.
1: Is de hypermoderne moderne act Two Shells. Stond op Lowlands. Dat zijn twee jongens met bivakmutsen op. Die spelen met hun identiteit.
0: Ja.
1: En ze hebben onlangs in een zeldzaam interview gezegd... ja, de vocalen die wij gebruiken zijn regelmatig met AI gegenereerd. Dus de producties maken ze zelf. Mm-hmm. Misschien ook wel deels met AI.
0: Wat is dan de productie precies? Als de stem niet van hun is, wat is dan wel van hun?
1: De beats bijvoorbeeld, de synthesizers die erin zitten worden... Ja, je kunt natuurlijk in allerlei elementen zelf spelen en elementen toevoegen met AI. Je zou bijvoorbeeld ook je kunnen voorstellen dat je een liedje schrijft, helemaal zelf... En je wil dat laten horen aan een zangeres voor wie je dat liedje bedoeld hebt. Ja. Maar je bent zelf een mannelijke schrijver. Dus je laat het even inzingen door een vrouwelijke stem. Of althans jouw stem transponeren.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat zijn ook AI-tools die echt al heel veel gebruikt worden achter de schermen in de studio's.
0: Ja, ja. En is dat iets wat we dan moeten toejuichen? Of moet je daar eigenlijk al zeggen, dat moeten we niet willen?
1: Nou... Kijk, bij Spotify maakt eigenlijk zegt eigenlijk twee dingen. Ze zeggen, we willen graag transparantie en vertrouwen. Dus ze zeggen, de mensen die naar Spotify luisteren, en dat geldt overigens voor alle diensten, die willen graag weten waar ze aan toe zijn eigenlijk. Hè. Wat is nou een echt mens en wat niet?
0: Ja.
1: Kijk, en de meeste van die echt helemaal door AI gegenereerde producties, die zijn vaak bedoeld als fraude. Die zijn gewoon bedoeld om streams te genereren. Die worden geüpload en daar worden gewoon bots op afgezet om dat af te spelen. En daar wordt geld mee gegenereerd. Nou, daar is de industrie natuurlijk niet blij mee. Maar muziekliefhebbers willen ook graag weten, is wat ik hoor echt? En dat willen ze ook met die labels die ze toevoegen.
0: Ja.
1: Maken.
0: Ja. De lijn begint wat te haperen.
1: Te geven.
0: Ja. Mm-hmm. Ik ga even verder, want volgens mij heeft hij het nu helemaal begeven. Dan kom ik bij Erik Lindeman uit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent countrymuzikant en u maakt gebruik van AI. Leg even uit, hoe werkt dat?
2: Nou, ik ben drie kwart jaar geleden in aanraking gekomen. Nou ja, wat langer trouwens, met het hele fenomeen. En ik vind zelf muziek maken erg leuk. En dat deed ik vroeger met bandleden.
0: Ja.
2: Alleen dat duurde lang. Mensen kregen andere verplichtingen. Dus nummers bleven lang op de planken liggen. En door middel van AI heb ik eigenlijk de mogelijkheid gekregen om een carrière op te bouwen. En mijn vocals eigenlijk in de mix te hangen. En zo is dat gaan groeien.
0: Je vocals in de mix te hangen. En de rest van de muziek en de teksten en de melodie, is dat ook AI? Wat is jouw inbreng en wat is die van AI? Om het even helder te hebben.
2: Nou, je hebt natuurlijk inderdaad het simpele prompt van ik wil een nummer over dit onderwerp en er komt wat uit. En dat kan je uitbrengen. Ik steek er wel echt wel tijd en energie in. Ik ben wel met nummers weken tot maanden bezig en probeer het echt wel met metadata, noem je dat, probeer ik dat in te richten en aan te sturen om het perfecte nummer te krijgen.
0: Ja, precies. Dus jij gebruikt het wel zeer ondersteunend. Zoiets dan?
2: Absoluut, ja.
0: Niet, en ook alles bepalend eigenlijk uiteindelijk dan, wat jou betreft, of niet?
2: Ja, ook wel alles bepalend, ja. Want ik kan zelf eerlijk gezegd geen gitaar spelen.
0: Oh.
2: Ja, en dat neemt AI natuurlijk voor mij uit handen. Het biedt mij een complete band om een eigen muziekcarrière op te bouwen.
0: Ja, ja, ja. Zullen we even luisteren hoe het klinkt? Een klein stukje uit jouw nummer, Better Than Before.

0: Erik, die viool, dat ben jij, hè? Nee, toch?
1: Nee, dat ben ik zeker niet. Ik heb nog nooit een viool aangeraakt in mijn leven.
0: Nee, maar die stem, die is van jou, die we horen.
1: Ja, klopt. Ja, ja.
0: Vind je het eigenlijk zelf, is er iets van een discussie intern bij jou gaande? Van moet ik, hè, in hoeverre ben ik dit nog zelf als artiest? Of is het puur ja, dienend voor jou en gaat het uiteindelijk om het eindproduct? And that's it.
1: Nou ja, uiteindelijk breng ik iets uit omdat ik het zelf mooi vind. Omdat ik het zelf goed vind. Ja. En nou ja, dat andere mensen dat ook waarderen, dat had ik niet verwacht. Wel gehoopt. Hm. En ja, ik zit nu op een punt in mijn carrière dat ik ook voelde aankomen dat Spotify hier iets mee zou gaan doen. En daarom heb ik wel besloten om sinds een aantal maanden het op een iets andere manier te doen. Dus okay. De muziek wordt wel in de basis gemaakt met AI. Mm-hmm. Alleen ik stuur het nu over naar een producer in Nashville. En die laat het eigenlijk daar in Nashville door sessiemuzikanten herspelen met echte instrumenten. En hij probeert het ook wel het arrangement wat te verbeteren, dat het eigenlijk een beter product wordt.
0: Ah, okay. Maar dan is dus de muzikale basis. De muzikale, ja. Het begin is AI en dan wordt het verder uitgewerkt door mensen. In hoeverre is het dan nog AI? Of is dat, moet jij ook zo'n label erop zetten dan? Of is dat dan weg? Dat hoeft niet.
1: Nou ja, ik vind het is AI als in het is een hulpmiddel. Mm-hmm. Maar er gaat natuurlijk wel een hele creatief proces aan verder. En bij mij is altijd wel de intentie geweest dat mensen het live kunnen komen beluisteren. En ja, met echt AI-muzikanten en hobbyisten die echt dat uitbrengen onder een soort van fake label. Ja, ja dat is niet mogelijk. En dat is ook niet mijn droom.
0: Nee. Je zei net iets interessants, namelijk dat toen je nog wel AI volledig gebruikte in de muzikale ondersteuning, dat gewaardeerd werd door mensen, dat je daar complimenten over kreeg. Komen die complimenten ook bij jou echt binnen dan? Of denk je, ja, bedankt dat je het mooi vindt, die viool, maar die is niet, dat ben ik niet.
1: Nee. Kijk, ik heb met AI tientallen tot honderdtallen nummers gegenereerd. En ik ben heel kritisch in wat ik uitbreng. En ja, als mensen dat dan waarderen en gaan luisteren, ja, dat is natuurlijk een heel mooi compliment. Ja. Uiteindelijk gaat het erom of het nou AI is of niet. Of iemand het nummer mooi vindt of niet.
0: Ja, dat snap ik. Het blijft ook jouw product daarmee. Omdat jij wel degelijk uiteindelijk die keuzes maakt. Erik Lindeman, dank je wel. En succes met je carrière verder. Pim Smit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De stelling, AI moet uit de muziek geweerd worden.
2: Het gebruik van AI puur als het maken van muziek zonder daar enige fysieke betrokkenheid bij te hebben, moet volledig vernietigd worden. Oh. Nee, maar daar heb ik echt bezwaar tegen.
0: Ja. En waar zit dat grootste bezwaar in? Zit hem dat
2: omdat,
0: in het vulgo-argument dat het zieloos is?
2: Ik heb er veel naar geluisterd om een beetje te doorvorsen waar gaat het nou om. En dan blijkt het gewoon één pot nat te zijn. Het is allemaal dezelfde manier van arrangementen en zo. En je kunt het op een gegeven moment heel erg goed herkennen. Mensen die het ook gebruiken om bijvoorbeeld nummers onder een ander arrangement uit te brengen. Hè, van reggae om te turnen naar klassiek of pop of rock. Dan hoor je onmiddellijk dat het AI is. En dat is, maar dat doet bij mij niet goed.
0: Nee, niet goed. Maar waarom eigenlijk niet?
2: Ik ben natuurlijk wat ouder. Ik ben een beetje opgegroeid met klassieke muziek. Met het fysieke gebruik van instrumenten om emotie en verhalen over te brengen. Waarbij mensen werkelijk met instrumenten aan de slag moeten. Daarbij is natuurlijk wel ontstaan dat er gebruik werd gemaakt op een gegeven moment van elektronica. Van de Theremin, van synthesizers. Met allerlei grote namen zoals mensen zoals Moog, Emerson. Die dan op een gegeven moment met gebruik van Giorgio Moroder, noem maar wat als je het kort bij wil houden, die met gebruik van synthesizers, maar wel met interactie met synthesizers muziek maakte, dus dat de creativiteit er echt in zat, dat was echt. Dat is gebruik maken van elektronica of het proces van muziek of geluid creëren.
0: Ja. Maar de oorsprong, oorspronkelijke gedachte van datgene wat je hoort, komt wel degelijk uit een individu. En daar gaat het eigenlijk om, denk ik, als ik u goed heb begrepen.
2: Als je puur kijkt naar het gebruik van AI in de basis, dan worden in principe patronen uit muziek ingevoerd in systeempjes of in software. Wat er mee aan de haal gaat op AI-basis met een beetje inbreng van een artiest of iemand die ermee kan omgaan. En dan er vervolgens een heel ander product uitkomt. Waar inderdaad de vorige spreker ook zei, van mensen maken daar misbruik van om daar geld mee te verdienen.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja.
2: En dat staat lijnrecht tegenover als je luistert naar Bach, Brahms of naar Fauré. Er zit een wereld van verschil tussen.
0: Zou je zeggen, inderdaad. Hartelijk dank, Pim Smit. Roy Frits, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Moeten wij AI uit de muziek weren of niet?
3: Zeker weten. Ja, voor mij dan. In mijn geval wel, wat dat betreft. Ik bedoel, even gewoon net George Moroder, oké. Okay. Maar ik vind dat gewoon allemaal wat dat betreft gewoon, we zijn geplastificeerd. We worden geplastificeerd wat dat betreft. Ja. Ik liep pas in een winkel, wat er nog allemaal plastic bloemen, dit en dat, decoratie van je alles. Dat ook aan. Ik bedoel, in het algemeen genomen zijn wij gewoon, ik vind wat dat betreft gewoon, het moet gewoon geweerd worden en ik wil niet gewoon geconfronteerd worden, geconfronteerd of ik nou in de gaten heb of niet. En ik wil het gewoon niet in de gaten hebben, maar ik wil ook niet gewoon mee te maken krijgen.
0: Nee, het is mij helemaal helder, Roy Frits. Ik hou het even kort en dat heeft vooral te maken met de lijn die nogal slecht is. Maar hartelijk dank. Het punt is in ieder geval wel helder. Diederik Ensink is nu aan de lijn, componist en zanger. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Gebruik jij wel eens AI om een nummer te schrijven of op de een of andere manier?
4: Nee, ik heb het één keer geprobeerd voor een theatervoorstelling, omdat ik heel graag het duel aan wilde gaan met AI, maar ik ben eigenlijk al heel snel gestopt.
0: Want je verloor het.
4: Ik verloor het niet. Ik ben van mening dat AI-muziek, er zit één groot verschil in muziek die door AI geschreven is en door muziek die door de mens geschreven is. De muziek die door de mens geschreven is, heeft wel ziel en dat zal AI-muziek nooit hebben.
0: Mm-hmm. En zit hem er dat in dat er zeg maar niet één persoon aan ten grondslag ligt? Want het is uiteindelijk, zeg maar, AI wordt gevoed door wel al die individuele muziek. Alleen is het dan zo dat als je dat allemaal, hoe zeg je dat, in een grote mixer gooit, dat dan die ziel verdwijnt daardoor? Want afhankelijk is het wel.
4: Precies, ik snap je punt, maar uiteindelijk wordt het toch een soort van machine die met alle intel die die heeft iets probeert te maken. En wij zijn mensen met gevoel die een gekke afslag kunnen nemen, die iets op een melancholische manier kunnen doen, op het sentiment kunnen gooien, die fijngevoeligheid in humor hebben. En ik heb AI ook wel eens geprobeerd te vragen om echt leuke grappen te schrijven en het is toch altijd een beetje net niet, zeg
0: maar. Dat gaat niet, nee, dus, precies.
4: Nee, dus, daar zit echt een groot verschil, denk ik.
0: Ja. Nou is het ook, als we even praktisch kijken natuurlijk, het is voor jouw portemonnee ook vrij dodelijk, denk ik, als componist. En zanger, of niet? AI.
4: Nou, ik ben dus daar dus eigenlijk ook niet zo heel bang voor, omdat ik dan ook echt in een soort genre schrijf, vaak best wel humor of kleinkunst, en dat AI daar echt nog niet bij kan. Ik maak me dan meer zorgen voor de popmuziek of orkestrale werken bijvoorbeeld ook, want daar vind ik dan wel weer echt beangstigend goed. Maar dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, kijk, ik schrijf ook wel eens liedjes op maat en nou is er een bedrijf wat dat dan ook doet en die noemt zichzelf Bijzonder Lied. Nou ja, dat onlangs al gebleken dat daar dus ook AI voor gebruikt wordt.
0: Ja.
4: En die bieden voor spotprijzen een eigen liedje aan. En maken ze reclame mee met filmpjes online dat mensen heel erg geëmotioneerd worden dat ze zo'n lied horen. Ja. En ik vind dat dus één grote wassenneus, want daar zit echt, het zijn zulke oppervlakkige teksten en je hoort meteen dat de stem die het inzingt dat het AI is. En het is ook gevaarlijk, hè? Want mensen denken dat ze dus voor een prikkie een eigen liedje kunnen krijgen. Dat is niet zo. Er zit heel veel gevaar in, vind ik wel, jazeker.
0: Ja, en het gaat echt wel ten koste, toch? Van de vele mooie componisten en zangers die dit land rijk is. Dat is, bedoel, ja.
4: Zeker.
0: Het is ook een soort broodhoofd, toch?
4: Ja, zeker. En ik ben ook bang dat de luisteraar op een gegeven moment het ook maar voor lief neemt. Dat we de fijngevoeligheid in luisteren ook kwijtraken als we te veel doodgegooid worden door muziek wat gemaakt is door AI.
0: Ja.
5: Bij tekst zie je nog wel eens dat AI gaat hallucineren. Maar gebeurt er bij muziek dan ook? Dat ineens klassiek en rap door elkaar heen wordt gegooid of zo?
0: Ja, Jeroen van Gol stelt die vraag. Ja, Diederik?
4: Dat heb ik zelf nog niet ervaren. Maar inderdaad wel, die teksten wel. En ze zijn ook zo vaak zo voor de hand liggend. Snap je? Het stapelt ons een beetje neer. Het maakt ons een beetje vlak.
0: Ja.
4: En dat vind ik zowel textueel als ook wel muzikaal hoor. Het is wel allemaal, op een gegeven moment wordt het constant hetzelfde kunstje. En het is bijna een soort van nieuwe muziekstijl. Maar dat is geen muziekstijl waar ik trots op ben.
0: Nee. Over stijlen gesproken. Het maakt ook wel misschien een beetje uit. Hè? Ook als je kijkt naar de geschiedenis van het muziekgenre. Dance, hip-hop. Ik denk dat het daar wat makkelijker misschien geaccepteerd wordt dan in bijvoorbeeld de klassieke muziek van Margriet Brandsma.
4: Ja, daar heb je wel echt een punt. Want dat is het ook. Dan wordt het toch nog, ja, met alle liefde en respect. Want elke muziekstijl heeft zijn eigen pracht, hè. Maar dan wordt het, een dance is iets meer mainstream. Dat kan iets meer, dat lijkt allemaal iets meer op elkaar. Ik moet heel erg uitkijken wat ik zeg, maar ja, in mijn oren. Dus dat is wat meer geproduceerd, laat ik het zo zeggen. Dus dat kan AI dan ook op zijn manier naproduceren. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk heel anders dan als het inderdaad echt, om een zeer fijngevoelig werk gaat, wat zo uniek is en heel bewerkelijk is. Dat is toch veel lastiger na te maken.
0: Ja, dankjewel, Diederik Ensink. Siri Berends is cultuursocioloog. Goedemorgen. En onderzoeker naar kunstmatige intelligentie en authenticiteit. Nou, dan zitten we bij jou aan het goede adres. Is het eigenlijk erg als we naar AI-muziek luisteren? Om daar maar even een waardeoordeel op los te laten.
6: Nou ja, er zijn hele goede redenen, hè, om tegen generatieve AI in de muziek te zijn. En dat is namelijk, nou, allereerst, generatieve AI is simpelweg jatwerk. Hè. Om de modellen te trainen stelen de bedrijven de muziek van artiesten. Andere hele belangrijke redenen om hier tegen te zijn, is dat, dat werd net ook kort al even aangehaald, want alles wat uit deze modellen komt rollen leidt vooral tot heel veel eenheidsworst. Hè. Alles gaat steeds meer op elkaar lijken, steeds meer hetzelfde klinken. Dat is ook heel logisch, want nou ja, generatieve AI kan eigenlijk niets produceren buiten de patronen in de trainingsdata. Die trainingsdata bestaat uit alle muziek die er al was, dus alles begint ook steeds meer te klinken zoals wat er al was. Ja. Nou, en dan heb ik het nog niet eens gehad over het enorme water- en energieverbruik om AI-modellen te trainen en ook de gevolgen voor onze eigen cognitieve vermogens. En daar is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan. Hoe meer wij leunen op AI, hoe meer wij zelf cognitief achteruit gaan. Dus ja, ik zou zeggen, er zijn ontzettend veel goede redenen om je te verzetten tegen generatieve AI. Ja. Een paar van die redenen kwamen net ook al even aan bod. Ik denk alleen dat we ons een beetje vergissen als we denken dat zo'n melding, dat het om een AI-artiest gaat, wat Spotify dus doet,
0: ja, zeker,
6: dat enige zoden aan de dijk gaat zetten. Want Spotify doet zelf juist mee aan het uitknijpen van artiesten door generatieve AI te normaliseren, juist door die melding erbij te zetten. Hè? Want ja, door zo'n melding hebben we het gevoel van, nou, nu weten we dat het om een AI-artiest gaat, nou, dan is het goed, dan is het ethische keurmerk is daar.
0: Ja, het is niet transparant, terwijl, en dan mag het verder gewoon.
6: En dan mag het, ja. Terwijl ook als het transparant is, het nog niet meteen goed is. En bovendien, en dat is heel belangrijk, dat heeft Spotify zelf ook duidelijk aangegeven, dat ze alleen bij volledig AI-gegenereerde artiesten zo'n melding plaatsen. En dat ze het prima vinden als artiesten AI als quote-unquote hulpmiddel gebruiken. Ja. Maar wat je daarmee dus eigenlijk zegt als bedrijf, en nou ja, Spotify is gewoon ook een big tech bedrijf wat dat betreft.
0: Ja.
6: Het is prima om AI te gebruiken in je maakproces, terwijl het juist niet prima is, want de artiesten die in de trainingsdata van die AI zitten, die krijgen geen ene cent. Dus ja, ik vind ook de vergelijking met, ja, vroeger hadden we de elektrische gitaar, daar moesten we ook aan wennen, werd iedereen ook helemaal bang.
0: Ja.
6: Vind ik echt de slechtste vergelijking ever.
0: Ja, dan ga je eraan voorbij. Ja, dan ga je echt aan een belangrijk uitgangspunt.
6: Voorbij. Ja, en het is zo belangrijk.
0: Ik hoor het. Cultuursocioloog, hè? En we laten dit wel gebeuren tegelijkertijd.
6: Ja, zeker. En ik denk ook dat we daar eens over zouden moeten hebben. Van waarom zijn we nou zo aangetrokken tot die AI? Tot AI-gegenereerde tekst, muziek. Hè? We keren ons er ook vanaf. Er komt gelukkig ook steeds meer verzet tegen de welbekende AI-slop, de pulp. Maar het trekt ons ook aan. Hè? En dat heeft voor een deel ook te maken met dat we streven naar economische kwantiteit. Alles heel snel in korte tijd produceren. Het kost veel te veel tijd en energie om te leren gitaar spelen. Goh, ik druk op een knop en dan heb ik een gitaar.
0: Ja.
6: Dus dat zijn misschien redenen waarom we ons ertoe aangetrokken voelen.
0: Ja.
6: Ik denk dat we daar meer zouden moeten kijken en ons niet zo moeten blind staren op, oh jee, we kunnen niet meer horen of het echt of net is.
0: Nee.
6: Ja, dat weten we nu wel.
0: Ja, dat is een iets andere blik. En die argumenten hebben we inderdaad ook dit half uur uitgebreid gehoord. Dankjewel, Siri Berends, cultuursocioloog. Bastiaan van Ramshorst is directeur van Stichting Brein, die toeziet op auteursrechten natuurlijk en handhaaft op piraterij ook. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: 78% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat muziek door een echt persoon wordt gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van NVPI, de brancheorganisatie van film en de muziekindustrie. Dat percentage, en dat is opvallend, steeg in 2 jaar van 68 naar die 78%. Dat is wel bemoedigend, hè? Even in het licht van als we willen dat het een beetje een mooie ziel blijft houden, die muziek.
8: Ja, absoluut. En heel herkenbaar. En dat geldt voor mij ook. Ik denk dat die authenticiteit heel, heel belangrijk is. En de eerste Jong van Gol die gaf het ook al aan. Hè. De muziek moet een ziel hebben. En dat vindt gelukkig de meerderheid van de consumenten.
0: Ja, ja. AI-apps gebruiken bestaande muziek. Hè. Dus krijgt de artiest die dat nummer dan maakt ooit daar ooit nog wat voor of niet?
8: Nee, dat is denk ik het belangrijkste probleem op dit moment. Dat er niet die eerlijke vergoeding is die er wel zou moeten zijn voor de oorspronkelijke artiesten en producenten van de werken waarop getraind is.
0: Moet je dat eigenlijk aangeven als artiest, dat je AI hebt gebruikt om zelf muziek te maken?
8: Er is wel een verplichting sinds augustus in de AI-act dat als jij als AI-bedrijf, maar bijvoorbeeld ook als jij als gewoon bedrijf een chatbot aanbiedt, dan moet je aangeven dat daar AI is gebruikt. En als jij dat als artiest 100% AI-gegenereerde muziek verspreidt, denk ik dat dat ook wel zal gelden voor jou. Mm-hmm. En de vraag is natuurlijk in hoeverre dat echt een harde verplichting is voor Spotify. Maar ze hebben daar zeker een bepaalde verantwoordelijkheid.
0: Ja. Wat is op dit moment, of wat is de volgende ontwikkeling die ons te wachten staat? En dan bedoel ik niet technologisch, maar vanuit jullie, zeg maar, om dit tegen te houden?
8: Ja, op zich gaat het niet om het tegenhouden van AI, denk ik.
0: Ontmoedigen.
8: Er kunnen natuurlijk ook mooie dingen gemaakt worden met hulp van AI. Maar waar het vooral om gaat, is dat dus die eerlijke vergoeding. En daar gaan wel dingen veranderen, denk ik. In Amerika zie je al een heleboel rechtszaken op dit gebied. En in Europa nu ook de eerste rechtszaak. 2 weken geleden heeft de Duitse rechter een belangrijke uitspraak gedaan, die ook voor de rest van de EU belangrijk is, omdat het auteursrecht geharmoniseerd is, hè, voor heel Europa. En die Duitse rechter die zegt, de manier waarop Suno getraind heeft, dat is in strijd met het recht. Niet alleen het Europees recht, maar zelfs ook het Amerikaans recht. Daar oordeelt hij ook naar. Dus het maakt ook niet uit of dat model in Europa is getraind of in Amerika. De manier waarop dat gedaan is, dat mag niet. En die krijgen dus, tenzij er toestemming wordt gevraagd, lees een licentie wordt betaald, kan je het niet op die manier trainen.
0: Ja, oké, goed. Een voortschrijdend inzicht dus wel degelijk wat dat betreft. Hartelijk dank, Bastiaan van Ramshorst van Brein. De stelling is vanochtend: AI moet uit de muziek geweerd worden. De discussie gaat uiteraard verder. U kunt lid worden van ons Spraakmakerscollectief. Dan moet u zich even aanmelden via spraakmakers.kro-ncv.nl.
9: NPO Radio 1. Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
10: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hen was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
9: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
11: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: NPO Radio 1, 10:00.
11: Carl
7: Paul Johan de Zwart.
0: Nou, het werd een collectieve blik op de zon gisteravond. En op bijna alle voorpagina's prijken vanochtend de foto's van nieuwsgierige blikken, verstopt achter brilletjes en natuurlijk de verduisterde zonnen. Ook in een mediaforum werpen we onze blik op deze verbindende ervaring. Nu het NOS Journaal met Jan van den Putten.
18: Sportkoepel NOC-NSF komt met een actuele landkaart waarop sportverenigingen kunnen zien waar en hoe de sportvelden besproeid kunnen worden. Want het is droog. Op veel plaatsen is het keurig droog en alles is geel. Lieselot Milker van NOC-NSF, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Krijgen jullie veel vragen van sportverenigingen?
19: Ja, dat horen we vooral via de sportbonden. Daar komen die vragen binnen. Nou, de KNVB is degene ook wel met de meeste veldsportverenigingen natuurlijk. En ze krijgen veel vragen ook voor de gevolgen op termijn voor de competitie. Nou, dat is nog wat verder weg. Maar we weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? He, kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
18: Ja, die kaart die heeft u voor zich. In welke gebieden zijn de problemen het grootst?
19: Nou, wat je ziet is dat vooral het oosten en het zuiden, daar is eigenlijk alles rood of oranje. En dat betekent dat je, dat is dan officieel een onttrekkingsverbod. Dus je mag geen water uit de grond halen. En eigenlijk alleen in het westen en in het noordoosten, daar is het nog groen. Ja, dat betekent echt dat, dat veldsporten een groot probleem hebben op dit moment.
18: Ja, en voor wie is die kaart bedoeld?
19: Die kaart is eigenlijk vooral bedoeld voor alle verenigingsbestuurders en vrijwilligers die daar actief zijn. Om te kijken, wat kunnen wij nog met het veld? Kunnen we nog ergens water vandaan halen? Om het wat bespeelbaar te houden. En ja, we hopen dat we ze daar een klein beetje mee kunnen helpen. Al lost het probleem dat natuurlijk niet op.
18: Nee, het probleem is regen, hè? Het is er niet. Hoe komen we aan die kaart eigenlijk?
19: Die kaart die is gebaseerd op de gegevens van de waterschappen en de drinkwaterbedrijven. Hm. Hoewel wij, dat zeg ik er meteen bij, echt afraden om drinkwater te gebruiken, want dat zou toch wel, ja, zeer kostbaar en ook niet duurzaam zijn. Maar het zijn dus de gegevens die al bestaan en die hebben we bij elkaar gebracht en die actualiseren we elke, nou, om de dag.
18: En die is te vinden op de website van NOC-NSF?
19: Jazeker, en ik denk dat ook een aantal bonden er misschien over zal nemen, maar die is vrij makkelijk vindbaar. Wat misschien nog aardig is om te vertellen, is dat we gelukkig ook in toenemende mate zien dat sportaccommodaties ook onderdeel kunnen zijn van de oplossing. Want er zijn experimenten, en we doen daar ook onderzoek naar het gebruiken van sportvelden als waterberging. En nou, er zijn verschillende methodes voor, maar met name wateropslag onder de velden. Ja, dat is op dit moment natuurlijk perfect. Dat is nog heel kleinschalig op dit moment, maar daar zien we wel toekomst in.
18: Dank voor de uitleg, Lieselot Milker van NOC-NSF. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea was uiteindelijk 688 miljoen euro, een stijging van 80%. De belangrijkste luchthaven van Sicilië, Catania, heeft vandaag alle vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Etna. Dat is de meest actieve vulkaan van Europa. En die verstoort met grote aswolken geregeld het vliegverkeer. Veel vluchten zijn geannuleerd of worden omgeleid naar bijvoorbeeld Palermo. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen, en ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Bijenhouders zijn bang dat de productie van honing ook dit jaar tegenvalt. Door de aanhoudende droogte staan bloemen minder in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Volgens de beroepsvereniging Nederlandse Imkers is de schade vooral groot op droge zandgronden in het oosten van het land. Rusland heeft vannacht een van de grootste havens van Oekraïne aangevallen, aan de Donau. Er ontstond brand en er werd schade aangericht. In de haven wordt onder meer graan getransporteerd. De situatie in Oekraïne wordt zo steeds nijpender voor burgers en voor hulpverleners, zegt de directeur van het Rode Kruis.
7: De situatie is hier aanzienlijk verslechterd de laatste maanden. Constante luchtaanvallen en ze hebben geen afweergeschut meer. Iedereen heeft hier een app, die gaat regelmatig af. Ik heb het zelf nu ook meegemaakt. 2 keer per nacht, 's nachts gaat die af. Dan doe je snel je schoenen aan, ren naar beneden naar de schuilkelder. En daar wacht je tot je weer naar boven mag. Dus dat is het nieuwe normaal hier van bijna alle Oekraïners.
18: En andersom waren er ook aanvallen. Oekraïne viel diep in Rusland een industrieel complex aan met drones. Daar staan onder meer een olieraffinaderij en een energiecentrale. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwermde Perseïden vloog langs de aarde en dat was te zien aan een groot aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was die sterrenregen dit keer goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat was zeer zeldzaam. En het weer vandaag en morgen, zonnig en erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
20: Ster. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
21: Oh, weer een muis.
20: En samen spelen.
21: Kom maar. Ja.
20: Au. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
22: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
26: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
27: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
29: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV.
30: Karl-Johan de Zwart.
9: Spraakmakers.
30: Met nu het Mediaforum.
0: De eerste ministerraad is morgen en dat betekent ook dat Haagse journalisten zich weer richting de Tweede Kamer moeten gaan bewegen. Of ging dat werk de afgelopen weken achter de schermen gewoon door? Nou, dat en meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met Margriet Brandsma, journalist en voormalig Duitsland-correspondent. Anna Dijkman, columnist bij het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Anna.
31: Goedemorgen.
0: En Jeroen van Gol is onze spraakmaker. Hij is directeur bij ANO Fonds Gemeenten. Nou, het was eindelijk zover gisteravond. De zonsverduistering bracht heel Europa voor even samen.
32: Er werd spontaan geklapt op het hoogtepunt van de zonsverduistering. Duizenden mensen waren samen op de dijk.
33: In een klein dorpje in Spanje, waar normaal gesproken bijna niemand is, beleeft iedereen hier samen dit moment. Dat voel je echt.
34: Het zorgt toch in zekere zin, naast genieten van een natuurfenomeen, toch ook voor saamhorigheid. Ja. Want het was overal druk, iedereen heeft gekeken.
35: Ik vind dit leuk, hè. Deze hele uitzending ging toch een beetje over dat mensen elkaar te lijf gaan. Dit is verbindend, Thomas.
0: Ja, Margriet, we hebben het in ons forum natuurlijk ook al vaker over gehad, dat je er niet omheen kon deze dagen. Je vond het ook wel een beetje terecht, toch, al die aandacht?
31: Ja, ik vond het wel. Kijk, ik
1: Het is inderdaad een fenomeen dat zich niet vaak voordoet.
0: Nee, wij doen het nu trouwens ook weer, eclipstol.
1: En wij doen het ja. ook. Het is heel bijzonder. Het is iets wat iedereen eigenlijk tot zich kan nemen. Ik moet je zeggen dat ik in die verslaggevingen en vooraf wel een beetje moest grinniken af en toe, toen het steeds maar ging over verbinding. Totdat ik gisteravond met de buren op het grasveld stond en naar die eclips stond te kijken.
0: Toen dacht je, verdomd, het verbindt.
1: En toen dacht ik, ja, het is toch wel zo. Hè? En je meteen ook foto's op de buurt-app. En wie niet thuis was, die stuurde vervolgens een filmpje van, kijk, ik zit in het noorden van Friesland op een dijk te kijken met een heleboel anderen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, het is toch wel zo. En dat komt natuurlijk ook omdat, kijk, het is altijd de vraag, is er zoveel aandacht voor omdat de media er zoveel aandacht aan hebben besteed? Of vinden we dit met z'n allen echt zo leuk dat we daar massaal voor uitrukken?
0: Ja,
1: zeg het maar. Kip-ei-discussie. Ik neig toch ook wel naar het laatste. Het is iets bijzonders en dat wil je dan toch ook wel zien.
0: En het verbindt, dus, toch.
1: Ja,
0: ja.
1: Ik geef het toe.
0: Hey, het mag, hè?
1: Ja.
0: Het mag verbinden.
1: Ja. Ik schaam me er ook niet voor, hoor. Nee. Maar zo'n bijzondere ervaring.
2: Ja, nou, dat
0: jij was uit eten, hè?
2: Ik was uit eten en ik ben eigenlijk, ja, het interesseerde me niet superveel vooraf. Hè. Dus als ik het had gemist, was ik ook niet heel verdrietig geweest. Nou. Maar op het moment zelf dacht ik toch, ja, nu wil ik het eigenlijk ook wel zien. En wij waren dus uit eten in Amsterdam ergens. En op een gegeven moment dachten, nou, nu gaan we dan maar even kijken. En toen was het nog even, waar is die zon? Want tussen al die huizenblokken zagen we vooral schitteringen in ramen. Maar de zon zelf zagen we niet. Dus wij werden een beetje zenuwachtig. Ja, gaan we het nu echt missen? En toen op een gegeven moment kwamen we bij een pleintje. En dan zagen we in een hoekje een groepje mensen. Die stonden dus ook zo belicht in de zon. En toen wisten we, daar kunnen we gaan kijken. En toen, dat was dus ook een beetje wel die verbroedering. En wij hadden dan wel een brilletje. Wij waren met z'n drieën, maar er stonden ook allemaal mensen zonder brilletjes. Dus dat brilletje werd dan ook doorgegeven.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: En dan zag je ook mensen die dan dus voor het eerst opzetten. Dan, oh wauw, dit is wel fantastisch. Dus ja, ik vond het toch ook stiekem wel mooi en leuk.
0: Ja. Jeroen van Gol, houdt u ervan om even met z'n allen in Nederland met één onderwerp bezig te zijn?
3: Ja, dat is altijd mooi, hè? Dat verbindt.
0: wat is het eigenlijk, verbinden, vraag ik me ook af. Het is al een beetje zo'n begrip dat ik denk, ja, iedereen roept dat dan. Maar wat is het? Kun je dat uitleggen?
3: Nou ja, wat ik merkte gisteren, want ik ben eerst naar Zolder geweest, heb ik een cd'tje van Zolder gehaald, want die heb je niet meer in huis liggen. Maar die bleek bedrukt en dan kun je er niet doorheen kijken. Ik ben met mijn dochter naar een dijkje gegaan en ben daar weer eens kijken. En toen kwam ik mijn buren tegen en die hadden dus brilletjes over. Want dat is een wijze hype op die brillen gegaan. Die gingen op een gegeven moment voor €50 van de man. Maar dat verbinden is dan dat je belangeloos iets doet voor een ander. En dat is wat de buren deden. Die gaven ons een brilletje en ik heb daar geen €50 voor hoeven te betalen.
2: Nee. Ja, en een gemeenschappelijke ervaring toch. Je kunt iedereen. Ja, ik zei het net ook tegen de redacteur die mij even ophaalde bij de receptie. Toch als een soort van chit-chat. Heb jij gekeken? Weet je, dat is dan toch iets wat je dan even vraagt aan elkaar.
0: Ja, en dat is, dan zijn we even samen zoiets met z'n allen.
2: Je hebt samen iets meegemaakt eigenlijk.
0: Ja, ja. Wat zo'n media hype ook met zich meebrengt trouwens, is dat mensen die normaal niet in de aandacht staan opeens heel veel aandacht krijgen, zoals sterrenkundige Theo Jurins. En dat vindt hij niet per se leuk, vertelde hij gisteren bij onze collega's van Eén Vandaag.
4: Niet zonder overdrijving, maar ik ben 10 dagen geleden ben nog even tussenuit geweest. Ik was dinsdagavond terug en sinds woensdag vorige week is het thema niks anders vragen, antwoorden van de media over de zonsverduistering. Ik heb zelfs op mijn werkmail een out of office ingesteld dat de eclipsbrillen op zijn. Iedereen denkt dat ik ze heb.
0: Ja, Margriet. Dat vergeten we wel eens als journalisten hoe raar het moet zijn als je opeens wordt platgebeld door media.
1: Ja, ik weet dat ook nog wel toen ik voor het journaal werkte, weet je wel. Dan kwam je opeens binnen bij iemand met een cameraploeg. En voor jou was het even snel een quoteje halen.
0: Ja.
1: Maar voor die mensen was het natuurlijk gewoon. Kijk, deze meneer, dit is dus iemand die er verstand van heeft. Die wordt voor dit evenement achter zijn bureau weggehaald om dat toe te lichten. Dat hij zich daar nu een beetje over beklaagt, vind ik wat een beetje overdreven. Want vervolgens verdwijnt hij weer 60 jaar achter de computer, bij wijze van spreken. Kijk, wij onderschatten het wel eens. Ja. En ik denk dat je daar als journalist, zeker bij zeg maar, in mensen die, nou ja, die niet gewend zijn met omgang of met media of he, de gewone mensen bij wie je af en toe binnenvalt. Dit is een deskundige die gevraagd wordt een fenomeen toe te lichten.
0: Dat vind je al wat anders weer.
1: Dat vind ik wel iets anders.
0: Ja, ja, ja. Je heeft waarschijnlijk niet het hele huis schoongemaakt en de boel gestofzuigd.
1: Nee.
0: Voor een quote.
1: Nee, nou ja, bij wijze van.
0: Ja, ja. Ja. Anna, deze sterrenkundige vertelde dat hij uiteindelijk dit interview dan wel wilde geven. Als hij dan ook mocht vertellen wat hij echt interessant vond, namelijk, behalve die brilletjes, de vallende sterren, die ook gisteravond te zien waren. Dat is ook wel vaak zo, hè, dat wij als journalisten iets anders interessant vinden dan de geïnterviewde. Ja. Wat doe je dan?
2: Kijk, als krantenjournalist kun je natuurlijk altijd iemand lekker even zijn verhaal laten vertellen. En uiteindelijk bepaal je toch zelf wat je in de krant zet.
0: Dan gaat het over iets anders.
2: En dat is natuurlijk, geldt voor elke journalist. Je hebt nooit een garantie dat wat jij vertelt ook wordt uitgezonden of wordt afgedrukt. Het kan wel ook stof zijn of inspiratie voor een nieuw verhaal. Als dat heel leuk is. Ja, je bent als journalist ook altijd op zoek naar nieuwe verhalen, nieuwe invalshoeken. Dus ja. Ik vind het altijd wel leuk hoor, om te horen als mensen wat anders te vertellen hebben. Maar
0: het is niet het is, waarvoor nou, je kwam misschien.
2: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat het ook iets is wat voor jou als deskundige dan zoiets kleins is of niet echt relevant. En dat daar dan iedereen over gaat bellen. En niet één iemand, maar tientallen journalisten. En dat je dan ook een beetje een soort moeheid krijgt van en hetzelfde verhaal vertellen en iets wat in jouw ogen niet zo relevant is. Dus ik kan me daar ergens wel iets bij voorstellen, hoor.
0: Precies, ja. Jeroen van Gool, je bent natuurlijk politicus ook, hè? Fractievoorzitter van het CDA, toch? In Alphen aan de Rijn. Is dat eigenlijk aan de andere kant ook wel eens van die microfoon? Is dat inderdaad dat je denkt, ja maar jongens, wat is dit voor vraag of wat is dit voor onderwerp? Hier gaat het eigenlijk helemaal niet over op dit moment.
3: Ja, dat komt zeker voor.
0: En wat doe je dan?
3: Hoe doe je daar behendig omheen wandelen? Of gewoon bij herhaling vertellen wat je wel wil vertellen. Mm. En op het moment, in dit geval wilde die man meer over de meteorieten praten. Ja, dan dat verhaal maar uitvroten. Dan gaan ze je vanzelf niet meer bellen over het eclipsebrilletje.
0: Ja, ja, maar als politicus kun je dat je niet permitteren. Toch? Dan moet je wel een soort van gesprek hebben met...
3: Nee, natuurlijk. En je hebt altijd verantwoording af te leggen. Ja. Dus als er iets is wat er te verantwoorden is, ja, dan zul je daar wel jouw kant van het verhaal van moeten vertellen.
1: Ja, kijk, en we doen het natuurlijk als journalisten heel vaak, dat we politici toch, of wie dan ook, maar toch over iets anders bevragen, over iets wat op dat moment in het nieuws is, dan misschien het aangekondigde onderwerp.
0: Ja.
1: Dus ik denk, ja, zeker zeg maar mensen die gewend zijn om te gaan met media, die moeten daarop op voorbereid zijn.
0: Ja,
1: en niet moeilijk over doen.
0: Maar niet iedereen inderdaad misschien, toch? Want hoe ver moet je daarin gaan? Dat je ik wil niet zeggen zielig vindt voor de geïnterviewde, maar moet je daar rekening...
2: Verhaal laten vertellen en uiteindelijk bepaal je toch zelf wat je in de krant zet.
0: Dan gaat het over iets anders.
2: En dat is natuurlijk, geldt voor elke journalist. Je hebt nooit een garantie dat wat jij vertelt ook wordt uitgezonden of wordt afgedrukt. Het kan wel ook stof zijn of inspiratie voor een nieuw verhaal, als dat heel leuk is. Ja, je bent als journalist ook altijd op zoek naar nieuwe verhalen, nieuwe invalshoeken. Dus ik vind het altijd wel leuk hoor, om te horen als mensen wat anders te vertellen hebben. Maar
0: het is niet het is, waarvoor nou, je kwam misschien.
2: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat het ook iets is wat voor jou als deskundige dan zoiets kleins is of niet echt relevant. En dat daar dan iedereen over gaat bellen. En niet één iemand, maar tientallen journalisten. En dat je dan ook een beetje een soort moeheid krijgt van en hetzelfde verhaal vertellen en iets wat in jouw ogen niet zo relevant is. Dus ik kan me daar ergens wel iets bij voorstellen, hoor.
0: Precies, ja. Jeroen van Gool, je bent natuurlijk politicus ook, hè? Fractievoorzitter van het CDA, toch? In Alphen aan de Rijn. Is dat eigenlijk aan de andere kant ook wel eens van die microfoon? Is dat inderdaad dat je denkt, ja maar jongens, wat is dit voor vraag of wat is dit voor onderwerp? Hier gaat het eigenlijk helemaal niet over op dit moment.
3: Ja, dat komt zeker voor.
0: En wat doe je dan?
3: Hoe doe je dat behendig?

0: dan ook een beetje een soort moeheid krijgt van en hetzelfde verhaal vertellen en iets wat in jouw ogen ja niet zo relevant is. Dus ik kan me daar ergens wel iets bij voorstellen,
1: ja,
0: hoor.
1: Precies, ja. Jeroen van Gool, je bent natuurlijk politicus ook, hè, fractievoorzitter van het CDA, toch, in Alphen aan de Rijn. Is dat eigenlijk aan de andere kant ook wel eens van die microfoon? Is dat inderdaad dat je denkt, ja maar jongens, wat is dit voor vraag of wat is dit voor onderwerp? Hier gaat het eigenlijk helemaal niet over op dit moment.
2: Ja, dat komt zeker voor.
1: En dan, wat doe je dan?
2: Hoe doe je daar behendig omheen wandelen? Of gewoon bij herhaling vertellen wat je wel wil vertellen. Mm. En op het moment, in dit geval wilde die man meer over de meteorieten praten. Ja, dan dat verhaal maar uitvroten. Dan gaan ze je vanzelf niet meer bellen over het eclipsebrilletje.
1: Ja, maar als politicus kun je dat je niet permitteren. Toch? Dan moet je wel een soort van gesprek hebben met...
2: Nee, natuurlijk. En je hebt altijd verantwoording af te leggen. Ja. Dus als er iets is wat er te verantwoorden is, ja, dan zul je daar wel jouw kant van het verhaal van moeten vertellen.
3: Ja, kijk, en we doen het natuurlijk als journalisten heel vaak, dat we politici toch, of wie dan ook, maar toch over iets anders bevragen, over iets wat op dat moment in het nieuws is, dan misschien het aangekondigde onderwerp.
1: Ja.
3: Dus ik denk, ja, zeker zeg maar mensen die gewend zijn om te gaan met media, die moeten daarop op voorbereid zijn.
1: Ja,
3: en niet moeilijk over doen.
1: Maar niet iedereen inderdaad misschien, toch? Want hoe ver moet je daarin gaan? Dat je een beetje, ik wil niet zeggen zielig vindt voor de geïnterviewde, maar moet je daar rekening mee houden?
3: Nou ja, dat onderscheid wat ik net ook al een beetje maakte. Hè? Ja. Dus en daar zal het ook niet zo snel gebeuren, denk ik. Dat als je mensen benadert die wat minder ervaring hebben met omgang met media, zul je niet snel overvallen met een andere vraag. Maar bij politici gebeurt het natuurlijk heel vaak.
0: Ja, en die willen ook heel graag zelf bepalen natuurlijk waar het over gaat. Dan moet je als journalist wel echt aan het stuur blijven zitten. Ja. En wat, kijk, als een deskundige echt vindt, nou, ik vind het, of die zegt, ik vind het niet relevant, dan moet je als journalist natuurlijk ook vragen, waarom niet? Want dan kun je, dat is misschien ook nog weer een onderdeel van het verhaal, dat je wij het allemaal heel interessant vinden. En dan kan hij zeggen, ja, maar dit is in de sterrenkunde niet belangrijk.
1: Nee. We gaan naar de mediamomenten, Anna. Die van jou. Jij kijkt uit naar morgen als de eerste ministerraad er weer is na het reces.
0: Ja, nou ja, niet specifiek naar dat moment, maar meer het start van het nieuwe politieke jaar, zou je kunnen zeggen. En dat heeft ermee te maken dat er dan wat meer gebeurt in het nieuws. Tenminste, dingen die wij ook interessant vinden. En ik ben vrij geweest ook. Ik schrijf normaal een column. Ik maak een wekelijkse podcast. En dat heeft allemaal stilgelegen. Vanaf volgende week begint de podcast ook weer. En dan ben ik dus heel blij dat er weer wat gebeurt. En morgen komt het kabinet terug van reces. En wordt ook de concept MEF gepubliceerd.
1: Ja.
0: En dat is van het CPB, het Centraal Planbureau, de macro-economische verkenning. En het is altijd een beetje een blik op de economie en een vooruitblik wat er gaat komen. Dus er staan ook de koopkrachtcijfertjes in. Nou, dat is voor de politiek ook heel belangrijk. Hè. Wordt enorm dan over onderhandeld voor de Prinsjesdag. Maar voor ons is het als journalist ook gewoon een interessant document. Want hoe staat het ermee? Dus, ja, dat is dan ook weer fijn dat we dat soort dingen hebben. Want het zou zomaar kunnen dat we het volgende week dan in de podcast uitgebreid gaan bespreken.
1: We hadden het deze week over in dit programma ook over de begrotingsonderhandelingen. Hè, die eraan zitten te komen. En die eigenlijk al wel aan de gang zijn achter de schermen natuurlijk. Hè, om de politiek ook een beetje, hoe zeg je dat, om meerderheden te creëren. Hoe zit het eigenlijk journalistiek? Gaat dat dan ook door achter de schermen gewoon? Of ligt dat, bedoel, jij hebt dan vakantie gehad, maar ligt dat verder stil ook? Of is dat eigenlijk ook allemaal gewoon in volle gang nog steeds?
0: Nou ja, dan ga ik een beetje voor mijn Haagse collega's spreken. Ja. Hè, want ik ben geen parlementair journalist. Maar ja, natuurlijk gaat dat ook door. En want niet iedereen uit de Kamer of de ministers zijn volledig weg natuurlijk die 2 maanden. Want het reces duurt behoorlijk lang. En dit is ook een moment natuurlijk om meer in achtergrondverhalen, om koffie te drinken en te netwerken. Dus ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon door.
1: Ja, Margriet, jij bent natuurlijk ook ooit Haagse journalist geweest.
3: Ja.
1: Is dat denk je, zeg maar, dat het de hele tijd doorgaat eigenlijk? Was het toen ook al? Of?
3: Ja, nou ja, kijk, het was niet zo dat je met de Tweede Kamer 8 weken op reces ging. Je ging juist die tijd wel gebruiken om inderdaad achtergrondgesprekken te voeren. Je had natuurlijk ook regel, maar dat waren de leukste zomers, dat er bijvoorbeeld een formatie liep. Dan ging het natuurlijk sowieso allemaal door. Maar ja, je ging toch ook altijd wel kijken van wat gaat er nou echt spelen de komende maanden? Kunnen we daar al iets aan doen? Dus nee, achter de schermen gaat het zeker door. Zoals dat denk ik voor politici, dat weet ik eigenlijk wel zeker, voor politici, zolang ze even niet op vakantie zijn, ook doorgaat.
1: Mm-hmm.
3: Je ziet het niet zo terug, denk ik, los van het nieuws van de dag of een rel in de media.
1: Of een werkbezoekje.
3: Of een werk, maar het gaat absoluut door. Ja.
1: Jeroen van Gogh, bent u iemand die...

0: denkt, wat heerlijk als die journalisten zo lekker even nog vakantie hebben.
1: Ja, dat gun ik ze natuurlijk van harte. Maar ik ben zelf ook heel erg politiek geïnteresseerd. En dan ben ik dus ook gewoon afhankelijk van het werk van die journalisten. En deze begroting is denk ik met Prinsjesdag straks extra bijzonder. Omdat de eerste is van dit kabinet. Dus ik ben heel benieuwd of ze die zomermaanden goed benut hebben om dat alles wat ze in de campagnes en in het coalitieakkoord op papier hebben gezet ook werkelijk naar een begroting mee te vertalen.
2: Ja, het wordt dit toch een beetje het jaar van de waarheid, denk ik, voor dit kabinet. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, we gaan het inderdaad zien. En snel ook als het goed is. Margriet, voor jouw fragment gaan we naar Amerika. Jij zag opeens opvallend nieuws over congreslid AOC. Oftewel Alexandria Ocasio-Cortez. Wat las je?
2: Dat is een congreslid voor de Democraten. Een vrouw die AOC onder die initialen ook heel actief is op Instagram. Meestal gaat dat echt wel over haar politieke activiteiten. Maar de afgelopen dagen meldt ze veel over haar privéleven. Namelijk dat ze bezig is haar eicellen in te laten vriezen. En dat maakt in Amerika heel veel los. Ze heeft voor ABC uitgelegd waarom ze dat doet. Hè, omdat ze is er nog niet helemaal uit of ze wel of niet kinderen wil. Ze wil zichzelf de mogelijkheid niet ontnemen. Maar de discussie, kijk, Amerika is natuurlijk onder Trump behoorlijk conservatief geworden. Hè? En heel veel mensen zeggen toch, zij gebruikt dit politiek. Ik denk ook dat ze dat wel doet. Ze laat hiermee een aantal dingen zien. Hè? Het is bijna niet mogelijk om carrière te maken en kinderen te hebben. Het is in het conservatieve Amerika op dit moment ook absoluut niet meer vanzelfsprekend dat een vrouw over haar eigen lichaam beschikt. Hè? Your body is mine. Of hoe is de antifeministische slogan ook weer? Al dat soort dingen spreekt ze hiermee uit. Er komen natuurlijk verkiezingen aan in Amerika. Ik las een kop als ze gebruikt haar lichaam als politiek middel.
0: Ja.
2: Ik denk dat doet ze wel. Ja. Maar ik vind het ook heel knap.
0: Ja.
2: Dat ze dat lef heeft en daarmee ook zoveel actuele discussies losmaakt. Ook wel, denk ik, iets laat zien. Ik bedoel, de perschef van Trump treedt af.
0: Ja, komen we zo op.
2: Het heeft ook met dit onderwerp te maken.
0: Dat is interessant. Is Cortez goed eigenlijk? Is ze heel populair ook? Of is het iemand die heel veel lawaai en reuring veroorzaakt, maar verder...
2: Hangt er een beetje vanaf natuurlijk in welk kamp je zit. Er zijn in ieder geval heel veel vrouwen. Dat zie je ook wel terug in de media. Daar wordt ook al over bericht. Er zijn heel veel vrouwen die zeggen ongelooflijk goed dat je dit op de agenda zet. Mm-hmm. Dat je hiermee nou precies die dingen losmaakt. De discussie daarover die ik net noemde. Het zelfbeschikkingsrecht. De moeilijkheid van het opvoeden van kinderen en carrière maken. Het zijn met name vrouwen die haar enorm steunen.
0: Ja.
2: En verder hangt het een beetje.
0: Zij is eigenlijk het antwoord op de threadwife ontwikkeling misschien wel.
2: En verder hangt het er natuurlijk een beetje vanaf in welk politieke kamp je zit.
0: Ja. Blijven dus, ik zei het al, nog even in Amerika. Want Caroline Leavitt, die stopt dus als perschef van het Witte Huis. Je zei het al, Margriet. Deze 28-jarige perschef was zeker geen muurbloempje. Je kunt er veel van zeggen, maar dat was ze niet. In dit fragment trekt ze Trumpiaans van leer tegen een journalist die het waagt een kritische vraag over ICE te stellen.
3: Because you're a left-wing hack, you're not a reporter, you're posing in this room as a journalist, and it's so clear by the premise of your question. And you and the people in the media who have such biases but fake like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat. But you're pretending like you're a journalist, but you're a left-wing activist. And the question that you just raised and your answer proves your bias.
0: Ja, Caroline Leavitt. Ze beschuldigt de journalist ervan dat hij een linkse drammer is die zich voordoet als journalist, maar eigenlijk zijn plek in de perszaal van het Witte Huis niet verdient. Anna, jij hebt wel met enige verbazing naar haar geluisterd en gekeken, hè, de afgelopen...
4: Ja, het is ongekend natuurlijk hoe zij tekeer gaat tegen journalisten en ze terechtwijst. Ja, soms bijna, hoe erg ik het ook vind, op het idioten af, zeg maar. Dat je echt denkt, waar zit ik naar te kijken? Is dit een sketch of is dit echt? En... ik denk dat we dat is niet eerder vertoond op deze manier. Ik vond het ook wel weer bijzonder. Ze is dus 28, ze is hartstikke jong. Hoe zij tekeer ging en hoe zij ook zo als echte loyale Trumpist helemaal dat gedachtegoed van hem wist uit te dragen. En zij kan gewoon, als ze naast een geel bord staat, bij wijze van spreken, keihard beweren dat het groen is, omdat Trump dat heeft gezegd. Ja, dus, Ja. Ongekend.
0: Maar Margriet, het was echt haar strategie ook, hè, om de pers in discrediet te brengen.
2: Ja, en wat ze hier ook voortdurend zegt, hè, van je bent bevooroordeeld. De bias die ze elke keer benoemt.
4: Fake news media.
2: Zij was Trump, bij wijze van spreken. Dat, hij kon zich, denk ik, kan me ook echt voorstellen dat dit voor Trump een aderlating is. Want vind maar iemand die dat op deze manier gaat doen.
0: Ja.
2: Ik wilde het net al even zeggen, ze stopt dus omdat ze het niet kan combineren met de opvoeding of althans dat is wat ze zelf zegt.
0: Moet je dat ook weer zien als een statement of zit er gewoon veel meer achter?
2: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat dat wel klopt, want het is niet iemand die door Trump is weggestuurd. Ik bedoel, dat lijkt me ook wel helder.
0: Zou van hem niet handig zijn misschien?
2: Nee, maar precies wat je zegt, dit is bijna onvoorstelbaar waar je naar zit te luisteren. Ja. Stel je dat eens voor in de Nederlandse context. Nou, het land zou te klein zijn als hier een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst tegen een hem onwelgevallig of haar onwelgevallig journalist gaat roepen van je.
4: Dat is een soort pitbull.
0: Ja. Is dat ook niet een beetje de essentie van waar wij nu dan al enige tijd getuige van zijn? Dat het ook een soort van, voor je het weet wordt het, nou ik wil niet zeggen normaal, maar we wennen er wel aan. Ook, toch?
2: Ja.
0: Dat is ook wat je hier ziet gebeuren. Ja. Eigenlijk.
1: Is er nog een weg terug mogelijk? Ik zag van de week een filmpje waarin Bush zijn opvolger feliciteerde. Dat was Obama in dit geval, met een heel lovend verhaal. Ik zie dat niet gebeuren meer. Is er nu iets onherstelbaar kapot gemaakt als dit de norm is?
0: Ja, je bedoelt het omgangsvorm.
1: Die omgangsvorm daar in die Amerikaanse politiek, die polarisatie, die echt zo diep geworteld lijkt te zijn.
4: Ja, er is wel iets van de normalisatie in. Hè. Als je dat dus elke keer weer doet, dan ga je er een beetje aan wennen. En dan krijg je ook iets van, daar gaan we weer of
0: dan
4: zo.
0: Dan haal je schouders op een gegeven moment op.
4: Ja, maar ik geloof niet dat dit meteen de trend zet voor alle komende presidentschappen. Want als er toch een normaler iemand weer terugkomt, dan denk ik dat daar ook wel normalere omgangsvormen. En ik ben ook heel benieuwd wie de opvolger gaat zijn. Of
0: kan het trouwens
4: je weer
0: niet
4: zo iemand kunt vinden.
0: Niet heugen dat het zo'n groot nieuws was dat een woordvoerder opstapt. Toch?
4: Nee,
0: dat is eigenlijk ook wel vrij uniek, of niet?
2: Ja. Ik kan me dat ook niet herinneren, maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de manier waarop zij het heeft ingevuld.
0: Ja.
2: Letterlijk de spreekbuis was van Trump.
4: Precies, niet meer een soort van op de achtergrond figuur van nu krijg jij het woord en nu mag jij, maar gewoon eigenlijk zelf echt woordvoerder van Trump geworden. Ja.
0: Ja, intussen zit ik te zoeken naar mijn sleutels, daar zijn ze. Kan ik die deur openen van de schatkamer van Beeld en Geluid? Opmerkelijke fragmenten uit het archief van de publieke omroep uitgezocht door onze forumleden. Margriet, jouw fragment is die van dat is van Hadi Massa.
2: Ja, ja, dat is echt uit de oude doos.
0: Mocht je dat kijken van je ouders?
2: Nou, liever niet. Dat vonden ze toch blasfemisch. Racistisch. Ze hadden liever niet dat wij er naar keken. En daarom is het een beetje jeugdsentiment ook wel.
0: Je hebt goede herinneringen aan het fragment waar we zo naar gaan luisteren. Je ouders zetten de tv niet uit.
2: Nee, dat deden ze dan weer niet. En wegzappen was in die tijd ook nog niet zo eenvoudig.
0: Moest je helemaal naar dat toestel lopen?
2: Je was geen afstandsbediening. Nee, dat deden ze niet. Dus we keken wel.
0: Ja. Nou, laten we even luisteren. Vertel even heel kort trouwens. Er komt zogenaamd een Chinese delegatie aan in Nederland.
2: Ja, er komt een Chinese delegatie op Schiphol. Twee verslaggevers van de Fakkel, Wim de Bie en Kees van Kooten, hebben het exclusieve recht om deze Chinese delegatie op te vangen. En in die Chinese delegatie natuurlijk de nieuwe ambassadeur uit China.
5: Maar wat is nou die nieuwe rode Chinese ambassadeur dan? Want ze lijken alles op elkaar, hè?
6: Nee, dat is een vooroordeel, hè? Dat zouden we laten vallen als Verenigde Naties.
5: Oh ja, sorry. Good evening, sir. We are glad. Cold weather tonight.
7: Did you enjoy your meal that was served on the plane by the stewardess?
8: Boer lul. Wat volgende rondje is voor mij.
5: Spreekt u onze landstaal?
8: Mankeer jij wat aan je oren dan?
0: Ja,
2: het is gewoon heel grappig.
0: En je mist het ook, hè?
2: De ambassadeur.
0: Dit soort tv.
2: Lijkt dus gewoon plat Rotterdams te spreken. En er zitten hele, wat je nu zou denken, racistische dingen in. En nogmaals, jeugdsentiment. En ik mis het ook wel een beetje. Ja, dat je dit soort dingen. Want het is dat absurdistische van Hadi Massa. Noem maar op, later Theo en Thea. Ja, je ziet het niet meer op de tv.
0: Anna, heel toevallig. Je hebt toevallig ook een fragment uitgekozen van Verkoten en de Bie. Die ook meewerken. werkte aan Hadi Massa. Maar jij moest denken aan een sketch, iets wat nu weer heel actueel is.
4: Ja, ik moet er wel bij zeggen, ik heb dit zelf op dat moment dat het werd uitgezonden nooit gezien, want ik was een jaar of 6 of 7, ja, want het is 40 jaar geleden. Maar ik vond het wel een heel leuk fragment, omdat het ook weer laat zien. Ik vond dat, ik heb het wel heel veel gekeken, hè, Cote & Bee thuis, want dat stond altijd aan bij ons. Dus dan keken wij automatisch mee, ook toen ik het nog niet helemaal begreep. Maar waar zij ook heel goed in waren, in vaak een soort van voorspellende blik hebben.
0: Want dit is super actueel.
4: Ja, want het gaat namelijk over thuiswerken.
0: Ja. ABN AMRO heeft dat weer in het nieuws gebracht gisteren eigenlijk. Hè? Ja. Nou, laten we eens horen hoe Van Cote & Bee dachten over thuiswerken, zo'n 40 jaar geleden. Ja. En we horen early adapter J.H.M.B.J. Bellema.
9: Daar is de fluittoon. Nou drukken wij de hoorn in de rubberen doppen van dit apparaat. En met één druk op de knop verzend ik nu mijn brief rechtstreeks naar de computer van de zaak. Die stuurt hem rechtstreeks door naar de printafdeling. Daar staan 10 printers dag en nacht te draaien. En binnen het kwartier gaan er dus 2000 exemplaren van mijn briefje de deur uit. Zo werkt dat. Ja, dat is gebeurd. Nou, was ik een van de eersten die begreep dat ik voor dit soort werk eigenlijk helemaal niet op de zaak hoefde te zijn. Dat dat net zo goed thuis zou kunnen gebeuren. Enfin, ik leg dat voor aan de secretaris-generaal. Die laat dat even op zich inwerken en die zegt: Bijlema, jij hebt gelijk. Jij hebt volkomen gelijk, maar hou dat alsjeblieft een beetje onder ons. Want dit is natuurlijk een bom onder het hele kantoor gebeuren.
0: Ja, gebeuren. Heerlijk, je zou er uren naar kunnen luisteren.
4: Ja, want het gaat nog door. Want hij is dan heel tevreden met zichzelf en gaat dan met zijn modeltreintjes. Want hij heeft nu tijd daarvoor. Maar er gaat dus van alles technisch mis. Want die brief die hij dan heeft verstuurd en die komt dan net niet goed aan. En dat gaat dan, en worden 2000 exemplaren van de verkeerde brief afgedrukt. Maar goed, daar gaat het nog heel erg dan over het technische mankement. En ik vond het ook weer grappig. We hadden gisteren met het FD een verhaal over ABN AMRO, dat dus nu weer zegt van jullie moeten meer naar kantoor komen. Want nu kan technisch alles goed, hè? Het gaat niet meer mis op die manier. Maar zien we dat er toch wat andere dingen ook een rol spelen bij op kantoor zijn. Wat meer softere waarden zou je kunnen zeggen. Teamgevoel, samenwerken. Dus daarom vond ik het ook wel een mooi fragment voor nu.
0: Hartstikke goed. Ik ga jullie bedanken, Anna Dijkman, voor jouw deelname aan het Mediaforum. En Margriet Brandsma, ook fijn dat je er was. Mediaforum, zeg ik nog even, is als podcast terug te luisteren via uw favoriete podcast-app.
10: NPO Radio 1.
0: Jan van der Putten met het nieuws.
11: De zware hagel- en onweersbuien van eind juni hebben verzekeraar Achmea veel geld gekost. Ook in de zorg waren er tegenvallers. Maar door goede beleggingsresultaten boekte Achmea afgelopen half jaar 688 miljoen euro winst. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Ismail aan de Donau. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur aan de Zwarte Zee. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart van Nederland gemaakt waarop clubs kunnen zien wat er nog mogelijk is om de velden te besproeien. Ook sportclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De bonden krijgen veel vragen over sproeiverboden. En het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar mei gehouden in Burgas, de Bulgaarse stad aan de Zwarte Zee. Bulgarije won afgelopen keer met Bangaranga van zangeres Dara. En Avro Tros kan nog niet zeggen of Nederland volgend jaar meedoet.
0: En de verkeersinformatie krijgt u van Erwin Hart.
12: Er staat een file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. Een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer file. En op weg naar het strand in Zeeland staat een file in Zuid-Holland op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de Haringvlietdam en Goederede. 2 kilometer file, nog geen 10 minuten vertraging.
13: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
0: Steeds meer taken, steeds minder mensen en minder geld. Ja, het loopt gemeente behoorlijk over de schoenen. En de oplossing, volgens directeur van het ANO Fonds Gemeente, Jeroen van Gol, is werkafschaffing. Nou, dat klinkt me als muziek in de oren. We praten er straks over verder, wat je daar precies mee bedoelt, met werkafschaffing na 11:00. Ook aangeschoven, Arco Gnocchi, bij mij aan tafel. Hij heeft een boek geschreven over de Johan Cruijff Arena, die morgen 30 jaar bestaat.
14: Zeker.
0: Goedemorgen.
14: Goedemorgen,
0: Marco. Was je erbij bij die openingsceremonie, die wat wonderlijke avond?
14: Ik was helaas niet erbij toen de straaljagers over de arena vlogen en treintje Oosterhuis zong over de zee. Ja. Ik was er 2 dagen later wel. Het was dan een evenement van TMF. Maar nee, dat was de avond was ik niet bij.
0: Ja, ja. En wat viel je toen op aan de akoestiek?
14: Ja, precies. Ja,
0: van de grote kritiekpunten.
14: Ja, dat was een enorm euvel.
0: Ja. Goed, zometeen meer over de Amsterdam Arena, want zo heette die toen nog. Nu eerst muziek.
10: KRO NCRV.
13: Platen van spraakmakers.
0: Jeroen van Gol, ik heb me laten vertellen dat u liefhebber bent van heavy metal.
1: Onder andere.
0: Het is een breed palet, hè, geloof ik.
1: Van klassiek tot wat hardere muziek, inderdaad.
0: Ja, ja. En dat is dan nu, heeft u wat rekening gehouden met de luisteraar?
1: Ja, ik heb daar ergens in het midden van dat muziekspectrum heb ik iets gevonden, denk ik.
0: En wat is het?
1: Het is Changes van David Bowie.
0: Mm-hmm. En waarom?
1: Nou, we gaan het straks hebben over de arbeidsmarkt en de veranderingen die daarin plaatsvinden. David Bowie zegt heel mooi, turn and face the strange. Dus ja, kijk het beest in de bek. Schuw die verandering niet. Hij is ook zelf een heel experimentele muzikant geweest. Als we het net hadden, mm-hmm, het over AI.
0: Ja.
1: Nou, hij bespeelde echt alle instrumenten zelf. Hij maakte er wat moois van. Ooit trouwens in de arena gezien in 2004. Zeggen. Toen was het geluid ook niet al te best.
0: Nee, dat was nog in de slechte jaren waren dat van de arena. Nog. Ja.
1: Dat waren de slechte jaren. Met Anouk in het voorprogramma, dat was helemaal het geluid slecht. Bij Bowie was het iets beter. Maar ja. Nee, hartstikke mooi lied volgens mij.
0: Ja, nou, Changes van David Bowie.

0: Zou je die saxofoon ook zelf hebben ingespeeld?
1: Nee, dat is AI, zeker.
0: Ja, het was heel duidelijk AI. Spraakmakers. Morgen is de Johan Cruijff Arena, voorheen Amsterdam Arena, precies 30 jaar oud. Reden voor schrijver, podcastmaker en Ajaxiet Arco Gnocchi om een boek te schrijven over het stadion dat in het begin werd verguisd, maar toch in de harten is gesloten van veel supporters. En zo klonk dat 30 jaar geleden bij de opening.
2: Goedenavond. Met een gigantisch spektakel is een paar uur geleden de Arena geopend. Het evenementencomplex en voetbalstadion is de nieuwe blikvanger voor Amsterdam.
3: Op precies 8:30 verricht de koningin Beatrix de openingshandeling. Daarna werd het stadion uitgepakt en verschijnt er een arena waar zich in plaats van een voetbalwedstrijd een zeeslag ontvouwt.
2: Het stadion wordt de thuisbasis voor Ajax, de club die vanavond een oefenduel speelde tegen AC Milan.
3: De reacties van het publiek op het spektakel waren ronduit positief.
4: De opening was leuk. Zeker toen die doeken al neervielen was het een fantastische arena natuurlijk.
5: Heel spectaculair, heel prima.
0: Spectaculair, heel prima.
1: Ja.
0: Dat gaat niet helemaal lekker samen. Arco, ik zat even beelden te kijken van die opening. Je hoort het ook in dit fragment. Het was echt een soort megalomaan spektakel, toch? Met toenmalig koningin Beatrix die het opende. Optredens van Gordon, Borsato, Treintje Oosterhuis. Straaljagers die overvlogen. Dat is wel heel veel bombarie voor uiteindelijk een voetbalveld.
1: Ja, het kanon deed daarna wel piepen inderdaad. Maar het was inderdaad megalomaan. Dat was de setting. Als je er nu ook naar kijkt, hoe dat 30 jaar geleden heel Nederland werd gedwongen om mee te genieten, zou ik maar zeggen, van een stadion. Dat werd geopend live op Nederland 1, NPO 1. Mm-hmm. Dat is natuurlijk, het was zo bombastisch. Maar ook wel omdat het echt iets unieks was. Er was nog geen arena in Europa. Je had natuurlijk wel grote voetbalstadions en moderne stadions, maar nog niet zo'n Amerikaanse of Noord-Amerikaanse bak met een dak dat dicht kon. En het was echt hypermodern. Alleen ja, daar komen natuurlijk ook heel veel kinderziektes bij kijken als je iets doet wat nog niet gedaan is.
0: Ja, die kinderziektes komen we zo op. Want die speelden een grote rol die eerste jaren eigenlijk. Maar laten we nog even naar de fase daarvoor gaan. Zeg maar de ontwikkeling en het opstarten van het hele project eigenlijk. Dan komen we uit in Amsterdam eind jaren 80, begin jaren 90. Was er überhaupt geld voor zo'n nieuw stadion?
1: Nou, eigenlijk moeten we nog verder terug. Want Amsterdam wilde de Olympische Spelen binnenhalen onder Ed van Tijn, toen nog burgemeester. Dat moest de stad nieuw elan geven.
0: Ja.
1: Amsterdam lag echt op zijn gat begin jaren 80. Heel veel werkloosheid, heel veel leegloop, leegstand. Heel veel mensen die de stad verlieten. Heel veel haat in de straat en poep op de stoep, zoals het nummer ook gaat.
0: Ja, Tol Hansen.
1: Ja, precies. En het moest dus veranderen. En toen die Olympische Spelen niet kwamen, was er dus bij de gemeente Amsterdam heel veel energie om toch iets neer te zetten, van een nieuwe start te maken. En dat had ook met veiligheid te maken, want er was een staafincident geweest in de Meer, in het oude Ajax-stadion. Een speler van de tegenstander geraakt. Er waren fragmentatiebommen gegooid tijdens Ajax Feyenoord. Er moest iets veranderen.
0: Ja, de Meer was ronduit onveilig.
1: Ja, maar er is goed met Den Haag gepokerd over de financiering daarvan. Dat zijn er allemaal hele slimme trucs bij uitgehaald door de gemeente Amsterdam, door de ambtenaren. Wij inmiddels als Ajax er wel de vruchten van plukken.
0: Ja, want dat viel niet mee om dat geld bij elkaar te krijgen. Ik geloof dat zelfs zeg maar, op het moment dat de knoop werd doorgehakt, Arie van Os nog met ABN AMRO heeft gebeld.
1: Klopt, zwetend is toch weer de huisbank Ajax te hulp geschoten. En het Rijk ook met een cruciale bijdrage nog. Dus dat was echt schrapen.
0: Ja, nou goed, dan is dat stadion er. De sfeer was aanvankelijk ver te zoeken. Ik weet het zelf, want ik zat bij die opening zat ik zelf ook met mijn vader. Die had certificaat. Die had aandelen, zeg maar, dat kon. Hè. Ja. Een van de financierings.
1: Tegenwoordig zou je het crowdfunding noemen, maar dat was inderdaad precies. Een uniek systeem.
0: Ja, dus wij hadden daar stoelen en wij zaten bij die opening. Het was koud, het was onpersoonlijk.
1: Ja,
0: je boek heet ook niet voor niks Betonnen Dromen. Er was niet genoeg rekening gehouden, hè, met supporters en sfeer.
1: Nee, de schaalvergroting was men kon zich niet bij voorstellen wat er voor nodig is om van 18.000 supporters, als ze er al zaten in de Meer, naar meer dan 50.000 supporters te gaan. Dat werden 50.000 bezoekers. Dat waren mensen die al nooit, ja, die wel eens in een stadion waren geweest, maar niet wisten hoe je daar zelf ook verantwoordelijk bent om sfeer te scheppen. Dus het Ajax-publiek moest ook opnieuw opgevoed worden van hoe zorg je ervoor dat je met z'n allen hier een mooie avond van maakt. Dat gaat niet alleen die spelers op het veld doen.
0: Dat is destijds behoorlijk onderschat, toch, die overgang?
1: Extreem, ja. Door alle partijen, ja.
6: Er was vanuit de supporters ook geen weerstand dat ze weg zouden gaan bij de Meer.
1: Nou, ik denk wel dat heel veel supporters snapten dat het zo niet langer kon. Alleen, ja, voetballers, voetbalsupporters zijn ontzettend conservatief, nostalgisch publiek. Ik bedoel, je verleden is alles wat je hebt. Dus ja, om dat baksteen achter te laten en naar beton te verhuizen, dat was eigenlijk. Dat viel vies tegen.
0: En dan ook nog beton met open hoeken.
1: Ja,
0: je stadion.
1: Zag, zat een metro's hele diep, rijden.
0: Een hele diepe gracht. Je zag de metro rijden. Er zat een hele diepe gracht omheen. Dat maakt het ook niet echt gezellig. En zo was er nog een hele lijst met ergernissen en teleurstellingen. Ook in jouw boek lezen we dat, zeker aan het begin. De Arena Card had je bijvoorbeeld. Die kon niet met geld betalen, maar je moest zo'n pasje kopen.
1: Ook weer zo'n megalomaan idee dat je als stadion je eigen munteenheid in de wereld helpt natuurlijk.
0: Ja, arena's. En dan was dat pasje leeg en dan stond je bij de balie. Moest je eerst weer gaan opladen. Heel irritant. Ja. De verschillende kleuren stoeltjes in dat stadion was ook een bron van ergernis.
1: Het voor ons supporters, je snakt natuurlijk iets naar wat Ajax uitstraalt. Of Amsterdam uitstraalt, of in ieder geval wat een soort mooiheid biedt. Maar ja, dit was puur praktisch, want als je allemaal kleuren stoeltjes hebt, en ze waren de hele tijd, het was heel erg vanuit angst ook gedacht, want dat stadion krijg je nooit vol. Want hoeveel mensen gaan er nou naar het voetbal? Toen het stadion werd gebouwd, was voetbal dus, kunnen we ons nu niet meer bij voorstellen, heel impopulair door al die hooligan-incidenten en stadions zaten half leeg. Ja. Hoeveel mensen komen er nou straks nou eenmaal naar Ajax? En terwijl het stadion dus gebouwd werd, ging Ajax door het dak. Letterlijk met de finale van 95 en die succes onder Van Gaal.
0: Ja.
1: Maar ondertussen werd dat stadion gebouwd nog met de gedachte, ja, dat voetbal, dat is maar een bijzaak misschien. Dus als we die stoeltjes gekleurd maken, dan zie je niet zo als ze leeg zijn. En dan komen die Admirals erin te spelen, die American Footballers. Dat wordt
0: dat
1: vast
0: is ook
1: heel
0: geweest
1: groot.
0: Daar, ja. Ja. De NFL.
1: Ja.
0: Ja, dat was de bedoeling, in ieder geval.
1: Ja.
0: Dat is ook een mislukt eigenlijk gewoon, toch?
1: Ja, mensen, je moet je natuurlijk ook afvragen, waar zitten mensen op te wachten? En mensen zaten, en juist terwijl dus die arena af werd gebouwd, ging dat voetbal gigantisch groeien. Die Champions League kwam er, de spelers werden wereldsterren. Ja, het kon opeens niet meer op. Alleen dat stadion was daar net daarvoor bedacht.
0: Ja, precies. Dat liep net niet lekker synchroon met elkaar dan eigenlijk die ontwikkeling. Er werd op een gegeven moment ook, hield het gezeur ook niet op over het grasveld.
1: Ja.
0: Ik weet ook nog dat op een gegeven moment met lampen geklooi en de verwijten vlogen over en weer. En hoe kun je nou een grasveld bovenop een parkeergarage aanleggen? Dat gaat helemaal niet.
1: Daar kan ik nu gelukkig om lachen. Dat was natuurlijk als
0: dat was een
1: Ajax
0: drama,
1: ziet,
0: toch?
1: Dat was een gigantisch drama.
0: De ploeg vloog in het rond.
1: Ik sprak mensen bij de arena, die durfden niet meer naar verjaardagen te gaan, omdat dan iedereen weer over dat veld begon.
6: Zou een vlag ook onder de middenstip gelegen hebben, hè?
1: Daar wilde ik zo graag uitsluitsel over voor mijn boek. Want er zou een bouwvakker die voor Feyenoord is, zou in het beton een Feyenoord-vlag hebben gegoten.
0: Ja.
1: Dus ik wilde nou voor eens en altijd weten, is dat nou waar? Want dat zou die vloek van die eerste jaren van de arena misschien kunnen verklaren, als je een beetje bijgelovig bent. Maar de mensen die ik sprak bij de arena, die wilde daar niet uitsluitsel, of konden daar geen uitsluitsel over geven. En ik heb ook geen foto gezien dat het is gebeurd. Of juist iemand die zegt, nee, dat is echt een broodje aap verhaal.
0: Ja, nou schijnt dit een soort legende te zijn die in meerdere landen rondgaat. Hè? Dus zeg maar bij het stadion van Manchester United, dat daar er eentje van City ook ergens in de muur gemetseld is.
1: Ja, dat is,
0: dus het is ook een beetje een soort
1: overal,
0: van urban legend sowieso. In de hele wereld. Had dat die sfeer er niet direct kwam, had natuurlijk ook wel misschien een beetje, want dat ging aanvankelijk heel goed met Ajax in die jaren, vlak voor die arena. Ja. Maar toen die arena er was, ging het eigenlijk vrij snel weer bergafwaarts. Ik zei het in het begin al, toch is die arena wel in de harten gesloten, inmiddels, toch?
1: Inmiddels, ja. Daar is, je kan een plek waar massaal emoties worden beleefd en waar zulke grote gebeurtenissen zijn, niet alleen wedstrijden, maar ook die uitvaart of dat afscheid van André Haas, is een heel bizar moment. Dat soort momenten heb je nodig om een plek betekenis te geven. Omdat daar moeten herinneringen in groeien. Dus dat kun je niet forceren. Alleen dat heeft wel echt lang geduurd. Misschien wel 15 jaar voordat het zover was dat het kantelpunt kwam.
0: Ja.
1: Dus precies op de helft.
0: Is het kantelpunt geweest 2011, geloof ik, toch? Eigenlijk, wedstrijd tegen FC Twente?
1: Ja, 15 mei 2011. Naarmate Ajax minder successen boekt de afgelopen jaren, wordt het wat pijnlijker om het steeds maar daarop terug te vallen. Maar het is wel het kantelpunt. Ook precies nu op de helft van, je had de 15 jaar ervoor. Mm-hmm. En 15 jaar na Siem de Jong, zullen we maar zeggen. Dat is de jaartelling.
0: Ja.
1: Maar dat, vooral omdat dat moment bewees dat Ajax een stadion had wat je over, dat een wapen was. Dat Ajax heeft die titel tegen Twente in een direct duel gewonnen dankzij de arena. Niet ondanks de arena. Want dat was eigenlijk daarvoor het geval.
0: Wat gebeurde er dan die dag of bij die wedstrijd, waardoor je dacht, wacht even, nu zijn we er?
1: Nou, al ver voor de aftrap. Het stadion was ook ver voor de aftrap al helemaal vol. Ja, en dat is natuurlijk met een mensenmassa. Dat is het gekke. Je kan dat niet. Soms beginnen mensen ook te morren. En dat gaat bijna op commando, maar dat is een soort hive mind, een soort mierennest mentaliteit. Maar je voelde dat al ver voor de aftrap. Hier gaat niet verloren worden vandaag. Ajax gaat vandaag winnen.
0: Het hing in de lucht.
1: Het hing echt het heel zwaar in de lucht. En dat was voor heel veel Ajax-zieden, waaronder ikzelf, best wel een nieuwe sensatie. Je had wel eens wedstrijden daarvoor gehad dat de sfeer goed was, maar niet echt een onoverwinnelijke roest die door de arena ging. Dat was echt nieuw.
0: Dat was toen nieuw. En dan had je nog vak 4-10. Ja. Daar zat een soort een harde kern. Maar je had ook nog de F-side. Dus het bestond een beetje naast elkaar eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat heeft men bij elkaar gevoegd.
1: Uiteindelijk zijn die twee elementen bij elkaar gevoegd achter de goal aan de zuidzijde.
0: Ja.
1: Maar de F-side supporters die dus vooral eerst bekend stonden om wat letterlijk de F-side was in het stadion De Meer, vak F. Mm-hmm. Ja, die werden dus bij de opening van de arena helemaal niet bij elkaar gezet. Dus die zaten verspreid door het stadion. Nou, het duurt even voordat je weer bij elkaar komt. Het is niet De Meer. Dus dat duurt echt enorm lang voordat je daar een soort herstart hebt. En ze hebben dus andere supporters gezegd, jongen, een nieuwe generatie. Van ja, als de spelers op het veld het niet doen, want het ging toen best matig met Ajax, dan moeten wij supporters het maar laten zien. En dat is heel klein begonnen in 2001. En dat is dus in 25 jaar helemaal uitgegroeid tot enorme doeken maken en nummers, liederen die echt wel door het hele stadion gaan. Dat heeft een enorm verschil gemaakt.
0: Ja, gigantisch. Jeroen van Gol, u heeft ook een vraag aan Arco. Hè? En dat gaat over dat een nieuw stadion dan toch inderdaad, wat we nu bespreken, eigenlijk ook een soort ziel krijgt op een gegeven moment.
6: Ja, en kennelijk duurt dat 15 jaar. En volgens mij heeft ongeveer zo lang de discussie ook gelopen om in Rotterdam een vervanger voor de Kuip te krijgen. Uiteindelijk hebben ze dat afgeblazen. Waarvan ik denk, en ik ben geen Feyenoorder, maar dat het ook voor angst voor het onbekende is. Wat zou je ze mee kunnen geven om toch...
1: Nou ja, kijk, zoals bij Ajax was dat uiteindelijk ook wat het forceerde, was dat er iets negatiefs gebeurde. Dus dat staafincident en die fragmentatiebommen. Dat was eigenlijk wat het proces versneld heeft. Dus eigenlijk merk je ook, kijk, de arena is comfort en de Kuip is cult. Maar er komt een moment dat die cult niet meer genoeg is. Dat je dat het echt af begint te brokkelen. Of dat je als club groot. Volgens mij wilde Kuip ook uitbreiden.
0: Mm-hmm. Ja, er zijn nu toch weer plannen voor?
6: Ja, precies. Ja, is afgeblazen volgens mij.
1: Oh wel.
6: Dacht ik. Maar
1: ja, dat verschilt natuurlijk per seizoen. Ja. Dat is een dagkoers. Ja, maar je moet natuurlijk zo lang mogelijk wil je vasthouden aan wat je hebt. Maar er komt een moment dat je die resetknop in moet drukken. Dan kun je niet meer. Dat hoor je ook wel van de mensen die ik sprak bij Ajax. Hoe pijnlijk ook, De Meer kon niet meer.
0: Nee.
1: En dat,
0: dus dan, moet je het toch doen. En dan komt die ziel door schade en schande en door bloed, zweet en tranen. Ja. Eigenlijk, toch?
1: Ja, want ik merk wel dat zowel bij de arena zelf, de mensen die daar werken, en bij Ajax, die hebben er echt heel hard aan gewerkt om er alsnog dit van te maken wat het nu is. En ik denk dat in 2018 zijn er stoeltjes, die verguisde gekleurde stoeltjes, zijn er allemaal uitgegaan en zijn nu allemaal rood.
0: Mm-hmm.
1: En prompt kwam Ajax met dat seizoen onder Ten Hag met Tadic en Blind, dat ze bijna de finale haalden. Ja, dat soort gebaren heb je nodig om er wel wat van te maken. En ik ga nu echt met veel plezier naar de arena. Als ik terugkom van vakantie, dan kan ik niet wachten. En dat was vroeger wel anders.
0: Ja, dat klopt. Ja.
6: En Tadic komt weer terug. Toch?
1: Blind is terug. Tadic die komt wel terug, maar in het shirt van NEC komt
6: hij laatst rondlopen en toen werd hij wel heel erg toegezongen als een NEC zou komen.
0: Ja, zeker. Dat komt omdat Ajax gespeeld heeft tegen zijn oude club waar hij te gast was. Nou, is dit voor jou een boek om aan te geven? Want dan komen we tot de kern, tot slot van dit gesprek. Van wie is het voetbal nou eigenlijk?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk wat je ziet hier gebeuren, toch? De supporters of de commercie.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel relevant of heel actueel nu met die finale die je in, of het WK dat in voornamelijk Amerika werd gespeeld.
0: Ja.
1: En dan heb je zo'n finale in zo'n American Football Stadion in New Jersey met ook allemaal Super Bowl elementen en hele dure kaartjes. En daar ziet dan ook weer 30 jaar na de bouw van de arena is dat eigenlijk nog steeds weer de discussie van gaan wij als supporters, in hoeverre moet je mee met je tijd? En hoort het nu eenmaal bij het moderne voetbal? En waar kun je zich tot hier het niet verder? Het moet nu juist geluisterd worden naar de supporter. Want anders vindt niemand je voetbal straks meer leuk.
0: Ja. En dan heb je commercieel, heb je ook weer.
1: Exact.
0: Moet je daar weer. Hoe zeg je dat? Heb je daar weer schade van?
1: Ja, exact.
0: Ja. Goed, jouw boek Betonnen Dromen ligt vanaf morgen in de winkels. Dit waren de eerste 30 jaar arena. Als we nou 30 jaar vooruit kijken, hoe ziet dat ding eruit, denk je dan?
1: Nou, ik heb een beetje een gebrek aan voorstellingsvermogen van wat er nog allemaal aan veranderd zou kunnen worden.
0: Ja,
1: ik bedoel,
0: een derde ring.
1: Een derde ring, ja. Maar dan die omgeving, het stadion toen ik daar vroeger op mijn scootertje en later op mijn fiets heen ging, moest je echt door het platteland erheen. En de stad begint de arena op te slokken. En daar kijk ik wel naar uit dat de arena midden in Amsterdam ligt. Het ligt natuurlijk al in Zuidoost, het stadsdeel waar ik geboren ben en wat ook veel meer nog omarmd mag worden. Maar straks ook letterlijk als die woningen eromheen staan. Dus het wordt veel meer een stadsstadion in plaats van naast de weilanden.
0: En dat is nu aan de gang, as we speak eigenlijk. Hè? Dankjewel, Arco.
7: NPO Radio 1. In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
8: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
7: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
8: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
7: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
9: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde. Want de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
7: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
10: Je kan niemand erop aanwijzen van hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat we het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
7: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
11: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: NPO Radio 1, 11 uur.
20: Johan de Zwart.
21: Het tekort aan gemeenteambtenaren kent meerdere oorzaken. Ziekteverzuim, werkdruk, aankomende pensioenen. En dat zorgt voor chaos bij gemeenten. Taken blijven liggen, burgers worden slecht of soms helemaal niet geholpen. We gaan zo kijken wat er moet gebeuren. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van den Putten.
22: Sportkoepel NOC-NSF heeft een landkaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs die kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. In Australië is een 76-jarige priester schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van meerdere jonge Aboriginal mannen. Die priester was toen bisschop van Broome, dat ligt in het noordwesten van Australië. Correspondent Meike Weijers, wat is dat voor een man?
2: Het gaat om Christopher Saunders, heet hij. Hij was van 1996 tot 2021 de bisschop in Broome. En vooral in de Kimberley woonde hij. Dat is een enorm uitgestrekt en heel verlaten gebied met een hele kleine bevolkingsgroep. En hij had dus die hoge positie bij de katholieke kerk. In dat gebied is ongeveer 40% van de bevolking aboriginal. En dat is uitzonderlijk, want gemiddeld in de rest van het land is slechts zo'n 2-3% aboriginal.
22: Wat is het verwijt aan die man?
2: Nou, hij is nu schuldig bevonden aan het misbruiken van twee jonge aboriginal jongens. Dat heeft tussen 2009 en 2019 plaatsgevonden. En hij is schuldig bevonden aan verkrachting en ook aanranding meerdere keren. En uit de rechtszaak bleek, weer kwamen een aantal details naar voren. Hij zou zogenaamde shirt-uit-sessies hebben gehouden met jonge jongens. Ze daarbij alcohol hebben gegeven en gezegd dat ze alleen in hun boxershort mochten zitten. Hij organiseerde ook bokslessen en worstelde met de jongens. Zo kwamen er nog een aantal best schokkende details naar voren. Uiteindelijk is hij vrijgesproken voor een aantal van de aanklachten. Voor deze die ik al noemde, is hij in ieder geval wel schuldig bevonden.
22: Ja, en wat hangt hem dan boven het hoofd?
2: Dat weten we niet precies, maar hij zal wel een aantal jaren gevangenisstraf kunnen krijgen. In september wordt de strafmaat bekend en tot die tijd zit hij in hechtenis. Maar het zou kunnen dat er een nieuwe rechtszaak komt, want hij is ook beschuldigd van het verkrachten en misbruiken van minderjarige jongens van 12 en 13. Uiteindelijk werden die aanklachten niet meer meegenomen in deze rechtszaak, maar het zou goed kunnen dat hij op een later moment dat toch nog tot een zaak komt. Dus het zal nog even duren voordat we weten hoe lang die precies vast moet zitten voor deze vergrijpen. En ondertussen is de schade in de gemeenschap wel echt heel groot, want de Aboriginal gemeenschap is al heel kwetsbaar. En daar is nu door iemand in zo'n machtspositie toch enorm misbruik van gemaakt.
22: Dankjewel, correspondent Meike Weijers. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee mensen omgekomen. De slachtoffers van 15 en 20 kwamen uit Oekraïne en zaten in Nunspeet in een pleeggezin. Ze werden nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleden daar. Waardoor die twee in problemen kwamen, is niet bekend. De zware hagel- en onweersbuien van eind juni hebben verzekeraar Achmea veel geld gekost. Ook in de zorg waren er tegenvallers. Maar door goede beleggingsresultaten boekte Achmea afgelopen half jaar 688 miljoen euro winst. 80% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. De belangrijkste luchthaven van Sicilië, Catania, heeft vandaag alle vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Etna. Etna is de meest actieve vulkaan van Europa en verstoort met grote aswolken geregeld het vliegverkeer. Veel vluchten zijn geannuleerd of ze worden omgeleid naar bijvoorbeeld Palermo. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat zeggen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom, dat is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. En als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. Het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. De 71ste editie van het festival wordt daar georganiseerd omdat Bulgarije dit jaar won. Nederland boycotte het Songfestival samen met vier andere landen uit protest tegen deelname van Israël. En of die groep van vijf volgend jaar wel weer meedoet, dat is nog niet duidelijk, zegt deze onderzoeker.
3: Spanje is wel het meest nadrukkelijk geweest in hun uitspraken. Dus die zullen niet onder de indruk zijn. Die zeggen wij komen gewoon niet zolang Israël meedoet. Hoe met die andere landen zit weet ik niet zo goed. En de Avrotros heeft al aangegeven dat ze binnenkort gaan komen met hun oordeel. Of ze volgend jaar wel willen meedoen, ja of nee.
22: Gisteren maakte de organisator de EBU bekend dat landen die in oorlog zijn het Eurovisie Songfestival niet automatisch mogen organiseren als ze winnen. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël nu bijvoorbeeld niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. En het weer vandaag en morgen zonnig en erg warm. 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
0: Poeh, ja, Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg?
4: Gaat overwegend uitstekend eigenlijk, maar wel op deze plekken. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen Knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. En gebruikt dus de rechter parallelbaan, staat een korte file. De N57 van Middelburg naar Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Seroskerke. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. Van Rotterdam naar Middelburg op de N57 tussen de A15 en afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
24: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
25: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
26: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
25: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
26: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
27: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
28: Karel-Johan de Zwart.
0: Het is bijna 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend. In Washington is verkeerschaos ontstaan nadat welk apparaat werd aangezien voor een bom?
29: Push me, and then just touch me. Till I can get my satisfaction.
30: Push me, and then just hurt me. Till I can get my satisfaction. Satisfaction.
0: Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz, dan kan dat. Moeten we even bellen, 0800-1101. Komende maandag, zeg ik er even bij, hebben we al een plekje voor u, als u mee wilt doen. 0800-1101. Het piept en het kraakt bij gemeenten. Door de vergrijzing vertrekt de komende 10 jaar... maar liefst 30% van de ambtenaren. En ook ziekteverzuim vormt een groot probleem. En ondertussen krijgen gemeenten steeds meer op hun bordje. En dat alles leidt ertoe dat burgers vaker nee te horen krijgen. En dat holt dan weer de democratie en het vertrouwen uit. Nou, dat is een vrolijke inleiding, hè? Jeroen van Gol. We praten erover verder met u, directeur bij het ANO Fonds Gemeente en tevens fractievoorzitter van het CDA in Alphen aan de Rijn. Het is niet een vrolijk stemmend beeld inderdaad, dat personeelstekort bij gemeenten. Is er reden tot enorme zorg ook?
31: Ja, ik denk wel dat we ons hier zorgen om moeten maken. Als we niks doen, dan gaat dit echt tot problemen leiden. Ja. Gelukkig zijn gemeenten wel heel wendbaar en weten ze veel klappen op te vangen. Maar straks met die uitstroom van die 30%, en een toenemend takenpakket, zie dan je opgave om maar eens waar te maken. Ja. Daar maak ik me wel zorgen om.
0: Ja, jullie staan als ANO-fonds gemeente bij. Hè? Wat is jullie belangrijkste taak? Leg dat even uit, want ik denk dat veel mensen dat niet helemaal helder hebben.
31: We zijn het arbeidsmarkt- en opleidingenfonds. Eigenlijk iedere sector heeft wel zo'n soort fonds. Wat in dit geval wij de gemeente helpen om wendbaar en vitaal te blijven. Dus wij doen onderzoek naar ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. We geven jaarlijks een personeelsmonitor uit. We bieden ondersteuning in opleidingen, nieuwe inzichten. We verbinden gemeenten aan elkaar. Als een gemeente een bepaalde vraag heeft, hebben we kennisplatforms online waar ze met elkaar het gesprek over aan kunnen gaan. Bijeenkomsten organiseren we, van alles.
0: Ja, jullie staan ze eigenlijk bij als werkgever, hè? De gemeente als werkgever.
31: Nee, zowel de werknemer als de werkgever. Dus wij zijn
0: binnen de gemeente. Ja,
31: De gemeente als werkgever, maar we zijn ook gericht op die werknemer.
0: Nee, dat snap ik. Ja.
31: De sociale partners, dus de werkgeversvereniging, de VNG, en de vakbonden, die hebben ons ooit in het leven geroepen. Mm-hmm. Die hebben gezegd, van er is één gedeeld belang wat wij hebben als werkgever en als werknemer. En dat is namelijk dat goed gaat.

0: met die werknemer. Ja. En daar zijn wij voor.
1: Jullie staan ze bij als organisatie. Dat is moet ik het eigenlijk zien dan. Oké. Okay. U gooit nu de knoppel in het hoenderhok en pleit voor werkafschaffing. Normaal is dat een soort pleidooi voor werkverschaffing, maar dit is afschaffing. Leg dat even uit.
0: Nou ja, een jaar of 100 geleden, toen was er een enorme werkloosheid. En toen is de werkverschaffing inderdaad in het leven geroepen. De Amsterdamse bos is gebouwd, er zijn kanalen aangelegd. Heel veel werklozen hebben toen werk gekregen. En nu zie je eigenlijk het omgekeerde. Er is te veel werk en er zijn te weinig mensen.
1: Ja.
0: Dus je kunt dingen met AI oplossen. Daar hebben we het vorige uur over gehad. Je zult het werk anders moeten inrichten. Maar ook overbodige regels, tegenstrijdige regels, controles zou je kunnen schrappen. Mm-hmm. En dat is wat ik bedoel met werkafschaffing.
1: Hoeveel winst kun je daarmee maken? Want dan hebben we het eigenlijk dus over bureaucratie, administratieve taken, toch? Daar kun je flink.
0: Nou, op zichzelf, een administratieve taak, daar is niks mis mee. Hè? Mm. Je moet er ook je moet dingen goed vastleggen. Ja. Dat mag je ook wel.
1: Het doorgereguleren eigenlijk.
0: Het doorreguleren. Ja. Dus je ziet, er is ooit de wet werk en bijstand door toen nog staatssecretaris Rutte naar gemeente toegegaan als de eerste gedecentraliseerde wet waar heel veel beleidsvrijheid in was. Maar vervolgens is er door allemaal controlewensen van de Tweede Kamer is het helemaal dichtgetimmerd met regels. En kun je eigenlijk helemaal niks meer naar eigen inzicht doen. Die wet is inmiddels vervangen. Maar je kunt niks meer naar eigen inzicht doen. En ik pleit juist voor wat meer ambtelijke ademruimte. Zodat die ambtenaren wel wat meer naar hun eigen inzicht, naar hun professionaliteit en gebaseerd op vertrouwen kunnen uitvoeren.
1: Ja, nou is dit een wens die u nu hier uitspreekt. Die is niet van gisteren, toch? Ik bedoel, we constateren al enige tijd dat het helemaal is dichtgekeerd. Allemaal en dat we mensen die bij de gemeente werken of in andere sectoren in Nederland, ook wel bij de Rijksoverheid, speelt het ook wel bij ambtenaren volgens mij. Ze hebben te weinig, er is geen ademruimte. Je kunt niet meer inderdaad naar eigen inzicht handelen.
0: Ja.
1: Dus nogmaals, deze oproep is eigenlijk, die horen we al een tijd en het gebeurt niet.
0: En er verandert maar niets. Maar ik denk wel, en we hebben het net gehad over dat de ministerraad morgen weer bij elkaar komt. Ik geloof wel dat dit kabinet menens is om hier iets aan te doen. Mm. Ze hebben een productiviteitsraad ingevoerd. Ze werken aan een programma Slagvaardige Overheid. Dat zou ertoe moeten leiden dat ook regels worden afgeschaft. Nou, daar wil ik ze heel graag aan houden. Ja. Daar wil ik ook aan meewerken vanuit ons fonds.
1: Ja, goed. Dit gaat grotendeels over wat er allemaal achter de schermen gebeurt bij gemeenten. Als we even voor de schermen kijken. Hè? Want onlangs kwam jullie de personeelsmonitor uit. Die publiceren jullie altijd. Driekwart van de gemeente kampt met te weinig personeel. Als we voor de schermen kijken. Ik loop door een willekeurige gemeente in Nederland. Wat merk ik daarvan? Hoe zie ik dat?
0: Nou, wat je kunt zien is dat er misschien minder onderhoud wordt gepleegd. Of minder snel onderhoud wordt gepleegd. Aan de straat, aan de wegen, aan de bruggen, aan de kades. Maar ook het maaien van het gras. Hè. We zeiden net al, het is allemaal een beetje dor. Niet alleen die voetbalvelden, maar ook de bermen. En dat komt omdat ze een ander maaibeleid aanhouden. Niet alleen omdat er dan meer bloemen en bijtjes komen. Mm. Maar ook omdat je misschien wel de menskracht niet hebt. Nou, dat is in de openbare ruimte. Ja. Maar ook als jij hulp in de huishouding nodig hebt, dan zijn er misschien wel 20 wachtende voor je. Dus het kan allemaal langer duren voordat je aan de beurt bent.
1: We gaan het voelen en zien.
0: Zeker.
1: Het is al aan de hand dus eigenlijk. Nou was het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten vorig jaar 7,1%. Het hoogste in 25 jaar. Hoe komt dat? Waarom is dat verzuim zo hoog? Heeft dat te maken met dat heel weinig mensen heel veel werk moeten doen?
0: Ja, dat is een deel van de oorzaak. Je ziet dat inderdaad de werkdruk als hoog wordt ervaren. Nou, en als er dan een collega uitvalt, is dat allereerst vervelend voor die collega zelf, die ziek wordt. Maar er is een andere collega die het werk moet opvangen. En zeker 7,1% ziekteverzuim, hoogste in 30 jaar. Ja. Maar 5,4% daarvan langdurig. Dus dat zijn echt de mensen waar je iets van vervanging voor moet regelen. Waar de collega's het op moeten vangen, de mensen die je moet begeleiden. Als we dat bij elkaar optellen, dat gaat om iets van een miljard per jaar. Een miljard euro per jaar wordt niet in die arbeidsproductiviteit omgezet. Dus er is veel aangelegen om dit ook aan te pakken.
1: Ja, hoe moet je dat doen? Want dit is dus zou je kunnen zeggen ook, hè, vooral dat langdurige verzuim, is natuurlijk ook een uiting van iets, toch? Dan is er iets aan de hand, dan is er iets niet goed.
0: Nou ja, aan de ene kant die werkdruk natuurlijk, werk-privé-balans horen we ook terug. Het leven van mensen is complexer geworden. Veel verantwoordelijkheden, niet alleen op je werk, maar ook thuis. Met een paar kinderen die naar de voetbal brengen, maar je hebt misschien ook wel mantelzorg voor je moeder. Je ziet een beetje een terugtrekkende overheid. Hè? Dus de zorg in algemene zin Is er misschien niet meer voor iedereen op het moment dat je het zou willen. Dus moet je ook meer zelf doen. Het was in 2014 dat koning Willem-Alexander toen zei, we moeten naar de participatiesamenleving, naar de effecten daarvan is ook. Dus op zich een goede ontwikkeling.
1: Dat was ook dat je meer zelf moet doen. Een verkapte bezuiniging eigenlijk, toch? Zelf maar, wij kunnen het niet meer voor je regelen.
0: Nou, maar dat geldt dus ook voor die ambtenaren. Die moeten dat dus ook meer thuis zelf doen. En die werk-privé-balans met een vol werkbordje. Ook nog eens een vol thuisbordje zien te rooien. Dat maakt het extra complex. Dus daar moet je dingen aan doen.
1: Ja. Over dat beleid gesproken vanuit Den Haag. Dat is, zeg maar, dat is nou stabiel, kun je het echt niet noemen. Wat vandaag wordt ingevoerd, wordt morgen weer herzien. Beleidswijzigingen volgen elkaar snel op vanwege telkens weer nieuwe kabinetten. Hè. Daar zit een enorme onrust natuurlijk. Wat voor effect heeft dat vervolgens weer op gemeenten? Behalve dat ze steeds meer op een bordje krijgen, want dat weten we. Nee, maar dat zwabberbeleid, zeg maar.
0: Ja, nee, dat werkt enorm ontregelend. Je zou eigenlijk willen dat gemeenten wat meer met de lange termijn bezig kunnen zijn. Dat je vooruit kunt kijken, de ruimte hebt om over de toekomst na te denken. En dat je vervolgens nu kunt, je bezig kunt houden met die dingen die nodig zijn om daar uiteindelijk te komen. Maar je bent nu zo met de waan van de dag bezig. En die waan van de dag verandert steeds. Ook door die Haagse grillen waar je het over hebt, dat zwabberbeleid. Komt er nu wel of niet een spreidingswet? Moeten we nu wel of niet iets met stikstof doen? Gaan we nu wel of niet meer woningen bouwen? Dat zijn allemaal vragen die vanuit Den Haag worden geregisseerd, maar de uitvoering ligt bij gemeenten.
1: Spreidingswet inderdaad.
0: Ja.
1: Wat moeten we daar nou mee? Arco, jij woont in Amsterdam, hè, toch?
2: Ja, klopt.
1: Ja. Voel en zie jij dit ook om je heen, wat hier aan de hand is?
2: Ja, dus, ik was afgelopen weekend in het Oosterpark, in Amsterdam-Oost dus. En ik schrok echt dat daar heel erg weer de problemen zo zichtbaar zijn en voelbaar zijn, zoals in mijn jeugd in de jaren 80, toen het Amsterdam nog echt verloederd was hierover. En er is ontzettende problemen.
0: Is er misschien niet meer voor iedereen op het moment dat je het zou willen. Dus moet je ook meer zelf doen. Het was in 2014 dat koning Willem-Alexander toen zei, we moeten naar de participatiesamenleving, naar de effecten daarvan is ook. Dus op zich een goede ontwikkeling.
1: Dat was
0: ook
1: dat je meer zelf moet doen. Een verkapte bezuiniging eigenlijk, toch? Zelf maar, wij kunnen het niet meer voor je regelen.
0: Nou, maar dat geldt dus ook voor die ambtenaren. Die moeten dat dus ook meer thuis zelf doen. En die werk-privé-balans met een vol werkbordje, ook nog eens een vol thuisbordje zien te rooien, dat maakt het extra complex. Dus daar moet je dingen aan doen.
1: Ja. Over dat beleid gesproken vanuit Den Haag, dat is, zeg maar, dat is nou stabiel, kun je het echt niet noemen. Wat vandaag wordt ingevoerd, wordt morgen weer herzien. Beleidswijzigingen volgen elkaar snel op vanwege telkens weer nieuwe kabinetten. Hè. Daar zit een enorme onrust natuurlijk. Wat voor effect heeft dat vervolgens weer op gemeenten? Behalve dat ze steeds meer op een bordje krijgen, want dat weten we. Nee, maar dat zwabberbeleid, zeg maar.
0: Ja, nee, dat werkt enorm ontregelend. Je zou eigenlijk willen dat gemeenten wat meer met de lange termijn bezig kunnen zijn. Dat je vooruit kunt kijken.

0: Dus zeg maar, dat is nou stabiel, kun je het echt niet noemen. Wat vandaag wordt ingevoerd, wordt morgen weer herzien. Beleidswijzigingen volgen elkaar snel op vanwege telkens weer nieuwe kabinetten. Hè, daar zit een enorme onrust natuurlijk. Wat voor effect heeft dat vervolgens weer op gemeenten? Behalve dat ze steeds meer op een bordje krijgen, want dat weten we. Nee, maar dat zwabberbeleid, zeg maar.
1: Ja, nee, dat werkt enorm ontregelend. Je zou eigenlijk willen dat gemeenten wat meer met de lange termijn bezig kunnen zijn. Dat je vooruit kunt kijken, de ruimte hebt om over de toekomst na te denken. En dat je vervolgens nu kunt... je bezig kunt houden met die dingen die nodig zijn om daar uiteindelijk te komen. Maar je bent nu zo met de waan van de dag bezig. En die waan van de dag verandert steeds. Ook door die Haagse grillen waar je het over hebt, dat zwabberbeleid. Komt er nu wel of niet een spreidingswet? Moeten we nu wel of niet iets met stikstof doen? Gaan we nu wel of niet meer woningen bouwen? Dat zijn allemaal vragen die vanuit Den Haag worden geregisseerd. Maar de uitvoering ligt bij gemeenten.
0: Spreidingswet inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Wat moeten we daar nou mee? Arco, jij woont in Amsterdam, hè,
2: ja,
0: toch?
2: Klopt.
0: Ja. Voel en zie jij dit ook om je heen, wat hier aan de hand is?
2: Ja, dus ik was afgelopen weekend in het Oosterpark. In Amsterdam-Oost dus. En ik schrok echt dat daar heel erg weer de problemen zo zichtbaar zijn en voelbaar zijn. Zoals in mijn jeugd in de jaren 80, toen het Amsterdam nog echt verloederd was. Hierover. En er is ontzettende problemen met verslaving en overlast in dat park. En dat je denkt van ja, sommige dingen moet je inderdaad als buurt gaan oppakken. Daar kan de gemeente steeds minder bij helpen. Zoals in Amsterdam heb je ook heel veel problemen nu met heel veel vuilnis en grof vuil en opengerukte prullenbakken op straat. Ja, daar zul je op een gegeven moment met je buurt of met je straat iets aan moeten gaan doen.
0: Want omdat de gemeente dat niet doet.
2: Verzuipt, ja. Ja. Mm-hmm. Maar dit zijn problemen die groter zijn dan wat je met een sociale cohesie kan oplossen. Weet je? En ik denk dat dat wel echt uitdagingen zijn. Want ik schrok echt van wat ik zag en ervaarde daar in het park vergeleken met de afgelopen decennia. Dit was echt zoals weer in de jaren 80. Denk ik, daar liggen uitdagingen. En dan gun je eigenlijk, in mijn geval Amsterdam, maar Nederlandse gemeentes, allemaal zo'n burgemeester Mamdani van New York, die dan heel zichtbaar is in op social media. Iemand stuurt, er is hier een gat in de weg, en de volgende dag komen ze met een schep om dat te fixen. Weet je wel? Ja. Heel veel daadkracht en heel veel energie dat het uitstraalt. En dat weer cool wordt, dat wat de gemeente allemaal aan het doen is.
1: Ja, het is eigenlijk heel cool om bij een gemeente te werken. Dat is echt wel de plek om een maatschappelijke impact te maken.
0: Maar het probleem is ook niet zozeer dat er niemand wil werken. Alleen veel jonge mensen zijn zo weer weg ook. Ah. Dus dat, toch?
1: Ja,
0: dat zegt wel wat ook.
1: Dat heeft ook wel iets te maken natuurlijk met dat het werk voor het oprapen ligt. Dus je kunt als jonge medewerker ook gewoon makkelijk hoppen naar een andere werkgever. Toen ik in de jaren, rond de eeuwwisseling begon met werken, was dat veel minder. Dus dan bleven we wat langer bij een vaste werkgever.
0: Ja, maar hoe hou je die mensen nou vast dan? Als gemeente?
1: Wat gemeente, dat lukt moeizaam. Maar ja, je moet ze dus een aantrekkelijk werkgeverschap bieden.
0: Ja.
1: Zij vinden persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk. Dus je ziet dat werkervaring op verschillende plekken opdoen relevant is. Misschien moet je ook nadenken van kun je misschien wel met een paar gemeenten samenwerken. Of je leert hier het ene bij deze gemeente. En dat ontwikkel je door bij een andere gemeente. Combibanen, dat zijn allemaal wel oplossingen. Waar ook die jongere generatie voor te porren is.
0: Ja. Nou begonnen wij dit gesprek met de constatering dat er enorme vergrijzing aan de gang is. Hè? Dat veel gemeenteambtenaren zijn 55 jaar of ouder. Dus de komende 10 jaar gaat een derde stopt ermee of gaat met pensioen. Wat gaat dat eigenlijk betekenen?
1: Nou, allereerst natuurlijk heb je een enorme brain drain, zoals dat goed Nederlands heet. Er verdwijnt heel veel kennis. Het gaat om zo'n 70.000 mensen. We hebben iets van 208.000 gemeenteambtenaren. Ja. Nou, en dat valt terug tot zo'n 153. Dat is fors. En als je weet dat de taak van gemeenten in de afgelopen 20 jaar verviervoudigd is, en ook voor het budgetverantwoordelijkheid die ze hebben gekregen. En je hebt er maar in diezelfde 20 jaar heb je er maar een kwart meer mensen bij gekregen. En als dan ook nog eens, heel veel cijfers. Als dan ook nog eens een derde wegvalt, dan moet je nu iets doen. Wil je dat op de lange termijn vol weten te houden.
0: Ja, ja. Er zijn onlangs, niet zo heel lang geleden, rijksambtenaren de straat op gegaan. We hebben het net over aantrekkelijk werkgeverschap, ook van die gemeenten. Hoe hou je jonge mensen vast? Waarom gaan gemeenteambtenaren eigenlijk niet de straat op? Want ik hoor een probleem dat flink is en nog flinker wordt ook.
1: Ja, dat heb ik ze niet gevraagd waarom ze dat niet doen. Misschien dat ze te druk hebben met toch de de bordjes op tafel te houden.

0: Maar ja, ze zijn vrij loyaal en ja, misschien niet zo actiebereid. Ik weet niet, ik zie wel dat de vakbonden zich hier druk om maken. En ik zie ook dat de werkgeversvereniging, de VNG, zich hier druk om maakt. Dus die komen wel op voor die belangen, net zoals dat ik dat nu ook doe hier.
1: Ja. Hartelijk dank. We gaan het zien in de toekomst. En laten we hopen dat er nou ja, in ieder geval zodanig actie wordt ondernomen dat het een beetje behapbaar blijft. Want ja, we zijn er allemaal bij gebaat.
0: Zeker.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Hadassa van Zutphen uit Ede. Zeg ik het goed, Zutphen?
3: Ja, zeker.
1: Oké, heel fijn. Even kijken, je bent student journalistiek, volleyballen vind je leuk en je volgt heel veel nieuws.
3: Ja, klopt. Ja? Ja.
1: 18 jaar oud, tweedejaars student, 64 punten staan er op het scorebord. Ja. Neergezet door Marcel Domen uit Kerkwijk. Zullen we eens kijken of we eraan kunnen morrelen?
3: Zeker. Ik ga ervoor.
4: Ondernemers, fantastisch.
5: Heb je dat ooit eerder gezien?
6: Nee.
7: Lange files richting sterrenwachten. Drukte op stranden en in natuurgebieden. Op sommige plekken zelfs applaus en huwelijksaanzoek. De zonsverduistering was de hele week onderwerp van gesprek. En gisteravond was het dan eindelijk zover.
8: En dit is dus zoals het eruit ziet op dit moment hier in Hilversum.
9: We kijken hier door een lensje. En dat lensje dat geeft de zonlicht op dit spiegeltje.
10: Ja, iedereen werd er eigenlijk stil van.
11: Wat is de natuur mooi? Dat is eigenlijk alles wat ik kan zeggen.
1: Na de eclips volgde nog een bijzonder natuurverschijnsel. Een meteorenzwerm trakteerde Nederland op tientallen vallende sterren per uur. Vraag 1. Wat is de naam van deze meteorenzwerm?
3: Perseiden.
1: Ja, zeker. Die zwerm bereikte kort na middernacht zijn hoogtepunt. Vraag 2. Wie de zonsverduistering heeft gemist, moet geduld hebben. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is, is op het Europese vasteland, is op 3 september van welk jaar?
3: 2081,
1: ja. Wie gisteren een totale zonsverduistering wilde zien, moest overigens naar Spanje of IJsland. In Nederland werd slechts 90% van de zon bedekt. In vraag 3 komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
12: Spaanse en Nederlandse politie hebben samen een drugsbende opgerold.
13: De criminelen zouden cocaïne via Rotterdam naar Europa hebben gesmokkeld.
12: 5 verdachten worden verdacht van verschillende feiten, waaronder lidmaatschap van een criminele organisatie, drugshandel, witwassen en onttrekking van vermogen aan de schuldeisers.
1: Vraag 3. Bij die operatie werden 5 mensen opgepakt. Onder wie hoeveel Nederlanders?
3: 3.
1: 2. 1 te veel, jammer. De verdachten zijn inmiddels overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Vraag 4. In welke Spaanse provincie vond de operatie waarbij de drugsbende werd opgerold plaats?
3: Barcelona.
1: Nee, Malaga. Politieactie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van de organisatie van plan was om Europa te ontvluchten. Zijn we bij vraag 5 beland, dan hoor je weer een fragment. De vraag is nu, wie is dit?
14: Ik zag al dat we er wel echt heel goed bij lagen. Ja, en ik weet gewoon eigenlijk dat ik sterkst in het veld ben. Dus ik dacht, oké, we liggen erbij. Die ga ik gewoon pakken. Dus...
1: Ja, je zei het er al even tussendoor, maar nog een keer.
3: Marit Steenbergen.
1: Ja, dat is goed. Zij leidde de Nederlandse estafettezwemsters gisteren naar een gouden medaille op de 4x100 meter vrije slag. Bij de volgende vraag kun je een extra slag maken. Je kunt namelijk 2 punten verdienen als je de moeilijke variant kiest. En 1 punt als je voor de makkelijke gaat.
3: Moeilijk,
1: heel goed. Altijd leuk, een uitdaging. Steenbergen is in topvorm. Dit is de hoeveelste medaille die ze verovert tijdens het EK lange baan zwemmen in Parijs.
3: De derde
1: medaille. Hoppa, 2 punten erbij. Lekker. Vanavond zijn er tijdens de finale van de 50 meter rugslag opnieuw medaillekansen voor Steenbergen. Bij de volgende vraag kun je weer heel veel punten verdienen, namelijk 4. Als je bij de eerste aanwijzing weet welke persoon uit het nieuws wij zoeken. De vraag is dus, over wie gaat dit? Dan krijg je dus hints over. Als je tot de laatste aanwijzing wacht, krijg je maar 1 punt. Dus over wie gaat dit?
15: 4.
16: Als het aan mij ligt, komt de ander er niet aan te pas.
15: 3.
16: Ik mik op een andere tikkie dan tikkie terug.
15: 2.
16: Ik Xavi ben Fernandez.
1: Sorry?
3: De nieuwe bondscoach van Nederland.
1: Ja, hoe heet
3: Xavi
1: die?
3: Fernandez.
1: Oh ja, Xavi. Voor 2 punten, ik ben al wel wereldkampioen. En voor 1 punt, ik ben aangesteld als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dan komen we inderdaad bij Xavi Fernandez uit. Maar hartstikke goed. Even kijken, ik denk dat hij 3 punten heeft opgeleverd. Als ik het goed heb, want die aanwezig voor 2 punten hebben we nog niet helemaal uitgesproken. Dat betekent dat je een factor hebt van 8. Nou, kijk, nu wordt het echt interessant. Want je hebt 9 vragen nodig. Goede vragen, goede antwoorden. om uiteindelijk als winnaar uit de bus te gaan rollen tot nu toe dan. Dus daar gaan we. 9 punten. Dat is de uitdaging nu. Komt-ie aan.
2: De nationale nieuwsquiz.
1: Hoe heet de perschef van het Witte Huis die haar vertrek heeft aangekondigd?
3: Kayleigh nog wat.
1: Caroline Leavitt. Minister Jessilgus wil dat militairen de komende hoeveel jaar makkelijker kunnen oefenen?
3: 10.
1: 5. Olie uit een lekkende tanker heeft de kust van welk land
3: bereikt? Oman.
1: Oman is goed. Welke Nederlandse atleet stuntte gisteren met een bronzen medaille op de 400 meter?
3: Joas Vijver.
1: Ja, dat is goed. In Washington is verkeerschaos ontstaan nadat welk apparaat werd aangezien voor een bom?
3: Een sekspeeltje.
1: Zeker. Welke voetbalclub heeft gisteren de Supercup gewonnen?
3: Paris Saint-Germain.
1: Ja, de regering van welk land wil de geheime diensten meer bevoegdheden geven?
3: Nederland.
1: Duitsland. Vlakbij welke Belgisch pretpark is gisteren een explosief uit de Tweede Wereldoorlog ontploft? Ja. De ontsnapte walibi uit een Brabantse dierentuin is opgedoken in het verblijf van welke diersoort?
3: Kangaroo.
1: Kamelen. Welke hulpdienst heeft last van een inbraakgolf?
3: Politie.
1: De brandweer. Welke verzekeraar heeft minder winst geboekt door noodweerschade? Achmea.
3: Ja.
1: Jammer.
3: Ja.
1: Eventjes kijken. Wat, heb je het gered of niet? Wat denk je zelf? Je had er 9 nodig.
3: Ik denk echt net niet.
1: Nee, het is misschien ook wel lekker. Het is best een beetje duidelijk. Je had er 6 goed, dus dat is echt wel 3 te weinig. 48 punten. Jammer, hè?
3: Ja.
1: Het zat er echt in.
3: Ja.
1: Ja, we begonnen hartstikke positief en vol goede moed aan die tweede ronde. Maar goed, 48 punten. Ja. Toch kun je gewoon met opgeheven hoofd de studio verlaten. Dat zeg ik dan altijd maar. Kom gewoon een keer terug, dan win je alsnog. Ja, toch?
3: Ja. Ja.
1: Hartelijk dank voor jouw aanwezigheid hier. En dat geldt ook voor Jeroen van Gooi. Fijn dat je er was. En succes met de gemeente en het personeelsgebrek. Dat alsmaar nijpender wordt. En Arco Njokki, fijn dat je er was.
5: Dank. Ja, net niet genoeg punten. Daar weet ik als Ajax niet helaas genoeg van.
1: Ja, wrijf dat nog even lekker in. Zometeen Sven op 1 zomereditie met Fidan Ekis. Goedemorgen, Fidan.
6: Ja, goedemorgen. Mijn gast straks is GGZ-voorzitter Rut Petoom over het rapport dat vandaag is gepubliceerd.
1: Gaan we naar luisteren na het NOS-journaal met Jan van de Putten. Wij zijn er morgen weer om 9:30. Tot dan.
17: Dit was een programma van KRO NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
18: Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe met hoeveel graden de aarde opwarmt. In Den Haag is de rechtszaak over de aanslag op het partijbureau van D66 aan de gang. Een man van 37 gooide in mei een vuurwerkbom door de brievenbus van het gebouw. Op dat moment was er een bijeenkomst van de jongerenafdeling van D66. De verdachte is geen onbekende van justitie, zegt verslaggever Mark-Robin Visser.
19: In 2017 heeft hij 3 maal brand gesticht bij busvervoerder Arriva in Tilburg. De schade bedroeg 1,3 miljoen euro... En hiervoor is hij in hoger beroep uiteindelijk veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De verdachte wil vandaag ook aanwezig zijn bij deze pro forma zitting, omdat hij een verklaring wil voorlezen.
18: Vorig jaar mei was hetzelfde partijbureau van D66 ook al doel van brandstichting. Dat gebeurde tijdens rellen die begonnen op het Maliveld. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau en Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur aan de Zwarte Zee. En 2 zwemmers die gisteren in problemen kwamen in een recreatieplas in Nunspeet zijn overleden. Het waren Oekraïners van 15 en 20. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin.
20: ANWB verkeersinformatie met een file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden. Door een ongeluk 4 kilometer file. Meer dan een 20 minuten vertraging door werkzaamheden zijn bovendien maar 2 rijstroken open. Op de A7 Hoorn-Heerenveen, de afsluitdijk, 3 kilometer file bij Brezandijk. De andere kant op richting Noord-Holland, 4 kilometer file bij Den Oever. In beide gevallen 10 minuten vertraging. En op de A76 Duitse grens richting Geleen, tussen Knopen ten Essen en Spouwbeek, 3 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrij. Is ook dicht.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Fidan Ekis.
6: Dames en heren, goedemorgen. De GGZ luidt opnieuw de noodklok. Bijna een kwart van de mensen met een ernstige psychiatrische aandoening krijgt geen zorg en is niet in beeld bij de geestelijke gezondheidszorg. Dat staat in een analyse van de problemen binnen de GGZ die gisteren is gepubliceerd. Concreet gaat het om ruim 60.000 van de 250.000 volwassenen met zo'n aandoening. Vaak mensen die tussen wal en schip vallen op kwetsbare momenten, zoals ontslag uit een kliniek of terugkeer na een celstraf. Klinieken hebben te lange wachtlijsten en zijn na een behandeling onvoldoende geschikt. Er zijn onvoldoende geschikte woningen na een behandeling en hulpverleners lopen vast in ingewikkelde financieringsregels. Onderzoek naar dit soort zaken komt er vaak pas als het al is misgegaan, zoals vorig jaar in Nieuwegein, waar een psychotische man een 11-jarig meisje doodstak nadat zijn zorg ernstig tekortschoot. En volgens cijfers uit het rapport vormt van de hele groep maar 0,6% daadwerkelijk een risico voor anderen. Bij de rest gaat het risico vooral om henzelf. Niet alleen de analyse, maar vooral over oplossingen heeft de Nederlandse GGZ verzameld in het rapport Blijvend Nabij over hoe deze groep wel zorg krijgt die ze nodig heeft. Voorzitter van de Nederlandse GGZ is Rut Peetoom en zij is mijn gast vanmorgen. Goedemorgen, mevrouw Peetoom.
0: Goedemorgen, Fidan. Zullen we tutoyeren of liever mevrouw?
6: Als u wilt tutoyeren, dan gaan we dat zo doen.
0: Mooi.
6: Ja, nou, dan is dat afgesproken bij deze. Nou, mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn, dit is natuurlijk niet nieuw, hè, dat de noodklok wordt geluid. Er worden al jaren rapporten over dezezelfde problemen gepresenteerd. Wat maakt dit rapport Blijvend Nabij anders dan de vorige?
0: Nou, er zijn inderdaad al een heleboel momenten geweest dat deze problemen aangekaart werden en oplossingen werden gezocht. Ja, weet je, we hebben de laatste jaar bijvoorbeeld gezien dat de Tweede Kamer zich erover heeft gebogen en dat de inspectie een rapport heeft gedaan. Maar het was echt naar aanleiding van incidenten. Maar een heel belangrijk iets was het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die echt heeft laten zien van wat is hier aan de hand. Dat is een analyse. Maar daaruit kwamen allerlei aanbevelingen voor het Rijk. Maar ons punt is van wij delen dat, wij vinden het belangrijk, maar dit is een samenlevingsvraagstuk en dit lossen we alleen samen op als we ook kijken naar de politie, woningbouwcorporaties, gemeenten en de GGZ zelf. En voor ons allemaal hebben we wat te doen en dat staat in het rapport, concrete aanbevelingen wat iedereen kan doen om zo samen de problemen aan te pakken.
6: U bent al enkele jaren voorzitter van de GGZ, Nederlandse GGZ. Als ik u zou vragen, want u heeft al langer te dealen met deze problemen. Als ik u zou vragen naar uw gevoel nu, hoe zou u die omschrijven als het gaat over dit rapport?
0: Het gevoel is dat een heleboel mensen lijden onder het feit dat we voor deze groep van mensen onvoldoende zorg kunnen bieden. Dat daar ook in de samenleving veel problemen mee ontstaan. Iedereen kent wel iemand of heeft iemand in zijn omgeving of is het zelf. En dan denken we, laten we toch alsjeblieft door de handen in elkaar te slaan. En niet te kijken wiens verantwoordelijkheid is nu, wie moet het betalen. Of in het uiterste geval wie moet er aftreden. Maar dat we met elkaar gewoon de hand aan de ploeg staan en iets gaan doen.
6: Ja, hoe bezorgd bent u? Want dat is eigenlijk wat ik vooral bedoelde.
0: Het is iets wat waar je permanent zorg over hebt, soms van wakker ligt. En ja, ik ga heel vaak gewoon ook naar mensen toe, naar de straat of naar instellingen. En dan zie je ook wat het vooral met mensen zelf doet die geen goede opvang krijgen of hulp.
6: Ja, we moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Nou, laten we gelijk beginnen met de personen, de verwarde personen, hè, waarnaar wordt gerefereerd in het rapport. Daar kan je veel onder begrijpen, onder verstaan. Kunt u voor de luisteraar schetsen waar we het en over wie we het precies hebben?
0: Ja, ze worden vaak, naast verwarde personen, is ook een andere term personen met onbegrepen gedrag. En het gaat om mensen die vaak ernstig psychiatrische aandoeningen hebben. Psychoses, depressies, soms wanen, die natuurlijk nooit altijd aanwezig zijn. Dat gebeurt af en toe. Maar wat wel een groep is die voor het grootste deel gelukkig zorg krijgt. Maar er is ook een groep die zorg mist, hè, omdat ze het zelf niet kunnen vinden. Soms ook zorg mijt, omdat ze van zichzelf vinden dat er geen zorg nodig is. Terwijl dat toch eigenlijk wel het geval is. Nou, en voor die groep mensen willen we dat die zorg er ook komt. En dat het niet pas gebeurt op het moment dat er crisis is, dat er iemand Of zelf grote problemen heeft of grote problemen veroorzaakt voor anderen.
6: U zei onbegrepen gedrag. Dat werd ook gezegd over de man die in Rotterdam dit weekend werd aangehouden. Een man die drie mensen had doodgestoken. Is dit dus een voorbeeld waar u het over heeft?
0: Nou, ik vond net dat je een fantastische samenvatting gaf van het rapport. En ook zei van dat deze groep mensen die gevaarlijk is voor een ander, is maar een klein gedeelte. Mm-hmm. Als je het hebt over de groep mensen die gevaarlijk zijn voor anderen, dat zijn er zo'n 1500 in Nederland. Die gelukkig voor het grootste deel in beeld zijn, maar niet altijd. Mm-hmm. En voor hen hebben we een aanpak, heet levensloopaanpak, juist omdat dat ze op elk moment gewoon in beeld moeten zijn. Maar deze groep waar wij het nu over hebben in het rapport is echt veel groter. Dat is inderdaad die groep, zoals je zelf noemde, van meer dan 60.000 mensen. Waarvan een grote groep onvoldoende zorg krijgt. Want de mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, als we het daarover hebben in totaal, dat noem je zelf ook, dat zijn er zo'n 250.000. Ja, dan is een kwart van hen krijgt dan die onvoldoende zorg. En daar willen we verandering in. Daar gaat dit rapport over.
6: En tussen die mensen die onvoldoende zorg krijgen, zitten ook mensen die niet geholpen willen worden. Hoe kan je iemand helpen die hulp niet toelaat?
0: Ja, dat heet bemoeizorg. Bemoeizorg is eigenlijk geen GGZ, maar dat gaat uit van de gemeente. En dat betekent dat je eigenlijk op het moment dat er nog iemand nog niet zorg krijgt, maar er wel allerlei signalen zijn dat mensen er slecht aan toe zijn, dat het niet goed gaat, dat dan er hulpverleners op afgaan die gewoon aanbellen en niet opgeven. Soms 100 keer aanbellen en niet zeggen na 3 keer: meneer reageert niet, dus we gaan er niet meer heen. Ik vond zelf een prachtig voorbeeld. Ik was in Zwolle, waar mensen van de gemeente dat werk ook doen. Een van de hulpverleners vertelde dat hij eindeloos bij meneer langs was geweest, niemand deed open. Dat hij op een gegeven moment van buren hoorde dat deze man veel van planten hield. De volgende keer nam hij een bak violen mee, belde aan, werd weer niet open gedaan. Hij liet de bak violen achter voor de deur met een briefje erbij. En de keer nadat hij kwam, ging de deur wel open en ontstond er vertrouwen. Want dat is eigenlijk de basis van bemoeizorg. Dat juist omdat iemand niet loslaat als hulpverlener, maar telkens weer terugkomt, dat er vertrouwen opgebouwd werd. Op een gegeven moment ook echt dan psychiatrische zorg, GGZ, verleend kan worden. Want ja, daar moet iemand gewoon wel zelf naartoe.
6: Ja. Maar bemoeizorg gebeurt dus nu al wel, maar op te kleine schaal, is dat wat u zegt?
0: Nou, het is niet in alle gemeenten en ook niet op dezelfde manier. En het wordt ook onvoldoende betaald, bekostigd. Dus dat betekent dat, dat kun je dan uit eigen zak doen als je voldoende geld. Maar dat is ook vaak niet het geval. En ik vind het hele mooie dat dit kabinet, het nieuwe kabinet, in het regeerakkoord heeft opgeschreven dat ze vinden dat er meer aandacht voor bemoeizorg moet komen. Nou, en wij zeggen dan, doe dat dan inderdaad met voldoende geld voor gemeenten, maar ook maak er een wettelijke verankering voor. Dat het niet uitmaakt in welke gemeente je woont, of dat nou Rotterdam is of Barendrecht, maar dat je in allebei gewoon bemoeizorg kunt krijgen. En met hele goede opvolging, of eigenlijk samengaan met GGZ. Want dat is ons punt. Al juist op de overgang van de ene naar de andere situatie mogen mensen niet tussen wal en schip vallen. Dat geldt ook bij bemoeizorg en GGZ.
6: Ja, dat maakt het rapport wel duidelijk dat mensen, als die bemoeizorger dus niet is, tussen wal en schip terechtkomen. Ja. Het wordt ook beschreven als een draaideur. Hè? Bijvoorbeeld bij een overgang raken mensen uit beeld. En bij een overgang bedoel ik dan ontslag uit de kliniek, verhuizing. Ja. Einde van de detentie. Wat dan gebeurt is dat die problemen dan opnieuw beginnen. Mensen komen opnieuw in een crisis terecht. Onderaan de streep is dan niemand eigenlijk echt verantwoordelijk.
0: Ja.
6: En jullie dus pleiten niet, ervoor dat één team of specifieker personen die op één patiënt, als ik het zo mag zeggen, worden gezet, dat die het hele traject erbij blijft.
0: Ja, dat is het precies. En je zou zeggen, dat is toch vanzelfsprekend, maar dat is het niet. En dat komt ook omdat we zowel het geld als de regels zo ongelooflijk versnipperd hebben georganiseerd. GGZ, het is even een heel klein theoretisch stukje, maar heeft 6 verschillende wetten waar ze mee moet dealen. De volwassenenzorg, dat valt in de zorgverzekeringswet. Jeugd, dat is het niet bij de jeugdwet, dat valt bij de gemeente. We hebben de forensische kant, dus alles wat justitie en veiligheid is. We hebben de openbare GGZ, wat gemeenten doen. Omdat we het zo verschrikkelijk versnipperd hebben gemaakt en iedere keer dus weer overgangen hebben, zegt soms de een, ja, dat is jouw verantwoordelijkheid. Of zorgverzekeraars zeggen dan, dat valt niet onder ons, dat moet de gemeente doen. Nou, daar willen we echt van af. Dus bijvoorbeeld, als je opgenomen bent geweest en je komt thuis, maar thuis je hebt geen huis, je bent dakloos. Nou, je kunt er donder op zeggen dat hoe goed je behandeling of zo ook is geweest, binnen 2 weken ben je echt terug bij af. Zeker als er ook weer verslaving bijvoorbeeld bij komt kijken. He, als je hele oude netwerk weer op de stoep staat. Kijk, en wij zeggen, met 1 hulpverlener die dan de boel coördineert, op de overgangen aanwezig is, zorgen dat dingen lopen, dat mensen zich niet zelf opnieuw hoeven aan te melden voor hulp, maar dat er iemand is die gewoon meekijkt, in wie jij als cliënt, patiënt vertrouwen hebt, dat is ongelooflijk belangrijk.
6: Ik hoor u niet zeggen dat er meer geld nodig is, maar eigenlijk hoor ik u zeggen dat deze aanpak, deze maatregelen, zoals die in het rapport worden genoemd, juist geld zou kunnen opleveren. Ik zou bijna denken, dan is dit een wondermiddel, toch? Waarom niet zouden zorgverzekeraars, hulpverleners en iedereen die hier in Den Haag hier niet meteen voor gaan?
0: Ja, omdat die potjes zo versnipperd zijn. Omdat als je investeert.
6: Maar hoe ga je die versnippering potje, dan tegen?
0: Nou ja, dat is iets waarvan aan het Rijk ook heel veel kan doen. We zijn in die zin ook blij dat de minister van Binnenlandse Zaken nu al die verschillende dossiers coördineert. Ik had laatst een overleg hierover. Er zaten maar liefst 5 ministers. De 2 van Volksgezondheid over de langdurige zorg en de jeugdzorg. En die van de GGZ. De andere is de minister van Binnenlandse Zaken. Een minister van Wonen. De minister van Veiligheid. Dat zijn allemaal verschillende dossiers en die moeten gewoon onder 1 dak komen. Nou, dat wil deze regering gelukkig ook, maar heel vaak zoeken we naar hoe. Er is al zoveel geprobeerd en dan word je een beetje, dat noemen we dan maar beleidsmoe. Nou, wij vinden dat zonde. We willen echt die concrete handvaten bieden en ook kijken wat we zelf kunnen doen als GGZ. Dus dat hebben we opgeschreven in dit rapport.
6: Ik denk
0: en
6: net
0: dat betekent dus als iemand straks thuis komt uit een behandeling, dat dan iemand klaarstaat die helpt, die zegt van ja, je komt nu uit die behandeling, maar je hebt zometeen zorg nodig van de gemeente. Ik help je met dat aanvragen, dat hoef je niet allemaal zelf te doen. Waardoor het dan vervolgens niet gebeurt. Mensen weten dan niet hoe het moet of doen het niet omdat ze denken dat het niet nodig is. Daar moeten we echt aan voorbij vieren.
6: Bent u niet, ik zeg toch u, hadden we toch beloofd om te situeren, dat gaat automatisch. Bent u dan niet bezorgd dat dit rapport, adviesrapport, zoals voorgaande rapporten, niet in laden terechtkomt en dat hier van dit alles niks terecht gaat komen weer?
0: Nou ja, ik zou zeggen, pak de kans die er nu ook gewoon is. Je zegt al inderdaad van het levert financieel wat op. Ik zou zeggen, als je het niet doet, moet je kijken waar je dan in terechtkomt.
6: Waar komen we dan in terecht?
0: Wordt alles crisis? Dan worden dingen allemaal crisis.
6: Maar beschrijft u die crisis eens? Wat is een nachtmerriescenario? Wat gebeurt er als die versnippering in stand blijft, als mensen niet geholpen kunnen worden, tussen wal en schip raken, uit beeld raken, wat dus nu het geval is. Wat is dan nachtmerriescenario? Wat kunnen we dan verwachten, ook als samenleving?
0: Nou, dat mensen een gevaar zijn voor zichzelf. Dus suïcidaal zijn omdat ze niet meer weten waar ze hulp kunnen aanpakken. Misschien op straat raken en daar vervuilen. Overlast misschien veroorzaken. De politie klaagt altijd over veel meldingen. Dat is onze zorg dan ook. Maar wij moeten zorgen dat we niet allemaal ons een soort afvoerputje voelen. Van mogen wij het weer oplossen? Maar dat je echt kijkt samen wat je kan doen met elkaar.
6: Wanneer? Ik onderbrak. Er zit ook vertraging op de lijn, maar gaat u door?
0: Ja, maar ga je gang.
6: Nou, ik wou vragen wanneer u minister Pieter Heerma voor het laatst hierover heeft gesproken.
0: Vlak voor mijn vakantie vorige maand. Ja.
4: En als ik u zou vragen om hier nu een oproep te doen aan Den Haag, hoe zou die dan klinken?
0: Ze komen in september met aanbevelingen. En ik zou zeggen, durf dan ook inderdaad over die schotten heen te kijken waar we het net over hadden. Ja. Maak ook daarvoor geld vrij dat kan. Durf maak een wet die inderdaad die bemoeizorg ondersteunt. En zorg ervoor dat mensen gewoon niet langer in de kou blijven staan. De politie bijvoorbeeld vindt het ongelooflijk fijn als er iemand uit de GGZ gewoon ook meekijkt. Maar dan moet er, het gaat niet alleen om meldingen. Het gaat er ook dat er vervolgens wat mee gebeurt. Nou, en daar zit vaak het punt. Er wordt op één ding ingezet. Bijvoorbeeld zorg dat meldingen goed terechtkomen. Maar ja, als je alleen maar meldt en je doet er vervolgens niks mee. Nee. Ja, neemt de frustratie alleen maar toe.
4: U noemde zojuist al even de politie. De politie registreerde in 2025 bijna 170.000 incidenten rond mensen met verward, onbegrepen gedrag. Zo'n 60% van de politiecapaciteit van basisteams gaat naar mensen met verward gedrag. Nu zegt de politie daar zelf over: dit is niet onze taak en niet onze expertise. Is de politie op dit moment het sluitstuk van de GGZ geworden? Zouden we dat zo kunnen stellen? Zoals ze dat zelf dus zien?
0: Nou ja, die onmacht en de frustratie waar ik net over had. Ja, die leeft bij de politie en die leeft overigens ook bij de mensen van de GGZ. Die leeft ook bij de gemeente en leeft ook bij de woningbouwcorporaties, waar hun medewerkers langskomen en dan de elektriciteitskast komen inspecteren en zien dat de boel helemaal vervuild is en dat iemand in de ellende zit. Dus wij mogen ons allemaal niet het afvoerputje voelen. En de politie zegt, we zijn ongelooflijk veel aan de bak met die verschillende meldingen. Overigens vallen daar ook meldingen onder voor mensen bijvoorbeeld die te veel gedronken hebben of op een andere door drugs in de war zijn. Of demente mensen. Kijk, en daarom is GGZ niet de oplossing. Hè? Dat is dan komt je verwardheid door een andere, heeft andere oorzaken en moet er dus ook andere hulp komen. Maar wij zeggen van, de politie zegt, dat vinden we op zich mooi, van laat er meer geld gaan naar de GGZ. Maar wij zeggen dat is niet de enige oplossing. Het gaat juist om dat er meer woningen komen. Dat er we samenwerken waar het gaat om veiligheid. He, want de GGZ kan dat ook zelf niet oplossen. Die heeft ook die bevoegdheden niet om in te grijpen als nodig is. En heeft de politie het weer wel. Dus kortom, die samenwerking, ik heb het al 100 keer gezegd, maar dat is het mantra. Laat dat alsjeblieft goed geregeld en gefinancierd worden.
4: Voelt u zich gehoord?
0: Het is, waar ik soms inderdaad moe van word, dat we altijd op zoek naar zijn naar een schuldige. Dat er met vingers wordt gewezen. En waarbij het, daar gaat het niet om. Het gaat dat mensen worden geholpen. Het gaat erom dat hulpverleners hun werk kunnen doen. Het gaat erom dat de politie niet langer gefrustreerd, dat de samenleving ook geen ellende daarvan ervaart. Want dat moeten we niet vergeten. Het is heel vaak dit soort problemen. Daar hebben de mensen om wie het gaat, die mensen met zo'n ernstige psychiatrische aandoening, het meeste last van. En hun omgeving. Maar ook de mensen die in de buurt wonen. Ik heb zelf 6 jaar naast iemand gewoond met een ernstige psychiatrische aandoening. En hij was gewoon echt ziek. Hè? En in zijn wanen dacht hij af en toe dat hij een legereenheid commandeerde. En dan weer stond hij met in zijn ochtendjas midden in de nacht buiten. En gooide geld in de bosjes omdat hij dacht dat hij daarvoor een roeping had. En wij als buren zorgde voor hem en belde ook met de GGZ als het nodig was, soms met de wijkagent op een ander moment. En we weten dus, ik weet ook zelf hoe niet alleen belastend, maar ook hoe het soms aan je vreet, hoe moeilijk je het ermee hebt. Ja. En dan denk ik van, laten we dat dan met elkaar gewoon aanpakken om dit soort situaties te voorkomen. Want het gaat, dat is eigenlijk de boodschap, laten we crisis voorkomen. Ja. Dat kan door op tijd bij de problemen te zijn.
4: Het is dus ook eigenlijk een oproep aan de inwoners van dit land. Een oproep om burgerschap te tonen, als ik het zo kan zeggen, samenvatten.
0: Nou ja, daar ben ik altijd van. Hè. Kijk, je bent er ook altijd ook om naar een ander om te zien. Hè. Een samenleving maak je echt samen. Maar we kunnen ook niet van mensen verwachten dat die dan alle problemen oplossen. Hè. Die moeten ook op de goede momenten de goede hulpverleners kunnen benaderen en vragen. Hè. En als er dan bijvoorbeeld één iemand is die iemand met problemen begeleidt, hè, kan het ook voor buren een aanspreekpunt zijn om te zeggen, joh, we zien dat het niet goed gaat. Mm-hmm. Hè, zie jij dat ook? En wat kan er op dit moment gebeuren?
4: Ik hoor dat het u ook persoonlijk raakt. En ik hoor ook wel de predikant. Als ik zo naar u luister, klopt dat?
0: Ja, dat is natuurlijk mijn achtergrond. Hè. Ja. Ik ben predikant geweest in Groningen en in Utrecht, in de steden. En heb daar heel veel GGZ-problematiek gezien. Daar is bij mij ook een soort ongeneeslijke liefde voor ontstaan. En ook gewoon de zorg, omdat je weet dat het zo ontzettend veel mensen treft. 3,3 miljoen mensen in Nederland hebben psychische problemen. Daarvan hebben we er zo'n 1,5 miljoen in zorg. Van die mensen met die problemen zijn er zo'n 250.000 met ernstig psychiatrische aandoening. En een kwart daarvan is dus krijgt niet de goede hulp. Ja, dat raakt mij. En dat, het rapport geeft handvaten om daar wat aan te doen. En ja, daar ben ik gewoon hartstikke blij mee.
4: Ja, er zijn nog twee belangrijke punten in het rapport waar we het eigenlijk over zouden moeten hebben. Nog kort, als dat lukt. Wonen is natuurlijk heel belangrijk. U had het al eerder over de woningcorporaties. Een van de maatregelen die in het rapport wordt genoemd is bouw de woningen die uitstroom uit beschermd wonen mogelijk maken. Dus zorg ervoor dat die woningen er komen. Want na de behandeling zijn er vaak te weinig passende, veilige woningen. Nou ja, het is geen nieuws als ik zeg dat Nederland al heel veel problemen heeft als het gaat om woningnood. Te denken aan starters, statushouders, gescheiden mensen, andere woningzoekenden. Hoe ziet u dit voor zich?
0: Ja, gelukkig vallen mensen met een psychische aandoening ook in dit rijtje wat je nou net noemt. Dus zijn in beeld. Maar we zien wel dat het woonprobleem, wat immens is, ook een zorgprobleem is geworden. Want omdat mensen niet kunnen naar een geschikte woning kunnen. Mm-hmm. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor jongeren die jeugdzorg krijgen en mensen die klaar zijn met hun behandeling. Dan wordt dit een zorgprobleem, want die verstoppen dan de zorg voor die andere mensen nodig hebben op die wachtlijsten. Dus je ziet, mensen op de wachtlijst komen niet aan bod, omdat andere mensen niet onder dak komen. Nou, kortom, als je de hele woonproblematiek niet meeneemt in de aanpak van dit grote probleem van mensen met onbegrepen gedrag, ja, dan los je het uiteindelijk niet op. Wonen is ook hier cruciaal.
4: En ik noemde de zorgverzekeraars ook. Hè, dat is ook niet belangrijk in het verhaal als het gaat over financiering en die verschillende potjes die bestaan. En het is een heel gecompliceerd verhaal en dat hoeft het niet te zijn. Dat zeggen jullie eigenlijk kort samengevat. Kunt u vertellen wat er kan veranderen aan de rol van de zorgverzekeraars?
0: Het is de blik waarmee je kijkt. Het is niet alleen kijken van waar houdt mijn verantwoordelijkheid en mijn financiering op. Maar hoe kun je een bijdrage leveren aan die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent soms over je eigen grenzen heen gaan. Maar het betekent wel dat voor andere mensen en voor de samenleving er oplossingen komen. En ik denk ook uiteindelijk de zorg goedkoper uit is. Omdat je, als je problemen voorkomt, voorkom je crisis.
4: Over je grenzen heen gaan? Hoe bedoelt u dat?
0: Nou ja, dat je wat bekostigt wat nou niet per se valt onder behandeling. We zien dat de zorgverzekeraars daar al stappen voor doen in de samenwerking met gemeenten. Maar dat geldt ook voor deze groep. In die zin is het zaak om breed te kijken, met een brede blik.
4: Maar als ik het goed begrijp, is als we ervoor kunnen zorgen dat de crisis kleiner wordt, of de crisis er niet meer is straks, dat dit systeem wat nu te duur is of duur is, goedkoper kan worden.
0: Ja, en we zeggen dat kan binnen het huidige zorgstelsel. Hè, dat hoeft niet te veranderen, maar gebruik dan de mogelijkheden die je hebt creatiever.
4: Organiseer het beter, zegt u.
0: Ja, organiseer het beter en dan wordt het nog goedkoper ook.
4: Als u heel kort nog antwoord zou kunnen geven op deze laatste vraag, waar hoopt u op? Over 10 jaar, waar zouden we dan het liefst moeten zijn volgens u?
0: Mijn droom van over 10 jaar is dat de samenwerking tussen zorg, politie, woningbouwcorporaties en het Rijk en de gemeente naadloos gaat. En dat ieder mens die in ernstige psychische problemen heeft, een aanspreekpunt heeft waarmee problemen voorkomen kunnen worden.
4: Ja.
0: Dat geldt een boel ellende voor jezelf en voor de samenleving.
4: Dankjewel, Ruud Petoom, voorzitter GGZ.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Max.
7: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
2: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
21: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
22: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
23: Natuurlijk, ja, een goed doel, zoiets.
22: Een goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
24: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u,
25: ik ben 61 misgeren.
24: Oh, pardon.
2: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
15: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
15: Ster.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
30: Ah, mam?
31: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
31: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
32: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
33: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
32: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
34: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
35: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
15: Lammert de Bruin.
36: Goedemiddag. Terwijl wij buiten van de zon genieten, zitten ze in Den Haag met de rekenmachines gebogen over de kasboeken. Want hoe krijg je als minderheidskabinet over 2 weken een begroting rond met voldoende steun van de oppositie? We kijken zo naar alle financiële en politieke uitdagingen met Joost Vullings en Marieke Blom in 1 Vandaag. Na het NOS Journaal. Robert Baltus.
37: Het Openbaar Ministerie verdenkt de man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Het incident was in mei. Vanochtend, tijdens een proforma-zitting in de rechtbank, zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht.
38: Het is nooit mijn intentie geweest om mensen in gevaar te brengen. Voor ik mijn daad pleegde, ben ik nog langs het pand gelopen om te kijken of geen mensen in het pand aanwezig waren. Via de zijramen van het pand, van de voordeur, zag ik dat het donker binnen was. Als het wel mijn intentie was geweest om mensen in gevaar te brengen, dan was ik wel op ambtenaren tijdig gekomen. Tegen de mensen die helaas toch in het pand aanwezig waren, wil ik mijn oprechte excuses aanbieden.
37: Het bleek dat er zo'n 30 mensen binnen waren, vooral leden van de jongere tak van de partij. De verdachte is de 37-jarige Berry van D. Hij is eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de Botlek, in het Rotterdamse havengebied, is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is ondertussen ook nog brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat met die stroomstoring in de botlek te maken, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van twee jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in een strandhuis van de kerk. Daar vond het misbruik plaats. Saunders, heet hij, is nu 76, hoort eind september zijn straf. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne en zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar het ziekenhuis gebracht, maar ze zijn daar overleden. Waardoor die twee in die recreatieplas in de problemen kwamen, dat is niet duidelijk. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. En als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De bonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt, zegt NOC-NSF.
1: Nou, de KNVB is degene ook wel met de meeste veldsportverenigingen natuurlijk. En ze krijgen veel vragen ook voor de gevolgen op termijn, voor de competitie. Nou, dat is nog wat verder weg. Maar we weten wel dat er nu ook gemeenten zijn die ook een speelverbod uitvaardigen om verdere schade te voorkomen. En dan is natuurlijk de vraag, ja, kun je er nu nog wat aan doen? Kun je sproeien? Mag je grondwater gebruiken? En daarom hebben we deze kaart ontwikkeld.
37: Die kaart van NOC-NSF wordt dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. In Japan is het vanaf vandaag strafbaar om de nationale vlag in het openbaar te beschadigen, te verwijderen of te bevuilen. De straf is maximaal 2 jaar gevangenisstraf of een boete van ruim 1.000 euro. Het wetsvoorstel kwam van premier Takaichi, zegt correspondent Anamo van der Meren.
3: De laatste paar maanden heeft ze behoorlijk wat populariteit verloren. Dus qua timing ja, wil ze hiermee natuurlijk een beetje dat terugwinnen binnen haar eigen achterban. Maar ze pleit er wel al langer voor, moet ik erbij zeggen. Sinds 2007, toen aan een hele beruchte voetbalwedstrijd China-Japan-Chinese supporters in Beijing de vlag gingen verbranden. En 5 jaar later diende ze een wetsvoorstel in toen de oppositie aan de macht is. Toen kreeg ze er amper steun voor. Nu dus als premier heeft ze hem wel er doorheen gekregen.
37: Anamo van der Veren was dat. In de nieuwe wet staat dat er een boete volgt als iemand de Japanse vlag schendt op een manier die bij mensen sterke gevoelens van ongemak of afkeer veroorzaakt. Het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival omdat zangeres Dara met Bangaranga dit jaar voor de eerste keer de Bulgaarse overwinning verzorgde. Nederland boycotte die editie samen met nog 4 landen uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending komt, is nog niet duidelijk. Omroep Avrotros hakt daarover later de knoop door. Het weer vandaag en morgen zonnig en erg warm met 30 graden in het noorden van het land en 36 of 35 in het zuiden.
36: Voor het verkeer gaan we naar de ANWB, Erwin de Hart.
5: Met een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging, nu een 2 kilometer file. A59 Den Bosch richting Knopend Zonzeel bij Vlijmen. 4 kilometer file en 5 minuten vertraging. Op de A76 van Geleen naar de Duitse grens staat 2 kilometer file. Daar is de vertraging 10 minuten. En er staat op de N656 Sint-Philipsland richting Tolen. Een file bij Tolen van 4 kilometer.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
29: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
31: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
0: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Persafe, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
33: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: NPO Radio 1. Avrotros.
36: Om de tekorten in de zorg op te vangen, wordt er steeds structureler een beroep gedaan op buitenlandse werknemers. Welke uitdagingen dat in de ouderenzorg met zich meebrengt, bespreken we zo meteen. Julia, een van 's werelds grootste webshops gaat naar de beurs.
13: Ja, het gaat om het Chinese Shein, waar ook wij in Europa heel graag bij shoppen. En je hoort zo wat deze stap betekent voor ons als consument.
36: Nu eerst spannende tijden voor het kabinet.
15: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
36: Want over 2 weken moet de begroting voor Prinsjesdag klaar zijn. Voor het minderheidskabinet is het de grootste test tot nu toe. Want krijgt het de oppositie mee en weet het daarmee een meerderheid voor de plannen van volgend jaar te vinden. Wij blikken vooruit met hoofdeconoom van de ING Marieke Blom en onze eigen politieke commentator Joost Vullings. Goedemiddag allebei.
14: Goedemiddag, Laurens.
16: Goedemiddag.
36: Joost, voor het reces sprak het kabinet al met verschillende oppositiepartijen over die begroting. Hoe hangt de vlag er nu bij?
14: Ja, ik zou zeggen, er staat geen wind in de laag op dit moment. Die hangt slap langs de stok. Ja, tot mijn verbazing heb ik het idee dat er eigenlijk sinds dat laatste rondje in die laatste week voor de zomervakantie, dat Jette en minister Heijnen van Financiën door de Tweede Kamer heen gingen, is er heel weinig gebeurd. Ja, natuurlijk hebben de ambtenaren van de verschillende ministeries vast opzetten voor begrotingen gemaakt. Is er nagedacht op ambtelijk niveau op het ministerie van Financiën. Maar ja, het kabinet gaat pas volgende week, want morgen komen er cijfers. Hoe staat onze economie erbij?
36: Ja.
14: Dan begint pas echt het hele serieuze nadenken door het kabinet. En die moeten er dus onderling uitkomen. Want je kan je voorstellen dat, we kennen onze minister Heijnen van de VVD, die is enorm zuinig. Maar je kan je ook voorstellen dat minister Karremans na een zomer met, zullen we zeggen, even overdreven instortende bruggen denkt, ik wil wat extra geld. Dus ja, Die moeten eruit komen. Ze moeten eruit komen met de coalitiepartijen onderling. En met de oppositie. En daar hebben ze 2 weken de tijd voor. Ik geef het ze te doen.
36: Ja, ik geef het ze ook te doen. Als je kijkt naar die oppositiepartijen, welke zijn dan volgens jou het belangrijkste om een deal mee te sluiten?
14: Ja, het makkelijkste, dat is misschien voor mij ook eenvoudig om te beantwoorden. Je bent dus natuurlijk het snelst met grote partijen, met zetels, vooral in de Eerste Kamer. En dan kijk je naar BBB en dan kijk je naar Pro. Maar ja, BBB heeft al gezegd van ja, wij willen op zich best wel onderhandelen met het kabinet, maar niet zolang die stikstofplannen op tafel liggen. Nou, ja, Die zie ik het kabinet eigenlijk niet van tafel afhalen. Daarmee valt BBB weg. En dan is het inderdaad, ga je met Pro of een variant met Ja 21 en wat meer rechtse partijen, wat kleinere partijen. Ja. Dat is eigenlijk de keuze van het kabinet.
36: En komt er dan ook een moment nu waarop Jette moet kiezen voor een oppositiepartij, of blijft het selectief rondshoppen per apart begrotingsonderdeel welke partij daarbij te vinden is?
14: Ja, dan kom je natuurlijk in de scenario's terecht. Het is, ten eerste, je stelt de vraag, Jette moet kiezen. Dat klopt, het kabinet, de coalitie moet kiezen met wie gaan we zaken doen. En dan is het de vraag, willen ze echt een heel groot, breed akkoord? Of laten ze er toch op aankomen om het inderdaad maar ministerie voor ministerie, begroting voor begroting te doen. Dat is heel moeilijk te lezen op dit moment. Wat mensen, maar ook de oppositie moet kiezen. Want natuurlijk op het moment dat Pro een deal gaat sluiten met het kabinet of ja 21, dan word je ook kwetsbaar. Dan krijg je dat andere oppositiepartijen die niet zo'n deal sluiten ook jou in het kamp van het kabinet scharen. En krijg je ook alle kritiek over je heen. Ja, en begin volgend jaar zijn de verkiezingen. Dat moet je natuurlijk niet vergeten. Dus het is niet alleen een keuze vanuit het kabinet, vanuit Jetten, maar ook de oppositie moet zichzelf de vraag stellen. We zeggen wel dat we een deal willen sluiten, maar durven ze het ook echt? Ja, dat is een vraag die op tafel ligt.
36: Marieke Blom, hoe zit u als hoofdeconoom van de ING naar dit hele spel te kijken? Vol vertrouwen of toch met samengeknepen billen?
1: Ja, dit is politiek gewoon heel lastig. Kijk, als ik kijk naar de begroting, dan zie ik, er is één ding duidelijk. Voor defensie is heel veel extra geld nodig. Nou, normaal gesproken heb je een combinatie van zoet en zuur wat je wilt verdelen. Mm-hmm. Het zoet, tussen aanhalingstekens, dat is dit keer vrijwel helemaal opgegaan aan defensie. Dus dan blijft er eigenlijk economisch gezien alleen nog maar zuur over. En ja, dat lijkt me politiek uiterst lastig hoe je daar dan inderdaad als minderheidskabinet uit gaat komen. Maar ja, aan de andere kant kan ik als econoom ook wel zeggen, ja, er zijn opties te over om dit financieel op te lossen. Het is niet dat het niet kan.
36: Oh ja, nou kom maar eens met een paar van die opties dan.
1: Grofweg hebben we drie smaken. We kunnen de schuld verder laten oplopen. We kunnen snijden in de uitgaven die we nu hebben. En we kunnen belastingen verhogen. Schuld laten oplopen mag van Europa. En we hebben ook een hele lage staatsschuld. Maar het grote nadeel is dat op lange termijn weten we dat de uitgaven in Nederland flink harder gaan oplopen dan de inkomsten. Dus dat betekent dat je eigenlijk een enorme hypotheek doorschuift naar de toekomst. Dus zou ik afraden.
36: Okay.
1: En dan in de smaken snijden en belastingen. Kijk, we hebben best hoge kosten voor ons sociale stelsel nog altijd. En nog niet in alle opzichten een arbeidsmarktbeleid wat activerend is. En we hebben juist in de toekomst alle mensen nodig. Dus alles wat je kunt doen om te zorgen dat mensen meer aan het werk zijn. En dat kan soms voor een deel ook betekenen een lagere uitkering. Maar het moet natuurlijk ook betekenen steun bij het vinden van een nieuwe baan, goede hulp daarbij.
36: En dat werken
1: dat
36: moet lonen.
1: Dat zou ik als econoom van harte aanraden.
36: Ja, en dat werken moet lonen ook. Dus dan moeten die belastingen niet omhoog opwerken.
1: Nou, je kunt ze verschuiven en per saldo ook nog iets verhogen als je meer gaat belasten op vermogen. En dat zeggen economen natuurlijk al jaren. Wij betalen eigenlijk hele hoge belastingen op arbeid, omdat we zo weinig belasting betalen op vermogen. En dat heeft met name te maken met de hypotheekrenteaftrek. Maar natuurlijk kun je ook denken aan de vermogensbelastingen. Je kunt denken aan box 2, waar ondernemers veel geld in kunnen in hebben zitten. En ook aan de erfbelasting. En dat zijn natuurlijk allemaal maatregelen waarmee je veel meer gaat toewerken naar de economie van de toekomst.
36: Ja, en intussen wordt er ook elke keer naar het koopkrachtplaatje gekeken. Hoe staan we er, denkt u, voor? Morgen komen dus die cijfers, maar gaan we daarvan achterover vallen van schrik of valt het mee?
1: Ja, nou wat je tot dusverre zag was dat het beeld voor dit jaar eigenlijk best gunstig was, maar voor volgend jaar dat er een nul was. Nou, ik denk dat er een negatieve bijstelling zal zijn voor dit jaar, gewoonweg omdat de energieprijzen tegenvallen ten opzichte van wat het CPB eerder verwachtte. Maar dat kan ook nog doorwerken in bijvoorbeeld de energierekeningen van volgend jaar. Dan zou je per saldo ook nog op een min uit kunnen komen voor volgend jaar. Ja, en dat zal het kabinet ook weer politiek natuurlijk lastig vinden. Terwijl ik als econoom zou zeggen, ja, hou op met de korte termijn doekjes voor het bloeden. En ga maar juist naar de lange termijn kijken.
36: Ja, maar goed, als ik u zo hoor, dan moet er dus gesneden worden. De belastingen moeten omhoog en de koopkracht gaat omlaag. Dat is geen leuke boodschap, Joost.
14: Nee, dat is geen leuke boodschap. Er zie dan maar een steun te vinden. En er zijn natuurlijk ook partijen die zeggen, ja, zuinig aan. We kunnen misschien wel een ding snijden. Maar er zijn heel veel dingen die ook roepen om eigenlijk extra, om investeringen. En die discussie die gaat, denk ik, plaatsvinden tussen kabinet en oppositie, maar ook binnen de coalitie. Want ja, heel veel mensen zeggen, ja, dat elektriciteitsnet, laten we daar gewoon geld in stoppen, want dat levert ook wat op. Ons wegennet. Heel veel van dat soort zaken schreeuwen om investeringen. En nou, die discussie, maar daarmee zit je ook gelijk bij de discussie, ja, wie gaat dat betalen? En dat is de allerlastigste discussie. Ja. Oppositiepartijen willen altijd wel helpen als er iets te halen valt. Maar de grote politieke vraag is, ja, lukt het de kabinettencoalitie om die oppositiepartijen ook pijn te laten pakken? En zijn ze daartoe bereid? En dat is de enorme grote politieke puzzel die er gelegd moet worden. In principe in de komende 2 weken. Maar dat is ook nog eens zo politiek. Er is een deadline. Maar het is net geen echte deadline. Want je kan ook nog, zo maar zeggen, gewoon lekker aanrommelen in het najaar. Wordt het wel chaotisch. En politici zonder echte deadline, nou, dat is ook al ingewikkeld. Ze moeten echt een keisnoeiharde deadline hebben. Want anders kan je het altijd nog uitstellen. En in Den Haag is een van de politieke oplossingen, als je er niet uitkomt, dan spreek je af dat je het later gaat oplossen. Dat kan ook nog altijd.
36: Mevrouw Blom, hoe zou dat uitpakken voor de economie tot slot, als ze dat gaan doen, dat uitstellen?
1: Ja, nou, dan zul je waarschijnlijk zien dat eigenlijk stel je daarmee ook het op orde brengen van de overheidsfinanciën uit. En dat betekent dat we op termijn grotere ingrepen moeten zien, omdat we die nu nalaten. Dus dat is het vooruitschuiven van de rekening.
36: Dankjewel, Joost Vullings en Marieke Blom, hoofdeconoom van de ING. Straks thuiswerken zou moeten kunnen, of toch niet?
15: Eén vandaag.
36: Ja, maar eerst Julia, Shein gaat naar de beurs.
13: Ja, na jaren van mislukte pogingen, dan wil de budgetgigant eind deze maand de stap gaan zetten. Dat meldt persbureau Bloomberg. Financieel journalist Milou Brandt, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
13: Wat betekent deze stap precies?
3: Nou ja, dat ze dus naar de beurs willen. Dus dat betekent dat de bestaande investeerders kunnen betaald worden. De vroege investeerders die er al in zaten, want het nog een privaat bedrijf is, wat het nu dus ook nog is. Mm-hmm. En dat betekent dat jij en ik straks aandeelhouder kunnen worden van dit prachtige, deze prachtige Chinese webshop eigenlijk.
13: Heb jij al aandelen?
36: Heb je al aandelen? Ja, zo te horen wel.
3: Nee, zeker niet. Nee, ik beleg alleen in indexfondsen en niet in individuele bedrijven.
13: Nee.
3: Maar goed, ik denk ook niet dat ik het per se zou doen. Maar vooral in de eerste plaats, ik zou ook niet zo snel iets bij Shein bestellen, omdat ik die fast fashion, die ultra fast fashion die Shein maakt en natuurlijk over de hele wereld verscheept. Ja, dat is natuurlijk wel iets waarbij je af kan vragen of het een heel duurzaam en houdbaar model is voor de toekomst. Ja.
13: Want heeft het gretig aftrek, ook hier in Europa. Hè? Wat merken klanten nou er straks van als dat bedrijf naar de beurs gaat?
3: Nou, vrij weinig waarschijnlijk. Je kunt toch steeds hetzelfde polyester jurkje voor €5 bestellen en een paar dagen later in huis hebben. Dus voor de klanten verandert er niet zoveel. Het is echt, hiermee kan je in gewoon geld ophalen van het grote publiek. Dus we kunnen nu allemaal aandeelhouder worden. Dat is eigenlijk het enige echte verschil. Als klant merk je niet zoveel verschil.
13: Nee, en het bedrijf is heel lang hiermee bezig geweest. Ook twee keer poging mislukt. Waarom was het zo lastig?
3: Klopt, ze wilden ook eerst hebben ze het in New York geprobeerd, een paar jaar geleden. En daarna in Londen. En waarom dat niet gelukt is, dat heeft eigenlijk alles te maken met de arbeidsomstandigheden bij Shein. Mm-hmm. Want een deel van de stoffen waar Shein mee werkt, die komen uit de Chinese regio Xinjiang, als ik het zo goed zeg. Dat is een regio waar veel Oeigoeren wonen. Nou ja, mensenrechtenorganisaties die hebben het al zeiden over dwangarbeid van Oeigoeren. Erbarmelijke omstandigheden waaronder zij moeten werken. Dat is ook in de katoenteelt en in de textielindustrie. Ja, en Shein, dat kan niet helemaal uitsluiten dat er ook textiel van die Oeigoerse handen eigenlijk komt. En dat is waarom die beursgangen zijn stuk gelopen. In New York mocht het niet volgens de Amerikaanse wet. Daarna in Londen konden ze het niet eens worden met de Chinese toezichthouder over hoe er dan gepraat werd over die prospectus. Dat is waar alle gegevens in staan bij zo'n beursgang. Ze konden niet eens worden hoe daar gelinkt werd naar die regio in China. En nu lukt het dus wel in Hongkong. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat Hongkong een stuk dichter bij Peking ligt. En dat het dan iets makkelijker is om tot een overeenstemming te komen met die Chinese toezichthouder. Ja, dat is wel handig hoe ze dat, dat je er toch een beetje zich zo eruit gemanoeuvreerd hebben.
36: Maar Milou, denk jij nu dat dit een succesvolle beursgang wordt?
3: Ja, die fast fashion, die ultra fast fashion die Shein maakt en natuurlijk over de hele wereld verscheept. Ja, dat is natuurlijk wel iets waarbij je af kan vragen of het een heel duurzaam en houdbaar model is voor de toekomst. Ja.
13: Want heeft het gretig aftrek, ook hier in Europa. Hè? Wat merken klanten nou er straks van als dat bedrijf naar de beurs gaat?
3: Nou, vrij weinig waarschijnlijk. Je kunt toch steeds hetzelfde polyester jurkje voor €5 bestellen en een paar dagen later in huis hebben. Dus voor de klanten verandert er niet zoveel. Het is echt, hiermee kan je in gewoon geld ophalen van het grote publiek. Dus we kunnen nu allemaal aandeelhouder worden. Dat is eigenlijk het enige echte verschil. Als klant merk je niet zoveel verschil.
13: Nee, en het bedrijf is heel lang hiermee bezig geweest. Ook twee keer poging mislukt. Waarom was het zo lastig?
3: Klopt, ja. Ze wilden ook eerst hebben ze het in New York geprobeerd, een paar jaar geleden, en daarna in Londen. En ja, dat, waarom dat niet gelukt is, dat heeft eigenlijk alles te maken met de arbeidsomstandigheden bij Shein. Mm-hmm. Want een deel van de stoffen waar Shein mee werkt, die komen uit de Chinese regio Xinjiang, als ik het zo goed zeg. Dat is een regio waar veel Oeigoeren wonen. Nou ja, mensenrechtenorganisaties die hebben het al zeiden over dwangarbeid van Oeigoeren. Erbarmelijke omstandigheden waaronder zij moeten werken. Dat is ook in de katoenteelt en in de textielindustrie. Ja, en Shein, dat kan niet helemaal uitsluiten dat er ook textiel van ja, die Oeigoerse handen eigenlijk komt. En dat is waarom die beursgangen zijn stuk gelopen. In New York mocht het niet volgens de Amerikaanse wet. Daarna in Londen konden ze het niet eens worden met de Chinese toezichthouder over hoe er dan gepraat werd over die prospectus. Dat is waar alle gegevens in staan bij zo'n beursgang. Ze konden niet eens worden hoe daar gelinkt werd naar die regio in China. En nu lukt het dus wel in Hongkong. En ja, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat Hongkong een stuk dichter bij Peking ligt. En dat het dan iets makkelijker is om tot een overeenstemming te komen met die Chinese toezichthouder. Ja, dus, ja dat is wel handig hoe ze dat. Ja, dat je er toch een beetje zich zo eruit gemanoeuvreerd hebben.
36: Maar Milou, denk jij nu dat dit een succesvolle beursgang wordt en dat heel veel bedrijven hier in zullen.

0: Nee. En het is wel, het bedrijf is heel lang hiermee bezig geweest. Ook twee keer een poging mislukt. Waarom was het zo lastig?
1: Klopt, ja. Ze wilden ook eerst hebben ze het in New York geprobeerd, een paar jaar geleden. En daarna in Londen. En ja, waarom dat niet gelukt is, dat heeft eigenlijk alles te maken met de arbeidsomstandigheden bij Shein. Mm-hmm. Want een deel van de stoffen waar Shein mee werkt, die komen uit de Chinese regio Xinjiang, als ik het zo goed zeg. Dat is een regio waar veel Oeigoeren wonen. Nou ja, mensenrechtenorganisaties die hebben het al zeiden over dwangarbeid van Oeigoeren. Erbarmelijke omstandigheden waaronder zij moeten werken. Dat is ook in de katoenteelt en in de textielindustrie. Ja, en Shein, dat kan niet helemaal uitsluiten dat er ook textiel van die Oeigoerse handen eigenlijk komt. En dat is waarom die beursgangen zijn stuk gelopen. In New York mocht het niet volgens de Amerikaanse wet. Daarna in Londen konden ze het niet eens worden met de Chinese toezichthouder over hoe er dan gepraat werd over die prospectus. Dat is waar alle gegevens in staan bij zo'n beursgang. Ze konden niet eens worden hoe daar gelinkt werd naar die regio in China. En nu lukt het dus wel in Hongkong. En ja, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat Hongkong een stuk dichter bij Peking ligt. En dat het dan iets makkelijker is om tot een overeenstemming te komen met die Chinese toezichthouder. Ja, dat is wel handig hoe ze dat. Ja, dat je er toch een beetje zich zo eruit gemanoeuvreerd hebben.
2: Maar Milou, denk jij nu dat dit een succesvolle beursgang wordt en dat heel veel bedrijven hierin zullen investeren? Ik denk dat de Nederlandse pensioenfondsen gaan dit niet doen, denk ik.
1: Nou ja, dat is maar de vraag. Hè. Sowieso, je moet kijken naar, is het een goed bedrijf? Hè? Gaat dat iets opleveren aan waarde in de toekomst? En dat is ook nog maar heel erg de vraag. Je ziet dat over de afgelopen tijd hebben we dalende marges en dalende winsten dus ook gezien. Dit lopende fraudeonderzoek, nou, die reputatieschade over die arbeidsomstandigheden. Je kunt je afvragen of dat nou een heel verstandige belegging is. Beleggen gaat over waarde creëren in de toekomst. Als die marges nu al onder druk staan, komt natuurlijk ook door het conflict met het Midden-Oosten, maar ook de EU of Nederland in ieder geval heeft al extra importtarieven ingevoerd laatst van €3 per klein pakketje. Mm-hmm. Dus dat zet wel zo'n verdienmodel van Shein onder druk, die natuurlijk dat drukt hun marges en daardoor kunnen ze minder winst maken. Dus of het een verstandige belegging is, ja, dat is sowieso iets wat ik me dan afvraag, hoor. Maar zolang het winst genereert, dan is het als het wel een goed bedrijf is, dan is het een verstandige belegging. Maar ja, dat moet dus echt nog maar blijken. Daar moeten ze nu wel meer openheid over gaan geven. Dus nu ze naar de beurs gaan, betekent dat dus ook dat ze veel meer zullen moeten gaan rapporteren. Ook, hè? Die kwartaalcijfers moeten ze openbaar maken. Dus we krijgen daar in ieder geval wel veel meer inzicht in hoe het daar loopt.
0: Ja, spannend. We gaan het zien wat die beursgang gaat doen. Dankjewel, financieel journalist Milou Brandt.

0: Robin met Talk To Me.
1: Nou, was ik een van de eersten die begreep dat ik voor dit soort werk eigenlijk helemaal niet op de zaak hoefde te zijn. Dat dat net zo goed thuis zou kunnen gebeuren. Enfin, ik leg dat voor aan de secretaris-generaal. Die laat dat even op zich inwerken en die zegt, Bijlema, jij hebt gelijk.
0: Ja, Wim de Bie had in 1986 al door dat thuiswerken de toekomst heeft. Tijdens corona raakte het helemaal ingeburgerd. Maar inmiddels willen veel bedrijven er weer vanaf. ABN AMRO wil werknemers nu via de CAO verplichten om minstens de helft van de tijd op kantoor te werken. Ja, welke rechten heb je als werknemer eigenlijk? Dat vragen we aan advocaat arbeidsrecht Pascal Besseling. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Bent u zelf thuis aan het werk vandaag?
2: Gedeeltelijk. Gedeeltelijk kantoor, gedeeltelijk thuis. Oh. En ik verdeel dat zo in de loop van de week. Dus zoals heel veel mensen dat doen en in heel veel beroepen kan dat natuurlijk ook uitstekend.
0: Ja, want heb je daar eigenlijk recht op, wettelijk recht op thuiswerken?
2: Nee, een wettelijke recht op thuiswerken bestaat niet. Er is overigens wel geprobeerd dat in de wet te verankeren. Dat is een paar jaar geleden gepoogd, maar dat is uiteindelijk bij de Eerste Kamer gestrand. Dus we hebben geen in de wet vastgelegd recht op thuiswerken.
0: Dus je moet naar kantoor komen als de werkgever dat zegt?
2: Ja, dat is in principe het uitgangspunt. In heel veel contracten staat ook wat de standplaats is. En dat is vaak de vestigingsplaats of in heel veel gevallen het kantoor van de werkgever. Voor corona was dat eigenlijk voor nagenoeg alle werknemers ook het geval. Er werd ook voor corona weliswaar incidenteel thuisgewerkt. Maar uitgangspunt was gewoon die standplaats.
0: Ja, nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die inmiddels niet anders gewend zijn. Die begonnen zijn met thuiswerken tijdens corona. En kan dat nu dan allemaal zomaar worden teruggedraaid?
2: Niet zomaar, maar als een werkgever goede argumenten heeft, en het is ook een beetje afhankelijk van de omvang die de werknemers op kantoor zou willen hebben, dan zou dat wel kunnen. Tegelijkertijd hebben werknemers ook wel argumenten. Hè, want op het moment dat jij al jarenlang, bijvoorbeeld vanaf corona, ik noem maar wat, 3 dagen in de week thuis mag werken. Zelfs als dat niet is vastgelegd in je contract, zou je kunnen spreken van een verworven recht waar je dan een beroep op zou kunnen doen. Aan de andere kant, als de werkgever zegt, ja, ik wil gewoon dat jij in plaats van nu 3 dagen thuis nog maar 2 dagen thuis werkt en 3 dagen op kantoor komt, en hij heeft daar goede redenen voor, ja, dan acht ik dat niet kansloos.
0: Nee, want het is nu zo, ABN AMRO zegt, de helft van de tijd mag je thuis werken, de andere helft op kantoor. Dat klinkt nog redelijk, maar kan een werkgever ook gewoon zeggen, nee, ik kom nu 100% naar kantoor, je mag helemaal niet meer thuis werken?
2: Nou, ik denk dat dat bijna niet houdbaar is. In een situatie waarbij je een werknemer jarenlang hebt toegestaan om in ieder geval een groot deel van de tijd, laten we zeggen 2 tot 3 dagen, dat zie je veel, thuis mag werken. En dan opeens zegt, ja, je moet maar weer 5 dagen naar kantoor komen zonder dat er echt hele goede argumenten voor zijn. Ik bedoel, er zijn best argumenten om mensen met zekere regelmaat naar kantoor te laten komen, maar weer fulltime. Ja, dan zou je als werknemer, denk ik, met goede gronden op dat verworven recht kunnen beroepen. En dan lijkt het me lastig voor een werkgever om af te dwingen dat hij weer fulltime naar kantoor komt.
0: Er spreekt ook een soort wantrouwen uit, hè, vanuit de werkgever naar de werknemer. Van je zit thuis maar een beetje wasjes te draaien, uit je neus te eten en niet veel te doen.
2: Ja, ik moet zeggen, het zou best kunnen, maar de argumenten die vaak worden aangevoerd zijn een beetje de standaard argumenten, hè, van de teamcohesie en die dan uiteindelijk misschien zou ontbreken. Het feit dat jonge collega's de senioren op kantoor missen, ja, dat vaak als argumenten worden aangevoerd. Je ziet niet zozeer terug dat wantrouwen. Sterker nog, je ziet soms wel dat de productiviteit thuis soms zelfs wel hoger is, omdat je ook minder wordt afgeleid en lastig gevallen, om het maar negatief te duiden, dan op het werk. Dat is ook vaak wel gebleken.
0: Ja, is het nu nodig om die thuiswerkdagen echt vast te leggen in de CAO? Is dat verstandig, denkt u?
2: Ja, of je dat best. Het kan bij CAO. Aan de andere kant, daar zitten ook wel weer heel veel mitsen en maren aan. Want ik bedoel, dan is even de vraag van wat voor soort CAO. Geldt dat dan voor alle werknemers? Op het moment dat die CAO, op het moment dat jij geen vakbondslid bent, en die CAO is ook niet in jouw arbeidsovereenkomst met een mooi woord geïncorporeerd, dus van toepassing verklaard, ja, dan zou die niet eens voor alle werknemers gelden. Daar komt bij, ja, dan is even de vraag van, ja, moet je dat per se bij CAO doen, of kun je dat in plaats daarvan niet veel beter individueel afspreken of via een ondernemingsraad? Ik bedoel, het kan, maar het is niet de standaardroute. En de vraag is uiteindelijk ook of je op die manier, je werknemers thuis de helft van de tijd daadwerkelijk naar kantoor kunt krijgen.
0: Ja, dus gewoon even een goed gesprek met je werkgever erover voeren.
2: Zoals zoveel arbeidsrechtelijke onderwerpen. En dat gaat vaak heel goed. Ja.
0: Hartelijk dank voor uw uitleg, Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht. Het is een doorn in het oog. De duizenden Jehovah's getuigen die komend weekend in Utrecht bijeenkomen voor een internationale conferentie. Er zijn zoveel misstanden binnen de geloofsgemeenschap dat ex-Jehovah's getuigen er daarom nu gaan demonstreren. We spreken straks een van hen in een vandaag na het NOS-journaal.
3: NPO Radio 1.
0: Robert Baltus.
4: Er is een grote stroomstoring in het Botlekgebied in Rotterdam. Op het terrein van oliebedrijf ExxonMobil zijn daarom fabrieksinstallatie stilgelegd en wordt er afgefakkeld. En dat betekent dat alle olie en gas wordt verbrand om explosies te voorkomen. Uit de schoorsteen komen dan ook zwarte rookwolken, zegt tegen verslaggever van Omroep Rijnmond.
5: Het afwakkelen gaat dus gepaard met hoge vlammen en ook veel rook, kun je zien. Er is inmiddels ook een stroomstoring gemeld bij de Mercyweg, dat is elders in de Botlek. En op de Maasvlakte zijn twee hoogspanningsstations in brand gevlogen. Dat kwam door een plotselinge stroompiek. En de veiligheidsregio meldt dat de stroomstoringen in de Botlek en de branden op de Maasvlakte mogelijk met elkaar te maken hebben.
4: De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend, tijdens een proforma-zitting in de rechtbank, zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn. Een oud-Australische bisschop is veroordeeld voor seksueel misbruik van twee jonge Aboriginal mannen. De 76-jarige bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Zijn straf hoort hij in september.
0: En het verkeer krijgen we van Erwin Hart.
6: Met files op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 3 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel, een file bij Den Bosch West, 4 kilometer, 5 minuten extra reistijd. Op de A76 vanuit Duitsland naar Geleen, 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden, is de rechte rijstrook dicht. N57 Middelburg richting Rotterdam, druk naar het strand tussen Herdervoetsluis en Afrit Priele, 20 minuten vertraging in 3 kilometer file.
3: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: De Nederlandse zorg leunt door de krapte op de arbeidsmarkt steeds meer op medewerkers uit het buitenland. Maar is dat nu ook dé oplossing voor tekorten in de ouderenzorg? Daar gaan we het over hebben met Sharon Sneevliet, teamleider van HR van Delphinium in Heerlen, en met Joni Poncio Di Cromo van bemiddelingsorganisatie CareVisie. Goedemiddag allebei.
7: Goedemiddag.
0: Mevrouw Sneevliet, jullie zijn een kleine zorginstelling voor ouderen. En er werken niet alleen mensen uit Nederland, maar ook uit Suriname en Indonesië. Waarom kiezen jullie daarvoor?
7: Nou, er werken inderdaad een klein aantal medewerkers. In totaal werken er nu 4 medewerkers uit Suriname en Indonesië via CareVisie. En nog 2 die al eerder direct bij ons in dienst waren. En dat is een klein aantal van het totaal aantal medewerkers van 145 tot 150 medewerkers die wij in dienst hebben.
0: Maar die hebben jullie dus wel nodig?
7: Anders zouden we ze niet in dienst nemen. We hebben natuurlijk vacature ruimte. Ja. Maar wij investeren op een heleboel manieren door technologische ontwikkelingen, door zelf intern op te leiden, taak-functiedifferentiatie. We hebben een groot project over capaciteitsplanning. En ja, inderdaad, het werven van nieuw personeel. En onder andere dan inderdaad ook via CareVisie. Dat is een onderdeel van. Maar het is zeker geen heel groot substantieel aantal.
0: Oké, niet de enige oplossing. Maar mevrouw Poncio Di Cromo, u bent van die bemiddelingsorganisatie CareVisie. Waar halen jullie die mensen uit het buitenland vandaan? Hoe komen jullie eraan?
8: Hoe komen wij eraan? Nou ja, we bemiddelen natuurlijk zorgprofessionals uit verschillende landen. Dus denk aan Indonesië, India, Zuid-Afrika, Namibië en Suriname. En wij focussen ons daarop bij dat er ook werkloosheid is in de desbetreffende landen. Zodat we aan beide kanten kunnen helpen. En daar hebben wij samen goede samenwerkingspartners voor die werving en selectie doen in de landen. En daarbij moet ik wel echt benadrukken dat we in Suriname absoluut niet actief werven. Met respect voor de zorg daar.
0: Oké, maar in Namibië dus bijvoorbeeld wel. Hoe weet u nu of een verpleger uit Namibië de juiste kwaliteiten heeft?
8: Ja, daar gaat een heel proces aan vooraf. Sowieso is hier in Nederland een heel vergunningsproces waaraan de zorgprofessional aan moet voldoen. Vervolgens het werving- en selectiebureau selecteert op de juiste papieren, competenties, maar ook op de juiste cultuur. Want we maken met de zorginstelling een uitgebreid wervingsprofiel. De check is dus op de papieren, maar dan vervolgens nemen wij ook nog een assessment af. En die assessment checkt of diegene echt klaar is voor de grote stap. Want je laat natuurlijk een groot deel van je leven achter en dat is heeft een behoorlijke impact. Maar we checken ook op de competenties. Nou, en dan hebben wij zelf nog dat wij de professionals spreken online, omdat we ook zelf dat willen zien vanuit CareVisie. En uiteindelijk heeft de zorginstelling heeft altijd de regie op de definitieve selectie. Dus zij bepalen uiteindelijk zelf en spreken de kandidaat ook.
0: Ja. Daar komt dus nog heel wat bij kijken, Sharon Sneevliet. Die wervingscultuur bij jullie, hoe stel je dat op? Waar bestaat die uit?
7: Zoals al aangegeven wordt, spreken wij de kandidaat dan ook online. Natuurlijk doe je dat normaliter, heb ik een kennismakingsgesprek en dan laat ik iemand meekijken op de werkvloer bij de collega's. Dat kan hier niet. Dus dat betekent dat we iemand online spreken en dan gaan we dus ook in op wat net aan wordt gegeven van ja, je laat heel veel achter, wat doet dat met je? Wat heb je nodig voor een zachte landing? En dat nemen we allemaal mee in het proces op het moment dat de medewerker ook echt besluit om naar Nederland te komen en dan bij ons gaat werken.
9: Zijn dat mensen die ook een achtergrond hebben in dit werk? Of worden die eigenlijk ook gewoon opgeleid terwijl ze komen?
7: Zeker. Nee. De mensen die wij via CareVisie, die via de bemiddeling in dienst zijn gekomen, dat zijn mensen die een verpleegkundige opleiding hebben en dan met name op de eerste hulp en of in de ziekenhuizen hebben gewerkt. En die starten bij ons in de functie van verzorgende.
0: Ja.
7: Ja, dus Julia, dat zijn mensen met diploma's binnen de zorg.
0: Precies. Julia, hoe groot is die behoefte aan extra zorgpersoneel in Nederland?
9: Nou, het tekort aan personeel in de verpleging en verzorging wordt tussen 2025 en 2035 ruim 9 keer zo groot. Daar lijkt haast niet tegen op te boksen, maar de afgelopen jaren is wel meer geïnvesteerd in mensen uit andere landen. Die groep zorgmedewerkers die groeit dus flink.
0: Ja, mevrouw Poncho Di Cromo, heeft u een zicht op hoeveel buitenlandse werknemers er op dit moment in de zorg werken?
8: Nee, ik heb niet zicht op het exacte aantal, maar wel een percentage. Recent is natuurlijk een ING-rapport gepubliceerd, waarin ook is al geadviseerd dat we de professionals in het buitenland kunnen zoeken en dat de zorg, de ouderenzorg daaruit moet putten. En onze buurlanden bijvoorbeeld, denk aan Ierland, die doet dat voor 52%. En Nederland doet dat nog maar met 2%. Dus ik weet dat de aantallen relatief klein zijn.
0: Ja, mevrouw Sneevliet, is het nou ook een verrijking op andere manieren dan alleen roosters vullen op uw werkvloer? Kunt u nog wat leren van mensen uit andere landen?
7: Zeker. Wij zijn voor een binnen onze organisatie, wij zijn wel wat kleiner natuurlijk als je naar onze medewerkersaantallen kijkt. Maar wij hebben binnen onze medewerkerspool hebben wij een heleboel diversiteit. Zowel in leeftijd. We hebben ook mensen met de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst. We hebben studenten in dienst via allerlei verschillende culturele achtergronden, opleidingsachtergrond. En ja, de medewerkers via CareVisie zijn daar een groep van. En natuurlijk kun je van elkaar leren, net zoals je van generaties kunt leren, verschillende generaties die samenwerken, kun je ook vanuit hun cultuur een heleboel dingen leren. En met name hoe men in de landen in kwestie, Indonesië en Suriname, naar de ouderen kijkt en de inclusie die de ouderen daar nog in de samenleving heeft. Ik denk dat wij daar in Nederland wel het een en ander nog van kunnen opsteken.
0: Kunt u daar een concreet voorbeeld voor noemen, hoe zij daar anders mee omgaan?
7: Nou, ik denk dat Nederland de afgelopen jaren wel steeds individueler aan het worden is. En dat wij onze ouderen toch steeds minder lijken te betrekken in de samenleving. En ik weet van de collega's uit Suriname dat de ouderen daar echt onderdeel van het gezin en van de familie en van de samenleving blijft uitmaken langer. En ik neig er wel naar dat dat een goed voorbeeld zou kunnen zijn van hoe wij hier in Nederland richting de ouderen aankijken.
0: Ja, nou, we hebben het over Suriname. Daar heeft de minister van Volksgezondheid al in een aantal toespraken erkend dat te veel zorgmedewerkers daar vertrekken vanwege de lage lonen.
10: Tussen 2020 en 2025 hebben we ruim 1000 verpleegkundigen van verschillende categorieën verloren. Zijn weg. Sint Maarten, België, Nederland. We moeten de mensen een concurrerende beloning geven en we moeten het geweldig werk dat ze doen erkennen en waarderen.
0: Ja, mevrouw Poncho Di Cromo, hoe kijkt u hiernaar? U zegt al, wij werven niet vanuit Suriname.
8: Niet actief, nee, klopt. Ja, het is heel erg dubbel. Aan de ene kant wil je natuurlijk iemand zijn of haar vrije keuze gunnen om een carrière elders voor te zetten. Hetzelfde dat ik bijvoorbeeld mijn wens zou kunnen hebben om in Amerika te gaan werken. Ja. En aan de andere kant moet je het probleem niet groter maken bij het land zelf. En dat is ook echt de reden waarom wij ervoor hebben gekozen om absoluut niet actief te werven. Maar aan de andere kant heeft het land zelf inderdaad ook wat te doen aan, het belonen van de zorgprofessional intern. En wij zoeken ook de samenwerking op met vanuit de overheidsinstellingen. Denk aan dat wij onze ervaringen willen delen die wij in andere landen hebben opgedaan. Ja. En Indonesië is een goed voorbeeld. Die werkt samen met vaste partners waarvan ze zeker weten dat de professionals goed worden behandeld als ze eenmaal het land verlaten. Maar ook het reguleren van bijvoorbeeld beperkte plekken, zodat je niet het land, dat je het reguleert in de aantallen en niet het land leegstrijdt.
0: Dank jullie wel, Sharon Sneevliet van Delphinium in Heerlen en Joni Poncio di Cromo van CareVisie over buitenlandse werknemers in de zorg. Straks ook huizen hebben last van droogte.

0: Blame Gabriels. Een scheur in de muur, een deur die ineens niet meer dicht wil, of een gevel die helemaal scheef zakt. Door de droogte hebben sommige funderingen van huizen het zwaar te verduren. Het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek heeft dit jaar al 2 keer meer meldingen binnengekregen dan vorig jaar. Onze verslaggever is in Doornenburg onder Arnhem bij het huis van Ellen.
1: Het is mijn woonhuis.
2: Dat staat er niet vrij op, als ik zo hier aan deze zijkant kijk. Er loopt een hele scheur vanaf de dakgoot naar beneden toe, langs het kozijn.
1: Ja, precies. Daar zitten flinke scheuren al een aardige tijd. En het wordt alleen maar erger, zoals je ziet. We zullen een keer dicht proberen te maken met wat pur, zodat het binnen niet zo tocht. Maar dat wordt alleen maar erger. Ja.
2: Ellen, jij woont hier in Doornenburg.
1: Doornenburg, klopt. Ja.
2: En ben je dan de enige die hier last van heeft?
1: Nee, in de omgeving, in wijde omgeving.
2: En wat is hier aan de hand?
1: De grondwaterstand die laag is. Sowieso nu natuurlijk met die lage Rijn. Al jarenlang. Te lage grondwaterstand en dan klinkt de grond in. Het is hier een zware kleigrond. Dus dat gaat inklinken, waardoor het huis gaat verzakken. En dan heb ik de pech dat ik een kelder hier heb. Die kelder die is stabiel en de rest zakt eromheen weg. Waardoor het extra zichtbaar is op de hoeken van de woning. En als ik die kelder niet had gehad, was het wat evenwichtiger gaan zakken. En dan was het wat minder zichtbaar geweest.
2: Wat kan je er tegen doen?
1: Helemaal nieuwe fundering leggen. En je huis weer helemaal op laten knappen. Ook dingen die denk ik sowieso buiten een verzekering vallen.
2: Maar ga je er iets aan doen?
1: Als ik de loterij zou winnen, zou ik er zeker iets aan doen, ja. Maar ja, dat geld heb ik niet om zomaar een heel huis even een fundering onder te laten leggen. Nee, een ton sowieso. En ook een hele hoop mensen die het niet durven zeggen en die het steeds maar weer aansmeren omdat ze bang zijn voor waardevermindering van de woning, wat natuurlijk ook zo is. Dus er zijn ook een hele hoop mensen die het blijven verbergen.
2: Vind je dat de overheid ook hier iets aan moet doen?
1: Ja, zeker vind ik dat. En in het begin, toen ik dit pas ontdekte en nog helemaal niet wist dat dat meer voorkwam, heb ik ook de waterschappen verantwoordelijk gehouden, aangeschreven, gebeld gedaan. Gemeentes, overheid, inderdaad. Je krijgt overal nul op het request. Punt 1, omdat het allemaal nog bewezen moest worden. En nu ondertussen is het wel bekend dat het door de waterstand komt. Maar goed, en we zijn met man en macht bezig om ons te verzamelen in een vereniging. En zo met z'n allen sterk te staan dat er een keer iets gaat gebeuren. En er zijn volgens mij inmiddels ook wel potjes in de maak. Maar ja, dat laat allemaal nog op zich wachten. Dus ondertussen ben ik jaren verder en zakt het langzaamaan verder weg.
2: Het instorten?
1: Verwacht ik niet alle minuut. Nee, dat verwacht ik niet alle minuut. Maar wel, het zakt wel steeds verder weg. Ja. En op een gegeven moment zal het vooral de bovenverdieping natuurlijk ook wel kritiek worden, denk ik. Ja. Ja.
2: Maak je je zorgen?
1: Nou, inmiddels na al die jaren iets minder. Laat ik het gaan. Maar natuurlijk, het is je huis. Ik bedoel, dat zie je langzaamaan wegzakken. Ja.
2: Dat was Ellen in Doornenburg. Inmiddels ben ik bij Mark Born. En jij bent van...
3: Kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek.
2: Wat doen jullie?
3: Wij ondersteunen huiseigenaren bij de aanpak van deze problematiek als ze ermee geconfronteerd worden. Wat moet je doen om dit op te lossen? Ondersteunen we gemeentes, adviseren we het Rijk, provincies van hoe om te gaan met deze problematiek.
2: Jullie krijgen het steeds drukker.
3: Het is steeds drukker. Het is een verdubbeling van het aantal meldingen ten opzichte van vorig jaar nu al. Dat heeft mede te maken met de droogte die er op dit moment heerst. Scheuren in huizen, klemmende deuren, klemmende ramen, zettingsverschillen tussen kelders en muren. Dus het gevolg is dat er scheurvorming optreedt. En dat heeft te maken, de bodems waar die huizen op gefundeerd zijn, die zijn niet op palen gefundeerd, staan rechtstreeks op de bodem. Die bodem droogt uit, klei krimpt als het uitdroogt, veen krimpt nog sterker. Ja, en die huizen zakken mee. En dat gaat niet gelijk, de belasting van die muren is niet gelijk, dus die zetting is ook niet gelijk.
2: Wat moet je nou doen als het je als bewoner overkomt?
3: In eerste instantie onderzoek doen. Kijken wat is de oorzaak. Soms is een scheur ook een bouwkundige oorzaak natuurlijk. Dus ligt het echt aan de fundering. Bodem bekijken. Ja, en dan eventueel gaan overwegen wat kan je doen om dat te herstellen. Kan je zelf iets doen aan de grondwaterstand onder je huis? Kan je die op peil houden? Een soort mini-poldertje creëren. Daar wordt nu mee geëxperimenteerd. Ja, en in het uiterste geval is het een kwestie van betonpalen eronder zetten. En het huis als het ware weer op een betonnen tafel funderen. zoals tegenwoordig de nieuwbouwwoningen worden gefundeerd.
2: Dat gaat om flinke bedragen.
3: Dat gaat zeker om flinke bedragen. Je hebt het al snel over 1500, 2000 euro per vierkante meter. Dus ja, een woningje van 50 vierkante meter, 75.000, een ton. Dat soort bedragen heb je het over. Voor een compleet nieuwe fundering, dan heb ik het wel over. Kijk, voor de mensen die het echt niet kunnen betalen en het ook niet gefinancierd krijgen op de, zeg maar, de commerciële markt, is er wel een landelijk fonds waar leningen uit verstrekt worden. En daar kan in principe iedereen dan terecht die het niet op een andere manier gefinancierd kan krijgen. Maar dat is ook een lening.
2: Hoe zie je de toekomst?
3: Ja, dit gaat veel meer woningen overtreffen. We schatten in 400.000, 500.000 de komende jaren. Dus ja, dat gaat een groot probleem worden in Nederland.
0: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Op je 18e uit de Jehova's getuigengemeenschap stappen, maar later uit pure eenzaamheid toch weer terugkeren. Dat gebeurde Erik van Berkel, die opgroeide binnen de geloofsgemeenschap en uiteindelijk definitief vertrok. Zondag staat hij samen met andere voormalige Jehova's getuigen voor de jaarbeurs in Utrecht te protesteren, waar duizenden Jehova's bij elkaar komen voor een internationaal congres. Ja, Julia, allereerst even, wat voor geloofsgemeenschap is Jehova's Getuigen precies?
4: Het is een internationale christelijke geloofsgemeenschap. Onder meer bekend van het langs de deuren gaan, hè, om hun geloof te verspreiden. Wereldwijd zijn er ruim 9 miljoen leden en in Nederland gaat het om ongeveer 30.000 mensen.
0: Erik van Berkel, welkom.
5: Dankjewel.
0: U bent medeoprichter van de actiegroep Moedig Vooruit, die dus zondag of dit weekend gaat protesteren. Vanwaar die naam?
5: Omdat het best wel moedig is om daar te gaan staan, terwijl je familieleden langslopen en vrienden, kennissen die je nog kent vanuit het geloof.
0: Ja, wat is er precies mis met Jehova's getuigen, dat er zo'n actiegroep nodig is?
5: Met de Jehova's getuigen zelf niks. Dat zijn hele vriendelijke mensen en die doen waar ze in geloven. Alleen van hoge hand klopt helemaal niks. Er is kindermisbruik wat weggeschoven wordt. Anders zou het geloof, de geloofsnaam besmeuren. Het is, er zijn veel misstanden. Ja. Uitsluiting, gezinnen die elkaar niet meer spreken, kinderen, kleinkinderen. En dat maak ik zelf ook mee. Dus ik,
0: U bent opgegroeid als Jehova's getuige.
5: Ja.
0: In hoeverre was uw jeugd nu anders dan die van andere kinderen in uw omgeving?
5: Ja, je doet nergens aan mee natuurlijk. Je doet niet aan verjaardagen, kerst, Pasen, niks van dat. Je mag ook niks aanpakken. Dus je bent al eigenlijk een paar jaar als kind op school. Daar word je door gepest, want je bent anders. En in een geloofsgemeenschap word je juist weer geprezen dat je dat doet.
0: Oh ja.
5: Dus ja, dat is ook je wereld, hè. Buiten de geloofsgemeenschap is er niks.
0: Nee, dus je leeft al heel geïsoleerd.
5: Ja, ja.
0: En dan is het des te moeilijker om daaruit te stappen of om te zeggen,
5: moeilijk.
0: Er klopt hier iets niet, ik ga er tegenin.
5: Ja.
0: Want waar kreeg u mee te maken dat u dacht van jeetje, ik trek het niet?
5: Nou ja, ik zal het netjes zeggen, bij ons thuis was het absoluut geen pretje om op te groeien. Ik heb mijn echte vader daardoor niet leren kennen, pas op latere leeftijd. Omdat mijn moeder Jehova's getuige was en hij niet. Binnen het gezin, later met mijn stiefvader, was het geen pretje. En ja, dan ga je op een gegeven moment nadenken als jij met een brochure staat over een gelukkig gezinsleven, terwijl het thuis een puinhoop is. Ja, hoe moet ik jou dat gaan doen geloven?
0: Want u ging ook echt de deuren langs met de wachttoren.
5: Dan word je helemaal in getraind van jongs af aan.
0: Ja.
5: Hoe je dat moet doen, hoe je dat moet aanbieden, hoe je op moet letten als ik bij jou in huis kom. Of jij een box in de woonkamer hebt staan, of kinderen. Daar zijn allemaal technieken voor die ze gebruiken om een gesprek mee te beginnen met je.
0: Ja. Ja. Maar u dacht, ja, wat sta ik hier eigenlijk te doen? Want dit klopt helemaal niet wat ik hier vertel.
5: Nee, ik stond met de blauwe plekken te verkondigen hoe gelukkig jullie kunnen zijn als buitenstaander binnen het geloof. Ja, dat gaat niet.
0: Blauwe plekken voor mishandeling?
5: Ja. Ja.
0: Door uw stiefvader?
5: Ja.
0: Dan stap je eruit en wat gebeurt er dan? Want volgens mij mag je dan je hele familie niet meer zien.
5: Nee, niemand mag meer contact met je hebben. Je bent van de een op de andere dag iedereen kwijt. Ik kreeg ook een relatie met de dochter van een ouderling. Een soort dominee, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
5: En die liep thuis weg, kwam bij mij wonen. Nou, dat was natuurlijk not done, hè. Geen seks voor het huwelijk. Dus het was gelijk één grote paniek. En dan verlies je alles. Niemand groet je meer, niemand kijkt je meer aan. Je bent letterlijk doodverklaard. Jeetje. Als je het niet meer zou zijn, zou ze het niet eens merken. Het boeit ze niet.
0: En daarbuiten heb je niks.
5: Nee, dus je valt in een super isolement. En op een gegeven moment ging die relatie ook stuk. En van pure ellende, omdat je psychisch gewoon echt kapot bent, ging ik weer terug. Ik had niks daarbuiten. Dus dan moet je dus maandenlang, je moet eerst gesprekken hebben met ouderlingen. Dan moet je maandenlang elke vergadering bijwonen die ze hebben in de kerk. Moet je achterin gaan zitten, niemand mag met je praten, niemand mag wat tegen je zeggen. En als je dat maandenlang volhoudt, dan roepen ze een keer bij zich van, nou ja, je wordt weer teruggenomen in de organisatie. Als jij je aan de regels houdt en dan hoor je er weer bij. En dan praten ze wel in één keer weer met je. Het is heel...
0: Ja, dus je hele persoonlijkheid...
5: Kan je niet voorstellen, nee. Maar dit is precies hoe het werkt.
0: Ja, maar je hele persoonlijkheid wordt afgebroken. En...
5: Volledig.
0: Ja.
5: Want er zijn ook heel veel exo-getuigen die gewoon daardoor psychisch helemaal in de knel komen. Die weten niet eens buiten hoe ze op dingen moeten reageren.
0: Nee. En wat kunnen jullie als actiegroep voor die mensen doen?
5: Wij willen ze helpen. We willen ons laten zien van je bent niet alleen. Er zitten heel veel mensen in, dat noemen wij PIMO, P-I-M-O. Physically in, mentally out. Er zijn heel veel mensen die erin zitten omdat ze als ze dood zijn hun familie kwijt te raken. Of hun kinderen, of kleinkinderen, ouders. En het is daarbuiten niet eng.
0: Nee.
5: Dat hebben we zelf ook al geleerd. En er is zoveel meer. En waarom zou je niet met elkaar kunnen praten als jij een ander geloof hebt en ik niet?
0: Ja.
5: Dat zou heel normaal moeten zijn. Als wij elkaar niet proberen te overtuigen, moet je volgens mij heel makkelijk tussen door één deur kunnen. Maar dat wordt ze afgeraden. Want ja, ze willen vooral niet dat je weet hoe het daarbuiten is.
0: Nee. En hoe bereik je die mensen dan? Want ze mogen geen tv kijken volgens mij? Of is dat tegenwoordig anders?
5: Nee, ze mogen wel tv kijken.
0: Okay.
5: Het is de documentaire op Videoland van God Los. Die laat heel. Dat is een van de eerste documentaire die ik als Jehovah's getuige door die ogen heb bekeken.
0: Ja.
5: En er is geen woord aan gelogen. Het is zo goed. Dat ik denk, ja, zo is het. Er is niks overdreven of anders verteld. En dat heeft mij doen besluiten om ook te gaan demonstreren.
0: Ja, want dan lopen die mensen voorbij en dan denken ze misschien, hé, er staat iemand erin.
5: Ja, er wordt letterlijk gezegd, dat kun je ook allemaal op internet vinden, wij moeten gemeden worden als de pest.
0: Oh ja.
5: Dat zijn letterlijke woorden. Wij zijn echt paria's voor hoger hand.
0: Ziet u wel eens familieleden dan voorbij lopen terwijl u staat te demonstreren?
5: Ja.
0: En hoe is dat dan?
5: Raar.
0: Ja.
5: Maar ja, ik heb een paar weken geleden, is mijn tante overleden, hadden we de uitvaart. Mijn bloedeigen moeder, die condoleert me niet eens. Ook niet naar mijn kinderen toe. Ik heb twee zoons van bijna 15 en 16. Die hebben al jaren geen contact met hun oma. Omdat ik fout ben in haar ogen.
0: Ja.
5: En de deur staat wagenwijd voor ze open. Je gaat een kleinkind niet bij de oma weghouden.
0: Nee.
5: Maar oma wil niet. Ja, dan houdt het op.
0: Dit weekend is dus die demonstratie bij de jaarbeurs. Wanneer is die voor u, wat u betreft, geslaagd?
5: De exposure. Als er mensen zijn die denken, oké, ik ben niet alleen. Ik durf de stap te wagen. Als we maar één iemand kunnen helpen, dan vind ik het al geslaagd. Je moet weten dat je niet alleen bent. Vaak wordt het afgeschilderd. Ik heb zelf als klein jongetje ook bij een congres een demonstrant zijn spandoek omgegooid.
0: Ja.
5: En het was fantastisch, vonden ze. Iedereen vond het fantastisch. Dus ik weet ook de andere kant.
0: Ja.
5: Laat je maar zien. We staan er ook niet met rancune. We hebben niks tegen Jehovah's getuigen. Het zijn ook gewoon mensen zoals jij en ik. Alleen het van hoge hand, het beleid, ja, dat is verachtelijk. Dat kan gewoon niet.
0: Dank je wel en succes met het demonstreren komend weekend. Dank je wel voor het vertellen van je verhaal over Jehovah's getuigen. En de demonstratie dus komend weekend bij de jaarbeurs.
5: Zeker.
0: De wasbeerhond, de nijlgans of de grijze eekhoorn. Het zijn allemaal invasieve exoten die straks makkelijker kunnen worden afgeschoten. Daar berichten we vorige week over. Maar hoe zit het dan met de regels? Mag dat allemaal wel zomaar? Wil luisteraar en oudjager Huub van Veen weten? Zometeen in één vandaag het antwoord.
6: NPO Radio 1. Podcast.
7: Guglielmo wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei hij ook, nee, dat is mannenwerk.
8: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
9: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Ja, zoek het dan maar uit.
8: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO.
10: Nu op NPO Luister.
8: En de hele maand augustus Docs kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt.
11: Ster. Fix die ruit voor je vakantie. Opgelost. Autotaalglas.
12: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
13: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
14: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
18: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: NPO Radio 1. 1 uur.
21: Lammert de Bruin.
0: Sex sells is een oude reclamewet. En daar kunnen ze in Groot-Brittannië nu over meepraten. Want het platform OnlyFans levert de Britse economie meer op dan de visserij. Dat werd tenminste gezegd in een Volkskrant-podcast. Maar is dat feit of fictie? Zometeen in 1 Vandaag. Na het NOS Journaal. Robert Baltus.
22: Bij een explosie in de Rotterdamse Europoort is minstens 1 dode gevallen. Er zijn ook gewonden, zegt de politie. De ontploffing in het havengebied was rond het middaguur. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, maar meer informatie is er nog niet. Vanochtend was er ook een grote stroomstoring in de Botlek, ook in het Rotterdamse havengebied. De raffinaderij van ExxonMobil is daar uit voorzorg stilgelegd. Op de Maasvlakte vloog een hoogspanningsstation in brand. Dat kwam waarschijnlijk door een stroompiek. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben de stroomstoring en de brand mogelijk met elkaar te maken. De man die in mei van dit jaar een vuurwerkbom door de brievenbus gooide van het D66-partijkantoor in Den Haag blijft langer vastzitten. Tijdens de proforma-zitting in de rechtbank zei hij spijt te hebben van het feit dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht. Verslaggever Mark Robin Visser is bij de rechtbank in Den Haag. Die verdachte heeft net een verklaring afgegeven. Wat zei die?
23: Nou, hij begon dus met excuses aan de mensen in dat pand van D66. Hij zegt dat hij dacht dat er niemand was. Maar op het moment van die aanslag was er een bijeenkomst gaande van de D66-jongeren. Afdeling. Hij zegt dat dus niet te weten. Hij zegt dat hij eerst voor dat pand heen en weer is gelopen om te kijken. Hij zag niemand. En daarna heeft hij dus die aanslag gepleegd met die cobra. Dat zei hij als eerste. En daarna begon hij met een tirade tegen D66, die volgens hem mede verantwoordelijk is voor wat hij noemt de afbraak van Nederland.
24: D66 is wat mij betreft mede verantwoordelijk voor het puinhoop in ons land. Migratiegekte, klimaatgekte, stikstofuitstootgekte, woningnoodgekte, gendergekte, lentekriebelsgekte, belastinggekte, jodenhaat. Bij D66 kan het allemaal niet gek genoeg. Voor de normale Nederlander is dit geen gaaf land meer.
23: Al dus de verdachte vanochtend in de rechtbank. En hij noemt zijn actie dus een protest. We weten van zijn Facebookpagina dat hij een aanhanger is van de PVV. En groot fan van Geert Wilders. Hij heeft ook een selfie met Geert Wilders op zijn Facebookpagina geplaatst. Maar hier in de rechtbank zei hij dus ook dat vreedzaam protesteren wat hem geen zin heeft. Maar dat hij niemand in gevaar wilde brengen met die vuurwerkbom.
22: Nou, het OM gaat daar niet in mee, kan ik me voorstellen.
23: Nee, het Openbaar Ministerie verwijt hem het plegen van een aanslag met terroristisch oogmerk. Dat is dus een verzwarende verwijt. De rechtbank heeft hier alvast ook naar gekeken. En die ziet geen reden om die verdenking nu al van tafel te halen.
1: Daarbij heeft de rechtbank gelet op het feitelijke handelen wat er is gebeurd. En de verklaring van vandaag waarom u dat zou hebben gedaan. Dat alles bij elkaar is voldoende voor een stevige verdenking dat het is gebeurd met een terroristisch oogmerk. De rechtbank is van oordeel dat het gooien van een cobra in een pand in het centrum van Den Haag rond 9:00 in de avond in de regel een voldoende verdenking oplevert voor levensgevaar van mensen in dat pand, maar ook mensen buiten dat pand.
23: Tot zover de rechtbank in Den Haag. De verdachte wordt nu eerst psychiatrisch geobserveerd. Dat gaat in de komende maand waarschijnlijk gebeuren in het Pieter Baan Centrum. En dan zal deze zaak waarschijnlijk weer verder gaan in november van dit jaar.
22: Mark Robin Visser, verslaggever, dankjewel. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog wel naar het ziekenhuis gebracht, maar ze zijn daar overleden. Waardoor de twee in die recreatieplas in de problemen kwamen, dat is niet bekend. Een oud Australische bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van twee jonge Aboriginal mannen. De 76-jarige bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Zijn straf hoort hij in september. Een sportkoepel NOC-NSF houdt een actuele kaart bij waarop clubs kunnen zien of ze hun velden nog mogen besproeien. Die zijn door de aanhoudende droogte vaak al flink verdord. Maar ook het oppompen van grondwater is niet overal meer toegestaan. De kaart moet daarover duidelijkheid geven en wordt dagelijks bijgewerkt. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom, dat hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat zeggen de Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd. Dat meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Kurilen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht een visverwerkingsgebied op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takaichi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandelingen over die Kurilen. Maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Het weer vandaag en morgen zonnig en heel erg warm met 30 graden in het noorden van het land tot 35 of 36 in het zuiden.
0: Erwin de Hart bij de ANWB, is het druk?
2: Nee, het is niet heel druk. Er staan niettemin wel wat files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. 5 kilometer file tussen Voorthuis en Kootwijk. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is ongeveer een kwartier. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 2 kilometer file aan de grens. De A76 Geleen richting de Duitse grens 3 kilometer file. En er zijn 2 ongelukken gebeurd op de N57. Allereerst een file van Middelburg naar Rotterdam bij afrit Hellevoetsluis 3 kilometer, verkeer wordt omgeleid. En de N57 Rotterdam-Middelburg, een ander ongeluk. 5 kilometer file tussen de A15 en afrit Hellevoetsluis. Ook daar wordt verkeer omgeleid.
6: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Als u nu nog een studentenkamer zoekt, ben je waarschijnlijk te laat. Er is een groot tekort en daar spelen oplichters handig op in. Hoe ze dat doen, horen we straks. En Julia, het seksplatform OnlyFans levert de Britse economie meer op dan de visserij.
3: Ja, dat werd gezegd in de Volkskrant-podcast Elke Dag. En we gaan kijken of dat klopt.
0: Eerst schieten op exoten.
4: Vraag 1 vandaag.
0: Want vorige week ging het hier in 1 vandaag over invasieve exoten, zoals de wasbeerhond, de nijlgans of de grijze eekhoorn. En die kunnen we straks makkelijker afschieten, maar daar heeft Huub van Veen een vraag over. Goedemiddag, meneer van Veen.
21: Ja, goedemiddag, Huub van Veen.
0: Ja, u zat naar die uitzending te kijken of te luisteren vorige week en dacht, hoe kan dit nou?
5: Ja, hoe kan dit nou? Er is natuurlijk een vraagstuk wat al 20 jaar aan de orde is. En met het huidige vergunningsstelsel zal dat wel heel moeilijk zijn. Mijn vraag is eigenlijk, die vergunningen die dan worden afgegeven door die minister, waarin hij zegt dat dat wat eenvoudiger is en dat de provincie daar wat makkelijker mee om kan gaan. Hoe gaat dat in Natura 2000 gebieden en op terreinen van natuurbeschermende organisaties? Of terreinbeherende instanties, die hebben die zaak nooit aan jagers verpacht.
0: Nee, want bent u zelf ook jager eigenlijk? U zit er wel goed in de materie.
5: Nou ja, ik ben 57 jaar jager geweest, dus ik ben onlangs gestopt. Maar ik ben ook wel altijd in bestuursfunctie in de jagerij gezeten. Dus wat dat betreft, ik weet er iets van, maar ik ben er al even uit. Maar dit viel mij wel op.
0: Ja, u weet hoe moeilijk het is om te jagen met de vergunning in natuurgebieden. We gaan uw vraag voorleggen aan Erik Kofferman. Hij is ambtelijk secretaris van de Faunabeheereenheid Gelderland. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, kun je nu als jager zomaar naar buiten gaan en een invasieve exoot afschieten als je die ziet?
7: Nou, het is even goed om even van vooraf aan te geven dat Nederland binnen Europa afspraken gemaakt heeft om invasieve exoten te bestrijden. En tot op heden heeft de minister altijd die verantwoordelijkheid bij de provincies neergelegd. En in de ene provincie is dat wel geregeld en in de andere provincie is dat niet geregeld. Oh. Dus er is nu geen uniforme aanpak in Nederland op dit moment van de invasieve exoten.
0: Oké, maar de minister zegt dat we gaan het nu makkelijker maken. Betekent dat het dan per provincie niet meer verschillend is?
7: Ja, dat is net even hoe je makkelijk omschrijft. En wat de minister in ieder geval nu voornemens is, en daar loopt nu een procedure voor, is om vanuit het ministerie, dus vanuit de minister, de aanwijzing te doen, zodat in principe daar de provincie niet meer tussen zit. Dus eigenlijk haalt de minister een stukje van die verantwoordelijkheid weer naar zichzelf toe, zodat hij landelijk, dat er meer druk gezet kan worden op het actief bestrijden van die invasieve exoten.
0: Oké, dus je hoeft niet meer langs de provincie, maar wat moet je als jager dan wel doen als je zo'n grijze eekhoorn voorbij ziet rennen?
7: Nou, op dit moment is het dan zo, je hoeft niet direct dan meer een vergunning te hebben. Je bent als jachtaktehouder, zoals dat nu heet, dat een houder van een omgevingsvergunning voor jachtgeweeractiviteiten. Want we maken alles moeilijker, dus ook zo'n naam.
0: Ja, dat is wel heel moeilijk.
3: Wie zijn dat? Zijn dat alle jagers? Of?
7: Dat zijn alle jagers die dus een jachtakte hebben. Dus een toestemming vanuit de politie gehad hebben om met een vuurwapen dieren te mogen doden eigenlijk, omdat ze aan bepaalde criteria voldoen. Nu moeten jagers dus in iedere provincie kijken, mag het hier wel, mag het hier niet. En wat de minister nu gaat doen is dat hij een standaardpakket aan maatregelen voor gaat leggen aan jagers. En dat is dus in principe dat als een jager dan een van die invasieve exoten tegenkomt, dat hij direct een dier uit mag nemen, dood mag schieten of wegvangen.
0: En mag je daar ook echt gericht op gaan jagen?
7: Dat kan. En er zijn voorbeelden van gebieden, bijvoorbeeld in Limburg, en daar zijn het ook niet-jagers die daar actief zijn, bijvoorbeeld heel erg inzet op de wasbeer, om de wasbeer daar zo goed mogelijk te bestrijden. Provincies Overijssel en Flevoland en ook verder naar het noorden toe, die hebben veel meer met wasbeerhonden te maken. En waar allerlei regels aan gelden of je ze nou wel of niet mag schieten. Dus door daar eenheid in aan te brengen, wordt iedere jager dus in de gelegenheid gesteld. Dat als hij dus constateert dat zo'n invasieve exoot in zijn veld aanwezig is, dat hij dan ook gericht erop uit kan gaan om die geest weg te nemen.
0: En geldt dat dan ook in Natura 2000 gebieden, zoals meneer Van Veen?
7: Die regel geldt voor heel Nederland, dus ook voor Natura 2000 gebieden. Waarbij natuurlijk wel af en toe met Natura 2000 gebieden het geval kan zijn dat er kwetsbare perioden zijn waarin er geen handelingen met het geweer mogen worden uitgevoerd.
0: Oh, ja.
7: Maar met de aanwijzing die de minister nu doet, ontslaat dat grondeigenaren niet meer van het wegkijken, wat in het verleden nog wel eens gebeurde. Dus in dat opzicht zullen ook grondeigenaren nu actiever zelf aan de gang moeten om in te grijpen en die exoten weg te nemen.
0: Nou, meneer Van Veen, ik zou het jachtgeweer maar weer eens even oppoetsen.
5: Ik ben het al uit het vet aan het halen.
0: Kijk,
5: dat is een goed verhaal.
0: Ja, heeft u zo'n antwoord gekregen op uw vraag?
5: Ja, het grootste heb ik al. En zeker op het moment dat meneer Kofferman zei dat de natuurbescherming of natuurbeherende instanties ook onder die ministeriële verantwoordelijkheid vallen. Dus ik ben gerustgesteld.
0: Nou, hartelijk dank in ieder geval voor uw vraag, Huub van Veen. En Erik Kofferman, dank u wel voor uw uitleg. Heeft u ook een vraag naar aanleiding van iets in het nieuws? Stuur hem dan in via eenvandaag.nl/chat of via de NPO-luisterapp.
8: Dat is gewoon de regering die heeft besloten dat er niet genoeg kamers zijn.
9: Nee, nog geen kamer gevonden.
8: Nog niet?
9: Nee.
10: Krijg je wel eens woningen aangeboden via sociale media?
8: Ja, zeker. Via Instagram bijvoorbeeld. Daar volg ik allemaal mensen en dingen. En soms ook wel via TikTok. Het is gewoon best wel geloofwaardig. Dus ik snap ook dat mensen ervoor vallen.
0: Ervoor vallen, ja, dat kan je dan zomaar duizenden euro's kosten. Want studentenkamers die door oplichters via TikTok of Instagram worden aangeboden, zijn de nieuwste manier om studenten op te lichten. De kamernood is hoog en nog hoger bij internationale studenten voor wie een kamer bittere noodzaak is. We praten erover met universitair docent gedragseconomie aan de Erasmus Universiteit, Sophie van der Zee. Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
0: U doet ook onderzoek naar cybercriminaliteit. En dit is u ook wel eens vroeger bijna zelf overkomen, toch?
11: Ja, dat klopt. En ik ben er daardoor meteen onderzoek naar gaan doen.
0: Ah, want wat gebeurde er toen?
11: Nou, ik was net gepromoveerd. Het was 2013. En ik had een postdoc baan aangeboden gekregen aan de Universiteit van Cambridge.
0: Oh.
11: Dus ik was heel, heel blij, heel gaaf. Tot ik op zoek ging naar huisvesting. Want Cambridge is duur, het ligt in de buurt van Londen, maar je krijgt niet de London Allowance, dus het extra geld wat je in Londen wel krijgt omdat het daar zo duur is om te wonen. Dus ik realiseerde me dat ik voor het eerst echt een zelfstandige onderzoeker was met een fulltime baan en dat ik het me niet kon permitteren om een appartement te huren.
0: Jeetje. En toen dacht ik, ga eens even op Marktplaats kijken daar.
11: Ja. Dus Craigslist, dat is een soort Engelse marktplaats. Want in Nederland had ik ook wel eens vrienden gehad die via marktplaats huisvesting hadden gevonden. Dus ik dacht, via de officiële makelaars is het te duur, maar misschien dat ik via iets kan regelen. En toen ik op Craigslist ging kijken, toen stuitte ik op allemaal hele mooie advertenties voor best wel betaalbare prijzen. En ik dacht, dat lijkt me een scam, maar ik ga toch even mailen, want je weet het nooit.
0: Ja.
11: En na een paar mailtjes dacht ik, ja, dat is zeker een scam. Dus ja, ik ga dit niet doen.
0: Want hoe wist u dan dat het scam was? Waar moet je op letten? Is dat ze om geld van tevoren vragen? Of?
11: Ja, nou, eigenlijk is echt de allerbeste regel, if it sounds too good to be true, it probably is.
0: Oh ja.
11: Oftewel, als je het te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Dus wat ze vaak doen is dat ze hele mooie appartementen aanbieden of kamers, studentenkamers aanbieden voor minder dan de gangbare prijs. Dus dat het lijkt alsof je een hele goede deal maakt. Maar eigenlijk is dat het niet, want uiteindelijk ben je en je geld kwijt en heb je nog steeds geen huisvesting.
0: Ja, want hoe ben je geld dan kwijt?
11: Ja, verschillende manieren. Dus ik heb hier toendertijd, in 2013 tot 2015, heb ik hier onderzoek naar gedaan in Engeland. En toen was het heel gebruikelijk om ofwel geld te vragen voor het opsturen van de sleutel, ofwel de eerste maand geld voor de eerste maand huur en de borg, zodat het appartement voor jou is. En dat je dat dus overmaakt voordat je bij een appartement echt gaat kijken.
0: Oh ja, dat is ook wel een beetje dom om te doen natuurlijk, hè?
11: Nou ja, kijk, op dat moment, ik woonde zelf nog in Lancaster. Ik was net gepromoveerd. Dat is iets van 5 uur rijden naar Cambridge. En ik had haast, want ik moest mijn proefschrift afmaken en ik moest verhuizen. En ik was op zoek. Niet iedereen is altijd in staat om fysiek te gaan kijken. En dat geldt in Nederland natuurlijk nu bij al die internationale studenten ook. Op het moment dat jij nog in het buitenland bent en jij moet op afstand proberen om huisvesting te regelen. Ja, en iemand zegt, als je geld betaalt, dan hou ik hem voor je vast. Ja, dan is de kans dat je daarin trapt, is gewoon best goed.
0: Ja, Julia, om hoeveel geld gaat het eigenlijk bij deze scams?
3: Ja, volgens de Fraude Helpdesk bieden de accounts van de zogenaamde verhuurmakelaars tientallen tot honderden huurwoningen per dag aan. Vaak vragen de criminelen om het betalen van een eenmalige €100 voor die bezichtiging. En moeten de studenten 2 maanden huur vooruit betalen, een maand borg. Alles bij elkaar kan dat dus oplopen tot 3.000 tot 4.000 euro aan kosten. En deze vorm van kamerfraude komt vooral voor in de grote steden. Maar uit onderzoek van de RTV Oost blijkt ook dat criminelen actief zijn nu in Zwolle, Deventer en Hengelo.
0: Ja, Sophie van der Zee, wat kun je nou doen als je opgelicht bent?
11: Ja, je hoopt natuurlijk dat onder andere door dit soort reportages dat minder mensen opgelicht worden. Dus voorlichting is denk ik heel erg belangrijk. Als je opgelicht bent, een aantal dingen. Ten eerste, meld het. Ga naar de politie en meld het bij de Fraude Helpdesk, zodat zij zicht hebben op hoe groot het probleem is en eventueel het probleem wel kunnen gaan aanpakken. Ten tweede, praat erover met je vrienden en familie. Zorg dat je niet in een isolement raakt, want je bent op dat moment extra kwetsbaar. Je bent net slachtoffer geworden van internetoplichting. En daar ligt ook echt een rol wat mij betreft voor de omgeving van het slachtoffer. Zorg dat je er voor die persoon bent en dat je ze niet nog een schuldgevoel gaat aanpraten met het idee dat ze dom zijn geweest. Want ja, dat is eigenlijk iets wat wij heel erg zien bij alle slachtoffers van internetoplichting. Als je fysiek bijvoorbeeld beroofd wordt bij een pinautomaat, dan hebben mensen medelijden met je, komt de politie aangifte opnemen en staan de mensen van slachtofferhulp voor je klaar. Ja. Maar op het moment dat jij 1000 of soms 10.000 euro's kwijtraakt door internetoplichting, dan zegt iedereen dat het je eigen schuld is. En dat zorgt voor, dat heet secundaire victimisatie, een soort tweede slachtoffersgolf. Wat vaak nog meer schade doet dan die initiële schade die je hebt opgelopen.
0: Nog meer, jeetje. Ja. En als je zo'n advertentie ziet, als we van tevoren om geld vragen, dat is dus al opletten. Maar kun je het ook bijvoorbeeld aan de foto's zien van zo'n woonruimte die dan wordt aangeboden?
11: Wat ze vaak doen, ik heb ook op TikTok zitten kijken nu, wat ze vaak doen is dat ze bestaande filmpjes en foto's nemen, bijvoorbeeld van Funda. Dus dat op zich aan de foto's zelf je het niet kunt zien, omdat die van het echte appartement zijn. Wat ze echter wel doen, is dat ze dan vaak de prijs heel erg naar beneden halen. Ja. Dus als je, dat is een van de beste tips die ik je kan geven, is als je twijfelt, en dit geldt zowel voor als je op zoek bent naar woonruimte, maar bijvoorbeeld ook bij datingfraude, als je op zoek bent naar een partner. Als je foto's hebt, dan kun je op internet kun je met de, als je Chrome gebruikt, dan kun je met je rechtermuisknop, kun je Google Lens, kun je naar die foto laten kijken en waar die op het internet nog meer voorkomt. Ja. En wat je dan vaak ziet, want ik heb nu even een aantal TikTok-filmpjes bekeken, een aantal van die accounts, is dat de websites waar bijvoorbeeld die accounts naar verwijzen, dat die er best wel flashy en goed uitzien, maar dat als je kijkt waar die foto's bijvoorbeeld vandaan komen, dat die allemaal van stockfoto's komen en dat het allemaal modellen zijn die op 20 verschillende websites voorkomen.
0: Goed opletten dus. Hartelijk dank voor deze tip, Sophie van der Zee, universitair docent gedragseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

0: zijn. Wat ze echter wel doen, is dat ze dan vaak de prijs heel erg naar beneden halen. Ja, ja. Dus als je, dat is een van de beste tips die ik je kan geven, is als je twijfelt, en dit geldt zowel voor als je op zoek bent naar woonruimte, maar bijvoorbeeld ook bij datingfraude, als je op zoek bent naar een partner. Als je foto's hebt, dan kun je op internet kun je met de, als je Chrome gebruikt, dan kun je met je rechtermuisknop, kun je Google Lens, kun je naar die foto laten kijken en waar die op het internet nog meer voorkomt. Ja. En wat je dan vaak ziet, want ik heb nu even een aantal TikTok-filmpjes bekeken, een aantal van die accounts, is dat de websites waar bijvoorbeeld die accounts naar verwijzen, dat die er best wel flashy en goed uitzien, maar dat als je kijkt waar die foto's bijvoorbeeld vandaan komen, dat die allemaal van stockfoto's komen en dat het allemaal modellen zijn die op 20 verschillende websites voorkomen.
1: Goed opletten dus. Hartelijk dank voor deze tip, Sophie van der Zee, universitair docent gedragseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

0: dat die allemaal van stockfoto's komen. En dat het allemaal modellen zijn die op 20 verschillende websites voorkomen.
1: Goed opletten dus. Hartelijk dank voor deze tip. Sophie van der Zee, universitair docent gedragseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

0: rechtstreeks naar de makers. Dus dat draagt niet per se bij aan de Britse economie. De bijdrage aan de Britse economie is ongeveer 0,03% van het totale nationaal product.
1: Oké, want die content creators, zoals ze heten, die verdienen er dus ook heel veel aan.
2: Ja, zeker. Content creator Milena XOXO, die heeft al zo'n 6 jaar een account op de platform en die vertelde ons dat ze er inmiddels ruim van kan leven.
3: Het kan heel lucratief zijn. En dat is voor mij inderdaad het geval. En dat komt omdat ik al een paar jaar actief was op Instagram. Dus ik had een grote fanbase opgebouwd. Dus mijn fans wilden mij supporten. En daarom is het bij mij natuurlijk gegroeid en lucratief geworden. Waardoor ik het kan doorzetten als mijn fulltime baan. Maar de gemiddelde creator verdient €150 per maand. Dus dat is zeker niet lucratief voor iedereen.
1: Oké, nee, maar voor Milena dus wel. Mm-hmm. Kan iedereen al zomaar duizenden euro's verdienen op dat platform?
2: Nou, daar zit wel flink wat werk in. Dat vertelt Antoinette Jacobsen van de podcast Met Antoinette naar bed.
4: Je moet chatten, je moet foto's maken, je moet fotoshoots inplannen, je moet nieuwe ideeën voor filmpjes bedenken.
1: Oh, het is heel veel werk dus. Mm-hmm. Maar terug naar de cijfers. OnlyFans komt uit op 0,03% van het Britse bruto binnenlands product. En de visserij dan?
2: Nou, heel ver zitten die eigenlijk niet van elkaar, vertelt Maarten de Ridder.
0: Die is ongeveer 0,8, 0,9 miljard. En dat is van een vergelijkbare orde als OnlyFans. Het is natuurlijk een sector die niet aan het groeien is. Dus als we het zeker hebben over het exportproduct van de toekomst, dan gaan de Britten meer aan OnlyFans hebben dan aan de visserij.
2: Ja, die liggen dus verrassend dicht bij elkaar. OnlyFans die lijkt net groter en groeit bovendien ook nog.
1: Oké, maar er zijn toch meer manieren om te kijken naar wat zo'n sector bijdraagt aan de economie?
2: Ja, klopt. Die nuance die geeft de Ridder ook.
0: Als we het bijvoorbeeld hebben over werkgelegenheid, werken er tussen de 7 en de 11.000 mensen in de Britse visserij. En op het hoofdkantoor van OnlyFans hier werkt maar een man of 50. Dus als je het meet in banen, dan is de bijdrage van de visserij nog altijd vele malen groter dan die van OnlyFans.
1: Ja, maar die creators die verdienen. Nou goed, wat is zijn eindoordeel? Is het vandaag OnlyFacts?
2: Nou, dat hangt er maar net vanaf.
0: Ik zou zeggen feit, want uiteindelijk harde euro's tellen voor de economie. Maar het is niet het hele verhaal.
2: Niet het hele verhaal, maar we zeggen toch een feit.
1: Het is 2:04. Nadia moest iets met Bureau Buitenland. Wat gaan jullie zo meteen doen?
5: Hi, goedemiddag. Wij gaan onder andere praten over een nieuw pact dat gesloten is tussen Pakistan, Turkije en Saoedi-Arabië. En dat wordt ook wel de Islamitische NAVO genoemd. Maar waarom is dat er nu ineens? En we gaan ook nog naar Afghanistan.
1: Dankjewel. Bijna aan het einde, Julia. Wat is er nog?
2: Ja, in het noorden van het land zijn er niet alleen problemen met droogte, maar ook met muizen. Ze vreten de wortels op en dan gaat het gras dood. Dat legt boer Jan Brouwer uit aan Omroep Friesland. Volgens hem scheelt het wel 20% van de opbrengst van zijn gras. Om ze te verjagen, dan zet hij de boel onder water. Hè, want hij kan nog wel water gebruiken uit het IJsselmeer voor zijn deur. Maar
1: nu hebben ze in Friesland ook 700 verwilderde katten doodgeschoten. Heeft dat een met het ander te maken?
2: Nou, dat is wel heel verdacht. Dus we weten het niet, maar misschien wat katten loslaten.
1: Ja, nou, dankjewel. Dit was het voor vandaag op de radio. We zijn online te vinden op 1vandaag.nl. Vanavond om 6:30 op NPO 1. Fijne middag.
6: Afrotros, de omroep voor ons.
7: Ster. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PerSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
14: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
15: Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk wat misging bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Dat werd veroorzaakt door een stroompiek. En nog wat ander nieuws. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Dat incident was in mei. De dader zegt geen spijt te hebben, alleen spijt dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. En 2 Oekraïense vluchtelingen van 15 en 20 zijn verdronken in de Zandenplas bij Nunspeet. De jongen en de man werden uit het water gehaald door hulpdiensten en omstanders. Ze overleden later in het ziekenhuis.
16: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat 30 kilometer file in het land, onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging meer dan een uur. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens en daarom heb je vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting, de N57. Die is dicht na een ongeluk in beide richtingen ter hoogte van afrit Brie. Het verkeer wordt langzaam wordt omgeleid.
14: NPO Radio 1. VPRO.
17: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
5: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Vandaag de gast, kunsthistorica en Afghanistan-kenner Nathalie Paalberg, over de vraag: wat is er nodig om de situatie van Afghaanse vrouwen echt te verbeteren? En journalist en Midden-Oosten-deskundige Fernande van Tets over een opmerkelijk nieuw militair bondgenootschap tussen 3 islamitische machten. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
18: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Nadia Moussaïd.
5: Ja, welkom Fernande en Nathalie. We gaan eerst naar het nieuws van de dag. Dat heeft dan ook weer met Afghanistan te maken. Want het is deze week 5 jaar geleden dat de Taliban aan de macht kwam opnieuw in Afghanistan. En dat klonk toen zo.
19: Taliban forces entered the heart of the Afghan capital Kabul today, the culmination of a rapid advance and retaking of control almost exactly 2 decades after they were ousted from power. Fighters were filmed inside the presidential palace after Ashraf Ghani, now the former president, fled the country.
5: Ja, dit was 5 jaar geleden. Nathalie, jij bent veel in Afghanistan, je hebt er gewoond ook, je komt er nu ook nog regelmatig. Die val van Kabul. Wat was destijds jouw eerste gedachte toen dat gebeurde?
20: Ja, schok. In de week die daar aan vooraf ging, aan die 15 augustus, toen gebeurde er al heel veel. Andere steden in Afghanistan vielen. Mazar-e-Sharif in het noorden, Herat in het westen. Maar de gedachte was toch wel altijd, oké, Kabul zal stand houden. Ja. Daar komen ze niet binnen. En toen in de ochtend keken we naar het nieuws en inderdaad, Taliban-strijders die overal gespot werden in wijken van Kabul. En ja, mijn eerste gedachte, ik heb daar een team zitten van 250 man.
5: Ook op dat moment?
20: Op dat moment ook. Dus de eerste gedachte is, ja, wat moeten we daarmee? En we wisten op dat moment natuurlijk echt niet wat de Taliban zou gaan doen. Zouden ze iedereen gaan vervolgen die voor een internationale NGO heeft gewerkt? Zouden ze mensen gaan vervolgen van de ambassades?
5: Was jij daar ook wel, hoe zeg je dat, ongerust, druk je beeld uit over?
20: Ja, en mensen waren dus heel erg bang. Dus constant aan de telefoon, iedereen wilde weg. En na die eerste schok kwamen die 2 weken tot 31 augustus. Die 2 weken waarvan de Taliban zei, oké, jullie hebben 2 weken de tijd om mensen het land uit te krijgen, als jullie dat willen. En dan sluiten gewoon de grenzen en dan is het klaar. En iedereen wilde weg, maar dat kon niet. Dus dan moet je echt keuzes gaan maken.
5: Welke verschrikkelijke keuze heb je moeten maken?
20: Ja, dus toch, wie is het meest kwetsbaar? Wie loopt het meest risico? Dan kijk je toch inderdaad naar vrouwen eerst. Etnische minderheden. Of vrouwen die dan alleen aan het hoofd van een gezin staan.
5: Is dat gelukt ook echt om hun daar weg te halen?
20: Ja, het is gedeeltelijk gelukt. We hebben inderdaad een aantal mensen het land uit weten te krijgen, toenertijd met behulp van Qatar. En die zijn uiteindelijk in Amerika beland, sommigen in het Verenigd Koninkrijk. Maar ja, het overgrote deel niet. Ja. En de organisatie heeft tijdelijk de deuren gesloten, maar is daarna ook weer open gegaan. En we werken daar nog steeds.
5: Ja.
20: En die schok die ik toen voelde, 5 jaar verder denk je soms wel eens, misschien heeft het ook, had het ook niet anders kunnen zijn. Als je kijkt naar 20 jaar, is de internationale gemeenschap daar bezig geweest.
5: Ja.
20: Maar toenertijd was het gewoon verschrikking. En ook als ik zo'n audiofragment hoor.
5: Wat gebeurt er dan?
20: Ja, kippenvel. En dan voel ik me echt gelijk weer heel erg rot. Dus dat is toch een stukje wat je niet meer loslaat.
5: Ja, en rot ook omdat je niet iedereen hebt kunnen helpen.
20: Ja, en dan dat je weer dat gevoel terugkrijgt wat je toen had, machteloosheid. Ja.
5: Heeft het ook echt mensenlevens gekost, weet je dat?
20: Het heeft
5: jouw team?
20: Niet in mijn team, gelukkig. Maar ik weet niet of je dat nog herinnert. Er stond op een gegeven moment zo'n mensenmassa voor het vliegveld van Kabul.
5: Tuurlijk.
20: En toen is daar die bom afgegaan.
5: Ja.
20: En die beelden.
5: Die heb ik ook op mijn netvlies.
20: Ja, ja. Dat vergeet je nooit meer.
5: Nee. En Fernand, jij schreef 5 jaar geleden ook hierover voor Trouw. En je volgde toen een Afghaanse ambassademedewerker die werkt voor de Nederlandse ambassade. En zij probeerde weg te komen. Is dat toen uiteindelijk gelukt? Maar jij volgde haar.
3: Ja, dat is uiteindelijk gelukt. Maar dat was echt 10 dagen lang elke dag bellen. Totale chaos, heel veel angst. Weer niet gelukt. Geprobeerd bij het vliegveld te komen, kwam er niet in. En ook die groeiende wanhopigheid van, gaat het me lukken om hier weg te komen met mijn gezin? En ik wil gewoon niet meemaken wat dit voor mij gaat betekenen als vrouw, als iemand die voor de Nederlandse ambassade heeft gewerkt.
5: Ja.
3: En gelukkig is zij weggekomen, maar zij staat vandaag ook in het NRC en leeft nog steeds met wat er toen gebeurd is.
5: Ja. We gaan verder praten over Afghanistan, want 5 jaar geleden was dus die machtsovername van de Taliban. En ondertussen is dus de positie van de Afghaanse vrouw steeds nijpender geworden. Gisteren meldde de VN dat 2,5 miljoen meisjes geen toegang hebben tot middelbare schoolonderwijs. En dat veel vrouwen nauwelijks buiten komen. Klinieken van hulporganisaties sluiten. En tegelijk zet Europa de deur steeds verder open voor samenwerking met de Taliban. Jij wilde hier ook over praten, Nathalie. Kun jij schetsen, als we even naar het nu gaan, hè, hoe nijpend is de situatie nu dus 5 jaar later voor vrouwen in het land?
20: Ja, het is eigenlijk steeds slechter geworden. De optimisten hadden na de val van Kabul en de machtsovername door de Taliban misschien toch nog een sprankje hoop. Want de Taliban zei, als we kunnen garanderen dat meisjes veilig naar school kunnen gaan, en als dat kan volgens islamitische principes, dan staan we er in principe weer voor open dat meisjes naar school mogen. En ook naar dat middelbare onderwijs en naar de universiteit. En in maart 2022 was het dan eindelijk zover, want het Afghaanse jaar begint in maart.
5: Mm-hmm.
20: En toen zouden meisjes weer naar school gaan. En op de dag dat ze naar school zouden gaan, uniform aan, boeken in de rugtas, toen bleken die scholen toch hun deuren gesloten te houden.
5: Ja.
20: En dat was één groot fiasco. En de soort van de uitvoerende macht in Kabul, die was ook niet helemaal op de hoogte van het besluit dat door de religieuze kern van de Taliban in Kandahar was genomen.
5: Die zijn eigenlijk aan de macht, toch?
20: Die zijn eigenlijk aan de macht, ja. En eigenlijk is toen een beetje dat laatste sprankje hoop dat er was, is toen wel vervaagd. En 5 jaar verder zien we gewoon dat niet alleen mogen meisjes niet meer naar de middelbare school en niet meer naar het onderwijs, maar ze mogen niet meer naar publieke parken. Ze mogen geen lange afstandsreizen maken zonder een mannelijke begeleider. En op eigenlijk, ze mogen niet meer voor internationale NGO's werken. Dus die hun wereld wordt steeds kleiner en kleiner en ze krijgen steeds meer beperkingen opgelegd.
5: Ja.
20: En daarbij komt dus ook nog wat je net al zei, dat dat stukje toegang tot gezondheidszorg dat verschaft werd door de internationale gemeenschap, door internationale NGO's. Ja, dat verdwijnt ook eigenlijk niet eens langzaam, maar vrij rap.
5: En dit zijn geen cijfers voor jou, want jij komt er al heel lang. Je werkt er en je werkt voor de stichting Turquoise Mountain. Wat voor projecten doen jullie daar eigenlijk?
20: Ja, wij hebben eigenlijk na 2001 hebben wij de oude stad van Kabul weer helemaal opgebouwd. Die lag toen na jaren van oorlog helemaal in puin. En daar hebben we een instituut opgezet voor Afghaanse kunst en architectuur. Ook een kliniek en een school. En wat we doen is dat we nu met gemeenschappen werken. Maar eigenlijk met name met vrouwen door het hele land. Op het gebied van cultureel erfgoed en traditionele ambachten. En dan hun koppelen met internationale markten. En heel concreet betekent dat ik bijvoorbeeld nu met zo'n 8000 vrouwen door het land samenwerk. En zij maken tapijten, sieraden en andere producten. En wij zorgen ervoor dat die worden verkocht in New York, Londen, Parijs. En dat dat geld weer terug hun kant op
5: gaat. En dat laat de Taliban toe?
20: Dat laat de Taliban toe.
5: Moet je dan ook met hun samenwerken, lijkt mij.
20: Absoluut.
5: Dit krijg je niet zomaar voor elkaar.
20: Maar het wat ik... Ik heb natuurlijk ook heel veel nagedacht over waarom kunnen wij dit werk wel blijven doen. Mm-hmm. En waarom worden andere NGO's echt het leven zuur gemaakt als zij hun projecten willen uitvoeren.
5: Ja, waar zit hem dat in, denk je?
20: Nou, omdat wij werken in principe, komen we daar al aan met een fijne boodschap. We zeggen, goh, Afghanistan heeft fantastische culturele tradities. Echt iets waar jullie trots op mogen zijn. En die het ook verdienen om door de wereld gezien te worden. Dus je komt al met een positieve boodschap in plaats van te zeggen, jullie onderwijzen je kinderen niet goed. Jullie behandelen je vrouwen niet goed. Wat toch vaak een beetje de insteek is van heel veel ontwikkelingsprojecten.
5: Ja.
20: En wij proberen toch heel erg met de stroom mee te werken. Dus heel veel van de vrouwen met wie ik werk, die werken thuis. Dus die gaan niet naar een weverij toe. Die werken thuis. Die zorgen voor het huishouden. Die weven tapijten. Dat is iets wat vrouwen in Afghanistan al eeuwen doen.
5: Ja.
20: En het enige verschil is dat ze er nu meer geld voor krijgen. Dat geld direct aan hen wordt betaald en niet aan hun man.
5: Ja, dus het is minder bedreigend. Misschien
20: dus minder bedreigend. Ja.
5: Nog heel even terug naar de schets. In grotere zin wat er in het land gebeurt. Want die westerse hulp die is er dus bijna niet meer. Het gaat rap, zei je al.
20: Ja.
5: Het is verminderd van ongeveer 3,5 miljard in 2022 naar 800 miljoen. En de VN maakte een reportage bij een hulporganisatie in Afghanistan waar de gevolgen daarvan heel erg voelbaar zijn. Ja, ze zegt eigenlijk, als er minder fondsen beschikbaar zijn, lijden wij daaronder in de zorg. We kunnen ons personeel niet meer betalen. Kortom, die gevolgen zijn gigantisch. Jij komt daar al zo lang. Je spreekt ook veel vrouwen, ook met deze projecten. Die situatie is dus enorm verslechterd voor vrouwen. Wat willen de vrouwen eigenlijk zelf die je spreekt?
20: De vrouwen die ik spreek, die willen kunnen werken. Die willen naar school kunnen gaan. En ze willen stabiliteit. En dat is misschien ook wel waar het nu een beetje wringt. Want de Taliban biedt wel een vorm van stabiliteit.
5: Welke vorm dan?
20: Er is geen oorlog.
5: Ja.
20: Dus en dat maakt wel degelijk wat uit als jouw dorp op de frontlinie is van een oorlog die maar doorgaat. Als jouw zonen worden ofwel geronseld door de Taliban of het Afghaanse leger in moeten. Dus er is een stukje stabiliteit. Maar ze willen gewoon mens kunnen zijn. Ze willen gewoon een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Ze willen kunnen leren, naar buiten kunnen gaan. En wat ik dus heel veel om me zie, en dat is dan, ja, dat zijn dan anekdotes, maar de cijfers die je net noemt, die geven dat beeld ook weer. Is dat echt heel veel vrouwen lijden hieronder. Mm-hmm. Een kliniek waar wij nou mee samenwerken in de oude stad van Kabul. Als ik daar op bezoek ben, of toen ik daar laatst was, toen vroeg ik, wat is de diagnose die jullie nu het meeste stellen?
5: En?
20: Depressie, dwangstoornissen, zelfmutilatie, gevallen van zelfdoding. Omdat die hoop, het perspectief wordt gewoon kleiner met de dag. En dan gaat het niet alleen om vrouwen en meisjes, maar het gaat ook om mannen. Ik werk met vaders die 4 dochters hebben. En die wonen in een appartementje in Kabul van 60 vierkante meter. En die meiden mogen niet naar school. Dus zo'n man, die wordt ook tot wanhoop gedreven.
5: Ja, wat ik niet begrijp is waarom de Afghaanse vrouw zo achtergesteld wordt door de Taliban. De VN noemt het zelfs gender apartheid. Mm-hmm. Heb jij daar een antwoord op gevonden? Waarom gebeurt dit überhaupt?
20: Ja, ik denk het is een heel complex verhaal van dat toch wel zijn oorsprong vindt in die stammencultuur uit het zuiden waar de Taliban uit voortgekomen is en een hele specifieke school binnen de islam, die heet de Deobandi school. Waarin vrouwen toch wel in poerda leefden. Dus dat betekent afgesloten van het publieke leven. Maar als je luistert naar wat de Taliban nu zegt, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar waarom mogen meisjes niet naar school? Wat zijn de redenen die zij zelf geven? Dan houden ze het nog steeds op veiligheid van vrouwen en meisjes. En dat onderwijs dan niet, dat ze niet kunnen garanderen dat volgens islamitische principes kan worden gegeven. En er wordt dan af en toe wel een beetje vaag naar de Koran verwezen. Maar het is niet dat de opperste leider van de Taliban, Ayatollah Akhundzada, nu zegt, en dit is waarom vanuit ideologisch oogpunt of vanuit religieus oogpunt, waarom meisjes niet naar school mogen. Dus ze zijn daar zelf ook vaag in. En dat hele soort van die religieuze kern van de Taliban in Kandahar is ook een beetje in mysterie gehuld. Ze treden niet echt in de openbaarheid.
5: Maar als we nu kijken, die 20 jaar dat de VS, wij ook, we zijn er actief geweest, NGO's, op allerlei manieren, ook om die positie van vrouwen te verbeteren, zijn miljarden tegenaan gegooid. En als dit dan nu de status quo is, en we weten eigenlijk niet eens waarom ze dit doen, en we tasten in het duister, hoe moet dit dan verder?
20: Ik denk ten eerste om terug te komen op het punt. Dat was vanaf dag 1 het doel. We zouden natuurlijk, Osama Bin Laden zou gepakt worden, Al-Qaeda zou uitgeschakeld worden. Maar een van de doelen van de NAVO om naar Afghanistan te gaan was ook om de positie van vrouwen te verbeteren. Dat is expliciet zo benoemd. Nou, ja. Dat is natuurlijk echt falikant mislukt.
5: Ja.
20: Echt elke vooruitgang die geboekt is, dat is allemaal teruggedraaid. En niet alleen op het gebied van vrouwenrechten, maar ook democratie, rechtsorde, noem maar op. Dus ik denk wel dat we sowieso als internationale gemeenschap aan onszelf kunnen vragen, goh, wat hebben wij zo ongelooflijk fout gedaan?
5: En wat denk jij?
20: Ik denk dat op het gebied van vrouwenrechten, dat er te veel gepusht is op het gebied van vrouwenrechten. En dat eigenlijk een soort backlash heeft veroorzaakt. Maar ook dat bijvoorbeeld de regering van president Ghani, die was in en in corrupt. Die had eigenlijk al jaren voor 2021 al zijn politieke kapitaal verspeeld. En die bleef de internationale gemeenschap maar steunen. En dat de machtovername door de Taliban in 2021 kwam als een schok. Maar eigenlijk was dat proces natuurlijk al jaren gaande. Ja, het kwam in een stroomversnelling in de zomer van 2021. Maar de Taliban zijn niet marsmannetjes die met een UFO in Afghanistan zijn geland. Dat proces was al gaande. En
5: als je nu één tip zou moeten geven van er gebeurt nog wel iets. Hè?
20: Ja.
5: Het is weinig, jullie zijn nog actief. Wat moet de EU dan doen?
20: Nou, ik denk in ieder geval zorgen dat er genoeg geld beschikbaar is voor humanitaire hulpverlening. Want Afghaanse vrouwen wordt het leven al onmogelijk gemaakt door de Taliban. En dat beetje toegang tot basisonderwijs, tot basiszorg die ze nog hebben, om dat ook af te nemen door er geen geld in meer te willen steken. Ja, dat,
5: dus meer geld.
20: Meer geld.
18: De Bureau Buitenland Zomertafel.
5: Ja, u luistert naar de Bureau Buitenland Zomertafel met mijn gasten Nathalie Paalberg en Fernande van Tet. Fernande, jij wil het hebben over het nieuwe Mekka-pact.
20: Ja.
4: Saudi Arabia, Turkey and Pakistan have signed a new defense pact with language that sounds strikingly familiar. An armed attack against one will be considered an attack against all three. It brings together three very different kinds of power. Saudi Arabia's economic and political weight, Turkey's military strength and defense industry, and of course the nuclear-armed Pakistan.
5: Ja, een aanval op één is een aanval op alle. In Mekka ondertekenden dus Pakistan, Turkije en Saoedi-Arabië een militair verdrag. En het wordt door sommigen zelfs het begin van de islamitische NAVO genoemd. Waarom doen deze drie landen dit?
20: Ja, dit komt natuurlijk voort uit de zorgen die zij hebben over de verdedigingsparaplu die ze vooralsnog hadden. En dat was Amerika. Dit is eigenlijk een proces dat al langer speelt sinds na oktober 2023. Die oorlog die toen begon, maar het is in stroomversnelling gekomen door de oorlog in Iran. Mensen kijken toch een beetje naar een plan B. Hè. Jarenlang hebben ze gerekend op dat het feit dat ze Amerikaanse basissen hadden op hun grondgebied, bijvoorbeeld in Saudi-Arabië, in de Golfstaten, dat dat hun zou beschermen. Mm-hmm. Wat is nu gebleken in de oorlog met Iran? Dat maak je juist tot doelwit.
5: Ja.
20: Hè, dus dat is de reden dat ze worden aangevallen. Dus dat hele idee dat hun veiligheidsstrategie, de grondslag daaronder, is een beetje weggeslagen de afgelopen maanden.
5: Maar dat geldt dan voor Saudi-Arabië. Maar hoe zit dat dan voor Pakistan en Turkije?
20: Ja, dus Saudi-Arabië is echt wel de initiatiefnemer hiervan. Als je kijkt waar het is ondertekend, waar het toekomstige secretariaat van deze beweging gaat komen. Dat is allemaal in Saudi-Arabië. Ze hebben ook het geld om dit te onderpinnen. Maar ze hebben er allemaal wat aan. Natuurlijk ook krijgen ze hierdoor allemaal een internationaler profiel. Hè? Pas op, val mij niet aan. Dat is eigenlijk de onderliggende boodschap hieronder. Want ik heb andere mensen die dan voor mij op gaan komen. Pakistan en Saudi-Arabië hadden dit overigens al. Die hebben vorig jaar in september een soortgelijk pact ondertekend. En nu is het nieuw dat Turkije erbij komt. En er is ook wel ook de ambitie uitgesproken dat er nog meer landen bij gaan komen in de regio. Dus echt dat het een nieuw regionaal verband is om te rivaliseren met de NAVO.
5: Ja, maar het is dus een initiatief, zeg jij, van Saudi-Arabië.
20: Ja.
5: Zij hebben het geld. Maar wat hebben zij verder te bieden?
20: Nou ja, als je kijkt, Pakistan heeft natuurlijk miljoenen mensen die daar werken. Hè, dus de banden zijn al heel nauw. Ja. Zij kunnen ook met dat geld investeren in onderzoek in andere landen. Ze kopen ook bijvoorbeeld Turkse drones. Zij zijn een grote afnemer van Turkije. Een van de redenen dat die meedoen is, ze hebben een groeiende defensieindustrie. Daar willen ze graag dingen van afzetten. Pakistan heeft natuurlijk het zesde grootste leger ter wereld. Dus het is best wel wat. Maar het is voornamelijk dat zij ook zeggen, we gaan dingen uitwisselen op het gebied van inlichtingen. We gaan elkaar trainen. Het is niet alleen maar dat artikel 5 waar wij het over hebben. Het is ook breder dan dat. Dus het is, we gaan elkaar helpen met trainen, met dingen ontwikkelen, met counterterrorism, wat ook voor deze landen natuurlijk belangrijk is. Dus het is breder dan alleen maar dat als je ons aanvalt, val je ons allemaal aan.
5: Ja, want als we daar even naar kijken. Er is dus al een verdrag tussen Saoedi-Arabië en Pakistan. Sinds vorige zomer. Maar Pakistan schoot Saoedi-Arabië niet te hulp toen Iran hun aanviel.
20: Nee, dus moeten ook even kijken.
5: Wat betekent dit?
20: Je moet even realistisch zijn over wat dit betekent. Op papier lijkt dit natuurlijk heel wat. Hè? Zeker als je kijkt naar nucleaire wapens, zesde grootste leger ter wereld, tweede grootste leger ter wereld, al dat geld. Maar inderdaad, in de praktijk hebben we gezien dat toen Iran Saudi-Arabië aanviel, dat Pakistan daar eigenlijk niet op heeft gereageerd. Er is wel wat hulp geweest met anti-afweerraketten. Er is wat training geweest, maar niet echt structureel. Pakistan heeft ook gezegd dat hun nucleaire arsenaal niet onder die overeenkomst valt.
5: Oh.
20: Of dat bij deze wel zo is, dat weten we niet, want er is geen tekst.
5: Dat is toch echt een gigantisch ding, dat zij kernwapens hebben, Pakistan.
20: Dat is een gigantisch ding, maar we hebben de tekst niet gezien, dus we weten niet wat erin staat. En sowieso, zelfs bij NAVO-verdrag 5, het is een politieke interpretatie wanneer iets een aanval is. Dus als we bij dit verdrag ook gaan kijken, breder, al deze landen hebben conflicten die niet per se heel voor de hand liggend zijn dat de andere erbij springt. Dus bijvoorbeeld Turkije heeft ook met Griekenland bijvoorbeeld een conflict over Cyprus. Pakistan heeft problemen met buurland India.
5: Ging het gisteren nog over onze uitzending?
20: Ja, dus
3: ik denk, we moeten maar zien hoe dit in de praktijk uitwerkt. Maar het is ook een vorm van afschrikking. Hè? Het is gewoon het idee van, oké, we zijn onderdeel van, we hebben die Amerikaanse paraplu, maar we hebben ook nu dit. Dus pas op, als je ons wil aanvallen, misschien krijg je met meer te maken dan je lief hebt.
5: En afschrikken voor naar wie?
3: Ja, de voornaamste partij waar dit op gericht is, ze zeggen de hele tijd, het is niet gericht op één partij. Maar het is denk ik voornamelijk wel gericht op Iran. Daar is ook vanuit gereageerd. Ze zeiden, je kan het proberen, maar je gaat niks aan hebben. Net als met de Amerikaanse paraplu. Dit gaat je helemaal niks brengen, zegt Iran. Maar ja, tegelijkertijd is er wel op gereageerd, dus ze zien het wel.
5: Wat zei Iran?
3: Ja, dat zeiden ze dus. Dus er was een parlementslid die zei, je waant je veiliger dan je bent, zeg maar.
5: Ja.
3: En wat we ook zien is bijvoorbeeld India. He, heeft al lang een verband met Israël. Ik denk dat die ook wel weer gaan bellen hierover. Van wat kunnen wij dan doen om elkaar aan te sterken. Dus ja, het zet ook alweer de regionale verhoudingen op scherm.
5: Ja, als we dan inderdaad nog even verder uitzoomen in die regio. Er zijn ook spanningen tussen Turkije en Israël. Want de Turkse minister van Buitenlandse Zaken zei recent dat Turkije de volgende vijand van Israël zou zijn.
0: Netanyahu and some people, as they get closer to the elections, they need enemy.
3: Mm.
0: Because after they wage war on Hamas, Hezbollah and Iran, they need another enemy to get somebody to pity them and to, you know...
21: And you think they're trying to do that to Turkey?
0: Absolutely.
5: Is dit ook een reactie op? Is dat verdrag ook een reactie op deze spanningen?
3: Ja, zeker.
5: Turkije en Israël.
3: Dit is ook niet nieuw. Hè? Als je kijkt, bijvoorbeeld in januari dit jaar was er al een Israëlische politicus die zei dat Turkije een nieuwe Iran is. Dus dit is ook wel iets dat breed wordt uitgemeten in Israëlische media van dat dit een nieuwe vijand is. Zeker heeft dat hier iets mee te maken waar we overigens deze spanningen tussen deze twee het meest zien uitgevoegd worden is in Syrië.
5: Ja.
3: Want daar steunt Israël steunt de Druzen, die proberen zich af te scheiden van de centrale regering in Damascus. Terwijl Turkije heel erg achter de nieuwe Syrische regering staat. En in dat opzicht is dit verband ook interessant. Want dit zijn allemaal staten die heel erg een sterke centrale overheid. Waar zij heel sterk achter staan. Ze zijn tegen afsplitsende groeperingen waar ze allemaal mee te maken hebben op hun grondgebied.
5: Mm-hmm.
3: En dus is dat ook wel iets wat we daar terug in gaan zien, denk ik. Dat die steun voor Turkije, dat Turkije zegt pas op met wat je doet, ook in Syrië. Want wij hebben nu deze mensen achter ons staan.
5: Mm-hmm.
3: Dus ja, het is zeker een belangrijke ontwikkeling.
5: Ja, want wat kan dit betekenen? Want jij zei eigenlijk, er wordt ook al gesproken dat meer landen lid worden. Welke landen dan? Ik neem aan dat niet India of Israël lid gaat worden van dit pact dan. Want dan is de bedoeling...
3: Het staat open voor iedereen, maar waar ze het voornamelijk over hadden was Egypte. Die was oorspronkelijk ook betrokken bij de gesprekken hierover. Die is op het laatste moment eruit gegooid. Het schijnt door Saudi-Arabië die een beetje zeggen, Egypte die neemt alleen maar geeft nooit iets terug. Hè. Hun leger is voornamelijk bezig op de civiele markt, dus niet met militaire ontwikkeling. Maar bijvoorbeeld het Egyptische leger zit ook heel groot in bijvoorbeeld levensmiddelen in Egypte. Wat hebben we eigenlijk aan de Egyptenaren? Ook in andere geopolitieke conflicten in de regio staat Egypte nu aan de andere kant. Is nu bijvoorbeeld closer met de Verenigde Arabische Emiraten dan met Saudi-Arabië. Dus ik denk ook dat Saudi-Arabië heeft willen zeggen, wacht maar even, hè, daar staat wel iets tegenover, want Saudi-Arabië heeft echt heel veel geld gestoken in Egypte en krijgt daar volgens hun nu op dit moment te weinig voor terug.
5: Mm-hmm.
3: Tegelijkertijd ziet Turkije wel Egypte als een natuurlijke partner hiervan. En dus vanuit Ankara hoor je heel erg, nee, die horen er wel bij. En we willen ook andere landen, bijvoorbeeld een Qatar, erbij hebben op den duur. Dus voor nu wordt dat gegooid op technische details. Nou ja, dat is natuurlijk lekker vaag, laat het open. Maar ik denk zeker dat ze in de toekomst ook andere landen hierbij willen betrekken om het ook nog solider te maken.
5: Hmm. En toch ook die kernwapens, hè, dat blijft mij ook een beetje hangen. Want die heeft Pakistan dus. En ze gaan dus ook intelligence uitwisselen. Maar is het ook de bedoeling dat Turkije en Saudi-Arabië daar iets mee kunnen leren? Is daar iets over bekend?
3: Daar is niks over bekend. Het staat nu vooral dat het militaire kennisuitwisseling. Saudi-Arabië wil natuurlijk haar eigen kernwapenprogramma gaan opzetten. Die zouden daar zeker wat aan hebben. Voor de rest moet ik wel ook de kanttekening plaatsen dat het integreren van deze drie legers, hè, totaal andere structuren, totaal onduidelijk hoe ze dat zullen gaan doen. Als je erover nadenkt hoe lang de NAVO daarover heeft gedaan om die structuur op te bouwen, wie de leiding heeft, wie volgt, wie heeft wat. Dan Pakistan bijvoorbeeld heeft heel veel Chinese wapens, terwijl de anderen dat niet hebben.
5: Ja.
3: Hoe ga je dat allemaal integreren in Europa? Al een mega probleem. Hoe het daar gaat gebeuren, zie ik nog niet gebeuren.
5: Kortom, goed nieuws of slecht nieuws voor de regio, voor de stabiliteit?
3: Goed nieuws, denk ik.
5: Oké. Dankjewel, Fernand van Tet en Nathalie Paalberg. Zometeen na de Ster en het NOS-journaal Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dat direct na 2 uur. Dit was het Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen overigens nog meer Afghanistan bij ons in de uitzending. Tot morgen.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin.
1: Feit.
2: Feit.
1: Of fictie.
0: Ja, en over zondes gesproken. Pikante foto's en filmpjes leveren de Britse economie inmiddels meer op dan vis, Julia.
3: Ja, het Britse bedrijf OnlyFans zou inmiddels meer bijdragen aan het Britse bruto binnenlands product dan de visserijsector in het land. Dat werd gezegd in de Volkskrant podcast Elke Dag.
0: Ja, want OnlyFans is dus een platform waar je zulke pikante foto's en filmpjes op kan plaatsen, ja. Waar mensen dan geld voor betalen om die exclusief te bekijken, toch?
3: Nou,
0: heb ik van
3: precies.
0: Een vriend gehoord.
3: Ja. En dat zou dus meer opleveren dan die visserijsector. Nou, we doken erin. We vroegen universitair hoofddocent mediastudies van de UvA, Niels van Doorn, hoe OnlyFans nou precies werkt.
4: Een platform is een digitale infrastructuur, zou ik zeggen, die zichzelf graag presenteert als een marktplaats, waar ze zeggen van oké, wij verbinden vraag en aanbod met elkaar.
0: Ja, dus die makers die zijn dan eigenlijk ondernemers geworden.
3: Yes, OnlyFans heeft daar een heel slim verdienmodel omheen gebouwd. De gebruiker betaalt rechtstreeks voor toegang tot de content en het platform pakt een deel van die iedere transitie.
0: En hoeveel verdient OnlyFans dan aan al die pikante content?
3: Nou, hou je vast. Econoom Maarten de Ridder van de London School of Economics die dook voor ons in de cijfers en zegt dit.
5: De totale omzet van OnlyFans is zo'n 7 miljard. Maar daarvan gaat 80%

0: Atletiek.
1: De Europese kampioenschappen in Birmingham. En
0: zwemmen.
1: Het EK in Parijs. Vanaf morgen
0: hockey.
1: Het wereldkampioenschap in Nederland en België. Met zaterdagmiddag de Nederlandse vrouwen tegen Chili. En zondag de mannen tegen Nieuw-Zeeland.
0: Voetbal.
1: Dit weekend zijn we natuurlijk bij alle wedstrijden in de tweede speelronde van de Eredivisie.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: NPO Radio 1. 2 uur.
0: Jurgen van den Berg.
5: Goedemiddag allemaal. Zometeen het laatste deel van de Villa VDB-serie over het thema thuis. Met sportpsycholoog Afke van der Wouw gaat het over thuisvoordeel en heimwee na een transfer naar een ver buitenland. Dat zometeen, nu eerst het NOS Journaal met Robert Baltus.
6: Bij een explosie van een opslagtank in de Rotterdamse haven is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij de regionale omroep Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plek in het Rotterdamse havengebied was een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afwakkelen en dat veroorzaakt veel rook. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte, veroorzaakt door een stroompiek. Intussen is die stroomstoring verholpen en worden de fabrieken in de haven weer stap voor stap opgestart. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet samen met het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat zeggen Nederlandse klimaatwetenschappers tegen Nieuwsuur in een studie die vandaag wordt gepubliceerd. Een van die onderzoekers is René van Westen, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Eerst eventjes, waarom is die golfstroom nou zo belangrijk?
7: Ja, de golfstroom die houdt het klimaat in Nederland vrij warm. We liggen op dezelfde breedtegraad als Zuid-Canada, waar het klimaat vele malen kouder is. Waardoor wij een soort heel fijn zacht zeeklimaat hebben. En daardoor kunnen wij op deze breedtegraad leven.
6: Ja, en dat komt eigenlijk door water dat uit het zuiden wordt aangevoerd naar het noorden, zal ik maar zeggen.
7: Ja, exact.
6: U doet al langer onderzoek naar het stilvallen van die golfstroom. Wat zijn nu de nieuwste bevindingen?
7: Ja, vorig jaar hebben we dus inderdaad een studie gepubliceerd waarbij we dus lieten zien dat de aanbok, dus die warme golfstroom, al bij zo'n 2,5 graden opwarming instabiel kan worden. En vandaag geven we eigenlijk een soort extra kanttekening bij dat opwarmingsniveau. Want het is niet het opwarmingsniveau dat bepaalt of de aanbok of de golfstroom instabiel wordt, maar juist hoe hard het tempo is van de huidige opwarming. Dat bepaalt of deze eeuw instabiel wordt, ja of nee.
6: Dus ik begrijp eigenlijk dat als het langzamer zou gebeuren, dat dan die instabiliteit ook kleiner is.
7: Ja, exact. Dus als je die 2,5 graden opwarming pas in 2200 behaalt, dan zal de aanmok, de golfstroom, dus waarschijnlijk gewoon stabiel blijven en niet instorten.
6: Als dit gebeurt, hè, dat instabiel raken van die golfstroom, wat zijn dan de gevolgen?
7: Ja, dus wat ik al eerder zei, ons klimaat wordt dus vrij warm gehouden door de golfstroom. Maar als deze dus instort, dan kan het hier dus netto afkoelen. Daarnaast worden de zomers ook een stuk droger. We krijgen een snellere zeespiegelstijging voor de kust van Nederland. En we kunnen ook intensere winterstormen verwachten.
6: Onderzoeker René van Westen van de Universiteit Utrecht, hartelijk dank. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren 2 jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De 2 zijn gisteren nog naar het ziekenhuis gebracht, maar ze zijn daar overleden. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Dat is een eilandengroep bij Japan die door Japan en Rusland al tientallen jaren worden betwist. De Japanse premier Takaichi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar in mei gehouden in Burgas, de Bulgaarse stad aan de Zwarte Zee. Bulgarije won afgelopen keer met Banga Ranga van zangeres Dara. En Afrotros kan nog niet zeggen of Nederland volgend jaar weer meedoet. Net als in de Rijn staat ook het water in de rivier de Donau erg laag. En dat leidt in Roemenië tot problemen met een kerncentrale. Dat water is nodig om de kernreactoren te koelen. Al één kernreactor werd daarom afgesloten. En vandaag zijn ze begonnen om de tweede af te sluiten. Correspondent Thijs Kettenis, wat is er precies aan de hand?
8: Nou ja, het waterpeil in de Donau is nu zo ver gezonken dat inderdaad ook die tweede kernreactor niet meer gekoeld kan worden nadat die eerste dus eind vorige maand al was uitgeschakeld. Zijn nog met noodmaatregelen is er nog geprobeerd om dit scenario te voorkomen. Er werden onder andere rotsen opgeblazen en schepen vol met stenen de Donau naar de bodem gezonken om ervoor te zorgen dat er alsnog water langs die kerncentrale zou stromen. Dat heeft niet mogen baten. Dat betekent dat vandaag om 11 uur die kerncentrale helemaal is losgekoppeld van het Roemeense stroomnet. En dat betekent nog eens 10% minder stroomvoorziening in Roemenië.
6: Ja, betekent dat nou dat ze meteen zonder stroom komen te zitten?
8: Nee, dat gevaar is er vooralsnog niet. Hè. Mensen wordt wel opgeroepen om 's avonds tijdens piekuren zo min mogelijk stroom te gebruiken. Dat geldt zowel voor de gewone Roemenen als ook voor de industrie. Maar er is wel degelijk een noodplan voor als het toch mis mocht gaan. De consumenten die blijven dan buiten schot. Eerst is dan de industrie aan de beurt. Die zouden bij toebeurt dan nadat 24 uur van tevoren worden gewaarschuwd een dag bijvoorbeeld van het stroomnet worden gehaald. Maar zover is het dus nog niet.
6: Oké, dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend, tijdens een pro forma zitting in de rechtbank, zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn. Het weer vandaag en morgen zonnig en warm met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: NPO Radio 1. Max.
0: Jurgen van den Berg.
5: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het linkshandigendag. Ik kijk op de gastlijst. Die heb ik natuurlijk in mijn linkerhand. Sportpsycholoog Afke van der Wouw komt langs. De vraag is... de vraag ga ik zo meteen wel stellen. Maar zij is de laatste gast in onze zomerserie over thuis. Het sloeg hier een beetje op hol, vandaar dat ik even zat te haperen. Dan de nieuwe stadswandeling Amsterdams sekstoertje. Gaat dwars door het Red Light District in de hoofdstad. Bedacht door historicus Roos Hamelink. En die komt het zometeen uitleggen. Het kwik loopt op, temperaturen boven de 30 graden. En dan is de vraag natuurlijk, wat moet ik aan vandaag? Mag je bijvoorbeeld in korte broek op slippers naar je werk? En wat kan een baas eigenlijk doen als je ziet dat de halve afdeling zo van de camping lijkt weggelopen? Deze chef van het Algemeen Dagblad die is heel duidelijk.
11: Ik heb een ontzettende hekel aan dat mensen met een korte broek op de werkvloer komen. Niet voor voetballers, hè, dat is hun werk. Maar op een redactievloer, ik heb een ontzettend hekel aan het feit dat mensen met een korte broek komen. Ik heb het al een beetje teruggestuurd naar huis.
12: Nee, ik vind het. Ja, je gaat niet naar de camping, je gaat naar je werk.
5: Vraag van vandaag, hoe kleedt u zich met deze tropische temperaturen? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Dan schakelen we gelijk door naar de intercom van de villa. Beneden bij de voordeur, daar staat ecoloog Rick Middelbos. Rick, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
5: En jij bent wel in korte broek, neem ik aan.
13: Ik ben hartstikke korte broek altijd. En ik vind het ook echt belachelijk als mensen daar zo'n sterke mening over hebben dat het niet kan. Nee, maar de smaken kunnen veranderen en aanpassen.
5: Nee, maar het zou heel raar zijn als jij als ecoloog in een driedelig pak zou aankomen ergens.
13: Ja, nee, dat doe ik voor de grap wel eens. Nee,
5: Laten we het over belangrijke zaken hebben. Meer paarden en boterbloemen.
14: Ja. Ik kreeg een bericht doorgestuurd. En we hebben het vaak over de paardenbloem gehad. En dat paardenbloem is een soort die door sommige mensen een beetje vergruisd wordt. Terwijl daar komen superveel leuke bijen op af. En heel veel bestuivers. En er is een onderzoeker aan de Radboud Universiteit geweest. Die is nu aan het promoveren. Constans Vinkels. En die heeft een onderzoek gedaan naar bloemen op dijken. En dijken is iets waar in Nederland best wel wat kansen liggen. Want we hebben natuurlijk een hele hoop dijken. Ja, om die biodiversiteit te bevorderen. En hij toonde aan dat als de paardenbloemen en de boterbloemen, die eerste een beetje algemene bloemen toenemen, dat je dan al direct een hele hoge stijging krijgt in aantal bijen. Maar dat voor het volgende stukje, dus het terugkrijgen van zeldzamere soorten, dat daar wel wat meer voor nodig is.
5: Eventjes, hebben die paarden en boterbloemen, ik zou denken, die staan toch al heel erg door Nederland. Ik bedoel, die horen echt een beetje bij ons landschap. Of valt dat dan weer tegen?
14: Ja, die horen erbij. Maar de tijden dat elk veld altijd helemaal geel bloeide, dat is wel een klein beetje voorbij. Je hebt best wel wat stukken die of te veel gemaaid worden, of waar gewoon veel glyfosaat wordt gegooid, waardoor het gewoon een soort van groene biljartlakens zijn. En juist ook, dat is wel het pijnlijke, juist dat soort hele algemene soorten, waarvan je zou denken dat overal altijd staat, die zijn niet meer zo talrijk als je zou hopen. En dat impliceert vooral ook wat dan voor alle zeldzamere soorten die dan echt wel verdwenen zijn. En die we dus op de een of andere manier moeten terugkrijgen, willen we ook die biodiversiteit weer herstellen. Want generalisten zoals een honingbij of een hommel, dat zijn bijen die niet zo kieskeurig zijn, die komen al snel ook op die klavers en dat soort zaken af. En die nemen dan ook lekker toe. Maar als we het over wilde bijen hebben in Nederland, dan hebben we het over meer dan 300 soorten bijen. En een aantal daarvan is heel specifiek. Die hebben hele specifieke relaties met hele specifieke bloempjes. En om die bijen terug te krijgen, moet je dan ook die bloemen terugkrijgen. En het nut daarvan is dat het ecosysteem dan een stuk stabieler wordt. Dus als we op het brede vlak meer soorten bloemen terugkrijgen, dan krijgen we ook stabielere ecosystemen ervoor terug. En dat valt zeker op dijken relatief goed te realiseren, lijkt me.
5: En die onderzoeker aan de Radboud Universiteit, die heeft dus ook eigenlijk gekeken welke bij welke bloem lekker vindt, bijvoorbeeld.
14: Ja. Dus je hebt hele specifieke interacties soms. En een aantal langtongige soorten, zoals bijvoorbeeld die hommels. Die kunnen op wat van die grotere bloemen en dat soort zaken. Maar je hebt ook hele kleine bloempjes waar de hele kleine bijtjes op komen. Want als je bijvoorbeeld hebt over een maskerbijtje of zoiets, dat zijn dingen die zijn zo groot als een kleinere mier of iets dergelijks. Dus echt van die hele kleine bijtjes zijn dat. Dus je kan je voorstellen dat die heel anders op grote bloemen gaat dan die andere bijen. Dus er zijn specifieke interacties. En dat is ook het mooie van een ecosysteem en van biodiversiteit. Dat als het echt gezond is, dan heb je een heel complex ecosysteem met hele specifieke schakels van soorten die aan elkaar aangepast zijn. En daarom is het zo belangrijk dat er een breed scala aan inheemse, dus hier van nature voorkomende bloemen op plekken staat. En dat kan op twee manieren. Ofwel bijvoorbeeld in je tuin, je zaait ze in. Maar je kan ook op een bepaalde manier beheren door nooit alles in één keer weg te maaien. En dan komen heel veel soorten vanzelf ook terug. En ik denk dat heel belangrijk is voor ons om te doen. Als waterschap, provincies, gemeenten, maar ook als particulieren. Om ervoor te zorgen dat je nooit alles in één keer wegmaait. En dus ook op dijken, maar ook in tuinen en gemeentestukken naar gefaseerd beheer gaan.
5: En die waterschappen en Rijkswaterstaat en zo, die dus gaan over die dijken, die zouden dus in ieder geval ook eens even moeten denken aan die boterbloemen en de paardenbloemen. En met dat maaien, dat gaat natuurlijk ook nog wel eens mis. Dat daar dus soorten staan die dan gewoon weg worden gemaaid, terwijl dat niet de bedoeling was.
14: Ja, een pijnlijk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het pimpernelblauwtje, donker pimpernelblauwtje. Dat is een vlindertje en die is specifiek afhankelijk van de pimpernel, de bloem. En die vlinder kwam nog maar op één plek voor in Nederland en dat was in een berm. En het is helaas zo dat vroeger zat er heel veel op de landbouwgronden. Die zijn vrij monotoon geworden, dus dat is een soort industriegebied. En veel natuur is verdrukt naar de bermen en de randen en de dijken. En die berm is één keer helemaal verkeerd gemaaid en nu is die soort weg.
5: Okay.
14: Die vlinder is gewoon weg uit Nederland. En dat is een pijnlijk voorbeeld daarvan. Maar daarvoor is het dus belangrijk dat je dus nooit alles in één keer wegmaait. En dat we naar gefaseerd beheer gaan. En daar valt echt nog heel veel op te winnen hoor. Want op heel veel plekken wordt nog onnodig veel in één keer gemaaid. Maar daar is ook een cultuurverandering voor nodig. Net als met die korte broek op de werkvloer. Moeten mensen iets waar ze misschien in eerste instantie heel irrationele aversie tegen voelen, toch leren omarmen en de schoonheid ervan zien.
5: Ja.
14: Die prachtige kuiten of die prachtige bloemen.
5: Ja, oké. Okay. Mooie metafoor vond ik dit wel.
7: Dank je
5: wel daarvoor. Ecoloog en huisvriend van Villa VDB, Rick Middelbos was dat.

0: de toon is gezet voor vanmiddag met Billy Ocean, Love Really Hurts Without You.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: De laatste aflevering van onze zomerserie over het thema thuis. En vandaag zetten we de schijnwerpers op de sport. Want bestaat er werkelijk een thuisvoordeel? En wat als je nou als topvoetballer een mooie transfer maakt naar een ver buitenland? Hoe hou je dan de heimwee buiten de deur? Ga ik over praten met sportpsycholoog Afke van der Wouw. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Voelen spelers zich vaak ontheemd bij een nieuwe club als ze daaraan komen?
3: Nou, ontheemd weet ik niet. Dat is natuurlijk ook wel een fantastische kans. Want meestal maakt natuurlijk een transfer naar een betere club. Maar het is wel aanpassen. En zeker als ze naar een ander land gaan, waar ze natuurlijk ook een hele andere cultuur hebben, andere taal hebben. Misschien in hun eentje in een appartementje ergens zitten. Andere klimaat soms ook. Zeker als bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse spelers naar Nederland komen. Dan is dat in deze periode nog wel te doen. Maar rond de winter kan dat toch wel even moeilijkheden hebben.
0: Kijk, iedereen zal natuurlijk herkennen dat je ook gewoon binnen Nederland. Hè, je krijgt ander werk of zo. Ja, dan zijn de omstandigheden en de omgangsvormen en zo zijn vaak toch net even weer wat anders. Je moet je weg even zien te vinden. Maar dat is voor zo iemand in den vreemde dan nog weer wat lastiger.
3: Nou, dat is vaak wat groter, zeg maar. Want je werk, dan blijf je bijvoorbeeld nog gewoon in Nederland. Dus dan praten ze gewoon op dezelfde taal en hebben ze dezelfde cultuur. Maar als je echt uit een ander werelddeel komt, bijvoorbeeld uit Azië. Ja, als er iemand uit Azië in Nederland komt spelen, dat is toch wel een cultuurshock. Wat dat betreft zijn we Nederlanders voor hun toch wel olifanten in een porseleinkast. En wordt er direct feedback gegeven en de man af. En dat soort dingen kan ook best wel anders zijn. Ja. En ook wel even slikken zijn soms.
0: Ik begreep dat je wel eens iemand hebt begeleid, hè, uit Azië. Die ook met eten en zo nogal in de knoei kwam.
3: Nou ja, ik heb voor een club gewerkt waar we inderdaad ook spelers uit Japan hadden. En dan zie je dus op meerdere vlakken dat ze zich moeten aanpassen. En bijvoorbeeld met de taal en de cultuur. En ook na een teambespreking, dat als dan gevraagd werd, did you understand? Nou, wat zegt de gemiddelde Japaner in zijn cultuur? Yes, coach, yes, I understand. Ja. Want als je zegt dat je het niet hebt begrepen, dan ben je eigenlijk, zeg je impliciet dat je trainer het niet goed uitgelegd heeft. Vervolgens snap je er toch helemaal niks van. En dat geeft natuurlijk heel veel stress als je op het veld staat en eigenlijk niet eens weet wat je moet doen. En met het eten, ja, hij was gewend natuurlijk om veel rijst te eten. En daar was het ontbijt, 's ochtends boterhammen met kaas, 's middag pasta met kaas en 's avonds nog iets in die trant. Om even, dat vraagt ook iets van het verteringskanaal. Dat kost dan ook allemaal weer extra energie voor hem om dat te verteren. Dus we zien op heel veel verschillende terreinen, op het gebied van taal, op het gebied van voeding, op het gebied van klimaat, zoveel aanpassingen. En dat is extra belasting bovenop de trainingsbelasting en de wedstrijdbelasting die hij natuurlijk ook al heeft.
0: Laten we even luisteren naar oud-Ajax-speler en Rode Duivel Toby Alderweireld.

0: Hij heeft ook in Engeland gespeeld. Hij vertelde in het Belgische programma Het Huis over hoe het voor hem was om van huis te zijn.
1: We waren een keer iets gaan eten. En ik was 16, 17 en mijn vader zei, die heimwee, dat gaat weg, Toby. Hou het vol en dat gaat weg. En ik geloofde ook echt van, goed, ik moet volhouden en misschien gaat dat weg. Nooit van mijn leven weggegaan. Nooit.
2: Niet in Engeland, niet in Spanje.
1: Nee, bijvoorbeeld de stad Londen, fantastische stad. Wij waren weinig vrij, maar als ik vrij ben, kom naar België. Gaan we de stad in? Nee. Ik ben vrij, ik kom naar België.
0: Ja, hij speelde bij Tottenham Hotspur in Londen. Dan was hij vrij. Maar dan ging hij dus terug naar België in plaats van die wereldstad Londen in.
3: Ja. Ja, dat is dan wel vaak dat je hoort. Dat de sociale steun van je familie om je heen, je dierbaren om je heen. Dat zat wel erg missen. En dat ze vaak een auto en een sleutel naar een mooi appartement krijgen. Maar ja, dan hebben ze de training gehad. En dan zitten ze daar 's middags op dat appartement. En dan maar te wachten tot ze weer naar de training mogen of weer naar de wedstrijd mogen. En zolang het nog goed gaat, is dat nog wel te doen. Maar als je dan ook 's ochtends een minder goede training had gehad of minder goed gespeeld hebt, heb je natuurlijk ook alle tijd om erover na te denken in je eentje op dat appartement.
0: Ja.
3: En dan mis je nog meer de steun van mensen om je heen en die naar je verhaal luisteren. Of om gewoon ook andere dingen te doen. Even iets te doen buiten het voetbal, zodat je even los kan komen van het voetbal. En ook even over niet over het voetbal hoeft te praten. Ja, dat zijn wel dingen die als je in je eentje op het appartement zit, bij extra heimwee kunnen veroorzaken.
0: Beroemd is ook het verhaal van Zlatan natuurlijk, hè, die een tijd bij Ajax heeft gespeeld. Flamboyant mens sowieso al, en die zat dan op een fletje in Diemen.
3: Ja, dat is wel een mooi voorbeeld. En dat is voor een flamboyant figuur als hem misschien nog wel meer eenzamer. En je ziet dat sommige spelers ook alweer een oplossing naar zoeken. Ik weet dat Romario bij PSV in de tijd, al een tijdje geleden, maar die zocht ook een Braziliaans restaurant in Eindhoven uit.
0: Oh, ik dacht in Amsterdam juist.
3: Elke avond. Of in Amsterdam, locatie.
0: Dat was volgens mij altijd het ding dat hij naar een Braziliaans restaurant in Amsterdam ging. Maar gespeeld, hij vertelde in het Belgische programma Het Huis over hoe het voor hem was om van huis te zijn.
1: We waren een keer iets gaan eten. En ik was 16, 17 en mijn vader zei, die heimwee, dat gaat weg, Toby. Hou het vol en dat gaat weg. En ik geloofde ook echt van, goed, ik moet volhouden en misschien gaat dat weg. Nooit van mijn leven weggegaan. Nooit.
2: Niet in Engeland, niet in Spanje.
1: Nee, bijvoorbeeld de stad Londen, fantastische stad. Wij waren weinig vrij, maar als ik vrij ben, kom naar België. Gaan we de stad in? Nee. Ik ben vrij, ik kom naar België.
0: Ja, hij speelde bij Tottenham Hotspur in Londen. Dan was hij vrij, maar dan ging hij dus terug naar België in plaats van die wereldstad Londen in.
3: Ja. Ja, dat is dan wel vaak dat je hoort dat de sociale steun van je familie om je heen, je dierbaren om je heen, dat zat wel erg missen. En dat ze vaak een auto en een sleutel naar een mooi appartement krijgen. Maar ja, dan hebben ze de training gehad en dan zitten ze daar 's middags op dat appartement. En dan maar te wachten tot ze weer naar de training mogen of weer naar de wedstrijd mogen. En zolang het nog goed gaat, is dat nog wel te doen. Maar als je dan

0: Ja, dat is dan wel vaak dat je hoort dat het die sociale steun van je familie om je heen, je dierbaren om je heen, ja, dat ze dat wel erg missen. En dat ze ja, vaak een auto en een sleutel naar een mooi appartement krijgen. Maar ja, dan hebben ze de training gehad en dan zitten ze daar 's middags op dat appartement. En dan maar te wachten tot ze weer naar de training mogen of weer naar de wedstrijd mogen. En zolang het nog goed gaat, is dat nog wel te doen. Maar als je dan ook 's ochtends een minder goede training had gehad of minder goed gespeeld hebt, dan heb je natuurlijk ook alle tijd om erover na te denken in je eentje op dat appartement.
1: Ja.
0: En dan mis je nog meer de steun van mensen om je heen en die naar je verhaal luisteren. Of om gewoon ook andere dingen te doen. Even iets te doen buiten het voetbal, zodat je even los kan komen van het voetbal. En ook even over niet hoeven het voetbal hoeft te praten. Ja, dat zijn wel dingen die als je in je eentje op het appartement zit, bij extra heimwee kunnen veroorzaken.
1: Beroemd is ook het verhaal van Zlatan natuurlijk, hè, die een tijd bij Ajax heeft gespeeld. Flamboyant mens sowieso al. En die zat dan op een fletje in Diemen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is wel een mooi voorbeeld. En ja, dat is voor een flamboyant figuur als hem misschien nog wel meer eenzamer. En je ziet dat sommige spelers ook alweer een oplossing naar zoeken. Ik weet dat Romario bij PSV in de tijd, al een tijdje geleden, maar die zocht ook een Braziliaans restaurant in Eindhoven uit.
1: Oh, ik dacht in Amsterdam juist.
0: Elke avond. Of in Amsterdam, ja, oh, nou, de ja. Locatie.
1: Dat was volgens mij altijd het ding dat hij naar een Braziliaans restaurant in Amsterdam ging. Maar goed, ik lieg nu misschien in commissie, hoor, dat weet ik ook niet. Maar
0: ja,
1: in ieder geval, hij zocht Brazilianen op.
0: Braziliaans.
1: Ja.
0: Ja, precies. En om ook het eten weer en ook de mentaliteit en ook zijn eigen taal te kunnen spreken. Nou ja, als het in Amsterdam was, dan reed hij daar dus blijkbaar ook nog een tijd voor om daar naartoe te gaan. Om ook, ja, dat te kunnen delen en zijn eigen cultuur weer even op te kunnen snuiven. Dus dat soort dingen zie je ook wel dat ze dat gebruiken om het minder heimwee te hebben.
1: Ja. Je ziet bij, we hebben daar in de villa ook wel eens aandacht op besteed, bij voetbalclubs ook wel, dat er soort gastgezinnen zijn, hè, die dan zo'n buitenlandse jongen opvangen. Zeker als die nog wat jonger is.
0: Ja, ja. En om die reden ook, hè, er komt ook heel veel op ze af. Natuurlijk, dat vraagt ook een grotere zelfstandigheid. Ze moeten in één keer alles zelf doen, terwijl ze voorheen misschien nog thuis wonen en dat voor ze werd gedaan. Maar juist ook die sociale steun en de mensen om ze heen te hebben. En is dat ja, vaak zo dat jongere spelers opgevangen worden. En soms zie je ook wel dat clubs, of vooral clubs in het noorden, de FC Groningen, FC Heerenveen, die ook wat meer spelers uit Scandinavië bijvoorbeeld haalden. Omdat ze dachten van ja, die cultuur, Scandinavië en het noorden van Nederland, die verschillen iets minder groot als bijvoorbeeld Zuid-Amerika.
1: Ja.
0: En onze clubs. Dus daar ziet ook wel dat clubs dat ervoor uitkiezen. En als ze jonge spelers hebben, dat ze inderdaad ook een gastgezin eraan koppelen.
1: Ja. Ja, het is grappig inderdaad, die jongens uit Scandinavië, die spreken ook vaak heel snel Nederlands. Omdat dat een van de toch raakvlakken natuurlijk heeft. Is dit onderwerp waar we het nu over hebben, is dit iets waar coaches bij stilstaan eigenlijk?
0: Nou, niet altijd. Ze houden natuurlijk wel rekening mee dat als ze een transfer maken naar een hoger spelende club, dat natuurlijk de handelingssnelheid omhoog gaat. Dat er ook meer van ze gevraagd wordt, conditioneel en op voetbalgebied en technisch en kracht en dat soort dingen. Dus ze zijn wel vaak kijken hoe ze dat fysiologisch zo goed mogelijk kunnen opbouwen. Hoe ze hem een goed mogelijk manier kunnen brengen. Maar of ze ook echt het totaalplaatje kijken. Ook van welke andere belasting heeft die speler nog in zijn leven. Ja, zoals bijvoorbeeld de verandering van cultuur en dat soort dingen waar we het net over hadden. Ja, dat is de vraag of ze daar ook altijd aan denken.
1: Als je als speler gedeprimeerd ergens op zo'n fletje zit, als de training dan weer klaar is, ja, dat betaalt zich natuurlijk in het veld ook niet echt uit als zo'n jongen een beetje met de ziel onder zijn arm rondloopt.
0: Nee, ten eerste kan hij daardoor minder lekker in zijn vel komen te zitten, waardoor hij dan misschien ook weer wat minder zou kunnen spelen. Maar ten tweede is het dus ook gewoon een extra belasting. Bovenop de trainingsbelasting, bovenop de wedstrijdbelasting die toch al hoger is, komt dus ook nog die belasting. Ja, en dat kan op den duur ook voor zorgen dat hij minder goed gaat spelen, omdat hij gewoon minder goed herstelt ook. Maar ook zelfs richting blessures kan gaan. Je ziet ook best wel vaak dat als iemand een transfer heeft gemaakt, dat die combinatie ervoor zorgt dat hij ja, best wel snel daarna ook een blessure krijgt. En dat is natuurlijk helemaal zonde.
1: Ja. Dan even het thuisvoordeel. Dus thuis spelen. De 12e man heb je dan mee, het publiek achter je. Is dat een voordeel of een nadeel eigenlijk?
0: Nou, er is best wel veel onderzoek naar gedaan. En over het algemeen zien ze wel dat het voordelen geeft. Het krijgt ze vaak meer energie, meer motivatie. Want je zegt dat de 12e man, dat het gevoel dat ze achter je staan. Maar goed, dat doen ze natuurlijk ook niet altijd achter je staan. Als het dan een tijdje wat minder goed gaat, dan zie je dat ze ook extra kritisch worden. Dan wel op het hele team of dan wel op een bepaalde speler als hij een tijdje niet goed functioneert.
1: Ja, dat zijn eigen spelers uitfluiten bijvoorbeeld.
0: Precies, precies.

0: Ja, dus
1: zijn
0: het is
1: clubs
0: ook
1: waar dat
0: altijd
1: gebeurt, ja.
0: Ja, ja. En daar heb ik ook wel spelers in begeleid die daar ook best wel natuurlijk veel moeite mee hadden. En die liever uitspeelden eigenlijk. Maar goed, ze hebben ook onderzoek gedaan tijdens de COVID-periode toen er eigenlijk geen publiek was. En of er nou een verschil was tussen spelen met en zonder publiek. En toen zagen ze toch dat het thuisteam zonder publiek minder scoorde en minder punten hadden.
1: Okay.
0: Dus dan zie je toch wel dat er voordelen zijn.
1: Ja.
0: En daarnaast is het ook, ja, het is natuurlijk bekend terrein. Dus dat kost ook weer minder cognitieve belasting. Als je natuurlijk naar een andere club moet. En zeker als die zoals nu in de Conference League en de Europe League. Als ze dan ook naar moeten reizen. Ja, dan kost dat natuurlijk ook energie. Ze komen daar ook weer op onbekende plekken. En dat is een beetje hetzelfde wat mensen nu misschien op vakantie zijn geweest. Als je een weekendje naar een leuke stad gaat waar je nog nooit bent geweest. Ja, dan kom je s'avonds thuis en ben je helemaal kapot. En dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Maar dat zijn allemaal indrukken die je moet verwerken. En dat geldt voor die spelers natuurlijk ook. En daarom zie je vaak bij belangrijke toernooien, bij Olympische Spelen, dat ze een jaar of twee jaar daarvoor al precies op diezelfde plek gaan trainen en naar het stadion gaan. Zodat die eerste indrukken al verwerkt zijn. Ja. Dus zodat niet meer hoeven te doen op het moment dat de spelen beginnen.
1: Ik heb een tijd lang Radio Tour de France ook gepresenteerd. En er was, ik geloof Jeroen Wielaert kwam met die anekdote van een Belgische renner. Dat speelt echt in de jaren 50. Hoor. Toen hadden we nog geen mobiele telefoons en dat soort dingen. Maar die moest elke avond naar huis bellen om zijn hond te horen. Anders zou hij de volgende dag zou hij bijna niet meer opstappen. Of in ieder geval heel slecht rijden.
0: Ja, dat kan een beetje een combinatie zijn van bijgeloof en een gevoel van vertrouwen. Ik heb ook wel eens gehoord van een tennister. Die had ook heel veel last van heimwee. En die had altijd iets van een doekje waar de parfum van haar moeder op zat. En als ze dat vlak voordat ze ging slapen even aan rookt, dan werd ze rustiger. En dan kreeg ze dat vertrouwde gevoel van haar moeder. Waardoor ze ook weer beter sliep.
1: Ja.
0: Maar dat kan ook zijn, ja, is dat bijgeloof of is dat echt zo? Maar het sociale steun is wel super belangrijk. En of het nou van een hond is of van dierbaren, dat is per persoon verschillend, denk ik. Ja.
1: Dank voor het gesprek. Afke van der Wouw, sportpsycholoog was dat. U hoorde het laatste deel in onze serie over thuis. Volgende week een nieuwe zomerserie in de villa. Disco Bambino nu, dat is het project van producer Beppe Savoni. Het is een eerbetoon aan de Italo-discocultuur uit de jaren 70 en 80. Hij brengt ook nieuwe muziek uit die daarop is geïnspireerd. En deze gaan we van het weekend aanvragen bij de dienstdoende DJ. Disco Bambino dus, samen met Nile Rodgers van Chic en zangeres Sophie Ellis-Bextor. Dit is Dancing Without You.

0: Disco Bambino met de nieuwe. Dus samen met Nile Rodgers erbij, altijd goed. En Sophie Ellis-Bextor als zangeres. Zometeen de vraag van vandaag. Die gaat over de kleding die we aantrekken bij dit soort tropische temperaturen. Nu de man met wit t-shirt, lichte jeans en sneakers eronder.
1: NPO Radio 1.
0: Dit is Robert Baltus met hoofdpunten uit het NOS Journaal.
2: Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners opgesloten in hun huizen. Ze hebben ook geen water en elektriciteit meer en bezoekers worden tegengehouden. Ze durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun huizen dan in beslag nemen. Bij een explosie bij een opslagtank in de Rotterdamse haven is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het betrokken bedrijf had er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk en mogelijk ging er iets mis bij het loskoppelen van leidingen. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Tegen de rechter zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn. En de Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Een eilandengroep bij Japan die door Rusland wordt betwist. De Japanse premier Takaichi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar worden de Koerillen onlosmakelijk bij Japan.
0: Van de ene Robert naar de andere, Robert Vriese bij de ANWB. Jullie hebben allemaal bedrijfskleding aan, neem ik aan.
3: Ja, we hebben bedrijfskleding. Ik heb ook gewoon een lichte jeans, lichte sneakers en een wit overhemd.
0: Omdat het zomer is, hè?
3: Omdat het zomer is en omdat het kan.
0: En waar staat het vast?
3: Nou, op de A17, vanuit Dordrecht naar Roosendaal. Bij Roosendaal West 10 minuten vertraging in de vorm van 5 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel, rijden langzaam tot aan knooppunt Hooipolder over 4 kilometer. En de meeste vertraging voor het verkeer op de A73 Maasbracht-Nijmegen. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Belfeld en Horst met een half uur vertraging.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Het is bloedheet. Je moet naar je werk of de stad in. Wat trek je dan aan? Stoort u zich misschien aan collega's die zo van de camping lijken weggelopen? Of ja, bijvoorbeeld iemand die in bikini in de supermarkt even wat boodschappen komt doen. De vraag is, hoe kleedt u zichzelf eigenlijk met deze tropische temperaturen? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO luisterapp. En om een beetje inspiratie op te doen, gaan we nu contact zoeken met Arno Kantelberg. Is de stijlpastoor des Vaderlands, bekend van zijn rubriek in Volkskrant Magazine. En staat ook geregeld aan de desk bij RTL Boulevard. Arno, goedemiddag.
4: Hey Jurgen, goedemiddag.
0: En wat heb je zelf aan vandaag eigenlijk?
4: Ik had natuurlijk moeten weten dat je dat zou vragen. Even kijken. Een polo. Een hele dunne polo van een dunne wolmix. En, schrik niet, korte broek.
0: Oh, toch wel?
4: Ja, toch wel, ja. Maar ik heb er de benen voor.
0: Ja, dat sowieso. Maar ik bedoel, heb je ook verplichtingen vandaag? Ik bedoel, doe je die korte broek ook aan als je dan aan die desk bij RTL Boulevard staat?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Nee, ik moet er inderdaad rijden zo meteen naartoe. En daar is het zelfs verboden. Dus nee. Er heerst een verbod op korte broek bij Boulevard.
0: In beeld of ook achter de schermen?
4: Nee, in beeld. In beeld. Ja.
0: Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen.
4: Zo zie je maar.
0: Ja. Laten we het hete hangijzer maar gelijk beetpakken. De korte broek dus. Kan die naar kantoor, vind jij?
4: Ja, natuurlijk kan dat. Maar de vraag is eigenlijk... wil je iets van benen laten zien? Daar komt het op neer. En dan is er, dan wordt dat bij vrouwen wel toegestaan, bij mannen niet. Zijn het vaak als vrouwen die klagen over die mannenbenen? Vind ik altijd gek, want de zon ook maar begint te schijnen. Of die vrouw die trekt al een wikkeljurk aan en komen met de blote knietjes naar werk. Maar bij mannen wordt dat niet geaccepteerd. Dus er heerst een soort van, ja, laat ik maar noemen, een soort van discriminatie van de mannenbeen. De mannenonderbeen.
0: En hoe komt dat?
4: Nou ja, wellicht omdat hij iets minder aantrekkelijk oogt dan het vrouwenbeen. Daar kan het mee te maken hebben. Maar ik denk dat het ook komt omdat het is nooit alleen dat been. Het is bij mannen ook vaak een beetje een rommelige korte broek, hè, uit de jaren 90. Een rafelig shirt met een... En teenslippers. Dus het is niet alleen die blote knie. Het zijn ook die kalknagels. Het is dat hele pakket. En dan begrijp ik wel dat mensen dat liever niet zien. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon nette korte broeken. En daar trek je uiteraard wel een schoen bij aan. Een sneakertje of whatever, lover, what have you. Die zijn er natuurlijk ook. Die een beetje tot die wat ruimer zijn. Die tot de knie of zelfs een beetje over de knie reiken. ja, dan is er, wat is er mis met een kuit?
0: Ja. Ja. Je hebt, ik weet niet of dat dan, heet dat dan jort? Dat zijn van die beetje half, driekwarts korte broeken, zeg maar. Zie ik veel mannen ook in lopen.
4: Ja, de jorts, ja, voor mij is het een beetje een misverstand. De jorts, jorts is een samenstelling van jeans en shorts. Dus het zijn eigenlijk jeans shorts. Maar ik begrijp wat je zegt. Het zijn die wat langere. Ja. Het zijn niet helemaal die capri broeken, hè. Die een beetje te hoog water. Dat gevoel. Het is niet helemaal dat. Het is ietsje hoger.
0: Ja, precies.
4: Ja, ik vind dat dus wel. Ik vind dat eigenlijk een hele goede oplossing. Want dat is gewoon een variant op de culotte, hè, de broekrok. En die is natuurlijk ook ooit bedacht door vrouwen destijds. Die mochten geen broeken dragen. Die wilden wel een paard rijden. En die wilden gewoon rechtop zitten of recht vooruit zitten en niet in de Amazone zitten. Dus die dachten, we maken een broek. Die ziet eruit als een rok. De broekrok, de culotte. En dan kunnen we gewoon normaal op dat paard zitten later, ook op de fiets. Hele slimme vondst eigenlijk. Ja. Zo omzeil je als het ware die. Destijds was dat ook echt nog een regel wettelijk vastgelegd, hè, dat vrouwen geen broeken mochten dragen. Ja. Dus dat is dit, die jort, of die iets langere, ruimere, wijdere, korte broek. Ja, die is eigenlijk een hele moderne variant vanuit de man daarop.
0: Ja, en dan wappert er toch nog een beetje zo wat lucht zo aan de onderkant naar binnen. Ja.
4: Wappert, ja, dat wappert van alles. Ja, maar
0: Arno, tip even dan. Want je hebt een representatieve job. Je ontvangt klanten en zo, dat soort dingen. Ja, dan kan je niet inderdaad in een camping kort broekje komen. Dus wat, net is 30 graden, wat doe je dan aan?
4: Nee, het heeft natuurlijk ook te maken met bedrijfscultuur. In de creatieve industrie kun je alles aantrekken. Maar dat kan niet overal zo. Maar het is makkelijk te omzeilen als het warm is. Draag gewoon dunne kleding, die ademt. Dus niet die synthetische stoffen, hè. Die polyester flauwekul, maar gewoon een linnen, siersukker. Of dat poletje wat ik nu aan heb, een dunne wolmix. En dan airconditionen je. Ja, nou, kom er niet helemaal uit. Dan lucht je lichaam gewoon op die manier. En dat kun je ook in je broek doen. Maar mensen, Nederlanders willen nooit aan linnen, want die denken dat kreukelt dan. Ja. Dat ziet er gekreukeld uit. Maar dat linnen hoort te kreukelen. Hè? Dat leeft een beetje. Dus dat moet je gewoon accepteren. Maar doe dat gewoon. Zoek het gewoon een beetje in de stoffen, zou ik zeggen.
0: En schoenen? Jij bent al lovers en sneakers.
4: Ja, sneakers. Ja, die sneaker is natuurlijk. Die heeft het leven, ons straatbeeld helemaal gemonopoliseerd. Iedereen draagt tegenwoordig een sneaker. Maar een lover is een ideale uitvalbasis. En dan een Italiaanse lover, penny lover. Dat ziet er en een beetje casual uit. En een beetje netjes, vind ik althans. Ja. En dat kan ook gewoon met sok, zonder sok, whatever.
0: Maar geen slippers?
4: Nou, geen teenslippers. Nee, ja, trouwens helemaal geen slippers. Ook geen badslippers, nee, helemaal nee.
0: Tenzij je badmeester bent, dan kan dat natuurlijk.
4: Tenzij je badmeester bent en er zijn misschien ook wel wat andere beroepen te bedenken. Maar nee, die teenslippers laten we dat niet doen. Nee.
0: Jij bestudeert mensen in alle soorten en maten. Wat is de grootste fout die gemaakt wordt in deze tijd van het jaar?
4: Nou, volgens mij hebben we die net gehad. Dat is die teenslipper. Daar schieten mensen echt makkelijk in. Kijk, en vrouwen die doen een lakje op de nagels. Maar ja, mannen krijg je toch op een gegeven moment. Gaat het een beetje onfris uitzien. Dat is gewoon zo. Dus die teenslipper, ik vind het ook verschrikkelijk. Maar je ziet er echt heel veel. En mensen denken echt dat je zo'n korte broek, dat die uit 1990 moet komen in een neutrale olijfkleur of zo. Broek, kies gewoon ook die korte broek, die mag je strijken. Of daar mag een vouw in. Of daar mag. Die mag gewoon een beetje netjes uitzien. Het hoeft niet altijd slordig. Makkelijk, comfort is niet hetzelfde als nonchalance of slordigheid. Dat is een misvatting.
0: En bij deze een oproep, mannen, lak uw nagels eens.
4: Dat sowieso, ja.
0: Oké.
4: Okay. Ja, je teennagels, ja.
0: Ja, precies. Als je dan slippers

0: Ja, ja. Doe dan, lak dan je nagels maar. Dan
1: dat
0: hebben we
1: dat
0: ook
1: gelost.
0: Arno, dankjewel voor de tips. En we blijven je volgen natuurlijk. Arno Kantenberg was dat, de stijlpastoor des vaderlands. Hoe kleedt u zich met deze tropische temperaturen? Dat is onze vraag van vandaag. Nou, ook niet zo'n hele moeilijke vraag. Dus kom maar door met die verhalen op villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Zet uw naam en uw nummer erbij, kunnen we u terugbellen. Of reageer via de NPO Luister-app.

0: Fill in it en Thin Lizzy en Dancing in the Moonlight. De nieuwe stadswandeling Adams Sex Toertje. En dan Adams, hè, A, Dams. Is bedacht door historicus Roos Hamelink. Wandelaars die lopen een 5 kilometer lange route door het Amsterdamse Red Light District. En onderweg lees je dan verhalen over verboden liefdes, de geschiedenis van sekswerk en het nachtleven in de hoofdstad. Roos, goedemiddag.
1: Ja. Hoi, goedemiddag.
0: Nou, heb jij meerdere stadswandelingen gemaakt, dus ook in allerlei andere steden. Ook trouwens al eentje in Amsterdam, hè? Maar deze gaat specifiek over de Wallen, zeg maar, over het Red Light District. Sekstoertje, special edition. Hoe stond dat idee? Hoe ontstond dat idee?
1: Nou, dat is wel heel grappig ontstaan. Vorig jaar, midzomer, toen ging ik trouwen. En Tim, toen nog mijn vriend verloofde, die had nog trouwschoenen nodig. En we hadden onze outfit allemaal tweedehands bij elkaar overal gevonden. Dus hij ging voor zijn schoenen. Die moesten ook nog op zo'n manier te vinden zijn. Dus op Marktplaats ging hij zoeken en daar vond hij een mooi paar. En toen bericht hij de verkoper van kan ik langskomen om ze te passen? Het moet wel snel, want ik ga over 3 dagen trouwen. Nou, en Bert, die verkoper, die zei dat kan wel. Maar dan moet je wel even langskomen op mijn werk. Oké, waar is dat dan? Nou, toen kreeg ik een adres, Damrak 18. En dat bleek het seksmuseum te zijn, waar Bert vicepresident was.
0: Oh, okay.
1: Dus ik dacht, ik ga wel mee om die schoenen te halen. En zodoende kwamen we daar, raakten we leuk aan de praat en vertelden we wat ik deed. En zo ontstond het idee van hoe leuk zou het eigenlijk zijn om een special, een thematour te maken vanuit het museum over de Wallen.
0: Nou, is het zo dat als het woord seks erbij komt, dan wordt het al gauw plat of misschien wel giechelig. Heb je daarmee geworsteld?
1: Ik wilde dat vooral heel erg voorkomen. Want dat is toch wel, denk ik, het beeld wat je hebt als je aan het Red Light District denkt, aan de Wallen. Ook wiet en wafels. En dat zijn toch wel woorden die dan bij veel mensen opkomen. Dus dat wilde ik eigenlijk absoluut niet. En daar juist aan voorbij gaan en verhalen zoeken die dat dus niet opwekken. Maar juist verder kijken dan dat.
0: Ja, en dit is 5 kilometer. Hoe heb je de route bepaald? Yeah.
1: Ik heb heel veel verhalen eerst gezocht en die gekoppeld aan bepaalde punten. Dus op een gegeven moment had ik dan een enorme kaart van de Wallen en een stuk daaromheen met allemaal interessante punten. En daar dan heel veel keuzes in maken. Heel veel darlings killen en een soort van rode draad daartussen vinden.
0: Ja. En dan, want wat is de bedoeling eigenlijk van deze tocht? Want kijk, het feit dat jij al zegt van nou, het moet niet over giechelen gaan en het moet niet plat zijn, dat betekent dat je de mensen ook wat mee wil geven, inhoud.
1: Ik wil vooral mensen een leuk uitje bieden. Dat vooral. Maar ik vind het wel, wat ik altijd in mijn stadswandelingen probeer, is om mensen door bepaalde verhalen te vertellen, dat je daardoor ook anders naar een buurt of bepaalde gebouwen gaat kijken. Dat vind ik altijd heel leuk als dat lukt. En dat vind ik zelf ook altijd leuk als ik dat soort verhalen leer in een andere stad. Waardoor je een bepaald beeld wat je eerst van een buurt of had, dat verandert daardoor. Ja. Dus dat probeer ik er wel in.
0: Want kijk, wie in Amsterdam in dat gebied wel eens rondloopt, die komt daar voortdurend groepen tegen met iemand voorop met zo'n vlaggetje vaak. En dan loopt een hele groep Japanners achteraan bijvoorbeeld. Maar die doen een beetje geëikte paden lopen die.
1: Ja, en er zijn nu ook strengere regels dat je met echt rondleidingen niet meer op de Wallen mag komen. Dus hiermee kan dat nog wel eigenlijk. Ik kom ook wel op die bekende plekken, maar daar heb ik dan andere verhalen gezocht en gevonden die ik in andere stadswandelingen niet tegenkwam.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Ja, en ook wel, ik heb de wandeling door allemaal mensen ook uit Amsterdam laten testen. En bijvoorbeeld mijn buurvrouw, zij woont al haar hele leven in Amsterdam. En zij kwam terug van, deze steegjes kende ik nog helemaal niet. Dus zelfs ook daartussen, ook al denk je dat je de buurt wel kent, zijn nog alsnog nieuwe plekken, ook voor Amsterdammers.
0: Er is echt werk van gemaakt, duidelijk. Laten we een paar dingen uit de toe. Dus we staan nu allemaal zeg maar achter jou. Loop je ook met zo'n vlaggetje dan, zeg maar? Of, laten we dat gewoon even voor het beeld doen we dat even.
1: Ja.
0: Wij lopen achteraan en we kopen. Ja. Oh, ik zie daar de Bijenkorf op de Dam. Wat heeft dat er nou mee te maken dan?
1: Nou, wat leuk dat we daar toevallig komen. De Bijenkorf vertel ik graag een verhaal over de laatste dagen die je daar altijd had, tot 2015. Dus het is wel een stukje hele recente geschiedenis. En even een lekker luchtig verhaaltje tussendoor. Maar het verhaal gaat, ik vond in een oud interview van Metje Blaak, zij heeft altijd als sekswerker gewerkt, dat die dolle dwaze dagen, die waren heel druk. Als het daar druk was in de Bijenkorf, dan waren de wallen ook heel druk bezocht. En dan wil het verhaal dat dan mannen nog wel zeiden van, oh, ik zet wel even de tassen alvast in de auto. En dan doken ze die steegjes daarachter in. En dan wilden ze ook nog wel eens per ongeluk een tas laten staan. Nou ja, hadden die sekswerkers hielden er weer een leuk jurkje aan over. En hetzelfde geldt voor de landbouwbeurs. Dat was ook de dag waarop de meeste mannen even langs wipten.
0: Oké. Okay. Ja. En dan, je hebt ook iets pikants ontdekt over Rembrandt, notabene.
1: Ja, ik vond een hele mooie ad in de collectie van het Rijksmuseum. Van Rembrandt, die ook in de buurt daar woonde. Van de Wallen. En het is eigenlijk een heel klein werkje, half A4'tje. Waarop je een stel ziet in een bed, best wel wild tekeer gaan. En die vrouw heeft daarop drie armen. Dat is eerst best wel gek als je dat ziet. Maar kunsthistorici nu die zeggen dat Rembrandt die derde arm expres heeft laten staan en niet weer heeft weggehaald. Zodat het nog soort van nog meer wildheid suggereert.
0: Oké.
1: Okay. Dus eigenlijk wat anders dan een nachtwacht.
0: Een soort in beweging krijg je dan bijna. Een soort. Ik snap hem. Ja. We zijn ertussen wat verder gelopen en we zijn ineens bij Café Het Mandje.
1: Ja, we hebben zin in een biertje. Dus wat doen we daar?
0: Op de Zeedijk.
1: Op de Zeedijk, ja. En opgericht door Bert van Beren. En ik heb in de wandeling ook verteld over verschillende iconen. En zij is wel echt een belangrijke daarin. Ik denk dat het een hele coole vrouw geweest is. Zij wist al op jonge leeftijd dat ze op vrouwen viel. En ze wilde daar een toegankelijke plek voor creëren. En er waren wel andere van dat soort plekken in Amsterdam. Maar dan moest je vaak entree betalen. Of door een soort ballotagecommissie. Maar zij wilde het toegankelijker. Dus zij is Café Het Mandje begonnen. Vernoemd naar haar moeder. Of zij kwam uit de Jordaan. Haar moeder woonde daar. En die kwam elke dag een mandje met boodschappen brengen. Dus daar is het naar vernoemd. Nou ja, en dat is al jaren een hele iconische plek. En ik denk dan als je dit weet, is het net even leuker om daar te gaan borrelen.
0: Een van de eerste homocafés ook, hè, in Amsterdam.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, dit zijn maar even drie dingetjes. Maar ook een beetje om mensen natuurlijk warm te maken voor die tocht. Hè, om die misschien eens te gaan lopen. Jij noemde net even Metje Blaak. Ook bekend voorvechter eigenlijk kwam op hè, voor de prostituees en zo op de Wallen. Heeft het samenstellen van deze stadswandeling jouw eigen kijk op sekswerk nog veranderd?
1: Ik vond dat best lastig bij het maken, omdat het ook wel heel dubbel is. En ik ook wel heel veel heb gelezen over negatieve kanten van sekswerk. En,
0: dus uitbuiting en dat soort zaken.
1: Ja, precies. Ja, die hele wereld die daar ook achter zit. En aan de andere kant hoor je verhalen van mensen die daar wel met heel veel plezier werken. Beide kanten is wat voor te zeggen. Denk ik. Maar ik wilde dat niet te erg, wat ik daarvan vind, in de wandeling stoppen. Ik wil vooral mensen laten zien hoe dat vroeger altijd is gebeurd. En dat kan je dan weer aan het denken zetten van hoe kan je daar nu over denken.
0: Ja.
1: Dat een beetje op gang brengen ook. Dat zou mooi zijn.
0: Hartstikke leuk. Stadswandeling heet dus A.Dams Sekstoertje. Dus Amsterdams Sekstoertje. En de samenstelling is van niemand minder dan Roos Hamelink. Roos, dankjewel voor het gesprek.

0: Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water, zo heet dat liedje. Nou, een beetje holy water kunnen we wel gebruiken, het is warm. En wat doe je dan aan vandaag? Een lange spijkerbroek of toch gewoon een zwemshort, een kokerrok tot aan de knie? Of toch die minirok met daaronder slippers? De vraag van vandaag gaat dus over het warme weer en wat u dus aandoet. Jaap die stuurde een audio-appje in.
1: Ik ben sinds 15 jaar werkzaam in de GGZ en ik heb wel een beetje meegemaakt hoe dat allemaal verandert. Van tattoos op de armen bedekt houden, nadat dat ook allemaal algemeen geaccepteerd werd, naar dat ik eigenlijk zelf sinds de laatste jaren, ook als het heel warm is, een korte broek draag. En dat is met name, dat heeft me ook best wel wat commentaar opgeleverd hier en daar, van oh, dat kan toch niet met die sportsokken erbij. Maar in de GGZ werk je ook wel met mensen die, ja, bijvoorbeeld vanuit hun ziektebeeld met deze warmte met een winterjas toch naar buiten gaan. En ik vind ook, je moet gewoon laten zien wat normaal is met dit weer. Dus als het koud is, doe je een warme jas aan. Dan loop je niet in de t-shirt en als het warm is, loop je in een korte broek. Dat is soms wel een klein beetje lastig als je, ja, toch in aanraking komt met hulpdiensten. Maar ik sta hier wel echt voor. En ik vind dat ook, dat je ook met een korte broek bijvoorbeeld prima je een net voorkomen kan hebben als visitekaartje voor je werkgever.
0: Ja, grappig. Want kijk, daar hadden we het straks even over met Arno Kantenberg. Het maakt natuurlijk ook wel uit in welke branche je precies werkt. Hè? Als jij advocaat bent en je moet allemaal mensen ontvangen die representatief, zou ik maar even zeggen, dan zul je dat minder snel doen. Maar hij geeft nu een heel mooi voorbeeld van waarom het in die wereld van de GGZ dus handig is om af en toe ook gewoon die korte broek aan te doen als voorbeeld voor die mensen van jongens, het is nu zomer en doe die dikke jas eens uit. Marjan die schrijft, ik heb in deze hitte heb ik het ongelooflijk zwaar. Ik ben hoofdconducteur bij de NS en ik moet me elke dag in mijn uniform hijsen. Dat bestaat voor 80% uit wol. Er is dus geen zomertenue kennelijk bij de NS. Vroeger hadden de postbodes dat wel, hè? Die kwamen dan ook in de zomer in de korte broek. Dus wij roepen Wouter Koolmees op, de grote baas van de NS, om daar eens even naar te kijken. En dan Michel, die mailt ons. Hij werkt bij de Rijksoverheid in Den Haag. Hij zegt, ik draag vandaag een lichte linnenbroek, iets korter tot de enkel met sneakers, en een donkergroen effen shirt met kraagje en knoopjes van onder tot bovenzijde. Dat klinkt bijna alsof hij over het plankier loopt, over de catwalk. Hij zegt, ik zag zojuist een mannelijke medewerker in een korte spijkerbroek. Dat vind ik dan bij ons op kantoor, waar 7000 medewerkers terecht kunnen, niet om aan te zien. Ik heb zelf ook net de korte broeken, maar op kantoor dragen doe ik dat niet. Er kleeft toch iets aan van, ja, dat het ongepast is voor mannen om een korte broek op kantoor aan te trekken. Groet van Michel. Maar hij luistert dus wel naar ons daar bij de Rijksoverheid in Den Haag. En dat is alleen maar goed. Dit soort reacties willen we graag van u horen. Misschien ergert u zich ook in het straatbeeld gewoon, hè, mensen. Ik was laatst in de supermarkt en er kwam gewoon een meisje met een soort badpak aan. Er had nog wel een klein broekje aan het eind. Maar die kan gewoon even wat fris halen of zoiets. Ja, kan dat of niet? Ik stoor me er persoonlijk niet zo aan, maar andere mensen misschien wel. Dus kom maar door met uw verhalen als het gaat over de kleding en deze tropische temperaturen. Mailen kan naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er even bij. Kunt u terugbellen of laat een bericht achter in de NPO-luisterapp. Dat mag ook een gesproken bericht zijn.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, journalist Gerry Eikhoff over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
3: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
2: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
4: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Magazijnleegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmeet.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: NPO Radio 1, 3 uur.
12: Jurgen van den Berg.
13: De woningnood, dat is een probleem waar maar geen oplossing voor lijkt te komen. Misschien is die oplossing wel te vinden op de tentoonstelling Geen Eigen Huis, Wonen in Crisis. In Amsterdam te zien, curator Melle van Manen is straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Robert Baltus.
14: De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Hij was vanmiddag in de polder bij Delft. De droogte raakt volgens hem nu veel mensen.
15: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus
16: voor het kabinet?
15: Ook, hè, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Je ziet ook dat dat werkt. Hè, dus op zo'n goed mogelijke manier wordt het water verdeeld. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
14: Volgens de minister proberen de waterschappen alles op alles te zetten. Vooral voor ondernemers, maar de droogte stond nu nog niet op de radar.
15: Ik denk wel dat niemand kan zeggen dat we dat deze zomer verwacht hadden. Kijk, uiteindelijk weten we dat dit soort droge zomers er aankomen. Maar ik moet de eerste dijkgraaf nog spreken. Die zei van, ik had dit deze zomer al verwacht. Ik denk dat iedereen zegt, ook tegen mij. Ik heb heel veel dijkgraven gesproken ook afgelopen tijd. Van, nou, dit hadden we echt wel voorzien dat dit eraan zou komen. Daarvoor zijn we ook bezig maatregelen te nemen. Dus bijvoorbeeld door meer water op te slaan. Door daar veel beter van tevoren mee om te gaan. Maar dat dit nu al zo'n droge zomer is, dat is toch wel echt uniek.
14: Minister Karremans was dat. Hij sprak met verslaggever Eva Wiesing. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. En ze durven ook niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren 2 jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en ze kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De 2 zijn gisteren nog naar het ziekenhuis gebracht, maar ze zijn daar overleden. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat zeggen Nederlandse klimaatwetenschappers tegen Nieuwsuur in een studie die vandaag wordt gepubliceerd. Een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De 76-jarige bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Zijn straf hoort hij in september. Bij een explosie bij een opslagtank in de Rotterdamse haven is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. In Rotterdam is verslaggever Onno Beukers. Is al duidelijk wat er nou precies is gebeurd?
0: Nee, ja, dat wordt uiteraard nog onderzocht. Kijk, wat ik wel kan zien, dat zijn die grote witte opslagen. Zo'n grote silo-ronde-achtige cilinder eigenlijk. En die zijn wit en je ziet daar een grote zwarte vlek op. Een zwarte vlek die is ontstaan door die explosie. Het vermoeden is, wat we in ieder geval van het bedrijf nu begrijpen, is dat er een ingehuurde onderhoud ploeg aanwezig zou zijn geweest en die zou bezig zijn geweest met wat leidingen. En bij het loskoppelen van die leidingen zou het dan mogelijk mis zijn gegaan. Maar of dat ook zo is, ja, dat is ook iets wat het bedrijf zelf natuurlijk ook nog onderzoekt.
14: Ja, nou was er eerder in de ochtend een stroomstoring in de haven, zoals ik net al zei. Is daar nou een verband tussen die twee zaken?
0: Nou, daar wordt wel naar gekeken. Die stroomstoring was toch wel een eind verderop, zo'n 5 kilometer hier vandaan. Maar ja, bij die stroomstoring in Rotterdam, hè, bij een raffinaderij van de Esso, daar ging wel ook een noodprocedure in werking. En betekent dat het afvakkelsysteem daar aanging, hè, met gassen die vrijkomen, dat die verbrand worden. Daar komt dan ook veel rook bij vrij, wat dan ook heel zichtbaar is. En wat duidelijk is, dat er ook naast die stroomstoring ook nog een brand ontstond in een transformatorhuis, in een hoogspanningstransformatorhuis, waarschijnlijk. En daar wordt dus naar gekeken, naar al die verschillende incidenten, of dat een verband heeft met elkaar. En ja, daar wordt toch ook wel dit incident in meegenomen.
14: Dankjewel, verslaggever Onno Beukers. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend, tijdens een proforma-zitting in de rechtbank, zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is de 37-jarige Berry van D. Hij werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Het weer volop zon en erg warm met 30 graden op de Wadden en 35, 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, de temperatuur loopt dan nog wat verder op.
1: ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
12: 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A59. Vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. En er zijn 2 N-wegen dicht. De eerste is de N62 vanuit Terneuzen naar Borselen. Dan ga je door de Westerschelde-tunnel. Daar wordt een pechgeval geborgen, dus de weg is daar tot even na 3, kwart over 3, nog even dicht. En hoe lang de N307 dicht blijft, weet ik niet. Vanuit Hoorn naar Kampen, want er is een ongeluk gebeurd bij Lelystad-Bataviastad. En daar moet ook nog onderzoek gedaan worden. Rij voorlopig om via Amsterdam.
5: NPO Radio 1. Max.
2: Jurgen van den Berg.
16: Goedemiddag allemaal. Ik heb de gastenlijst voor uur nummer 2. De naam van Melle van Manen staat erop. Die is curator van de tentoonstelling Geen Eigen Huis, Wonen in Crisis. Is daar misschien de oplossing voor de woningnood in Nederland te vinden? In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1961. Toen werd begonnen met de bouw van de Berlijnse muur. U krijgt mee de ontknoping van het spel Tijdje Terug. De te kloppen weekscore is 7. En de laatste die daar wat aan kan veranderen is Karin Leenders uit Westervoort. En de vraag van vandaag die hangt ook boven deze uitzending. Hoe kleedt u zich met deze tropische temperaturen? Reageren kan via mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Ja, toch maar die korte broek aan met slippers eronder. Klaar is Kees of Carla. Maar ja, je baas moet daar natuurlijk ook maar mee akkoord gaan. En kan hij of zij daar juridisch ook een stokje voor steken? Daar gaan we zo meteen over praten. Eerst nog een paar reacties. Eerst luisteraar Hek die zegt, ja, bij die kledingvoorschriften is het wel belangrijk om te kijken naar cultuur. Hij zei, ik heb een tijd in Suriname en Sint Maarten gewerkt, maar ook in het midden en in het oosten van Europa. En ja, de mores daar is totaal anders. In die laatste twee gebieden is het no way dat je in korte broek komt. Er moet wel een verschil zijn tussen werk- en campingkleding, zegt hij. Respecteer de cultuur en denk niet dat iedereen zich naar believen kan kleden. Dan een audio-appje van Wim.
17: Wim Ochtjens, ik woon in Zuid-Limburg. Daar zijn we meestal toch wel iets gekleder, misschien dan in de rest van het land. Het is natuurlijk om te beginnen al een misvatting dat je met minder textiel koeler af bent. Hè. Kijk naar Mensen in de Arabische kledingstijl die hebben niet voor niets veel stof. Juist om het koel te houden. En ik vind het altijd fantastisch om in Italië te zien hoe mannen in een driedelig kostuum met stropdas, met 40 graden op de motor zitten. Of door de stad lopen. Blijkbaar hebben die er ook niet zo last van. Dus het is onzin om te denken dat je met minder textiel koeler af bent. Dus laten we daar, laten we dat in ieder geval vasthouden. En dan kun je vanuit dat standpunt kun je natuurlijk altijd kijken hoe je netjes gekleed en ja, zodanig dat je mensen ook een beetje met respect behandelt. In elk beroep is dat weer anders, inderdaad. Tegemoet treedt.
16: Ja, nee, ik vind het wel een goede opmerking eigenlijk. Eigenlijk ook een beetje in het verlengde van wat Arno Kantelberg, de stijlpastoor van Nederland, vertelde. Je kan een mooi linnen pak aan doen, dan ben je toch goed gekleed. En linnen is eigenlijk prima, ook met dit soort weersomstandigheden. Goed, dan even terug naar het begin van dit uur zojuist. Die vraag werd al even opgeworpen. Hoe zit dat dan eigenlijk juridisch? Nou, als je dat wil weten, dan bel je Marise Verhagen, arbeidsrechtadvocaat. Mevrouw Verhagen, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
16: Hoe gaat u naar het werk eigenlijk?
18: Ja, in een lange broek in ieder geval. Of in een degelijke jurk. Ja. Niet te kort, niet te bloot.
16: Nee. En dat heeft er gewoon mee te maken, representatief. Je ontvangt mensen, je ontmoet mensen. En dan kan je niet in slippers komen en een korte minirok.
18: Nee, ik denk dat mijn baas daar niet heel erg blij mee is, nee. Nee. Je bent dan toch als advocaat, zeker als je cliënt ontvangt, ben je toch het visitekaartje van je kantoor. En daar past geen ontzettend korte broek bij, laat ik het zo zeggen.
16: En als die cliënt ook in korte broek gewoon binnenkomt, stormen, dat kan wel gewoon.
18: Ja, in principe hebben wij daar als advocaten weinig over te zeggen, denk ik. Ja. Dat moet hij lekker doen.
16: Ja, maar die denkt dan misschien, waarom zit die vrouw daar met zo'n lange broek tegenover mij, terwijl het 35 graden is?
18: Ja, dat zou kunnen, maar ik ben liever toch better safe than sorry, om het maar zo te zeggen. Ja.
16: Nee, ik snap het helemaal. Even nou, want u zegt, mijn baas die heeft gezegd van eigenlijk doen we dat niet, hè, representatief. Wat mag een baas eigenlijk wel en niet tegen zijn personeel zeggen als het over kledingvoorschriften gaat?
18: Nou, kijk, allereerst je baas is natuurlijk sowieso geen modepolitie, maar wel je baas. En op basis van dat feit heeft hij of zij een instructierecht. En die mag eigenlijk op de werkvloer allerlei voorschriften voorschrijven met betrekking tot de goede orde in de onderneming, uitvoering van je werk, maar dus ook representativiteit en professionaliteit. En daaronder valt dus ook bijvoorbeeld kledingvoorschriften, zoals het niet dragen van een korte broek of slippers.
16: Ja, maar moet dat dan ook ergens op papier staan of zo? Dat je dat als werknemer ook ergens kan vinden, dat je dat weet?
18: Nou, je ziet het, je kan het terugzien bijvoorbeeld in personeelsreglementen. In arbeidsovereenkomsten zie je het vaak niet terug, dit soort voorschriften. Maar het is in principe niet noodzakelijk dat ergens op schrift staat. Het kan ook zijn dat als jij binnenkomt in je korte broek en je baas wil dat liever niet hebben, dat hij op basis van het instructierecht zegt, joh, laat die korte broek morgen maar thuis. Of sterker nog, ga maar naar huis. Trek ja, maar een broek aan.
16: Ga nu maar huis.
18: Dat zou dat moeten mogen. Ja.
16: En neem op de terugweg wat ijsjes mee voor de hele zaak.
18: Ja.
16: Dat heet het instructierecht. Dus een baas mag daar in principe gewoon van zeggen van, ja, jongens, dat doen we hier niet. En dat ligt natuurlijk ook heel erg aan wat voor bedrijf het is.
18: Klopt, ja. Ik heb nog wel even een kanttekening daarbij. Dat instructierecht, dat is niet onbeperkt. Want je hebt dus als werkgever heb je dus dat instructierecht. Maar als werknemer zijnde heb je ook recht op je persoonlijke levenssfeer. Daar valt dus bijvoorbeeld kleden zoals je wil onder. Artikel 8 EVRM en 10 grondwet. En stel dit komt dus voor een rechter. Dan zou die zeggen, oké, als werkgever zijn, dan mag je best wel ingrijpen, maar leg dan wel uit waarom. En bijvoorbeeld op een advocatenkantoor of bij een bank is het ja meer gangbaar dat jij in een lange broek loopt dan dat je bijvoorbeeld in een autogarage werkt of juist buiten werkt in hete temperaturen.
16: Dus als een baas van een autogarage ineens van zijn personeel verwacht dat ze in 3D grijs komen, dat zou eigenlijk een belachelijke eis zijn.
18: Nou ja, dat hoort ook gewoon niet bij het beeld wat de samenleving heeft van een autogarage. Althans, dat heb ik niet en ik denk niemand niet.
16: Nee.
18: Kijk, dat bijvoorbeeld bij een autogarage voorschriften zijn qua kleding. Dat heeft vaak dan met veiligheid et cetera te maken. Ja. Maar het niet mogen dragen van een korte broek terwijl ze daar in 35 graden werken is, ja, dat zal te ver gaan.
16: Ja. Er zijn natuurlijk ook wel zaken geweest, dat gaat dan niet zozeer over kleding, maar bijvoorbeeld over tattoos. Hè. Ik herinner me volgens mij een zaak bij het vervoersbedrijf in Rotterdam. Amsterdam of zo. Dat daar iemand was die had tattoos. En dat is uiteindelijk een zaak voor de rechter geworden. Want de baas vond dat dat eigenlijk niet kon.
18: Ja, klopt. Klopt. Ja, je ziet dat ook met bijvoorbeeld godsdienstige uitingen. Hè? Bijvoorbeeld hoofddoeken of op een bepaalde manier kleden. En je ziet ook wel dat op het moment dat er ook discriminatie bij komt kijken, zoals bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst, et cetera, dat die toets bij een rechter ook strenger wordt. Omdat er dan ook meerdere grondrechten samenvallen.
16: Ja. Net werd al even genoemd, hè, door u, die veilige werkomgeving. Want dat maakt natuurlijk ook nog wat uit. Hè. Het is bloedheet, maar je kan natuurlijk niet. Inderdaad, in zo'n garage moeten ze veiligheidsschoenen aan hebben. Daar kan je niet met slippers gaan rondlopen, lijkt me.
18: Nee. Nee, dat zijn inderdaad wel veiligheidsvoorschriften, inderdaad, ja.
16: En dat is denk ik ook gewoon wetgeving, arbo-wetgeving misschien wel.
18: Ook, ja. Zeker.
16: Dus als monteur, zeg maar, dan kan je hoog en laag springen. Maar dat hoort gewoon, daar krijg je nooit gelijk mee.
18: Nee, in principe, zeker als het veiligheid betreft of hygiëne, je ziet het bijvoorbeeld ook in het ziekenhuis of bij tandarts, et cetera, dan heb je je daar wel aan die voorschriften te houden. En dat is ook inderdaad neergelegd in de arbo-wetgeving. En als werkgever dien je zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Dus als jij met zware materialen werkt bijvoorbeeld, zijn schoenen met stalen neuzen verplicht. Klopt. Ja, ja. Dus dan zijn slippers geen goed alternatief daarvoor, ook is het warm.
16: In het vorige uur spraken we nog even met stijlpastoor van Nederland, Arno Kantelberg. Dat gaat dan meer over de mode. En daar kwamen we eigenlijk ook op, dat van vrouwen is het eigenlijk heel gewoon, wordt dat gevonden, hè, dat die met als het dit soort weersomstandigheden een jurk aantrekken, blote benen hebben. Maar bij mannen is dat dan toch een no-go op een of andere manier.
18: Ja. Ja, het is toch eigenlijk...

0: Van wat sluit aan bij de maatschappelijke norm? En een grappige vergelijking is dat er een tijdje terug, of nou jaren terug al, is er een zaak geweest over de postbezorger die in een korte broek rondliep.
1: Ja.
0: En destijds werd dat niet geapprecieerd. En die moest ook echt daadwerkelijk een lange broek aan. Want dat was het visitekaartje van, nou, volgens mij was het destijds nog PTT Post. En die werd toch wel verzocht om een lange broek aan te trekken.
1: Wat grappig. Want
0: en nu kan je dat eigenlijk niet meer voorstellen dat je met 35 graden een postbezorger in een lange broek ziet.
1: Ja, nee, wat grappig. Ik noemde dat net ook even als voorbeeld. Ik dacht namelijk dat dat echt bij de zomeroutfit van de postbezorger hoorde, de korte broek. Want we hadden iemand van de NS die zei, ja, wij moeten gewoon zomer en winter in dezelfde kleding. En in de zomer is dat behoorlijk heet. Want het bestaat geloof ik voor 80% uit wol of zo. Dus bij de postbezorgers is dat ook wel een kwestie geweest. We weten weer iets meer wat we wel en niet mogen. Gezond nadenken is soms ook die eerste vereiste misschien wel op dit punt.
0: Ja, zeker.
1: Kom je een heel eind mee. Hartelijk dank voor de uitleg. Marieze Verhagen is arbeidsrechtadvocaat. De vraag van vandaag: hoe kleedt u zich met deze tropische temperaturen? Mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
2: Max.
1: We gaan terug naar 13 augustus 1961.
2: Villa VDB.
1: Op die dag werd op de grens tussen Oost- en West-Berlijn begonnen met de bouw van de muur.
3: In de afgelopen nacht is de Oost-Duitse val dicht geklapt. De communistische machthebbers hebben de sectorengrens tussen West- en Oost-Berlijn gesloten. Overal langs de zonegrens verschenen vanmorgen sterke eenheden van de Volkspolizei en van de Nationale Wordarmee. Panzereenheden patrouilleren door de stad. Politieagenten en soldaten zijn begonnen straten op te breken om prikkeldraadversperringen op te richten. Ook het gehele metro- en ringbaanverkeer tussen Oost- en West-Berlijn is onderbroken.
1: Ik ga erover doorpraten met historicus Krijn Thijs, hoogleraar historische culturen van Duitsland aan de Vrije Universiteit en werkzaam bij het Duitsland Instituut. Meneer Thijs, goedemiddag.
4: Ja, hi, goedemiddag.
1: En die muur, dat is echt uw onderwerp, hè?
4: Ietsje breder wel. De geschiedenis van Berlijn in de 20e eeuw. En dat zijn allemaal hoogte- en dieptepunten. Maar de val van de muur als hoogtepunt en de bouw van de muur als een soort vroege escalatie staan wel een beetje in het centrum van de naoorlogsgeschiedenis. Ja, zeker.
1: Laten we teruggaan naar de datum van aanleiding, 13 augustus 1961. Ja. Maar met name de periode daarvoor. We zijn dus in Berlijn. Wat was de situatie toen?
4: Ja, heel, heel gespannen. Dus we zitten in de Koude Oorlog. Voor eigenlijk de hele wereldbevolking, maar zeker in Europa, heb je de permanente dreiging van een atoomoorlog. Iedereen zit op crises en escalaties te wachten. Dat lijkt elke keer zover dat dat grote conflict uitbreekt. En dat heb je ook in de aanloop naar deze gebeurtenis. Dus dat de Berlijn een gedeelde stad is. Oost-Berlijn in handen van het communistische regime. Het Oostblok en West-Berlijn als een heel apart halfstadje in de handen van het Vrije Westen. En dat is een hele instabiele situatie die eigenlijk volgens iedereen niet zo kan blijven. En de belangrijkste reden is dat mensen die niet in het communisme willen wonen in Oost-Duitsland, die daar niet hun hele leven willen doorbrengen omdat het een onvrij systeem is, die gebruiken West-Berlijn om te vluchten, om naar het Vrije Westen te vluchten.
1: Ja.
4: En dat is de situatie in de jaren daaraan voorafgaat en al helemaal in de maanden van die zomer. Dus dit speelt 13 augustus in de hoge zomer, net als vandaag. In die weken en dagen daaraan voorafgaand is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. En de DDR, de Oost-Duitse staat, die moet iets doen om dat te stoppen. En de spanning stijgt en dat wordt opgelost of het escaleert door midden door Berlijn een soort grote grens te bouwen.
1: Want hoe werd daarnaar gekeken dan? Het letterlijk afsluiten van die stad op dat moment.
4: Ja, nou ja, je hoort het in het fragmentje van daarnet al op de Nederlandse radio. Dus de reporter zegt de val is dichtgeklapt. Mensen hebben het idee dat het ontsnappen uit het communisme nu niet meer mogelijk is. Omdat de staatsgrens van de DDR op de laatste plek waar die nog een beetje open was dan dicht zit. En dat moet je echt zo voorstellen, dat midden in de nacht, een nacht van zaterdag op zondag, 13 augustus wordt een zondag, dat inderdaad over de lijn van de grens tussen Oost- en West-Berlijn overal politieagenten en militairen verschijnen, die prikkeldraad uitrollen en stenen uit de straat trekken. En vanaf dat, eigenlijk vanaf het ene op het andere moment kun je niet meer heen en weer. En ja, hoe wordt daar naar gekeken? In West-Berlijn zijn de mensen doodsbenauwd dat de gevreesde derde wereldoorlog uitbreekt. En dat dit het punt is waar 15 jaar na de Tweede Wereldoorlog iedereen heeft bang voor was. En in Oost-Berlijn zijn mensen bang dat ze inderdaad de rest van hun leven in het communisme moeten leven. En dat grote conflict dus uitbreekt. Gek genoeg voor historici is dat een beetje contra-intuïtief niet gebeurd, omdat die hele instabiele situatie van die open grens en die confrontatie door de bouw van de muur eigenlijk veel stabieler werd. Dus in de 28 jaar dat de muur heeft gestaan, zijn er overal in de Koude Oorlog over de hele wereld dingen gebeurd, maar niet meer in Berlijn.
1: Nee.
4: Dus in die zin heeft het conflict ook een beetje dichtgemetseld.
1: Ja, bijzondere bijvangst dan inderdaad. Ja. Maar nog even, want ze hebben dat dus in feite in een nacht gedaan, maar toch niet de hele muur gemetseld. Nee. Dat kan toch bijna niet?
4: Dat is ook niet zo.
1: Die enorme stukken muur staan er nu nog steeds wel op plekken in Berlijn, als je die ziet.
4: Ja, nee, dus dat is ook niet gebeurd. Dus je moet je voorstellen dat in die tijd daarvoor, in de jaren 50, was Berlijn een stad die door verschillende grootmachten werd bestuurd. En hun sectoren of hun zones in Berlijn, die waren eigenlijk door een witte streep op straat van elkaar gescheiden. En het was al heel moeilijk geworden om van west naar oost over die streep heen te stappen. Maar bijvoorbeeld met de metro of de S-baan kon dat best op sommige plekken. En dat is allemaal in de nacht onmogelijk gemaakt. En op de witte streep verschenen eigenlijk gewoon schouder aan schouder militairen en agenten die ter plekke begonnen zijn om prikkeldraad uit te rollen. En dat is zo'n machtsdemonstratie. Daarvan ging zo'n beslistheid uit om hier nu een soort van grens aan te stellen, letterlijk. Dat voor iedereen duidelijk was dat dit het punt was van no return, zeg maar.
1: En later zijn die enorme betonblokken daar gekomen.
4: Eerst een beetje geïmproviseerde grote stenen, prikkeldraad eroverheen en later. Vanaf het ene op het andere moment kun je niet meer heen en weer. Hoe wordt daar naar gekeken? In West-Berlijn zijn de mensen doodsbenauwd dat de gevreesde derde wereldoorlog uitbreekt. En dat dit het punt is waar 15 jaar na de Tweede Wereldoorlog iedereen heeft bang voor was. En in Oost-Berlijn zijn mensen bang dat ze inderdaad de rest van hun leven in het communisme moeten leven. En dat grote conflict dus uitbreekt. Gek genoeg voor historici is dat een beetje contra-intuïtief niet gebeurd, omdat die hele instabiele situatie van die open grens en die confrontatie door de bouw van de muur eigenlijk veel stabieler werd. Dus in de 28 jaar dat de muur heeft gestaan, zijn er overal in de Koude Oorlog over de hele wereld dingen gebeurd, maar niet meer in Berlijn.
1: Nee.
4: Dus in die zin heeft het conflict ook een beetje dichtgemetseld.
1: Ja, bijzondere bijvangst dan inderdaad. Ja. Maar nog even, want ze hebben dat dus in feite in een nacht gedaan, maar toch niet de hele muur gemetseld. Nee. Dat kan toch bijna niet?
4: Dat is ook niet zo.
1: Die enorme stukken muur staan er nu nog steeds wel op plekken in Berlijn, als je die ziet.
4: Ja, nee, dus

0: door de bouw van de muur eigenlijk veel stabieler werd. Dus in de 28 jaar dat de muur heeft gestaan, zijn er overal in de Koude Oorlog over de hele wereld dingen gebeurd, maar niet meer in Berlijn.
1: Nee.
0: Dus in die zin heeft het conflict ook een beetje dichtgemetseld.
1: Ja, bijzondere bijvangst dan inderdaad. Ja. Maar nog even, want ze hebben dat dus in feite in een nacht gedaan, maar toch niet de hele muur gemetseld. Nee. Dat kan toch bijna niet?
0: Nee, dat is ook niet zo.
1: Die enorme stukken muur staan er nu nog steeds wel op plekken in Berlijn, als je die ziet.
0: Ja, nee, dus dat is ook niet gebeurd. Dus je moet je voorstellen dat in die tijd daarvoor, in de jaren 50, was Berlijn een stad die door verschillende grootmachten werd bestuurd. En hun sectoren of hun zones in Berlijn, die waren eigenlijk door een witte streep op straat van elkaar gescheiden. En het was al heel moeilijk geworden om van west naar oost over die streep heen te stappen. Maar bijvoorbeeld met de metro of de S-baan kon dat best op sommige plekken. En dat is allemaal in de nacht onmogelijk gemaakt. En op de witte streep verschenen eigenlijk gewoon schouder aan schouder militairen en agenten die ter plekke begonnen zijn om prikkeldraad uit te rollen. En dat is zo'n machtsdemonstratie. Daarvan ging zo'n beslistheid uit om hier nu een soort van grens aan te stellen, letterlijk. Dat voor iedereen duidelijk was dat dit het punt was van no return, zeg maar.
1: En later zijn die enorme betonblokken daar gekomen.
0: Dus eerst een beetje geïmproviseerde grote stenen, prikkeldraad eroverheen en later in de verschillende generaties van de muur die steeds professioneler werd, is dat een echte betonnen muur geworden die je bijvoorbeeld nu vandaag de dag in Berlijn nog kunt zien op sommige restjes. En ook de hele professionalisering van al die grensinstallaties tot en met automatische schietinstallaties aan toe, waarmee op vluchtelingen werd geschoten. Dat is allemaal van ietsje later datum natuurlijk dan van deze ene nacht die nu 65 jaar geleden is.
1: Maar je moet je dus voorstellen dat je want dat was het dus, dat je de ene dag kon je nog gewoon naar bekenden of zo, misschien wel familie of zo. Ja. En dan ineens, na deze nacht, kon dat gewoon niet meer.
0: Nou, er waren werk vooral. Dus er waren mensen die in de ene helft van de stad woonden en in de andere helft van de stad werkten. En dat was bijvoorbeeld dat ging natuurlijk niet meer. Dat was ook een van de redenen voor de DDR om de muur te bouwen. Omdat het economisch ook een soort doodbloeden betekende. Maar veel wranger dan werk is natuurlijk de familiaire samenhang van allerlei mensen. Hmm. Ouders, kinderen, allerlei andere families die hierdoor gescheiden waren. Dat gebeurde wel van de ene op de andere dag in Berlijn, maar ook weer niet helemaal onverwacht, want bijvoorbeeld de grens tussen Oost-Duitsland en West-Duitsland, die een stukje verderop lag, die was al sinds de jaren 50 dicht. Dus Berlijn was het laatste gaatje door de muur, vandaar ook die term de valklap dicht. Iedereen gebruikte nog dit gaatje om er tussendoor te sluipen, en dat ook niet eeuwig zo zou blijven, dat was ook wel duidelijk. Ja. Dus,
1: U had het over die sectoren. Nou ja, goed, de Amerikanen waren er natuurlijk ook, dat beroemde Checkpoint Charlie bijvoorbeeld. Ja. Hoe reageerde die er eigenlijk op dat die Oost-Duitsers dit deden?
0: Ja, dus tot ellende van de West-Berlijners. Die vonden dat zij in hun vrijheid werden beperkt en dachten dat ze nu definitief zouden worden ingelijfd bij het communisme, waar ze altijd bang voor waren in West-Berlijn. Tot hun frustratie deed Amerika in eerste instantie niks. Omdat de Amerikanen vonden, en met hen de Britten en de Fransen, die ook in West-Berlijn de soevereiniteit bezaten. Mm-hmm. Zij vonden dat hun fundamentele rechten door de muur niet werden geschonden. En die fundamentele beginselen voor de West-geallieerden waren dat West-Berlijn vrij blijft. Je moet naar West-Berlijn toe kunnen, vrij vanuit het Westen. En dat was nog steeds mogelijk, ondanks de muur. Bijvoorbeeld met het vliegtuig en later met de trein en de snelweg. En de West-Berlijnse bevolking moest zelf over zijn eigen lot kunnen beschikken via verkiezingen. Alles dat bleef eigenlijk onaangetast door de muur. Dus paradoxaal genoeg zagen de Amerikanen geen hele grote dreiging van hun positie door de bouw van de muur. En je moet niet vergeten dat West-Berlijn eigenlijk gewoon een eilandje midden in de DDR was. Hè. Dus het is een halve stad die helemaal in het rode territorium lag. Ja. De overkant van de muur, Oost-Berlijn, was de hoofdstad van de DDR, maar West-Berlijn zo'n klein eilandje. En de muur was eigenlijk een soort ring om West-Berlijn heen gebouwd, 155 kilometer, die eigenlijk niet de DDR insloot, maar in feite een soort muur om West-Berlijn heen bouwde. Dus die letterlijk gezien eigenlijk West-Berlijn helemaal afsloot van het communisme. Maar toch was West-Berlijn natuurlijk de plek waar Oost-Duitsers naartoe wilden en waar ze ook de radio konden ontvangen en de televisie. Dus dat was het symbool van de vrijheid.
1: Ja. Dus die mooie film ook, hè, met die mevrouw die nog in bed ligt en die ze dan in de waan laten dat het nog steeds...
0: Goodbye Lenin, over de DDR in zijn geheel. Dus, ja. En dat gaat ook over het verdwijnen van de muur in 1989. Wat natuurlijk heel onvoorspelbaar en heel onverwachts voor de tijdgenoten.

0: Nederland toen kwam. En dat is natuurlijk weer zo'n hele, ja, zo'n hele waanzinnige gebeurtenis die in een hele positieve herinnering staat, 28 jaar later. Maar je kunt wel ietsje breder uitzoomen van wat betekent het nou, zo'n verhaal nu, wat eigenlijk 2 generaties geleden is. Ja. Dus, en kijken van hoe zit dat vandaag de dag met grenzen. Hè? Dus,
1: nou ja, kijk even naar Israël, die muur die daar is. In Amerika, ja. Trump met zijn muurplannen natuurlijk tussen Mexico.
0: Ja, en we hebben net in Ceuta die hele affaire in Noord-Marokko, tussen Noord-Marokko en Spanje, met hekken en een onoverwinbaar grensregime gehad, waarbij ongeveer eenzelfde aantal mensen is verdronken in de Middellandse Zee die naar Europa wilden, als in die 28 jaar in Berlijn om het leven is gekomen aan de muur.
1: Van mensen die wilden vluchten.
0: Die wilden vluchten. Dus schattingen variëren hier wel heel erg, hoor. En dat is ook een politicum, ook voor Berlijn, wie je allemaal rekent tot de slachtoffers van de Berlijnse muur. Het was een dodelijke grensinstallatie. Hè? Mensen die wilden vluchten van oost naar west, die werden bijna 30 jaar lang neergeschoten door de Oost-Duitse autoriteiten. Ergens in dat gebied rondom de Berlijnse muur, vlak ervoor. En daar zijn dus veel slachtoffers gevallen. En toch, als je die grensregimes vergelijkt, dus ook Jeruzalem, in Korea heb je natuurlijk nog zo'n echte grens lopen. En in Belfast, in Noord-Ierland heb je dit gehad. Het komt maar heel zelden voor dat een staat op zijn eigen burgers schiet die willen vluchten. En dat was eigenlijk de enige raison d'être van de Berlijnse muur. Was om mensen tegen te houden die het eigen land wilden ontvluchten. En daar werd met scherp op geschoten. En dat was natuurlijk wel een soort failliet van de communistische heilstaat, van de utopie van het socialisme, waarvan iedereen kon zien, ja, als je nou een muur gaat bouwen om die mensen binnenboord te houden, is dat niet eigenlijk een enorme bankroetverklaring van die ideologie. Dus in het Westen is dat natuurlijk ook altijd zo gelezen en terecht. Dus op geen enkele manier kun je dat in overeenstemming brengen met waar het socialisme voor zegt te staan. Namelijk eigenlijk de utopie van gelijkheid en geluk.
1: Ja. Mooi lesje, naar aanleiding van de muur, de bouw van de muur. Daar begonnen ze mee op deze dag in 1961. U hoorde Krijn Thijs, hoogleraar historische culturen van Duitsland. Over de bouw dus van de Berlijnse muur. 1961, zo deze tijd, augustus. Dit was Veel op de Radio, Ricky Nelson.

0: uit 1961. Hello Mary Lou en Rick Nelson. Zometeen de ontknoping van ons spel. Tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Eerste hoofdpunten uit het NOS-journaal met Robert Baltus.
2: Vrijwel overal in het land was het vandaag meer dan 30 graden. Tropisch warm dus. Regionaal is de vijfde hittegolf van het jaar genoteerd. Wat een evenaring betekent van het record uit 1947. Landelijk is dit jaar pas één keer sprake van een hittegolf. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens de minister is de situatie ernstig, maar proberen waterschappen alles op alles te zetten om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Er is geen verband aangetoond tussen de verschillende incidenten in het Rotterdamse havengebied vandaag. Volgens netbeheerder Stedin zijn 9 afnemers in de Botlek, onder wie Esso, getroffen door een stroomstoring en is de levering intussen hersteld. In de Europoort viel een dode bij schoonmaakwerkzaamheden. 2 families op de bezette westelijke Jordaan-oever worden omsingeld door Joodse kolonisten. Volgens de VN zitten 15 Palestijnse bewoners opgesloten. Ze hebben ook geen water en elektriciteit meer in hun huizen. Bezoekers worden tegengehouden. De Palestijnen durven niet weg te gaan. Ze zijn bang dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen.
0: En waar staan de files, Robert Friesen?
3: Op de A2, Jurgen, vanuit Maastricht naar Eindhoven. Want er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook bij afrit Valkenswaard. Zodoende 7 kilometer file en dik een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook op de A20 als je vanuit Hoek van Holland naar Gouda rijdt. Want je komt in 4 kilometer file tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam. En daar is ook nog eens wat te zien, want er zijn 2 rijstroken dicht vanwege een bermbrand. De N307, de weg Hoorn-Kampen, is dicht bij Lelystad-Batavia-stad. Vanuit Hoorn moet je dus omrijden en dat gaat via Amsterdam.
1: Tot 4 uur.
0: Wie gaat er deze week vandoor met die 100 keiharde euro's? Wie wordt de weekwinnaar in ons spel? Tijdje terug. Diegene moet meer scoren dan 7. Wat is de hoogste score tot nu toe? Neergezet door de 15-jarige Joas Baalde. En er is nog 1 iemand die daar overheen kan. En dat is Karin Leenders uit Westervoort. Karin, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En nou is dat een naam die mij bekend in de oren klinkt op een of andere manier.
4: Ja, dat kan wel kloppen, ja.
0: Ja. Ja. Jij hebt al een keer meegedaan volgens mij toen we het spel een beetje aan het uitproberen waren.
4: Dat klopt, ja. Ja, dat klopt.
0: Dat was tijdens een van de feestdagen. En intussen zijn de spelregels helemaal aangepast en wat gefine-tuned. En jij dacht, nou, ik wil nog wel een keer meedoen.
4: Nou, daarna heb ik nog een keer weer gedaan, maar kwam het niet verder als 2 punten.
0: Oh, dat was jij, ja. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Dan gaan we dat gewoon nog een keer proberen. Je moet over de 7 heen, wil je de weekwinnaar worden?
4: Ik ga het proberen.
0: Nou, je kent de spelregels intussen uit je hoofd. Vroeger of later zeggen bij het fragment dat voorbij komt. Je hebt 3 minuten de tijd. En jouw geboortejaar, dat herinner ik me nog, dat was 1967.
4: Inderdaad.
0: Dan wordt dat het vertrekpunt, Karin.
1: Oeps. Tijdje terug.
0: Is dit vroeger of later dan 1967?
5: Wij gaan allen samen de toekomst tegemoet. Met al zijn moeilijkheden en mogelijkheden. Met koningin Beatrix.
0: Ja, was dit vroeger of later dan 1967?
4: Later.
0: Dat was goed, het was 1980. Stond op nummer 1 deze Whitney Houston, maar was het vroeger of later dan 1980?
4: Later.
0: Dat is goed, dat was in 1992.
6: De Concorde stortte neer op een klein hotelletje langs een autoweg.
7: Alle 109 inzittenden kwamen om. Op de grond stierven nog eens 4 mensen.
6: De Concorde staat bekend als een van de veiligste vliegtuigen ter wereld.
0: Concorde neergestort bij Parijs, vroeger of later dan 1992?
4: Later.
0: Ja, dat is goed, het was in het jaar 2000.
8: Ik heb echt genoten, en dat doe ik nu ook. En ik wil graag aan alle dames zeggen, ga alsjeblieft marathons schaatsen, want daar heb je heel veel plezier in.
0: Dit is Klasina Seinstra, won de Elfstedentocht. Was het vroeger of later dan het jaar 2000?
4: Vroeger.
0: Vroeger, zeg jij. Dat is goed, het was 1997.
9: Die was een beetje dom.
0: Uitspraak van Maxima, vroeger of later dan 1997?
4: Later.
0: Dat is goed, 2001.
10: En de Bosnische hoofdstad Sarajevo is vannacht, kort na middernacht, de 6 miljardste wereldburger geboren. Een jongetje van 7 pond. 12:02 werd hij geboren, deze bijzondere wereldburger.
0: Was dit vroeger of later dan 2001?
9: Later.
0: Ja, later denk je dan 2001? Dat is niet goed.
9: Nee.
0: Ja, het was in 1999, dus het was vroeger.
9: Ja, oké.
0: Okay. De 6 miljardste wereldburger geboren. Intussen zitten we op bijna 8 miljard wereldburgers. Of zelfs de boven.
9: Bijzonder.
0: Ja, daar zijn wij er twee van, Karin.
9: Ja, inderdaad.
0: Heb jij meegeteld eigenlijk hoeveel je goed had?
9: Nee, dat ben ik vergeten.
0: Oké, nou dat geeft niks. Dat geeft helemaal niks. Ik heb het bijgehouden. Je bent gekomen tot 5.
9: Ja, oké. Goed.
0: Meer dan 1 die je toen had, maar niet genoeg voor de weekwinst.
9: Nee, goed, maakt niet uit. Wat ik nog even wilde zeggen, ik hoorde net het liedje Mary Lou.
0: Ja.
9: En dat doet me denken aan onze trouwdag. Inmiddels bijna 37 jaar geleden op 8 september.
0: Oké, nou...
9: Daar werd ik heel vrolijk van.
0: Ja, oké, nou dan hebben we dat ook weer goed gemaakt. En je krijgt van ons natuurlijk nog een Villa VDB keukenschort.
9: Ja, hartstikke leuk.
0: Veel plezier ermee, Karin. En dank voor het meespelen.
9: Okay. Ja, dankjewel.
0: Doeg. En dan hebben we dus een winnaar deze week. En hij werd geïntroduceerd van de week als de jongste deelnemer met zijn 15 jaar. Joas, goedemiddag.
11: Hallo Jurgen, goedemiddag.
0: Je scoorde toen 7 punten. Je zei, nou, ik weet niet of het wel genoeg is. Je bent gewoon de winnaar, man.
11: Ja, inderdaad.
0: Gefeliciteerd.
11: Bedankt.
0: Dat betekent dus dat ik jou ook nog eens een keer 100 euro mag overmaken. We zeggen altijd van, denk aan ons als je het uitgeeft. Heb je al een idee waar je het aan uit gaat geven?
11: Ja, ik denk dat ik een tweedehands huurrenfiets ervan ga kopen of zo.
0: Oh, oké. Die kan je voor 100 euro krijgen, denk je?
11: Ja.
0: Oké.
11: Ja.
0: Nou, hartstikke goed, man. Stuur ons een foto als je aan het wielrennen bent. En we gaan dat geld gewoon overmaken. Duurt eventjes, maar dan heb je er ook plezier van.
11: Oké, bedankt.
0: En gefeliciteerd. Hij is de winnaar van deze week. Als u nu denkt, ja, dat kan ik ook, meld u aan voor dat spel. Uiteindelijk is de prijs 100 euro als u de weekwinnaar wordt. En we hebben intussen heel veel mannen, krijg ik hierdoor. Dus we zoeken ook vrouwelijke deelnemers. Ja, we zoeken eigenlijk deelnemers van allerlei kunnen. Maakt mij het uit als ze maar mee spelen. Maar specifiek ook vrouwen. Meld u aan. Villa VDB@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Dit zijn de Point.

0: Het waren drie dochters van een dominee die ooit begonnen in het kerkkoor van hun vader natuurlijk. De Pointer Sisters en Should I Do It?
1: U luistert naar Villa.
0: De woningnood, dat is een probleem waar maar geen oplossing voor lijkt te komen. De prijzen worden ook steeds hoger, de wachttijden steeds langer. In de tentoonstelling Geen Eigen Huis, Wonen in Crisis, die in het Amsterdamse Museum Het Schip is te zien, die gaat over die woningcrisis. En ik ga erover praten met curator Melle van Manen, want misschien ligt daar ook wel de oplossing van de woningcrisis. Meneer van Manen, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Wat is eigenlijk de aanleiding voor deze tentoonstelling?
2: Dit jaar, om precies te zijn op 1 augustus, dus een paar dagen geleden, was 125 jaar de woningwet aangenomen. En die wet is eigenlijk de basis van ons hele volkshuisvestingssysteem nog steeds. Ook al is daar natuurlijk wat in afgebroken, maar daar ligt wel de bakermat en was een heel belangrijk moment, omdat toen de overheid voor het eerst zorg ging dragen voor volkshuisvesting, daarvoor werd het altijd aan particulieren overgelaten.
0: Oké, toen ging vanaf 1901 ging de overheid zich ermee bemoeien.
2: Ja, precies. Bemoeien of zorg dragen dus. Ja.
0: Zonder die wet nou helemaal voor te lezen, wat hield die woningwet in grote lijnen dan in?
2: Nou ja, dus dat in de basis. De overheid had daar een verantwoordelijkheid om voor iedereen goede betaalbare huisvesting te regelen. En concreet werd dat gedaan door eigenlijk leningen te geven aan woningbouwverenigingen. Dat zijn nu wat we de corporaties noemen. Zij kregen eigenlijk hele gunstige leningen om veel te kunnen bouwen. En dat werd dan vervolgens gemeentelijk geregeld. Dus nog niet vanuit het Rijk, zoals we dat kennen met het ministerie van Vrom, maar vanuit gemeenten. En die moesten eigenlijk nieuwe wijken gaan bouwen op plekken net buiten de stad. Wat toen net buiten de stad lag.
0: Twee dingen daarin, want er was kennelijk, dat weten we ook natuurlijk wel, er was toen natuurlijk veel meer ruimte ook dan bijvoorbeeld nu om te bouwen. Dat werd ook goed benut. Maar er was ook een enorme trek naar die steden, hè, geloof ik.
2: Klopt. Ja. Er was eigenlijk rond 1900, daarvoor al, kwamen heel veel mensen naar de stad voor werk. Er was daar heel veel nieuwe werkgelegenheid. Bijvoorbeeld fabrieken. Die werden toen ook nog best wel midden in de stad gebouwd voor ons nu. En dat trok een enorme groep mensen aan van het platteland. En dat zorgde ervoor dat er eigenlijk, naast dat dus die huizen door hele slechte aannemers, slechte huisjes, melkers werden gebouwd. Zorgde eigenlijk voor dat er ook nog enorme woningnood kwam boven de verkrotting die er al gaande was van de stad. En dat was eigenlijk zo, dat liep zo uit de hand. Want je kan je voorstellen als mensen in woningen wonen waar de wc in je woonkamer zit. En het is niet een wc, maar een vieze emmer waar je je boodschap moet doen. Dat er ontzettend veel ziektes uitbreken. En daar hadden niet alleen de arme mensen die in die woningjes zaten, in die krotwoningjes, last van. Maar daar hadden eigenlijk ook de wat rijkere mensen last van. Zoals onze oprichter van het museum ooit gezegd heeft, ziekte kent geen klasse.
0: Nee, dat is waar. Dus die werden daar ook door geraakt. Maar allemaal redenen dus om dat goed te structureren, om daar wat aan te doen. Hoeveel woningen zijn er in die tijd wel gebouwd dan eigenlijk?
2: Oh, daar vraag ik me wat. Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Maar dat moeten er heel veel zijn geweest om al die mensen te huisvesten ook.
2: Ja. Nee, je kan dan het best, denk ik, de groeicijfers van de bevolking bekijken. En dan kan je erop inzetten dat er ontzettend veel van die mensen in de steden gehuisvest moet worden. En het was overigens niet zo dat de woningnood meteen was opgelost. En dat is ook iets wat we in deze tentoonstelling, wat je denk ik deze tentoonstelling mooi kan zien, is dat woningnood ook iets van alle tijden is. Dat het zich steeds herhaalt en dat er steeds weer andere oplossingen voor bedacht worden. Maar dat er, de bevolking groeit en groeit, dat is een demografisch gegeven. En hoe daar volgens politiek dan weer wordt omgegaan, dat is dan een tweede. Maar die woningnood die komt eigenlijk steeds terug.
0: Ja, want dat begin, dat klonk allemaal wel heel goed doordacht en zo. Hè? Vanwege de vreselijke toestanden in die steden, de stroom van mensen naar die steden toe die op zoek waren naar werk, dat je dat dan regelt. En uiteindelijk zijn dat dus die corporaties geworden die dat allemaal een beetje in banen leiden. Dus dat lijkt allemaal succesvol. Hoe ging het daarna uiteindelijk dan?
2: Ja, nou dan heb je natuurlijk eerst de Tweede Wereldoorlog. En dan eigenlijk zie je na de Tweede Wereldoorlog met de wederopbouwperiode dat er die corporaties nog meer wind meekrijgen. En dan bouwen ze echt ontzettend veel, krijgen ze natuurlijk heel veel opdrachten van de overheid. Omdat dat hele land ligt in puin en er is natuurlijk een babyboom. Dus ook daar is de demografie heel erg leidend voor die huisvesting. Die floreren eigenlijk in de decennia na de Tweede Wereldoorlog.
0: Wanneer gaat het, want het is ook wel eerder behoorlijk misgegaan, wanneer gaat het dan weer echt mis?
2: Nou ja, je kan verschillende momenten aanwijzen. In de tentoonstelling dan nemen we een aantal eikpunten. En wij hebben gekozen om 1989 als eikpunt te nemen. Dan presenteert toenmalige CDA staatssecretaris Aeneas Heerma een document, een nota, dat heet de volkshuisvesting in de jaren 90. Dat moest vooruitkijken naar hoe de volkshuisvesting eruit moest gaan zien. En daarin had hij eigenlijk bedacht dat de corporaties, zo had hij dat gezegd, een eigen broek moesten ophouden. Ze werden zelfstandig gemaakt. Zij moesten zich eigenlijk als marktpartij gaan gedragen. Ze hadden ineens een vastgoedportfolio als het ware. En daar mochten ze mee gaan speculeren. Ze mochten ook andere dingen gaan bouwen en doen en beleggen. Wat helemaal niet bij hun taak hoort natuurlijk eigenlijk. Maar dat was het idee van deregulering, kleinere overheid. Ze mochten ook niet meer bij de overheid gaan lenen. Eigen woningbezit werd in zijn visie ook heel erg gestimuleerd. En dat is natuurlijk een soort ideaal geworden wat we nog steeds zien. Iedereen wil het liefst een eigen woning bezitten, dus niet per se huren.
0: Ja, ja.
2: Als je een woning bezit, dan komt het eigenlijk zo dat je steeds meer verdient zonder dat je er iets voor hoeft te doen.
0: Ja.
2: Door de prijsstijgingen.
0: Die tentoonstelling, daar komt ook een podcast bij, hè, de woningcrisis toen en nu. Laten we even luisteren naar een klein stukje uit die podcast.
3: Ik moest in april mijn woning uit omdat deze was verkocht. En omdat het uitging met mijn vriend, dat niet meer houdbaar was. En sindsdien heb ik geen vaste woning kunnen vinden. Dus ik ben nu gewoon aan het zwerven. Dat je gewoon opeens nomadisch leven of zo in de steden in Nederland. En nu is er een vriendin van mij op vakantie voor 3 weken. En zit ik in haar kamer. Maar hiervoor heb ik weken. Ben ik van plek naar plek geweest bij vrienden thuis. Was ik elke 2-3 dagen ergens anders voor een paar weken.
0: Dit is het verhaal van Nilou, 25 jaar, zonder vast adres dus. En die schetst een beetje hoe zij door de wereld trekt. En daarmee gaat het dus ook uiteindelijk niet alleen maar om koopwoningen. En zelfs niet eens over huurwoningen, want daar komt ze ook al niet voor in aanmerking.
2: Nee, precies. Nee, dus dit is inderdaad een van die schrijnende voorbeelden die je vooral helaas ziet onder jongeren wiens ouders niet vermogen hebben en dus niet een huis kunnen kopen voor ze of op een of andere manier geld kunnen lenen van hun ouders. En dan is dit inderdaad echt een excess die je kan vinden.
0: U zei, meneer Van Manen, die woningcrisis, eigenlijk is dat van alle tijden wel. Hè? Altijd ging het weer even wat beter en dan zijn er ook wel weer slechtere momenten geweest. Zit er, als je deze, want het is natuurlijk mooi om dat eens op een rij te zien, maar zit hier ook ergens iets van hoop nog in dat hele overzicht, waar wij misschien anno 2026 nog iets mee kunnen?
2: Nou, wat ik denk ik wel bijzonder vond om te zien is dat eigenlijk we nu een sociale huursector hebben die voor de allerlaagste inkomens bedoeld is. Volgens mij ligt de inkomensgrens op van een huishouden op €33.000. Nou ja, als je kijkt naar hoe ga je nou ongelijkheid aanpakken in bredere zin, dan zou je kunnen kijken hoe. Ja, misschien moeten we die volkshuisvesting weer voor een bredere laag van de samenleving doen. En dat was eigenlijk ook het geval bij het schip, dat gebouw waar ons museum zit in Amsterdam.
0: Ja.
2: Dat was voor arbeiders en voor lagere middenklasse. Dus dat was juist het idee dat de huursector voor veel mensen toegankelijk was. Als je dat doet, dan krijg je eigenlijk, als je dat aantrekkelijk maakt, dan krijg je echt dat mensen die Dan wordt het kopen wat minder interessant. En dan krijg je dus minder die prijsstijgingen die je nu ziet. En dus de grootste motor van ongelijkheid in het land.
0: We sturen alle politici gewoon eens langs die tentoonstelling. Misschien dat ze daar dan wat inspiratie op kunnen doen. Hartelijk dank voor de uitleg. Melle van Manen, hij is de curator van de tentoonstelling Geen Eigen Huis, Wonen in Crisis in Museum Het Schip in Amsterdam. De podcast waar ik het over had, die is vanaf 17 september te horen. Ja, we praten al de hele dag over de kleding na aanleiding van de enorme temperatuur. Het is natuurlijk heet, heter, heetst. Wat doe je dan aan? Gewoon als je de stad ingaat bij wijze of het dorp, maar ook helemaal naar je werk. Daarom de vraag van vandaag, wat trekt u aan? VDB. Evelien, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Vanuit België heb je gereageerd.
4: Klopt. Ja,
0: vertel.
4: Ja. Wel, ik werk in een alternatieve kledingzaak als transvrouw. En ik denk dat eigenlijk alles draait om context. Past die kledij bij de context? Ik kan me voorstellen dat voor een notaris, een advocaat, een dokter of een chirurg, een tandarts, dat moeilijk ligt.
0: Ja.
4: Maar iemand die in de context en dan nog in de niche waar die context actief is, bijvoorbeeld wij verkopen uitdagender kledij dan wat je vindt in ketens en andere zaken. Dus eigenlijk die kleed ik mijn volgers wat wij verkopen.
0: Ja,
4: dus
0: ja,
4: eigenlijk een beetje uithangbord van onze zaak.
0: Ik snap het. En hoe zie je er nu dan uit, met nu het bijna over de 30 graden is?
4: Ik heb een korte jurk aan, zoals altijd vanaf 25 graden ongeveer heb ik een korte jurk aan en niemand stoort zich daar aan. En ik moet zeggen, de klanten storen zich daar ook niet aan.
0: Okay.
4: De collega's niet en de klanten ook niet.
0: Nou ja, of transvrouw of niet, ik zou tegen alle mannen zeggen, trek gewoon eens een jurk aan, waarom zou je het niet doen?
4: Absoluut. Oh ja, waarom niet?
0: Ja, precies.
4: Waarom niet?
0: Oké. Okay. Ja, dankjewel. De lijn is een beetje slecht namelijk. Evelien was dat. Dan gaan we nog even luisteren naar een audio-appje van Martijn.
5: En toch in zwembroek en slippers kunnen werken. Of in de koudere maanden gewoon in joggingbroek. En een t-shirtje of een hemdje. Ja, dat kan allemaal. Alleen als jij je bij bepaalde bedrijven doet aanmelden om te laden of te lossen, dan moet je soms een lange broek aan, veiligheidsschoenen en een veiligheidshesje en soms een helm op. Maar ja, dat is een half uurtje of een uurtje en dan ben je er alweer weg. En dan, ja, ik had net ook een chemische firma waar ik moest laden. Nou, even een lange broek aan, veiligheidshesje. En dan een half uurtje doe ik weer lekker mijn zwembroek aan met slippertjes. Dus kan allemaal.
0: Ik denk dat zolang ik bij de radio werk, belt Martijn al in. Hij is trucker, hè? Dus vrachtwagenchauffeur. Ik weet niet of dat helemaal duidelijk werd. Nou ja, die jongens die hebben ook te maken met van alles en nog wat als het gaat over kleding. Dit is uit zijn belevingswereld. Hartelijk dank daarvoor, Martijn. En iedereen die wat ingestuurd heeft vandaag. Dit was de vraag voor vandaag. Nu maandag even na tweeën, dan lanceren we nieuwe. U weet het hoe het werkt. Elke donderdag aan het eind van de Villa Week is hij hier en ook vandaag. Oh, in korte broek zie ik Marcel Hartenveld.

0: fijne vrijdag.
1: Want morgen de rode draad. Waar haalt hij het toch altijd vandaan, die Marcel Hartenveld? Mooi. Een opsomming van allerlei zaken die we eerder van de week bespraken. Komende maandag is er na tweeën dus een nieuwe villa. Dan is er een zomerserie over het thema verdwijning. En weer is een Nederlandse fietsfabriek failliet. Wat is er toch aan de hand met de oud-Hollandse fiets? En in Terug naar Toen gaan we stilstaan bij het overlijden van Jos Brink op 17 augustus 2007. En dat doen we met zijn levenspartner Frank Sanders. Dat komende maandag dus in de villa. Zometeen op de zender het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Met Milouska Meulens.
3: Later merkte ik hoe anders hij sprak in de buurt van school. Geen plat accent, geen verwisselen van kennen en kunnen. De hoofdpersonen Gala en Sef in de gelijknamige roman spreken niet dezelfde taal, maar begrijpen elkaar wel. Schrijfster Janne Loontjes is de gast. Bandung Bandung van F. Springer is op de dag van de Indië-herdenking onze taalschat. Met Tex de Wit gaan we talig quizpuzzelen en René Appel bespreekt de TNA van Eerste Kamervoorzitter Meili Vos.
2: NPO Radio 1.
3: Zaterdag vanaf 11 uur.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
13: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Goedemiddag. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 stond vandaag voor de rechter. Hij vindt dat de partij mede verantwoordelijk is voor de afbraak van Nederland, hoorde onze verslaggever. Nu eerst het nieuws met Casper Meijer.
15: Er is geen verband tussen de stroomstoring in het Rotterdamse havengebied en de explosie bij een raffinaderij elders in de haven.

0: Bij de ontploffing viel 1 dode en raakte 6 anderen gewond. De explosie was vermoedelijk het gevolg van werkzaamheden toen leidingen werden losgekoppeld, zegt het betrokken bedrijf. Door de stroomstoring viel een deel van de installaties bij Esso stil en moesten er gassen worden afgefakkeld. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Of de storing verband houdt met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte wordt nog onderzocht. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Hij was vanmiddag in de polder bij Delft. De droogte raakt volgens hem nu veel mensen, vooral ondernemers.
1: Ja, de situatie is ernstig. Hè? Kijk maar naar de binnenvaart. Kijk maar naar telers, tuinders, boeren die niet meer hun gewassen kunnen besproeien met water. Dus de situatie voor heel veel ondernemers is heel nijpend. Dus we proberen alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat zij op een of andere manier toch nog aan water kunnen komen. Dat doen ze hier in het waterschap Delftland ook. Hè? Dus we kijken naar allerlei mogelijkheden om er toch maar voor te zorgen dat er water bij de mensen komt die dat nodig hebben. Maar ja, wij kunnen ook geen water maken. Hè? We zijn afhankelijk van neerslag en ook van wat er binnenkomt in de Rijn. En dat is heel weinig.
0: Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Ze hebben geen water en elektriciteit meer. Bezoekers worden tegengehouden. Ze durven niet te vertrekken omdat de kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. Het lijkt erop dat de zonsverduistering van gisteren weinig schade aan ogen heeft opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen. Daarbij ging het om milde klachten die vanzelf weer weggaan. De 4 terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terrorismezaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. Vandaag zijn de lokale verkiezingen in het Engelse kiesdistrict Clacton-on-Sea. De populistische politicus Nigel Farage staat daar tegenover een satirische kandidaat. Andere serieuze kandidaten hebben zich teruggetrokken omdat Farage de verkiezing heeft geforceerd. Hij trad af als parlementslid en hoopt nu weer verkozen te worden. Maar hij moet het opnemen tegen Count Binface, een komiek met een prullenbak op zijn hoofd. Maar Farage hoeft zich geen zorgen te maken, want spannend is het niet, zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Hij staat op 70%, dus het is gewoon echt zijn regio. En als je met mensen spreekt in dat district, dan hoor je ook gewoon dat mensen hem nog steunen. Hij zet ons op de kaart. Maar er is wel heel veel aandacht geweest voor die satirekandidaat, die Count Binface, omdat mensen het toch ook heel grappig vonden. Dus die staat op 20%. Dus dat is toch nog best wel veel voor inderdaad een man met een vuilnisbak op zijn hoofd die eigenlijk een grap maakt.
0: Bij winst keert Farage terug in het Britse parlement. Dan nog het weer. Het is zonnig en tropisch warm bij 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden verder naar het zuiden.
3: Dankjewel, Casper. We gaan naar de ANWB. Daar zit Robert Vriesen. Goedemiddag, Robert.
4: Hi, Fleur. Goedemiddag.
3: Het is natuurlijk nog steeds zomervakantie. Ja. Merk je dat nog steeds op de weg?
4: Ja, dat is echt wel te merken. Er staat 55 kilometer file in totaal op dit moment. Normaal zitten we daar ruim boven. Maar wel een paar incidenten. Zo staat de berm in brand langs de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Zijn er 2 rijstroken dicht. 6 kilometer file vanaf Hoofddorp Zuid is de vertraging bijna een half uur. Na een ongeluk is de linker rijstrook van de A12 dicht vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Grijshoord. Kwartier vertraging voor het verkeer. 10 minuten oponthoud door nog een bermbrand langs de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Dat is bij Schiedam. 4 kilometer file daar, 2 rijstroken zijn dicht. En op de N250 vanuit Den Helder naar de Kooi. 10 minuten vertraging tussen Den Helder en de Kooi. 2 kilometer file.
3: De haven van Rotterdam werd vanmiddag opgeschrikt door een dodelijke explosie. Onze verslaggever is in het gebied en praat ons zo bij.
5: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles?

0: ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
3: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: In Den Haag stond een man die in mei een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor gooide voor de rechter. Verslaggever Mark Robin Visser, is er nu meer duidelijk geworden over waarom hij dit deed?
6: Ja, hij is niet tevreden met hoe de dingen gaan in Nederland en hij noemt zijn actie een protest. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over en zegt dat hij een terroristisch misdrijf heeft gepleegd.
5: Een jaar geleden sloten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een deal over migranten die het kanaal oversteken. Onze correspondenten maken de balans op. Eerst een explosie in het Rotterdamse havengebied. Daarbij is een dode gevallen. Verschillende mensen raakten gewond. Die explosie vond plaats bij een raffinaderij in Europoort. Verslaggever Onno Beukers, jij bent daar. Is er al meer duidelijk over de oorzaak van die explosie?
7: Prima. Ja, kijk, officieel wordt dat nog onderzocht. Maar net kon ik ook even met iemand van het bedrijf hier spreken. En die vertelde me eigenlijk de situatie bij zo'n tank. De tank die je overigens vanaf hier, vanaf de weg ook goed kan zien. Een grote witte tank met daar een grote zwarte vlek op. Waarschijnlijk een aardolie of een aardolieachtig product. Een zwarte vlek is daar tegenaan geslagen. En wat die werknemer wist te vertellen is dat er gewerkt werd door aan de leidingen. Dat werd gedaan door een aantal mensen. Het exacte aantal is onduidelijk. En die hebben een leiding moeten separeren. Het is een grote tank waar een soort put omheen ligt. En in die put liggen leidingen. Leidingen die er naartoe gaan en er vanaf gaan. Waardoor bijvoorbeeld gevuld kan worden of een ander product erin gedaan kan worden. Een van die leidingen hebben ze willen loskoppelen. Daar is vermoedelijk iets mis bij gegaan. Dat heeft in ieder geval een klap veroorzaakt. Een explosie is de vraag. Waarschijnlijk, wat de zwarte vlek waar ik tegenaan kijk, is niet goed van een explosie, maar eigenlijk de aardolie die er tegenaan geslagen is. Maar die leidingen zijn grote metalen leidingen en die staan onder druk. En als er dan nog materiaal in zit, als er spullen in zitten, in dit geval dus die aardolie, dan komt dat met toch een grote klap vrij. En ja, kunnen er ook allerlei dingen door de lucht vliegen en kan dat ook dit soort fatale gevolgen hebben.
5: Ja, want er is dus één iemand bij overleden. Daar raakten verschillende mensen gewond. Is al bekend hoe het met die gewonden gaat?
7: Ja, we hebben daar over de arbeidsinspectie gesproken. Het bedrijf hier en ook de arbeidsinspectie spreken allebei over 6 gewonden. Waarvan er, zegt de arbeidsinspectie, toch 3 ernstig aan toe zijn. En 3 waren er toch wel vrijwel meteen aanspreekbaar. Je moet het zo zien, dit onderhoud, wat er gebeurde aan die leidingen. Daar waren verschillende mensen bij aan het werk. Van het bedrijf hier zelf, maar ook van een aantal onderaannemers. Bij een van die onderaannemers, daar was ook het dodelijk slachtoffer te betreuren. En van de gewonden, ja, dat was ook van nog een andere onderaannemer en toch ook van het bedrijf hier zelf. Dus verschillende partijen die dan werken aan zo'n project of aan zo'n klus. En daarbij weten we in ieder geval inderdaad 1 dode, 3 ernstige gewonden en 3 lichter gewonden.
5: En er was vandaag een grote stroomstoring ook in de Rotterdamse haven, maar dan op een andere plek. Heeft dat iets met die explosie te maken?
7: Ja, dat is wel, dat wordt onderzocht. Het is niet heel aannemelijk, omdat deze klus eigenlijk los stond van die stroomstoring die er was. Maar eerder op de dag, of eerder deze ochtend, zagen we wel een stroomstoring, een wat grotere stroomstoring in de Botlek bij Esso. En waarbij ook daar een noodprocedure in gang is gezet. Allerlei stoffen die dan vrijkomen, die worden dan afgefakkeld. Hè, die worden dan eigenlijk verbrand. Dat zorgde ook voor grote rookwolken. Ook zou er brand zijn geweest in een transformatorhuisje. Nou, al die incidenten die toch wel veel op een dag, zou je zeggen. Maar ja, het kan ook niet met elkaar te maken worden. Daar wordt dus op dit moment wel naar gekeken.
5: Dankjewel. Vanuit de Rotterdamse haven was dit verslaggever Onno Beukers. De man die in mei van dit jaar een vuurwerkbom door de brievenbus gooide van het D66-partijkantoor in Den Haag blijft langer vastzitten. Dat werd vandaag duidelijk tijdens de pro forma zitting voor de rechtbank in Den Haag. En verslaggever Mark-Robin Visser, jij was daarbij. Is inmiddels duidelijk waarom de man dit explosief door de brievenbus heeft gegooid?
6: Ja, hij noemt het een protestactie. Een protest tegen alles dat misgaat in Nederland. En volgens hem heeft vreedzaam protesteren geen zin meer. Wel zei hij dat hij niet wist dat daar mensen aanwezig waren in dat pand, hè, toen hij die vuurwerkbom daar naar binnen gooide. Maar dat was dus wel zo. Er waren op dat moment D66-jongeren bij elkaar. En aan die jongeren bood hij dan ook zijn excuses aan vanochtend. En hij zei daarbij dat hij niemand in gevaar wilde brengen. En toen begon hij een tirade tegen D66.
8: D66 is wat mij betreft mede verantwoordelijk voor de puinhoop in ons land. Migratiegekte, klimaatgekte, stikstofuitstootgekte, woningnoodgekte, gendergekte, lentekriebelsgekte, belastinggekte, jodenhaat. Bij D66 kan het allemaal niet gek genoeg. Voor de normale Nederlander is dit geen gaaf land meer.
5: Oké, Mark-Robin, hij klinkt boos, geïrriteerd. Ja. Wat weten we verder over hem?
6: Nou, hij is 37 jaar, hij komt oorspronkelijk uit Brabant en hij heeft daar in Tilburg driemaal brand gesticht bij vervoerder Arriva. Daar was hij vroeger chauffeur. De schade bedroeg daar 1,3 miljoen euro. En daar heeft hij uiteindelijk in hoger beroep 2,5 jaar gevangenisstraf voor gekregen. Verder weten we dat hij aanhanger is van de PVV, dat zien we op social media. Hij is fan van Geert Wilders en hij heeft ook een selfie met Geert Wilders gepubliceerd. En ja, dat zijn zo de dingen die we even kort over hem naar boven hebben gekregen.
5: En hoe staat het Openbaar Ministerie in deze zaak?
6: Nou ja, het Openbaar Ministerie ziet het dus niet als een protest, maar zegt dat hij een aanslag heeft gepleegd met een terroristisch oogmerk. En vooral dat terroristisch oogmerk, het is van belang, omdat hij daarmee een aanzienlijk hogere straf kan krijgen. Nou, de rechtbank heeft er vanochtend al even naar gekeken en ziet geen reden om die verdenking van tafel te halen.
9: De rechtbank vindt, is van oordeel dat op dit moment een voldoende stevige verdenking is dat de cobra in het partijkantoor van D66 is gegooid met een terroristisch oogmerk. En daarbij heeft de rechtbank gelet op het feitelijke handelen wat er is gebeurd en de verklaring van vandaag waarom u dat zou hebben gedaan. Dat alles bij elkaar is voldoende voor een stevige verdenking dat het is gebeurd met een terroristisch oogmerk. Dan de vraag of er een voldoende stevige verdenking is dat er sprake was op dat moment van levensgevaar. De rechtbank is van oordeel dat het gooien van een cobra in een pand in het centrum van Den Haag rond 9 uur in de avond in de regel een voldoende verdenking oplevert voor levensgevaar van mensen in dat pand, maar ook mensen buiten dat pand.
5: Al dus het OM tijdens die pro forma zitting vandaag. Mark-Robin, ja. Deze man blijft voorlopig vastzitten. Hoe gaat het nu verder?
6: Ja, het was de voorzitter van de rechtbank die je net hoorde. Hij blijft inderdaad vastzitten. Binnenkort, binnen een week of 4, gaat hij naar het Pieter Baan Centrum voor psychiatrisch onderzoek. En daarna gaat deze zaak weer verder in het najaar, waarschijnlijk in november.
5: Dankjewel. Verslaggever Mark-Robin Visser. Dan gaan we naar Casper. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
10: Nou Fleur, het was flink schrikken vanochtend in Groningen. Daar was een explosie bij een woning en ook werd het huis beschoten. De woning is zwaar beschadigd en in het raam zitten kogelgaten. Deze buurtbewoner schrok van de knal.
11: Ik was vanmorgen wakker en ik hoorde in één keer een enorme zware dreun. En ik dacht, nou dat is geen vuurwerk. Want vuurwerk, met name zo'n ja, hoe is zo'n cobra? Dat is een hele korte, krachtige klap. Maar dit was een hele zware dreun.
10: Eerder deze week was in dezelfde wijk ook al een explosie. De politie zegt dat er geen verband is tussen deze twee zaken. We geven steeds meer geld uit aan afhaal- en bezorgmaaltijden, meldt nu.nl op basis van cijfers van de Nederlandse Bank. In 10 jaar tijd is onze uitgave hieraan verdubbeld. Gemiddeld gaat 3% van een huishoudbudget op aan maaltijden die iemand anders voor ons kookt. En volgens nu.nl komt dat deels nog door corona. Tijdens de pandemie ontdekten veel mensen hoe makkelijk het is om eten te bestellen. En doen we dat nog steeds.
5: Ja, ik kan wel zeggen dat ik een deel daarvan van deze cijfers.
10: Jij komt wel aan die 3%.
5: Nou, dat is wel veel, maar ja, het is ook gewoon lekker, toch?
10: Het is lekker en makkelijk, ja. Dan nog een opvallend verhaal bij Omroep Flevoland. Soms vinden mensen wel eens een kwijtgeraakte portemonnee of telefoon. Maar de gemeente Lelystad is al maanden op zoek naar de eigenaar van een achtergelaten graafmachine. De machine werd in oktober vorig jaar gevonden op een parkeerplaats voor grote voertuigen waar die niet mocht staan. En een half jaar later stond hij er nog en heeft de gemeente de graafmachine weggesleept. Maar de eigenaar is nog steeds niet gevonden. Als de eigenaar zich niet snel meldt, gaat de gemeente de graafmachine veilen. En gisteren raakten we maar niet uitgepraat over de eclips. Een aantal Rotterdammers klom gisteravond naar het dak van de Laurenskerk om dit historische moment met eigen ogen te kunnen zien. Maar helaas verdween de zon op het moment achter een nieuwe hoge woontoren, waardoor mensen het precies niet konden zien, zeggen ze tegen de regionale Omroep Rijnmond.
12: Nou, ik ben een beetje teleurgesteld, hè, want het mooiste moment heb ik niet gezien.
13: Ja, kom je helemaal hiernaar, staat dat gebouw. Dat gebouw is ook net nieuw volgens mij.
14: Was net de tijd waar het torentje zeg maar voor ons was, dat is niet duidelijk te zien. Ik adviseer volgend jaar niet hier te komen.
5: Nou, niet volgend jaar.
10: Ja, het is een goede tip voor 2081. We zullen het proberen te onthouden.
5: Dankjewel, Casper. Robert, hoe gaat het op de weg?
15: 10 kilometer meer file dan een kwartiertje geleden, Fleur. 65 bij elkaar. Op de A, of langs de A4 eigenlijk, vanuit Amsterdam naar Den Haag, staat de berm in brand bij Roelof Arendsveen. Zijn 2 rijstroken dicht, 7 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. De linker rijstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar na een ongeluk bij Akersloot. 30 minuten vertraging vanaf Beverwijk Oost. En helemaal dicht is de A16 eventjes, vanuit Breda naar Rotterdam. Staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Vanaf de Moerdijkbrug al wel een 30 minuten vertraging.

0: Jocko en Sing It Back. Een jaar na de invoering van de migratiedeal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk leven duizenden migranten aan de Franse noordkust nog in onzekerheid. Met die deal willen beide landen de oversteek over het kanaal terugdringen en mensensmokkel tegengaan door een legale route naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Correspondent Saskia Houtuin reisde naar de Noord-Franse kust om te kijken hoe dat uitpakt.
1: De Noord-Franse kust bij Calais wordt ook wel de Opaalkust genoemd. Brede zandstranden, hoge kliffen. Het is een prachtige tocht zo langs de kustlijn. Eric Mouillard rijdt hem zo'n 3 keer per week. Maar met een andere reden. Want bij elk strand stapt hij uit. En tuurt hij door zijn verre kijken naar de zee. Om te kijken of er migranten zijn op weg naar het VK, op het kanaal, en of ze daar in de problemen zijn geraakt.
2: On regarde si on voit pas un small boat arriver à l'horizon, mais là c'est pas le cas.
1: Nu ziet hij niets en soms ziet hij heel veel.
2: Le risque essentiel qui est augmenté depuis un certain temps, c'est que bah il y a énormément de forces de l'ordre sur le.
1: Mouillard is vrijwilliger bij Osmos 62. Dat is een organisatie die migranten in moeilijkheden te hulp schiet. Hij vertelt dat.

0: Moloko en Sing It Back. Een jaar na de invoering van de migratiedeal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk leven duizenden migranten aan de Franse noordkust nog in onzekerheid. Met die deal willen beide landen de oversteek over het kanaal terugdringen en mensensmokkel tegengaan door een legale route naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Correspondent Saskia Houtuin reisde naar de Noord-Franse kust om te kijken hoe dat uitpakt.
1: De Noord-Franse kust bij Calais wordt ook wel de Opaalkust genoemd. Brede zandstranden, hoge kliffen. Het is een prachtige tocht zo langs de kustlijn. Eric Mouillard rijdt hem zo'n 3 keer per week. Maar met een andere reden. Want bij elk strand stapt hij uit. En tuurt hij door zijn verrekijker naar de zee. Om te kijken of er migranten zijn op weg naar het VK, op het kanaal, en of ze daar in de problemen zijn geraakt.
2: On regarde si on voit pas un smokeboat arriver à l'horizon, mais là c'est pas le cas.
1: Nu ziet hij niets en soms ziet hij heel veel.
2: Le risque essentiel qui est augmenté depuis un certain temps, c'est que bah il y a énormément de forces de l'ordre sur le.
1: Mouillard is vrijwilliger bij Osmos 62. Dat is een organisatie die migranten in moeilijkheden te hulp schiet. Hij vertelt dat het grootste risico dat is toegenomen is dat er meer politie en veiligheidsdiensten langs de kust zijn. En om die te ontwijken nemen migranten vaak langere routes, via België bijvoorbeeld, of een stuk zuidelijker langs de Franse kust. Bootjes zijn ook vaker overvol.
2: Maximum. En parfois il y a des drames de gens qui se retrouvent écrasés dans le bateau.
1: En soms loopt dat verschrikkelijk af, zegt hij. Dan worden mensen de boot platgedrukt, waardoor ze soms stikken. Een jaar of 10 geleden verbleven de meeste migranten hier in een groot tentenkamp, beter bekend als de jungle. Die is ontmanteld en migranten die hier aankomen verblijven nu verspreid over het gebied. Bij Dunkerque en Grand Saint, of hier langs rotondes achter het ziekenhuis van Calais. Om de paar dagen worden zij weer ontruimd door ordentroepen. Yassine, die uit Soedan is gevlucht, vertelt hoe de politie de hele tijd weer hun tenten weghaalt, waardoor het onmogelijk is om hier te blijven. Net als de rest wacht hij op zijn kans om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Daar heeft hij familie en hij hoopt daar werk te vinden. Het one-in-one-out programma schrikt hem niet af, zegt hij. Hij zegt, ik wil niet in Frankrijk blijven.
0: Een reportage was dit van Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin. En ik praat er nog even over door met onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Fleur Launsbach. Ja, Fleur, dat one-in-one-out programma, dat betekent dat voor elke migrant die wordt teruggestuurd, er 1 asielzoeker legaal vanuit Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk mag komen, mits die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zijn er nou al veel migranten teruggestuurd door dit beleid?
3: Nou, veel kan je het niet noemen. Ze doen dit nu precies 1 jaar, dat one-in-one-out beleid. En in die tijd zijn er 1100 mensen vanuit het Verenigd Koninkrijk teruggestuurd naar Frankrijk. En andersom ook ruim 1100 vanuit Frankrijk naar het VK gestuurd. Dus als je dat bekijkt op het totaal, dan gaat dat om 4% van alle mensen die in diezelfde periode zijn aangekomen met zo'n bootje over het kanaal heen. Dus ja, dat zijn er zo'n 30.000. En bovendien is het ook zo dat er van die one-in-one-out deal ook 50 mensen die werden weggestuurd terug naar Frankrijk weer zijn opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. Dus het dekt ook niet helemaal. Er zitten nog wat dingen die opgelost moeten worden, geloof ik. Het idee is dat het werkt als afschrikking. Dus dat het idee om over te steken minder aantrekkelijk maakt. Omdat mensen denken, ja, ik kan ook teruggestuurd worden. Maar of dat afschrikkende effect er dus echt is, daar zijn verschillende meningen over.
0: Ja, want het is nogal een heet hangijzer in de Britse politiek.
3: Zeker. Nou, er is een anti-immigratiepartij, Reform, die heeft het afgelopen jaar steeds bovenaan de peilingen gestaan. Dat is nu iets minder, omdat er een nieuwe Labour-premier is. Maar het is natuurlijk iets wat jaar in jaar uit hier een heel belangrijk thema is en waar heel veel over regeringen over struikelen. Het is dus wel zo trouwens dat het nu opvallend dit jaar is het wat minder geworden. Dus het aantal boten wat via, of mensen op boten wat via het Engelse kanaal overkomt, dat is nu toevallig 40% minder dan het in deze periode vorig jaar was.
0: Ja, is het toevallig of?
3: Ja, dat is een goede vraag. Je kan natuurlijk zeggen dat komt door het beleid. Maar het weer speelt bijvoorbeeld ook een rol. De

0: Moloko en Sing It Back. Een jaar na de invoering van de migratiedeal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk leven duizenden migranten aan de Franse noordkust nog in onzekerheid. Met die deal willen beide landen de oversteek over het kanaal terugdringen en mensensmokkel tegengaan door een legale route naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Correspondent Saskia Houtuin reisde naar de Noord-Franse kust om te kijken hoe dat uitpakt.
1: De Noord-Franse kust bij Calais wordt ook wel de Opaalkust genoemd. Brede zandstranden, hoge kliffen. Het is een prachtige tocht zo langs de kustlijn. Eric Mouillard rijdt hem zo'n 3 keer per week. Maar met een andere reden. Want bij elk strand stapt hij uit. En tuurt hij door zijn verre kijken naar de zee. Om te kijken of er migranten zijn op weg naar het VK, op het kanaal, en of ze daar in de problemen zijn geraakt.
2: On regarde si on voit pas un small boat arriver à l'horizon, mais là c'est pas le cas.
1: Nu ziet hij niets en soms ziet hij heel veel.
2: Le risque essentiel qui est augmenté depuis un certain temps, c'est que bah il y a énormément de forces de l'ordre sur le.
1: Mouillard is vrijwilliger bij Osmos 62. Dat is een organisatie die migranten in moeilijkheden te hulp schiet. Hij vertelt dat het grootste risico

0: grensbewaking aan de Franse kust speelt een grote rol. Ook dat er hard wordt gewerkt aan het ontmantelen van die smokkelnetwerken, die natuurlijk daarachter zitten, die mensen over dat kanaal heen brengen. Maar het is altijd een soort van kat-en-muisspel. Want nu komen er dan misschien minder boten over, maar de boten die wel komen, die zijn veel zwaarder beladen. Dus vorige week zat er in één boot, zaten er 230 mensen.
1: Dus het wordt ook nog gevaarlijker. Ja.
0: Ja, ja.
1: En nou hoorden we net in de reportage van Saskia, een man uit Sudan. Ja, die wil gewoon koste wat kost de oversteek maken. Waarom willen mensen dat zo graag?
0: Ja, dat is een goede vraag en niet eenduidig te antwoorden. Maar er heerst soms een idee dat het in Engeland alles beter, dat het hier beter is voor mensen. Dat er meer kans is op werk, meer kans op zorg, meer kans op asiel. Ik zeg niet dat dat klopt, maar dat is vaak wat mensen zeggen als ze overkomen, hè, wat hun reden is. Ook hangt het er heel erg vanaf hoe ze andere Europese landen hebben ervaren. Sommigen die hebben dan geen verblijfstatus kunnen krijgen in andere landen of geen werk kunnen vinden, zich niet veilig gevoeld. En die denken dan, Engeland is, of Verenigd Koninkrijk is de oplossing. De taal speelt ook mee, natuurlijk. Engelstalig. Veel mensen die verplaatsen, die op een andere plek willen wonen, die spreken bijvoorbeeld geen Frans, maar wel Engels. Of ze hebben hier familie wonen. Dat kan natuurlijk ook, want het is een heel divers land.
1: Maar als ze er dan aankomen, is er dan perspectief voor ze?
0: Ja, dat scheelt dus ook enorm per nationaliteit. Dus als je kijkt van de mensen die sinds 2018 zijn aangekomen met een bootje en inmiddels een beslissing hebben gekregen, dan is ongeveer 60% heeft asiel gekregen. Maar de nationaliteit van mensen die aankomen, die veranderen. Dus je kan er niet echt één getal op plakken. Maar het is zeker niet zo dat je sowieso kan blijven en asiel krijgt. Maar een aanvraag is dus ook zeker niet zinloos.
1: Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach.
2: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: De hete zomer. Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: NPO Radio 1.
1: Het is iets voor 4:30, het nieuws met Casper.
11: De eclips van gisteren heeft waarschijnlijk niet geleid tot veel schade aan ogen. Het Oogziekenhuis in Rotterdam kreeg 7 telefoontjes van patiënten en huisartsen die vragen hadden over branderige of pijnlijke ogen. 3 mensen hebben schade aan het centrale deel van het netvlies, maar dat hoeft niet blijvend te zijn. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Het kabinet en de waterschappen hadden niet gedacht dat er zo snel problemen zouden ontstaan door de droogte in ons land. In Roemenië is een kerncentrale stilgelegd. Aanleiding is de lage waterstand in de Donau. Er staat niet genoeg water in de rivier om de centrale mee te koelen. Eerder werd daarom al een van de reactoren stilgelegd. Zonder de centrale kan er minder stroom worden opgewekt. De 4 terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn eerder al opgepakt in andere terrorismezaken.
1: Marco Verhoeven is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ik vind het best warm, Marco.
12: Ja, dat klopt. Het is 29 tot 35 graden. Er kan nog iets bijkomen op sommige plaatsen. Dus die 36, ja, die gaan we afgerond zeker wel halen. En misschien is dat nu ook al wel gebeurd. Want ja, mijn gegevens zijn natuurlijk altijd een minuut of 10 oud. Dus misschien is het al wel achterhaald. Oostenwind daarbij is matig kracht. Hele lage luchtvochtigheid. Zo'n 15% op veel plaatsen.
1: Dat is op zich wel lekker.
12: Dat is lekker. Dat maakt het uiteindelijk allemaal nog enigszins draaglijk. Want zou die luchtvochtigheid hoger zijn, nou, dan raak je je warmte helemaal niet kwijt. En dat lukt nu een beetje.
1: En morgen?
12: Ja, morgen gaan we er nog ietsjes bovenop doen, denk ik. Het zou 37 graden kunnen worden in het oosten en zuidoosten. Dat wel, in het midden van het land zo 35. En in het noordwestelijk kustgebied tegen de 30 aan. Denk net eronder op de Waddeneilanden. Maar toch overal hitte. Overal ook net als vandaag volop zonneschijn. Misschien in de loop van de middag wat sluierwolken van het westen uit. Maar dat stelt allemaal nog heel erg weinig voor. En morgen is echt nog zo'n hete zomerdag. Gaat wel veranderen. Morgenavond begint de wind naar het noordwesten te draaien. En dan dringt voorzichtig wat koelere lucht op. Levert meer bewolking op in de nacht naar zaterdag. Misschien in het noorden een enkele bui. Zaterdag overdag op meer plaatsen wat meer bewolking. En ook op meer plaatsen zo'n enkele bui. Maar het zal een druppel op de gloeiende plaats zijn. Heel veel verwacht ik er niet van. En dan is het zaterdag 25 tot 30 graden. Dus nog steeds warm. Zondag doen we er iets vanaf. En dan is de buienkans weer heel klein.
1: Dankjewel, Marco. Robert, hoe is het op de weg?
5: Nou, als je al vertraging hebt, dan is dat voornamelijk in de Randstad. De berm stond in brand langs de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelof Arendsveen nog 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook van A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot na een ongeluk. Daar staat 7 kilometer file met 40 minuten oponthoud. En je vertraging is 20 minuten als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, want je komt in 5 kilometer file tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum.
1: Een aantal pluimveehouders moet misschien zijn vergunning inleveren. Daar is onder boeren veel onrust over, dat zou.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM. Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: NOS Radio 1-journaal.
1: Het is opnieuw onrustig onder boeren. Dit keer omdat 5 Brabantse pluimveehouders hun vergunning dreigen kwijt te raken. Daarom trekken morgen boeren uit het hele land naar het provinciehuis in Den Bosch, waar de Brabantse Provinciale Staten komen om over dat besluit te praten. Nieuwsuurcollega Jan Eikelboom ging langs bij Joris van Lierop, een van die 5 pluimveehouders die zijn vergunning dreigt kwijt te raken. Hij kan het nog steeds maar moeilijk geloven.
16: Zie je loopt, is het heel onwerkelijk. Voelt ook heel onrealistisch aan. Kan eigenlijk helemaal niet. Ik ben hier woonachtig. Ja, familiebedrijf. Ik heb zelf een jong gezin. Ja, je bent aan het opbouwen. Dan verwacht je niet dat iemand er zo ineens afbreekt. Nee. Ik vloog zeg met de pennenstreep.
1: En Jan Eikelboom van Nieuwsuur is aangeschoven hier in de studio. Ja, Jan, deze boer had echt de tranen in zijn ogen staan. Hè? Wat staat er morgen voor hem op het spel?
17: Nou, eigenlijk alles. Hij is de derde generatie in een familiebedrijf, staat op het punt om de zaak van zijn vader over te nemen, samen met zijn broer. Hij is zelf 31, hij heeft een zoontje van 1,5 en hoopt het later ook aan zijn zoontje weer over te dragen in het bedrijf. Ja, als de natuurvergunning wordt ingetrokken, dan is het einde oefening, dan gaat er een streep door en dan is het bedrijf kapot na 3 generaties.
1: En waarom wordt die vergunning misschien ingetrokken?
17: Omdat het bedrijf te veel stikstof uitstoot en in de buurt ligt van het Brabantse natuurgebied De Peel. En Johan Vollebroek, de bekende activist, die is naar de rechter gestapt. Die heeft gezegd van ze hebben weliswaar een vergunning, een geldige vergunning, maar die vergunning had nooit afgegeven moeten worden gezien. De schade die ze aanrichten aan de natuur. En de rechter die is daarin meegegaan, die heeft gezegd van het is inderdaad te veel. Die boeren die moeten gaan minderen, die hebben plannen ingediend bij de provincie. En de provincie heeft vervolgens gezegd, ja, dit is te weinig, hier kunnen we niet mee uit de voeten, we gaan jullie vergunning intrekken.
1: Ja, dus ziet het er ook echt naar uit dat dat gaat gebeuren?
17: Als er niks verandert, dan gaat dat inderdaad gebeuren. En dat heeft bij alle andere boeren in Nederland tot een enorme verbijstering eigenlijk geleid. Want wat ik net al zei, dit waren gewoon geldige vergunningen. Deze boeren opereerden binnen de regels, stoten niet meer uit dan ze mochten. Dus die dachten, ja, wij zitten gewoon goed. Er zijn nog veel meer van die boeren in Nederland die ook een vergunning hebben. En die denken nu ook opeens van, ja, raak ik zo meteen ook mijn vergunning kwijt. Ja. En daarmee mijn bedrijf.
1: En dus die zijn, ja, die zijn bang, die zijn onrustig geworden nu.
17: Die zijn onrustig geworden. En die hebben voor een deel hebben ze ook denk ik wel een punt. We hebben dat voorgelegd aan Johan Vollebroek, de activist. Hij zegt ja, we gaan natuurlijk niet nu iedere boer voor de rechter slepen die een vergunning heeft. Maar piekbelasters met een vergunning, daar gaan we wel degelijk achteraan.
1: Dat zijn er ook best veel, toch?
17: En dat zijn er best veel. En de eerste zaken, dan gaat het om Friesland, die zijn ook al aangespannen.
1: Ja. Wat denk je dat er morgen gaat gebeuren daar in Brabant?
17: Dat wordt... Nou, laat ik het zo zeggen, ze zijn in Brabant op alles voorbereid. De boerenorganisatie ZLTO, zeg maar de gematigde boeren, die hebben opgeroepen om daar naartoe te gaan. Maar ook radicalere organisaties zoals Agractie. Ik heb me laten vertellen dat er 2 podia komen te staan.
1: Bij het provinciehuis.
17: Bij het provinciehuis. Het provinciehuis is inmiddels min of meer gebarricadeerd met grote betonnen blokken. Om ervoor te zorgen dat de trekkers het terrein niet op kunnen. De ambtenaren die hebben te horen gekregen dat ze morgen maar beter thuis kunnen werken. Dus ja, men is op alles voorbereid.
1: Nou.
17: Boerenorganisatie ZLTO roept de leden wel op om het kalm te doen, om het netjes te houden. Want zeggen ze, ja, uiteindelijk gaat het om die 5 boeren en die hebben er niks aan als het 1 grote bende wordt.
1: Nee. En is er nou nog een kans voor die 5 morgen dat er toch nog anders besloten wordt? Of denk je dat er helemaal niet in zit?
17: Ja, er is een kleine kans. Er is een lokale partij, Lokaal Brabant, die zit in dat college van gedeputeerde staten. En die partij die heeft zich altijd opgeworpen als voor de boeren. De gedeputeerde die heeft ingestemd met dit besluit. Maar ja, de fractie van Lokaal Brabant die worstelt daar heel erg mee. En gisteren was er sprake van dat zij in ieder geval wilden kijken of ze de boel niet konden uitstellen. Zodat er meer tijd is.
1: Ik krijg, als ik dan aan morgen denk, en als dat nou niet het geval is, en er is dus nu wordt er al rekening gehouden met onrust, dan zie ik allemaal alweer omgekeerde vlaggen in het land. En trekkers op de snelweg.
17: Ja, die zie je nu al. En dat is natuurlijk heel vervelend voor minister Van Essen, die net met zijn stikstofplannen bezig is en die ook hoopt dat als zijn stikstofplannen doorgang vinden, dat dit soort situaties voorkomen kunnen worden. Maar die plannen moeten nog wel door de Kamer. En dan helpt het natuurlijk niet als er weer een enorme boerenprotestbeweging op gaat staan.
1: Spannende dag morgen. Dankjewel, Jan, dat je ons even daarover hebt bijgepraat. Vanavond is jouw reportage hierover te zien in Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2.
18: Elke werkdag.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Met de hoge temperaturen van deze zomer hebben zwangere vrouwen meer kans op een vroeg geboorte en een baby met een laag geboortegewicht. En dat geldt zeker voor zwangere vrouwen die in kwetsbare wijken wonen. Het Erasmus MC in Rotterdam onderzoekt welke maatregelen er genomen kunnen worden om deze vrouwen door de hitte heen te helpen. Merel Dap, goedemiddag.
20: Goedemiddag.
1: U bent onderzoeker sociale verloskunde en u deed deze zomer onderzoek naar maatregelen die zwangere vrouwen kunnen helpen in de Rotterdamse wijk Delfshaven. U ging met hen in gesprek, heb ik begrepen. Wat vertelden zij u over deze zomer?
20: Ja, dat klopt. Ik ging met ze in gesprek en ze vertelden over wat ze hebben meegemaakt toen ze zwanger waren, want de meesten waren al moeder. Tijdens hun zwangerschap, tijdens de hitte, dat hun huizen, meest van hun woningen, sociale huurwoningen, echt veel te warm worden. Een moeder vertelde mij dat haar woning wel maximaal 32 graden wordt tijdens deze hitte. Dus dat ze eigenlijk ook niet echt naar buiten kan gaan, daar is het warm. En binnen blijven lijkt eigenlijk ook geen optie. En de wijken waar ze in wonen hebben ook niet zoveel groen. Dus ergens in de schaduw, vertoeven tijdens het warme weer is soms ook nog wel even moeilijk om zo'n plekje te vinden.
1: Ja, en dat is voor mensen die niet zwanger zijn al pittig, maar als je zwanger bent natuurlijk helemaal.
20: Yes.
1: Nu hebt u hen vervolgens in contact gebracht met de gemeente, de GGD, woningcorporaties. Wat kwam daaruit?
20: Tijdens zo'n gesprek zag je eigenlijk hoe alle partijen heel erg open waren om naar elkaar te luisteren. Vooral de professionele stakeholders die aan tafel zaten, zoals de gemeente en de sociale huurwoningcorporatie, waren heel erg geïnteresseerd in de ervaringen van deze moeders en zwangeren over wat ze eigenlijk meemaakten. En uiteindelijk was het ons doel om ze bij elkaar te zetten, elkaar het probleem eigenlijk uit te diepen en oplossingen te bedenken. Er was ook een verloskundige aanwezig, die ook heel open stond van wat kunnen wij doen?
1: Ja.
20: Hoe kunnen wij jullie hierbij helpen? Want de moeders gaven aan van jullie zijn eigenlijk onze vertrouwde informatiebron. Ik zou heel graag van jullie willen horen wat ik zou moeten doen in dit geval en wat mij het beste zou kunnen helpen.
1: En kwamen er concrete oplossingen uit?
20: Ja, daar zijn we nu. We zijn nu echt maar in de analysefase. Wat er eigenlijk is opgehaald tijdens deze gesprekken. En wat er nu voor ons ligt zijn twee prototypes die we aan het uitwerken zijn. Eerst was het gewoon een adviesformulier, flyer of document met advies voor zwangeren. En nu hebben we er ook eentje aan toegevoegd, specifiek voor verloskundige praktijk. Hoe kunnen de verloskundigen zelf in hun praktijk het dan een coole werkruimte maken? Wat is hun eigen hitteplan? Wat zouden zij kunnen doen om de praktijk om koelte ruimte te kunnen maken?
1: En wat is er dan bijvoorbeeld voor die vrouw die u vertelde, nou, het wordt in mijn huis gewoon 32 graden, buiten is het warm, er is geen schaduw. Is er voor haar dan een oplossing gekomen?
20: Nou ja, we hebben ook met sociale huurwoningcorporaties gesproken. En er zijn in Rotterdam sociale huurwoningcorporaties die koeltemiddelen hebben die je gewoon kan huren.
1: Ventilatoren.
20: Ventilatoren. En heel veel, de moeders wisten dat niet. De verloskundige zelf wist dat ook niet. En die zei, oh, dat neem ik mee. Dat kan ik ook als advies geven. En eigenlijk gewoon het simpele advies wat je aan de meeste mensen eigenlijk ook geeft. Drink genoeg water, koele kleding, de ramen pas open doen in de avond. Mm. Overdag de ramen de gordijnen.
1: Maar eigenlijk moeten natuurlijk die woningen koeler gemaakt worden.
20: Jazeker, maar dat kan niet 1, 2, 3 zo nu gebeuren helaas.
1: Dus het blijft dan toch bij korte termijn oplossingen?
20: Ja, zeker. Vooral omdat je bent 9 maanden zwanger. Tuurlijk, daarna is er een baby. Er moet het huis nog steeds koel blijven. Maar we willen dat ze ook die zwangerschap beter doorkomen. Vooral voor de zwangeren die er nu zijn. Als je vooral kijkt naar de hittegolven die we afgelopen tijd hebben gehad. Hoe kunnen we hun nu op dit moment het beste helpen? En een huis op dit moment nu koel krijgen en renoveren, dat is te kort dan helaas.
1: Ja. Ja. Dank u wel, onderzoeker sociale verloskunde Merel Dap van het Erasmus MC. Kasper, wat melden de media in het buitenland?
11: Nou, Fleur, bij ABC News lezen we een verhaal over de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Pete Hoekstra.
1: Nee, die kennen we nog.
11: Een petitie waarin wordt opgeroepen tot zijn ontslag is door 104.000 Canadezen ondertekend. De petitie staat op de website van het parlement. En het parlement is dan ook verplicht om daar binnen 45 dagen wat mee te doen. Hoekstra moet volgens de ondertekenaars tot persona non grata worden uitgeroepen vanwege het Amerikaanse plan om Canada in te lijven als 51ste staat. En je dacht al, Piet Hoekstra, die naam, die ken ik ergens van. Hij was eerder 3 jaar ambassadeur in Nederland. Op de 65ste verjaardag van de bouw van de Berlijnse muur betreurde bondsdagvoorzitter Klöckner de muur die nog steeds in de hoofden van veel mensen voortleeft. Dat was te zien bij de ARD. Ook riep ze op tot meer solidariteit en begrip voor elkaar.
0: Die Mauer hat in Deutschland Spuren gezogen. Spuren gezogen, die unsere Wege noch heute beeinflussen. Ost und West spielen in unserem Selbstverständnis weiterhin eine Rolle.
11: Hoewel de muur in 1989 viel, lijkt hij dus volgens de bondsdagvoorzitter nog steeds in de gedachten van mensen voort te leven. Op Spitsbergen heeft een man een boete gekregen voor van omgerekend ruim €4.500... omdat hij een slapende ijsbeer wakker maakte, meldt CBS Nieuws. IJsbeer is een beschermde diersoort en die mag je op de Noorse eilandengroep dus niet onnodig storen. De man zat op een boot toen hij de slapende ijsbeer zag en hij maakte het dier wakker met een misthoorn.
1: Nou, maar dat doe je toch ook niet?
11: Dat is toch niet aardig?
1: Dat is echt niet aardig. Terecht, €4.500.
11: Precies. En meer soort van dierennieuws. In Nederland hebben we het jaarlijkse kampioenschap Burlen. Het nadoen van een bronzig edelhert, heb je misschien wel eens gehoord. Mm. In Frankrijk hebben ze ook zoiets, maar dan net even anders. Daar doen ze namelijk een krijzend varken na. Ja, ik verzin het niet zelf. In een plaats in Zuid-Frankrijk houden ze al voor de 43ste keer deze wedstrijd, waarin mensen niet alleen het geluid van een varken nadoen, maar ook verkleed zijn als varken. Persbureau AFP maakte opnames.
1: Ik vind het echt knap Maar dit zijn een mens komt.
11: Ja, precies. Dit zijn dus mensen. En dan vraag je natuurlijk af, wie heeft er gewonnen? Dat is ene Noël Jamet. Belangrijk om te weten. En het evenement trok zo'n 4000 bezoekers. Dat is 4 keer zoveel als de hele bevolking van dit dorp.
1: Dankjewel, Casper. Robert, heb je al wat goed nieuws voor de mensen die vaststaan?
5: Ja, maar niet voor de mensen in Noord-Holland. Over het algemeen rijdt het prima door hoor, in het land. 60 kilometer file bij elkaar. Maar in Noord-Holland veel vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar na een ongeluk bij Akersloot. Vanaf knooppunt Velsen 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Komt allemaal doordat de linkerrijstrook dicht is. En ook op de A10 Oost zijn 2 rijstroken dicht. Vanuit de Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein. Dus voor de kenners op de buitenring bij Zeeburg. 5 kilometer file en 1/2 uur vertraging.

0: Salt en Wildfires. Roemenië heeft zijn enige kerncentrale uitgeschakeld vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. En ook op andere plekken in Europa is er sprake van een gebrek aan koelwater uit de rivier om die centrales te laten draaien. Levert dat een probleem op voor kernenergie als bron als er nog meer jaren van droogte gaan volgen? Daar ga ik over praten met Joannes Lavijnen, energie-expert en onderzoeker aan de Universiteit van Gent. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat voor impact heeft het afsluiten van een kerncentrale, in dit geval in Roemenië, op de energievoorziening in het land?
1: Toch wel een grote impact. De kerncentrale staat normaal gezien in voor 20-25% van de elektriciteitsvoorziening van het land. Dus als dit wegvalt, is dat toch wel aanzienlijk.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat het licht nu meteen zal uitgaan. Er worden wat andere bronnen aangesproken. Er wordt ook geïmporteerd. Maar het is toch wel een grote hap uit de productie van de binnenlandse elektriciteit.
0: Ja, ze weten het dus nog wel even op te lossen.
1: Ja, voorlopig wel. Er wordt ook gevraagd om wat spaarzamer te zijn met de elektriciteit. Zaken die we bijvoorbeeld ook in het buurland Hongarije zien gebeuren, dat ook hetzelfde probleem heeft, bijvoorbeeld openbaar verlichting, doven, 's avonds, etc. Worden nu ook toegepast om ook aan de vraagzijde een klein beetje te helpen.
0: Ja. En er wordt gezegd, hè, dat is eigenlijk wel duidelijk, dat we dit soort zomers vaker gaan meemaken. Dat die droogte, dat echt niet een uitzondering is.

0: Wat betekent dat voor de toekomst van kernenergie?
1: Wel, het is zeker geen dealbreaker voor kernenergie, maar het is wel een extra bezorgdheid, zeker voor centrales die diep in het binnenland staan. Voor kerncentrales die bijvoorbeeld aan de kust gebouwd worden, is het wat minder een probleem, want er is altijd water in de zee. Maar voor kerncentrales die echt in het binnenland staan en aangewezen zijn op rivieren om te koelen, ja, daar wordt het wel een probleem. Je hebt enerzijds het probleem dat een kerncentrale, ja, dat koelwater, dat warmt de rivier op. En je zit daar met bepaalde normeringen. Het water mag niet te warm zijn om bijvoorbeeld de fauna en flora niet te veel te schaden, geen blauwalgen te veroorzaken. Dus dat is één iets. Maar anderzijds, en dat is wel een lastiger probleem, is bijvoorbeeld wat er nu effectief in Roemenië gebeurt, is ook gewoon te lage waterstanden. Er zijn een aantal zaken die je kan doen in een kerncentrale om ervoor te zorgen dat die beter kan koelen. Bijvoorbeeld een koeltoren bouwen of er twee bouwen. Maar als er echt te weinig water door de rivier stroomt, ja, dan zet dat ook maar zeer weinig zoden aan de dijk. Dus het is een probleem dat voor een stukje oplosbaar is, maar toch vooral voor die kerncentrales diep in het binnenland toch wel een uitdaging wordt in de zomer.
0: Ja, en dus als landen wel de kans hebben om die dan aan de kust te bouwen in de toekomst, denkt u dat landen daar rekening mee houden? Dat dit een probleem kan worden en dat ze daardoor wellicht op andere plekken gaan bouwen?
1: Zeker. Landen die een kust hebben, die, bijvoorbeeld Nederland, die kijken inderdaad nu naar het, en die ook nieuwe kerncentrales willen bouwen, die kijken inderdaad naar kustgebaseerde locaties, of locaties aan een zogenaamd estuarium, dus waar er eigenlijk getijdenwerking ook is dat in verbinding staat met de zee. Voor andere landen is dat natuurlijk iets moeilijker als je geen kust hebt of als de kerncentrale reeds gebouwd is. Bijvoorbeeld in Frankrijk wordt op dit moment ook heel hard getroffen door de hittegolf. Ongeveer 18% van de capaciteit van de kerncentrales is er al uitgeschakeld door de hittegolf. Daar is het al iets moeilijker. De uitbater daar is bijvoorbeeld had over de komende 10 jaar meer dan 9 miljard te investeren in extra koeltorens om het toch zo goed mogelijk die kerncentrales nog te kunnen blijven uitbaten in de zomer.
0: Ik ga u danken, meneer Lavijnen, energie-expert aan de Universiteit van Gent, want we hebben een spookrijder.
2: Ja, rijd je op de A6 Emmeloord-Muiden, dan kom je tussen de afrit Zwifterband en Lelystad een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A6 Emmeloord-Muiden, dan kom je tussen de afrit Zwifterband en Lelystad een spookrijder tegen.
0: Dan waren we toch aan het einde van het gesprek met meneer Lavijn. Dus ik ga door naar het volgende onderwerp. De druiven voor de champagne kunnen al worden geoogst. Nog nooit eerder was dat zo vroeg in het jaar, zegt het comité champagne dat de officiële oogsttermijn bepaalt. Wordt mede veroorzaakt door de hittegolven, meldt ook het Franse nieuws.
3: Jamais les vendanges n'avaient commencé aussitôt en champagne. Premiers raisins ont été récoltés ce matin, un symbole fort des bouleversements climatiques, chaleur et sécheresse qui touchent le vignoble partout en France.
0: Nooit zijn de oogsten zo vroeg begonnen in de champagne. Het is een sterk symbool van de klimaatveranderingen, de hitte en de droogte die de wijngaarden overal in Frankrijk treffen. Onno Klein is wijnjournalist. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U bent op dit moment in Frankrijk, op de grens van de champagnestreek. Ziet u dat er inderdaad al geoogst wordt?
4: Nee, dat heb ik nog niet mogen waarnemen, want vanuit mijn huis zie ik dat niet. Het is 10 kilometer verderop, begint de champagnestreek. Ik zit tussen Chablis en Champagne in. Het kan slechter. Maar de streek is intens verdord. De bossen zijn nog wel groen, dat zie je één, maar voor de rest is alles zo blond als ik het van mijn leven nog niet gezien heb. En het dor en droog.
0: En wat betekent zo'n vroege oogst voor de champagne?
4: In principe, ze rekenen. Ik heb vorige week net was ik op bezoek bij een champagneboer om champagne te koop. En die mevrouw was bepaald niet blij. Ze rekent op een veel kleinere oogst. Misschien wel de helft minder. Misschien is dat overdreven. Ze klagen, dat hoort een beetje bij. Maar de oogst wordt moeilijk. De druifjes zijn klein en hebben een dikke schil. En daarmee omgaan vergt weer wat extra techniek. Het lukt ze wel hoor, maar ze zijn niet blij.
0: Maar de champagne gaat er niet anders door smaken?
4: Nee, zeker gezien het feit dat ze tegenwoordig de techniek is, staat op een heel ander punt dan 40, 50 jaar geleden. Ze kunnen veel dingen corrigeren. En daarbij komt dat de gewone champagne die we kennen, is altijd een mengsel van een aantal jaargangen. Dus het is, als er niet millésime op staat, dan is het niet van één jaar, maar is het van meerdere jaren. Zo'n gewone brut of een blanc de blanc of een rosé champagne is altijd een mengsel. En dus kunnen ze wel wat opvangen. En dat is maar goed ook. Want waar gaat dit naartoe?
0: Well, dat is een hele goede vraag. Want kunnen die boeren iets doen om die productie aan te passen? Want ja, die klimaatverandering is een feit.
4: Ja, de klimaatverandering is een feit. Ze hebben verschillende middelen tot hun beschikking. En een aantal daarvan willen ze gebruiken, een aantal daarvan willen ze niet gebruiken. En ze zijn dikwijls heel dramatisch. Je kunt je wijngaard anders gaan inrichten. De richting van de rijen wijnstokken op de zon aanpassen. Maar dat vergt herplanten. Dus dat is een grote operatie. Je kunt, en dat is makkelijker, omgaan met een andere manier van snoeien. Dat het blad de druiventrossen in de schaduw houdt. Het eigen druivenblad. Wat men vroeger niet deed. Ze wilden juist dat blad om die druiventrossen wegknippen. Zodat ze lekker veel zon kregen om rijp te worden. Nou, dat wil je nu niet meer. Daar kun je mee omgaan, maar dan moet je op tijd mee beginnen. Andere manier van snoeien. Verder, als de druiven eenmaal geoogst zijn, dan kun je in de kelder wat doen. Je kunt, als dat nodig is, het is wel idioot voor champagne, zo noordelijk, zou je het kunnen aanzuren met wijnsteenzuur uit andere regio's waar het kouder is. Dat kun je gewoon kopen. En zo toch de balans herstellen in de wijn en de smaak van de wijn.
0: Ja, want ze kunnen natuurlijk niet vertrekken naar het noorden uit de champagne, nee. Want dan dat kan natuurlijk niet.
4: Nee, nou dan is er nog een mogelijkheid en dat is met andere druivenrassen gaan werken. Druivenrassen die meer droogtebestendig zijn. En dat zijn druivenrassen over het algemeen uit het zuiden. Spaanse rassen misschien. Maar daar stuit je wel op een enorme weerstand. Want alle Franse boeren, sowieso alle boeren, dat weten we. Maar ook wijnboeren zijn koppig en conservatief. En er zijn een paar, zeg maar drie echt belangrijke druivenrassen in Champagne die gebruikt worden. Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir. En daarvan afstappen is
0: gewoon een brug te ver. Ja,
4: dat is een brug
0: ja,
4: te ver.
0: Dat snap ik ook wel weer. Ja. Ik zou zeggen, schenk een lekker glas in. Ik heb er trek van gekregen. Dank voor de info en succes daar in Frankrijk. Onno Klein, wijnjournalist.
5: NPO Radio 1. In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
6: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
5: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
6: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
5: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
7: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde. Want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
5: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
8: Je kan niemand erop aanwijzen van, hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat we het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
5: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
9: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
5: NPO Radio 1. 5:00.
11: NOS NTR.
9: Fleur Wallenburg.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Onrust op de bezette westelijke Jordaan-oever. Huizen van een paar Palestijnse gezinnen worden daar al dagen omsingeld door kolonisten. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
12: Er is geen verband tussen de stroomstoring in het Rotterdamse havengebied en de explosie bij een raffinaderij elders in de haven. Bij de ontploffing vielen doden en raakten 6 anderen gewond. De explosie was vermoedelijk het gevolg van werkzaamheden toen leidingen werden losgekoppeld, zegt het betrokken bedrijf. Door de stroomstoring viel een deel van de installaties bij Esso stil en moesten er gassen worden afgefakkeld. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Of de storing verband houdt met een brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte wordt nog onderzocht. De man die in mei een vuurwerkbom liet afgaan bij het D66-partijkantoor blijft langer vastzitten. Hij wordt verdacht van terrorisme. De man wilde met zijn daad actie voeren tegen D66, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
13: Hij noemt zijn actie dus een protest. We weten van zijn Facebookpagina dat hij een aanhanger is van de PVV en groot fan van Geert Wilders. Maar hier in de rechtbank zei hij dus ook dat vreedzaam protesteren wat hem geen zin heeft, maar dat hij niemand in gevaar wilde brengen met die vuurwerkbom.
12: Op het partijkantoor van D66 waren tijdens de aanslag zo'n 30 mensen aanwezig. In Roemenië wordt ook de tweede kernreactor van een kerncentrale stilgelegd. Aanleiding is de lage waterstand in de Donau. Er staat niet genoeg water in de rivier om de centrale mee te koelen. En daarom werd eerder al een van de reactoren stilgelegd. De vier terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Op Schiphol zijn 4 mannen opgepakt in een groot onderzoek naar drugs. Vermoedelijk gaat het om personeel. Ze zijn tussen de 34 en 48 jaar oud en werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Verdrietige reacties in Nunspeet in Gelderland. Er zijn 2 Oekraïense vluchtelingen verdronken in een recreatieplas. Het gaat om een jongen van 15 en een man van 20. Ze leefden in een pleeggezin dat 4 jaar geleden vluchtte voor de oorlog. De lokale burgemeester is geschrokken.
14: Ja, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En eigenlijk zijn er geen woorden waarmee je dit verdriet van dit gezin kunt beschrijven. Dus we zijn aangedaan, ook als gemeente.
12: De 2 Oekraïners werden levend uit het water gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De zonsverduistering van gisteravond heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weer weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van hun netvlies. Zij worden nader onderzocht, maar ook voor hen geldt dat het geen blijvende schade hoeft te betekenen. Dan nog het weer. Het is zonnig en tropisch warm met 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden verder naar het zuiden.
0: We gaan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe is het op de weg, Robert?
15: Nou, Fleur, ik wou het eerst even hebben over die spookrijder die net gebeld is. Op de A6, die schijnt te zijn gestopt op de vluchtstrook. Dus geeft geen gevaar meer voor het overige verkeer. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar een ongeluk bij Akersloot. De weg is net weer vrijgegeven, maar er staat nog 7 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. En je oponthoud is 40 minuten als je nu aansluit in de file op de A10 Oost. Daar staat tussen knooppunt Koenplein en Amsterdam Buitenveldert. Eigenlijk tot aan Zeeburg 6 kilometer met 40 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht.
0: Minister Kouwemans van Verkeer en Infrastructuur gebruikte vandaag voor het eerst voorzichtig het woord crisis als het gaat om de droogte.
16: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Verslaggever Steve Bouwman is in Amsterdam, waar speciale coaches helpen met het nemen van hittemaatregelen in huurwoningen. Want Steve, zeker mensen in huurhuizen hebben last van de hitte, hè?
19: Ja, in sommige gevallen wel. En dan is het extra lastig omdat je afhankelijk bent van de verhuurder, die niet altijd even scherp heeft hoe groot nou het probleem is. En daarom kan je sinds 1 juli een hitteklacht indienen bij de huurcommissie. En ik spreek straks met een man die dat van plan is.
0: Onze correspondent Lennart Svols was vandaag op de bezette westelijke Jordaan-oever. Daar worden 2 Palestijnse families al dagenlang omsingeld door Israëlische kolonisten. Ik spreek hem zo. Maar eerst, de droogte veroorzaakt steeds meer problemen voor de scheepvaart, de landbouw en de natuur. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat noemde het voor ondernemers vandaag zelfs een crisis. Dat deed hij bij een bezoek aan het Hoogheemraadschap Delfland. Politiek verslaggever Emma Jackson, wat deed Karremans daar?
20: Ja, hij kreeg een rondleiding. Daar was iemand van de Unie van Waterschappen bij en de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Delfland. En die lieten van alles zien, maar vooral ook een dijk met hele diepe scheuren. Mijn collega Eva Wissing was erbij, die zei nou, dat waren echt scheuren van 60 centimeter diep. Meerdere scheuren in een dijk die net voor een woonwijk staat. En die woonwijk die ligt 3 tot 4 meter onder het waterniveau. Dus dat is een risico. Als die dijk doorbreekt, dan gaat het helemaal mis. Nou, en de boodschap van die dijkgraaf was eigenlijk vooral voor juist die waterveiligheid en voor die dijken is dus ook water belangrijk. Dus mensen hebben vaak de associatie, als er hoog water is, veel water, dan is waterveiligheid belangrijk. En bij droogte denk je daar minder aan, zei hij. Maar ja, juist daar ook bij is het ook belangrijk, vertelde hij.
21: Wat wij doen, dat is als wij scheuren zien die zeg maar de stabiliteit van de dijk in gevaar zouden brengen, dan gaan we ze die vanzelfsprekend repareren. Maar minstens zo belangrijk is dat het waterpeil in de kering hier op de goede hoogte blijft.
22: Want dat is wat u aan het doen bent.
21: Precies, want als dat niet gebeurt, dan kan daardoor zeg maar de dijk instabiel worden. En dan heb je inderdaad de pop aan het dansen.
22: Minister Karremans, schrikt u van wat u hier aantreft?
23: Ik denk het wel. Ik denk dat als iedereen het ziet wat hier gebeurt, scheuren in dijken, dat zijn we natuurlijk helemaal niet gewend in Nederland. Zeker niet als het relatie heeft tot heel veel droogte, wat we ook niet gewend zijn.
22: Hoe ernstig is de situatie?
23: Nou, de situatie is ernstig. Hè? Kijk maar naar de binnenvaart. Kijk maar naar telers, tuinders, boeren die niet meer hun gewassen kunnen besproeien met water. Dus de situatie voor heel veel ondernemers is heel nijpend. Dus we proberen alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat zij op een of andere manier toch nog aan water kunnen komen. Dat doen ze hier in het waterschap Delfland ook. Hè. Dus we kijken naar allerlei mogelijkheden om er toch maar voor te zorgen dat er water bij de mensen komt die dat nodig hebben. Maar ja, wij kunnen ook geen water maken. Hè. We zijn afhankelijk van neerslag en ook van wat er binnenkomt in de Rijn. En dat is heel weinig.
0: Ja, Emma, dat klinkt wel, als je de minister zo hoort, alsof hij er weinig aan kan doen. Gaat hij iets doen?
20: Nou, zijn boodschap was vandaag toch vooral dat er nu alles al gebeurt wat er kan. Dat gaat dan over het herverdelen van het water over het land. Maar je hoort toch ook wel een beetje een waarschuwing. Het lijkt ook wel een beetje alsof hij ons wil voorbereiden op, hè, het kan op een gegeven moment ook dat er toch stevigere maatregelen komen. Dan kun je bedenken aan ja, wie er wel en niet water mag gebruiken. Dat gebeurt natuurlijk op sommige plekken in het land al zeker. En hij benadrukt ook dat het kabinet nu keuzes gaat maken over waar er meer water geborgen moet worden. Dus dat gaat over plekken die nu misschien in gebruik zijn voor landbouw of voor andere gebruiken. Dat daar ja, water op moet komen om te zorgen dat in toekomstige jaren er toch minder last komt van de droogte.
0: Ja, de situatie is dus ernstig, dat horen we hem net ook zeggen. Had het kabinet dan niet preventief al meer moeten doen?
20: Ja, dat kun je je zeker afvragen, want het is natuurlijk niet het eerste droge jaar wat we zien. En er is ook wel voor droogte gewaarschuwd. Maar hij gaf daarover toch vooral vandaag aan dat het zo erg zou worden, zo snel, dat ze dat niet hadden voorzien.
23: Niemand kan zeggen dat we dat deze zomer verwacht hadden. Kijk, uiteindelijk weten we dat dit soort droge zomers er aankomen. Maar ik moet de eerste dijkgraaf nog spreken die zei van ik had dit deze zomer al verwacht. Ik denk dat iedereen zegt, ook tegen mij, ik heb heel veel dijkgraven gesproken ook afgelopen tijd. Van nou, dit hadden we echt wel voorzien dat dit eraan zou komen. Daarvoor zijn we ook bezig maatregelen te nemen. Dus bijvoorbeeld door meer water op te slaan. Door daar ja, veel beter van tevoren mee om te gaan. Maar dat dit nu al zo'n droge zomer is, dat is toch wel echt uniek.
22: En is het een crisissituatie? Of hoe zou u het noemen?
23: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
22: Dus, en voor het kabinet?
23: Ook, hè, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Je ziet ook dat dat werkt. Hè, dus op zo'n goed mogelijke manier wordt het water verdeeld. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar nogmaals, we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is ja, zo goed mogelijk dat water verdelen.
0: Het is dus echt een crisis nu, Emma.
20: Ja, dat was wel een beetje opvallend. Want vorige week zei hij nog expliciet, het is geen crisis. En eigenlijk formeel zitten we ook niet in ja, dan de droogtecrisisstructuur. Dus eigenlijk,
0: je vraagt je af hoeveel erg het nog moet worden, wil die ingezet worden, maar goed.
20: Ja, maar zover is het dus nog niet. Nee. Want er kunnen echt wel heftigere maatregelen bij komen kijken. Dat gaat dan echt over beperken van het gebruik nog verder. Maar wat je wel hoort is dat zijn woorden dus een beetje opschuiven. En er was ook deze week een rapport van Rijkswaterstaat dat we toch wel ja, richting een historische droogte gaan. Dat heeft ook te maken met hoe laag dat waterpeil in die rivieren inmiddels is. Want daarmee zien ze ook dat het erop lijkt dat die droogte niet snel weer over is. Ook als het bijvoorbeeld een beetje regent. Dus ja, ik vond het wel opvallend dat je ziet dat de minister daarin ook toch in zijn woordgebruik een beetje opschuift. Al zal het ministerie formeel nog zeggen ja, er is nog geen echte crisis. Nog geen droogtestructuurcrisis dan.
0: Dankjewel. Emma Jackson van de Haagse redactie. Israëlische kolonisten hebben al dagen de woningen van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever omsingeld. Een man vertelt dat de kolonisten steeds verder gaan. Hij vertelt, in januari kwamen ze al, maar 4 of 5 dagen geleden hebben ze ook tenten voor ons huis neergezet, dus nu kun je er nog maar moeilijk heen. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden, Lennart Svolfs. Jij was vandaag naar de bezettelijke westelijke Jordaan-oever. Wat trof je aan? Hoe was de situatie?
1: Ja, dat klopt. We hebben geprobeerd om naar Kousra te komen. Dat dorpje waar die kolonisten dus die woningen omsingelen. Maar dat is momenteel helemaal afgesloten door het Israëlische leger. Dus daar konden we niet komen. Nou ja, ook die woning zelf die op een heuveltop aan de rand van dat dorpje ligt. Nou ja, daar konden we natuurlijk niet komen. Dus we zijn wel bij een andere heuveltop uiteindelijk terechtgekomen. En daar hadden we een uitzicht op die woningen die omsingeld worden. Nou ja, we waren daar ongeveer een uurtje geleden nog. En op dat moment zag ik nog enkele kolonisten rondom die woning rondlopen, ook rondrijden in auto's. Nou, ook het Israëlische leger is daar dus aanwezig. Verschillende militaire voertuigen die ik daar zag rondrijden. En op het moment dat wij er waren, deed het leger in ieder geval niks. We zagen op een gegeven moment ook een aantal voertuigen juist het dorpje uitrijden, terwijl die kolonisten daar nog rondlopen. Dus ja, leken ze toch wel vrij hun gang te kunnen gaan. In ieder geval op het moment dat wij daar waren, een uurtje geleden.
0: Wat proberen deze kolonisten te doen? Wat willen ze bereiken?
1: Nou ja, wat je vaker ziet in dit soort gevallen is dat ze de Palestijnse inwoners eigenlijk willen verjagen en op die manier het land toe-eigenen. Dat zie je vaker gebeuren. Dat was ook in Jaloet, een ander dorpje daar in de buurt. Vorige maand is enkele weken een woning bezet en omsingeld geweest. En uiteindelijk hebben kolonisten die woning ook ingenomen. Nou ja, deze groep kolonisten die zit hier nu sinds zondag. Ze hebben er, we hoorden het net ook al in het begin van ons gesprek in de quote van de man, een tentenkampje opgebouwd waar ze verbleven. Nou ja, ze zouden met stenen gooien, aanvallen uitvoeren. Ze zouden het hek proberen open te maken. Dus heel erg veel intimideren. Ja, op de hoop dat die families daar weggaan. Nou ja, de eerste dagen leken ze ook best wel vrij hun gang te kunnen gaan. Het Israëlische leger greep niet in. Er zijn zelfs verhalen dat het Israëlische leger met die kolonisten daar samen het gebed hebben gedaan. Nou ja, gisteren heeft het Israëlische leger dan toch een poging gedaan om in te grijpen. Er is ook traangas bij ingezet. Maar die kolonisten daar weghalen, daar verwijderen, ja, dat is niet gelukt, zeggen ze. Vandaag hebben ze dus meer militairen die kant op gestuurd. Onder andere om te voorkomen dat het verder escaleert, zeggen ze. En om die kolonisten daar dus weg te halen. Maar ja, wat ik al zei, een uur geleden waren ze er in ieder geval nog. Dus die zijn daar nog niet weggehaald door het leger.
0: En het duurt dus al dagen. Hoe wordt daar door de Palestijnen op gereageerd?
1: Ja, die heuveltop waar ik was, heb ik ook een aantal inwoners gesproken. Ik heb ook een soort dorpshoofd, iemand hoofd van de gemeente daar kunnen spreken. Ja, die zeggen eigenlijk, kijk, als het Israëlische leger dit echt wil en echt die kolonisten weg wil hebben, dan hebben ze 15 minuten nodig om dat te doen. Dat kunnen ze echt zo, zeker op dit moment, zeggen ze. Het zijn nog een aantal kolonisten die er rondlopen. Dus ze zeggen eigenlijk dat het onwil is. Ze zeggen juist dat het Israëlische leger die kolonisten vaak ondersteunt. Dat ze het goed vinden wat die kolonisten daar doen. En nou ja, niet alleen in dit geval. De man van de gemeente vertelde me ook dat er bijvoorbeeld vorige maand daar een moskee in brand is gestoken. Dat er woningen in brand zijn gestoken. Dat er vee van de inwoners wordt gestolen. Ja, en dat dat allemaal door die kolonisten gebeurt. En dat het leger dat eigenlijk gewoon allemaal weet en het allemaal gewoon toelaat. Dus ja, die geloven niet echt in het verhaal dat het leger die kolonisten daar weg wil halen.
0: Nee, dus kun je ook echt zeggen dat het geweld richting Palestijnen toeneemt?
1: Ja, kijk, bredere zin, onder deze regering zien we dat het kolonistengeweld toeneemt, dat die nederzettingen steeds verder uitbreiden. Maar zeker vorige maand in het dorpje Tal was dat, ook in de buurt van Nablus, dat dorpje waar ik vandaag was. Nou, daar was toen een groep kolonisten die zeggen dat ze daar aan het wandelen waren, maar zijn daar een dorp binnengevallen. Nou ja, dat leidde tot een confrontatie. Daar zijn toen 4 Palestijnen gedood, ook 2 Israëliërs gedood, een militair en een kolonist. En zeker sindsdien zie je echt dat de situatie op de bezette westelijke Jordaan-oever explosief is. Dat de aanvallen van kolonisten toenemen. Ze zeggen ook wraak te willen nemen. Ja, die moskee wat ik net al vertelde, die daar in de buurt in brand is gestoken, stonden ook teksten op als Joods bloed is niet goedkoop. Dus het gaat echt om wraakacties. Het leger voert ondertussen meer aanvallen uit en ook meer invallen. Arresteert mensen, vernielt woningen van Palestijnse inwoners. Dus zeker die laatste weken is het wel echt aan het toenemen, het geweld daar.
0: Dankjewel, Lennart Svolfs, onze correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
12: Fleur, we beginnen in Engelen, waarbij de beoogde opvanglocatie voor asielzoekers, de spandoeken en protestborden zijn weggehaald. De gemeente Den Bosch heeft opdracht gegeven voor het verwijderen, meldt Omroep Brabant.
2: Een aannemersbedrijf is druk bezig met het weghalen van alle protestborden. Van de burgemeester mogen vanaf vandaag geen voor- en tegengeluiden meer in de openbare ruimte hangen. Nou, wat dan nog wel? Er komt hier bij de beoogde locatie één plek waar iedereen zijn stem mag laten horen.
12: Het is al langer onrustig in Engelen. In het dorp zijn plannen voor de opvang van minderjarige asielzoekers. En de afgelopen weken zijn huizen van mensen beklad en auto's beschadigd met verf door tegenstanders van de opvang. Ook is er een auto in het water gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden voor die bekladdingen. Verschillende zogenoemde weigergemeenten zeggen wel asielzoekers te willen opnemen, maar alleen als het christenen zijn. Dat is te lezen bij het AD. Een hoogleraar rechtssociologie en migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen zegt dat dit discriminatie is op grond van religie. Ook het COA reageert op deze plannen van weigergemeenten. De organisatie zegt dat er in principe geen afspraken worden gemaakt over het wel of niet opvangen van specifieke bewoners. RTL Nieuws meldt dat 2 dierenorganisaties aangifte hebben gedaan tegen de jagers die eind vorig jaar wolf Bram doodschoten. Animal Rights en werkgroep Wolf Leusden zijn kwaad omdat de wolf op die avond om 10:50 werd gedood, terwijl het volgens de vergunning niet later mocht dan 5:45, na zonsondergang. De dierenrechtenorganisaties kwamen hierachter nadat ze documenten hadden opgevraagd via een WOV-verzoek. En ondernemer Sjerp Jaarsma moest even 2 keer kijken toen hij vanochtend aankwam bij zijn recreatieterrein in het Friese Oude Meerdum. Zo'n 7 koeien lagen rondom het kinderzwembad. Ze leken wat verkoeling te zoeken. En 1 koe was daadwerkelijk in het water terechtgekomen en kwam er ook niet zelf meer uit. Bij Omroep Friesland is te zien dat de koe met touwen om de poten uit het kinderbadje wordt getrokken.
3: Ja.
12: Oh. Je ziet dat de koe echt over de buik het water of het zwembad getrokken wordt. Niet een heel prettig gezicht, maar aan het eind van het filmpje staat ze wel weer op de poten, gelukkig. En het zwembad is daarna schoongemaakt en opnieuw gevuld met water. En dat duurde zo'n 12 uur.
0: Dankjewel, Kasper. Robert, hoe is het op de weg?
15: 100 kilometer staat er bij elkaar, Fleur. En je moet echt niet even zijn op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Want er is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen bij Lelystad. Vanaf Almere stad 7 kilometer file en 1 uur vertraging, doordat er 2 rijstroken dicht zijn. Je vertraging is 30 minuten als je nu aansluit in de file op de buitenring van de A10 Zuid. En die loopt door op de A10 Oost. Want bij Zeeburg zijn 2 rijstroken dicht. Staat 7 kilometer.

0: Dit was de Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. Hittewoningen worden een steeds groter probleem. Dat zijn huizen die door de steeds warmer wordende zomers binnen zo heet worden dat het eigenlijk niet meer te doen is. Voor mensen die een woning huren is die situatie soms extra moeilijk omdat ze afhankelijk zijn van hun verhuurder. Maar sinds 1 juli kunnen huurders in de sociale en middenhuur een zaak aanspannen bij de huurcommissie als hun woning te heet is. Verslaggever Steef Bouwman ging langs bij Ronald Koop in Amsterdam Zuidoost, die in zo'n hittewoning woont.
1: Gordijnen dicht?
2: Ja, gordijnen maar dicht. Ja.
1: Folie ook op de ramen?
2: Lamel die naar beneden getrokken kan worden, er zit een luchtlaag tussen.

0: Dit was de Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. Hittewoningen worden een steeds groter probleem. Dat zijn huizen die door de steeds warmer wordende zomers binnen zo heet worden dat het eigenlijk niet meer te doen is. Voor mensen die een woning huren is die situatie soms extra moeilijk omdat ze afhankelijk zijn van hun verhuurder. Maar sinds 1 juli kunnen huurders in de sociale en middenhuur een zaak aanspannen bij de huurcommissie als hun woning te heet is. Verslaggever Steef Bouwman ging langs bij Ronald Koop in Amsterdam-Zuidoost, die in zo'n hittewoning woont.
1: Gordijnen dicht?
2: Ja, gordijnen maar dicht, ja.
1: Folie ook op de ramen?
2: Lamel die naar beneden getrokken kan worden. Er zit een luchtlaag tussen, zodat dat ook isoleert. Natuurlijk de overgordijnen, die 's middags ook dicht

0: Dit was de Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. Hittewoningen worden een steeds groter probleem. Dat zijn huizen die door de steeds warmer wordende zomers binnen zo heet worden dat het eigenlijk niet meer te doen is. Voor mensen die een woning huren is die situatie soms extra moeilijk, omdat ze afhankelijk zijn van hun verhuurder. Maar sinds 1 juli kunnen huurders in de sociale en middenhuur een zaak aanspannen bij de huurcommissie als hun woning te heet is. Verslaggever Steve Bouwman ging langs bij Ronald Koop in Amsterdam-Zuidoost, die in zo'n hittewoning woont.
1: Gordijnen dicht?
2: Ja, gordijnen maar dicht, ja.
1: Folie ook op de ramen?
2: Lamel die naar beneden getrokken kan worden, er zit een luchtlaag tussen, zodat dat ook isoleert. Natuurlijk de overgordijnen, die 's middags ook dicht gaan. Op dit moment is het dus 28,1 graden binnen. En dat loopt straks op dus naar binnen 36 graden.
1: Ik merk het nu ook al hier. Het is echt al warm. Ja. Wat doet dat met u en met uw gezondheid ook?
2: Nou, ik heb een historie van... ik heb een hartinfarct gehad. En ik gebruik medicijnen. En bijvoorbeeld de GGD, maar ook de Hartstichting zegt pas op met medicijnen en hitte. Daarbij is het zo dat slapen is heel erg slecht. 'S Morgens word ik echt vermoeid wakker en dan moet de dag nog beginnen.
1: Dat ondanks al deze maatregelen heeft buiten ook nog het een en ander gedaan,
2: ja,
1: hè?
2: We lopen even naar het balkon toe.
1: We staan inmiddels op het balkon. Ja. Ik zie hier doeken boven me hangen.
2: Maar vooral de gevel... Ja. Daar zie je dus de doeken die ik als nood neergehangen heb om een beetje de temperatuur te temperen. Maar daar moet een bepaalde zonwering gaan komen.
1: En u verwacht dat de woningcorporatie daarbij helpt. Daar heeft u al 14 maanden geleden contact mee opgenomen. Meerdere herinneringen gestuurd, zegt u. Maar er is amper een reactie gekomen. Sinds 1 juli kun je een hitteklacht indienen bij de huurcommissie. Gaat u dat ook doen?
2: Dat ga ik zeker doen. Nu zijn er metingen hier gedaan. Die hebben een week lang de temperaturen geregistreerd hier. En die worden straks uitgelezen.
1: En met die metingen kunt u dan naar de huurcommissie stappen. En dan hoopt u dat zij gaan vaststellen, hier moet echt iets gaan veranderen.
2: Precies. Vanaf nu, nadat het uitgelezen is, gaan we naar de huurcommissie toe.
1: Hoeveel mensen naar de huurcommissie willen stappen, dat weten we tot nu toe niet. Maar meneer Koop is zeker niet de enige met zo'n hittewoning. Merken ze ook bij de Groene Hub, een stichting die mensen helpt met de hitte in de Amsterdamse wijk Zuidoost. Zij zien ook dat het echt een groter probleem wordt.
3: Dan kunnen we daar de verschillen een beetje...
1: Aman Walia, teamleider, je hebt ons meegenomen naar deze specifieke plek. Ik zie een grote flat, 10 etages.
4: Daar is dus de grootste problematiek. En op de bovenste verdieping heb je ook nog een plat dak. Dus daar schijnt de zon op een hele grote oppervlakte. En daar kan het echt ontzettend heet in worden.
1: Volgens mij zie ik hier dat mensen al maatregelen hebben genomen. In ieder geval gordijnen dicht hebben hier. Ik zie daar ook een doek hangen.
4: Ik denk het is best duidelijk dat dit zijn even noodoplossingen. En wat we willen is iets structurellere oplossingen.
1: Meer ventilatie, meer groen op het dak onder andere. Ja. Maar dat zijn oplossingen die veel geld kosten en lang duren om te realiseren. Dus dan maar deze noodoplossingen.
4: Ja, het is vooral geld. Dus daar is het een uitdaging voor de woningcorporaties om te investeren. We willen daar ook begrip voor tonen. En tegelijkertijd moeten we oplossingen vinden. En moeten we ook ergens beginnen.
2: Met Ronald.
5: Je bent van een eigen haard, het interventieteam.
1: Je bent net gebeld opeens.
2: Ik stond er verbaasd van. Maar ik ben net gebeld door de woningcorporatie. En zij willen graag een afspraak maken om dit probleem te bespreken. Maar wel dus na 14 maanden pas.
1: Heel toevallig vandaag.
2: Heel toevallig, maar we weten waarom dat is. Want de pers die heeft gisteren naar eigen haard de woningcoöperatie gebeld. Dus het is niet zo toevallig.
1: Maar wel goed nieuws?
2: Het is de eerste stap.

0: Zeker. En we gaan ook een afspraak maken. Maar eerst zien en dan geloven.
1: En tot die tijd maar de gordijnen dicht, ventilator aan en lekker ijskoud water drinken.
0: En afwachten dat het op een gegeven moment wat koeler gaat worden.
1: Ja. En die klacht bij de huurcommissie, die gaat hij sowieso indienen?
0: Dat gaat sowieso gebeuren.
2: Een verslag van Steve Bouwman. En de woningcorporatie laat nog weten dat er actie wordt ondernomen. Volgens de corporatie is de melding van Ronald Koop tussen wal en schip beland. Had dat niet mogen gebeuren en gaan ze hem nu helpen.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken. In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Radio 1.
2: Het is iets voor 5:30 het nieuws met Casper.
9: Er is geen verband tussen de stroomstoring in het Rotterdamse havengebied en de explosie bij een raffinaderij elders in de haven. Bij die ontploffing viel 1 dode en raakte 6 anderen gewond. Waarschijnlijk waren werkzaamheden waarbij leidingen werden losgekoppeld de oorzaak. Of de stroomstoring verband houdt met brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte wordt nog onderzocht. Op Schiphol zijn 4 mannen opgepakt in een groot onderzoek naar drugs. Vermoedelijk gaat het om personeel. Ze zijn tussen de 34 en 48 jaar oud, werden aangehouden in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. De eclips van gisteren heeft waarschijnlijk niet geleid tot veel schade aan ogen. Het Oogziekenhuis in Rotterdam kreeg 7 telefoontjes van patiënten en huisartsen die vragen hadden over branderige of pijnlijke ogen. 3 mensen hebben schade aan het centrale deel van het netvlies, maar dat hoeft niet blijvend te zijn. De gemeente Lelystad zoekt naar de eigenaar van een achtergelaten graafmachine. Omdat hij zich na diverse pogingen niet meldt, wil de gemeente het ding verkopen, schrijft Omroep Flevoland. Het gaat om een type rupsgraafmachine dat niet meer wordt gebouwd, maar tweedehands voor tienduizenden euro's wordt verkocht. Het gevaarte werd vorig jaar ontdekt op een speciale parkeerplaats voor vrachtwagens.
2: Ja, of jij hebt je graafmachine ophalen, Marco? Je hebt cijfers bij je.
10: Zeker. Ja, meteorologen zitten altijd vol met cijfers. Maar deze zijn wel toch wel redelijk bijzonder. Want vandaag hebben alle officiële KNMI-meetstations een temperatuur van 30 graden of meer geregistreerd. En het zuiden zelfs 36 graden. Maar goed, dat is ook meer dan 30. En dat is al de 3e keer dit jaar dat dat gebeurt. Dan zou je zeggen, nou, dan gebeurt het dus wel vaker. Nou, maar vooral dat het de 3e keer is, dat is speciaal. Want dat is in de afgelopen jaren nog nooit gebeurd.
2: Toch een record.
10: Ja.
2: Dat zegt gewoon ook veel over hoe warm het is.
10: Ja, en dat maakt de kans dat het morgen voor de 4e keer gebeurt eigenlijk best wel redelijk groot. Hoewel, het zal krap worden. Kom ik zo op. Eerste nacht. Het gaat natuurlijk wel nog even lekker afkoelen, want het is hartstikke kraakhelder. De lucht is gort droog. Dus als zometeen de zon ondergaat, dan gaat het kwik echt wel wat omlaag. Uiteindelijk 15 tot 19 graden. De minimumtemperatuur, dat is nog niet zo heel erg heet. Dus lekker, het raam kan open, prima. En dan morgen met veel zon stijgt het kwik weer snel. Ik hou het toch nog even op 29 graden op de Waddeneilanden. Want in de loop van de middag begint de wind voorzichtig van zee te waaien. Het is niet zo heel veel wind, maar dat zou net ervoor kunnen zorgen dat het dan geen 30 graden daar zou worden. Overigens in het zuidoosten gaan we er nog een schepje bovenop doen, want daar hou ik het op 37 graden. Zo. Dus morgen wordt echt weer een knetterhete dag, met laat op de dag misschien wat sluierwolken.
2: En er komt iets van regen aan, toch?
10: Ja, laat ik beginnen met die winddraaiing. Hè. De wind komt, gaat van zee waaien, naar het noordwesten draait die. En dat gaat zaterdag op steeds meer plaatsen gebeuren, uiteindelijk overal. Dan komt ook weer koelere lucht onze kant op, of minder hete lucht in eerste instantie. Zaterdag wordt het 25 tot 30 graden. Maar goed, zo'n binnendringen van het koelere lucht gaat niet altijd zonder slag of stoot. Ditmaal dus ook niet. Er kunnen een paar buien ontstaan. Misschien in het zuidoosten en oosten met wat onweer erbij. Ik denk dat Zeeland het zo goed als droog houdt. Hoeveelheden neerslag zijn zeer beperkt. Zondag is het dan weer droog. Op de meeste plaatsen met 21 tot 25 graden. Die temperatuur houden we de dagen daarna vast. Maar het is wel wat wisselvallig. De kans op een bui neemt wel toe. En dat wil zeggen dat er af en toe wat regen valt. Maar ten opzichte van de droogte blijft het de druppel op de gloeiende plaat.
2: Dankjewel Marco. Robert Vriezen bij de AWB, hoe gaat het met de files?
11: Nou, op de weg is het ook echt vakantie hoor. Dus ze zien wel her en der wel, dat je wel wat vertraging hebt. Maar lang niet zoveel als normaal. Iets meer dan 100 kilometer bij elkaar. Wel dik een half uur tijdsverlies op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Daar gebeurde een ongeluk met meerdere personenauto's bij Lelystad. 40 minuten vertraging doordat de linkerrijstrook nog dicht is. 40 minuten vertraging ook doordat er twee rijstroken dicht zijn op de buitenring van de A10 Oost. Dat is bij Durgerdam. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. 9 kilometer file. Kwartiertje vertraging daar. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
2: Mensen die bij een arts komen durven lang niet alles te zeggen in de spreekkamer. Blijkt uit nieuw onderzoek. Dat zo meteen.
12: Naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga, naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
13: De hete zomer, Crayon-rolluiken.
14: Geluidsoverlast.
13: Crayon-rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Fleur Wallenburg.
16: Het NOS Radio 1 Journaal.
2: Patiënten zijn bij een bezoek aan een arts minder mondig dan vaak wordt aangenomen. Blijkt uit de analyse van zo'n 18.000 gesprekken die het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, het NIVEL, verzamelde. Sandra van Dulmen is coördinator van die data bij het NIVEL en bijzonder hoogleraar communicatie in de gezondheidszorg aan het Radboud UMC. Goedemiddag.
17: Hallo.
2: Wat voor gesprekken hebben jullie geanalyseerd?
17: Voor dit specifieke onderwerp hebben we vooral gekeken naar gesprekken tussen huisartsen en patiënten. Dus echt reguliere spreekuurgesprekken. Waarin we gekeken hebben hoeveel patiënten aan het woord zijn. En waarover ze assertief zijn of minder assertief.
2: Ja, en patiënten hebben, neem ik aan, toestemming gegeven dat het gesprek werd opgenomen.
17: Zeker, zeker. Zowel de patiënten als de zorgverleners ook. Ja.
2: En hebt u dan al die 18.000 gesprekken beluisterd, bekeken?
17: Nee, wel heel veel, maar niet zoveel. Want het is behoorlijk tijdsintensief. Je moet elke uiting van de patiënt en de arts moet je toch coderen volgens een bepaald systeem. Dus daar zijn heel veel mensen mee bezig geweest. En met onder andere deze uitkomst.
2: Ja, want een van de uitkomsten is dus dat mensen minder mondig zijn in de spreekkamer dan gedacht. Waar merkt u dat aan?
17: Nou, we zien in het algemeen dat mensen helemaal niet zoveel vragen stellen. Ze komen met hun klacht, maar ze vragen niet van wat betekent dit, of hoe lang moet het duren, of wat zal ik eraan doen. Nee, dit is mijn klacht. En ze verwachten dan toch van de arts een antwoord, een oplossing. Maar ze vragen ook weinig door. We zien zelfs in de loop van de tijd dat het aantal vragen dat ze stellen, dat eerder afneemt dan toeneemt. He, terwijl we toch denken dat mensen assertiever zijn geworden.
2: Ja. En hoe reageerden de artsen daar dan op?
17: Ja, nou de artsen die zijn volgens de wet, horen ze de patiënten te stimuleren om vragen te stellen. Dat is in de recente revisie van de WGBO, de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, is dat zo opgeschreven. Maar daar zie je toch vrij weinig van terug in de praktijk. Er zijn natuurlijk heel veel goede voorbeelden hoor. Maar ik denk dat het belangrijk is voor artsen om te weten dat patiënten uit zichzelf niet zo snel vragen stellen.
2: Nee. En hebt u er een verklaring voor waarom mensen dat niet doen?
17: Ja, nou ik denk dat heel veel mensen het moeilijk vinden bepaalde onderwerpen aan te snijden met de arts. Maar ik denk ook dat iedereen zich heel bewust is van het feit dat een consult maar heel kort duurt. En dat artsen ook niet te lang willen lastigvallen.
2: Ja, dat herken ik wel. Dat je denkt, ik moet het even snel afhandelen. Ja.
17: Ja. Ja, nou, dat is heel mooi dat we dat denken. Maar je zit er wel voor jezelf en voor een oplossing.
2: Ja.
17: Dus ik denk dat een patiënt ook wat assertiever mag zijn.
2: En wat raadt u mensen aan om dan misschien dan toch iemand mee te nemen? Dat wordt ook nog wel eens als tip gegeven.
17: Dat zou kunnen, maar dat ontkom je er niet aan dat bepaalde onderwerpen, dat je die toch niet graag wil bespreken met een ander erbij.
2: Dat je er een beetje van schaamt.
17: Ja, dat zou kunnen. Hè? Of je wil een ander er toch niet meer lastig vallen. Maar wat je wel kunt doen, is dat je thuis ook vast je vragen opschrijft. Dat kan zeker helpen om die ook beantwoord te krijgen. En goed luisteren en ook aangeven als je het niet begrijpt.
2: Nou begreep ik ook dat uit het onderzoek bleek dat als mensen dan wel assertiever zijn, ze vaker worden doorverwezen.
17: Ja, je ziet wel, dat een voorzichtige conclusie kunnen we trekken, maar het klopt wel aardig met de feiten die we hebben. Dat mensen die inderdaad eerder aangeven dat ze bijvoorbeeld een verwijzing willen of dat ze niet helemaal tevreden zijn met de oplossing die een huisarts biedt, dat ze die eerder worden doorverwezen, ja.
2: Dus
17: het loont.
2: Ja, het loont dus echt. Ja, dus je moet dan toch een beetje doorvragen en aandringen en dan helpt dat. Wat kunt u met deze conclusies?
17: Nou, kunnen wij zeker richting de zorgverleners, maar ook richting de patiënten aangeven. Het helpt om je beter voor te bereiden. Het helpt om alert te zijn op het feit dat patiënten niet uit zichzelf vragen stellen. Maar als zij toch een beetje vertwijfeld zitten te kijken, dat je dan, hebt u het wel begrepen en hebt u daar nog vragen over? Dat je ook als arts of als andere type zorgverlener, dat je oog hebt voor het onbegrip en misschien de zorgen die er nog leven bij de patiënt zonder dat die kenbaar maakt.
2: Ja. Dank u wel voor dit gesprek, Sandra van Dulmen, coördinator bij het NIVEL en bijzonder hoogleraar communicatie in de gezondheidszorg.
16: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De Soedanese hoofdstad Khartoum is onder vuur genomen door drones, dat terwijl er lang geen aanvallen zijn geweest op de hoofdstad. Zowel het regeringsleger als de paramilitaire RSF, die met elkaar in gevecht zijn, voeren het aantal drone-aanvallen op. Afrika-correspondent Alice van Gelder, hoe komt het dat Khartoum nu weer een doelwit is?
15: Ja, dat komt waarschijnlijk omdat de RSF militair behoorlijk onder druk staat. Ze hebben namelijk verliezen geleden de afgelopen weken. Zo heeft het leger onder meer een belangrijke snelweg die van het midden naar het land, naar de hoofdstad Khartoum gaat, terugheroverd op de RSF. Ja, en daarna heeft de leider van de RSF gezegd, wij gaan ons opmaken voor een grote tegenaanval. Ja, en deze droneaanvallen lijken daar dus onderdeel van. Die kwamen gisteren en vandaag neer op de hoofdstad Khartoum.
2: En wat betekent dat voor de inwoners? Owners.
15: Ja, dat betekent natuurlijk nog meer onzekerheid. Eigenlijk hebben we de afgelopen maanden, ik geloof sinds mei, geen enkele droneaanval meer gezien op de hoofdstad. Die hoofdstad die was vorig jaar ook nog in handen van de RSF. Die is daarna terugheroverd, ook door het leger. Ja, en toen zijn heel veel mensen teruggekeerd. Want er zijn heel veel mensen intern op de vlucht in Soedan. En zij dachten, we gaan weer terug naar huis. En ik heb het dus over ruim 2 miljoen mensen die zijn teruggekeerd. En dit is eigenlijk al een stad die vrij onbewoonbaar is. Grote delen liggen in puin. Opbouwen is heel lastig. Er is te weinig water. Er is te weinig elektriciteit. En naast dat er dus gevaar is dat je dan weer omkomt door een drone, raken heel veel van de drones ook infrastructuur. Ook nu bijvoorbeeld wordt er gemeld dat er in Khartoum-Noord een elektriciteitstransformator is geraakt. En daar zitten nu dan ruim 500.000 mensen zonder stroom. En het is er 42 graden. Dus ook dat maakt die stad vrijwel onleefbaar.
2: Tja. En is het dan vooral Khartoum wat weer doelwit is? Of zien we het breder in Soedan?
15: Nee, we zien wel echt nu deze week een bredere operatie. Verschillende steden zijn geraakt. Naast Khartoum wordt denk ik het hardst geraakt El Obeid. Dat is een stad eigenlijk een beetje in het midden van het land. Een beetje tussen de twee gebieden in van de strijdende partijen. Echt de frontlinie. Dat is een stad die ook lang belegerd is geweest door de RSF. Die hebben ze geprobeerd in te nemen. Dat lukt tot nu toe niet. Maar daar worden ze ook constant door drones bestookt. Echt al maanden en maanden lang. Maar maar nu wordt dat ook weer opgevoerd. Daar bijvoorbeeld ook weer een ziekenhuis geraakt. Dus ja, je ziet dat het toch ook heel vaak burgerdoelen zijn. Het zijn trouwens niet alleen RSF-drones, maar ook eerder deze maand raakt het regeringsleger een rechtbank in de regio Darfur, waar ruim 30 mensen bij omkamen. Ja, volgens de VN zijn er in de eerste 5 maanden van dit jaar al meer dan 1000 burgers gedood door al die droneaanvallen. Dus het is nogal wat.
2: Nou, en hoe komen ze aan die drones, zowel het leger als de RSF?
15: Ja, ze worden gesteund beide door verschillende partijen. Het leger bijvoorbeeld krijgen ze onder meer uit Iran en Turkije. Mede door die drones konden ze ook destijds de hoofdstad Khartoum weer terugpakken. En de RSF, ja, die worden volop gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten. De RSF die zit dus in de regio Darfur. Dat is helemaal in het westen van het land. Maar ze hebben dus drones die heel ver kunnen vliegen. Helemaal naar de hoofdstad toe. Daarnaast zijn er steeds meer geluiden dat de RSF ook een basis heeft in Ethiopië. Ja, en daar vandaan hebben ze natuurlijk dan nog een andere positie om drones richting allemaal doelen in Soedan te sturen. Ethiopië ontkent dat trouwens, maar op satellietbeelden is toch wel degelijk te zien dat daar van alles gebeurt aan de grens.
2: Het klinkt weer behoorlijk uitzichtloos, Alice.
15: Ja, eigenlijk wel. Ja, er worden wel allemaal halfslachtige pogingen gedaan om dit op te lossen na jaren en jaren. Maar ja, die twee leiders die vechten maar verder. Ja, en omdat ze dus gesteund worden door al die buitenlandse partijen die ook allemaal wat willen uit Soedan of in Soedan. Ja, wordt deze oorlog dus eigenlijk alleen maar heftiger, dodelijker. Ja, en ook dus heel erg moeilijk oplosbaar.
2: Dankjewel. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Gaan we het over de sport hebben. Kasper.
9: Atlete Femke Broeders-Bol heeft zich bij haar EK-debuut op de 800 meter soepel geplaatst voor de finale. In Birmingham liep ze in haar halve finale naar de tweede plaats.
18: Ja, ging goed. Best wel volgens plan, dus door. Ook een lichte oplichting. Dat het lukt op de 800 met de tactische dingen. Vandaag hoefde ik niet eens te beuken. Ik kreeg gewoon makkelijk buitenbaan 1. Dus daar ben ik blij mee.
9: En de finale is morgen. Op de 400 meter plaatste Lieke Klaver zich ook voor de finale. Turnster Sanne Wevers heeft op het EK in Zagreb geen vlekkeloze balkoefening neergezet. Ze kwam ten val en verloor daarmee een vol punt. Ze staat nu op een voorlopige 5e plaats en lijkt de toestelfinale te gaan missen. Wevers maakte in Zagreb haar internationale rentrée. Ze kwam bij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 voor het laatst in actie en kondigde dit voorjaar haar comeback aan. Oud-international Rafael van der Vaart is prettig verrast door de aanstelling van Xavi Hernandez als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij verwacht dat Oranje aanvallend voetbal gaat spelen onder de Spanjaard.
19: Het moet blijken of de goede keuze, dat is altijd zo. Maar ja, de filosofie past natuurlijk wel bij Nederland die heeft. Zeker Frenkie, die zal denk ik een gat in de lucht springen. Want dat is natuurlijk helemaal zijn ding, dit soort voetbal.
9: De eerstvolgende wedstrijd van Nederland is eind volgende maand tegen Duitsland. En de Nederlandse zwemmers hebben op het EK in Parijs een goede ochtendsessie achter de rug. Tess Schouten plaatste zich op de 200 meter schoolslag voor de halve finales. En Tessa Gila plaatste zich voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. En de Nederlandse estafettemannen verzekerden zich op de 4x100 meter vrije slag van een plaats in de finale later vanavond.
2: Robert Vriezen, hoe gaat het op de weg? Ah, ik hoor net dat Robert er nog niet is, dus die houden we even te goed. Ander nieuws dan. Oud-politicus Jacques Wallagen is overleden. Dat maakte de gemeente Groningen bekend. Hij was 79. Wallagen was een prominent PvdA-politicus en later vooral bekend als de burgemeester van Groningen. Job Cohen, goedemiddag.
20: Goedemiddag.
2: U bent naast politieke vrienden ook persoonlijk bevriend geweest met Wallagen. Dus allereerst gecondoleerd.
20: Ja, dank u wel. Het is nog echt een schok voor me. Want het was uw collega die mij belde, die vertelde het. Ik wist het niet. Dus
2: nee.
20: Nou, ik zit er nog middenin.
2: Nou, toch heel fijn dat u dan zo snel even iets over hem wil vertellen op de radio. Want hoe herinnert u zich hem?
20: Nou ja, ik heb hem eigenlijk voor een heel groot deel van mijn leven meegemaakt. We hebben elkaar leren kennen toen we allebei in Groningen studeerden. Toen deden we al een studentenpolitiek. En hij was voorzitter van de Grondstra, de Groninger Studentenraad. Dus uit die tijd ken ik hem al. En ik heb hem natuurlijk ook gevolgd in de tijd dat hij in Den Haag politiek actief is geweest. En hij is in zijn hele leven wat mij betreft een heel belangrijk lid geweest van de Partij van de Arbeid. En een politicus die het ook echt vanuit de doelstellingen die hij heeft het beste met het land en met de wereld voor heeft. En dat is iets wat we vandaag de dag nog wel eens missen, vind ik.
2: Wat heeft hij betekend voor de PvdA?
20: Nou, hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok. En Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook was ik fractievoorzitter. En toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, heeft hij veel bereikt. Hij is als burgemeester heeft hij van allerlei mooie dingen gedaan. Ik weet wel, toen ik benoemd werd als burgemeester, heeft hij me onmiddellijk uitgenodigd om naar Groningen te komen. Zodat we het daarover konden hebben.
2: Heeft hij tips gegeven?
20: Ja, zeker. En dat was allemaal ontzettend prettig. En niet te vergeten, de laatste tijd had hij een column die hij aan mensen toestuurde die dat wilden hebben. Heel de wereld heette dat. Dat heeft hij in de afgelopen, denk ik, 1-2 jaar gedaan. Daar heeft hij 50 exemplaren van heeft hij gedaan.
2: Maar die schreef hij elke week?
20: Die schreef nou niet elke week, maar wel heel regelmatig. En die las ik altijd met heel veel plezier. En dan reageerde ik daarop. En meestal schreef ik hem, nou jongen, het spijt me, ik heb helemaal niks te mekkeren, want ik ben het helemaal met je eens.
2: En waar gingen die columns dan over?
20: Nou ja, die ging over de politiek, over Nederlandse politiek en zijn commentaar erop, de manier waarop hij daarnaar keek. Dus hij lichtte dat van zijn kant toe. Hmm. En als gezegd, hij deed dat vanuit zijn betrok. Hij was ook net zoals ik, zal ik maar zeggen, een sociaaldemocraat in hart en nieren. En vanuit dat perspectief gaf hij commentaar. Gaf hij ook commentaar over wat er gebeurde, maar ook over wat hij vond wat er binnen de partij gebeurde.
2: En u zei net, hij was ook echt hij ondersteunde mij toen ik fractievoorzitter werd. Op wat voor manier deed hij dat?
20: Nou ja, dus ik was geen succes daarin. Hè. Dat weet ik nog heel goed. En dat vond ik, hij vertelde dat op een hele vriendelijke manier altijd. En hij heeft me op een gegeven ogenblik, toen ik echt behoorlijk in de put zat, dat weet ik nog heel goed. Toen hebben we samen een wandeling gemaakt. En heeft hij me toch weer zo ver gekregen dat ik er weer een beetje tegenaan kon. Hmm. Dus inderdaad, ook. Een hele goede vriend.
2: Hij klinkt ook wel als lief voor de politiek.
20: Ja.
2: Zoals u hem omschrijft.
20: Nou ja, dat is iets wat zei ik net al, zoals je het nu eigenlijk nauwelijks meer tegenkomt. Maar hij was, lief vind ik het woord niet. Dat was hij voor mij. Maar voor de politiek, daar was hij ook, daar speelde hij gewoon ook een goede rol. En dan was hij het ook met zijn standpunten. Ja, daar ging hij mee aan de slag.
2: Ja. Wat hebt u nou als burgemeester, toen u burgemeester van Amsterdam werd, van hem opgestoken?
20: Nou, het gekke is dat we wat dat betreft gewoon weer heel verschillend waren. En ik weet ook wel die keer toen ik naar hem toe kwam om het erover te hebben hoe dat nou zou zijn als burgemeester. En zei hij, en wat wil je nou met de stad? En toen zei ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Nou, daar was je heel verbaasd over. En dus daar zaten we gewoon heel verschillend in. Hij was wel een man die dan veel meer dan zijn ideeën erover had en die daar ook mee aan de slag ging. Ja, en ik ben meer van het luisteren wat andere mensen daarvan vinden en daar vervolgens het beste uit kiezen en dan aan de slag te gaan.
2: Ja. Hij heeft dus, u vertelde net over die columns. Hij hield het dus allemaal nog erg goed bij. Wat vond hij van de fusie eigenlijk? Van GroenLinks PvdA?
20: Dat weet ik niet meer. Maar mijn geheugen is ook waardeloos. En dat zou ik hier even terug moeten halen. Ik denk dat hij het daar. Ik denk maar zo dat hij het daarmee eens was. En ook de ingewikkeldheden, die zag hij daar ook heel goed van.
2: Hoe wilt u dat wij Nederland Jacques Wallagen herinnert?
20: Nou, als een man die eigenlijk wat ik net zei, als een sociaaldemocraat die het beste met ons land, met Europa en met de wereld voor had. En die ook goed kon luisteren naar mensen, naar zelf vanuit zijn hij was ook een scherpe man die daar ook heel goed mee aan de gang kon. Dus ja, ik ga hem ontzettend missen.
2: Dank u wel dat u op zo'n korte termijn toch even wilde reageren op het verlies van uw vriend Jacques Wallagen. Ja. Dank u wel, Job Cohen.
20: Graag gedaan.
2: Bergbeklimmers in Frankrijk krijgen het advies om hun bergtochten rond de Mont Blanc uit te stellen vanwege de kans op rotslawines. De burgemeester van het alpendorp Saint-Gervais-les-Bains heeft uit voorzorg routes en berghutten gesloten en vraagt klimmers nu van hun tochten in dit gebied af te zien. Sebastiaan Admiraal is directeur van de bergsportvereniging NKBV. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ja, de Mont Blanc staat natuurlijk vooral bekend om sneeuw en ijs. Hoe ontstaan die rotslawines?
1: Dat heeft wel degelijk met klimaatverandering te maken. We zien natuurlijk met alle warmte en droogte de laatste jaren, maar ook expliciet deze zomer, zien we dat er steeds meer sneeuw aan het wegdooien is. En op een deel waar normaal de stenen nog wat vast liggen in het ijs en de sneeuw en routedelen die daardoor toegankelijk zijn, zien we nu dat dat verder dooit en de stenen dus los komen te liggen. En op het moment dat bergbeklimmers daar doorheen willen, dan brengt dat veel meer gevaar met zich mee in vallende stenen, steenslag, waardoor sommige routes ontoegankelijk worden of heel gevaarlijk worden.
2: Ja. Wie zijn de klimmers die die tochten zoal lopen daar?
1: Dit is wel een gebied waar je, en ook hoog in de Alpen, die op weg zijn naar de top van de Mont Blanc. Dus dit gaat wel over echt ervaren mensen in de bergen die ook goed voorbereid en met goede kennis daar naartoe gaan.
2: Ja. Dus dat zijn wel mensen die dan ook wel op de hoogte zijn van het gevaar van die rotslawines?
1: Jazeker. Nou speelt natuurlijk wel altijd mee dat dit ook trips zijn die mensen lang van tevoren boeken. En dan op de hoogte zijn en uiteindelijk ook de afweging maken om een bepaald risico niet te nemen, is natuurlijk nog iets anders. Dus mensen hebben dat voorbereid, willen dat graag doen. En op dat moment moet je eigenlijk vanuit veiligheidsrisico afzien van wat jij bedacht had.
2: Ja.
1: En dat vinden soms mensen lastiger om dat besluit te nemen.
2: Ja, want u bent natuurlijk zelf ook klimmer. Ik kan me ook voorstellen dat je ook denkt, je hebt dan misschien zoveel ervaring. Ach, het zal wel loslopen.
1: De meeste ervaren mensen in de bergen, die kunnen dat ook, denk ik, inschatten. En zullen ook voor kiezen om op dit moment deze route niet te nemen. Er zijn drie manieren hoe je naar de top van de Mont Blanc kijkt. En dit is eigenlijk de meest toegankelijke. Dus er is nog eentje over de gletsjer. Maar die is eigenlijk door dooien helemaal al niet toegankelijk. En er is nog een technischere route. En dit is eigenlijk de makkelijkere route. Dus hier zie je eigenlijk, of de makkelijkere, relatief makkelijkere route. Dus hier zie je wel een groep mensen. Die moet overwegen om hier eigenlijk mee te stoppen. Je ziet ook dat de autoriteiten daar nu ook maatregelen op nemen. Omdat er toch ook mensen zijn die anders andere keuzes maken.
2: Wandelen in de bergen wordt ook steeds populairder. Hè? We hoorden vorige week dat niet altijd goed gaat. Toen moest er nog een groep wandelaars gered worden uit de Oostenrijkse bergen. Maakt u zich zorgen omdat het misschien onderschat wordt? Hoe lastig het toch kan zijn, wandelen in de bergen?
1: Ja, ik denk wel dat dat een heel ander voorbeeld is. Dus daar gaat het wel degelijk over. Mensen die onervaren naar de bergen gaan, een nieuwe populariteit van wandelen. En die daar dan moeilijk kunnen inschatten wat zij zelf aankunnen of wat ze doen. Ook onze taak, denk ik, en van vele anderen, om mensen goed voor te bereiden, te informeren, zodat mensen zich ook zelf goed gaan voorbereiden op een wandeling die zij gaan maken in de bergen. Maar we zien wel dat daar meer bergreddingen plaatsvinden. Niet zozeer meteen ook meer bergongelukken of noodlottige ongelukken, maar wel meer mensen die stranden vastkomen te zitten en die dus gered moeten worden door de bergreddingsdiensten in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en de andere landen.
2: Tja. Dank u wel voor dit gesprek, Sebastiaan Admiraal van de Bergsportvereniging NKBV.

0: Dominic Fike en Mrs.
1: Vanavond
0: buigt de rechtbank in Miami zich over het verzoek om vrijlating van de borgtocht van Andrew en Christian Tate. De broers werden afgelopen juli gearresteerd in Miami en willen hun zaak om uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk niet in gevangenschap afwachten. En in Parijs maken de zwemmers zich weer op voor een vol avondprogramma tijdens het EK Zwemmen. Verslaggever Anne de Jong, jij volgt het nog steeds op de voet. Wie gaan we vanavond zien?
2: Marit Steenbergen, zoals iedere dag. Ze heeft vandaag twee finales, 50 meter rug en 200 meter vrij. Niet de allergrootste favoriet op deze twee onderdelen. 50 meter rug werd gisteren een wereldrecord gezwommen door Sara Cortis, een 19-jarige Italiaanse. Dus die is daar de grote favoriet. En als je kijkt naar de persoonlijke records, dan is Steenbergen de derde op de 200 meter. Op die 50 meter trouwens ook nog Tessa Gielen in de finale. Dus okay, dat is spannend.
0: Maar gaat Steenbergen een medaille pakken vanavond?
2: Op de 200 meter heeft ze daar echt wel een goede kans op. Ze is in vorm, maar ik kan niet zo makkelijk beloven dat het goud wordt zoals op iedere 100 meter die zijn.
0: Nog even over dat zwembad, hè, waar zij in, want het is in Parijs. Zwemmen zij dan ook in het Olympisch zwembad?
2: Ze zwemmen in een Olympisch zwembad. Het heet ook het Olympisch zwembad. Het is niet waar het lange baan schaatsen, al helemaal niet. Het lange baan zwemmen werd gehouden. Dat was een tijdelijk zwembad.
0: Ja.
2: Dat bestaat helemaal niet meer. Er was
0: dat
2: ook
0: niet meer?
2: Veel gedoe over dat het te ondiep was, omdat het dus niet een officieel zwembad is. Dit is het Olympisch zwembad waar het de onderdelen op het springen, zeg maar, en het waterpolo werd gehouden.
0: Ah, oké. Okay.
2: Dus het ligt naast het grote stade.
0: Zo groot is die stad dus, dat je meerdere Olympische zwembaden hebt. Fantastisch. Ja, ja. En vanavond zijn daar dus weer Nederlanders in actie. Dankjewel.
2: We gaan jou ook nog. Trouwens, schoolslag, helemaal vergeten. Die maakt echt nog kans op een medaille.
0: Spannend avondje. Dankjewel. Ja. We gaan het horen van jou hier op de zender, Anne de Jong. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen, dan zijn we er uiteraard weer. Althans, Astrid zit hier dan om 6 uur klaar voor een nieuwe editie. Zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Een heel fijne avond.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hen was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon kozijnen.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: NPO Radio 1, 6:00.
0: Margje Fixen.
8: Dit is de dag waarop de bekende Belgische YouTuber Acid in een video vertelde hoe ChatGPT voor hem dé ideale psycholoog werd. Maar is dat een goed idee? AI gebruiken voor mentale problemen. Nu eerst het NOS Journaal. Met Casper Meijer.
9: Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. Wallagen was een voorbeeld, zegt oud-PvdA-leider Job Cohen.
10: Hij is in zijn hele leven wat mij betreft een heel belangrijk lid geweest van de Partij van de Arbeid. En een politicus die het ook echt vanuit de doelstellingen die hij heeft het beste met het land en met de wereld voor heeft. En dat is iets wat we vandaag de dag nog wel eens missen, vind ik.
9: Jacques Wallagen was 79 jaar. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval op een specifieke bedrijfsserver met interne gegevens. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten de 15 bewoners, onder wie twee kinderen, opgesloten in hun huis. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Svolfs ging vandaag naar de bezette westelijke Jordaan-oever en sprak daar met bewoners. Die zeggen dat het Israëlische leger te weinig doet om de kolonisten tegen te houden.
11: Ze zeggen eigenlijk dat het onwil is. Ze zeggen juist dat het Israëlische leger die kolonisten vaak ondersteunt. Dat ze het goed vinden wat die kolonisten daar doen. En nou ja, niet alleen in dit geval. De man van de gemeente vertelde me ook dat er bijvoorbeeld vorige maand daar een moskee in brand is gestoken. Dat er woningen in brand zijn gestoken. Dat er vee van de inwoners wordt gestolen. Ja, en dat dat allemaal door die kolonisten gebeurt. En dat het leger dat eigenlijk gewoon allemaal weet en het allemaal gewoon toelaat. Dus ja, die geloven niet echt in het verhaal dat het leger die kolonisten daar weg wil halen.
9: De twee Palestijnse families hebben inmiddels geen water en elektriciteit meer. Bezoekers worden tegengehouden. De Palestijnen gaan niet weg omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten dan hun woningen in bezit nemen. De provincie Noord-Brabant moet alles op alles zetten om te voorkomen dat de vergunningen van enkele pluimveebedrijven worden ingetrokken. Dat schrijft de landbouwminister Van Essen aan de Tweede Kamer. Vijf Brabantse pluimveehouders kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. Van Essen vindt dat de boeren nog een kans moeten krijgen om een oplossing te vinden. De De Provinciale Staten komen morgen terug van reces en de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de verdachte van de aanslag tijdens de proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. Op Schiphol zijn 4 mannen opgepakt in een groot onderzoek naar drugs. Het gaat om personeel van de luchthaven, zegt de marechaussee. Ze zijn tussen de 34 en 48 jaar oud en werden aangehouden in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Het kabinet en de waterschappen hadden niet gedacht dat er deze zomer al zulke grote problemen zouden ontstaan door de droogte in ons land. De zonsverduistering van gisteravond heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weer weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van hun netvlies. Zij worden nader onderzocht, maar ook voor hen geldt dat het geen blijvende schade hoeft te betekenen. In Roemenië wordt ook de 2e kernreactor van een kerncentrale stilgelegd. Aanleiding is de lage waterstand in de Donau. Er staat niet genoeg water in de rivier om de centrale mee te koelen. Daarom werd eerder al 1 van de reactoren stilgelegd. Toch zitten mensen niet direct zonder stroom, zegt correspondent Thijs Kettenis.
12: Nee, dat gevaar is er vooralsnog niet. Hè. Mensen wordt wel opgeroepen om 's avonds tijdens piekuren zo min mogelijk stroom te gebruiken. Dat geldt zowel voor de gewone Roemenen als ook voor de industrie. Maar er is wel degelijk een noodplan voor als het toch mis mocht gaan. De consumenten die blijven dan buiten schot. Eerst is dan de industrie aan de beurt. Die zouden bij toebeurt dan nadat 24 uur van tevoren worden gewaarschuwd een dag bijvoorbeeld van het stroomnet worden gehaald. Maar zover is het dus nog niet.
9: De kerncentrale is goed voor 1/5 van de totale elektriciteitsproductie in Roemenië. FC Twente en Ajax spelen vanavond hun return-duels in de 3e voorronde van de Conference League. Vorige week won FC Twente met 6-0. Ajax won het thuisduel met 3-1. Sportcommentator Filip Koken. Filip, FC Twente begint over een uur tegen het Slovaakse Dutch. Wat voor wedstrijd gaat dat worden?
13: Nou, in ieder geval een wedstrijd waarin FC Twente niet met de allersterkste opstelling gaat spelen. De gebruikelijke doelman Oenerstaal en de spits Weghorst. Zij krijgen rust en mogen zich gaan voorbereiden op het competitieduel tegen PEC Zwolle van komend weekend. Dat geeft al een beetje aan dat Twente zich veilig kan wanen. Maar ja, ze willen wel winnen, want Nederland heeft de punten van een overwinning hard nodig in de Europese coëfficiëntenstrijd. Want daarin heeft Nederland de afgelopen 2 jaar behoorlijk wat steken laten vallen.
9: In het eerste Dublin speelt Ajax zo tegen Shelburne. Moet Ajax zich zorgen maken over een hete avond?
13: Ja, dat is wel wat Shelburne voor ogen staat. Ze spelen daar in een totaal verouderd, afgebladderd stadion. Het contrast met de arena kan niet groter zijn. En wellicht dat die omstandigheden dan Ajax een beetje in verlegenheid brengen. Tenminste, daar hoopt Shelburne op. Het publiek zit heel dicht op het veld. Maar als je kijkt naar de kwaliteit op het veld, hoeft Ajax zich geen enkele zorgen te maken. Het is zoveel beter dan Shelburne. Die 3-1 was nog een flauwe afspiegeling van vorige week van de krachtsverhouding.
9: Dankjewel, sportcommentator Filip Koken. En Dutch FC Twente begint om 7 uur en Shelburne Ajax om 9:15. Het is 6:07, het weer nog. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen.
8: Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriezen.
14: Goedenavond, Robert. Hallo, goedenavond. Nou, de avondspits die loopt op zijn eind. Iets meer dan 40 kilometer nog bij elkaar. Als we al konden spreken van een avondspits natuurlijk. Op de A10 rijdt het nog langzaam. De A10 West bij Amsterdam Slotervaart richting de Koentunnel. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Ook file op de A10 Oost, de buitenring bij Durgerdam. 8 kilometer en 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging heb je ook nog als je nu aansluit in de file op de A27. Vanuit Utrecht naar Almere. 5 kilometer tussen Hilversum en Eemnes.
15: NPO Radio 1. EO.
8: Ja, en een hele goede avond. Steeds vaker gaan jongeren naar ChatGPT voor hun mentale problemen. AI neemt meer en meer de plek in van een gewone psycholoog. Zo vertelde de bekende Belgische YouTuber Acid deze week hoe hij zijn hart online uitstortte.
15: Tot dan een week geleden dat ik mezelf heb overgegeven aan ChatGPT, omdat ik echt geen zin had om een afspraak te maken bij een psycholoog. Ik wou heel graag praten met iemand die mij niet kende, die niks wist van alles wat daar was, en dat gewoon eens te vertellen en daar een mening of gewoon een andere invalshoek van te krijgen van iemand die helemaal niet in die situatie zat. Ik ben beginnen huilen. En ik heb dat gewoon gefilmd met mijn webcam dat ik hier zat te snikken. En ik heb die clip naar ChatGPT gestuurd.
0: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
8: Ja, en dit alles roept natuurlijk de vraag op: is AI een goede vervanger voor de therapeut? Daar gaan we over in gesprek met psycholoog Franciska Kramer, Melanie Gosso van mentaal gezondheidsplatform UPO en AI-experts Jarno Duursma en Noël Cecilia. Hartelijk welkom allemaal. En mevrouw Kramer, u bent psycholoog, u hoort dit. Wat vindt u ervan dat YouTuber Acid zo zijn verhaal deelt over ChatGPT?
16: Nou, ik vind het op zich heel kansrijk, ChatGPT als therapie. Maar we moeten wel helder blijven over wat therapie eigenlijk is. Want chat is eigenlijk een taalmodel, hè? Dat is een spiegel en het kan waardevol zijn, maar het veert vooral heel erg mee. Het is een soort bevestigingsmachine. Een echte therapie durft ook te confronteren.
8: Ja, kansrijk, zegt u. Ik ben benieuwd wat Melanie Gosso van mentaal gezondheidsplatform UPO daarvan vindt. Kansrijk?
17: Kansrijk zeker. Ter aanvulling. Ja.
8: Wat doet uw platform UPO?
17: Wij proberen eigenlijk in de fase dat jongeren tussen denken en delen inzitten, daar een alternatief te bieden, ook als een AI-platform. Ja. Maar de verbinding ook met de offline wereld te integreren.
8: Oké, want u zegt wel, die offline wereld, daar moet je naartoe. Welke problemen heeft u mee met ChatGPT als psycholoog?
17: Ik denk uiteindelijk dat er in een fase waarin je eigenlijk tussen denken en delen zit, nu wordt er heel snel gericht op een psycholoog. Ik vraag me af of het altijd een psycholoog is wat je nodig hebt als je ergens mee zit. Nu wordt er heel snel gewezen naar als je een probleem hebt of ergens mee loopt, dan moet je professionele hulp. Zo zwaar hoeft het echt niet altijd te zijn. Alleen is er nu een soort van niemandsland in een digitale wereld gecreëerd.
8: Okay. Ja.
17: Waarin jongeren vaak aan een lot wordt overgelaten. Ja. En dan kunnen problemen zich heel snel opstapelen.
8: Ja, dus je ziet ook bedreigingen. Ik ga even naar meneer Duursma. Kansrijk of een bedreiging, AI als psycholoog?
18: Nou, je zou zelfs kunnen zeggen ook best wel noodzakelijk, hè? Want de wachttijd voor de eerste intake bij een psychologenpraktijk is 30 weken in Nederland. Veel problemen kunnen geen 30 weken wachten. AI-hulp is 24/7 beschikbaar. En ik denk dat de ervaring van het praten met zo'n systeem toch ook voor sommige jongeren een hele positieve ervaring kan zijn.
8: Kansrijk dus, zegt u. Mevrouw Cecilia, AI-onderzoeker. Positief, negatief, kans, bedreiging?
19: Een beetje een mix. Het hangt er heel erg vanaf waar je het voor... Ja. Wat je probleem precies is. Ik denk dat het belangrijkste is dat AI's

0: systemen die zijn niet ontwikkeld door psychologen. Maar door developers die vaak bij grote techbedrijven werken. En ik denk dat we vooral goed moeten nadenken met welk doel worden die AI-systemen nou uiteindelijk ontwikkeld. En als die door grote techbedrijven ontwikkeld zijn, is het doel gewoon zoveel mogelijk data over jou verzamelen en jou zo lang mogelijk aan de praat houden. En ja, ik heb wel mijn vraagtekens erbij of dat is wat je uiteindelijk helpt.
1: Ja. Als we dat zo horen, dan hoor ik kansen en bedreigingen. Meneer Duursma zegt dat tja.
2: Nou ja, nee, het klopt natuurlijk. Hè. Die techbedrijven die willen natuurlijk data verzamelen. Maar hè, door daar gelijk op in te steken, ga je natuurlijk voorbij aan dat die taalmodellen echt een wereldmodel van de wereld hebben. En zo waanzinnig veel gelezen hebben over psychologie. Over hoe je mensen helpt, wat het beste werkt. Ja, weet je, ik vind het prima om het even te noemen hoor, rondom big tech. En dat ze winstmaximalisatie vind ik allemaal echt heel goed. Maar dat was dus mijn tjaan, dat ik denk, ja, weet je, er zit een enorme meerwaarde. Ik heb ook mijn kanttekeningen, heel veel zelfs. Sterker nog, ik ben op sommige vlakken best heel kritisch. Maar ik denk dat we ook echt even moeten onderkennen van wat een waanzinnige tool die hartstikke nuttig kan zijn voor mensen die meteen hulp nodig hebben.
1: Ja. Francisca Kramer, psycholoog. Klopt het dat AI alle kennis over psychologie zo'n beetje in huis heeft en daarin dus echt heel veel tot hulp kan zijn?
3: Ja, ik vind wel dat klopt. Ik heb het zelf uitvoerig getest en ik werk er zelf ook mee in mijn praktijk. Dus ik zeg vaak tegen cliënten tussen de sessies door, ja, werk ook maar sommige dingen uit met chat bijvoorbeeld. Hè. Leer je beter begrijpen wat je hechtingstijl bijvoorbeeld is. Dus voor psycho-educatie is het heel goed. Maar de kanttekening meteen, chat is een bevestigingsmachine. En goede therapie is natuurlijk niet alleen validatie. Goede therapie is ook frustratie. Daar zit de groei.
1: En kunt u dat uitleggen? Hoe werkt dat dan? Als ik tegen chat zeg ik voel me rot, dan zegt chat ik snap het. En hoe wat zegt een psycholoog dan?
3: Nou ja, je kan bijvoorbeeld zeggen tegen chat, ja, mijn ex is een narcist. Nou, dan zegt chat, goh, dat lijkt me heel moeilijk. Een therapeut zegt, oh, voel je dat zo? Wat zou jouw aandeel kunnen zijn? Dus een echte therapeut die laat het schuren. En dat is heel erg belangrijk.
1: En dat zegt Chet echt niet? Die zal echt niet zeggen wat zou jouw aandeel kunnen zijn?
3: Nou weet je, het is ook natuurlijk een machine wat jij erin stopt. Dat komt er uiteindelijk ook uit. Dus zou jij zeggen tegen Chet, nou, ga me maar eens even heel kritisch bevragen en ik kan wel wat hebben. Ja, misschien dat Chet dan wel wat verder gaat. Die doet wat jij zegt. Maar Chet ziet bijvoorbeeld niet dat je wegkijkt. Chet hoort niet een hapering in een stem. Een echte therapeut die hoort de taal, maar die ziet bijvoorbeeld ook dat je dingen ontwijkt. Die merkt ook op dat je arm verstijft of dat je tranen wegslikt.
1: Okay,
3: en daar zit ook heel veel informatie. Ja. Dus die kan dan bijvoorbeeld zeggen van, hey, je zegt dit wel heel boos, maar zit er niet ook heel veel verdriet onder?
1: Ja, nou,
3: ben je niet iets aan het vermijden?
1: Ja, Jarno Duursma, ik begreep dat uw vrouw psycholoog is. Zegt hij dit ook?
2: Ja, nee, dit is helemaal. Dit is allemaal helemaal bullseye wat hier wordt gezegd. Hè. Zowel over die intuïtie, of dat je iemand fysiek in de praktijkruimte hebt. En dat natuurlijk een echte therapeutische ervaring is ook dat je van mens tot mens een corrigerende ervaring hebt. Dus stel, ik heb te maken gehad met geweld. En dan kan een therapie kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je toch met iemand te maken hebt met veel begrip, met veel compassie, die wel vriendelijk, die wel lief is. Dus dat onderschrijf ik. Met als toch kleine voetnoot wil ik even gezegd hebben, het is ook niet zo dat alle psychologen van vlees en bloed goed werk leveren. Hè? Dus een goede therapeut, die geeft tegengas, die maakt verbinding. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel gewoon pannenkoeken in dat veld.
1: Ja, Melanie Gosso moet ik zeggen. Daar zat ik namelijk ook vooraf aan te denken. En dus dacht ik, ik ga u de keus voorleggen, liever een chat GPT of een slechte psycholoog?
4: Ja.
1: Van vlees en bloed.
4: Ik denk dat het hetzelfde probleem met elkaar zich mee kan brengen. Dus als jij een slechte psycholoog tegenover je hebt zitten, dat kan ook heel veel schade richten. Aanrichten. Vind ik een moeilijke.
1: Ja, Noël?
0: Mag ik daarop inhaken? Ja. Ja. Kijk, er werd hier eerder al gesteld, ChatGPT heeft heel veel kennis van psychologische theorieën en wat dan ook. Dat weten we helemaal niet. We weten dat die AI-systemen getraind zijn op het hele internet. De bedrijven achter die AI-systemen zijn sowieso heel schimmig op welke informatie dat precies is. Maar wat we wel weten is dat er heel veel onzin ook op het internet staat. Wat dus ook in die modellen zit. En nou ja, ik had het er vandaag met mijn collega's over bij de lunch. En één collega zei, je kan het eigenlijk vergelijken met een ongecertificeerde hulpverlener en een gecertificeerde hulpverlener. Het is niet zo dat een ongecertificeerde hulpverlener jou niet kan helpen of dat je daar geen baat bij hebt. Maar je hebt in ieder geval bij een gecertificeerde hulpverlener wel zicht op welke theorieën, praktijken, methoden die persoon hanteert.
1: Oké, okay, ja, maar Franciska Kramer, die heeft natuurlijk, die werkt ermee, die is psycholoog, die heeft veel getest. Herkent u dit?
3: Nee, ik herken dit niet. Ik ben zelf eerlijk gezegd verbaasd en vaak ook verbijsterd over alle kennis die erin zit. Tuurlijk is het belangrijk dat je kritisch blijft. En soms vraag ik dan ook wel van, hey, wat zijn hier je bronnen? Of wat zijn hier je beweegredenen om A, B of C op te gaan? En dan kun je dat checken. Maar goed, als psycholoog ben je natuurlijk wel getraind in dat je weet wat ongeveer klopt of niet klopt. En als je daar vragen bij hebt, ja, natuurlijk, dan moet je verder gaan kijken. Maar ik ben dat zelf nog niet zo vaak tegengekomen.
1: Nee, maar dat is natuurlijk wel een verschil of je zelf psycholoog bent of
0: precies,
1: niet.
0: Want uiteraard. Iemand die ChatGPT gebruikt, is geen psycholoog. Dus die uiteraard kan dus die inschatting niet maken.
4: Ja, dat is precies hetzelfde punt wat ik net probeerde, of wat ik eigenlijk nu aan wil haken. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wat voor bewustzijn heeft een persoon over zichzelf. En hoe goed kan die zichzelf al reflecteren, wil je het verantwoord kunnen inzetten voor een psychologische tool. Dus in die zin, chat kan heel goed spiegelen, maar als jij jezelf niet goed kent of niet goed kan spiegelen, is dat echt een hele grote uitdaging en een mogelijk ook een heel groot probleem.
3: Ja, dat ben ik met je eens.
0: Ja, ik ook.
1: ACID deelt zijn verhaal met zijn volgers en ik hoorde daar nog eventjes Janne Duursma niet eens. Nee?
2: Op de lijn. Ja, nee, sorry hoor. Nee, ik ben het helemaal eens hoor met dat het ligt aan de gebruiker die hem gebruikt. En als die wat zelf inzicht heeft, dan komt het er beter uit. Maar zoals wordt gesteld van het produceert ook wel onzin. Ja, dan ga je toch echt voorbij aan de meerwaarde. Hè? En als ik het zelf heel veel test en de mensen die ik spreek die het heel veel testen, dan weet je gewoon, dit is getraind op waanzinnig grote hoeveelheden best practice van psychologie en kan dus ook uitmuntend worden gebruikt voor psycho-educatie.
0: Okay. Maar sorry, het is toch algemeen bekend dat we dat dus niet weten. Dat mensen daar positieve ervaringen mee hebben, dat kan zo zijn. Maar het staat gewoon vast dat bedrijven als OpenAI en Anthropic niet publiceren waar hun modellen op getraind zijn. Dus we weten helemaal niet dat het er zullen vast kwalitatieve onderzoeken.
2: Maar voor het vraagstuk maakt het niet uit. Nee, maar voor het vraagstuk maakt het niet uit. Want de vraag ging over, over de kwaliteit van psychologische vermogens. En als je leest en ook de reactie van de mevrouw de psycholoog, wiens naam ik even niet weet, die ook zegt
1: Kramer.
2: Precies, Francisca, die het uitgebreid getest heeft. Mijn vrouw ook, die is heeft een psychologenpraktijk. Die zegt ook, ik ben verbaasd over hoe goed het dingen weet. Dan punt. Okay.
1: Ja. Ace deelt zijn verhaal met zijn volgers en adviseert ze het volgende.
5: Je moet spreken. Had ik maar eerder met ChatGPT gepraat. Had ik maar eerder. Ik ga het toch doen. Ik heb het gedaan en het heeft geholpen.
1: Ja, had ik maar eerder met ChatGPT gepraat. Eventjes misschien goed om uit te leggen tussendoor voor de luisteraars. Mevrouw Gosso, wie is hij? Wie is ACID? Hoe groot is zijn invloed?
4: Ja, hij is een bekende YouTuber, een Vlaamse YouTuber van 26. En hij heeft een heel groot netwerk of een heel groot bereik onder jongeren. Hij heeft zo'n 720.000 abonnees, als ik het goed heb. En abonnees, heb je nog een veel groter bereik natuurlijk. Abonnees zijn een soort van volgers op YouTube. Hij is gewoon heel bekend om zijn spraakmakende video's over verschillende onderwerpen.
1: Ja, dus iemand met zo'n voorbeeldfunctie, die heel veel jongeren in ieder geval aanspreekt, zegt, had ik maar eerder met ChatGPT gepraat. Franciska Kramer, blij mee?
3: Ja, want voor veel jongeren, en met name jongens denk ik, is ChatGPT misschien wel de eerste plek waar ze überhaupt woorden geven aan hun emoties. En dat is absoluut winst.
1: En waarom met name jongens?
3: Nou, meisjes die zijn gesocialiseerd om heel veel te praten met vriendinnen. En die zijn veel meer gewend. En die hebben echt een voorsprong. Is wel een beetje veralgemeniserend. Maar die hebben echt een voorsprong als het gaat om kennis over emoties. En wat het met hen doet. Omdat ze gewend zijn daar veel meer over te hebben. Jongens zijn dat minder gewend. Ik merk dat ook in de praktijk bij relatietherapie. Dat mannen het toch vaak moeilijker vinden. Dus in die zin vind ik het wel winst. Dat ChatGPT de eerste plek is voor emoties. Maar woorden geven aan emoties, dat is natuurlijk niet hetzelfde als emoties leren verdragen. En dat laatste is wat er in therapie gebeurt bij een echt mens.
1: Ja, en dat is ook eventueel als dat het gaat schuren. Noël, Cecilia, wat Franziska Kramer hier zegt, met name voor jongens is dit wellicht een eerste stap om überhaupt woorden te geven aan je gevoelens.
0: Ja.
1: Ja, positief zou ik dan denken.
0: Ja, zeker. Ik zeg ook niet dat... Kijk, ik zeg ook niet dat we AI-systemen helemaal niet voor dit doeleinde in kunnen zetten. Ik denk gewoon dat we er kritisch over na moeten denken. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is om ons te realiseren wat we eigenlijk daarmee promoten. Zeg maar, ik denk dat dat heel goed werkt voor mensen die heel goed in kunnen schatten wat ze wel en niet met zo'n tool kunnen bespreken. Of die heel goed in kunnen schatten wat wel en niet goed advies is wat zo'n chatbot geeft. Alleen, ja, ik heb wel mijn vraagtekens erbij of de meeste jongeren daartoe in staat zijn.
1: En heeft u het zelf wel eens geprobeerd?
0: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, iedereen die gebruikt ChatGPT wel eens voor dit soort dingen. Ik bedoel,
1: iedereen?
0: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel mensen wel eens een moeilijk gesprek moeten voeren en dat met ChatGPT voorbereiden. En ik denk ook dat dat op zich onschuldig is. Alleen, ik denk dat op dit moment... Kijk, AI wordt heel vaak gepresenteerd als oplossing voor alles. Want in principe, ja, je kan het voor heel veel dingen gebruiken. Dus dan denken mensen ook, nou, dan is het daar ook de oplossing voor. En ik denk gewoon dat dat niet zo is. Nee. Dus wat mij betreft is het gewoon niet volledig geschikt voor dit doeleinde. En dat betekent niet dat je het... Het is niet zo zwart-wit wat mij betreft van... Oh, je moet het wel gebruiken of je moet het niet gebruiken.
1: Helder. Ja.
0: Je moet het gewoon bewust gebruiken.
1: Ja. En ondertussen zijn er wel steeds meer jongeren die het gebruiken.
6: Ik wilde me gewoon gaan uiten, dus dan ging ik gewoon met ChatGPT praten. Soms ook gewoon over mijn dag als iets heel ergs was gebeurd. Soms als het gewoon vol zit in mijn gedachten met allemaal dingen. Dan kon ik gewoon even heel snel uitpraten. En dan...
3: Bij een echt mens.
1: Ja, en dat is ook eventueel als dat het gaat schuren. Noël, Cecilia, wat Franziska Kramer hier zegt, met name voor jongens is dit wellicht een eerste stap om überhaupt woorden te geven aan je gevoelens.
0: Ja.
1: Ja, positief zou ik dan denken.
0: Ja, zeker. Ik zeg ook niet dat... Kijk, ik zeg ook niet dat we AI-systemen helemaal niet voor dit doeleinde in kunnen zetten. Ik denk gewoon dat we er kritisch over na moeten denken. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is om ons te realiseren wat we eigenlijk daarmee promoten. Zeg maar, ik denk dat dat heel goed werkt voor mensen die heel goed in kunnen schatten wat ze wel en niet met zo'n tool kunnen bespreken. Of die heel goed in kunnen schatten wat wel en niet goed advies is wat zo'n chatbot geeft. Alleen, ja, ik heb wel mijn vraagtekens erbij of de meeste jongeren daartoe in staat zijn.
1: En heeft u het zelf wel eens geprobeerd?
0: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, iedereen die gebruikt ChatGPT.

0: voor mensen die heel goed in kunnen schatten wat ze wel en niet met zo'n tool kunnen bespreken. Of die heel goed in kunnen schatten wat wel en niet goed advies is wat zo'n chatbot geeft. Alleen, ja, ik heb wel mijn vraagtekens erbij of de meeste jongeren daartoe in staat zijn.
1: En heeft u het zelf wel eens geprobeerd?
0: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, iedereen die gebruikt ChatGPT wel eens voor dit soort dingen. Ik bedoel,
1: iedereen?
0: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel mensen wel eens een moeilijk gesprek moeten voeren en dat met ChatGPT voorbereiden. En ik denk ook dat dat op zich onschuldig is. Alleen, ik denk dat op dit moment, kijk, AI wordt heel vaak gepresenteerd als oplossing voor alles. Want in principe, ja, je kan het voor heel veel dingen gebruiken. Dus dan denken mensen ook, nou, dan is het daar ook de oplossing voor. En ik denk gewoon dat dat niet zo is. Nee. Dus wat mij betreft is het gewoon niet volledig geschikt voor dit doeleinde. En dat betekent niet dat je het... Het is niet zo zwart-wit wat mij betreft. Van, oh, je moet het wel gebruiken of je moet het niet gebruiken.
1: Helder. Ja.
0: Je moet het gewoon bewust gebruiken.
1: Ja. En ondertussen zijn er wel steeds meer jongeren die het gebruiken.
2: Ik wilde me gewoon gaan uit, dus dan ging ik gewoon met ChatGPT praten. Soms ook gewoon over mijn dag als iets heel ergs was gebeurd. Soms als het gewoon vol zit in mijn gedachten met allemaal dingen. Dan kon ik gewoon even heel snel uitpraten en dan was het al wat lichter in mijn hoofd.
3: AI is best wel makkelijk, het zit in je zak. Je kan op elke locatie mogelijk kan je telefoon erbij pakken.
1: Ja, ik zit wel te denken, Franziska Kramer. Als psycholoog moet je je bijna achter de oren gaan krabben als je dit hoort, of niet?
4: Nou ja, ik denk dat het dat de toekomst gewoon hybride is. Dus en ChatGPT, dit soort taalmodellen en echte therapie. Ik denk gewoon dat het ontzettend handig is. Maar ja, zodra het over grote dingen gaat, zoals schaamte of trauma of relationele patronen, dan wil ik dat mensen een mens tegenover
1: toch wel
4: hebben.
1: Ja. Hey, en ligt daar voor u ook nog een grens, Janne Duursma? Of zegt u nee hoor, die grote dingen?
5: Nee, ik ben het wederom met Franziska heel erg eens hoor. Want ik denk, kijk toch nog als voetnoot. Helemaal aan het begin zei ik, je moet 30 weken wachten op een intake met een psycholoog in Nederland. Dus het is bijna noodzaak voor sommige mensen dat dit gewoon, dat dit er is. Dus het is eigenlijk een fantastische uitvinding voor psycho-educatie. Zodat ze de eerste ervaring hebben, zodat ze al wat goede informatie... Hey, ik voel me angstig, wat kan ik doen? Hey, ik voel me somber, wat kan ik doen? Fantastisch. Maar nogmaals, wat mevrouw Kramer ook zegt... zo'n therapeutische relatie, fysiek. Hè, je hoort ook wel mensen die hebben steeds meer vriendschapsgevoelens. Kijk, daar ben ik niet voor. Hè, ga gewoon lekker naar buiten, ga gewoon lekker met andere mensen. Ga borrelen, ga in de tuin zitten, ga naar het park. Ga gewoon fysiek leuke dingen. Want voor vriendschappen, daar ben ik niet voor. Maar ik denk dat de meerwaarde van psycho-educatie en de ervaring, met name nogmaals, jonge mannen. Ik leer praten, dus ik geef woorden. Ja, daar mogen we best wel even de loftrompet over steken, denk ik.
1: Melanie Gossen.
6: Ja, ik snap het heel goed. Ik denk wel dat daar dus een hele uitdaging ligt. Omdat ook steeds meer jongeren zich eenzaam voelen. En als de eerste keer dat zij zich gezien en gehoord voelen is door een AI. Is het dus wel heel belangrijk dat er een connectie komt met een offline wereld. Om dus een vriendschapkring op te bouwen. Of een groep waarin ze kunnen verbinden met anderen. En daar zit voor mij een hele grote uitdaging.
1: Ja, dan zou het dus zo kunnen zijn dat AI, dat ChatGPT het ook gewoon beter doet dan vrienden en beter reageert. En dat het dus, begrijp ik dat goed wat u zegt, dat het ook moeilijker wordt om met echte mensen te gaan praten.
6: Ik denk dat het soms ook inderdaad een drempel kan verhogen als we het dus als daar geen backup systeem achter hangt. Ja.
1: Ja. Ik zie Franziska Kramer daar wel bij knikken.
4: Ja, dat klopt. Want chat is eigenlijk ontzettend voorbeeldig. Hè? Die reageert altijd goed en die reageert altijd genuanceerd.
1: Dus de perfecte collega.
4: Altijd begripvol. Ja. Dus dat is natuurlijk heerlijk. Maar dat is niet het echte leven. In het echte leven, als je bijvoorbeeld in een conflict zit, dan gaat jouw tegenstander of degene met wie je dat conflict hebt niet tegen jou zeggen van, ik snap dat dat heel naar voor jou is. Nee, die gaat tegengas geven, daardoor word je getriggerd, komt pijn boven, boosheid. En dat moet je dan verdragen en daarmee omgaan. Dus dat is natuurlijk wel iets wat in ChatGPT-relaties niet gebeurt.
0: Mag ik daar iets op toevoegen? Want kijk, we hebben het nu heel erg over ChatGPT. Ik geloof er heel erg in dat er heel goed een alternatief ontwikkeld zou kunnen worden, wat specifiek op dit doeleinde wordt ingericht. Dus dat op het juiste manier, op het juiste moment bijvoorbeeld escaleert.
1: Een model, een AI-model wat escaleert?
0: Ja, wat we instellen, zeg maar, zo instellen dat het geschikt is om

0: geschikter is, laat ik het zo zeggen, om psychische problemen mee te bespreken. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, over zelfmoord begint, dat het dan escaleert naar een mens. En dat je met een mens gaat praten in plaats van met een chatbot. Dus ja, we hebben het nu heel erg over ChatGPT of Claude, dat soort modellen. Maar je kan natuurlijk ook een alternatief ontwikkelen dat wel dezelfde technologie gebruikt, maar beter ingesteld op dit. Ja, op deze vraag.
1: Ja, want nu moet je dus inderdaad zelf wel heel wijs zijn en weten van, oh ja, nu moet ik overstappen op een mens. Is dat een idee? Een systeem, Franciska Kramer, ga ik eerst maar even naartoe om wat je er meer doorheen helpt, als je niet al allerlei therapieervaring hebt, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat zou wel helpen, al is het ook wel zo, dat heb ik ook getest bij chat, dat als jij denkt over suïcide, dat je meteen aanspoort om een therapeut te zoeken en 113 te bellen en echte hulp in te schakelen.
1: Dat zit er al in.
2: Dat zit erin. Je wordt meteen doorverwezen naar de crisisdienst.
0: Vinden jullie dat iets goeds? Want ik vind dat zelf best wel heftig. Ik heb bijvoorbeeld een paar dagen geleden ging ik dit eens testen. En toen heb ik 2 keer ik ben somber gezegd. En toen zei hij bel 113. Ik ben geen psycholoog. Maar ik heb daar best. Ja, ik vraag me dan wel af, is dat goed dat gebeurt?
2: Mag ik wel heel snel dat dat gebeurt.
1: Dat is een beetje snel. Jana Duursma nog?
3: Ja, nee, en waarom is dat snel? Zeg maar, omdat in het verleden zijn er jongeren die heel lange gesprekken hebben gevoerd met dit soort taalmodellen. Die hebben daadwerkelijk helaas suïcide gepleegd. Toen kwam daar superveel kritiek op. Dus die vangrails, wat de techbedrijven hebben ingesteld, van oké, nu moet je doorverwijzen naar een hulpverlener. Die zijn daarom dus zo strak ingesteld. Omdat daar in het verleden negatieve ervaringen mee zijn geweest. Ik wil toch nog even één ding zeggen, hoor. Want ik ben helemaal voor. Stel nou, er komt vanuit een bedrijf of de Nederlandse overheid een systeem, SEC voor psychologische hulp. Dan ben ik daar echt helemaal voor. Tegelijkertijd, het is me de vraag of dat bijvoorbeeld gratis kan. ChatGPT is voor veel jongeren nu gratis. Zit in hun broekzak. Ze gebruiken dat al. Dus ik ben er heel erg voor. En ik hoop dat ook zoiets ontwikkeld zou kunnen worden. Ja.
1: Dank voor dit gesprek. Psycholoog Franciska Kramer, Melanie Gosso van Mentaal Gezondheidsplatform UPO en AI-experts of AI-experts, het is maar net hoe je het wil noemen, Jarno Duursma en Noël Cecilia. Zometeen, maar liefst 200.000 mensen in Nederland hebben deze ziekte.
4: Ik begin te spartelen, ik kijk recht door je heen, ik begin te kwijlen. Ik praat altijd, dus dan ook. Alleen versta je er helemaal niks van. En ik kan soms toch wel eens uit mijn bed vallen, dat ik soms wakker word met een beeld op mijn hoofd.
1: Ja, dan hebben we het over epilepsie. En toch hebben we het er nauwelijks over. Hoe dat komt, bespreken we zo na het nieuws van 6:30.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
16: Oud-burgemeester en PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Wallagen was ruim 10 jaar lang burgemeester van Groningen. Daarvoor was hij onder meer fractievoorzitter, minister en staatssecretaris. Jacques Wallagen overleed in zijn woonplaats Groningen. Hij was 79 jaar. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Op steeds meer plekken in het land hangen weer omgekeerde Nederlandse vlaggen. Het gaat om een boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd op 10 plekken omgekeerde vlaggen weggehaald. Volgens gemeente en de provincie waren ze gevaarlijk voor het verkeer. En de belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht. Vanwege uitbarstingen van vulkaan de Etna worden alle vluchten omgeleid of geannuleerd. En dat duurt nog zeker tot 2 uur vannacht. De Etna op Sicilië is de meest actieve vulkaan van Europa en veroorzaakt vaker problemen voor het vliegverkeer.
1: Waar staan de files nog, als ze er nog zijn, Robert Vriesen?
17: Nou, inderdaad, dat is een goede vraag. Dan is nog op 2 plaatsen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf afrit Beek 2 kilometer tot aan de grens met 10 minuten vertraging. En een kleine 10 minuten oponthoud in de nasleep van een ongeluk. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, 3 kilometer file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan Den IJssel.
18: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
19: De spreidingswet.
20: Fatbikes verbieden.
21: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
18: En dit.
21: Data steel.
22: Data centers.
23: Miljarden voor defensie.
18: Maar hier gaat het te weinig over.
1: Ja, 3 weken lang bespreken we in onze zomerserie Hier gaat het te weinig over. Onderwerpen waar het volgens jullie, de naam zegt het al, veel te weinig over gaat. Hoogleraar neurologie Maaike Zijlmans. Maar liefst 200.000 mensen in Nederland hebben epilepsie. Klopt dat? Ja, ik schrok van dat aantal. Waarom horen we er dan niet vaker over?
24: Nou ja, dat is inderdaad precies wat er eigenlijk wat zo gek is. Het is een ziekte die ontzettend veel voorkomt. En toch horen er weinig over. Ik denk, er zijn meerdere factoren. Eén is, een belangrijke is denk ik dat mensen die aanvallen hebben, die vinden het aan de ene kant zelf vervelend. Dus die zullen misschien soms net iets meer zich minder laten zien. En andere mensen zijn er ook bang voor. Die vinden het misschien ook, hè? Mensen vinden het vaak een beetje eng.
1: Ja. Dus er is schaamte en mensen vinden het eng. We gaan het dus allemaal het liefst uit de weg. En daarom gaan we het er vandaag dus juist wel over hebben.
15: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Ja, dat wilden we nog even benoemd hebben. Gaat het?
24: Ja,
1: het gaat. Slokje water. Kuchend te horen, Laura Mrabet, bestuurslid van de patiëntenvereniging Epilepsie NL. Ook aan tafel om hierover mee te praten. Samen met hoogleraar neurologie en epilepsie Maaike Zijlmans van UMC Utrecht dus. En aan tafel ook Remco, die zelf epilepsie heeft. Hartelijk welkom allemaal.
25: Dank je.
1: Nou, nogmaals, er is water en ik hoop dat het goed gaat met de hoest. Remco, het fragment wat wij lieten horen, of wat we nu hoorden van Maaike, die angst van mensen en die een beetje schaamte, is dat herkenbaar?
25: Ja, heel erg. Echt heel erg. Het moment dat je het krijgt, is het sowieso de schaamte voor jezelf sowieso. Maar dat is inderdaad de angst dat, voor aanvallen in de omgeving. Hoe de mensen gaan reageren. Maar ook bepaalde angsten voor slapen gaan, dat soort dingen. Voor aanvallen zelf. Je bent er zelf ook heel erg angstig voor.
1: Ja, want gaat het er inderdaad daardoor ook te weinig over?
25: Ja, vind ik wel.
1: Ja. En hoe vaak heeft u het? Hoeveel aanvallen heeft u op een dag?
25: Op dit moment is het redelijk stabiel. Ik heb er ongeveer 4-5 per nacht ongeveer op het moment.
1: 4-5 per nacht?
25: Ja.
1: Dat is echt heel veel.
25: Ja.
1: Toch? Ja, ik of is er zoiets als... Ja, ik zie de hoogleraar al knikken. Dat is wel veel.
24: Ja.
1: Dat klinkt, ja, dan zegt u stabiel, maar dat is echt pittig. En dat is per nacht en overdag dan?
25: Overdag heb ik ze niet meer.
1: Oké, nee. Dus het is 's nacht. En hoe werkt dat dan? Want dan heeft u ze in de slaap.
25: Ja.
1: En op dat moment wordt u ook wakker.
25: Ja, of ik ben al wakker, dat ik hem daardoor ook meemaak. Dus het is ook een kans natuurlijk dat ik meer aanval heb op het moment dat ik daadwerkelijk slaap, dat ik ze dan niet merk. Maar op het moment dat ik slaap sowieso heel slecht. Dus de aanvallen merk ik daardoor sowieso wel sowieso erg veel.
1: Oké, dus het doet ook veel met de nacht. Dus. Maar u zegt overdag gebeurt het niet meer?
25: Nee.
1: Althans, en wanneer was het voor het laatst dat het dan nog wel gebeurde?
25: Ik denk een jaartje of 10 geleden, denk ik.
1: Oh, echt?
25: Ja.
1: Oké. We gaan even naar het zwemmen ondertussen. Want daar gebeurt van alles. We gaan naar Anne de Jong. Naar de finale 50 meter rugslag. Er zijn medaillekansen. Klopt dat voor Steenbergen en Gielen?
0: Zeker twee Nederlandse vrouwen in de finale van deze 50 meter rugslag. Want op 50 meters zijn altijd de meeste kansen op verrassingen. Omdat het allemaal zo nauw luistert. Ook met uitkomen en aankomen en aantikken. Nummer 1 zal het hoogstwaarschijnlijk niet worden, want Sarah Cortis, de Italiaanse, zwom gisteren een wereldrecord. Is natuurlijk absoluut de grote favoriet. Steenbergen en Gielen zijn specialisten op andere onderdelen. Steenbergen natuurlijk vooral in de vrije slag en Gielen in een vlinderslag. Dit is een tussendoortje, deze rugslag van 30 seconden. Maar wie weet zit er iets moois in. Cortis is het snelste weg. Eén baantje hard naar achteren. Steenbergen lijkt goed bij te blijven. Cortis maakt wat snelheid meer dan de rest. Zij ligt duidelijk voor, maar voor de rest is het lastig zien wie er op medaillekoers ligt. Zit er weer een wereldrecord in voor Cortis, die weer heel hard richting de muur gaat. Steenbergen en Gielen blijven allebei goed bij. Nummer 1 is Sarah Cortis. Geen medaille voor Nederland. Morleux, de Française, is tweede. En Cox is derde. Net geen medaille dus voor Tessa Gielen en Marit Steenbergen. Steenbergen zo nog op de 200 meter vrije slag. Dan weer kansen voor haar op dit EK zwemmen in Parijs.
1: En wij hebben het hier over epilepsie en over het feit dat het er te weinig over gaat. Ik spreek met hoogleraar neurologie en epilepsie Maaike Zelmans van UMC Utrecht. Laura Mrabet, bestuurslid van patiëntvereniging Epilepsie NL. En u heeft ook een zoon met epilepsie. En Remco vertelde zo net over hoe epilepsie zich bij hem openbaart. Mevrouw Mrabet, u heeft een zoon met epilepsie. Ik zit nu net naar het zwemmen te luisteren en ik denk... Ja, wat als je zwemt en je hebt een aanval?
2: Dat is niet zo mooi.
1: Nee.
2: Maar ja, daarom moet je ook, of tenminste is het, het advies vaak, dat je met iemand samen moet zwemmen. Of in elk geval iemand aan de kant van het zwembad, een badmeester.
1: Ja.
2: Dan kan je wel goed zwemmen. Het hangt er natuurlijk wel vanaf of je epilepsie stabiel is of niet.
1: Ja.
2: Dat kunnen de mensen zelf het beste inschatten.
1: Ja. Heb jij het wel eens meegemaakt vroeger,
25: ja.
1: Remco?
25: Ja.
1: Hoe ging dat dan, als je aan het zwemmen was?
25: Ik kan me heel bepaalde dingetjes van vroeger nog herinneren. Heel veel dingen ben ik kwijt. Maar ik heb wel eens in de zee, dat ik in de zee ging springen. En dat op het moment dat ik de zee aanraakte, dat ik de aanval kreeg. Dus dat mijn zusje me overeind heeft moeten helpen.
1: Ja.
25: Ja.
1: En dan is het maar goed dat er iemand bij is.
25: Ja.
1: En dus je zusje, die waarschijnlijk ervaring ermee heeft.
25: Ja.
1: En daar vertrouwd mee is. Want hoe reageert de omgeving in zijn algemeenheid? Op het moment dat iemand als jij zo'n aanval heeft.
25: Ja, de meeste mensen om me heen weten het sowieso wel van mij. Dus een groot gedeelte heeft het ook niet echt per se gezien. Vrienden om mij heen sowieso niet. Familie natuurlijk wel, mijn ouders, mijn zusje. Die hebben natuurlijk 's nachts veel gezien. En ook overdag, ja, die raakten op een gegeven moment aan gewend.
1: Ja.
25: Ja.
1: Maar weet iedereen in de omgeving het?
25: Ja, inmiddels wel.
1: Oké, want... Dat vond ik opmerkelijk, want je zei, ik wil alleen met mijn voornaam.
25: Ja.
1: Dus wat is daar de reden voor?
25: Er blijft het een bepaald idee over de epilepsie. Dan blijft het toch een soort van hangen bij jezelf ook. Ik heb heel lang, ik heb mijn epilepsie heb ik sinds mijn 14e. En sindsdien is het altijd een beetje zo geweest dat, het was eerst epilepsie, dan was ik. Dat was een beetje in mijn gedachten altijd een beetje. En op een gegeven moment moet je wel meer hand in hand ermee gaan. En dat lukte. Okay. Dat gaat steeds makkelijker. Maar op het begin lukte dat heel slecht.
1: Ja, maar bepaalde gedachtes. Ja. Kan je dat nog verder omschrijven?
25: Nou ja, school ging bijvoorbeeld lastig. Ik had heel veel dat ik heel van het epilepsiecentrum moest. Of ik had heel veel aanvallen waardoor ik school niet haalde. Of dat ik niet naar school toe kon of wat dan ook.
1: Ja.
25: Ja, daar kreeg je op een gegeven moment een wat ander zelfbeeld van ook.
1: Okay. En wat voor zelfbeeld dan?
25: Nou, je haalt gewoon wat minder dingen dan bijvoorbeeld vrienden om je heen. Dat maakt het heel erg lastig. Ja.
1: En dus zodanig dat je dus nu nog zegt, nou doe maar alleen die voornaam en niet die achternaam.
25: Dit is al een hele grote stap in principe. Dus dan een beetje 50-50.
1: Ja, is dat herkenbaar, Laura Amrapeut?
2: Ja, zeker. Ja, echt. Remco is echt een held, omdat hij ervoor uitkomt. Ja, want er zijn echt
1: je kan hier niks aan doen.
2: Er kan er niks aan doen, maar er is echt zoveel stigma en ook zelfstigma. Ook mensen die gewoon aanvalsvrij zijn met medicijnen, die praten er gewoon niet over. Omdat het gewoon echt, er wordt echt heel verkeerd over gedacht, over epilepsie. En dat is dus echt de reden waarom er niet over gesproken wordt. Het is gewoon een taboe, dus er wordt niet over gesproken.
1: En wat zijn die verkeerde gedachten volgens u dan?
2: Nou ja, het kan consequenties hebben voor je baan. Je kan dom worden gevonden. Op het moment dat een epilepsieaanval plaatsvindt, kan je als gek worden verklaard. Of ik ben zelf gek. En dat doet echt iets met je zelfbeeld. Dus heel veel jongeren ook moeten daar echt aan werken, kunnen in depressieve klachten krijgen. Dus het zijn allemaal redenen om het er niet over te hebben en om het niet te accepteren.
1: Ja,
2: en nog even los van het feit dat, je denkt dan in Nederland is dan een ontwikkeld land, maar in andere landen denken ze echt nog dat de duivel uitgedreven moet worden en dat de epilepsie eruit geslagen moet worden. Dus het speelt echt nog. Ja. Het is echt nog een stigma.
1: Ja. Herkent u dat ook, hoogleraar neurologie en epilepsie, Maaike Zijlmans?
24: Ja, dat herken ik zeker. Ik werk ook bij het epilepsiecentrum Sein en daar zien we veel mensen, zoals onder andere, zoals Remco die daar ook komt. En dit is gewoon heel tekenend. Dus of mensen ontkennen het zelfs, dus mensen die helemaal aanvalsvrij zijn en met medicatie, die kunnen soms ook zeg maar ontkennen dat ze epilepsie hebben. Ik ken een meneer die al jarenlang raadslid is en die het gewoon ontkent, heeft heel lang. Maar dat geeft natuurlijk stiekem heel veel stress. Als je de hele tijd doet alsof iets er niet is wat er stiekem wel is.
1: Maar de omgeving gaat er dus heel raar mee om.
24: Ja, ook de omgeving gaat er raar mee om. Merk dat ook een meisje die kreeg haast aanvallen van de juf, omdat de juf de hele tijd naar haar zat te kijken van, oh jee, heb je nu een aanval? Heb je nu een aanval? Dus er zit heel veel. Er zit inderdaad. Het is niet alleen de patiënt of de mens zelf. Het is iedereen daaromheen. Verhoudt zich daartoe.
1: Oké, dus we moeten ook gewoon veel uitleg gaan geven. Want wat gebeurt er nou in het brein bij iemand met epilepsie?
24: Het is eigenlijk een elektrische ontlading, een soort kortsluiting. Zoals je ook een kortsluiting in de meterkast kan hebben. En dat kan ervoor zorgen dat je of juist iets niet doet, of juist iets wel doet. Dus of je krijgt bijvoorbeeld schokken van een arm of een been, dat kan. Maar het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld even niet kan praten, of even niet uit de woorden kan komen. Ja, en dan kunnen ook de gekste dingen gebeuren. Dus mensen kunnen gekke gedachten krijgen. Er zijn heel veel verschillende soorten aanvallen. Hè. De meeste mensen kennen de aanvallen van iemand die op de grond ligt te schudden. Dat is de bekende aanval, maar er zijn heel veel andere type aanvallen.
1: Zoals?
24: Nou, wat ik net zei, dus het kan ook één arm zijn die schudt.
1: Okay.
24: Maar het kan ook dus een gedachte zijn. Het kan iets zien zijn. Ja. Het kan iets ruiken zijn.
1: Okay, en wat heb jij voor ervaring, Remco? Voor aanvallen?
25: Ja, ik heb twee verschillende soorten aanvallen. Ik heb echt tonisch-klonische, dus echt flink schudden in bed. Daar ook bij zijn verliezen. Vlees heb ik ook kleinere aanvallen, zoals ik het zelf noem. Dus ben ik even voor 15 seconden ongeveer een beetje wat zachter aan het schudden. Daar ben ik dan wel weer volledig bij. Maar het kost allemaal wel heel veel energie. Heel veel energie.
1: Ja. En ik zit ook te denken, als je een relatie hebt en je ligt samen in bed.
25: Ja. Ja.
1: Dan dat is ook best wel. Ja, je moet dan even gaan zeggen tegen iemand: luister, wij gaan nu slapen, maar dan gaat er misschien iets gebeuren.
25: Ja, is ook lastig hoor. Het is ook, je moet de juiste timing vinden voor jezelf om het voor de eerste keer te gaan vertellen.
1: Ja.
25: Dat is natuurlijk die stap is al lastig.
1: Heb je dat ooit gedaan wel?
25: Ja, je moet op een gegeven moment ook wel eerlijk zijn. Maar ja, het maakt het wel lastig. Vooral omdat in die tijd heb je dan nog een heel ander zelfbeeld. Dus dan gaat de eerste gedachte gaat dan meteen uit. Oké, nou, als ik dit nu ga vertellen, dan is het klaar.
1: Ja, ja. Wat heftig.
25: Ja.
1: En wat is je ervaring? Was het klaar?
25: Nee, uiteindelijk wordt er uiteindelijk wel goed op gereageerd. Dat is fijn, maar dan heb ik de juiste gehad, denk ik, in die tijd allemaal.
1: Ja.
25: Ja.
1: Goeie mensen heb je gehad, ja. Goeie partners. Laura Marabet, hoe uit de epilepsie zich bij uw zoon?
2: Op heel veel verschillende manieren. Hij heeft grote aanvallen, dus die tonisch-klonische aanvallen. Hij heeft van die schokbewegingen. Hij heeft wegrakingen. Soms heeft hij ook verward gedrag. Ja. Heel divers.
1: Okay.
2: Heel divers.
1: En ook nog bepaalde periodes meer of minder als er spanning is? Of heeft dat niet zo'n effect?
2: Nou ja, wat bij mijn zoon heel veel speelt. Ja, epilepsie noemen we dan een dynamische aandoening. Maar het kan dus opkomen en weer teruggaan. Ja, daar heeft mijn zoon echt wel last van. Puberteit is een periode waar hij echt heel instabiel is geworden. En hij is nog steeds niet echt stabiel.
1: Hoe oud is hij nu dan?
2: Hij is nu 17.
1: Oké. Okay. Maar ja. Puberteit is dus wel, nou dan kijk ik weer even naar Maaike Zelmans. Is dat inderdaad een andere periode?
24: Kan, ja, ja. Maar dat kan ook nog weer per epilepsie verschillend zijn. Ja. Dus inderdaad, het is moeilijk te voorspellen. Maar hormonen kunnen zeker een rol spelen. Ook stresshormonen bijvoorbeeld. Dus mensen kunnen ook in periodes van stress meer aanvallen hebben. Of juist mensen die op vakantie gaan, thuiskomen, op de bank ploffen van hè, ik ben thuis. Dan krijgen ze een aanval. Dus ook juist, ja. Veel stress, weinig stress. Ja. Het is heel erg wisselend, maar er zijn wel per persoon vaak uitlokkende factoren te denken. Ja.
1: Heel raar, maar ik begreep dat er rond Sinterklaastijd ook meer aanvallen zijn.
24: Nou ja, dat is dus eigenlijk niet zo raar als je bedenkt dat er dan best wel wat stress is bij onze jonge
1: medemensen. Ja, we hebben het allemaal over de kinderen. Ik hoop dat de volwassenen daar wat extra mee omgaan. Tenzij je natuurlijk enorme stress hebt dat je surprises nog af moet hebben.
24: Precies,
1: maar,
24: ja.
1: Maar bij kinderen zie je dat echt?
24: Ja, dan zie je dus een toename. Maar bijvoorbeeld ook de maanstand. Nee, ik bedoel, we hebben gisteren natuurlijk een bijzonder weerbeeld gehad. Maar weer kan ook triggers zijn. Ja.
1: En wat kan je eraan doen? Of valt er echt niks aan te doen?
24: De ziekte zelf, daar valt wel wat aan te doen. Met een operatie kan je het zelfs bij sommige mensen genezen. Dus dat is in mijn ogen een hele belangrijke mogelijkheid om iemand een leven lang aanvallen te voorkomen.
1: Maar Remco, zo'n operatie overwogen?
25: Ja, ik heb 2 jaar in zo'n operatietraject gezeten. Maar bij mij konden ze de exacte locatie niet bepalen waar het begon.
1: Dus het is niet voor iedereen geschikt, mevrouw Zelmans?
24: Nee, helaas niet. Nee. Soms komen de aanvallen uit de hele hersenen. Nou, dan is het niet geschikt. En soms is het inderdaad, zoals de aanvallen van Remco klinken, als dat ik ook zou denken van, dat zouden we toch moeten kunnen bedenken waar dat zit. Maar helaas lukt dat nog niet altijd. Nee.
1: Oké, dus dat is niet voor iedereen mogelijk. En ik begreep ook iets over aanvalsdetectieapparaten, Laura Marabet.
2: Ja.
1: Wat zijn dat?
2: Nou ja, dat zijn apparaten die in principe aanvallen zouden kunnen detecteren. En dan kunnen ze een alarm afgeven. Dus, met name zeg maar voor de nachtelijke aanvallen is dat heel relevant.
1: Heb je die, Remco?
25: Ja.
1: Oh, dat heb je?
25: Ja, even bijvoorbeeld meer rust gezorgd bij mijn ouders. Destijds.
1: Dus zij krijgen een alarm als het bij jou gaat beginnen.
25: Ja.
2: Want als een alarm dan, of als je een alarm krijgt, dan is er dus een aanval. En dan kan je dus noodmedicatie geven. En daarmee voorkom je de kans dat, dat er hersenschade optreedt. Maar daar weet Maaike echt veel meer van dan ik. Ja. Maar ook dat de kans op SUDEP, dus dood door een epileptische aanval, ook echt kleiner wordt.
1: Dan mag je toch hopen dat iedereen zo'n ding heeft?
2: Ja, dat mag je hopen. Maar helaas wordt het niet vergoed.
1: Oh?
2: Ja. Dus,
1: waarom niet?
2: Ja, ze vinden het bewijs niet goed genoeg. Dus daar hebben we hele discussies over gehad met het Zorginstituut. Dus we gaan weer even verder kijken hoe we het wel vergoed gaan krijgen.
1: Maaike Zelmans, waarom wordt het niet vergoed?
24: Ja, dat is iets heel bizars eigenlijk in de geneeskunde. Je moet bewijzen dat iets werkt. Maar van een parachute.
1: Op zich is dat best wel logisch. Misschien anders kon je alles toelaten.
24: Ja, maar kijk, een parachute, daarvan weten we ook dat die werkt als je uit een vliegtuig springt. Maar we gaan niet 50 mensen met en 50 mensen zonder parachute uit een vliegtuig laten springen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor die aanvalsdetectie. Het is bewezen dat het aanvallen detecteert. Het is bewezen dat het veiliger is als er zo'n soort alarm is of als er iemand in de buurt is als iemand een aanval heeft. Alleen het is niet bewezen dat er minder mensen doodgaan als je dat apparaatje vergoed.
1: Dus dit is gewoon op die manier niet te bewijzen?
24: Nee.
2: Daarom snappen we hem ook niet. Nee.
1: En valt hier nog een strijd in te voeren? Of is dit gewoon niet meer te winnen?
2: We hebben echt heel veel gedaan. We zijn echt in weerwoord geweest. Nog een keer in verweer gekomen. Maar nu is het toch echt een nee geworden. Dus nu is het aan de verzekeraar zelf om te zeggen, we gaan het toch vergoeden. Dus daar traject zijn we nu aan het ingaan. Ja.
1: En wat heeft u nog meer nodig om onderzoek te kunnen doen, hè, om iets te kunnen betekenen voor mensen met epilepsie?
24: Nou ja, we zitten qua onderzoek. Er zijn ook allerlei andere onderzoeken om te doen. Zelf doe ik veel onderzoek dus naar die epilepsiechirurgie, van hoe we dat kunnen gebruiken.
1: Ja.
24: Ja, en ook daar zitten we eigenlijk best wel in een soort cyclus van, je hebt patiënten nodig en informatie nodig om onderzoek te doen. Het is natuurlijk een hele specifieke ziekte. Dierexperimenteel onderzoek levert maar zo extra informatie op.
1: Mm-hmm.
24: Maar ja, je hebt eigenlijk alleen maar meer mensen als er ook een goede behandeling is. Want nu is de behandeling, soms kan het, maar soms niet. En als het wel kan, dan is het eigenlijk, dan weten we nog niet. Dan is het ongeveer 60-80% slagingskans. Dus er zit een marge en je behandelt dus eigenlijk alleen maar mensen waar we echt met de rug tegen de muur staan.
1: Ah, okay.
24: Dat zou veel mooier zijn als we juist, als we meer weten en aan het begin van de ziekte eigenlijk de behandeling al zouden kunnen starten.
1: Ja, daarom op het.
2: Ja, ik wil heel graag hier wat aan toevoegen. Kijk, we begonnen met het gesprek met stigma en dat mensen er niet over praten. Omdat we er niet over praten, weten mensen niet wat de impact is van leven met epilepsie. En daardoor wordt er echt veel minder geld gestopt in onderzoek naar nieuwe behandelingen voor epilepsie. Als ik het vergelijk met andere neurologische aandoeningen.
1: Zoals Parkinson,
2: het
1: MS.
2: Het is echt maar 10% van wat er in de andere neurologische aandoeningen geïnvesteerd wordt. Dus er moet echt veel meer geld
1: zijn. En is dat omdat je bij Parkinson en MS dat zie je?
2: Dat vermoed ik wel.
24: Ja.
2: En weet je, er zijn heel veel redenen van misschien meer marketing. Maar mensen praten erover.
1: Ja.
2: En over epilepsie wordt gewoon minder gepraat omdat er stigma is. Dus we zitten in een soort van vicieuze cirkel. Dus we moeten er echt over hebben. Ja. En daarom ben ik zo blij met deze uitzending. Ja. En het is ook zo zonde, want er liggen echt hele mooie kansen in ontwikkeling in wetenschap. En we kunnen met AI en detectie kunnen we aanvallen.
1: Ja, we hadden het net
2: wellicht
1: over AI, maar dat kan hier ook een goede rol spelen.
2: Ja, we zouden aanvallen kunnen gaan voorspellen.
1: Okay.
2: Zodat je misschien wel van tevoren noodmedicatie kunt innemen. Ja. Of dan hebben we het over de hele zware groep. Dus mijn zoon bijvoorbeeld. Of met name de genetische epilepsie. Dus epilepsie die veroorzaakt wordt door een afwijking in genen. Ja, daar zijn mooie ontwikkelingen. Daar hebben we eindelijk, na al die jaren onderzoek doen, hoop dat we echt iets kunnen doen. Dus we moeten het er echt over hebben.
1: Ja. Wat zou jou helpen, Remco?
25: Ja, nou, de onderzoeken sowieso. Kijk, het heeft mij heel veel pijn gedaan destijds dat het operatietraject niet door is gegaan. Als er meer onderzoek, meer over bekend zou worden, sowieso bekendheid in het algemeen, dat zou sowieso al heel goed zijn. Dat maakt het in bepaalde mate makkelijker om het erover te hebben.
1: Ja. En jij hoopt misschien dat dat dan toch nog tot een operatie zou kunnen leiden die jou wel helpt.
25: Als het ooit een keer van zou kunnen komen, dan is dat altijd iets om over na te denken.
1: Ja.
25: Op dit moment ben ik tevreden met hoe het ervoor staat.
1: Ja. Wat belangrijke vraag, denk ik. Heel veel mensen weten dus niet zo goed hoe te reageren. Wat moet je doen als iemand een epileptische aanval krijgt en je staat erbij? Wie van de drie? Of vullen jullie elkaar aan?
24: Nou, niet, eigenlijk niet te veel. Er zijn veel, moet ik zeggen, verhalen van je moet een sok in iemands mond stoppen of een hand of weet ik veel wat allemaal niet doen. Want iemand kan heel hard bijten. Dus dat vooral niet. Wel iemand in veiligheid brengen. Zorgen dat iemand zichzelf niet kan beschadigen. Dus bijvoorbeeld een kussen onder het hoofd. Ja, en even rustig kijken hoe het gaat. Maar dan, als het nodig, toch natuurlijk ook 112 bellen als het niet overgaat.
2: Dus als er een aanval plaatsvindt, heel rustig blijven. Ja. Ook de persoon geruststellen. Tijd bijhouden. Duurt die langer dan 5 minuten? 112 bellen.
1: Kalmte zal u redden. Bedankt voor dit gesprek. En heb het er vooral over. Hoogleraar neurologie en epilepsie Maaike Zelmans van UMC Utrecht. Laura Mrabet van patiëntvereniging Epilepsie NL. En epilepsiepatiënt Remco. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren.
15: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
3: EO. Geloof, hoop en liefde.
15: Sport. Op NPO.
18: Tot en met zondag.
15: Atletiek.
18: De Europese kampioenschappen in Birmingham. En
15: zwemmen.
18: Het EK in Parijs. Vanaf morgen.
15: Hockey.
18: Het wereldkampioenschap in Nederland en België. Met zaterdagmiddag. De Nederlandse vrouwen tegen Chili. En zondag. De mannen tegen Nieuw-Zeeland.
15: Voetbal.
18: Dit weekend zijn we natuurlijk bij alle wedstrijden in de tweede speelronde van de Eredivisie.
15: Wie luistert, weet meer.
3: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, €1,99. Dat is een prachtprijs.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
19: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
26: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
22: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
27: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
18: NPO Radio 1, 7 uur.
15: Natasha Gibbs.
1: Vind jij je in een lagere sociale klasse dan je collega, dan heb je een grotere kans om te overlijden op de intensive care. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Mensen die lager geschoold en ook arm zijn, hebben zelfs 1,6 keer meer kans om op die afdeling te overlijden. Hoe dat kan, hoor je na het NOS-journaal van 7 uur met Jennifer Okkeldoen.
16: Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn meerdere mensen licht gewond geraakt. Het gaat onder meer om de chauffeur van de bus. Het ongeluk gebeurde vlakbij een oprit naar de A12. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen de tram botste. De tram ontspoorde en de bus schoot van de weg. Er is veel schade, meldt RTV Utrecht. Vanwege het ongeluk in Utrecht rijden er geen trams tussen Utrecht en IJsselstrein. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
28: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen. Dus
1: en voor het kabinet?
28: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
16: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Ook experts hadden de grote droogte deze zomer volgens hem nog niet verwacht. Bij een bomexplosie op de Krim is een Russische militair omgekomen. Het gaat om een officier die eerder in het Oekraïense leger diende. Hij was tot 2014 kapitein van de Oekraïense onderzeeër. Toen Rusland de Krim innam, liep hij over. De militair werd dodelijk geraakt door een explosief dat vermoedelijk in een prullenbak was verstopt. Een Russische vrouw is opgepakt. Volgens berichten op sociale media handelde zij in opdracht van Oekraïne, maar daarvoor is geen bewijs geleverd. Oud-burgemeester en PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Wallage was ruim 10 jaar lang burgemeester van Groningen. Daarvoor was hij onder meer fractievoorzitter en staatssecretaris. Jacques Wallage overleed in zijn woonplaats Groningen. Hij was 79 jaar. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op zijn kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Op de plek van het ongeluk zijn veel hulpdiensten aanwezig. Tropische temperaturen vandaag. En dat het overal zo warm was, is best bijzonder, zegt weerman Marco Verhoef.
5: Vandaag hebben alle officiële KNMI-meetstations een temperatuur van 30 graden of meer geregistreerd. En het zuiden zelfs 36 graden, maar goed, dat is ook meer dan 30. En dat is al de derde keer dit jaar dat dat gebeurt. Dan zou je zeggen, nou, dan gebeurt het dus wel vaker. Nou, maar vooral dat het de derde keer is, dat is speciaal, want dat is in de afgelopen jaren nog nooit gebeurd.
16: Regionaal werd de 5e hittegolf van het jaar genoteerd. En dat is net zo vaak als het record uit 1947. Het weer, het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder, het koelt dan af naar een graad of 16. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog iets warmer, 33 tot 37 graden.
6: Ster. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, het is donderdag 13 augustus, dat wist je natuurlijk inmiddels al wel. Want vandaag staat er een gastdocent voor je klaar met een college over Madonna. Onderzoekt onze redacteur Juan Soto Visser interlandelijke adoptie. En bespreken we 30 jaar na de zaak Dutroux. Maar eerst rennen we ons rondje langs de velden.
1: Let the games begin.
0: En rondjes rennen, dat kan atlete Femke Broeders-Bol als geen ander.
2: Hodgkinson en Femke Broeders-Bol. Bijna zij aan zij. Hodgkinson trekt door. En Femke Broeders-Bol daar. Nu de nummer 2.
0: Ja, op haar eerste EK op de 800 meter plaatste zij zich voor de finale. Met een ontspannen houding eindigde ze op de tweede plek. Een stuk minder ontspannen was het voor de snelste loopster van dit jaar op deze afstand.
2: Vero, check soepeltjes door. Oh, daar een valpartij. Oh, oh, de favoriete valt. Audrey Vero, de favoriete valt. In de halve finale.
0: Ja, en even leek dit het einde van Vero's EK-droom. Maar al snel bleek dat ze werd aangeraakt door een andere atlete. Het Zwitserse team kwam in protest. En zo wist Vero zich toch te plaatsen voor de finale op de 800 meter in Birmingham. Morgenavond neemt ze het op tegen Femke Broeders-Bol. Pokeballs, pizza's of pasta. Deze YouTuber bestelt het allemaal.
3: Bij alle thuisbezorgd restaurants bestellen op mijn postcode.
4: Ik denk echt dat het file gaat worden hier voor de deur.
5: Ik probeer pizza.
6: Wat een superdom idee.
7: Wat een chic.
8: Nachos.
9: Oh, ging alweer de bel.
10: Ik heb deze deur al open gedaan vandaag.
11: Hoi. Tijd voor een toetje.
0: We bestellen massaal onze maaltijden via bezorgdiensten. Ongeveer 10 jaar geleden gaven we zo'n 1,5% van ons inkomen uit aan het laten bezorgen van eten. Tegenwoordig is dat bijna verdubbeld naar 3%. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Tijdens de coronapandemie zijn we gewoon meer gaan bestellen. En dat bleven we ook na het virus doen. Bezorgen is ook duurder geworden door stijgende kosten van brandstof, personeel en ingrediënten. Niemand komt er gisteren omheen. De maan schoof voor de zon. De hele dag ging het over niets anders dan de eclips en over een bijzondere ring.
12: Als de maan bijna voor de zon geschoven is, dan zie je nog één plekje waar het zonlicht nog langskomt. En dat noem je een soort de diamond ring, de ring van diamant. En dat kan je dan nog net zien, een soort flits. En daarna wordt het echt helemaal donker.
0: Ja, terwijl wij allemaal in de ban van deze ring waren, heeft de Amerikaanse president Trump alleen nog maar oog voor zijn eigen diamantenring. Ter gelegenheid van 250 jaar onafhankelijkheid kreeg hij van de Antwerpse diamantensector een ring. En niet zomaar één. Het enorme sieraad bevat ruim 320 diamanten.
13: And a very special thank you to my friends from Antwerp for the magnificent freedom 250 ring.
0: Ja, dat was ruim een maand geleden. Maar wat komt er nu naar buiten? De Antwerpse diamantensector lijkt vrijgesteld van Amerikaanse invoerheffingen. Amerikaanse senatoren Warren en Blumenthal vinden het maar een dubieuze timing. Slapende honden moet je niet wakker maken. Beren ook niet. En ijsberen al helemaal niet. Een man op Spitsberg is door schade en schande wijs geworden. Met een misthoorn wekte hij een ijsbeer uit zijn slaap. Op het storen van een ijsbeer staat daar een boete van ruim €4.500. Ja, ik snap het wel. Zo'n wekker zou ik ook niet willen hebben. En dan kijken we nog even kort vooruit naar morgen. Op die dag werd de Johan Cruijff Arena 30 jaar geleden geopend. Dat werd destijds bombastisch gevierd. De grasmat was bedekt met een zeil vol golven. En Treintje Oosterhuis stond pontificaal in het midden van het stadion in een felrode jurk. Met haar nummer De Zee stortte ze een vloed van kippenvel over het publiek. Morgen blikken we in de uitzending met haar terug. Maar nu luisteren we alvast.

0: jullie willen ook dat ik hem nog even afkondig. Ik dacht dat ik hem had aangekondigd, maar je hoorde dus Treintje Oosterhuis met De Zee. We gaan naar een ander onderwerp, want wie arm is, gemiddeld ongezonder en korter leeft. Dat wisten we al, maar een nieuw onderzoek laat zien dat de gevolgen zelfs doorwerken op de intensive care. Patiënten met een lagere sociaal-economische status hebben daar 1,6 keer meer kans om te overlijden dan mensen die het financieel beter hebben. In de studio bij mij zijn aangeschoven intensivist Bas van Bussel van Maastricht UMC. Welkom.
1: Hallo.
0: Bas, en je hebt het onderzoek niet alleen gedaan natuurlijk.
1: Nee,
0: samen
1: nee.
0: met PhD-kandidaat Danielle Korneef. Welkom Danielle. Laten we maar eerst even beginnen met de term sociaal-economische status. Wat verstaan we daaronder?
2: Ja, het bestaat eigenlijk uit 3 componenten.
0: Mm-hmm.
2: Dus inkomen, opleidingsniveau en een werkstatus. En die 3 componenten samen, dat is eigenlijk een de hele maat sociaal-economische status. En het is in verhouding met de hele Nederlandse bevolking. Dus het wordt gerangschikt van hoog naar laag. En wij hebben daarvan 5 groepen gemaakt onder de IC-populatie.
0: Onder de IC-populatie, dus ja. Intensive care-populatie.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: En dat idee komt bij jou vandaan, Bas, om het te gaan onderzoeken, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, hoe kwam je op dit idee om naar die sociaal-economische omstandigheden te kijken onder jouw patiënten?
1: Nou ja, kijk, we zien in bed en de patiënten in bed liggen bij ons op de intensive care. En we hebben heel veel technieken. We meten heel veel bloeddruk. We maken afbeeldingen van zaken die belangrijk zijn. We meten bloedparameters. En dan weten we dus eigenlijk heel veel van zo'n patiënt. Maar uiteindelijk weten we toch niet heel goed wie het wel en niet redt. En ja, we gingen ons afvragen van ja, wat missen we nu? Hè? Welk stukje van de puzzel missen we nu? En we dachten van, er is vast iets voor de intensive care wat ook nog een rol speelt. En hoe kan je dat vangen? En we hadden de hypothese dat dus in sociaal-economische status wel tot uiting zou kunnen komen.
0: Mm-hmm. En dat stadium voor dat mensen dus op de intensive care, wat houdt dat dan in? Wat zou dat dan inhouden? Waar moeten we aan denken?
1: Dat is eigenlijk hoe iemand geleefd heeft.
0: Mm-hmm.
1: Tijdens op de intensive care kom je met een acute ziekte. En als jij gezond bent en je krijgt een acute ziekte, is dat iets anders dan wanneer je een andere leefstijl hebt gehad en misschien wat meer andere ziektes onderleden hebt. En als je dan een acute ziekte krijgt, kan het ook moeilijker zijn om daarvan te herstellen.
0: Mm-hmm. Maar welke rol speelt dan de sociaal-economische klasse daar dan in?
1: Nou, kijk, de factoren die Danielle net noemde, die zijn denk ik belangrijk. Hè? Dus als je veel geld hebt, dan kun je misschien ook wel beter in je gezondheid investeren gedurende je leven.
0: Mm.
1: Als je meer kennis hebt, dan is het misschien ook wel gemakkelijk om de weg te vinden in de gezondheidszorg.
0: Oké, okay, dus zodoende.
1: Op die manier. Hè? Ja. En ook bijvoorbeeld het beroep wat je hebt maakt bijvoorbeeld ook uit. Hè, waar je blootgesteld wordt tijdens je werk.
0: Ja, uiteraard.
1: Ja.
0: En Hilde, dus beroep. Jullie hebben rekening gehouden met de sociaal-economische achtergrond inderdaad. Hebben jullie ook rekening gehouden met hoe ziek iemand was voordat hij binnenkwam?
2: Danielle? Ja, zeker.
0: Ja,
2: we hebben gecorrigeerd voor de ernst van ziekte als iemand op de IC terechtkomt in de eerste 24 uur.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben daarnaast ook gekeken naar chronische ziekte, dus bijvoorbeeld diabetes of longziekte. Want we dachten dat misschien ook wel te maken heeft. Want het is algemeen bekend dat mensen met een lage sociaal-economische status ook meer chronische ziekte hebben.
0: Oké, okay. En maakt het dan nog uit of iemand met een chronische ziekte binnenkomt of dat het acuut is?
1: Nou, kijk, het onderzoek dat die sociaal-economische status samenhangt met een slechtere gezondheidsstatus is bekend. Maar wij dachten dat komt dan vast door die ziektes.
0: Ja.
1: Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Dus we hebben gecorrigeerd en het onderzoek. Danielle met andere PhD-kandidaten ook, die hebben dat samen heel netjes uitgezocht. En ze hebben dat gecorrigeerd. En eigenlijk bleef het verband gewoon bestaan.
0: Ja.
1: En dat is dus wat ik in bed ook al dacht te zien, samen met collega's. Van ja, er zit meer bij die patiënt wat we niet vangen in al onze metingen en technieken die we doen.
0: Ja.
1: En dat blijkt toch te zijn dus wat iemand al mee heeft gemaakt en waar iemand vandaan komt.
0: Ja, en alles wat jullie dan noemen, is dat dan de oorzaak dat mensen met dus een lagere sociaal-economische omstandigheden 1,6 keer meer kans maken om te overlijden op een IC?
1: Nou, oorzakelijk onderzoek is altijd heel lastig bij observationeel onderzoek. Hè. Dit is een observationeel onderzoek. Wij hebben ook heel goed gekeken naar, is dat verschil er? En we stellen dat verschil nu vast.
0: Mm-hmm.
1: En de vragen die komen zijn, hoe komt dat dan? Ja, daar kunnen we eigenlijk gewoon allemaal samen over nadenken. Ik als arts, maar ieder mens eigenlijk in de samenleving kan erover nadenken.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Ik neem aan dat alle patiënten krijgen dezelfde behandeling, toch? Bij jullie op de afdeling, Danielle. Ja, toch?
1: Kijk, als iemand heel ziek binnenkomt, dan dan gaat het gewoon echt niet goed met je op een spoedeisende hulp in intensive care. En dan zie je het verschil niet, hoor. Of iemand veel geld heeft of niet. Dan is het gewoon alle hands aan dek en die patiënt zo goed mogelijk helpen en er doorheen helpen.
0: Aha.
1: Dus op dat moment is er ook geen verschil. En als we dan corrigeren voor al die ziektes en ernst van ziekte, dan blijft dat dus toch nog een stukje over. En dat hebben we nu geïdentificeerd. En dat zit dus in werk,
0: In dat traject voordat ze op de IC dus terechtkomen.
1: Ja, dat is wat wij denken. Ja. Ja.
0: Wat ook opvalt uit jullie onderzoek is dat mensen met een lagere sociaal-economische status vaker werden opgenomen in kleinere algemene ziekenhuizen. En mensen met een hogere status vaak in een academisch centrum of UMC. Hoe kan dat?
2: Ja, hoe dat kan, dat weten we niet echt.
0: Nee?
2: We stellen het eigenlijk vast dat dat zo is. Ja, het kan te maken hebben met waar het ziekenhuis zich bevindt. Dus dat de regio bijvoorbeeld al een lagere sociaal-economische status heeft.
0: Mm.
2: En wat we ook zien is dat mensen met een hoge sociaal-economische status vaker met een geplande operatie op de IC komen. En kleinere ziekenhuizen voeren die operatie minder vaak uit.
0: Dus kan aan de regio liggen, aan de omgeving, maar ook aan wat er gepland is. Kan het ook liggen aan dat iemand met een hogere economisch sociale status wat mondiger is en zegt, nou, ik wil gewoon daar.
1: Zeker, ja, dat is bedoeld met die kennis en opleiding te maken. Hè? Dus als je zegt van, ik ga gewoon ik vraag door en ik wil die kant op. Ja, dan
0: eis dat gewoon.
1: Krijg je soms meer gedaan in de maatschappij. Hè?
0: Oh, okay. Ja. Betekent dat er ook een verschil is per ziekenhuis?
1: Ja, dat hebben we niet onderzocht. De kwaliteit van zorg is denk ik is goed. Hè? Ook in alle andere dingen die we alle andere tekenen.
0: Daar mogen
1: we
0: hoop ik wel van uitgaan, toch?
1: Ja, en ik denk ook dat is natuurlijk altijd bij dit soort onderzoeken de vraag. Hè, hoe je dat dan positioneert. Maar het punt wat we willen maken is dat we ook echt naar die voorkant moeten kijken. Hè? Mensen zijn altijd heel goed in lijstjes maken met de beste.
0: Mm.
1: Maar als jouw ziekenhuis in een regio staat waar gewoon veel meer laag sociaal-economische status is, dan word je nooit de beste.
0: Nee.
1: Dus die lijstjes die moeten eigenlijk ook kijken wat er gebeurt er nu in die voorkant. En dat is eigenlijk wat we proberen over te brengen. Want die voorkant is het mens wat in bed ligt. En die heeft heel veel meegemaakt. En de een heeft veel meer kansen gehad dan de ander. En dat is wat doorwerkt in zo'n acute ziekte.
0: Ja.
1: En daar moet ook aandacht voor zijn, vinden.
0: Juist. Jullie hebben het trouwens ook even nog op de ziekenhuizen even gericht. Hè, en de locatie van die ziekenhuizen. Jullie hebben hier ook gebruik gemaakt van cijfers van het Centraal Bureau, toch?
2: Ja.
0: Het CBS. Daardoor konden jullie ook regionale verschillen in kaart brengen. Hoe zit dat? Wat viel daarin op?
2: Dat klopt. We maken gebruik van het Centraal Bureau voor Statistiekcijfers. Mm-hmm. Maar ook cijfers van de Nationale Intensive Care Registratie.
0: Ja.
2: Dat is een kwaliteitsregistratie waar alle IC-patiënten in terechtkomen. En die hebben we aan elkaar gekoppeld. En zo konden we identificeren in welke regio's welke sociaal-economische status er was. Eigenlijk welke IC-patiënten zijn opgenomen.
0: Juist. Ja.
2: En wat we hebben gevonden is dat in Limburg en in Zuidwest-Nederland dat daar gemiddeld lagere IC een lagere sociaal-economische status was op de IC's dan in andere gebieden en in Midden-Nederland dat er een hoge sociaal-economische status is.
0: Aha. Op dit moment luistert ook mee Timur Reinders, wethouder armoedebestrijding in de gemeente Heerlen, de armste gemeente van Nederland. Goedenavond, meneer Reinders.
3: Goedenavond.
0: Ja, als u dit allemaal zo hoort, hè, van Danielle en Bas, deze wetenschappers die hier onderzoek naar hebben gedaan, herkent u daar wat van in uw eigen gemeente Heerlen?
3: Ja, zeer zeker. Laat ik allereerst zeggen dat ik blij ben met dit soort onderzoeken, want die kunnen er denk ik niet genoeg zijn. Maar we zijn ook niet ik ben ook niet ontzettend verbaasd.
0: Nee?
3: Hè? U zei net ook van, hè, we zeggen hier altijd als je 3 bushaltes doet, van hele Zuid naar hele Noord, dan leef je 8 jaar korter en 15 jaar ongezonder. Ja, dus wij zien hier wel dat die sociaal-economische omstandigheden waar mensen in leven en bewegen, dat die een enorme impact hebben op levenskwaliteit, op stress, op bijvoorbeeld geen aanvullende mondzorgpakket nemen omdat je denkt dat onbetaalbaar is. En dan gaan je kinderen ook niet, hoewel die wel gratis kunnen, om aan voorbeeld te geven.
0: Ja.
3: En zo stapelen dat soort stapelen dat soort zaken zich op en dat leidt denk ik tot een grotere ongezondheid, zeg ik als leek.
0: Ja, maar u ziet dat dus, die gezondheidsschade ziet u dus in uw eigen gemeente opstapelen door ook de keuzes die mensen wel of niet kunnen maken doordat ze een krappere portemonnee hebben, begrijp ik.
3: Ja, je ziet is een oude mijnstad. Dus je hebt in Noord, daar wonen de mijnwerkers, en in Zuid de notabelen. En dus je ziet een concentratie van armoede in veel wijken.
0: Ja.
3: Woningen die met schimmel, met doortocht, onzekerheid over de financiën. Mm. En ik denk ook, weten de mensen in de studio misschien beter, ik denk dat stress en aanhoudende stress omwille van financiële onzekerheid, ja, dat gewoon al heel ongezond maakt.
0: Ik kijk even naar de mensen hier in de studio, Danielle en Bas. Stress noemt wethouder Reinders. Zou dat ook een factor zijn?
1: Ik denk dat mensen die minder geld te besteden hebben, dat die misschien ook meer stress

0: hebben.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat dat een van de factoren is.
1: Ja.
0: Natuurlijk hebben wij niet die factor zelf onderzocht. Maar ik vind de dingen die meneer noemt wel echt plausibele mogelijke verklaringen.
1: Yes, dat zou dus best wel zo kunnen, wethouder Reinders. Hoe wilt u gemeente dit allemaal doorbreken?
2: Nou ja, kijk, wij doen hier, we hebben hier altijd een heel sociaal beleid gehad. Omdat dat ook nodig is, hè, door de grote concentratie van armoede. Maar we hebben ook geconstateerd dat we het niet alleen konden. Dus we hebben nu ook een nationaal programma, het nationaal programma Heel het Noord.
1: Mm-hmm.
2: En dat moet eigenlijk dat moet ervoor gaan zorgen dat de baby's die over 20 jaar geboren worden, dat die het, die gewoon meer kansen hebben dan de kinderen nu.
1: Ja.
2: En dat betekent dat we nu dus rijke schooldag doen, hè, dus 6 tot 8 uur meer onderwijs voor de papa's en mama's van over 20 jaar. Want ja, het is generationele armoede in deze regio en dat kun je dus ook niet op 5 jaar oplossen. Maar we proberen eigenlijk door op alle levensdomeinen nu te investeren. Proberen we ervoor te zorgen dat de kleine kindjes van nu straks, als zij kinderen krijgen, dat ze beter geëquipeerd zijn, zeg maar.
1: Dan de generatie van nu. Maar dat slaat dus wel een generatie over, als ik u zo goed begrijp.
2: Kijk, en dat wil niet zeggen dat we nu niet ook alles doen. En dat we daar ook successen boeken. Maar we hebben ook gezien dat hier in de regio, waar in de jaren, eind jaren 60, 70% werkloosheid was, dat wat in generaties wordt opgebouwd, kun je helaas ook niet altijd met een toverstokje oplossen. Dus dat duurt nog eenmaal lang, maar we houden vast. Ja. En daar houden we koers op.
1: Ja, u werkt er dus hard aan. En nou horen we net ook het nieuws dat de IC in het ziekenhuis in Heerlen in 2030 dat ze dat willen verplaatsen naar Sittard.
2: Ja.
1: Dat lijkt me niet goed nieuws, als ik het goed begrijp, hoewel.
2: Nou ja, dat lijkt mij ook. Kijk, je zult de omstandigheden van mensen moeten veranderen. Want dat gaat impact hopelijk hebben op gezondheid, onder andere. En dan heb je daar natuurlijk ook goede voorzieningen voor nodig. Want mobiliteit is namelijk ook een groot vraagstuk. U had het net over mensen die armer zijn in lokale ziekenhuizen en mensen die rijden.
0: Ik denk dat dat een van de factoren is.
1: Ja.
0: Natuurlijk hebben wij niet die factor zelf onderzocht, maar ik vind de dingen die meneer noemt wel echt plausibele mogelijke verklaringen.
1: Yes, dat zou dus best wel zo kunnen, wethouder Reinders. Hoe wilt u gemeente dit allemaal doorbreken?
2: Nou ja, kijk, wij doen hier, we hebben hier altijd een heel sociaal beleid gehad, omdat dat ook nodig is, hè, door de grote concentratie van armoede. Maar we hebben ook geconstateerd dat we het niet alleen konden. Dus we hebben nu ook een nationaal programma, het nationaal programma Heel het Noord.
1: Mm-hmm.
2: En dat moet eigenlijk dat moet ervoor gaan zorgen dat de baby's die over 20 jaar geboren worden, dat die het, dat die gewoon meer kansen hebben dan de kinderen nu.
1: Ja.
2: En dat betekent dat we nu dus rijke schooldag doen, hè, dus 6 tot 8 uur meer onderwijs voor de papa's en mama's van over 20 jaar. Want ja, het is generationele armoede in deze regio en dat kun je dus ook niet op 5 jaar oplossen. Maar we proberen eigenlijk door op alle levensdomeinen nu te investeren. Proberen we ervoor te zorgen dat de kleine kindjes van nu straks, als zij kinderen krijgen.

0: ja, dat die gewoon meer kansen hebben dan de kinderen nu.
1: Ja.
0: En dat betekent dat we nu dus rijke schooldag doen. Hè, dus 6 tot 8 uur meer onderwijs voor de papa's en mama's van over 20 jaar. Want ja, het is generationele armoede in deze regio. En dat kun je dus ook niet op 5 jaar oplossen. Maar we proberen eigenlijk door op alle levensdomeinen nu te investeren. Proberen we ervoor te zorgen dat de kleine kindjes van nu straks, als zij kinderen krijgen, dat ze beter geëquipeerd zijn, zeg maar.
1: Dan de generatie van nu. Maar dat slaat dus wel een generatie over, als ik u zo goed begrijp.
0: Kijk, en dat wil niet zeggen dat we nu niet ook alles doen. En dat we daar ook successen boeken. Maar we hebben ook gezien dat hier in de regio, waar in de jaren, eind jaren 60, 70% werkloosheid was, dat wat in generaties wordt opgebouwd, kun je helaas ook niet altijd met een toverstokje oplossen. Dus dat duurt nou eenmaal lang, maar we houden vast. Ja. En daar houden we koers op.
1: Ja, u werkt er dus hard aan. En nou horen we net ook het nieuws dat de IC in het ziekenhuis in Heerlen in 2030... dat ze dat willen verplaatsen naar Sittard.
0: Ja.
1: Dat lijkt me niet goed nieuws, als ik het goed begrijp. Hoewel.
0: Nou ja, dat lijkt mij ook. Kijk, je zult de omstandigheden van mensen moeten veranderen. Want dat gaat impact hopelijk hebben ook op gezondheid, onder andere. En dan heb je daar natuurlijk ook goede voorzieningen voor nodig. Want mobiliteit is namelijk ook een groot vraagstuk. U had het net over mensen die armer zijn in lokale ziekenhuizen en mensen die rijker zijn in universitaire.
1: Ja.
0: Ik denk dat met alles met mobiliteit te maken heeft. Dus in een regio met deze omvang, met deze armoede, is het, denken wij, absoluut niet verstandig om een SEH, een IC en een geboortecentrum te verplaatsen. Ja. Want 20 kilometer is een hele afstand als je geen eigen auto hebt.
1: Ja, ik zag jou knikken, Bas van Bussel. Hè, als we het hebben over mobiliteit inderdaad, waar je terecht kunt, dat herken je ook?
2: Ja, dus de middelen die iemand zelf heeft om ergens naartoe te gaan om zorg te krijgen, dat bepaalt wel waar iemand uiteindelijk terechtkomt. Hè?
1: Het is dus een maatschappelijk probleem, dat hebben we met z'n allen wel vastgesteld hier aan tafel. Gemeente Heerlen werkt hard aan oplossingen, nou dat gaat een generatie duren. Hoe kunnen we dat naar de IC's doortrekken?
2: Kijk, op de IC's zelf denk ik dat dit heel veel awareness creëert. Hè? Dus dat we weten dat dit speelt en dat je mensen ook op een goede manier benadert. En dat je ook dus niet alleen maar met al jouw... We doen heel veel techniek op de intensive care. Hè? Ik weet niet of je zelf ooit daar geweest bent of de luisteraars. Er staan heel veel apparaten die mensen in leven houden. Dat is allemaal techniek om te zorgen dat we iemand kunnen helpen. Maar het gaat erom wie er in dat bed ligt en wat die persoon heeft meegemaakt en hoe zijn omgeving eruit ziet. Als je daar als arts en verpleegkundige ook je in verdiept, dan kun je iemand misschien ook gerichter helpen tijdens een opname of daarna.
1: Oké, en zou dat de verschillen in overlevingskansen dan ook kleiner maken, denk je?
2: Dat weet ik niet, maar dat helpt wel in het stukje care wat we doen.
1: En dan is het care of zorg op maat, om het zo maar te zeggen. Ja. En waar moet ik dan aan denken? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou ja, dat mensen bijvoorbeeld die na een intensive care, maar misschien wil Danielle er daar nog iets over zeggen, dat mensen na een intensive care opname, hoe het hem vergaat. Hè? Want dat hebben we in ons onderzoek nu niet bekeken.
1: Kijk, ja, dat is ook zo. Danielle, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, er gaat dus een hele grote groep mensen die overleeft de IC en die gaat daarna naar huis.
1: Ja.
3: We hebben eigenlijk geen idee wat er daarna gebeurt. Sommigen komen in een hospice terecht, anderen gaan naar een revalidatiecentrum, anderen gaan gewoon naar huis.
1: Ja.
3: En we willen eigenlijk gaan onderzoeken wat voor impact sociaal-economische status in dat gebied eigenlijk heeft. Dus als mensen die IC overleven.
1: Dat is dus vervolgonderzoek, als ik jou goed begrijp, Danielle. Oké. Wethouder Timo Reinders, nog één dingetje, want u bent ook wethouder onderwijs, hè?
0: Klopt, ja.
1: Ja, welke oplossingen liggen daar?
0: Nou ja, ik weet niet of het onderwijs de sterkte op de IC direct kan oplossen. Maar via het onderwijs kun je wel enorm investeren in betere kansen. En daarmee uiteindelijk ook in minder sociaal-economische ongelijkheid.
1: Hm.
0: Dat proberen wij hier nu te doen. Hè? Dus zoals ik al zei, we zijn eigenlijk nu de kindjes van nu. Die krijgen hier extra schooluren, gezond eten op school. Omdat zijn straks de volwassenen en die gaan straks ook weer kinderen krijgen. En dus op die manier denk ik dat je ook vanuit het onderwijs veel kan doen om in ieder geval een bijdrage te leveren aan die omstandigheden.
1: Ja. Bas en Danielle, ja, ik weet dat jullie zijn natuurlijk gewoon onafhankelijke onderzoekers in dit geval. Jullie hebben daar geen mening over, maar ik kan me voorstellen dat als je zo'n onderzoek doet en je hoort bijvoorbeeld iemand in Heerlen, een wethouder, zeggen, nou, wij werken hier aan, we gaan daar anders op een andere manier rekening mee houden. Dat wel als muziek in de oren klinkt, toch? Als iemand die zorg verleent op de IC.
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijke dingen zijn die genoemd zijn. En kijk, dan zie je dat onderzoekers, wij hebben eigenlijk een soort, nu onderzoek gedaan waarmee een soort thermometer steekt in de IC,

0: populatie, hoe dat nu gaat. En dat geeft dan ook weer informatie die dan weer kan helpen om de wethouder daar ook weer kracht bij te zetten om zijn beleid verder vorm te geven. Ja.
1: We gaan het in de gaten houden. Dank jullie wel in ieder geval. Intensivist Bas van Bussel, medeonderzoeker Danielle Koorneef en uiteraard ook dank aan wethouder Tim Moerdeinders.
2: NPO Radio 1.
1: Het is inmiddels 19:30. Het NOS Journaal met Jennifer Oekeloen.
3: De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen krijgen reizigers een foutmelding. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon ongeveer 30 minuten geleden. Over een oorzaak is nog niets bekend. Oud-burgemeester en PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden, heeft zijn familie bekendgemaakt. Wallagen was ruim 10 jaar lang burgemeester van Groningen. Daarvoor was hij onder meer fractievoorzitter en staatssecretaris. Jacques Wallagen overleed in zijn woonplaats Groningen. Hij was 79 jaar. Een passagierstrein in Engeland is door onbekende oorzaak ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Over slachtoffers is officieel nog niets bekendgemaakt. Britse media melden dat er volgens bronnen geen doden of zwaargewonden zijn. En de gemeente Lelystad zoekt naar de eigenaar van een achtergelaten graafmachine. Omdat hij zich na diverse pogingen niet meldt, wil de gemeente het ding verkopen, schrijft Omroep Flevoland. Het gaat om een type rupsgraafmachine dat niet meer wordt gebouwd. Het gevaarte werd vorig jaar ontdekt op een parkeerplaats.
1: En dan gaan we naar Anne de Jonge. Hij volgt voor ons het EK zwemmen in Parijs, waar het komende half uur een aantal finales plaatsvinden. Anne, we beginnen met de 200 meter schoolslag, toch? Maakt Nederland kans op een medaille?
4: Nederland maakt zeker kans op een medaille op de 200 meter schoolslag. Een van de beste schoolslagzwemmers van de wereld is Caspar Corbeau. Geboren in Amerika, maar met een Nederlandse moeder. En dus mag hij voor Nederland uitkomen, doet hij ook. Hij heeft op de Olympische Spelen in Parijs 2 jaar geleden, op het onderdeel dat we zo meteen gaan hebben, een bronzen medaille gewonnen. En dat brons en zilver, dat heeft hij op een aantal grote toernooien bereikt. Maar goud, dat is hem nog niet gelukt. Wel het wereldrecord op de korte baan, 200 meter schoolslag. Maar een titel op zo'n groot toernooi als het Europees kampioenschap, dat zou hem heel erg goed doen. De grote Europese favoriet altijd op dit onderdeel, Léon Marchand, de Fransman, is wel op dit EK, maar doet niet mee aan alle onderdelen die hij normaal op zijn programma heeft staan, omdat hij wat geblesseerd is. En dus zijn er zeker kansen voor Corbeau, die zometeen de zaal in gaat komen. Het loopt wat uit in Parijs. Er zijn net wat medailleceremonies geweest. Net een mooie van de 50 meter rugslag. Het onderdeel waar Marit Steenbergen en Tessa Gielen ook aan mee hebben gedaan. Net buiten het podium. Gielen werd 6e. Marit Steenbergen werd 4e op 1/100ste van een seconde van het podium. Dat is zonde voor haar, maar nog genoeg kansen voor Marit Steenbergen, die zometeen de 200 meter gaat zwemmen. Gouden medaille op die 50 meter rugslag, bijzonder om te vertellen, was opnieuw in een wereldrecord voor Sarah Curtis. 19 jaar later deze maand wordt ze 20 jaar oud. Zwom gisteren een wereldrecord op die 50 meter rugslag. En zwom vandaag nog net iets sneller. 26:56 is nu het wereldrecord. En dat wereldrecord is nog eens extra bijzonder, omdat het voor het eerst is in de geschiedenis van het lange baanzwemmen dat er een persoon van kleur, een zwart persoon, een wereldrecord heeft. Nog nooit een man of vrouw gehad die een individueel wereldrecord had. Nu dus wel. Sarah Curtis is Italiaans, maar heeft een Nigeriaanse moeder. En dat maakt dit wereldrecord extra bijzonder. Maakt het ook mooi net op het podium. Gisteren was ze emotioneel na het behalen van die dat wereldrecord, niet die titel, die haalde ze vandaag. Pas vandaag, zei ze net ook in een interview, kon ze meer genieten van haar race en was ze dus nog net iets sneller. Terwijl ik dit vertel, komen de zwemmers op voor de 200 meter schoolslag. Corbeau heeft zich al gemeld en misschien wel zijn grootste concurrent nu ook, Kirill Prigoda, een Russische zwemmer die er al heel lang bij is en nu onder neutrale vlag zwemt, omdat Rusland nog altijd niet mee mag doen onder eigen vlag op deze onderdelen. Hij zwemt ook niet in de middelste banen van de snelste kwalificaties. Dat waren Philip Nowacki, de Brit, en Luka Mladenovic uit Oostenrijk. Dat waren behoorlijke verrassingen dat zij het zo goed deden. 22 jaar Mladenovic en Nowacki pas 18 jaar, de Brit. Dat zijn grote concurrenten ook voor Caspar Corbeau. Die, als je kijkt naar de persoonlijke records, de derde tijd hier normaal gesproken zou moeten kunnen zwemmen. Maar daar kwamen de zwemmers gisteren nog niet echt bij in de buurt bij die toptijden. 200 meter, vier baantjes dus in deze zwemhal in Parijs die weer goed gevuld is. Die vooral losgaat op het moment dat er Fransen meezwemmen. Maar dat is niet het geval bij deze 200 meter. Iedereen zet nog even de bril goed op het hoofd. En dan gaan ze richting de startblokken in baan 3. Caspar Corbeau die dus een titel wil. En de vraag is of dat hem gaat lukken. Stilte voor de start altijd. En dan hopen dat ze goed van het blok af zijn. Al heb je natuurlijk wel wat speling bij de 200 meter. Daar moet je inhoud voor hebben. En dat heeft Caspar Corbeau. De absolute snelheid op de 100 meter mist hij soms om dan echt voor de medailles te gaan. Op die 200 meter kan hij met zijn mooie lange slag optimaal gebruik maken van de techniek die hij wel heeft. Die anderen misschien net iets minder verfijnd hebben. Eerste 50 meter ligt hij goed. Tweede, derde. Het gaat telkens een beetje tussen de nummers 2 en 3 met Corbeau. Kelly, de Ier, is het snelste bij het eerste tussenpunt. Corbeau ook snel wel vertrokken. Kelly zat zelfs rond het wereldrecord. Maar daar is na 50 meter nog weinig van te zeggen. Gisteren vertelde hij na de race in de halve finale dat hij te veel last had van haast in het begin. Omdat hij dat iets meer onder controle moet houden. Gaat hem dat nu wel lukken? Met die start zou je zeggen van niet. Maar nu kom je op het deel waarbij die inhoud er uiteindelijk uit moet komen. Richting de helft van deze 200 meter. Het ligt allemaal heel erg dicht bij elkaar. Corbeau is de allersnelste. Wel boven het wereldrecord, maar hij tikt net iets eerder aan dan Prigoda, die op de tweede plek ligt. Alle hoofden weer boven water, onder water in die schoolslag. 200 meter schoolslag, morgen de finale bij de vrouwen. Ook daar medaillekansen, want Tess Schouten was net bij de vrouwen derde door richting de finale. Heel knap van haar nadat ze zesde werd op de 100 meter. Morgen dus weer een finale voor haar richting het laatste keerpunt. Bij deze finale veel belangrijker. Caspar Corbeau die nog steeds voorop ligt. Nowacki komt nu wel iets dichterbij. Maar hij heeft een halve seconde voor bij het laatste keerpunt. En nu is ook duidelijk te zien dat hij voorop ligt. Is dit dan die persoonlijke titel die Corbeau zo graag wil? Het lijkt er wel op. In Parijs ligt hij aardig voor. Maar Nowacki komt al maar dichterbij. 0,4 meter, 0,3 meter, 0,2 meter. Nu moet hij doorversnellen. Wordt het Nowacki of wordt het Corbeau? Het lijkt heel spannend te worden. Corbeau lag ervoor. Eerste, tweede. Het gaat nu om het aantikken. En dan is het net de Brit Nowacki die eerder bij de muur is dan Caspar Corbeau. Lang lag hij voorop. En leek hij op weg naar de Europese titel. Maar het wordt uiteindelijk toch zilver. Voor Caspar Corbeau in 2.07.78. 800ste achter de Brit.
2: NPO Radio 1.
1: De rode draad. Madonna is al ruim 40 jaar een deel van ons leven, of we het nou willen of niet. Haar liedjes worden niet alleen op de radio en in de clubs gedraaid, maar ook in de supermarkt. En elke keer als ze weer van zich laat horen, en dat is vaak, roept ze discussie op.
5: So let's just ask this directly. Is Madonna too old to be doing what she's doing?
6: A few months ago she appeared at the Grammys. And her face, if you remember, was so weird and puffy from plastic surgery that she looked like she'd been attacked by a swarm of bees.
7: What did Madonna do to her face? That's what fans are screaming after her Met Gala comeback.
1: Ja, waarom maken we ons zo druk om Madonna, hè? Om dieper in dat fenomeen te duiken, en natuurlijk het fenomeen Madonna zelf, is hier Marja Pruijs aangeschoven. Zij is schrijver en journalist en columnist bij de Groene Amsterdammer. Marja, welkom.
8: Hallo.
1: Fijn dat je er bent. Jij schreef ooit, als ik dans, dan denk ik aan Madonna.
8: Zeker.
1: Wat voel je als je aan Madonna denkt?
8: Dan voel ik gewoon heel veel plezier en zin om te dansen. Ze maakt zelf natuurlijk ook wel echt muziek om te dansen.
1: Ja, het is wel echt clubmuziek, toch?
8: Inderdaad. Ja. En ik vind het echt nog steeds onweerstaanbaar. Bij bepaalde nummers kan ik gewoon niet blijven staan.
1: Noemde er eens een?
8: Ik hou heel erg van Holiday. Ja. Dat is wel een van de ouderen, maar ik vind nog steeds steengoed.
1: Ja.
8: Ik hou ook heel erg van Into the Groove. Vooral van één, weet je, dat als ze dat refrein inzet, wat ook altijd wel een beetje droevig is of zo. Mm. En toch wekt het gewoon de danslust op. Ik vind dat echt heel knap.
1: Nou, je bent fan. Toch, dat mag ik wel zo stellen.
8: Ja, het klinkt altijd een beetje gek. Zo van, kan je je leven lang fan blijven? Maar ik ben haar gewoon trouw.
1: Je bent haar trouw. Maar waarom zou je niet je leven lang fan van iemand kunnen blijven?
8: Ja, nee, je hebt wel gelijk. Maar het klinkt soms zo van, fan ben je als je een tiener bent of zo. Weet je, dat je
1: Oh ja, zo.
8: Zo, zo

0: groot fan ben ik eigenlijk ook al geweest met plakboeken. Maar dat is natuurlijk niet. Nee, maar ik heb een sweet spot voor haar.
1: Je hebt een sweet spot voor haar. En je hebt plakboeken gehad met...
0: Ja, maar niet van Madonna. Nee, daar was ik dan toch alweer te oud voor.
1: Oh,
0: want zij is gewoon maar... Ik ben net iets jonger dan zij.
1: Ah.
0: Dus het was meer iemand aan wie ik me spiegelde. Omdat ik er zo heel erg zo dacht van... Oh, ik moet alle plaatjes uit gaan knippen.
1: En ik snap hem.
0: Dat heb ik wel met anderen gedaan.
1: En kun je je nog wel herinneren je allereerste concert?
0: Ja, zeker. Nou, concert, dat was eigenlijk nog niet eens... Nou ja, het is wel lang geleden. Het is ook alweer 20 jaar geleden. Dus ik was in Arnhem, in de Gelderdoom.
1: Ja.
0: Maar de eerste keer dat ik er zag... Dat was eigenlijk indrukwekkender nog dan het concert. Dat was op een heel groot scherm. In een nachtclub in Caracas. En dat klinkt dan wel, het was ook een beetje een...
1: In Venezuela.
0: Ja, Venezuela. Maar dan was ik, was midden 20. En ik was daar met mijn ouders. Mijn ouders woonden toen op Curaçao. En dat was gewoon een uitstapje. En wij zaten daar. En zij kwam in beeld. Dat was met Like a Virgin. En ik wist gewoon niet wat ik zag. En ik was meteen verkocht.
1: Ja, maar je wist niet wat je zag. Wat was het? Was het haar verschijning? Was het wat ze aan had? Want ze had ook bijzondere kleding natuurlijk aan.
0: Ik vond haar gewoon super mooi. Dat sowieso.
1: Ja.
0: Maar mooi op een aanraakbare manier. Gewoon echt. Weet je wel, ze was een beetje romig.
1: Ja.
0: En ze had een beetje punky kleren aan. Ze stoer. Maar toch heel vrouwelijk.
1: Ja.
0: Dat was van alles tegelijk.
1: En hoe oud was jij toen?
0: Ik was denk ik 25.
1: Oh ja.
0: Ja,
1: dat is wel de leeftijd dat je er ook zo op die manier misschien naar kijkt.
0: Ja, maar ook voor mij wel een soort opluchting. Want ik bevond me in hele andere kringen, muzikaal gezien.
1: Oh.
0: En Madonna was dan in die kringen, ging al door voor heel erg mainstream en commercieel.
1: Oh, dus...
0: Dus het was een beetje secret pleasure voor mij.
1: Dus jij durfde niet hardop te zeggen, ik ben fan van Madonna of vind het geweldig?
0: Nou, wel met vriendinnen en zo, maar eigenlijk genoeg niet in de... Nee.
1: Laten we het even... Hou die gedachte vast, want dit wil ik nog verder met je gaan uitpluizen. Hoe dat nou precies zit.
0: Ja.
1: We gaan namelijk eerst eventjes nog naar het EK zwemmen in Parijs. Want Anne de Jonge, Marit Steenberg staat aan de start van die 200 meter vrije slag. Wat zijn er kansen?
2: Ja, als Marit Steenberg meedoet aan een onderdeel, dan zijn er altijd kansen. Ik zat te denken, is er dan nog een Madonna-referentie aan te maken? Maar dan zit ik eerder te denken aan Sarah Sjöström, die al heel lang meedoet en een soort van verschillende era's telkens op het toppen van de kunnen zit. Steenbergen, een stuk jonger, midden 20, 26 jaar. En is dit nog midden in alle era's die we met haar moeten meemaken. En is nu van het blok af op de 200 meter. Op de 100 meter is ze ongenaakbaar. De 200 meter won ze op het EK korte baan afgelopen jaar ook. Maar daar deden lang niet alle toppers aan mee. En korte baan veel keren is anders dan deze lange baan. Lange baan, meer prestige. Het is ook Olympisch en Steenbergen begint goed licht. Eerste na 50 meter bij het eerste keerpunt. Dus keert zij een stuk sneller dan bijvoorbeeld Semanova en Freya Kolbert. De twee grote concurrenten op deze 200 meter. Semanova, de Tsjechische, en Kolbert uit Groot-Brittannië. En vooral die Kolbert heeft een heel scherp persoonlijk record. Dat normaal gesproken onder dat van Steenbergen ligt. Maar Steenbergen is in vorm net op de 50 meter rugslag. Waar ze dus net geen podium haalden ze wel. Een dik persoonlijk record. Dan gaan we kijken of dat ook lukt op de 200 meter. 100 meter ligt ze voor. Dat was te verwachten, want daar is ze zo goed in. Meer dan een halve seconde boven het schema van het wereldrecord. Het wereldrecord van Ariane Titmus uit Australië. Nu kijken of Steenbergen het vol kan houden. Semanova inmiddels opgeschoven naar de tweede plek. Terwijl Steenbergen nog eerste ligt. Maar Semanova lijkt nu meer snelheid te hebben bij het laatste keerpunt. Goed uitkomen, goed draaien, goed afzetten en dan het laatste 50 meter. Kijken of er nog genoeg in de tank zit voor Marit Steenberg. Die nog altijd voorop ligt. Semanova een half metertje erachter. Daarachter Kolbert. De rest doet niet mee om de medailles. Dus het wordt sowieso een medaille voor Marit Steenberg. Maar welke kleur? Het is nu nek aan nek met Semanova. Zoals het net met Cor Bo ging. Leek nu ook Steenberg ingehaald te worden. Maar Steenberg perst er nog wat uit. Wie komt beter uit? Semanova of Steenberg? Het is Semanova. Dus net als Caspar Corbo. Geen goud, maar wel een mooie medaille voor Marit Steenbergen. Een zilveren medaille.
1: Mooi. Kom ik straks weer bij je terug, Anne de Jong. Ik zit hier in de studio met Marja Pruijs. En Marja, jij vertelde mij net over jouw liefde voor Madonna. Mm-hmm. En hoe je met haar in aanraking bent gekomen. In Caracas was dat, Venezuela. Ja. Jij helemaal onder de indruk van haar verschijning.

0: En gewoon haar performance. Mm-hmm. En tegelijkertijd vertelde je me ook dat je dat niet zo snel tegen je vrienden destijds zou zeggen. Nee. Omdat je uit een soort andere muzikale stroming.
1: Ja, meer zo'n groep, weet je wel, dat je naar Paradiso gaat, naar beentjes.
0: Oh ja, een beetje alternatief.
1: Alternatief.
0: Ja, ja, ja. En wat jij leuk vond aan Madonna, dat vonden zij maar mainstream.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: En keken ze eigenlijk een beetje op neer.
0: Ja, wat is dat toch?
1: Ja, ik denk toch, ik zat er ook alweer, ik kan er altijd over na blijven denken. Er is misschien een soort verschil tussen muzikanten, singer-songwriters en popsterren. Mm. Madonna is natuurlijk echt gewoon een mega, mega ster.
0: Ja.
1: En die komt niet in Paradiso, die komt gewoon in stadions.
0: Ja.
1: Dus ik heb haar ook gezien in het stadion in Gelredome. En dan merk je ook, dat is iemand die dan een show afdraait. Maar goed, dat is verder niet iets om op neer te kijken. Nee. Helemaal niet. Dat bewonder ik ook heel erg.
0: Ja.
1: Maar het is een ander soort, ja, een andere tak van muziek, toch?
0: Ja. Ja. En daar wordt dan door sommige groepen wel eens een beetje op neergekeken.
1: Ja. Mm. Ja.
0: En was het wel zo nieuw wat zij dan deed? Was het vernieuwend?
1: Nou ja, daar kan je dus over van mening verschillen.
0: Kijk, ja.
1: Zij is... wordt wel gezien als iemand die vooral heel hard werkt.
0: Mm-hmm.
1: En misschien niet het talent heeft van nature, weet je, om bijvoorbeeld gitaar te spelen, maar ze pakt dan wel die gitaar. Er wordt heel snel, en nu ga ik daar dat ook allemaal zeggen, wordt heel snel spottend over gedaan, kan ze wel zingen?
0: Oh ja.
1: Zingt ze wel echt?
0: Ja.
1: En als ze echt zingt, is ze dan niet heel erg vals aan het zingen?
0: Oh ja.
1: Maar het is een heel ander soort muzikant. Ze is gewoon groter dan het leven.
0: Ja. En je zegt groter dan het leven. Dat betekent ook dat ze zichzelf continu moet uitvinden, toch?
1: Zeker. En dat vind ik ook mateloos, knap en fascinerend.
0: Ja.
1: Het is echt iemand die kan transformeren.
0: Ja.
1: En die dus, toen ik haar leerde kennen, was ze dus zogenaamd een virgin. Een spannende virgin. Maar ze is ook een tomboy geweest. Ze is ook gewoon zo'n dominatrix geweest. Ze is een hele kuise Engelse schoolmoeder geweest. Ja. Die voorleest uit haar eigen geschreven kinderboek. Ja. Ze is alles geweest. Een vamp. Noem maar op.
0: En ze kan het allemaal. Dus zouden we kunnen stellen dat ze veel meer is dan alleen een popartiest?
1: Nou, ze staat ergens voor. En ik denk ook inmiddels dat we wel kunnen zeggen dat ze een wegbereidster is voor heel veel vrouwelijke popmuzikanten.
0: Oh ja?
1: Ja, dus ik werk dus in de redactie van De Groene. En ik las nu net een stuk deze week in De Groene van Basje Boer. Heel leuk stuk. Waarin ze het heeft over 6 nieuwe, jonge popmuzikanten,
0: mm-hmm,
1: van wie je kunt afvragen, waren die er wel geweest als Madonna er niet was geweest? Als Madonna niet met zoveel lef gewoon zichzelf, haar hele lichaam op het toneel botvierde.
0: Ja. Zouden we haar dan een feminist kunnen noemen ook?
1: Ja, denk het wel. Het is gewoon, het is een zakenvrouw. Het is iemand die alles gewoon zelf regisseert tot in de gekste finesses.
0: Mm.
1: We weten eigenlijk, dat is ook nog weer het gekke. Het is niet echt iemand van wie we nou heel veel weten. Weet je, het zijn hele kleine biografische details. Maar eigenlijk is het ook best wel een soort van mysterie.
0: En houdt ze er zelf ook wel een beetje in stand, of niet?
1: Ja.
0: Want hij heeft natuurlijk... Kijk, ik volgde haar heel lang op Insta. Daar leek het net alsof ze heel open was over haar leven. Maar eigenlijk ook, toch niet, hè?
1: Nee, het is toch een soort façade die ze ophoudt. En zelfs, dat vind ik ook zo irritant. Dat hoorden we net ook in het fragment wat je liet horen van... De hele tijd maar van wat heeft ze allemaal laten doen.
0: De focus op haar uiterlijk.
1: Ja, en inmiddels denk ik, ik bewonder dat eigenlijk ook. Weet je, het is iemand die gewoon op zo'n gekke, dwarse manier... niet oud wordt, dat ik haar daar eigenlijk ook wel op een raar manier dankbaar voor ben.
0: En tegelijkertijd is dat ook meteen de kritiek. Want we hebben het aan de ene kant over Madonna de feminist.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd ook Madonna die aan haar gezicht sleutelt en van alles aan haar lichaam doet. Maar die twee dingen kunnen ook samengaan. Dus
1: ja, vind
0: dat
1: ik
0: laat
1: wel.
0: Zij zien.
1: Vind ik wel. En ze heeft niet dat hele idee van gracefully old worden. Weet je wel, hoe we graag vrouwen zien.
0: Maar wat is gracefully old worden?
1: Ja, gewoon die rimpels toelaten en een sjaaltje omdoen. En weet je, dat gewoon je haargamma.
0: Ah, zo.
1: Dat zo. En ik vind het eigenlijk heel geestig. Het is heel humoristisch. Dat ze gewoon nu nog in clips met charretelle aanstaat en korte broekjes. En wat maakt haar dat uit?
0: En een opgevuld broekje aan de achterkant.
1: Ja.
0: Dat heb ik ook meegekregen. Dat was ook leuk.
1: Ja. Ja.
0: Zullen we even luisteren naar hoe Madonna zichzelf ooit omschreef? Ja. Dat deed ze aan haar publiek tijdens de Blonde Ambition Tour in 1990.
2: Shut up! Just wait, shut up! I'm the fucking boss around here, okay?
0: Ja, Maar ja, heel veel gevloek in ieder geval.
1: Dat was toen ook nog nieuw, hè?
0: Ja.
1: Dat een vrouw dat durfde te zeggen op het toneel.
0: Dus dat was, denk jij, ook een statement van
1: haar? Ja, maar ook een soort grensverlegging. Ze had in die tijd maakte ze ook een boek, Seks.
0: Ja.
1: En dat was ook in de tijd dat dat nog niet helemaal voor de hand lag. Weet je, ze deed alsof ze masturbeerde op het toneel. Gewoon tot grote ontzetting van de paus. En katholiek Italië.
0: Ja, met een kruis onder nek ook.
1: Precies, ook dat. Dus
0: en Madonna heet.
1: Blasfemisch, ja. Ja, maar het is gewoon, die hele levensfilosofie van haar is toch gewoon samen te vatten als van bitch aan Madonna.
0: Ja, ja.
1: Ik kan dit maken.
0: We gaan heel even weer naar het zwemmen, Marja. Kijken welk bruggetje Anne de Jonge hier mee gaat slaan. Want Anne, hoe gaat het daar?
3: 4x100 meter estafette bij de mannen. Ik ga me er niet aan wagen. Brenda van den Berg is de eerste zwemmer voor Nederland. Die is inmiddels geweest, heeft het overgegeven aan Merlin Belmon. Nederlandse vrouwen wonnen de 4x100 meter met overmacht. Maar daar waren de twee beste zwemsters van Europa, de nummers 1 en 2 van de individuele 100 meter Nederlandse vrouwen. Hier is dat anders bij de mannen. Brenda van den Berg, 40ste in de kwalificatie individueel. Merlin Belmon, 51ste. Floris Tanis, die zo het water in springt, 62ste. En Sean Niewold, die was de beste met een 7e plaats in de kwalificatie. Het is een ander type team. De mannen niet zo sterk op de 100 meter als de vrouwen. En liggen ook laatste in deze finale. Met nog wel een sterke zwemmer. Het gaat tussen de Britten die een sterk team hebben. De Kroaten, de Russische zwemmers en ook de Spanjaarden. Hoekle Gwennedal was de allersnelste in de eerste ronde. Die heeft ook een Nederlandse vader, als ik me niet vergis. In ieder geval één ouder Nederlands. Dus een klein Nederlands tintje bij de Spanjaarden die goed meegaan met de grote favorieten. Dat zijn toch wel de Russen, want die hebben Yegor Kornev nog als laatste zwemmer. Die tweede werd op de individuele 100 meter. De winnaar Popovici. Roemenië zit niet in deze finale. Nederland nog altijd 8e als we overgaan naar de laatste zwemmer. De eerste liggen nu alweer het water in. Dat wordt heel erg spannend met ook de Hongaren nog. Nederland daar 3,5 seconden achter. Het is de vraag of zij nog een plekje kunnen opschuiven. Want alleen de Noren liggen nog enigszins in de buurt. Laten we dus vooral kijken naar wie de Europees kampioen gaat worden. Dat zij nu toch echt de Russen Yegor Kornev keert als eerste bij dat laatste keerpunt. Achter de Hongaren, achter de Kroaten. En dan nog binnen de seconde de Britten. Laatste 50 meter boven in beeld komen de Hongaren toch ook nog heel sterk op met Christoph Milak. Geweldig einde van deze estafette. Worden het de Hongaren of worden het de neutrale atleten? Milak met een uiterste krachtsinspanning. Ze liggen bijna gelijk. Dan is het aantikken, is het Hongarije met een kampioenschapsrecord. Dat eerste wordt. Nederland speelt niet echt een rol van betekenis in deze finale. Nederland wordt 8e. Maar het was wel een prachtige race na een prachtige dag op het EK zwemmen in Parijs. Met 2 Nederlandse medailles. Zilver voor Steenberg op de 200 meter vrije slag. En zilver voor Caspar Corbo op de 200 meter schoolslag.
0: Heerlijk altijd sport zo op Radio 1. Van de sport gaan we naar een ander fenomeen, Madonna. We hebben het erover, hè? Marja Pruijs, journalist voor onder andere De Groene Amsterdammer. Ja. Marja, jij beschreef net jouw liefde voor Madonna en je fascinatie daarmee, maar ook de haters en al het gedoe eromheen. En wat opvalt, is dat veel jonge mensen ook gewoon fan zijn van Madonna tegenwoordig. Hè? Jouw collega die was...
1: Ja, ik heb haar gemist. Ik was zelf op vakantie. Anders had ik misschien nog wel moeite gedaan om haar toch nog te zien. Maar een collega van mij die was er en die zei dat ze echt verbaasd was over. Die werd omringd door heel jonge mannen.
0: Ja, dat
1: jonge, gespierde mannen.
0: Was tijdens Pride, moeten we er even bij zeggen. Ze trad op in AFAS Live in Amsterdam. Ja. Vanwege World Pride was ze daar aanwezig. Ja. En je zei heel veel gespierde jonge mannen.
1: Ja, dat is toch wel een beetje alsof ze gewoon, ze wordt, en dat wist ik wel, ze wordt gedragen door een hele grote gay community.
0: Aha.
1: Zij staat wel echt te boek als de beschermvrouwen van de gay community. Ook omdat ze in de jaren 80, het uitbreken van de AIDS-epidemie, er wel gewoon Ze omarmde, weet je wel. En ze ook als dansers gewoon om zich heen had.
0: Ja.
1: En dat is haar gewoon altijd, daar zijn mensen haar altijd dankbaar voor gebleven. Ja.
0: En hoe verklaar je dan die jonge generatie? Dat die dan ook helemaal gek op haar zijn?
1: Ja, het is toch een soort queen mother idee. Een beschermvrouwen.
0: Ja.
1: Gewoon wat wel vaker is. Ja, het is ook een soort cultfiguur dan, weet je. Het is een beetje campy.
0: Maar ze weet dus ook met haar tijd mee te gaan. Ze weet toch op die behoefte zo in te spelen.
1: Is ongelooflijk ook. Toch? Ik heb nog niet alles gehoord. Maar ik hoor nu dat ze eigenlijk ook weer een hit heeft met een nieuwe plaat. En als ik dat hoor, denk ik, oh ja, het is zo onmiskenbaar Madonna. Haar stem is zo nog hetzelfde gebleven.
0: Ja. En de videoclip.
1: Altijd, de videoclip is ook te gek.
0: En er komen al die bekende mensen ook weer in voor. Ja, allemaal iconen.
1: Geweldig.
0: Dansteria, toch?
1: Ja, Dansteria. Ja. Dat is zo'n lekker dansnummer ook weer.
0: Ja. Ja. Ja, en dan toch weer in een wc ook weer opgenomen.
1: Ja,
0: en dat je denkt,
1: ze altijd, en dat is toch ook haar kracht en haar kunst. Ze voelt iets aan in de tijdsgeest. Ze zit er bovenop, ze zit er net voor. Ja. Dus dat vind ik wel echt fascinerend.
0: Ja. Laten we even gaan luisteren naar een gesprek tussen Madonna en een van haar dansers tijdens een repetitie van de Confessions Tour in 2006.
4: Ja. I'm an artist, I like to see.
5: You like to, look at the art.
4: Yeah.
5: Yeah. I like to be the art. Yeah. I am the art.
0: Wow. Wel typisch Madonna. Gewoon heel erg. Want ik ben
1: geen
0: kunst.
1: Last van bescheidenheid.
0: Nee, dat niet. Maar ze ziet zichzelf dus als kunstwerk al.
1: Zeker. Ja, zij is het kunstwerk op zich. Zij heeft van haar hele leven, dat vind ik ook mooi, op een bepaalde manier kun je zeggen, ze heeft zich opgeofferd. Ze is, wat ik net zei, groter dan het leven. Je hoeft geen menselijke maatstaf aan haar te stellen. Weet je wel, dat verbouwen van zichzelf. Dat is allemaal deel van haar kunstwerk. Ja. Zij is de persoon en ze vertegenwoordigt het.
0: Komt dat ook tot uiting in dat nummer Dansteria waar jij en ik
1: net
0: over hadden?
1: Ja, dat zegt ze ook de hele tijd iets van, ik ben het kunstwerk. Kom op, allemaal dansen.
0: Ja. Ja. En ze zegt niet alleen, ik ben het kunstwerk. Ze zegt, everyone is a piece of art.
1: Ja, dat is dan dus weer heel dat, mooi collectief.
0: Ja, ja. Ja, daar komt die moeder, dat daar moeder, komt die moeder dan, moeder dan weer op ja, kijken. Ja, ja. Ja, dus daarin vatten we haar wereld. Ze wordt zondag 68.
1: Ongelooflijk, toch? Ja.
0: Nou, ik had er iets ouder in geschat, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja?
0: Maar dat komt misschien door dat tijdloze. Ik dacht van, ze is. Ik had er eigenlijk helemaal geen besef bij.
1: Nee, misschien toch omdat het romige ook wel echt weg is. Dus het is natuurlijk heel erg afgetraind.
0: Ja, maar wat met ouder is niet erg, hè?
1: Nee, het is niet erg. Nee. Wat ik wel een beetje erg vond, was dat ze, omdat ze dat, weet je, dat pauzenummer in de WK deed ze. Ja. Dan komt ze in zo'n karretje, wordt ze, en dan zegt ze opeens van, ja, maar ik heb last van mijn knie. Dan denk ik, oh nee, dat wil ik niet, dat Madonna last heeft van de knie.
0: Nee, dan.
1: Het is
0: dan
1: voor gewone mensen.
0: Ah, zo.
1: Ja.
0: Maar ja, dat hoort er ook natuurlijk bij. Het is en blijft het uiteindelijk een mens, hè, Mark?
1: Ja, dat is waar.
0: Dat vergeet je soms. Ja. Ja. Ja. Dus het ouder worden vind jij lastig om te zien bij Madonna?
1: Ja, maar zolang ik, kijk, omdat ik een beetje, ik ben net iets jonger dan zij, dus ik heb altijd kunnen denken, zolang zij danst, dans ik
0: dan ook. Dan dans ik ook. Ja. Ja, maar ik denk dat zij ook als haar knie het niet meer doet en als ze in een rolstoel zit, dat ze nog door blijft dansen.
1: Denk
0: ja. Wat verwacht je eigenlijk dan nog meer van haar?
1: Ja, toch wel dat ze altijd verbazingwekkende dingen blijft doen. Ook met die muziek. Dat ze toch weer net aanhaakt bij net een hippere producent. Of een samenwerking met iemand. Net zoals nu met dat verrassingsoptreden van opeens Kylie Minogue staat dan naast haar.
0: Ja, dat was ook bijzonder. Had je ook niet verwacht dus?
1: Absoluut niet. Nee. Niemand had dat verwacht. Nee. Dat is toch te gek.
0: Maar is dat ook niet haar geheim eigenlijk? Dat ze juist, als wij bijvoorbeeld verwachten dat ze naar rechts gaat, dat ze dan juist weer links pakt.
1: Precies, ja. Ja, ongrijpbaar.
0: Ja. Ja, dat ongrijpbare, want je zei van ze inspireert dus ook de nieuwe generatie. Mm-hmm. Is er iemand nu vergelijkbaar met
1: nee,
0: Madonna?
1: Weet ik niet. Ik heb heel veel jongere collega's die dan weer weg zijn van Taylor Swift. Ik zie het niet bij Taylor Swift. Het is zoiets anders. Het is zo keurig vergeleken bij Madonna. Zo, en misschien meer, Taylor Swift zou je kunnen zeggen, toch meer het singer-songwriter-achtige. Maar die, ja, ik weet niet. Die laat zich ook zien. Inhakend bij aan een sterke arm, weet je wel, van een man. Madonna is zo self-supportive.
0: Ja.
1: En die heeft dan wel de relaties, af en toe hoor je weer wat. Maar dat is toch gewoon a woman on her own.
0: Ja. Met haar eigen regels en haar eigen pad eigenlijk.
1: Ja.
0: In die zin, als ik dan nu jouw verhaal, jouw beleving bij haar dan samenvat, is het een vrouw van alle tijden, maar ook van alle generaties, maar
1: echt
0: ook
1: wel.
0: Gewoon van alle kunsten. Het maakt eigenlijk niet uit, ze past niet in één hokje.
1: Nee.
0: En is dat niet waarom met name vrouwen misschien, en misschien ook mensen die niet in een hokje willen passen of daar niet in gepast kunnen worden, zich zo aangetrokken voelen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ook omdat ze zoveel mensen kan zijn.
0: Ja, ja. Bevrijdend dus eigenlijk.
1: Zeker. Ja.
0: Ga je straks als je terug naar huis gaat nog een nummer van erop zetten?
1: Ja, ik ga wel even luisteren.
0: Welke?
1: Ja. Ik denk toch eventjes Into the Groove.
0: Into the Groove toch wel. Ja. Toch even lekker bijkomen.
1: Ja.
0: Nou, maar je hebt ons allemaal aangestoken. Ik denk dat wij hier ook heel eventjes achter de schermen nog even gaan luisteren. Heel veel dank voor je komst en je college over Madonna.
1: Dankjewel.

0: NPO Radio 1.
1: Met Milouska Meulens.
2: Later merkte ik hoe anders hij sprak in de buurt van school. Geen plat accent, geen verwisselen van kennen en kunnen. De hoofdpersonen Gala en Sef in de gelijknamige roman spreken niet dezelfde taal, maar begrijpen elkaar wel. Schrijfster Janne Loontjes is de gast. Bandung Bandung van F. Springer is op de dag van de Indië-herdenking onze taalschat. Met Tekst de Wit gaan we talig quizpuzzelen. En René Appel bespreekt de TNA van Eerste Kamervoorzitter Meili Vos.
1: NPO Radio 1.
2: Zaterdag vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
6: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
1: NPO Radio 1, 8 uur.
7: Natasha Gibbs.
8: In mei 2024 is er een directe stop ingegaan op een nieuwe interlandelijke adoptieprocedures. Kan daar ooit nog verandering in komen? Dat onderzoekt Juan Soto Visser deze week. En tot welke conclusies hij is gekomen hoor je zometeen na het NOS-journaal van 8 uur met Jennifer Okkeloen.
9: In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
10: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes. As we have said, it's not clear what has caused this, but one thing we do know is that in extreme heat tracks can buckle. So it'll be interesting to see how the heat is impacting the railway network.
9: De oorzaak van de ontsporing is dus nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep losgeld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval op een specifieke bedrijfsserver met interne gegevens. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen krijgen reizigers een foutmelding. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 vanavond. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen de tram botste. De tram ontspoorde en de bus schoot van de weg. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Vanwege het ongeluk rijden er geen trams tussen Utrecht en IJsselstein. Oud-politicus Jacques Wallagen is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivee Job Cohen had Wallagen een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
11: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
9: De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel betekend heeft voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens renovatiewerkzaamheden. Het zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en doet onderzoek. Het weer, het is nog lang zonnig en warm. Vannacht helder, het koelt af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige, hete dag. Het wordt warmer dan vandaag. 33 tot 37 graden.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen.
7: Hi Natasja, goedenavond. Op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn een kapotte vrachtauto bij afrit Hoenderlo. Zodoende 4 kilometer file vanaf knooppunt Waterberg heb je 10 minuten vertraging, mede doordat de rechterrijstrook dicht is.
12: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Lalique Museum.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
1: NPO Radio 1.

Welkom terug bij De Rode Draad. Als je nog op zoek bent naar mooi kunstwerk, moet je nu goed opletten. Want zometeen gaan we op zoek naar een huis voor een opvallend kunstwerk van Joop van den Broek.

0: Earth, Wind and Fire hoor je met A Let's Groove. De rode draad. Voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp.
1: De week van.
0: En deze week onderzocht collega Juan Soto Visser van de Marker of het in Nederland ooit weer mogelijk zal worden om kinderen uit het buitenland te adopteren.
2: Jazeker.
0: Waarom wilde je in dit onderwerp duiken?
2: Ja, nou, ik ben zelf geadopteerd, dus het was eigenlijk meer voor mezelf, omdat ik het gevoel heb dat ik hier zelf een echte mening over moet hebben. Alleen, ik zat er altijd een beetje tussenin van, ik begrijp dat die stop er komt, maar moet het dan voor altijd zo zijn? En eigenlijk wilde ik dus gewoon voor mezelf weten, oké, wat zijn de redenen dat die stop er komt en waarom zou het mogelijk moeten zijn, als het zo is, dat die ooit weer opgegeven wordt?
0: Oké, dus jouw nieuwsgierigheid ging vooral dus naar die adoptiestop.
2: Ja.
0: En waarom?
2: Ja.
0: En dan zou je daaraan verbinden of je daar wel of niet enthousiast over bent?
2: Ja, eigenlijk gewoon inderdaad meer gewoon een goed onderbouwde mening hebben. Ik heb mijn eigen ervaringen, maar ook andere mensen met ervaringen, zodat ik zeker weet, oké, dit is de juiste oplossing en dit zijn eventuele alternatieven.
0: Ja, ja, wat heerlijk verfrissend. Is iemand die wat onderzoek doet voordat je een mening hebt.
2: Precies.
0: Is andersom. Ja. Maar je hebt dus verschillende mensen gesproken over deze kwestie. Hè? Verschillende mensen die ook net zoals jij geadopteerd zijn. Laten we heel even luisteren naar een paar van dit gesprekken.
3: Ik vind het een hele goede ontwikkeling dat er zeg maar een pauze op wordt gezet. Of in ieder geval wordt afgebouwd.
4: Ik denk dat het helemaal niet slecht is om nu een adoptiestop in te voeren. Maar wel met het idee van laten we kijken hoe we in de toekomst dat beter kunnen doen.
5: Ik vind dat, denk ik, dat het jammer is dat dat niet meer mag. Ook omdat ik een beperking heb. En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat was gegaan. Te zijn als ik daar was gebleven.
0: Oké, gewoon gemixt dus.
2: Ja.
0: Sommige enthousiast, redelijk gematigd enthousiast, anderen weer van toch wel bezorgd.
2: Ja.
0: Hoe was het met mij anders afgelopen? Hoe was het eigenlijk voor jou om met deze mensen te praten?
2: Ja, ik vond het heel leuk, want ik heb in mijn leven best wel een aantal geadopteerden ontmoet. Alleen ja, je gaat dan niet gelijk over adoptie praten natuurlijk. En nu was het echt wel fijn om een keer met meegeadopteerden een beetje de diepte in te gaan.
0: Ja.
2: En wat ik vooral zo bijzonder vond, was dat je inderdaad gewoon een paar mensen spreekt en gelijk totaal verschillende meningen hebben. Er zitten overeenkomsten, maar inderdaad wel net een andere kijk op dingen. En ja, dat vond ik wel leuk om te horen.
0: Ja, en herkende je ook wat zelf in die verhalen?
2: Ja, zeker. Nee, ik heb inderdaad de mensen die er fel op tegen zijn, fel tegen op die stop, ook fel tegen voor die stop. En mensen, een beetje zoals ik, zeg maar, die het hartstikke goed begrijpen en denken ook dat het nodig is dat die stop er is, maar denken van oké, maar misschien kan hij ooit weer terugkomen. Maar ja, ik weet het niet zeker. Dus, ja.
0: Oké. Nou, je hebt iemand meegenomen. Hij zit aan mijn rechterhand. Voorzitter van de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. RSJ, kort gezegd. Han Moraal, welkom.
6: Dank.
0: Ja. Han, even voor de duidelijkheid. Wat doet de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming?
6: Die zijn best op een heel breed terrein bezig. We hebben een afdeling rechtspraak die een hoger beroep oordeelt over mensen die klagen hoe de overheid hun detentie uitvoert, kort gezegd. Daar gaat het nu niet over.
0: Nee.
6: We hebben ook een afdeling advisering en die adviseert gevraagd en ongevraagd aan de overheid, de minister van Justitie, de staatssecretaris, over allerlei onderwerpen die gaan over sancties, jeugd enzovoort. Al dat soort onderwerpen.
0: Okay.
6: Maar jeugd en zeg maar gevangeniswezen en forensische zorg, dat zijn onze hoofdthema's.
0: Juist, maar dus ook advisering, ook aan het kabinet dus, als het gaat over jeugdzorg.
6: Zeker.
0: Dus ook over de adopties.
6: En ook over adoptie.
0: Aha, en wat vindt u dan van de vraag van Juan?
6: Nou, laat ik vooropstellen dat ik die vragen heel goed begrijp.
0: Ja.
6: Ik denk dat heel breed in Nederland die vragen heel goed begrepen worden.
0: Mm-hmm.
6: De vraag is alleen hoe je hier verder mee om moet gaan.
0: Ja.
6: Daar is een discussie over geweest met vele rapporten van deskundigen hiervoor. Daar zijn debatten over in de Tweede Kamer geweest. En daar heeft de minister nu een wetsontwerp afbouw van die adoptie overgemaakt.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Hè, het gaat hier om interlandelijke adoptiestop. Wat zijn de zorgen rond deze adoptie?
6: Ja, kort gezegd de misstanden. Je hebt als Nederlandse overheid geen zicht op de praktijken in het sturende land, of het daar wel helemaal goed gaat. Of het daar bijvoorbeeld wel echt nodig is dat het kind komt.
0: Uh-huh.
6: Subsidiariteit kan het land dat zelf niet. En of er niet misstanden zijn à la fraude of commercialiteit of wat dan ook.
0: Ja, dat er mensen uitgebuit worden om hun kind bijvoorbeeld af te staan.
6: Om maar eens dingen te noemen. En in het verleden is best wel vaak naar voren gekomen dat er misstanden zijn. En dat is ook de reden geweest dat de Nederlandse overheid heeft gezegd, wij moeten hier op termijn mee stoppen. Daar zijn diverse deskundigen met rapport over geweest. En daar hebben wij ook als RSJ ons over uitgelaten in het verleden.
0: Ja. Dan heb je dus aan de ene kant de misstanden. Dat wil natuurlijk niemand, dat mensen worden uitgebuit of om de tuin worden geleid om hun kinderen af te staan of onder valse voorwenselen, et cetera. Maar u heeft het dus ook over of het daar niet al, ja, of die kinderen daar niet gewoon zouden kunnen opgroeien binnen hun eigen omgeving.
6: Dat moet het allereerste uitgangspunt zijn. In het Haagse adoptieverdrag is dat ook het uitgangspunt. Het gaat erom dat je een kind alleen adopteert naar Nederland toe als het echt niet anders kan. En dan moet je dus ook wel de zekerheid hebben dat het heel erg correct gebeurt daar. Dat het allemaal in orde is, dat er geen fraude is en dat soort dingen. En dan zou je daartoe over kunnen gaan. Nou, de conclusie, en de minister, toen nog minister van Rechtsbescherming, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die heeft het standpunt ingenomen, wij hebben die controle niet. Wij kunnen dat niet allemaal controleren. Er is een speciale centrale autoriteit in Nederland die daar oog op moet hebben, maar die krijgt dat in het buitenland echt niet allemaal in het vizier, die misstanden. Dus we kunnen er niet van uitgaan dat het 100% zonder misstanden gebeurt. Daar zit het probleem.
0: Ja. Maar dan zijn er dus ook kinderen die juist die adoptie nodig zouden hebben om een betere toekomst op te bouwen. En die vallen dan tussen wal en schip, of niet?
6: Het zal zo zijn dat er gevallen zijn waarin het allemaal prima in orde is.
0: Ja.
6: En die lijden dan onder het feit, althans in de toekomst, want die kinderen zijn er waar u het over heeft. Maar in de toekomst kan dat dan niet meer. En dat heeft te maken met het feit dat je er niet kunt garanderen dat het gewoon zonder misstanden gebeurt.
0: Ja. En naast de misstanden is het ook wenselijk dat kinderen überhaupt in hun eigen geboorteland opgroeien?
6: Nou, dat heeft altijd de voorkeur. Ja. Kinderen die opgroeien bij hun eigen relatie, familiaire relaties in hun eigen cultuur, ik denk dat dat altijd het uitgangspunt moet zijn. Het uitgangspunt is overigens altijd het belang van het kind. En over het algemeen wordt gezegd, het belang van het kind is, groei op bij je familie en in je eigen cultuur.
0: Wat leg je eens uit? Wat is de bijdrage voor de ontwikkeling van een kind om in een eigen cultuur en bij eigen familie op te groeien?
6: Ja, je kunt het ook omdraaien. Wat je nogal eens ziet van kinderen die in Nederland bijvoorbeeld of in een ander land opgroeien, is dat zij zelf bij volwassen worden een enorme hang krijgen naar hun eigen verleden en cultuur. En dan kun je dus afvragen, is hier de goede balans gevonden? Het kan zijn dat alleen maar bedoeld is om er meer van te weten, maar het kan ook zijn dat die hang zo sterk is dat je kunt afvragen, is deze adoptie wel een goede keus geweest?
0: Gewoon, herken jij dat?
2: Ja, nou, ik heb wel inderdaad dat vraagstuk dat ik als volwassene kreeg. Want als kind was ik dan opgegroeid in een dorp en altijd was ik het enige zwarte kindje op een witte school. En ik voelde me altijd anders. Ik was ook een minderheid, maar zo voelde ik me ook. Maar ik voelde me toch niet Colombiaans, omdat ik niet beter wist. Dus ik had altijd inderdaad, ik dacht van oké, ik ben Colombiaans, maar ik voel me Nederlands. Maar dan hoor ik eigenlijk bij beide partijen niet. Dus eigenlijk wel een soort van identiteitscrisis. En die heb ik als volwassene wel, ik ben daar wel echt wel overheen gekomen. Ik heb daar wel mijn plek in gevonden. Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan? Ben je naar Colombia gegaan? Of?
2: Ik ben een paar jaar geleden naar Colombia gegaan, inderdaad. Maar het gebeurde eigenlijk al daarvoor, dat ik gewoon echt inderdaad ging opzoeken van oké, in hoeverre wil ik verbonden zijn met mijn afkomst en ook met mijn huidskleur en zeg maar de cultuur dat er allemaal bij hangt. En zo op die manier een plek te geven eigenlijk. Ja.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je dan ook je ouders, je adoptieouders misschien vraagt van hey, waarom hebben jullie me niet vaker meegenomen naar Colombia?
2: Ja, we hebben daar veel gesprekken over gehad en ze stonden er altijd open voor. Ze hebben ook gezegd, van ook toen ik jonger was, van we kunnen naar Colombia, we hebben er geld voor gespaard. Maar toen zeiden wij, mijn zus is ook geadopteerd, toen zeiden wij van nee, we willen eigenlijk niet, want we hadden dat nog helemaal niet in ons hoofd van, omdat ze toch nog dachten van, we zijn Nederlands opgegroeid, dat zijn we ook. Dus het kwam ook echt later pas dat die interesse daarvoor eigenlijk.
0: Ja. Anne-Moraal, is dit iets wat jullie ook vaker horen?
6: Nou ja, ik herken dit verhaal zeker wel in de mensen die daarvoor geïnterviewd en benaderd hebben. Maar helaas is het soms echt niet in orde.
0: Nee.
6: En dat komt, en dat nu spreek ik gewoon de minister naar, die zegt, ik kan dat gewoon niet garanderen. Het komt best wel voor dat er misstanden zijn. En dan moeten we het gewoon niet doen. Want ik, minister, wil die verantwoordelijkheid niet nemen dat wij misstanden naar Nederland halen.
0: Ja, dat zijn dus die misstanden. Ik heb het nu even over het feit...
6: Ik heb het niet over gewoon.
0: Nee, precies, want gewoon zijn ouders die dan zeggen... Nou, joh,
6: heb ik het helemaal niet.
0: Als jij graag naar Colombia wil, dan gaan we daar naartoe op vakantie. Ja. Want we hebben het over ook de binding, het opgroeien binnen je eigen cultuur en je eigen geboorteland. En hoe belangrijk dat voor de ontwikkeling van een kind is. Maar tegelijkertijd ook als je een tiener bent, dat je denkt, ja, wat moet ik in Colombia zoeken? Daar ga ik toch niet naartoe? Dat snap ik wel gewoon, dat jij dat dan zegt. En dat dat op latere leeftijd komt. Goed, het is een diffuus onderwerp, omdat er verschillende factoren meespelen. Ander factor is ook, en dat hoorden we ook in het stukje met een van de personen waar jij mee sprak, gewoon... Zij zei, ja, ik vraag me af of ik wel hier, of ik daar waar ik geboren ben, wel een beter leven zou hebben gehad. Want ze heeft een handicap.
2: Ja, klopt, inderdaad.
0: Ja,
2: en dat vroeg ze zich af. Nederland is natuurlijk een van de welvarendste landen in de wereld.
0: Ja.
2: Land van herkomst, die staat lager in dat lijstje. Dus dan is het toch wel de vraag van, ja, zou ik wel ook net zo goed terechtgekomen zijn als daar, ondanks alles. En ik vroeg me dus ook al af, inderdaad, in hoeverre hebben jullie daar in het advies naar gekeken van inderdaad mensen die op een kwetsbare positie zitten, zoals inderdaad mensen met een handicap, zeg maar. Wat is hun positie daarin?
6: Eerst in zijn algemeenheid, want het feit dat Nederland welvarend is, dat is niet hetzelfde is dat kinderen het die geadopteerd worden het dan dus beter hier hebben. Hè? Kinderen over het algemeen kwetsbaar in dit soort situaties, en daar zijn de vele deskundigen toch wel over eens, is dat de familiaire banden, de relatie met je ouders daar, met je cultuur, zo belangrijk is, dat ook al heeft dat land een wat lagere levensstandaard, dat dan toch een beter leven kan zijn dan in Nederland. He, dat betere moet je niet vertalen in rijkdom. Dus dat vind ik wel een heel belangrijk onderscheid.
0: Maar ook niet in kansen die je kunt krijgen. Want het is nou eenmaal zo dat je... Stel, hier kun je een rolstoel krijgen en waar je vandaan komt niet. En dus kun je niet meekomen op de arbeidsmarkt, maar kun je helemaal niets.
6: Als het om gehandicapte kinderen gaat, dan kan dat daar wat schrijnender zijn. Dan is het nog maar de vraag wat de balans is tussen het een moeilijk leven daar, maar wel bij familie en cultuur, of in Nederland met een betere ondersteuning van je handicap, maar in een andere wereld. Ja, ik heb het antwoord daar niet op. Dat hebben wij als RSJ, hebben wij het antwoord ook niet op. Waar het om gaat is dat er, ik praat nog een keer de minister na, er zijn te veel misstanden op dit gebied geweest. En daarom zegt de minister, het moet stoppen. Die is het met ons eens, we hebben dat eerder geadviseerd, je moet stoppen. Wat de minister alleen nu doet, of het is nu dan de staatssecretaris die dat voortzet, die zegt, ja, maar dan gaan we een lange afbouwperiode voor.
0: Ja, 2030, hè?
6: Voor de eerste adoptie. Maar als het gaat om broertjes en zusjes, dan kun je er nog 5 jaar bij optellen.
0: Ja.
6: Dan zitten we aan 2036. En dat, zeggen wij als RSC, is onverantwoord. Want als minister, staatssecretaris, als je zegt, ik kan misstanden niet uitsluiten, en dat is de reden om af te bouwen, dan kun je niet zeggen, dan neem ik nu een afbouwperiode van 1 jaar of 10. Dat wringt met elkaar.
0: Maar het is ook zo dat deze afbouwperiode, als ik het goed heb begrepen, wordt gebruikt juist voor adoptieouders en die kinderen die al in een traject ook zitten.
6: Het traject, maar dan is even de vraag, wat is een traject? Kijk, als er al, dat schrijven wij ook in ons advies, een match heeft plaatsgevonden tussen kind en adoptieouders, dan zeggen wij doorgaan.
0: Ja.
6: Dat snappen we ook wel. Dat
0: dan
6: ga je
0: hebben
6: niet
0: we het over een traject van jaren, niet een paar weken.
6: Maar als dat al gematcht is, dan zeggen wij doorgaan. Maar als er nog niet gematcht is en alles wat daarvoor zit, stoppen. Dat is ons advies.
0: Ja, maar dat is dus per individueel geval, moet je dat bekijken.
6: Dat is vrij makkelijk in het proces is dat na te gaan of die match heeft plaatsgevonden.
0: Ja.
6: Als die twee gematcht zijn, de ouders en het kind, dan ga je door. Als die niet gematcht zijn, dan stop je ermee. Dat is ons advies. En neem geen afbouwperiode van in totaal 10 jaar.
0: Goh, jij vroeg je trouwens ook af of het dan niet, hè, stel wij stellen deze regel dus nu in als Nederland, of dat dan niet verplaatst gaat worden naar andere landen, deze adoptie.
2: Ja, eigenlijk gewoon een heel simpele vraag eigenlijk. Als ze niet hier geadopteerd worden, worden ze dan niet gewoon in andere landen geadopteerd? Dus wordt het probleem inderdaad niet
0: verschoven. Hoe kijken jullie daarnaar?
6: Wij staan hier voor de Nederlandse situatie. Mm-hmm. Net zoals de minister en de staatssecretaris verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse situatie. En wij, de RG, maar nog belangrijker, de minister en de staatssecretaris zijn van mening dat misstanden niet zijn uit te sluiten en dat we daarom moeten stoppen. En dat andere landen vinden dat ze dan het wel kunnen voortzetten, omdat zij vinden dat ze het wel voor hun verantwoording kunnen nemen. Ja, dat is hun keuze.
0: Dat is dus een landelijke keuze. Ja. Helder. U schrijft ook van laten we vooral meer investeren in de landen daar, in programma's daar.
6: Ja. Dat klopt.
0: Hoe ziet u dat voor zich?
6: Dat is ook in wet en de regelgeving internationaal ook weergegeven om andere landen op dit punt te helpen. Kijk, het gaat uiteindelijk maar om één groot belang, dat is het belang van het kind.
0: Ja.
6: En als je het kind niet naar Nederland kunt of wilt halen, probeer dan te helpen in die landen. Ondersteun dan gehandicapte kinderen. Zorg dat die landen in staat zijn om gehandicapte kinderen, om maar wat te noemen, een draagvlak te geven. Een opleiding te geven. U had het over een rolstoel te geven. Dus steun dan die landen erin. Dat kun je natuurlijk
0: wel
6: doen.
0: Moet ik dan denken aan wat we vroeger hadden, Foster Parents Plan, zoiets?
6: Nee, ja, nou ja, als overheid kun je natuurlijk ter plaatse in landen kun je ontwikkelingsprojecten starten die speciaal hierop gericht zijn.
0: Oh, zijn we net op aan het bezuinigen.
6: Ja, maar dat is wel iets wat je zou kunnen doen als alternatief.
0: Juist. Goed idee gewoon.
2: Ja, absoluut. Ja, inderdaad. En ik denk ook, als je zegt bezuinigen, ik weet natuurlijk niet hoe dat werkt met geld en potjes, maar nu wordt natuurlijk heel erg de focus nog gelegd op interlandelijk adoptie. En hij zegt ook inderdaad van, als die focus nou juist gaat naar, laten we daar voor een goede plek zoeken, dan ja.
6: En neem geen afbouwperiode van in totaal 10 jaar.
0: Gewoon, jij vroeg je trouwens ook af of het dan niet, stel wij stellen deze regel dus nu in als Nederland, of dat dan niet verplaatst gaat worden naar andere landen, deze adoptie?
2: Ja, eigenlijk gewoon een heel simpele vraag eigenlijk, als ze niet hier geadopteerd worden, worden ze dan niet gewoon in andere landen geadopteerd? Ja. Dus wordt het probleem inderdaad niet
0: verschoven. Ja. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar?
6: Wij staan hier voor de Nederlandse situatie. Mm-hmm. Net zoals de minister en de staatssecretaris verantwoordelijk zijn voor de Nederlandse situatie. En wij, de RG, maar nog belangrijker, de minister en de staatssecretaris zijn van mening dat misstanden niet zijn uit te sluiten en dat we daarom moeten stoppen. En dat andere landen vinden dat ze dan het wel kunnen voortzetten, omdat zij vinden dat ze het wel voor hun verantwoording kunnen nemen. Ja, dat is hun keuze.
0: Dat is dus een landelijke keuze. Ja. Helder. U schrijft ook van laten we vooral meer investeren in de landen daar, in programma's daar.
6: Ja. Dat klopt.
0: Hoe ziet u dat voor zich?
6: Dat is ook in wet en de regelgeving internationaal ook weergegeven om andere landen op dit punt te

0: En dat andere landen vinden dat ze dan het wel kunnen voortzetten, omdat zij vinden dat ze het wel voor hun verantwoording kunnen nemen. Ja, dat is hun keuze.
1: Dat is dus een landelijke keuze. Ja. Helder. U schrijft ook van laten we vooral meer investeren in de landen daar, in programma's daar.
0: Ja. Dat klopt.
1: Hoe ziet u dat voor?
0: Dat is ook in wet en regelgeving internationaal ook weergegeven om andere landen op dit punt te helpen. Kijk, het gaat uiteindelijk maar om één groot belang, dat is het belang van het kind.
1: Ja.
0: En als je het kind niet naar Nederland kunt of wilt halen, probeer dan te helpen in die landen. Ondersteun dan gehandicapte kinderen. Zorg dat die landen in staat zijn om gehandicapte kinderen, om maar wat te noemen, een draagvlak te geven. Een opleiding te geven. U had het over een rolstoel te geven. Dus steun dan die landen erin. Dat
1: moet ik dan denken aan wat we vroeger hadden, Foster Parents Plan, zoiets?
0: Nee, ja, nou ja, als overheid kun je natuurlijk ter plaatse in landen kun je ontwikkelingsprojecten starten die speciaal hierop gericht zijn.
1: Oh, zijn we net op aan het bezuinigen.
0: Ja, maar dat is wel iets wat je zou kunnen doen als alternatief.
1: Juist. Goed idee gewoon.
2: Ja, absoluut. Ja, inderdaad. En ik denk ook, als je zegt bezuinigen, ik weet natuurlijk niet hoe dat werkt met geld en potjes, maar nu wordt natuurlijk heel erg de focus nog gelegd op interlandelijk adoptie. En hij zegt ook inderdaad van, als die focus nou juist gaat naar, laten we daar voor een goede plek zoeken, dan ja, lijkt me dat echt een goed alternatief.
1: Dan zijn er natuurlijk nog de wensouders, hè? Die zeggen, ja, maar kunnen die gewoon in Nederland adopteren?
0: Er zijn verschillende opties in Nederland, maar niet allemaal zijn dat massale. Bijvoorbeeld de binnenlandse adopties, kan heel goed, maar dat zijn er inderdaad niet veel. Dat komt 20 keer per jaar komt dat voor. Ja. Dan is er in Nederland nog de niet-commerciële draagmoederschap is nog een optie. Dat mag natuurlijk ook, niet-commercieel zeg ik er nadrukkelijk bij. En laten we ook niet vergeten, er zijn nog 1000 kinderen die wachten op een pleegouder.
1: Ja.
0: 70% daarvan is jonger dan 12 jaar. Het gaat om jonge tot zeer jonge kinderen. Ik zou zeggen, en ik hoop dat veel wensouders de stap kunnen maken om pleegkinderen in huis te nemen. En om daar hun ouderschap in volle omvang over uit te storten. Ik denk dat die 1000 pleegkinderen die op een plek wachten ontzettend geholpen zijn bij die wensouders.
1: Juist. Heeft het kabinet al gereageerd op uw advies?
0: Hebben ze nog niet gedaan. Dat is niet ongebruikelijk. Er is nu een memorandum van toelichting, een concept.
1: Ja.
0: De wetgeving is een concept. Daar gaan verschillende autoriteiten, adviesorganen op reageren. Daar heeft de RSJ op gereageerd. Daar gaat de minister, de staatssecretaris, wat mee doen. Die maakt dan uiteindelijk een definitieve memorie van toelichting en een wet waarin hij ook zal aangeven, dit heb ik van de RSJ gevolgd, hier ben ik het niet mee eens, dat doe ik niet. En dat gaat dan naar het parlement en daar moet dan in de Tweede Kamer over gestemd worden.
1: Oké. Ik kreeg trouwens nog een vraag binnen. Iemand die stelt maar gewoon adopteren in de regio, uit Duitsland, België, uit landen waar je het wel kunt waarborgen dat het er goed aan toe gaat.
0: Ja, maar dat zijn landen waarvan je echt mag aannemen dat die hun eigen adoptie, binnenlandse adoptie dus, in Duitsland bijvoorbeeld, op orde hebben. En dat het echt niet nodig is om een Duits kind te adopteren in Nederland. Daar kan ik me eerlijk gezegd niks bij voorstellen.
1: Gewoon, heb jij nu alle antwoorden op je vragen?
2: Ja, nee, absoluut. Ja? Nou, ik ben veel te weten gekomen naar deze week, heel veel mensen gesproken ook. En ik ben gewoon echt blij dat ik inderdaad nu een goed gevormde mening hierover heb.
1: Ja, goed gevoel dus?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja, nou, hartstikke mooi. Gewoon Soto Visser en Han Moraal, dank jullie wel voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.

0: Jonas Blue hoor je met Edge of Desire.
1: NPO Radio 1.
0: 8:30 inmiddels, het NOS Nieuws met Jennifer Okkeloen.
2: Bij een treinontsporing in Engeland zijn 11 mensen gewond geraakt. 2 van hen hebben zware verwondingen, melden de hulpdiensten. Het ongeluk gebeurde in het zuidoosten van het land. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Over de oorzaak van de ontsporing is nog niets bekendgemaakt. Door een storing kan de NS geen reisinformatie geven. De digitale borden met vertrektijden op stations zijn leeg en ook kan niets worden omgeroepen. De reisinformatie op de site van NS en in de app is niet actueel. Hoe lang de problemen duren is niet bekend. De treinen rijden wel gewoon volgens de dienstregeling. Een Russische militair die eerder in het Oekraïense leger zat is omgekomen bij een bomaanslag. Hij werd geraakt door een explosief dat vermoedelijk in een prullenbak was verstopt. Een Russische vrouw is opgepakt. Volgens berichten op sociale media handelde zij in opdracht van Oekraïne, maar daarvoor wordt geen bewijs geleverd. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het goud is onduidelijk.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: 30 jaar geleden werd België opgeschrikt door de gruweldaden van Marc Dutroux. Caroline van den Bergen volgde als journalist de zaak toen al op de voet en heeft er nu een podcast over gemaakt. Is België voor altijd zijn onschuld kwijtgeraakt? Je hoort het zo na...
3: Tegen Draad.
0: Kunstwerk aangeboden. Vorig jaar werd een opvallend kunstwerk van Joop van den Broeke aan de Mariaplaats in Utrecht weggehaald en door de gemeente opgeslagen. De werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Heemschut zoekt een nieuwe bestemming. Kunsthistoricus Norman Vervat, u bent lid van die werkgroep Monumentale Kunst. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, u vindt het de zonde hè, als dit werk niet meer te zien is. Wat is het eigenlijk voor werk van Joop van den Broeke?
4: Ja, het is een glasrelief, een glasappliqué, zoals ze dat noemen, waarbij verschillende kleuren glas met elkaar verlijmd zijn. En ja, dat is een techniek die heel typisch is voor de periode na de Tweede Wereldoorlog in Nederland, toen er heel veel van dat soort kunst is gemaakt.
0: Ah, na de Tweede Wereldoorlog, ook wel bekend als wederopbouwkunst, toch?
4: Klopt, ja.
0: en dat heeft dan altijd iets positiefs qua uitstraling, of niet?
4: Zeker, ja, men was heel optimistisch na de oorlog. Er werd gewerkt aan welvaart, vrede en ja, er was ook de brede overtuiging, maatschappelijk, politiek, dat kunst ja, een belangrijke bijdrage kon leveren aan de beschaving van de mens, aan het verheffen van de mens. En ja, in scholen, ziekenhuizen, gemeentehuizen, stations, overal werd daarom kunst aangebracht in die tijd.
0: Ja, spread the love, om het zo maar te zeggen.
4: Ja,
0: en is er nog veel van die wederopbouwkunst te zien?
4: Er is nog best wel wat, maar er is ook heel veel verdwenen in Nederland. Die scholen zijn na 50, 60, 70 jaar versleten. Ziekenhuizen gaan tegen de vlakte. En eigenlijk heel lang is die kunst gewoon meegesloopt. Zonder dat iemand ook maar iets zei, verdween dat met de gebouwen in de container. Ja. En nu de laatste 20 jaar zie je dat er eigenlijk steeds meer aandacht voor komt. En ja, zijn wij dus ook opgericht als werkgroep om dit soort kunsten van de container te redden.
0: Juist, juist. En komt het vaak voor dat er een kunstwerk over is en bij jullie terechtkomt?
4: Ja, nou ja, we staan als werkgroep sinds 2014. En ja, we hebben in de afgelopen 12 jaar al iets van 200 van dit soort kunstwerken langs zien komen. En waarvan we een deel hebben kunnen redden en herplaatsen. Een deel ligt nog in de opslag en een deel is helaas verloren gegaan.
0: Ja, even terug naar het wederopbouwwerk van Joop van den Broeke, waarvoor jullie nu een nieuwe bestemming zoeken, toch?

0: goed heb begrepen. Ja. En wat voor bestemming moet dat zijn? Waar moet dat aan voldoen?
1: Nou ja, het hing aan een gevel in de binnenstad van Utrecht. Dus Het was prominent zichtbaar. En eigenlijk zoeken we wel weer een plek die enigszins vergelijkbaar is. En dat wil niet zeggen dat het in de binnenstad van Utrecht terug moet keren. Maar wel een plek in de openbare of semi-openbare ruimte. Waarbij mensen, passanten of bezoekers aan een gebouw, als het in een hal of iets komt, het kunnen zien, kunnen beleven. Want het is publieke kunst uiteindelijk.
0: Juist, maar als het in Heerlen terecht zou komen, dan zou dat ook goed zijn.
1: Als ze daar een heel mooi plan hebben. De voorkeur gaat uit naar Utrecht. Maar we hebben geleerd om breder te kijken dan de stad waar het vandaan komt.
0: Ja. Hebben zich al mensen gemeld?
1: Het stond van de week in de krant. En er hebben zich nu een aantal partijen uit Utrecht gemeld. Wat VVE's. Die zeggen van de hal van ons appartementengebouw bijvoorbeeld zou mooi zijn. Dus dat zijn opties die we gaan onderzoeken in de komende tijd.
0: Ja, ik vind een appartementengebouw. Ja, maar misschien mag ik me er niet mee bemoeien hoor. Dat doe ik toch. Ik vind zo'n appartementengebouw vind ik dan toch nog een beetje te particulier. Want je zei net openbare ruimte.
1: Nou ja, ligt eraan waar het komt te hangen is dan natuurlijk. Stel dat het aan de voorgevel komt te hangen, is natuurlijk wat anders dan wanneer het in het trappenhuis komt te hangen.
0: Snap je?
1: Dus dat is even zoeken.
0: En moet degene die zich meldt ook geld toeleggen?
1: Nou, het kunstwerk is in principe om niet beschikbaar. Hè. Dat is altijd, kijk, wij doen het als Heemschutters, als vrijwilligers, dus we verdienen er geen geld aan. Maar het is wel vaak wel zo, ook in dit geval, dat er natuurlijk gemonteerd moet worden en dat er ook iets gerestaureerd moet worden. Ja. Dus er komen wel wat kosten bij kijken. En in veel gevallen kijken we ook dan mee in hoeverre fondsenwerving bijvoorbeeld een optie is. Maar dat hangt af van de plek waar het komt.
0: Ja, maar goed, daar is degene die het in ontvangst neemt zelf in zekere zin verantwoordelijk voor. En natuurlijk het onderhoud niet te vergeten. Glaswerk moet je natuurlijk goed onderhouden.
1: Precies. De herplaatsing trekken we samen in op, maar daarna dragen we het inderdaad over. En moet men er zelf voor zorgen. Maar de ervaring leert, als je zo'n werk goed ophangt, dat het weer tientallen jaren mee kan en alleen soms even afstoffen.
0: Ja. Nou, Norman, waar kunnen mensen zich melden als ze interesse hebben?
1: Het beste is om even te kijken op www.heemschut.nl. Dan zien ze gelijk alles over onze vereniging en al het werk dat ze doen. En daar staat ook een mailadres, info@heemschut, dat men kan mailen.
0: Ja, en jullie houden natuurlijk een oogje in het zeil, of dat wel goed verzorgd blijft.
1: In principe we blijven erbij totdat het is overgedragen. En daarna komen we er ongetwijfeld nu en dan langs. Maar ik ga niet ieder jaar checken of het er nog hangt. Okay. Nee, zo is dat weer niet.
0: Oké, mooi om dit vertrouwen ook te horen. Heel veel succes met de zoektocht, Norman Vervat.
1: Bedankt.

0: Precies 30 jaar geleden werd de 13-jarige Sabine Dardenne bevrijd uit de horrorkelder van de Belg Marc Dutroux en herenigd met haar ouders. Ja, de beelden staan bij velen van ons nog op het netvlies. Sabine overleefde de ontvoering van Dutroux. Maar Julie Lejeune, Melissa Russo, Anne Marshall en Eefje Lambrechts die vonden door Dutroux de dood. En de gruwelen van Dutroux traumatiseerden een heel land. VRT-journalist Caroline van den Bergen, die de zaak destijds van zeer dichtbij volgde, keert samen met haar collega Philip Heijmans terug naar die zomer van 1996. En daar maakten ze samen een podcast over. En Caroline zit op dit moment in de VRT-studio in Brussel. Goedenavond, Caroline.
1: Goedenavond.
0: Ja, Marc Dutroux, blijkt dat hij voor 1996 al met justitie in aanraking was gekomen. Wat voor trackrecord had hij toen?
1: Wel, hij was veroordeeld voor een reeks ontvoeringen en verkrachtingen die hij nota bene samen gepleegd had met zijn toenmalige vrouw Michel Martin einde jaren 80. Hij had 13,5 jaar cel gekregen, zij 5 jaar, maar ze waren vervroegd vrijgelaten. En dat gebeurde door de toenmalige minister van Justitie. Met een simpele handtekening waren die vrijgelaten. Dus dat was eigenlijk een zwaar gerechtelijk verleden dat die twee hadden. Mm. En ze zijn dan eigenlijk na hun vrijlating gewoon voortgegaan op hetzelfde elan.
0: Juist, want dan komen we in 1995-1996, dan verdwijnen er meisjes. Aanvankelijk ziet niemand het complete plaatje. Waarom werd er aanvankelijk geen verband gelegd tussen die verdwijningen?
1: Ja, er waren eigenlijk verschillende redenen voor. Julie en Melissa, die verdwenen op 24 juni 1995 in Graz-Sologne, dat is een dorp bij Luik. En die meisjes waren 8 jaar oud. Nu, er was eigenlijk geen spoor naar hen en wanneer dan ongeveer 2,5 maand later, in augustus 1995, Anne en Eefje verdwijnen aan de kust, dan zien de politiediensten dat verband niet. Waarom niet? Het is een andere plek, helemaal ver verwijderd van Luik. En Anne en Eefje zijn ouder. Anne was 17, Eefje is 19 jaar oud. Nu, het loutere feit dat hun leeftijden verschillen en dat er een verschil is in de plaatsen, dat speelt daar ook mee. Dat is dat die politiediensten op dat moment in ons land helemaal niet samenwerken. Mm. Niet alleen dat, maar bijvoorbeeld wanneer die jonge meisjes Anne en Eefje, jonge vrouwen eigenlijk moet ik zeggen, verdwijnen, dan leeft ook het idee bij de politiediensten dat zij wel zullen terugkomen, want misschien zijn ze wel bij een vriendje blijven slapen. Ach. Dus er werd ook op een heel andere manier naar verdwijningen gekeken dan nu het geval. Mm. En dan heb je een jaar later bijna, in 96, in mei de verdwijning van Sabine Dardenne. En dat is de dochter van een rijkswachter, hè, zoals de politie bij ons vroeger heette. En dan gaan wel al meer alarmbellen af, er komen grote zoekacties, maar goed, er is geen spoor. En dan gebeurt er nog een verdwijning en dan komt die doorbraak eigenlijk bij de verdwijning van Laetitia de Lee in Bertrie, alweer een ander rechtsgebied. Maar daar zijn wel belangrijke getuigen. En men zoekt eigenlijk op dat moment naar een verdachte die in beeld komt, zijnde ene Marc Dutroux, omdat zijn auto, zijn witte bestelwagen gezien is in Bertrie. En wanneer die dan wordt opgepakt, wordt hij ook in eerste instantie alleen maar ondervraagd in het kader van de verdwijning van Laetitia de Lee. Dus men linkt hem eigenlijk daaraan en ziet eigenlijk ook nog niet het grotere plaatje.
0: Het zijn dus allemaal verschillende gebieden waar verschillende teams helemaal niet met elkaar goed communiceren, niet met elkaar samenwerken. En dat bestelbusje dat leidt dan achteraf gezien toch wel tot een doorbraak. Of kunnen we dat niet zo stellen?
1: Zeker en vast. Dus die twee belangrijke getuigen die naar voren komen en die zeggen dat ze een vreemde bestelwagen hebben gezien met twee mannen die daarin zaten. Die bestelwagen maakte ook heel wat lawaai, dus dat viel op in dat kleine dorp. En een student herinnerde zich ook nog delen van de nummerplaat van die wagen. En dat was toch een belangrijk spoor, want de Rijkswacht, toenmalige politie, heeft dan opzoekingen gedaan in hun database op dat moment. Mm. En toen kwamen er een 70-tal namen naar boven, waaronder die van Marc Dutroux. En toen natuurlijk zag men dat een veroordeelde zedenzaak

0: delinquent was. En meer dan dat, men wist ook dat de Rijkswacht in Charleroi, ook in Wallonië, een operatie had opgezet naar Marc Dutroux, omdat er kennelijk informatie was gekomen al in de loop van 95 over die man, omdat hij verbouwingswerken aan zijn kelder had uitgevoerd en van plan was om misschien opnieuw meisjes te ontvoeren. Dus al die elementen kwamen op dat moment samen. Hij werd gearresteerd vandaag exact 30 jaar geleden en dan 2 dagen lang aan de tand gevoeld. Eerst ontkende hij met klem dat hij Letitia de Lee had ontvoerd. Maar hij heeft dan op een bepaald moment, en dat is het 15 augustus 1996, bekentenissen afgelegd en gezegd aan zijn ondervrager: ik zal u niet 1 meisje geven, maar ik geef er u 2. En hij wees op dat moment naar de opsporingsfoto van Sabine Dardenne die achter de ondervrager hing. En natuurlijk was de verbazing groot dat ze niet alleen Letitia konden terugvinden, maar ook Sabine. Maar het is pas als Marc Dutroux die ondervragers leidt naar de plek in de kelder waar hij die verborgen kooi heeft gemaakt, dat de meisjes worden bevrijd.
1: Ja, Letitia dus wordt daar dus gevonden en Sabine. Die verborgen ruimte in die kelder, wat gebeurde daar dan precies?
0: Wel, Dutroux had die kleine kooi in de kelder gemaakt om meisjes die hij ontvoerde op te bergen, weg te stoppen. Want in zijn zieke geest, de psychopaat Marc Dutroux, wou eigenlijk voor zichzelf een kleine wereld creëren met kinderen, jonge meisjes, met wie hij eigenlijk kon doen wat hij wou. En dat is namelijk seksueel misbruiken. Ik ben tijdens het grote proces Dutroux in 2004 naar die kelder gaan kijken, samen met de leden van het Hof, de magistraten, maar ook de nabestaanden van de vermoorde kinderen. Ook Sabine en Letitia waren daar. En dus de pers kon ook afdalen in die kelder. Wel, ik moet je zeggen, dat is iets wat ik nooit meer vergeet. Dat is zo'n kleine ruimte. Ingenieus gebouwd wel door Marc Dutroux, want verstopt achter een dikke deur die eigenlijk dienst deed als een soort rek waar allerlei rommel en etenswaren en dranken op stonden. En die hij alleen opende wanneer de kinderen moesten misbruikt worden door hem. Dus dat was claustrofobisch klein. 1,60 meter hoog, nog geen meter breed. En daar hebben dus Julie en Melissa ingezeten. Sabine en Letitia hebben daar ingezeten. En Anne en Eefje zijn op een eerste verdieping van dat huis in Marcinelle bij Charleroi vastgeketend aan een bed. Het is gruwelijk als je dat ziet. Mm. Het is eigenlijk met geen woorden te beschrijven. En dat is natuurlijk ook wat de zaak Dutroux met ons heeft gedaan als maatschappij. Wij hielden het tot voor die zaak aan het licht kwam niet voor mogelijk dat iemand daartoe in staat was om meisjes op te sluiten in een zelfgemaakte kooi voor zijn eigen seksuele lusten.
1: Ja, monsterachtig. En het staat velen die tijd ook mee hebben gekregen, ook echt nog op het netvlies inderdaad. Maar tegelijkertijd hoorde je ook verhalen dat de ouders vonden dat hun kinderen dus niet snel of serieus genoeg zijn gezocht. Hoe zit dat dan? Want daar was ook heel veel boosheid over, toch?
0: Ja, tegelijk met de vreugde die er eerst was na de bevrijding van Sabine en Letitia kwam dan heel snel de ontnuchtering en een grote verontwaardiging en woede omdat er vele kansen zijn gemist om Dutroux eerder op te pakken. Ik had het al over die geheime politieoperatie van de Rijkswacht in Charleroi. Er is zelfs op een bepaald moment een Rijkswachter in die kelder geweest die kinderstemmen heeft gehoord. Dat was in 1995 tijdens een huiszoeking en die stemmen zijn dan op een bepaald moment verstomd en hij dacht dat het kinderstemmen waren van meisjes die buiten aan het spelen waren. Maar het waren in werkelijkheid wellicht Julie en Melissa die hij toen hoorde in die kooi.
1: Ah, en dus, is dat het moment ook dat Dutroux dus ook aan die andere meisjes is gelinkt?
0: Op dat moment zitten we nog in 1995. Die politieoperatie is toen eigenlijk gestopt zonder resultaat, maar al die informatie die er was over Dutroux, is niet gedeeld geweest met andere politiediensten. Dus dat was eigenlijk wel een hele grote fout op dat moment. Ja, ja. En natuurlijk, wanneer dat allemaal aan het licht komt, is er die verontwaardiging en die woede bij de bevolking. Maar daarbovenop, alsof het nog niet genoeg was, is er dan ook nog de onderzoeksrechter, die eigenlijk tot een doorbraak had kunnen forceren in deze zaak, die afgezet geweest is van dat onderzoek met het bekende spaghetti-arrest. Ja, en toen was in dit land het hek van de dam. Niemand geloofde nog in politie en justitie. De systemen waren rot, mensen waren woedend, liepen de straat op, er waren heel wat protesten. En uiteindelijk is er op 20 oktober 1996 een hele grote mars gekomen in Brussel, in de hoofdstad. Met 300.000 mensen, een witte mars. Iedereen was in het wit gekleed. Ja. Met een schreeuw om hervormingen, zodat dit nooit meer zou kunnen gebeuren.
2: Handen af van Poulet en Connerot.
3: Massale steun voor onderzoekers Poulet en Connerot. Zij beloofden de zaak er op het bot uit te zoeken. Het Belgisch publiek vertrouwt het niet meer. Gistermiddag demonstreerden honderden mensen ten gunste van het onderzoeksduo. Want al eerder zijn onderzoeken gefrustreerd doordat hogerhand ingreep.
1: Ja, Caroline, geen gewone demonstratie dus. Een land dat zich gewoon massaal in de steek gelaten voelt. Vertrouwen in de instellingen opzegt. Jij zat jarenlang dicht op die families en op het onderzoek en later op het proces. Wat deed dat met jou eigenlijk als journalist?
0: Ja, ik moet zeggen dat van die eerste schok wij nauwelijks bekomen waren. En er gebeurde eigenlijk continu van alles in dit land. En het was eigenlijk heel moeilijk om te kunnen blijven volgen, bij manier van spreken. Die ontreddering ook die we gezien hebben bij de ouders. Wanneer de lichamen van die kinderen werden opgegraven. Het is eigenlijk zo dat geëvolueerd is. In het begin was er maar weinig aandacht eigenlijk voor die verdwijningszaken. Er waren ook geen sporen, dus dat viel zowat stil eigenlijk. Die ouders die vroegen wel altijd opnieuw om media-aandacht. Maar goed, eens die zaak was losgebarsten, kwam er geen einde, leek er geen einde meer aan te komen. Dus dat was heel erg overweldigend allemaal. Ja. En natuurlijk, omdat er zoveel ineens gebeurde, kregen veel mensen ook het idee dat dit kwaad veel groter moest zijn dan wat Dutroux allemaal in zijn eentje misschien had kunnen aanrichten.
1: Ja, want dat wordt ook gezegd, hè? Er ontstonden ook andere verhalen, omdat er dus zoveel fouten zijn gemaakt en omdat er zoveel vragen onbeantwoord bleven, ontstond het idee dat Dutroux onmogelijk dit in zijn eentje zou moeten hebben gedaan. Dat hij echt wel met een heel netwerk zou hebben gewerkt.
0: Ja, het onderzoek is in alle kanten, in alle richtingen uitgegaan. En dat had ook te maken met de onderzoeksrechter die helemaal bij het begin van het onderzoek een kliklijn had geopend. Nu, het woord kliklijn is eigenlijk al, als je daar nu over nadenkt, niet goed. Want ja, dan krijg je mensen die niet door één deur kunnen met anderen. En die aan de galg praten, terwijl er misschien niets van aan is. Dus er kwamen massaal veel reacties over pedofielen of verdachten via die kliklijn binnen. En ook ja, verhalen die moesten onderzocht worden, maar die achteraf geen steek bleken te houden. En dat heeft het natuurlijk voor gezorgd dat onderzoek dat in alle richtingen uitging, dat hulde zich in een waas van complotten, van netwerken. Ja. En dat is eigenlijk zo gebleven bijna tot aan het proces, waar dan uiteindelijk 4 verdachten terecht stonden. Ja. En dat alles tot zijn ware proporties werd geleid. Maar ik moet zeggen, ook voor journalisten was het niet makkelijk om in dat klimaat te werken. Als dat nu zou gebeuren met de sociale media die er toen nog niet waren, ja, dan denk ik dat het helemaal misschien wel zou ontsporen, want iedereen had wel een theorie. Maar dat betekent natuurlijk nog niet, omdat je denkt dat er een netwerk is, dat ook zo is.
1: Nee, je moet het wel kunnen bewijzen, inderdaad.
0: Absoluut. En wat dat betreft hadden we op het proces en eigenlijk ook tijdens het onderzoek de belangrijke getuigenis van Sabine Dardenne, die niet te vergeten 80 dagen in die kooi alleen heeft gezeten van Marc Dutroux. En die het verhaal vertelde van hoe zij dat daar had beleefd. Dutroux had haar wijsgemaakt dat hij haar beschermer was. Een beschermer tegen een grote chef die Sabine wou vermoorden. En Dutroux zei aan Sabine: we hebben losgeld gevraagd aan je ouders, maar die willen niet betalen. Dus het kind was echt wanhopig en zag Dutroux, die haar manipuleerde en verkrachtte, weliswaar als haar beschermer.
1: Mm.
0: Dus zij schreef ook brieven aan haar ouders en smeekte daarin dat ze losgeld zouden betalen. Nu, Dutroux heeft die brieven uiteraard nooit verstuurd. Maar hij liet haar geloven dus in een soort van complot wat niet bestond. En uiteindelijk heeft Sabine alleen Dutroux gezien en is ze alleen door Dutroux misbruikt. Er is nooit iemand anders haar daar komen halen. Dus het verhaal dat Dutroux kinderen zou op bestelling van hooggeplaatsten hebben ontvoerd, ja, dat is eigenlijk niet waar.
1: Heb jij contact nog gehad met Sabine Dardenne en Letitia Delhaize?
0: Wel, na het proces eigenlijk niet meer. Dus op het proces waren ze allebei aanwezig en hebben we ook veel met hen kunnen spreken. Nog los van de getuigenissen die ze hebben afgelegd natuurlijk in de rechtszaal. Maar het was hun uitdrukkelijke wens om na het grote proces te verdwijnen in de anonimiteit en geen contact meer te hebben met de media, gewoon te proberen voor te gaan met hun leven. En dat hebben we uiteraard gerespecteerd.
1: Ja, uiteraard. Nou heeft de zaak heel veel impact gehad op de samenleving. Welke veranderingen zie je vandaag de dag nog terug in het dagelijks leven?
0: Ja, los van die eerste hervormingen die er geweest zijn bij politie en justitie en meer informatieuitwisseling, vind ik op de dag van vandaag dat hulp aan slachtoffers iets is wat erg ten goede is veranderd sinds de zaak Dutroux. Omdat de ouders van de vermoorde meisjes, die hebben altijd het gevoel gehad dat er niet naar hen werd geluisterd, botsten eigenlijk op een koude muur bij justitie en politie. En dat is nu heel hard veranderd. Er zijn professionele instanties ook die slachtoffers begeleiden van bij het begin van een onderzoek, zeg maar, de ganse procedure door, tijdens het proces, zelfs erna.
1: Ja.
0: En dat is iets wat we tot dan toe niet zagen. En het is eigenlijk ook de verdienste geweest van die ouders van die vermoorde kinderen dat er is gekomen, omdat zij, dat was voor het allereerst, denk ik, dat we mensen zagen. Die waren ook niet vertrouwd met de media, maar die zochten ons op, gebruikten hun stem eigenlijk om gehoord te kunnen worden.
1: Ik wil hier nog veel langer met je over doorpraten, want ik heb nog zoveel vragen, Caroline van den Berg, maar helaas is mijn tijd op. Ik wil je voor nu wel bedanken voor deze toelichting. En zit je ook met heel veel vragen over dit verhaal, dan moet je vooral luisteren naar de podcast Onder Ons, Crimi. 1996, de zomer van Dutroux, is nu te beluisteren via de bekende podcast-apps. Caroline van den Berg, dank je wel. Dan is dit het einde van de Rode Draad voor vandaag. Morgen zijn we er weer, hier op Zender Nu, langs de lijnen omsteken met Suze van Kleef en Guido van Dijk.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Juliana wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei die ook, nee, dat is mannenwerk.
2: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
3: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Ja, zoek het dan maar uit.
2: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO.
4: Nu op NPO Luister.
2: En de hele maand augustus Docs kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt. Ster.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: NPO Radio 1, 9 uur.
4: Suze van Kleef en Guido van Dijk.
5: Goedenavond, Ajax op bezoek in Ierland bij Shelburne. Philip Koken.
6: 14 minuten, het is nog 0-0. Ajax is wel de betere ploeg, maar dit wordt bepaald geen walk-over. Want Shelburne weert zich kranig tot nu toe. Maar ja, gescoord is er nog altijd niet. En ja, je weet het, vorige week was het 3-1 voor Ajax.
7: Straks hoor je het allemaal in Langstrijd en Omstreken na het NOS-journaal. Met Jennifer Okkeloen.
8: In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond zijn. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen, en het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken omdat ze te veel stikstof uitstoten. Een van de boeren in kwestie is Frank Rooijakkers. Hij maakt zich grote zorgen over zijn toekomst.
9: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten. Dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
8: Minister Van Essen vindt dat de boeren nog een kans moeten krijgen om een oplossing te vinden. De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bij het provinciehuis van Brabant worden daarom morgen veel demonstrerende boeren verwacht. De NS kampt met een storing en daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. En op stations zijn digitale borden met vertrektijden leeg en kan geen informatie worden omgeroepen. De storing begon rond 6:30 vanavond. Over een oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing bij NS rijden de treinen wel volgens de dienstregeling. Oud-burgemeester en PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden, heeft zijn familie bekendgemaakt. Wallagen was ruim 10 jaar lang burgemeester van Groningen. Daarvoor was hij onder meer fractievoorzitter en staatssecretaris. Jacques Wallagen overleed in zijn woonplaats Groningen. Hij was 79 jaar. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd op de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbara Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Casper Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. Daarmee staat Nederland nu in totaal op 6 medailles, 2 goud en 4 zilver. Morgen zijn er op het EK Lange Baan nieuwe medaillekansen voor Nederland. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch ter 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer blijft nog lang warm en het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/

0: nalaten.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: NPO Radio 1. EO-NOS.
9: Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Guido van Dijk.
10: Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ajax op bezoek bij Shelburne. Philip Proken heeft nieuws.
11: Ja, 20e minuut en Ajax komt met een corner op een voorsprong. Brand geeft voor en geen Ajax ziet die erbij kan. Een overstapje nog van Daley Blind. En die bal rolt dan zomaar in de verre hoek en verrast alles en iedereen van Shelburne. Ajax dus op een voorsprong.
12: En bij het EK Atletiek in Birmingham kijken we vanavond vooral naar Jeff Tesselaar op de tienkamp. Toch, Arman Afsaroglu?
13: Hij stond de tweede na de eerste dag. En het zag er goed uit voor Tesselaar richting misschien wel een medaille. Maar die tweede dag, daar zitten wat onderdelen in waar hij wat minder goed in is. En het gaat heel moeilijk worden om die medaille nog te pakken. Ze zijn bezig, de meerkampers, met het speerwerpen. Tesselaar heeft nog één poging, is tot nu toe gekomen tot een worp van 53,80 meter. En daarmee loopt hij toch wat schade op. Is hij gezakt naar de vierde plek? En moet hij wel een exceptionele 1500 meter lopen straks om nog op het podium te komen?
10: EK zwemmen dan. In Birmingham, 2 keer zilver is de oogst van de Nederlandse ploeg vandaag.
12: En wordt de waterstand in de IJssel zo laag dat je er straks heen, doorheen kunt waden? Straks weten we het antwoord.
10: Ajax is voor tegen Shelburne, Filip. Is het spelbeeld net zo duidelijk als vorige week?
11: Ja, Ajax is veel beter. Maar ja, Shelburne had van tevoren al aangekondigd. Ja, wij willen Ajax wel een heet avondje bezorgen hier in eigen huis. En als je bedoelt eigen huis, ja, dan is dit toch wel een klassiek beeld van een stadion. Hè? We gaan echt 80 jaar terug in de tijd. Zo was het voetbal ooit bedoeld. Een sport van de echte arbeiders. Je kijkt hier in een oude wijk van Dublin. Met ja, een soort amateurstadion dat nog vervallen is ook. Een bouwkeet als perscentrum. Ja, het is allemaal prachtig, hè. Waar je bij de arena vorige week nog business units had. En VIP-lounges en hostesses. Ik denk dat je hier hostess een grasmeter hebt. Grasmeester in een stofjas. Zo was het voetbal bedoeld. En ja, Shelburne hoopte er toch een beetje op dat Ajax zo van slag zou zijn met al dat publiek dat ook op 2 meter van het veld zit, wat ze ook in de arena niet gewend zijn. Daar zit toch iets meer meters nog tussen. Dat ze misschien wat onder de indruk zouden zijn, ook van de aanvalsdriften van Shelburne af en toe. Dat hebben we in het eerste kwartier wel gezien. Natuurlijk, Ajax is beter. Ajax had de bal in dat eerste kwartier. Maar af en toe was er toch een gevaarlijke tegenstoot nog van Shelbourne. Een countermogelijkheid. Waarbij Ajax toch verdedigend toch een tweetal keren in verlegenheid werd gebracht. Maar ja, na een kwartier was daar dan eindelijk de eerste echte serieuze kans. Het eerste moment van dreiging met een schot van Guy dat toch van richting werd veranderd. En dat eindigde op de paal. Schot van een meter of 20 en dus 2 minuten later weer een goal van Ajax. Tenminste een goal uit de corner van Julian Brandt. Een van de 3 debutanten in de basis vandaag. Want er is weer vrolijk doorgerouleerd door Michel. En dus leidt Ajax met 1-0 door Brandt. Met eigenlijk een bal die bedoeld was als een voorzet waar eigenlijk niemand bij kon. Blind nog een handig overstapje had. De spits van vandaag, Marcos Leonardo, kon er net niet meer bij. En daar reageerde de doelman dan op. En dus ging die bal, zonder dat hij werd aangeraakt, van Brandt zo in de verre hoek. En leidt Ajax met 1-0. Nu dan een vrije trap van Shelbourne. Bouwman heeft zojuist een overtreding gemaakt waarvoor hij ook nog een gele kaart heeft gekregen. Laten we deze aanval toch nog maar even meepakken van Shelbourne. Dat het dus af en toe wel degelijk probeert. Maar ja, nu leveren ze weer de bal knullig in. En trouwens, Ajax is hem ook zomaar weer knullig kwijt. Is hier nog Caffrey, die een mannetje uitkapt. En dan schiet van afstand. En die bal gaat er nog in ook. Het is 1-1 door Caffrey. Ja, en iedereen bij Shelbourne, dat is bijna 5000 man. Want zoveel kunnen erin in dit krakkemiddige stadion. Ja, 1-1. Ja, het gebeurt er toch. Shelbourne scoort tegen Ajax met een schot vanaf, ik denk, 4-25 meter. En het wordt nog van richting veranderd door een Ajax-ziet. Nee, door een ploegenoot, door Freitas, een Portugese spits van Shelbourne. Waardoor Maarten Paas, want hij staat in de goal, helemaal kansloos is. Hij kan er niet bij. Het is 1-1 tussen Shelbourne en Ajax.
12: Ja, dan wordt het misschien toch nog een spannende avond in Dublin. 2 gouden medailles, 1 zilveren en 2 bronzen medailles. Dat is de tussenstand van Nederland bij het EK Atletiek in Birmingham. Komt er daar nog eentje bij vanavond, Arman?
13: Nou, dan zal het toch normaal gesproken van Jeff Tesla moeten komen. Hij staat dus vierde voorlopig met nog 1 worp te gaan bij het speerwerpen voor Tesla. Hij gaat zo dadelijk daaraan beginnen over. Want ja, Gregory Sedok, jij zit naast mij. Je had gisteren op de televisie beloofd dat als Jeff, die 2e stond na de eerste dag, nog een medaille zou gaan halen. Ja. Dat jij zelf een 400 meter zou gaan lopen.
0: Ja.
13: Ik denk dat je je schoenen in de kast kan halen. Of gaat het toch nog gebeuren?
0: Nou, ik heb nu net mijn schoenen uitgetrokken. Dus ja. Ik denk ook dat ik ze uit kan laten. Helaas, moet ik erbij zeggen. En ik snap best dat iedereen dat krijgt. Allemaal appjes. En ook van Jeff Tesla. Ook vandaag van, ik wil dat je die 400 loopt. Ik zeg, ik ook. Maar dat wordt wel een heel moeilijk verhaal. Omdat we zien dat zijn tegenstanders echt heel ver aan de speerwerpen zijn.
13: Ja, dat is een Duitse, Niklas Kohl. Dit is zijn specialiteit. En die is er voorbij gegaan bij Tesla. En dus moet hij een enorme 1500 meter gaan lopen om daar nog aan te komen. Hij gaat nu klaarstaan overigens voor zijn laatste worp. Ik probeer te zien, hoewel de monitor die wij op de tribune voor ons hebben iets anders laat zien. Want er wordt ook een half finale 200 meter gelopen. Dus moeten we het met het blote oog even zien. Hij gooit nu Tesselaar en het lijkt een beetje vergelijkbaar te zijn met zijn eerste 2 pogingen. Hij zal niet heel veel verder zijn dan die 53 die hij tot nu toe heeft gegooid. En dan gaat hij niet veel terrein goed maken. En dan gaan we straks zien hoe het op die 1500 meter gaat. We gaan ook nog even terug, Gregory, naar de ochtend. Ja. Want daar gebeurde heel veel. Het was een hele interessante ochtend. En met name door de halve finale op de 800 meter. Femke Broedersbol.
0: Ja.
13: Ja, het zag er wel weer ongelooflijk gemakkelijk uit wat zij liet zien.
0: Het zag er zo gemakkelijk uit alsof het leek alsof ze echt op 70% aan het lopen was. Zoveel meer rek in wat ze kan op die 800 meter. Dus al met al verdiend en heel erg goed met heel veel vertrouwen naar de finale.
13: Ze liep in de serie met Kelly Hodgkinson, de grote favoriet op deze afstand. En ze kozen echt voor om in het spoor van Hodgkinson te gaan zitten. Ja. Had jij het gevoel dat ze wat over had?
0: Ja, zeker. Ze hadden beide wel wat over. Hoor. We weten van Kelly Hodgkinson dat zij graag van kop af gaat en het tempo wil bepalen en tempo wil maken. Maar Femke die koos goed positie, blijven lekker achter, blijven ook uit het gedrang. die twee waren ook zoveel beter dan de rest in de serie. En dan weet je dat als je rond de E57 loopt, dat je niet in het gedrang komt. En dat je met z'n twee je eigenlijk kwalificeert voor de finale.
13: Ja, we gaan zien wat dat wordt. Het leek op dat een van de topfavorieten die finale niet zou gaan halen. Zwitserse Audrey Vero. Die liep in een andere halve finale. Die kwam ten val.
0: Ja.
13: En wij dachten allemaal, nou ja, ze doet het zelf.
0: Ja.
13: En dat is einde verhaal. Een concurrent minder misschien wel voor Femke. Maar ze werd toch gepromoveerd tot de finale.
0: Ja.
13: Wat vond jij daarvan? Vond je dat een terechte beslissing?
0: Nee, opmerkelijk. Voor het toernooi, laten we wel wezen, daar hoeven we zeker niet krampachtig over te doen. Is dat morgen het duel op de 800 meter het duel van het toernooi is. De 800 meter dames. Kili Hutchinson, Vero de Zwitserse en Femke Bol. Vero viel. Nou, mogen we van alles wat vinden, een handje of wat er ook gebeurde, is toegevoegd uiteindelijk aan de finale. Ik denk dat European Athletics heeft gedacht, dit is toch wel het duel der giganten. Laten we dat ook een duel der giganten blijven. En ik vind het hartstikke mooi en ik ben eigenlijk ook wel heel erg blij dat het duel komt. Maar eigenlijk kan dit niet natuurlijk.
13: Dus niet alleen de FIFA heeft dit soort trucjes blijkbaar.
0: Nee, ook hier. En ik snap het ergens in het achterhoofd wel, omdat je het publiek wel. Maar regels aan regels. En dan, als Mondo Duplantis hier drie keer afspringt, kun je ook niet zeggen, met Poolse goal springen inderdaad. Kunnen we ook niet zeggen, ja Mondo, doe toch maar de finale. Nee. Daar heb je regels voor.
13: En dan nog een onderdeel natuurlijk wat vanochtend heel interessant was. Met drie Nederlandse vrouwen. De 400 meter.
0: Ja.
13: Lieke Klaver, Meerte van der Schoot, Evelien Saalberg.
0: Ja.
13: Lieke Klaver, die vorig jaar niet haar beste jaar had.
0: Nee.
13: Wat moeite om de tijden te lopen die we van de kennen. Maar dit jaar gaat het beter.
0: Ja.
13: En ook zij liep eigenlijk heel makkelijk, hè, plaatsen voor de finale.
0: Ja, heel makkelijk. Dit is hoe je dan 400 meter loopt. Dat heb ik er ook na de race gestuurd. En ik zeg, zo loop je een 400 meter. Ontspannen, schouderslaag en hardlopen. En dat resulteerde dus in een hele mooie 49er. Als we kijken naar de twee andere dames, Evelien Saalberg. Een persoonlijk record liep ze ook, hè, rond de 50-8. Fantastisch gelopen. Helaas niet genoeg voor de finale. Maar dan komen we natuurlijk ook bij Meerte van der Schoot. Heeft natuurlijk al een fantastische medaille op de 4x4 gemengde estafette. Draait een heel erg goed jaar op de 400 meter. En dat had ze graag beloond willen zien met een finale plek. Net niet gelukt, 50-7. Maar zij mag echt heel erg trots zijn op haar prestatie.
13: Ja, één Nederlandse vrouw dus in die finale 400 meter. Dat is Lieke Klaver. En we gaan later dit toernooi, want die finale is niet vandaag, zien wat er gaat gebeuren. We gaan straks nog wel kijken naar de 1500 meter op de meerkamp met de Jeff Tesselaar. En er komen ook nog twee Nederlandse discuswerpers in actie bij de mannen. Die finale is ook vanavond.
10: Horen we zo direct van jullie. Een nieuwe dag van het EK zwemmen in Parijs. En een nieuwe dag met Nederlandse medailles. Maar geen gouden dit keer. Zwemcommentator Anne de Jong, goedenavond.
8: Hallo.
10: Marit Steenbergen stond op het startblok, maar geen gouden medaille. Is het dan meteen een tegenvallende dag voor haar? Gaat het al zover?
8: Je legt de verwachtingen wel heel hoog voor Marit Steenbergen. Snap het ook wel een beetje. Nee, het was een hartstikke goede dag voor Marit Steenbergen. Vierde op de 50 meter rugslag, 100ste meer en ze had een medaille gehad, maar een dik persoonlijk record gezwommen. En op de 200 meter lag ze heel lang voorop, maar kwam Semanova uiteindelijk net ervoor bij. Maar ze zwemt een Nederlands record. Semanova zwemt harder dan dat ze ooit gedaan heeft, echt flink harder. Dus dit was uiteindelijk gewoon een hele mooie race. En soms is iemand net even iets beter. Dus het was een prachtige zilveren medaille voor haar.
10: Het overkomt zelfs Marit Steenbergen wel eens op een EK. Ze had van tevoren niet verwacht dat ze dat Nederlandse record zou gaan zwemmen vandaag.
14: Maar ja, mijn PR staat nu al een aantal jaar, dus ik had gehoopt om een PR te zwemmen in 55-5. Maar dat ik hier nu in 54-6, volgens mij, dat had ik echt niet verwacht. Nee.
15: Het leuke is dus dat Femke Heemskerk, de teammanager, had het Nederlands record. Ja. Dat pak jij af. Hoe ging dat tussen jullie?
14: Ja, Femke die is altijd heel blij. Dus ik kwam haar tegemoet. Ik zei, oh sorry Fem, maar ze is alleen maar heel blij voor me. Ik vind het helemaal niet erg, dus dat is echt super lief.
10: Super lief. Ze zwemt bijna een seconde sneller. Dus dan snap je ook wel haar tevredenheid dan ze had verwacht. Hè. Ze heeft nog maar nu 4 medailles gewonnen in dit toernooi. Maakt ze nog meer kans of is dit het wel?
8: Nee, ze maakt absoluut nog kans. De wisselslag komt er nog aan. Als je kijkt naar het EK korte baan afgelopen winter had ze 6 keer goud. Onder andere ook op wel deze 200 meter. Dan is het deelnemersveld net wat anders. Maar het geeft daarmee aan dat ze heel veel zwemt in zo'n week vandaag.
10: Ja.
8: Ook 2 finales gisteren. Zelfs 3 onderdelen omdat die halve finales en de estafette. Dus en dat kan ze ook wel echt aan. Dus er zit echt nog wat aan te komen.
10: Goed, gaan we naar de grote man. Casper Corbeau zwom naar het zilver. Over op 800ste van een seconde.
16: Ja, heel dicht op het goud. Ik weet dat die Nemakki komt heel snel terug op die laatste baan.
17: Ja.
16: Ja, hij heeft me net aangetikt, maar het is wat het is. Ik ben blij. Na zo'n moeilijke jaar zonder coach, ja, en dat affects everything. Ik ben heel blij met de zilveren medaille. Ja,
10: het feit dat hij geen coach heeft, dat heeft invloed op alles, zegt hij. Heel dichtbij kwam hij nog. Wat was het nou voor race?
8: Ja, een race waarin hij heel snel de kop wel pakte en hij op weg leek naar de gouden medaille. En uiteindelijk ook net Nowacki, die ietsje sneller was, zeker in de laatste 50 meter. Die jongen die is 18, is ook echt een heel groot talent. Het is zonde voor Corbeau, want normaal gesproken is het Léon Marchand als hij meedoet aan deze race, dan wint hij hem. Maar Marchand is wel bij dit EK in zijn eigen land. Maar door een blessure zwemt hij niet zijn hele programma. Dus dit was wel echt de kans voor Corbeau om een keer op een lange afstandstoernooi een gouden medaille te pakken. Het scheelde echt heel weinig. Het was een heel mooie race. Je zou het hem echt gunnen. Zeker ook als hij zelf zegt dat hij zo'n moeilijk jaar heeft gehad. Ja, dan is er net een hele talentvolle Brit die net iets sneller is. Ja,
12: ik vroeg me nog even af, waarom heeft hij geen coach?
8: Ja, hij heeft wel een coach, Mark Faber. Die is al met rumoer weggegaan uit Nederland. Is toen bij de Belgische Bond coach geworden. En er zijn een aantal Nederlandse zwemmers die ook zijn gaan verhuizen naar Antwerpen. Corbeau is daar één van. Maar nu bleek eigenlijk met terugwerkende kracht, want het was een beetje onder de radar gebleven, ook weer in opspraak wegens grensoverschrijdend gedrag. Niemand weet precies wat er gebeurt. Of tenminste, ik weet niet precies wat er gebeurd is. Dat is niet naar buiten gebracht. Maar hij is een half jaar geschorst geweest. Is inmiddels wel weer aan het werk, Faber. Maar hij heeft het dus een tijd zonder die coach moeten doen.
12: Duidelijk. Gisteren hadden we het over Tess Schouten, die zich vandaag plaatst als derde voor de finale van de 200 meter schoolslag. Maar het toernooi gaat daar niet heel makkelijk af.
17: Als ik eerlijk ben, dat ik toch wel een beetje vermoeid ben van toch al die 3x100. Het is wel weer even wennen, zeg maar, zo'n raceweek en alles. En ook alles eromheen is toch wel iets anders dan als je thuis 3 dagen met zich hebt. Dus ik voel dat wel, die vermoeidheid. Dus vanmorgen was echt heel rommelig. Het was eigenlijk helemaal geen goede race. En ik wist wel van, ik hoef nu niet helemaal max om de finale te halen als ik kijk naar wat ik bijvoorbeeld trials heb gedaan. Ja. Dus ik wou eigenlijk vooral weer heel graag een hele strakke race met goede techniek, met keerpunten en alles weer wat beter. Ja. En technisch voelde het echt heel goed. Dus ja, ik hoop dat ik vanavond wat goed kan slapen, morgen ook een beetje rustig en dan morgen hopelijk een tandje erbij.
12: Jij gaat zo'n nachtje slapen helpen, denk ik, voor een goede prestatie.
8: Ik hoop het, ja. En Tess Schouten op topniveau maakt echt kans, zelfs op de gouden medaille. Het gat naar de nummers 1 en 2 qua tijd en ook in deze race, want ze zaten allemaal in de tweede halffinale, is nog wel heel erg groot. Het was vooral de laatste 50 meter dat ze net niet meer bij kon benen. Maar het verhaal bij haar is bekend. Hè. Ze komt terug van een hele nare tijd. Heeft daar zelfs nu ook af en toe last van. Dus het is voor iedereen en zeker voor haar ook lastig inschatten wat is er nou allemaal mogelijk. Wat dat betreft is het wel positief dat ze zegt dat ze nog iets ingehouden heeft. Dus ja, het is super interessant om te kijken hoe ver ze morgen kan komen op haar lievelingsonderdeel.
12: Ja, dat gaan we kijken. We hadden het van de week over de Golden Girls op de, misschien wel bijna Golden Girls op de 4x100 meter.
8: Ik wilde het zelf nog niet zo noemen. Nee, Marit Steenberg is naar gevraagd. Die vindt dat te ver gaan.
12: Ja, en dat is de vergelijking met de Golden Girls van dat waren...
8: Was ik nog geen zwemcommentator, maar Chromi Jojo is al vriend Femke Heenscherp, Veldhuis en Inge Dekker. Ik weet ze allemaal nog wel. En helemaal op het eind was Veldhuis gestopt, maar zat Steenbergen daar juist nog weer een soort van in. Toen waren ze ook heel goed.
12: Kunnen we al spreken van Golden Boys, want die gingen vandaag ook het bad in de finale.
8: Ja, wie ben ik om te zeggen welke titel jij aan vier zwemmende mannen wil geven? Ze hebben geen goud gehaald. Nee, ja. Ze waren de achtste in
10: ze komen
8: in de
10: ook
8: finale.
10: Niet echt in de buurt, nee, Anna. Kom op, je kan gewoon nee zeggen.
8: Nee, dat zijn niet de Golden Boys nog. Het is wel een aardig jong team, hoor. Misschien zit er nog wel rek in, maar bij de vrouwen was nummers 1 en 2 van het individuele toernooi die op kan stellen. En dit waren mensen die eentje haalden de halve finale van de 100 meter. Dus dat is wel echt een groot verschil.
12: Ja, en waren er nog naast de Nederlandse zwemmer grote internationale zwemmers die jou verrasten vandaag, of minder grote?
8: Ja, sowieso die 50 rugslag waar Steenbergen dus net geen medaille had. Nieuw wereldrecord, gisteren ook al, van Sarah Curtis. 19 jaar, wordt bijna 20 en zwom nog net weer iets sneller. Was echt wel mooi. Gisteren zag ze de tijd en werd ze overmand door emoties. En nu merkt hij al, en dat zei ze later ook, tegen Martin Vriezen. Maar dat ze er veel meer van had kunnen genieten. Daar zat gewoon oprechte blijdschap achter. Dus dat was heel erg mooi. En de 100 meter vlinderslag was ook een prachtige strijd met een mooie winnaar, Christophe Milak. Maar samen met Noé Ponti en Maxime Grousset was dat echt zo'n race die met z'n drieën als laatste naar die muur gingen. En dan kan zwemmen toch wel echt prachtig zijn.
12: Ja, dat is een prachtige sport. Dankjewel zwemcommentator Anne de Jong. Zien we je morgen weer misschien, denk ik, hè?
8: Ik ben er. Jij
12: helemaal
8: ook?
12: Goed. Dankjewel.
18: Amen.

0: Sjouwer en Ajax, Filip.
1: 2-1 eindelijk voor Ajax, dat toch een moeilijke fase in deze wedstrijd heeft doorstaan. Maar Anton Gai krijgt die bal wat gelukkig voor zijn rechter. Hij komt er via een tegenstander, via McEnroy. En Ajax leidt nu met 2-1 in Dublin. Oh, het is de bedoeling dat ik verder ga.
2: We draaien even de plaat weg en we horen Blondie nog. Maar...
0: Blondie is op dit moment uitgezongen. Dus wij danken haar voor haar bijdrage. Doelpunt van Guy, dus Ajax op die 2-1 voorsprong. Had je nog wat anders te melden of kunnen
2: nou,
0: we door?
2: Ja, doorlopend heb ik andere dingen te melden. Maar dit is een wedstrijd op een hoog tempo. En Ajax, ja, ik zei het al bij mijn introductie. Het wordt geen walk-over. Dat was het bepaald of niet, want... Ja, Shelbourne speelt mouwen op stroop voetbal. En daar heeft Ajax het bij tijd en wijle toch flink moeilijk mee. Het heeft ook geleid tot een aantal bittere grote kansen die Paas nog moest voorkomen. En pas eindelijk, sinds een minuutje of vijf, heeft Ajax weer een echt overwicht. Was er nog een knal van Wijndal. Net over de lat getikt door Edward Beach, de keeper van...

0: Shelburne Ajax, Filip.
1: 2-1 eindelijk voor Ajax, dat toch een moeilijke fase in deze wedstrijd heeft doorstaan. Maar Anton Gai krijgt die bal wat gelukkig voor zijn recht.

0: Shelburne Ajax, Filip.
1: 2-1 eindelijk voor Ajax, dat toch een moeilijke fase in deze wedstrijd heeft doorstaan. Maar Anton Gai krijgt die bal wat gelukkig voor zijn rechter. Hij komt er via een tegenstander, via McEnroy. En Ajax leidt nu met 2-1 in Dublin. Oh, het is de bedoeling dat ik verder ga.
2: Nee. We draaien even de plaat weg en we horen Blondie nog. Maar...
0: Blondie is op dit moment uitgezongen. Dus wij danken haar voor haar bijdrage. Doelpunt van Guy, dus Ajax op die 2-1 voorsprong. Had je nog wat anders te melden of kunnen we door?
2: Ja, doorlopend heb ik andere dingen te melden. Maar dit is een wedstrijd op een hoog tempo. En Ajax, ja, ik zei het al bij mijn introductie. Het wordt geen walk-over en dat was het bepaald ook niet. Want... ja, Shelbourne speelt mouwen op stroop voetbal. En daar heeft Ajax het bij tijd en wijde toch flink moeilijk mee. Het heeft ook geleid tot een aantal bittere grote kansen die Paas nog moest voorkomen. En pas eindelijk, sinds een minuutje of 5, heeft Ajax weer een echt overwicht. Was er nog een knal van Wijndal. Net over de lat getikt door Edward Beach, de keeper van Shelbourne. Vorige week nog de grote uitblinker. En dus dat doelpunt zojuist van Guy, dat leidde tot grote opluchting bij Ajax. Dat nu dus leidt met nog ruim 5 minuten te gaan in deze eerste helft met 2-1.
3: Ja, van het mouwen opstroopvoetbal naar Tijani Reinders. Want die is dicht bij een transfer van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia, als ik het goed zeg. Transfer-expert Fabrizio Romano meldt dat hij voor 61 miljoen euro de overstap gaat maken. Reinders zou naar Crescencio Summerville de tweede oranje speler in korte tijd zijn die naar het Midden-Oosten vertrekt. En wat daarbij opvalt is dat ze beiden nog in de bloei van hun carrière zitten en niet in hun nadagen richting een voetbalpensioen, zoals dat vaker gaat. We praten erover door met voetbalmakelaar Guido Albers van Players United. Goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Goedenavond Guido, want Reinders naar Saoedi-Arabië, zag jij die aankomen?
4: Niemand.
3: Nee?
4: Ik spreek die vader nog wel eens en deze heeft niemand zien aankomen na zijn transfer naar AC Milan. Naar City was ik al heel mooi. Maar ja, dan verwacht je sportief niet dat dit gaat gebeuren. Maar ja, het is 2026, andere tijden, andere beslissingen. En ja, dat is uiteindelijk ook wat iedereen gelukkig ook een eigen keuze in mag maken.
3: Ja, want jij zegt gelukkig een eigen keuze. Maar zou jij hem dit geadviseerd hebben als je zijn makelaar? Je bent niet zijn makelaar, maar als je zijn makelaar was geweest...
4: Ja, ik denk dat het heel moeilijk oordelen is. Omdat je natuurlijk niet het hele financiële plaatje kent. Sportief is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, nee, dat klopt niet. Maar ja, een paar jaar geleden bracht ik spelers naar China. En dan zei ik ook niet tegen mezelf, hé, dat is sportief de beste keuze. Maar die spelers zijn na hun carrière financieel onafhankelijk. En dat geeft vooral de rest van hun leven heel veel rust. Dus ja, iedereen maakt daar gewoon zijn eigen keuzes in. Ja. En Tijani heeft daar blijkbaar ook deze keuze voor gemaakt. En kijk, het goede is denk ik, zeg maar, in deze situatie is dat hij niet de enige is. Want als je kijkt welke spelers er al heen zijn gegaan, was natuurlijk eerst in de categorie 30-35. Daarna was het 24-28. En nu gaat zelfs jonger al die kant op. Maar een speler als Laporte, die wereldkampioen geworden is afgelopen zomer, die komt van Saoedi-Arabië weer terug naar Atletico Bilbao. Dus het betekent ook niet dat je hele carrière voorbij hebt.
3: Nee. Is het te spreken van een nieuwe trend? Want jij zit natuurlijk in die wereld. Je zegt, vroeger gingen wat oudere spelers erheen. En nu zie je steeds vaker wat jongere spelers in de bloei van hun carrière. Is dit een nieuwe trend die we steeds vaker gaan zien in de toekomst?
4: Nou ja, ik denk dat dit blijft totdat het WK in Saoedi-Arabië is. En die willen natuurlijk laten zien dat ze het voetbal omarmen. En daar hebben ze op dit moment gewoon heel veel geld voor nodig om deze topspelers naar hun land te krijgen. Dus ik denk dat het nog wel blijft. En zolang die spelers uiteindelijk ook nog een stukje waarde houden, ja, is dan de keuze, ga ik 30, 40 miljoen betalen voor een 30-jarige? Of en ben ik mijn geld kwijt? Of betaal ik 60 miljoen? En krijg ik misschien straks nog ergens 40 miljoen terug? Ja, dat kan natuurlijk nu gewoon.
0: Ja. Merken jullie nou ook bij kantoor dat jullie steeds vaker telefoontjes krijgen vanuit het Midden-Oosten, vanuit Saoedi-Arabië, Qatar, dat soort landen?
4: Ja, maar dat uiteindelijk wisselt dat steeds. Toen het WK van Qatar was, toen was Qatar weer heel erg in. En daarvoor was China weer heel erg in. En ik denk dat dat gewoon per periode gewoon verschilt.

0: scheelt. De bedragen worden natuurlijk alleen steeds extremer. En ja, dat, als je dat gewoon tegen de gewone fan vertelt, ja, is dat bijna niet uit te leggen. Dat het natuurlijk om zoveel geld gaat. En wat zo niet uit te leggen aan jezelf, als jij met alle respect ergens 1 miljoen netto verdient en opeens 10 miljoen netto kan verdienen, dat je tegen jezelf zegt, nee.
1: Maar Tijani Reinders verdiende toch geen miljoen netto bij City?
0: Nee, ik weet natuurlijk niet wat hij exact verdient.
1: Nee, maar wel meer, toch? Goed.
0: Ja, nee. Ik denk dat hij echt wel een stuk meer verdiende. Maar ik denk dat hij gewoon 3-4 keer zoveel gaat verdienen dan wat hij nu heeft.
1: Ja. Als je dan kijkt naar Summerfield, die gaat dan naar verluid, naar de geluiden, de 17 miljoen euro netto per jaar verdienen bij Al Hilal. Wat moet Reinders dan wel niet gaan verdienen?
0: Ik denk dat Summerfield iets jonger is. Dus ik denk dat ze daar iets meer in investeren dan in Reinders. Maar ik ben niet bang dat hij een heel, heel goed salaris gaat verdienen. Dus nee. Daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. En kijk, wat nu 15 miljoen is of 10 miljoen, dat was vroeger 5 miljoen. En 20 jaar geleden was dat 1 miljoen. Ja, dat is de gekte van het voetbal geworden. En ja, daar vinden we allemaal iets van. Maar ja, hetzelfde is een speler van Nottingham die voor 135 miljoen binnen de Premier League van club verhuist. Ja, leg het maar eens uit. Dat zijn begrotingen die zijn groter dan de hele Eredivisie.
1: Maar dat is ook gouden tijden voor de zaakwaarnemers, toch?
0: Ja, als je die speler hebt wel. Ja, dat klopt. Maar er zijn niet zoveel Nederlandse spelers die dit soort, nu heel toevallig 2 in Saudi-Arabië waren. De aanwas komt vaak uit Spanje, Portugal, Brazilië, Frankrijk, doet veel. Dus
1: ja, we kunnen
0: weinig Nederlanders.
1: Ja, we kunnen concluderen dat geld de grote drijfveer is om daar naartoe te gaan. Want ik zie wel eens wat beelden daar vandaan van stadions. Dat ziet er toch af en toe ook wel behoorlijk troosteloos uit.
0: Dat beeld wordt natuurlijk altijd uitgezonden, maar er zijn genoeg wedstrijden waar Ronaldo speelt die altijd uitverkocht zijn. Dus ik denk dat ook natuurlijk, wat wil je laten zien? Toen het WK naar Qatar ging, wilden we ook iets van Qatar laten zien. En toen we naar Brazilië gingen, wilden we iets van Brazilië laten zien. En het leven is daar allemaal gewoon doorgegaan, hoe hard het ook is. Maar dat is natuurlijk ook in dit geval met Saudi-Arabië. Wat wil je met laten zien waar niemand zit? Of wil je de finale laten zien die stijf uitverkocht is?
1: Ja. Beeldvorming ook deels.
0: Beeldvorming is daarin hetzelfde. Ja, dat is elke dag.
1: Ja.
0: Als ergens een regenbui valt, dan lijkt het of de hele wereld is overstroomd. En dan een uur later schijnt weer de zon. Dus
1: wijze woorden. Het weerbericht krijgen we ook nog even mee.
0: Nee. Maar ik bedoel meer, het is de beeldvorming op social media is natuurlijk gewoon heel snel gevormd. En mensen geven natuurlijk heel snel een oordeel. En, en dat is in dit geval ook. En kijk, als je de
1: jawel, maar ik bedoel, Guido, ik hoor ook wel eens verhalen van spelers die daar gevoetbald hebben, die dat ook eerlijk zeggen, dat het qua sfeer en dergelijke niet altijd heel erg geweldig was. Dus dat kunnen we denk ik dan ook wel concluderen.
0: Ja.
1: Afsluitend, ik neem aan dat het een drukke periode is voor jou als spelersmakelaar. Zit er nog wat moois aan te komen qua transfers?
0: Nou, ik hoop het wel. Ik ben nog hartstikke druk met een aantal projecten, zoals ik dat maar noem, bezig. Dus maar kan ik helaas nu nog niets over zeggen. Maar ik heb nog een dochter die zaterdag aan het WK hockey begint.
1: Oh!
0: Dus dat is ook leuk. Dus ik hoorde net Philip Koken praten. Dus nou,
1: die krijgt het ook druk.
0: Die krijgt het ook druk.
1: Heel goed.
0: Het zal ergens tussen voetbal en hockey zal ik maar gaan beweten de komende tijd.
1: Mooie sporter. Hou ons op de hoogte van die transfers. Je hebt ons nummer. Voetbalmakelaar Guido Elbers, dankjewel voor nu.
2: Ja, we pakken nog even de laatste seconde mee van de wedstrijd Shelbourne Ajax. Philip Koken.
3: Ja, ik beweeg me ook tussen die twee sporten af en toe. 1-2 nog altijd. Ajax leidt. En ja, in navolging op wat Guido Elbers zegt. Ja, Mikko Gods is dus mee. Die is hier in Dublin. Maar begint op de bank. Naar verluid, als de berichten waar mogen zijn, zou Paris Saint-Germain het bod verhoogd hebben van 40 naar 50 miljoen. Ik kan niet hier oordelen of dat klopt, maar dat zijn de berichten. Maar hij zit dus op de bank en Edwardsen speelt dus als linkeraanvaller momenteel. En wellicht dat Ajax hem daarmee ook een beetje in de etalage zet. Want ja, er staan heel veel spelers op die begroting van Ajax. En het zou ook goed uitkomen als soms er ook eens eentje vertrekt. Wellicht geldt het ook wel voor Wijndal, die zich in elk geval heeft onderscheiden met een paar goede afstandsschoten in deze wedstrijd. Het is inmiddels rust en het is 2-1 voor Ajax hier in Dublin.
4: NPO Radio 1.
1: Een paar minuutjes over 9:30 en dat brengt ons bij Jennifer Okkeloen met de hoofdpunten van het nieuws.
5: Bij een treinontsporing in Engeland zijn 11 mensen gewond geraakt. 2 van hen hebben zware verwondingen, melden de hulpdiensten. Het ongeluk gebeurde in het zuidoosten van het land. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De aanklacht van de Amerikaanse regering tegen Universiteit Harvard om antisemitisme is verworpen. Volgens de regering heeft de universiteit Joodse en Israëlische studenten onvoldoende beschermd tijdens pro-Palestijnse protesten. Maar een federale rechter zegt dat er geen bewijs is dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. Door een storing kan de NS geen reisinformatie geven. De digitale borden met vertrektijden op stations zijn leeg en ook kan niets worden omgeroepen. De reisinformatie op de site van NS en in de app is niet actueel. Hoe lang de problemen aanhouden is niet bekend. De treinen rijden wel volgens de dienstregeling. En op Schiphol zijn 4 mannen opgepakt in een groot onderzoek naar drugs. Het gaat om personeel van de luchthaven, zegt de marechaussee. Ze zijn tussen de 34 en 48 jaar oud en werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België.
6: Langs de lijn en omsteken.
2: Bij het EK Atletiek in Birmingham. En volgens mij is het een mooie avond, Arman. Een lage zon die ondergaat. En jij hebt de 200 meter bij de mannen gezien?
7: De halve finales waren dat. Dat is natuurlijk een van de mooiste sprintnummers die we hebben. Die 200 meter. En de snelste man in de halve finale was een Duitser. Owen Ansa, 20.04. Gregory Sedok. Nou, dat is wel iemand met een verhaal, hè, waar Elvis Afrifa ook niet heel blij mee is.
8: Nee, dat kan je wel zeggen. Dat is zeker een verhaal die is weggelopen bij een dopingcontrole. Dat is eigenlijk een lang verhaal. Kort, had 20 dagen om te reageren. Dat heeft hij inmiddels gedaan, waardoor hij nu hier mag staan. Maar dat gaat zeker nog een staartje krijgen.
7: Ja, is dat ook de favoriet om te winnen? Of is het de Brit Hughes waarvan jij zegt...
8: Ja, hij is kanshebber voor een medaille. Zo, nou, hij gaat zeker wel een medaille halen. Dat verwacht ik wel. Maar Zarnail Hughes is toch wel echt de favoriet voor goud.
7: Nou, we hebben inmiddels ook de tijden die Jeff Tesla moet gaan lopen straks op die 1500 meter. Hij staat dus vierde op de meerkamp met nog één onderdeel te gaan, de 1500 meter. En ja, ik denk, Gregory, dat je je schoenen uit mag laten. Want als ik die tijden zie, wat hij allemaal goed moet maken. Hij moet 17 seconden sneller lopen dan de Noor Skotheim. Om brons te pakken. Hij moet 32 seconden goed maken op de Duitse Kool. En hij moet zelfs 55 seconden goed maken op een andere Duitse Neugebauer. Ja, ja, dat zijn te grote gaten, denk ik. Hè?
8: Dat zijn zeker te grote gaten. Ik denk
7: want dat is hoeveel meter is dat?
8: Ja, 17 seconden zit je ongeveer tussen de 170 en 180 meter zeker. Dus dat is een behoorlijk gat.
7: Op 1500, dat is...
8: Dan je gaat sowieso helemaal kapot. Dus het is ook niet zo dat je een 5 kilometer of een 10 kilometer loopt om heel veel ruimte en heel veel secondes te pakken. Dus... Dat zal heel moeilijk worden. Maar het blijft atletiek. Je weet maar nooit. Misschien pakt er iemand ineens een hamstringetje. Of iets wat er allemaal gebeurt. We hebben het gezien bij de 800 meter dames. Dus pas na de finish dan weten we dat zeker.
7: Ja, over een half uur. Dan is die finale van de meerkamp de 1500 meter. Dus en dan weten we ook op welke positie Jeff Tesselaar gaat eindigen. Ik praat nog heel even door omdat er bijna een Europees kampioen aankomt. Als mij dat wordt toegestaan uit Hilversum. Want we zijn bezig met de 3000 meter steeple finale bij de vrouwen. Gregory, welke kant gaat het op?
8: Nou, de Française loopt op dit moment echt wel heel erg sterk. Zij gaan nu strijden samen met de Duitse Krause. En dat gaat nu echt hartstikke mis in de waterbak.
7: Oh.
8: Maar en daar heeft ook gevolgen voor Vino. En we gaan nu de laatste 50 meter.
7: Ja, daar kwamen er een paar niet goed uit. Vino heeft moeite. En dus is de Duitse Gesa Felicitas Kraus weggelopen bij Vino. Probleem in de laatste waterbak. En daar dus tekening in de strijd. Het Europese goud gaat naar de Duitse Kraus. En Vino pakt zilver. En Duitsland zelf met nog een medaille. Want Olivia Gürth pakt brons. Dat was de 3000 meter stiepel. Over een minuut of 6 begint de finale discuswerpen bij de mannen. Met 2 Nederlanders in die finale. En dus over een half uur de ontknoping van de meerkamp.
9: Ja, hoe vaak hebben we het er al niet over gehad, hè? Over de lage waterstand in de Rijn.
10: Nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn. In de kades zitten scheuren.
11: Het is zonnig, droog en alle regengebieden gaan langs ons heen.
10: De gevolgen voor de rivieren worden steeds groter.
9: Door de droogte en de lage waterstand in de rivier kunnen binnenvaartschepen moeilijk varen.
12: Ik ben nu 50 jaar op de water en ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dus dat is echt extreem, hoor.
1: Hij staat extreem laag, de Rijn, en dus staat de IJssel dat ook, want de IJssel krijgt zijn water vooral van diezelfde Rijn. Rond maandag of dinsdag wordt het dieptepunt verwacht. En wat betekent dat op en rond de rivier? De komende uitzendingen vragen we dat aan rivierjournalist Wim Eikelboom. Hij woont aan de IJssel, houdt van die rivier en schreef er ook een boek over. Geen dag zonder de IJssel. Wim, goedenavond.
13: Goedenavond, hallo.
1: Ja, dat is dus jouw rivier. Je gaat er iedere dag even kijken.
13: Ja, al ben ik nu een beetje aan het vreemd gaan, want ik sta langs de Maas. Ik had een afspraak in het zuiden van het land en ik ben even uitgestapt om te kijken hoe de Maas erbij stroomt. En dan zie je iets heel geks, want je ziet eigenlijk helemaal niks bijzonders aan de Maas. Maar dat is tegelijk een groot verschil met zeg maar de IJssel en de Rijn, want dat zijn rivieren die niet gestuwd zijn. En de Maas is dat wel. En als een rivier gestuwd is, dus je hebt overal stuwen, dan kun je dus die waterstand veel beter regelen. En dat zie ik hier bij de Maas eigenlijk opvallend terug.
1: Ja, ja. Daar gaat het dus, nou, mag ik het dan goed of beter noemen? Want bij de IJssel, hoe zag dat eruit vanochtend?
13: Ik zwem in de rivier en dan zie je dus die rivier. Ja, vanochtend lag hij er echt een beetje lusteloos bij. Dat voor het eerst dat ik dacht, hey, ik heb geen stroming. De stroming is eruit, de fut is eruit. Dus je ziet dat het zo laag staat dat hij nu, in elk geval waar ik woon bij Zwolle, zo'n beetje zeg maar het level van het IJsselmeer heeft. Nou, normaal stroomt hij af naar het IJsselmeer, maar nu is het IJsselmeer op hetzelfde pijl als de rivier. Dus dan als het laatste stukje van die rivier. Dus dan heeft hij eigenlijk geen power meer. Dus dan is de stroming eruit. En dat is opvallend. En nou ja, de oevers zijn laag. Maar ook weer, het heeft ook wel iets met beeldvorming te maken. Van de week was er iemand die zei, ik ga eens even kijken hoe de IJssel erbij ligt. Want het is echt, ik hoor dat het heel laag staat. En die belde me op en zei, Wim, ik zie helemaal niks. Nou, zeg maar, er zit wel een verschil tussen beeldvorming en de werkelijkheid. Want als je nu zeg maar naar de Rijn, ik heb langs de Rijn gefietst afgelopen vakantie, een stukje 500 kilometer, dan zie je daar af en toe plekken waarvan je denkt, oei, oei, oei, oei, oei, de enorme zandbanken en daartussen en nog één klein smal strookje waar dan die grote beroepsschepen doorheen gaan, heel behoedzaam, met weinig lading. En dat zie je eigenlijk op de Waal en de IJssel niet terug. Daar zie je dat die vaargeul toch anders is ingericht in de loop van de tijd. Dus we hebben onze rivieren wat dan heet genormaliseerd, hè, zo hebben we dat genoemd. Ik vind dat zelf altijd een beetje een raar woord, want we hebben ze eigenlijk een beetje abnormaal gemaakt. Maar goed, we hebben ze genormaliseerd voor de scheepvaart, waardoor je iets opvallends ziet, namelijk, vanochtend kwam er een berichtje van me bij me binnen van een man die zei, Wim, ik heb nog door de IJssel gewaad bij het hoogwater van in de jaren 70. En toen stond het bij mij, en ik woon in Deventer, stond de IJssel ongeveer 1,30 meter. Kon ik zo erheen lopen, want ik ben langer. En moest wel een beetje opletten, in het midden zakte ik een beetje weg, maar dan kon ik doorheen lopen. Maar als ik dat nu zou willen doen, dan lukt dat niet. Want die IJssel staat nu met dezelfde waterstand als toen, of eigenlijk een lagere waterstand.
1: Ja, het is toch, we bellen jou omdat er sprake is van een laagterecord, ja, dus het is lager.
13: Ja, het is laag, maar ook weer voor het oog niet. En hoe kan dat, hè? Dan vraag je je af van, hey, maar hoe zit dat dan? Nou, dat zit zo. We hebben die rivieren eigenlijk smaller gemaakt. Dus er zit evenveel water in als in 1947. Maar in 1947 was die rivier breder. Dus als je er toen doorheen ging lopen, dan liep je door 90 centimeter water. En dan dacht je echt, oei, oei, oei, oei, oei. En nu hebben die rivier smaller gemaakt. We hebben die rivier vastgelegd in keien en in kribben. Waardoor die vaargeul die daarin ligt, dieper is geworden. Dus hij heeft evenveel water als toen. Alleen het water is over een kleinere oppervlakte, waardoor je er eigenlijk niet doorheen kunt waden. Althans, misschien bij Westervoort, want daar staat die IJssel nu op 1,20 meter. Maar goed, ik zou het niet doen, hè. Dus het is geen tip van mensen om het te doen, want het is levensgevaarlijk als je daar doorheen waadt. Maar het zou kunnen.
1: Ja, ja. Het ziet er dus ook minder, misschien wel minder droog uit daardoor, omdat het minder ondiep is, zeg jij.
13: Ja, het ziet, hoe het eruit ziet, de IJssel nu, is eigenlijk een soort, ik moet een beetje denken aan het Bijbelverhaal van het volk van Israël wat door de Dode Zee trok. En dan zie je van die tekeningen, zag ik vroeger altijd in mijn kinderbijbel. Dan zie je van die muren aan weerszijde. En als je nu door de IJssel vaart, dan heb je dat gevoel een beetje. Dus de IJssel is heel stenig. De oevers zijn heel stenig, niet zandig. En die stenige oevers die zijn nou echt muren aan weerszijde van de rivier. Dus je vaart eigenlijk door een soort gekanaliseerde rivier, zo voelt het wat. En ik heb altijd een beetje medelijden met mensen die nu voor hun plezier zo'n tochtje maken, want je ziet geen bal, je hebt geen enkel uitzicht. Je kijkt namelijk tegen twee hoge wanden aan. En dat is wel Nou ja, dat laat ook een beetje het probleem van de IJssel zien. Namelijk, het is niet zoals de Waal een rivier met grote stranden. Bij de Waal heb je nu van die enorme uitgestrekte zandstranden waar je dan overheen kunt lopen. Nou, dat is met de IJssel niet het geval, want die is veel meer vastgelegd in keien. Gaat wel veranderen trouwens. Maar dat is nu de situatie die je ziet. Ja.
2: En Wim, wanneer gaan wij die hele lage stand halen? Wij zeiden net in de PR maandag, dinsdag. Maar wat moet ik daarbij voordenken? Kunnen we dan wel door de IJssel waden of ook niet?
13: Nou, misschien. Misschien. Ja, ik bedoel, als we het erover hebben, dan zou dat nogmaals een soort aanmoediging kunnen zijn dat mensen dat gaan doen.
2: Moet en dat je wil je doen. Absoluut juist niet doen.
13: Ik wil dat niet. Okay. Zie, ik zwem in de IJssel, dat is al een beetje discutabel, want sommigen zeggen dat moet je niet doen. Ik zwem dan tussen de kribben en nu is er helemaal geen stroming, dus dat is het helemaal niet gevaarlijk. Maar het heeft weer een andere kant, namelijk, als er heel weinig water in de rivier zit, dan kun je je voorstellen, dan is dan verdunnen de schadelijke stoffen die erin zitten minder. Ja. Dus er wordt bijvoorbeeld heel veel rioolwater geloosd. Dat heet dan gezuiverd afvalwater. Dus het percentage gezuiverd afvalwater wat nu in de rivier zit waar ik in zwem, is misschien wel zo hoog dat ik denk, oei, moet ik dit nog wel doen?
2: Dat het nog gezond is, ja.
13: Is dit nog gezond? Ja, ik ga me dan snel douchen. Maar, ja.
2: Wim, jij zwemt in de IJssel. Jij praat heel veel over de IJssel. Dat horen we vanavond ook. En jij praat zelfs zo over de IJssel dat je er wat lusteloos bij ligt. Maak je ook zorgen over de IJssel?
13: Wel en niet. De rivieren hebben. De IJssel heeft er even nadere tijden meegemaakt. In de middeleeuwen lag die echt gewoon bijna droog. Dus toen was het echt nog een zandige rivier. Dat is nu dus verholpen doordat we die rivier in keien hebben gelegd en dus die vaargeul heel erg de ruimte hebben gegeven om vaargeul te zijn, omwille van de scheepvaart. In de middeleeuwen lag die echt gewoon droog. Zo droog dat die de Hanzen om zeep heeft geholpen. Dus die IJssel heeft wel ergere tijden meegemaakt. Dus ik maak me in die zin niet heel veel zorgen. Dat ik denk van, dit gaat helemaal een kant op. Maar goed, het is wel. Ja, we maken het nu voor de derde keer in 10 jaar mee dat die IJssel zo extreem laag staat. En dat is iets wat ik mezelf wat ik mezelf nooit kon voorstellen. Want we waren allemaal bezig met hoog water. Dat was het gevaar. En nu is ineens een heel ander. Het gevaar komt van de andere kant.
2: Dus je maakt je een beetje zorgen.
13: Ik maak me een beetje zorgen. Ja.
2: En je zei net ook dat er iets gaat veranderen aan die loop die in de IJssel is gemaakt met allemaal keien. Want je had het allemaal over keien. Wat zijn ze van plan dan om te gaan doen? Die keien weghalen of nog meer keien erbij?
13: Ja. Nee. Dus de oevers, dus dat is altijd wel interessant. Hè. Wij mensen doen soms dingen waarvan we dan na verloop van tijd denken, oei, is niet zo handig. Nou, dat is met die oevers ook. Die hebben dus vastgelegd in keien, waardoor die rivier is gaan uitslijten. En nu gaan we eigenlijk een soort gebaar terugmaken van, ja, we hebben jou eigenlijk een beetje te veel je ware aard ontnomen. En we gaan nu weer zorgen dat je weer meer rivier mag zijn. Namelijk, je krijgt weer zandige oevers. Want de rivier neemt van ouds altijd zand mee. En die vindt het fijn om dat op oevers te leggen en aan oevers te knabbelen. Nou, dat gaat in de toekomst, krijgt de IJssel ongeveer 30% van de oevers worden weer natuurvriendelijk gemaakt. En dat vind ik wel een hele fijne vooruitgang. Dat is voor het beeld fijn. Dus het beeld van zo'n rivier die stroomt in een landschap. De IJssel meandert heel mooi. Dus voor het beeld van een rivier is het fijn. En het is gewoon voor de vissen fijn. Voor alles is het beter. Ja.
2: Ja. Hey, en ga je morgen weer de IJssel in?
13: Ik denk met dit weer, ben ik altijd vroeg wakker. Ik hou van, wat ik fijnst vind is dus, vanochtend heb ik de zon op zien komen terwijl ik in de rivier lag. En als ik daar een beetje geluk heb, zwemt er nog een bever langs of een ijsvogeltje. En dat is, voor mij zijn dat echt de gouden momenten van een dag. Ja. Ja.
2: Nou, dankjewel Wim. Je staat naast de Maas en je praat over de IJssel. En dat doen we morgen weer, want we verwachten nog lagere waterstanden. Dankjewel voor nu.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Arman Asfaroglu, ik zie Nederlanders op de baan met een discus in de hand.
2: Ja, het zijn er twee in deze discus finale. Shaquille Emanuelson en Ruben Rolfink. En Shaquille Emanuelson heeft net al voor de eerste keer de discus gegooid. En terwijl hij dat deed, zag ik een hoofdschuddende Gregory Sedok naast mij. Die ook zei nee. Wat ging hij mis in de eerste worp van Emanuelson?
3: Nou, ik vond hem zelf wat gehaast eigenlijk in zijn draai en uiteindelijk in zijn afworp. Maar de afstand voor een eerste poging is niet zo heel slecht.
2: 64-48.
3: De top 12 kwalificeert zich voor eigenlijk... de top 8 moet ik zeggen kwalificeert zich voor de finale. Dus de laatste drie ronden, die krijgen dan nog drie pogingen. Dus het is zaak dat zij bij de eerste 8 uiteindelijk terechtkomen.
2: Ja, het is wel, zo eerlijk moeten we ook zijn, voor beide Nederlanders een rol in de marge. Hè? Want het is, ja. we hebben de drie favorieten eigenlijk al gezien. Ja. Daniel Stal, Nicolas Alekna en Christian Tjee. En die hebben eigenlijk al vanaf het begin voluit gehaald.
3: Ja, die hebben gelijk laten zien dat hier vandaag niks te halen valt voor de rest. Dus de favorieten die doen het wel. Ondanks dat ik denk dat zeker Nicolas Alekna nu tweede staat met 69-89 nog wel een stukje verder kan werpen.
2: Ja, want er is een kampioenschapsrecord geworpen door Christian Tjee, de Sloveen, met 70-83. Hij staat bovenaan Emanuelson voorlopig op 4. En er komen er nog 4. En de eerste van die 4 is Ruben Rolfink. Die staat nu klaar. Die gooit de discus en die gaat...
3: Die gaat best wel goed.
2: Hij gaat over de 65 heen. Dat is een betere eerste poging dus van Ruben Rolfink dan van zijn landgenoot Shaquille Emanuelson. Was dit technisch ook beter, Gregory?
3: Ja, dit was al een stuk beter. Dat zie je ook gelijk op de glimlach. Tenminste, dat kunnen wij hier zien op het scherm op zijn gezicht. En een eerste worp van...
2: 65-45
3: is natuurlijk hartstikke goed en staat nu op dit moment op de vierde plek. Dus ja, eigenlijk een hele goede eerste poging.
2: Daarmee
3: kom je toch wel, denk ik, Arman, bij de beste 8 hoor, als hij zo door blijft
2: gaan. Voor de duidelijkheid, je krijgt dus 3 pogingen en de beste 8 gaan daarna door in de wedstrijd en krijgen er nog 3. Voorlopig de Nederlandse plekken 4 en 5. En er komen er dus nog 3 die hun eerste poging mogen gaan afwerken in de finale bij het discuswerp.
0: In het stadiontje van Shelburne in Dublin is Ajax begonnen aan de tweede helft. Filip.
4: Ja, stadionnetje, dat is het inderdaad. Vierde minuut en Ajax leidt nog altijd met 2-1. Vierde minuut, tweede helft. Ajax heeft gewisseld in de rust. Jurie Baas heeft nu ook de aanvoerdersband om zijn arm. Speelt linkscentraal achterin in plaats van Daley Blind. Die... een tikkie had gehad ook in die eerste helft. Of dat echt de reden is dat hij gewisseld is, ik betwijfel het. Maar in ieder geval, dat was zo. Dus wellicht ook een beetje uit voorzorg. Maar hoe dan ook, Michel wisselt erop los in de eerste weken van dit nieuwe seizoen. 8 wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd afgelopen zondag van Ajax. En ja, ook 5 ten opzichte van de wedstrijd tegen Shelburne in de Arena vorige week. Nu alweer is een schot van regeren geprobeerd en Ajax heeft de bal alweer heel snel terug. En nu laat Shelburne zich weer zakken, verdedigd met alles wat het in huis heeft. Met Edwardsen nu aan de linkerkant. En ja, Ajax had ook al meer dan 80% balbezit in de eerste helft. Het ging ze ogenschijnlijk makkelijk af, maar dat was ook wel een beetje gezichtsbedrog. Want de kansen van Shelburne, ja, die waren er ook. En die waren er ook groot af en toe. 5 minuten na rust, Ajax leidt met 2-1, terwijl het thuis al met 3-1 had gewonnen.
1: Alireza Jahanbakhsh is terug in de Eredivisie. De Iraanse oudspeler van onder meer NEC, AZ en Feyenoord draagt dit seizoen het shirt van Excelsior. Hij vertelt waarom hij na een jaar in België terug naar Nederland wilde.
5: Ik voel me thuis hier. Ik ben terug in mooie Rotterdam. Ik heb heel veel mooie herinneringen gemaakt in deze mooie stad. En uiteindelijk, die beslissing was niet echt te moeilijk om te maken.
6: Wat stel je voor van dit seizoen?
5: Ik vind het belangrijkste is dat ik kan gewoon mijn ervaring meebrengen naar binnen de ploeg. Dat misschien wat missen wij een beetje. En vanaf de andere kant, ik wil graag zo snel mogelijk fit te worden. Veel mogelijk spelen, minuten maken. En dan uiteindelijk als aanvaller de verwachting is dat rendement goed zijn. En hopelijk kan ik veel mogelijk scoren, assist geven. En dan,
6: wordt het een moeilijk seizoen? Het zal toch weer handhaven in zijn doel natuurlijk. Dat snapt iedereen. Is dat anders voetballen? Is dat moeilijk voetballen?
5: Als ik zei, er zit niet genoeg ervaring. Maar ik zie veel intensiteit, veel ambitie binnen de ploeg. Dat Ze willen graag elke dag beter te worden. Ze pushen. Er zijn echt zoveel kwaliteit binnen de training. Dit is mijn tweede training vandaag. En zie je gelijk dat er zit echt veel potentie en passie binnen de groep. En dat vind ik heel belangrijk. Ik heb wel in verschillende ploegen gehad de afgelopen jaren. Dat er waren gewoon meer kwaliteit. Maar qua mentaal en passie en intensiteit zit een beetje minder. Hier zit je, er is wel kwaliteit, minder ervaring, maar ook veel intensiteit elke dag. En dat vind ik heel belangrijk. En als we kunnen gewoon daar door te breken als team en gewoon doorpresteren, zoals die eerste wedstrijd. Ik heb wel vertrouwen om zeg maar hele goede seizoen samen te maken. Ja.
6: Ja. Kan de ploeg stunten tegen PSV?
5: We gaan zien. We gaan alles aan doen om tijdens de wedstrijden zeg maar, goed te presteren en de beste resultaat uit te halen. Uiteindelijk ligt het op ons. Gaan we alles aan doen om het beste resultaat te halen.
1: Dat zei Alireza Jahanbakhsh tegen Han Kok.
0: Zo direct na 10 uur hoe het afloopt bij Shelburne Ajax en het EK Atletiek. Eerste step.
7: NPO Radio 1.
8: Een waardig verhaal. Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon op de zender.
9: Dr. Keldrenko.
8: Dat is gewoon de wet. Dus bij deze.
10: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over. Hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
8: Ja, zeg maar niet te hard. Ja. Wordt een motorzaag al start. Ja.
9: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
11: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
9: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
8: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
12: Ja, of jongens harder. We willen toch meer productiviteit groeien, Jort? Kom op.
13: Avrotros.
9: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
7: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
14: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: De hete zomer, Crayon rolluiken.
18: Geluidsoverlast?
17: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Crayon rolluiken.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: NPO Radio 1. 10 uur.
9: Suze van Kleef en Guido van Dijk.
1: Ruim een half uur nog te gaan voor Ajax tegen Shelburne en Ajax leidt met 2-1.
0: Nu het NOS Journaal. Met Jennifer Opbloem.
20: In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
21: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. And at that point, I knew something was very strange. And then our carriage actually jumped vertically upwards, and we could tell there was a derailment. The emergency brakes then went on the train, and everything got thrown forward.
20: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De NS kampt al uren met een storing en daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. De storing bij NS begon rond 6:30 vanavond en het is niet bekend hoe lang de problemen nog aanhouden. Ook over de oorzaak is niets bekend. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. In een plaats bij de grens staat een grote politie- en legermacht en een waterkanon. Marokkaanse media melden dat er ook traangaswerpers en een arrestatieteam klaarstaan. Daarmee zou de regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. Bij de bestorming van Ceuta staken ze naar schatting 80.000 Marokkanen illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen mensen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou gebeurd zijn tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens renovatiewerkzaamheden. Het zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder van een huis dat nu in handen is van een welzijnsorganisatie. Of die organisatie het goud mag houden is niet bekend, zegt de directeur tegen de VRT.
3: Die goudklompen zijn zoals alle reguliere goudklompen, daar zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. Een voorraad, een hoeveelheid gouden ponden, ja. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
20: De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en doet onderzoek. Het weer blijft nog lang warm en het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg.
13: ANWB Verkeersinformatie. Mensen vertrekken van het strand en dat is te merken op de N200, de weg Zandvoort-Haarlem. 4 kilometer file tussen Bloemendaal en Overveen, 10 minuten vertraging.
22: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
23: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmid.nl.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
26: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
28: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
29: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: NPO Radio 1. EO-NOS.
9: Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Guido van Dijk.
1: Het mouwen opstrookvoetbal van Shelbourne tegen, ja, wat voor voetbal eigenlijk van Ajax, Philip Koken?
4: Nou, in ieder geval, laat ik het balbezit voetbal noemen, want Ajax heeft doorlopend de bal, maar niet doorlopend de kansen. Want daar stelt Shelbourne toch wel hier en daar wat tegenover. Zojuist een kans voor Mbeng, die een schot losliet op de vuisten van Paas, de keeper, in het doel staat in plaats van Mark ter Stegen. 1-2 is er nog altijd en Ajax leidt en gaat nu weer bouwen aan een volgende aanval.
0: Ook in deze uitzending het EK atletiek. Twee Nederlanders in de discusfinale. Armand Afsteroglu.
2: Met een hele goede tweede worp van Shaquille Emanuelson. Die zich met ruim 3 meter verbetert. En tot een afstand van 67 meter en 80 centimeter komt. In de buurt van zijn beste prestatie dit seizoen. Gegooid onder ideale omstandigheden in Ramona en Oklahoma in Amerika. Het is echt een goede worp hier in Birmingham van Emanuelson. Staat voorlopig vierde. Rolvink op de zevende plek. Die moet oppassen, want alleen de top 8 krijgt na 3 worpen er nog 3 extra.
1: En na 25 jaar komt de film Minus, wie kent hem niet, opnieuw uit. We spreken met de maker.
0: En slaagt de Britse politicus Nigel Farage erin een vuilnisbak te verslaan tijdens de verkiezingen om een parlementszetel.
1: Nu eerst het belangrijkste sportnieuws.
0: Zwemster Marit Steenbergen heeft op het EK in Parijs de zilveren medaille veroverd op de 200 meter vrije slag. Het was haar vierde medaille van het toernooi en met haar tijd verbeterde Steenbergen het Nederlands record van Femke Heenskerk uit 2014.
5: Nou ja, mijn PR staat nu al een aantal jaar, dus ik had gehoopt om een PR te zwemmen in 55,5. Maar dat ik hier nu in 54,6, volgens mij, dat had ik echt niet verwacht.
0: Ook Casper Corbeau pakte zilver vandaag. Hij werd tweede op de 200 meter schoolslag.
1: Jeff Tesselaar is op de teamkamp teruggezakt naar een vierde plek. Tesselaar wierp 53,80 meter bij het speerwerpen. Daarmee staat hij na 9 onderdelen op de vierde plaats. Een bronzen medaille is nog niet uit het zicht voor Tesselaar. Hij moet dan wel een hele, hele goede 1500 meter lopen zometeen.
0: FC Twente is door naar de play-offs omplaatsing voor de Conference League. Na de 6-0 zegen thuis tegen Dutch vorige week had Twente vanavond in een uitduel in Slowakije genoeg aan een 3-3 gelijkspel.
1: En de Nederlandse turnsters hebben zich bij het EK in Zagreb geplaatst voor de teamfinale. De vrouwen werden 6e in de kwalificatie en plaatsten zich daardoor ook voor het WK in Rotterdam dit najaar. Sanne Wevers viel bij haar rentree van de balk en mist daardoor de individuele finale, zag verslaggever Sarah Westphal.
6: Ze wankelde al wat in de eerste elementen en tijdens een radslag-flikvlak combinatie raakte ze zo uit balans dat ze niet op de bal kan blijven staan. En dan krijg je meteen een punt aftrek. Daardoor kwam ze uit op 13,1. Nou, dat was niet genoeg. Dat wist ze zelf ook wel. Na afloop sloeg ze haar handen in haar gezicht, teleurgesteld. Want ze had zich haar internationale comeback toch wat anders voorgesteld.
1: Sanne Veerman en Naomi Visser haalden wel de toestelfinale. Zij turnen de brugfinale zaterdag.
0: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de achtste finales van het EK in Polen. Ook Stefan Boermans en Alexander Brouwer zijn door naar de achtste finales. En daarin spelen ze tegen de landgenoten Stefan van der Velde en Jorik de Groot.
1: Shelbourne tegen Ajax, Philip Koken.
4: 64e minuut inmiddels. Ajax doet het rustig aan momenteel in de aanval die ze nu aan het opbouwen zijn. En Shelbourne zit er ook wel een beetje doorheen. Ajax heeft inmiddels 2 keer gewisseld. Marcos Leonardo, de spits die mocht beginnen, speelde een beetje een grijze wedstrijd. Is er afgehaald. En we zien nu de imposante verschijning van Tolu, de Nigeriaanse spits. Zeer breed, zeer lang, zeer indrukwekkend qua postuur. En hij mag dus deze wedstrijd gaan volmaken, gehuurd van de Wolves. En daar gaat een Mokio aan de linkerkant. En terwijl Tolu zich al warm liep en het al opdook bij die tweede paal, loopt Mokio die bal zomaar over de zijlijn. Dat lukt dus ook niet. Nog een andere wissel, ook Brandt, debutant in de basis. Maar die kwaliteiten zijn wel bekend en niet te versmaden. Hij is afgelost door Ouazzane, de 17-jarige vleugelspeler. Ja, een keertje mocht beginnen afgelopen weekend. En van wie we nog ongetwijfeld veel zullen gaan horen. Zij mogen deze wedstrijd volmaken. Tempo is een beetje teruggelopen. De vermoeidheid slaat toe bij beide ploegen. 2-1 Ajax leidt nog altijd 65e minuut.
0: Jeff Tesselaar had vandaag een kansje op een bronzen medaille. Dat kansje is wel wat kleiner geworden zojuist. Arman Afsaroglu en Gregory Sedok. Maar het kan nog, hè?
2: Het kan, maar het wordt wel echt bijna onmogelijk. Hij is begonnen aan zijn 1500 meter. Nog een keer de cijfers. Tesselaar staat op 4. Achter de Noor Skotheim, die derde staat. En de twee Duitsers Niklas Kall en Leo Neugebauer. En hij moet 17 seconden goed maken op de Noor die op brons staat. Ja, hij heeft eigenlijk maar één manier om dat te doen. En dat is gewoon zo vroeg mogelijk vertrekken. En dat is nou wat hij ook probeert. Hij neemt afstand. Samen met de Fransman Antoine Ferranti van de rest van de groep is dit een verstandige strategie, Gregory.
8: Ja, hij heeft ook geen keus eigenlijk. Hè. Wat je wel ziet is dat een Kaal bijvoorbeeld en alle atleten die vlak achter hem staan, of misschien wat net boven hem staan moet ik zeggen, die lopen heel berekenend. Maar uiteindelijk met deze hitte, het is natuurlijk behoorlijk warm. Is dit eigenlijk een soort van wanhoopspoging. Maar goed, het is het enige wat je kan doen.
2: Het is een tactiek die we begrijpen. Tesla is normaal gesproken op deze afstand een goede loper. Dus hij zou dit onderdeel eigenlijk misschien wel kunnen winnen. Zoals hij de 400 meter ook won. Gisteren op de Meerkamp, daar was hij de snelste. En dat zou hij normaal gesproken op de 1500 eigenlijk ook wel kunnen zijn. Maar nu kiest hij dus deze tactiek om te vertrekken. En het wordt de Duitsers nu misschien toch wat heet onder de voeten. Want Niklas Kaal die besluit toch even te versnellen. Zou die dan toch denken, ik moet er een beetje bij blijven?
8: Ja, dat ook wel. En wat me met name opvalt in deze race is dat de Duitsers elkaar ook echt niet helpen. En wat je vaak wel ziet, zeker in de tijd hè, van Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, Sophie Dokter. Of misschien wel Nadine Visser daarvoor. Dat ze kijken van oké, wie kunnen we in een goede positie brengen om in ieder geval je landgenoot te helpen. Als je zelf niet meer voor de medaille strijdt.
2: Maar ze concurreren misschien zelf ook wel om goud. Die Kaal die moet 20 seconden goed maken op Neugebauer. En Neugebauer die hangt er wat verder achterin bij. En Kaal die staat in derde positie achter dus Tesselaar die op 2 ligt. En de Fransman Ferranti die heeft een klein gaatje. Nou, afstanden zijn, het is geen 180 meter, nee. Het is een meter of 20 misschien. De afstand tussen Tesselaar en de Duitse Kool op 3. Hoe lang is het nog? Het is nog zo'n 700 meter. We zitten halverwege deze 1500 meter, het afsluitende onderdeel van de Meerkamp. Ja, kan Tesselaar dit volhouden, Gregory?
8: Ja, dit kan hij wel volhouden, maar je ziet dat het gat niet heel veel groter wordt. Misschien nu ietsjes. We gaan naar een gat van ongeveer 25 meter zo te zien. Dus het is zeker geen 180 meter. Maar ook een Kaal die laat zich echt niet gek maken. Die weet wat een Tesselaar kan. Die is aan het rekenen. Nu is het alleen maar rekenwerk. Er is niks anders dan bijvoorbeeld in de Tour de France. Hè, waarbij je kijkt van oké, hoeveel seconden moet ik in ieder geval in het zadel blijven van de gele trui. Nu gaat het tempo iets omhoog bij een Jef Tesselaar. Want ze gaan nu de laatste ronde in. Maar ook hier blijft het gat ongeveer 20, 25 meter. En kijk eens, Neugebauer die zit daar, de leider van het klassement in een fantastische positie.
2: Zit daar heerlijk, hè?
8: Ja, die zit daar heerlijk. Die maakt zich niet druk. Die heeft goed overzicht op de rest. En Kaal, die blijft eigenlijk kijken. En Jef Tesselaar, die is nu alleen maar aan het genieten. Ze komen nu op het 300 meter punt. Dus ze moeten nog maar 300 meter. En ik zou zeggen, Armand, 300 meter lang genieten op dit moment.
2: Ja, hoe het ook afloopt, hij heeft een geweldige meerkamp afgewerkt, Jef Tesselaar. Want voor deze wedstrijd begon, hield toch eigenlijk niemand rekening met misschien wel een podiumplek voor Tesselaar. Dus hij heeft het fantastisch gedaan, met name op die geweldige eerste dag. En ook vandaag heeft hij niet heel veel laten liggen. Natuurlijk waren er die onderdelen waar hij gewoon iets minder op is. Maar ja, dat wist hij van tevoren ook wel. Hij gaat deze 1500 meter misschien wel winnen. Een eindsprint nog in de laatste bocht met die Fransman Ferranti. Het is Neugebauer die deze meerkamp zal gaan winnen voor Kaal en Skotheim. En Tesla gaat naar die vierde plek. Ferranti perst er nog een sprint uit. Tesla probeert mee te gaan in zijn kielzorg. Hij gaat als tweede eindigen op deze afsluitende 1500 meter op de meerkamp. Jef Tesla kan trots zijn op zichzelf. Hij gaat op de vierde plek eindigen op deze meerkamp. Hij heeft alles geprobeerd om het toch nog te doen. Om die bronzen plak toch nog binnen te halen. Maar dat zat er gewoon niet in. Na wat mindere onderdelen op deze tweede dag. Tesselaar eindigt als vierde op de meerkamp. Die wordt gewonnen dus door Leo Neugebauer voor zijn landgenoot Niklas Kaal. En de Noor Skotheim zoals derde gaan eindigen. En dit zijn de beelden die we dan kennen van die meerkamp, Gregory. Je valt op de grond.
8: Ja.
2: Het is ongelooflijk zwaar geweest.
8: Het is twee dagen strijden geweest. Iedereen is helemaal kapot. En dit zijn echt hele mooie beelden. En nou ja, eigenlijk zie je hier ook wel, en ik ben benieuwd wat dit gaat opleveren, maar Neugebauer die is nog met één voet eigenlijk nog voor de finish en met zijn lichaam over de finish. Dus ik denk dat de official nu even zegt, ik duw je even de lijn.
2: Rol maar even verder.
8: Ja.
2: Ja, het is nog niet helemaal officieel de eindstand op deze meerkamp, maar dat gaan we zo dadelijk zeker zien. Maar Tesselaar heeft gestreden voor wat hij waard was en zal dus eindigen als vierde.
1: Dat was dus de 1500 meter op de tienkamp in Birmingham. Philip Koken, wat gebeurde er in Dublin bij Shelburne tegen Ajax ondertussen?
4: Ja, daar dacht Ajax en zeker het Ierse publiek dacht dat Shelburne daar op 2-2 was gekomen. Het was een voorzet vanaf de linkerkant van Norris, die daar ja, toch wel redelijke wedstrijd speelt aan de linkerkant voor Shelburne. En die werd verlengd door Bouwman, wat ongelukkig verlengd. Dat was niet de bedoeling van Bouwman. En toen kwam hij aan de rechterkant terecht bij de wingback, de vleugelback van Shelburne aan de rechterkant. En Bang, een Fransman. En die kon zomaar de 2-2 binnentikken. Maar er werd geconstateerd door de VAR dat een andere spits, Kelly, die vlakbij Bouwman liep, daar hinderlijk buitenspel stond bij die voorzet van Norris. En dus, na een paar minuten wachten, zei de VAR, en de scheidsrechter nam dat over, het was buitenspel, het doelpunt gaat niet door, dus leidt Ajax nog altijd met 2-1, met nog krap 20 minuten te spelen hier in Dublin.

0: Desiree met Live.
1: En ineens was daar gisteravond witte rook vanuit Zeist. Xavi Hernandez is de verrassende nieuwe trainer van het Nederlands elftal. Wat kunnen we verwachten van de eerste buitenlandse bondscoach in 48 jaar tijd? We vroegen het aan Oranje-analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk.
2: Nou, ik ben sowieso blij dat er onderhand zijn bondscoach is aangesteld. Want dat heeft veel en veel te lang geduurd.
3: Toevallig hadden we het hier over met mijn schoonfamilie van ja. Wie moet het worden? Het duurt nu wel heel lang. Hè? En waarom moet het allemaal zo lang duren? En dan zag je weer een naam voorbij komen. Ja, en toen in één keer Xavi. Ik was wel blij verrast, moet ik eerlijk zeggen.
4: Hij heeft inderdaad nog niet echt zijn sporen verdiend als coach. Hè? Redelijk, maar ook niet.
2: Nou ja, kampioen geworden natuurlijk een keer met Barcelona. Maar dat is niet zo heel erg moeilijk, denk ik. We gaan het zien. Het is heel moeilijk om daar nu iets van te zeggen.
3: Maar ik denk dat het wel een hele goede klik kan zijn. Ook omdat ik vind het ook altijd lekker als iemand gewoon een grote naam in het voetbal is. Nederland is een groot voetballand wereldwijd. En daar past gewoon een grote naam bij. En natuurlijk ook moet je kwaliteiten bestreden. Maar ik vind het wel lekker als je... Ik denk dat ze gewoon heel veel respect voor hem hebben, die spelers. En ja, dan ga je toch een stapje harder.
4: Naar mijn idee spreekt Xavi niet goed Engels. Is dat nou een probleem?
2: Nou, dat is wel een probleem. Want ik vind dat je als trainer goed in staat moet zijn om te kunnen communiceren. En ik weet wel, je hebt allemaal tolken tegenwoordig. Ik heb zelf ook een trainer gehad die met een tolk werkte. En dat is gewoon ontzettend lastig.
3: Ik ben nooit zo van een buitenlandse trainer. Ik vind altijd, wij pretenderen altijd van ja, we zijn de beste en we hebben dan hele goede trainers. Dan denk ik altijd, ja, liever een Nederlander. Alleen als je er toch eentje hebt die ook heel veel van het Nederlandse voetbal houdt. En volgens mij altijd natuurlijk met Johan Cruijff in zijn achterhoofd gecoacht hebt, gevoetbald hebt. Ja, dan is dit wel een uitstekende keuze, denk ik.
4: De procedure van de KVB verdient geen schoonheidsprijs. Maar dan leg ik het nog mild uit. Hè? Je hoort hier en daar, dit kan echt niet zoals het nu is gegaan.
2: Nee, dat ben ik helemaal met je eens.
4: Ze hebben ook achter de feiten aangelopen.
2: Ja, ik denk dat eigenlijk dat men... liever met Michael Reiziger in zee was gegaan. En dat het uiteindelijk toch op te veel weerstand is komen te staan. Waardoor je nu uiteindelijk bij Xavi bent uitgekomen. Een naam die in het hele voortraject nergens is genoemd. En dat heeft niks te maken met dingen geheim houden. Maar dat is... De gesprekken die zijn afgelopen dinsdag wat ik las... hebben die pas plaatsgevonden. Dus ja... Xavi zat bij het groepje van trainers die nog geen job hadden. En ja, dat is niet uit luxe.
3: Ze hebben zich ook niet gek laten maken. En dat ze dan maar snel, omdat wij dat allemaal wilden, dan een beslissing namen. Dus ja, ze op het juiste moment gewacht. En weet je, we vinden er altijd wat van. Ook heel veel negativiteit waarschijnlijk. Maar ik zie dit gewoon als iets heel positiefs. Een waanzinnige oud speler die onwijs veel voetbalintelligentie had. Laten we hopen dat hij dat als coach ook heeft en over kan brengen.
0: Gaan we even kijken hoe die andere Spaanse trainer in Nederlandse dienst het doet. Michel, bij Ajax, Filip, mag ik concluderen dat de meegereisde fans uit Amsterdam toch niet echt worden verwend?
5: Nee, het houdt niet over. En ik kan nu ook wel zeggen dat Ajax weinig meer doet dan het uitvoetballen van deze wedstrijd. Ja, Ajax heeft weer, net als in de eerste helft, wel de bal. Maar ja, ik heb toch ook vele kansen weer gezien in de tweede helft. Voor Xabo Nutolu wordt aangespeeld in het punt van aanval. Kan geen ploegen ook bereiken. En dan wordt de bal weer achterin weggerost bij de Ieren. En kunnen ze weer gaan azen op een counter. Want daar zijn ze redelijk succesvol in geweest. Maar ja, het gaat toch om het benutten van de kansen. Dat hebben ze voor de Ieren dan iets te weinig gedaan. Waardoor de afloop van dit duel ook niet echt spannend wordt. Ja, spannend was dat wellicht wel in Zwitserland, want het nieuws daar is in ieder geval dat Sion heeft gewonnen met 2-1 van de Armeense tegenstander. En Sion is dus de tegenstander in de play-offs van de Conference League voor Ajax. Ajax had overigens ook net weer twee keer heeft gewisseld. Carrizo is eruit gehaald, net als Wijndal. Carrizo had een paar aardige acties aan de rechterkant aanvallend. Zo in de eerste 20, 30 minuten van de wedstrijd. Daarna zakte hij ook wat weg en in de ploeg zijn gekomen dan Cassio en Rieke als linksback en Dies Jansen, die weer terug is van een mooi jaartje in Groningen. 80ste minuut inmiddels. Ajax is aan het uitvoetballen. 2-1 nog altijd de voorsprong.
1: We hoorden het zojuist, tienkamper Jeff Tesselaar deed het geweldig de afgelopen dagen op het EK in Birmingham. Hij eindigde als vierde, zijn beste resultaat op een EK, en lag zelfs even op medaillekoers. Op de tribune in Birmingham zit de vader van Jeff Tesselaar, Pip Tesselaar. Goedenavond. Meneer Tesselaar, Pip Tesselaar, nee? Dan gaan we eventjes naar, we hebben het over Atik, dan gaan we gewoon naar Armand praten. We wilden met de vader van Jeff Tesselaar praten, maar die krijgen we even niet pakken. Zie jij misschien zitten op de tribune?
6: Zal ik hem even zoeken?
0: Ja, Armand, dat zou fijn zijn.
6: Gregory, praat jij het even vol, dan ga ik hem even zoeken. Nee.
7: Nou, ze zijn op dit moment volgens mij een ereronde aan het lopen. Dus het kan best wel zijn dat, dat Pip nu aan het kijken is. Of...
6: Ja, wij komen ook om de havenklap ouders tegen. Hè. Vanochtend nog van bijvoorbeeld van Evelien Saalberg, die de 400 meter net had gelopen. Iedereen natuurlijk heel trots op de kinderen die hier op topniveau aan het presteren zijn. Wij kijken naar het finale. De finale nog steeds bij het discuswerpen. Bij de mannen met de twee Nederlanders, Rolvink en Emanuelsson, die allebei in de top 8 zijn beland na 3 pogingen. Dan krijgen ze dus nog 3. Maar ze hebben zich allebei niet kunnen verbeteren. Rolvink, poging 4, 6.
5: Redelijk succesvol in geweest. Maar ja, gaat toch om het benutten van de kansen. Dat hebben ze voor de Ieren dan iets te weinig gedaan. Waardoor de afloop van dit duel ook niet echt spannend wordt. Ja, spannend was dat wellicht wel in Zwitserland. Want het nieuws daar is in ieder geval dat Sion heeft gewonnen met 2-1 van de Armeense tegenstander. En Sion is dus de tegenstander in de play-offs van de Conference League voor Ajax. Ajax had overigens ook net weer 2 keer heeft gewisseld. Carrizo is eruit gehaald, net als Wijndal. Carrizo had een paar aardige acties aan de rechterkant aanvallend. Zo in de eerste 20, 30 minuten van de wedstrijd. Daarna zakte hij ook wat weg. En in de ploeg zijn gekomen dan Cassio Henrique als linksback. En Dies Jansen, die weer terug is van een mooi jaartje in Groningen. 80ste minuut inmiddels. Ajax is het aan het uitvoetballen. 2-1 nog altijd de voorsprong.
1: We hoorden het zojuist. Tienkamper Jeff Tesselaar deed het geweldig de afgelopen dagen op het EK in Birmingham. Hij eindigde als vierde, zijn beste resultaat op een EK. En lag zelfs even op medaillekoers. Op de tribune in Birmingham zit de vader van Jeff Tesselaar, Pip Tesselaar. Goedenavond. Meneer Tesselaar, Pip Tesselaar, nee? Dan gaan we eventjes naar, we hebben het over Atik, dan gaan we gewoon naar Armand praten. We wilden met de vader van Jeff Tesselaar praten, maar die krijgen we even niet pakken. Zie jij misschien zitten op de tribune?
6: Zal ik hem even zoeken?
0: Ja, Armand, dat zou fijn zijn.
6: Gregory, praat jij het even vol, dan ga ik hem even zoeken. Nee.
7: Nou, ze zijn op dit moment volgens mij een ereronde aan het lopen. Dus het kan best wel zijn dat, dat Pip nu aan het kijken is. Of...
6: Ja, wij komen ook om de havenklap ouders tegen. Hè. Vanochtend nog van bijvoorbeeld van Evelien Saalberg, die de 400 meter net had gelopen. Iedereen natuurlijk heel trots op de kinderen die hier op topniveau aan het presteren zijn. Wij kijken naar het finale. De finale nog steeds bij het discuswerpen. Bij de mannen met de twee Nederlanders, Rolvink en Emanuelsson, die allebei in de top 8 zijn beland na 3 pogingen. Dan krijgen ze dus nog 3. Maar ze hebben zich allebei niet kunnen verbeteren. Rolvink, poging 4, 60-69. Emanuelsson naar 65-71.

0: als linksback. En Dies Jansen, die weer terug is van een mooi jaartje in Groningen. 80ste minuut inmiddels. Ajax is het aan het uitvoetballen. 2-1 nog altijd de voorsprong.
1: We hoorden het zojuist. Teamkamper Jeff Tesselaar deed het geweldig de afgelopen dagen op het EK in Birmingham. Hij eindigde als vierde, zijn beste resultaat op een EK. En lag zelfs even op medaillekoers. Op de tribune in Birmingham zit de vader van Jeff Tesselaar, Pip Tesselaar. Goedenavond. Meneer Tesselaar, Pip Tesselaar. Nee. Dan gaan we eventjes naar... we hebben het over Attik. Dan gaan we gewoon naar Armand praten. We wilden met de vader van Jeff Tesselaar praten, maar die krijgen we even niet pakken. Zie jij misschien zitten op de tribune?
2: Zal ik hem even zoeken?
3: Ja, Armand, dat zou fijn zijn.
2: Gregory, praat jij het even vol? Dan ga ik hem even zoeken. Nee,
4: nou, ze zijn op dit moment volgens mij in de ereronde aan het lopen. Dus het kan best wel zijn dat Pip nu aan het kijken is. Of...
2: Ja, wij komen ook om de havenklap ouders tegen. Hè. Vanochtend nog van bijvoorbeeld van Evelien Saalberg, die de 400 meter net had gelopen. Iedereen natuurlijk heel trots op de kinderen die hier op topniveau aan het presteren zijn. Wij kijken naar het finale. De finale nog steeds bij het discuswerpen. Bij de mannen met de twee Nederlanders. Rolvink en Emmanuelsson. Die allebei in de top 8 zijn beland. Na drie pogingen. Dan krijgen ze er dus nog drie. Maar ze hebben zich allebei niet kunnen verbeteren. Rolvink poging 4. 60-69. Emmanuelsson naar 65-71. Wie zich wel heeft verbeterd is de Sloveen Tje. 72-51. En ik hoor dat we Pip hebben gevonden. Hij is gesignaleerd. Laten we daar maar gaan luisteren, zou ik zeggen.
1: Bedankt voor het zoeken, Armand en Gregory. Pip Tesselaar, goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Ja, vanaf die tribune in Birmingham bij het EK Atletiek heeft net uw zoon gezien. Hoe trots bent u op Jeff?
5: Ja, zeer trots. Wat een geweldige teamkamp heeft hier gedraaid.
1: Ja, hoe heb je deze...
5: Geweldig getreden net nog op de 1500 om nog te proberen brons binnen te halen, maar... Was niet gelukt, maar goed gestreden.
1: Ja, vierde plek. Hoe heb je deze avond beleefd? Want Zo'n Meerkamp gaat ook over heel veel dagen. Hij lag op medaillekoers vandaag. Hoe heb je het beleefd op de tribune?
5: Ja, heel goed beleefd. Maar gisteren was helemaal een topdag. En vandaag was een goede dag, maar niet een uitgestroken topdag. Maar hij doet het goed. Want hij had een PR met meer dan 200 punten. Dus dat is supergoed.
3: Ja. Ik kan me ook voorstellen, Pip, dat er toch nog heel misschien één klein procentje teleurstelling is. Net geen medaille als je er zo goed voor ligt, hè?
5: Ja, ik denk dat er toch wel een klein beetje teleurstelling is. Omdat je de hele tijd er dichtbij staat. Maar het is wat het is. Jeff heeft een goede teamkamp gedraaid. En hij heeft een PR met meer dan 200 punten. Ja, dan heeft hij gedaan wat hij kon. Dus daar moet je hier tevreden mee zijn.
3: Dan gaan we tevreden zijn met die vierde plek in ieder geval voor hem. Jullie zijn nogal een talentvolle atletiekfamilie, begrijp ik. Hè? Met de nodige onderlinge concurrentie ook. Gisteren vertelde Jeff dat hij tijdens zijn races ook nog bezig was met de tijden van zijn jongere broer Zep. En ook die van jou, jouw tijden. Luister even mee.
6: Zij zijn jonger als mij. En de jongen loopt voor zijn leven gigahard. Als ik zijn grote broer ben, die 6 jaar ouder is, dan wil ik graag hardlopen.
7: Bedoelt je nog een record staan morgen waar je op moet richten of dat niet?
6: Nou, mijn vader wel, die heeft een 1500 record staan, 3.48. Maar die was toen de tijd specialist 1500, dus het wordt voor meer kampers met dat lange, logge lichaam, wordt dat denk ik iets te hoog gegrepen.
3: Ja, hij zat zich een beetje in te dekken, Pip, want het laatste ging over jou. Hij zei, ja, dat is voor meer kampers lastig. Zeg eens eerlijk, heb jij zijn tijd goed in de gaten gehouden tijdens die 1500 net?
5: Ja, het interview gisteren.
3: Heb je jouw tijd, die jij hebt neergezet, goed in de gaten gehouden tijdens die 1500 van net?
5: Ja, maar dat was niet in de buurt, maar ik was een specialist. En ik hoefde alleen een 1500 te lopen, maar Jeff heeft hier eerst die 9 onderdelen afgewerkt. Dus ja, de 10 kampers lopen behoorlijk langzamer uit de specialisten.
3: Oké, dus jij hebt je record nog?
5: Ik heb mijn record nog. Maar Jeff vindt het heel mooi om het erover te hebben, over dat soort dingen. Dus ja. Dat is mooi dat het even nog in de lucht hangt. Even goed, dan houden we even elkaar een beetje scherp op die manier.
3: Ja, heel leuk. Hij liep trouwens wel gewoon het beste tijd van het seizoen, hè, op die 1500 meter. Dus voor een meerkamp voor hem was dat meer dan prima. Ik was nog wel een beetje benieuwd hoe dat thuis gaat. Is het gezellig met als jullie een spelletje doen met elkaar? Zitten jullie daar constant op te jutten?
5: Nee, we doen weinig spelletjes, want... Dus dat valt wel mee. Maar ik denk dat dat moet lukken zonder dat het bord over tafel.

0: of niet?
1: Denk je dat die competitie tussen jullie en ook je zoons, heeft dat Jeff beter gemaakt?
0: Wat zegt u?
1: Denk je dat die competitie tussen jullie, tussen jou en Jeff en je andere zoon Sepp, heeft dat Jeff beter gemaakt?
0: Ja, of ik hoor het slecht, het felle geluidje.
1: Ja, je zit nogmaals in het stadion in Birmingham, dus het is allemaal lastig te horen. Ik vroeg me af of die onderlinge competitie ervoor zorgde dat Jeff beter werd.
0: Ja, natuurlijk. Ja, je houdt elkaar toch een beetje scherp. Dus kijk, en zeker voor Sepp. Zeg scheelt dat, want je weet de wegen beter te bewandelen, de betere coaches. De betere omstandigheden, je weet toch wat eerder als een ander hoe het werkt. Dus ja, dat helpt zeker.
1: Ja, dus van Sepp mogen we ook nog wel wat moois gaan verwachten. Jeff werd in ieder geval vierde van Europa op die tienkamp. En dat is een hele mooie prestatie. En daar ga ik ook jou mee feliciteren, Pip Tesselaar, de vader dus van Jeff Tesselaar.
2: Er is gescoord bij Filip Toch.
3: Ja, zeker. Shelbourne komt nu wel op 2-2. De VAR gaat Ajax nu niet redden. Het zat er al een beetje aan te komen. Want Ajax speelt steeds labbekakkeriger in die tweede helft. Zeker in balbezit. En Shelbourne gelooft nog in zijn kansen. Zeker wat betreft vandaag. Niet over twee wedstrijden, denk ik. Maar het is gewoon 2-2 geworden. Nadat de invaller James Rush die bal kreeg aan de rechterkant. Kapt hij hem naar zijn linkerbeen. Enrique, die daar is ingevallen als linksback, die wordt twee keer uitgekapt, staat op het verkeerde been. En dan kan hij hem eenvoudig in de lange hoek schieten. En is het 2-2 en moet Ajax nog uitkijken dat het hier in Dublin niet gaat verliezen ook. We hebben nog zo'n 4 minuten te gaan en wat blessuretijd. 2-2 tussen Shelbourne en Ajax.
4: NPO Radio 1.
1: 2 minuten over 10:30, de hoofdpunten van het nieuws. Aangeschoven is Jennifer Okloen.
5: De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. Digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en online stond vaak oude informatie. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. In een Marokkaans dorp bij de grens van de Spaanse exclave Ceuta staan een grote politie- en legermacht. Die moeten voorkomen dat veel jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens overtrekken, zoals vorige maand gebeurde. Volgens Marokkaanse media staan ook traangaswerpers en arrestatieteams paraat. In het onderzoek naar het incident waarbij vorige maand een man bijna door een vliegtuigraampje naar buiten werd gezogen, is meer duidelijk geworden over de oorzaak. Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn vogels in een motor gevlogen. Daarna zijn delen van die motor losgeraakt en tegen het raampje geslagen, dat daardoor kapot ging. Op het Noorse eiland Spitsbergen heeft een man een boete gekregen omdat hij een ijsbeer heeft wakker gemaakt. De man gebruikte de misthoorn van zijn schip toen hij de slapende ijsbeer zag liggen. De beer schrok en rende weg. De man moet nu een boete betalen van omgerekend €4.550.
4: Langs de lijn en omsteken.
2: Snel naar Armand in Birmingham, want er is een finale aan de gang.
6: Ja, de laatste meters op de 800 meter. Die wordt gewonnen door Mark English, de Ier. En daarom ook groot geluid en groot kabaal hier in Birmingham voor zijn titel van deze 33-jarige Mark English. Die had al 2 keer brons. Zelfs al een keer in 2014 en een keer in 2022. Maar pakt nu zijn titel, zijn grote titel over 800 meter. Door in de eindsprint Marino Bludek, de Kroaat, die heel snel van start ging, uiteindelijk toch te verslaan. En dat is een mooie race, Gregory. En ik denk dat iedereen dit English ook wel gunt.
7: Ja, zeker. Dit doet al zo lang mee. 33 jaar in 2014. Ik was erbij tijdens het Europees kampioenschap in Zürich. En dat hij dan nu de gouden medaille pakt hier is natuurlijk fantastisch. Ook een hele mooie atleet. Een hele aardige atleet. Maar wat ik met name heel erg leuk vindt is dat hij zo verschrikkelijk makkelijk loopt. En ook die laatste 100 meter liet hij weer zien dat hij al zijn ervaring kon inzetten. Zich niet gek liet maken door de Spanjaard Attaoui, maar gewoon zijn eigen race bleef lopen.
6: Ja, een van de andere kanshebbers was een Brit, Max Bergin. Die was al snel dit jaar in 1:42.9. Ging niet van start in deze finale. En dus was dat 1 concurrent minder voor Mark English, die hier dus de titel pakt. We gaan straks nog kijken naar de laatste finale, de laatste loopfinale op deze avond. Dat is de finale over 200 meter bij de vrouwen. Die gaat over een kwartiertje beginnen.
1: Filip, Ajax speelt toch ook gewoon tegen een hele matige tegenstander. Hier moet toch wel wat meer tegen kunnen ook.
3: Ja, het is echt een hele zwakke tegenstander die alleen maar strijd hebben als wapen. En ja, technisch zijn ze echt zo erg de mindere van Ajax. En ik zie Michel, die trainer van Ajax, ook af en toe woedend zijn dugout uitkomen over hoe het toch in balbezit zo mis kan gaan. Net over wel een enorme kans in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor Tolu, die vrij voor de keeper werd gezet en krachtig kopte, maar geen hoek uitzoeken. Dus ja, dan kan de keeper er nog tussen komen en een handje er tegenaan krijgen. En nu een vrije trap voor Shelbourne. We gaan zo de blessuretijd in, maar inderdaad, vooral in balbezit in die tweede helft. Het wordt hoe langer, hoe zwakker, naarmate we het eindsignaal naderen. En we gaan nu eens even kijken hoeveel tijd erbij gaat komen. Extra tijd in deze wedstrijd. Dat zijn er maar liefst 5. Ja, er is vervuldig gewisseld. Er worden ook heel veel vervelende overtredingen gemaakt. 5 minuten nog te verspelen aan extra tijd. En ja, het is toch altijd niet beslist. Ajax kan winnen. Ajax kan ook nog verliezen van deze club. Hoewel het inderdaad het klassenverschil enorm is. Maar dat komt er vandaag absoluut niet uit.
2: 25 jaar na dato is hij vandaag opnieuw in première gegaan, maar dan wel gerestaureerd en in superhoge resolutie. Ik heb het over Minouche, de bioscoopfilm over de kat die in een mens verandert en een journalist gaat helpen.
8: Ik ben het, Minouche. Poes Minouche uit de Emmalaan. Ik snap ook niet waarom ik eruit zie als een mens.
9: Is er tovenarij in het spel?
8: Weet ik niet.
10: Stomme trut.
11: Ga je dan met Poesje praten?
12: Ik ben er zelf heen geweest.
9: Minouche! Er is iets vreselijks gebeurd.
12: Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg.
13: Nieuwtjes? Ik ken een Noordse brand, of beter gezegd, Timmer de Vries is er weer als eerste bij.
2: Vincent Bal, jij was 25 jaar geleden de regisseur van deze film. En afgelopen
14: en
2: week.
14: Ja, nog.
2: Dat raak je nooit meer kwijt. Dat ben je altijd, inderdaad.
14: Dat ben ik voor de rest van mijn leven. Dat is heel.
2: Dat moet een lekker gevoel zijn. Want afgelopen week heb jij de gerestaureerde versie, zoals ik net zei, in superhoge resolutie gezien met een deel van de cast. Hoe was dat?
14: Ja, dat was heel fijn eigenlijk. Het was al even geleden dat ik de film had gezien. En als het zo lang geleden is, dan kan je er ook met een beetje zekere afstand naar kijken. Dan zit ik niet meer te denken, hadden we maar dit of dat gedaan. Dus dan kan ik gewoon in de zaal zitten en genieten van de mooie film die we met z'n allen hebben gemaakt.
2: Ja, en ik had het over hogere resoluties. Wordt het daar ook beter of anders van? Of wat zie ik daar direct van terug?
14: Ik denk, je ziet het nu, alle projecties zijn momenteel digitaal. Dus nu zie je hem in deze projectie, zie je hem op de best mogelijke manier. Maar de restauratie is er wel van uitgegaan om de film gewoon zo te maken zoals wij hem toen hebben gemaakt. Ze hebben niet het nog proberen veranderen of zo. Dus in principe ziet de film er nog hetzelfde uit, is het nog dezelfde film. Maar we hebben het ooit gedraaid op pellicule, dus op 35 mm, zoals je vroeger zo'n filmrolletje in je camera stak. Ja. En nu bestaat hij digitaal, dus allez, valt er een atoombom, Minouche blijft bestaan.
2: Dat is een geruststellende gedachte.
14: Ja,
2: ik had het trouwens net even over die cast, die erbij aanwezig was. Ik las de namen, Carice van Houten, Theo Maassen, Olga Zuiderhoek, Pierre Bokma, Loes Luca. Dat zijn nogal grote namen. En toen kwam producent Bernie Bos met de nog best onbekende Vincent Bal aan, 29 jaar geleden. Hoe kwam hij bij jou toen?
14: Ik zat met Bernie in de jury van een filmfestival hier in België. En ik had toen één lange speelfilm gemaakt en die toonden ze daar ook. En Bernie zag die film en in de nabespreking zei van ja, heb je al een volgend project? Want anders heb ik een vraag voor jou. En het toeval wilde dat ik eigenlijk vrij kort daarvoor zelf het boek Minouche nog eens had gekocht. Want mijn vriendin was ziek en ik had zin om dat aan haar voor te lezen.
2: Oh.
14: En dus ik zei, ja, Minouche, fantastisch. En Bernie was zo iemand die gaf jou gewoon helemaal het vertrouwen. Dus die zei van, ja, ik denk dat jij daar een goede film van kan maken. Ik was inderdaad piepjong. En toen zijn we eigenlijk gaan casten. Dus toen ik erbij kwam, waren al die grote namen er niet bij. En kon ik ineens gaan vissen in een hele nieuwe acteursvijver in Nederland. En kwam ik allemaal geweldige mensen tegen. Ja.
2: En hoe ging dat? Kreeg je tijdens het lezen het boek in handen en de film van mij, zag je dan al de scènes voor je, terwijl je vriendin aan het voorlezen was uit Minouche?
14: Ja, ik had die film precies al gezien. Niet alleen bij het voorlezen, maar ook toen mijn moeder mij het boek vroeger voorlas. Dus ik had die film precies al gezien, ik moest hem alleen nog maken. En dat was eigenlijk een superleuk proces om te doen. Ja, en natuurlijk ook bijvoorbeeld die tekeningen van Karel Hollander, daar wordt niet zoveel over gesproken, maar die zijn ook voor mij heel bepalend geweest om, om die tover die het boek heeft, om die ook naar het scherm te brengen.
1: Ja, jullie namen scènes op met echte katten. Wie is er dan lastiger om mee te werken? Carice van Houten, Theo Maassen of die katten?
14: De katten zijn iets moeilijker om mee te communiceren natuurlijk.
1: Lastig regisseren ook, kan ik me voorstellen.
14: Ja, met een zekere naïviteit zijn we daarin gesprongen van oké, dat moet wel lukken en zo. En na draaidag 1 dachten we wel van, oh nee, waar zijn we aan begonnen? Want het was een scène dat die katten gingen natuurlijk alle kanten op. En het waren getrainde katten, maar toen leerden we van, we moeten echt kat per kat per kat doen. En dan kan je het een beetje onder controle houden. En we hadden goede mensen, Jaap en Tineke, die voor die katten zorgden. En Carice was en Theo waren geweldig, heerlijk om mee te werken. Voor Carice was het moeilijke dat zij elke avond nog een voorstelling van 3 uur moest gaan spelen in een uithoek van Nederland. Dus die was helemaal uitgeput gewoon.
1: Ja. Wat is nou de kracht van deze film? Hè? Ik bedoel, hij komt ook uit mijn jeugd. Nu 25 jaar later kunnen we hem gewoon weer in die bioscoop gaan zien. Wat denk jij?
14: De kracht is denk ik in de eerste plaats Annie M.G. Schmid, die gewoon fantastisch is, die zo echt een wereld heeft neergezet. En ik denk ook, dit is een van de enige boeken van haar die ze echt als boek heeft geschreven. Dus niet als episodes, als afleveringen in een krant, maar als geheel verhaal. Dus het verhaal zit heel lekker in elkaar. We hebben, denk ik dan, bij de film het geluk gehad dat we op alle posities met heel goede mensen werkten. En dat we erin zijn gelukt daardoor om die magie van het boek in de film niet te verliezen, maar zelfs te versterken misschien. En ja, ik weet het niet. Ik bedoel, de film heeft iets, een soort goede mengeling van goed verhaal, humor en een soort tover noem ik het. Hè. Dus je zit naar die films kijken en je gelooft echt dat die katten kunnen praten.
1: Ja. De magie, genereus ook dat u Annie M.G. Schmid noemt. In die mooie film dus die nu 25 jaar later weer in de bioscoop te zien is. Minouche, en dit was de regisseur van Minouche. Minouche nog steeds, Vincent Bal, dank u wel.
2: Het is afgelopen in Dublin, Philip Kook. Wat is het geworden?
3: Ja, het is 2-2 gebleven en ik zie juichende, zingende supporters uit Ierland die trots zijn op hun Shelbourne dat ze Ajax op 2-2 hebben kunnen houden. En ik zie toch zwaar ontevreden Ajax-spelers en een trainer, Michel, die ongetwijfeld een beetje geschrokken zal zijn van het niveau in de tweede helft van zijn ploeg. 2-2, het is wel genoeg natuurlijk om naar de play-offs te gaan in de Conference League. Maar Ajax blameert zich toch een beetje met dit gelijkspel hier tegen deze dreumers, de voetbaldreumers uit Ierland.
2: We gaan naar Birmingham, Arman Asfaroglu, want wat staat daar op het spel nu?
10: Nou, het discuswerpen is vanuit Nederlands perspectief voorbij. De wedstrijd nog niet helemaal. Maar de Nederlanders zijn uitgegooid. En Ruben Rolfink is 7e geworden met de beste worp van 65 meter 45. Dat was ook zijn eerste poging. Shaquille Emanuelsen heeft het nog iets beter gedaan. Is met 67 meter 97 zelfs op een hele knappe 5e plaats geëindigd. De wedstrijd gaat gewonnen worden door Christian Tje. Of de Litouw Alekna moet nu nog verder gooien. En doet dat net niet. En dus is het de Sloveen die de titel pakt voor de Litouwer Alekna en voor de Duitse Jansen Gregory. Het optreden van de Nederlanders, is dit gewoon naar behoren gepresteerd of is dat boven verwachting, vind jij?
11: Ja, ik denk zeker van Shaquille Emanuelsen vind ik het echt boven verwachting. Een prachtige afstand van 67-97 is heel erg goed, zeker in een stadion. En als je dat vergelijkt met de omstandigheden waarbij ze die normaal hebben geworpen in Amerika, is dit echt een fantastische prestatie.
10: We maken ons klaar voor de finale van de 200 meter bij de vrouwen. Die gaat over 5 minuten beginnen. Dat wordt een prachtige clash. Waarschijnlijk tussen 2 Britse vrouwen. Amy Hunt die de 100 meter al won tegen haar landgenote Dina Asher-Smith.

0: Plaat uit 2012, Imagine Dragons, was dit met On Top of the World.
1: Voor FC Twente stond er niet veel spanning meer op de tweede wedstrijd tegen Dutch na de 6-0 overwinning van vorige week. In Slowakije eindigt het vanavond in 3-3 en daarmee is FC Twente een ronde verder in de kwalificaties voor de Conference League. Keeper Joel Drommel stond voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Twente in de basis en hij kijkt met gemengde gevoelens terug.
2: Een paar prima uittrappen, meevoetballend, een paar goede reddingen. Alleen kijk terug op de 3 tegengoals. Waarvan één standaard situatie is, 1-1 op 1. En de andere was dan een inschattingsfoutje van mij.
3: Zo, jullie wilden het goede gevoel terugvinden. Maar ik kan me voorstellen dat je met een redelijke knauw het vliegtuig instapt.
2: Kijk, we moeten gewoon positief blijven. Natuurlijk was het vooral de tweede helft niet goed. Uiteindelijk over twee wedstrijden win je 9-3. Dat is het positieve. Maar uiteindelijk natuurlijk, het spel moet beter. We hebben heel veel kansen weggegeven. Dingen gingen fout. Dus je moet zeker weer een stapje hoger als we ons doelen willen halen. En dat moet zeker beter.
3: Maar hoe kan dat dan? Want een week geleden wordt deze tegenstander compleet van de mat gespeeld. Dat had misschien ook wel 12-0 kunnen worden. En dan vandaag in de tweede helft, ze waren gewoon beter.
2: Dan heb je gelijk in de tweede helft. Eerst vond ik ze niet beter, tweede helft vond ik ze wel beter.
3: En dan kom je ook nog 2-0 voor, dan denk je, ik had in het bakkie.
2: Kan het heel snel gaan met voetbal. Maar het moet beter, dat weten we allemaal zelf ook. De trainer laat jongens ook wisselen. Dus ze komen aan minuten. Maar dat is niet iets om een excuus te vinden. Het moet beter en we moeten zorgen dat we niet zoveel kansen weggeven. En uiteindelijk, komen er wel weer.
3: Is er veel chagrijn? Want afgelopen zondag in Heerenveen, toen verloren jullie 1-0. Je zat toen op de bank en nu sta je dan in het veld. Maar wat merk je er zelf van binnen de groep?
2: Het is wat stiller nu na afloop. Terwijl als je over twee wedstrijden kijkt en voor 9-3, dat zal denk ik iedereen tekenen. Het spel moet gewoon beter. De chagrijn is er, maar we moeten gewoon positief blijven. Het seizoen is nog heel vroeg. En het moet beter, het kan beter. En ik zit hier nu een week en we gaan alles aan doen om het niveau zo hoog mogelijk te krijgen.
1: En dat zei Joel Drommel tegen de verslaggever Job Vaarhorst van RTV Oost.
0: Arman, Gregory, jullie maken je op voor die 200 meter horde, hè?
4: Geen horde.
0: Oh,
4: wel 200 meter.
0: Plat, vlak.
4: Ze kunnen er voor de verrassing horen.

0: erbij zetten.
1: Nee, laat het niet doen. Gevaarlijk.
0: Gevaarlijk. Ja, zo gevaarlijk. Ja. Ja. Dat je opeens als je begint denkt, hey, wat doen die horden daar nou? Ja. Zullen ze niet doen. De finale inderdaad. 200 meter. De vrouwen worden 1 voor 1 geïntroduceerd. Er staan 3 Britse vrouwen in deze finale. Ik heb het al gehad over Amy Hunt en Dina Asher-Smith. En ook een derde Britse loopt vanuit baan 2. Heeft een geweldige voornaam, Gregory. Succes. Succes Edouan. Dat is een fijne naam om te hebben voor een sportvrouw. En dus veel Britten en ook een Ierse nog in deze finale. Dus het komt allemaal vanuit dit deel van Europa. En denk jij dat er iemand is die Hunt of Asher-Smith kan bedreigen in deze finale?
2: Ja, dat is denk ik Adeleke. We kennen haar als 400 meter loopster. Geweldige 400 meter loopster. Heeft er nu voor gekozen om de 200 meter te doen. De reden daarvan, nou ja, best wel apart. Omdat ze heeft gezegd, nou, ik ben niet helemaal fit. Mijn hamstrings trekken. De trekkende diepte, die snelheden. Dus dat ze hier kiest voor een 200 meter is best opmerkelijk. Maar zij zou wat dat betreft naast Dina Asher-Smith de enige uitdaagster echt zijn van Amy Hunt.
0: Adeleke, geboren in Dublin. De familie komt uit Nigeria. Hunt won de 100 meter al eerder op dit toernooi. En Asher-Smith, ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Zesvoudig Europees kampioen. Ze werd ook al eens wereldkampioen over 200 meter. Dat was in 2019. Nou, ze gaat natuurlijk al heel lang mee. Asher-Smith, 30 jaar inmiddels. Groot sportvrouw uit Groot-Brittannië. En Hunt is een stuk jonger. Is 24 en heeft de toekomst nog iets meer voor zich dan Asher-Smith. De vrouwen maken zich klaar voor die 200 meter. Ooit natuurlijk dat domein van Daphne Schippers. Maar zo'n topper op de sprint hebben we vanuit Nederlands perspectief niet meer. Als ik je nu vraag, Gregory, wie gaat deze 200 meter winnen?
2: Ja, dan ga ik toch voor Amy Hunt. Ik denk dat de tweede Dina Asher-Smith wordt. Dat gun ik haar, dat hoop ik ook. En ik denk toch nummer 3. Adeleke, de Ierse. Ondanks dat misschien wel de, moet ik even goed kijken, de Zwitserse ook. Daar hebben we het over Hoenke. Een goede tijd heeft gelopen dit seizoen. Maar ik denk dat het echt tussen die 3 zal gaan.
0: En dan zullen we afspreken, als het niet klopt, trek jij je schoenen toch weer aan en ga je 200 meter lopen.
2: Dat doe ik dan 200 meter inderdaad. Nou, dat is wel iets makkelijker. Ik vind trouwens wel, moet ik wel zeggen, Armand, snel voordat ze gaan starten, dat deze dames het inderdaad verdienen om in een vol stadion te lopen. En dat is het ook nu.
0: Ja, dat is heel goed dat je dat zegt. Want we hebben veel gezegd dat het de afgelopen dagen wat leeg was. Dat is nu zeker niet zo. Nog niet helemaal vol, maar er zitten echt wel bijna 20.000 mensen hier in Birmingham. En dit is natuurlijk ook een van de allermooiste onderdelen voor het Britse publiek. Met 3 Britse vrouwen in de finale. En de Ierse Adeleke. Het wordt stil in het stadion en ze zijn nu vertrokken. Die strijd tussen Hunt en Asher-Smith. Kan Hunt hier voor de dubbel gaan op deze Europese kampioenschap in Birmingham? Asher-Smith en Hunt gezamenlijk aan de leiding. En bij het uitkomen van de bocht is hier Asher-Smith met een lichte voorsprong. Hunt komt eraan. Hunt komt langs zij. Wat een prachtige strijd tussen deze 2 Britse vrouwen. Hunt gaat er overheen en Asher-Smith kan het niet meer achterhalen. En het is een dubbel voor Amy Hunt, die hier ook de 200 meter wint op deze Europese kampioenschappen. En Adeleke die gaat nog langs Asher-Smith op die laatste meter. Pakt het zilver. Asher-Smith pakt brons. Maar het goud is dus voor Amy Hunt. Zij pakt de dubbel op dit EK.
3: In het Britse Clacton zijn de stembussen nog een paar minuten open voor een opvallende tussentijdse verkiezing. Reform UK-leider Nigel Farage probeert zijn eigen zetel terug te winnen. Zijn bekendste uitdager is de satirische kandidaat Count Binface, graaf Prullenbakhoofd. De uitslag wordt morgenochtend verwacht. Aan de telefoon vanuit het Verenigd Koninkrijk trouw correspondent Niels Postumus. Goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Stond heel Clacton klaar om naar de stembus te gaan vandaag?
4: Nee. De verwachting is dat de opkomst behoorlijk laag gaat zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk omdat Farage de enige echt serieuze kandidaat is. Maar dat is waarschijnlijk in zijn voordeel. Want zijn kiezers hebben in peilingen aangegeven dat zij wel willen gaan stemmen. Dus dat is in het voordeel van Farage.
3: Ja, en welke uitslag wordt er verwacht? Heb je er al zicht? Zijn er exit polls? Zijn er verwachtingen, peilingen?
4: Nee, er zijn geen exit polls. Er zijn natuurlijk wel afgelopen week dus wat peilingen gedaan. En voornamelijk omdat dus vooral Farage supporters zeggen dat ze gaan stemmen, is het eigenlijk wel zo goed als zeker dat Farage gaat winnen. Het moet heel gek zijn als dat anders gaat lopen.
3: Ja. Farage die stapte 7 juli zelf op nadat hij beschuldigd werd van het niet opgeven van een donatie van 5 miljoen pond, begreep ik. En stelde zich daarna meteen weer verkiesbaar voor deze verkiezingen. Wat zat er achter, Niels?
4: Volgens zijn tegenstanders is het een mediacircus. Farage was dus een opspraak geraakt vanwege die donatie. Er loopt een onderzoek naar hem en zijn tegenstanders zeggen hij wilde de aandacht afleiden. En heeft daardoor deze verkiezing een soort van zelf gecreëerd. En dat is ook de reden waarom heel veel van de andere partijen de verkiezingen boycotten. Omdat zij zeggen, ja, aan zo'n politieke stunt om je eigen schandaal de aandacht daarvan af te leiden, daar doen wij niet aan mee. En dat is dus de reden dat partijen als Labour en de conservatieven allemaal niet meedoen.
1: Ja, dus we gaan niet het plaatje zien dat Farage wint van die partijen. Hè? Die staat dan niet samen met die kandidaten op het podium. Hij staat dan wel naast een soort clown die toch misschien wel een significant aantal stemmen gaat halen. Is dat dan toch dat de truc een beetje als een boemerang terugkomt in het gezicht van Farage?
4: Ja, zeker. Want ja, hij staat nou dus zo meteen naast Count Binface. Dat is een kandidaat met een prullenbak, een outfit met een prullenbak op zijn hoofd. Dat maakt natuurlijk wel dat deze hele herverkiezing van Farage, die dus eigenlijk bedoeld was om zijn kracht, zijn electorale kracht nog een keer te tonen, ja, maakt eigenlijk dat het nou een soort van grap is geworden en dat iedereen er ook de hele tijd grappen over maakt. Dus ja, dit is wel iets wat als een boemerang in zijn gezicht is teruggekomen. Ja,
1: ja, het heeft hem die tijd gekost, geld gekost, maar naar alle waarschijnlijkheid wint hij wel van de vuilnisbak. Kan dat onderzoek dan gewoon weer doorgaan als hij weer zitting gaat nemen in het Lagerhuis?
4: Ja, dat onderzoek loopt in principe gewoon door. Daar verandert niks aan. Het is natuurlijk nog niet zeker dat daar ook uitkomt dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Ja. Mocht dat wel zo zijn, kan het hem op een straf komen te staan in het parlement. En dat zou eventueel misschien wel weer een nieuwe tussentijdse verkiezing mogelijk moeten maken. Dat zou eventueel kunnen.
1: Ja, dan gaan we dus weer in Clacton Nigel Farage zien campagne voeren. En dan zien we misschien wel weer Count Binface meedoen daar.
4: Ja, precies. Ja, dat zou je goed kunnen, ja.
1: Neverending story, zoals het politieke leven van Nigel Farage sowieso is natuurlijk. Niels Postumus, dank je wel voor je duiding over deze verkiezingen in Clacton in Engeland. Dus waar morgenochtend de uitslagen van worden verwacht.
3: Ja, en morgenochtend zijn die uitslagen. Morgenavond hebben wij natuurlijk ook weer langs de lijn een omstreker. En dan zijn we bij Telstar tegen Sparta Rotterdam in de Eredivisie. Er is ook nog eens een hele ronde in de keukenkampioen-divisie, die wij natuurlijk
1: EK zwemmen, EK atletiek.
3: Wat een heerlijke sportweek is eigenlijk,
1: toch? Absoluut, ja, lekker. Dat allemaal morgen. Nu uiteraard het oog op morgen met Lucella Carrasso.
3: Tot morgen.
1: Goedenavond.
5: NPO Radio 1. In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
6: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
5: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
6: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
5: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
7: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde. Want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
5: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
8: Je kan niemand erop aanwijzen van, hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
5: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
9: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Ster. Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: NPO Radio 1.
13: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond.
14: Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten. Maar volgens de politie is inmiddels iedereen geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend, maar volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. In een Marokkaans dorp bij de grens van de Spaanse exclave Ceuta staan een grote politie- en legermacht. Die moeten voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens overtrekken, zoals vorige maand gebeurde. Volgens Marokkaanse media staan ook traangaswerpers en arrestatieteams paraat. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Ondanks de storing met de reisinformatie konden de treinen wel rijden. In het onderzoek naar het incident waarbij vorige maand een man bijna door een vliegtuigraampje naar buiten werd gezogen, is meer duidelijk geworden over de oorzaak. Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn er vogels in de motor gevlogen. Daarna zijn delen van die motor losgeraakt en tegen het raampje geslagen dat daardoor kapot ging. In Utrecht is een lijnbus op een tram gebotst. 5 mensen zijn gewond geraakt en de schade is groot, meldt RTV Utrecht. De tram ontspoorde en de bus schoot van de weg. Volgens vervoersbedrijf Transdev moesten 2 mensen naar het ziekenhuis, onder wie de chauffeur van de bus. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax treft het Zwitserse Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Jahre und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 25 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Dat een Catalaan de nieuwe bondscoach is, maakt heel wat los. Zo zou zijn Engels niet goed zijn. Nou, ik heb wat interviews geluisterd. Zijn Engels is echt beter dan dat van veel Nederlandse coaches die in het buitenland werkten. U weet het misschien ook nog wel. It's a question of time. That's another cook. En the death of the gladioles. Nou, zolang dat Nederlands cultureel voetbalerfgoed is, pas wel enige bescheidenheid over Xavi. Of zegt u Xavi? Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen wordt een groot boerenprotest in Den Bosch verwacht. Wat daar gaande is, vernemen we straks van Gerben Boom van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Wat maakt de Spaanse Costa del Sol nu zo aantrekkelijk voor Nederlandse criminelen? En de vraag is ook hoe lang dat nog zo is, want er zijn er weer een paar gearresteerd. Daar gaan we het eens goed over hebben. En hockeyster Jibby Jansen werd al eens uitgeroepen tot de beste speelster ter wereld. Aan de vooravond van het wereldkampioenschap komt er een korte documentaire over haar uit. En haar carrière kende ook moeilijke momenten, vertelt ze daarin. En dat vertelt ze straks ook bij ons. En tot slot, omdat het Oog 50 jaar bestaat, gaan we naar de muziek van 50 jaar geleden met Bonnie Sinclair en Peter Koelewijn over deze hit. We geven een hint. Maar eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 13 augustus.
2: De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan waterschappen en kabinet hadden verwacht.
4: Ik moet de eerste dijkgraaf nog spreken, die zei van ik had dit deze zomer al verwacht.
2: De droogte raakt nu veel bedrijven, aldus minister Karremans.
4: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis.
2: Onder meer voor kwekers.
5: Ja, het is gewoon een ramp, een drama. Het is niet leuk.
2: De minister ging bij enkele kwekers langs.
4: Ik maak me zeker zorgen over bedrijven zoals dit, maar ook over de binnenvaart, over de industrie. Ja, die krijgen enorme klappen en dat is heel slecht voor onze economie.
2: Er zijn tot nu toe vooral regionale maatregelen genomen, zoals sproeiverboden. Landelijke maatregelen komen nog niet.
4: Ik verwacht niet dat we dat volgende week of die week daarna afkondigen. Ook omdat we volgende week een beetje regen verwachten als het goed is. Maar we proberen natuurlijk in allerlei scenario's te denken en zo goed mogelijk met het beschikbare water om te gaan.
2: Drinkwater is er nog wel genoeg, waardoor mensen met mate hun tuintje kunnen besproeien.
6: Wat we halen voor drinkwater, dat komt uit grote rivieren en dat komt uit hele diepe lagen van de ondergrond. En die zijn veel minder afhankelijk van fluctuaties over het jaar heen.
2: Toch moeten mensen ook met dat water wel zuinig omgaan.
6: Als je je auto gaat wassen, stel dat eventjes uit en ga gewoon één keer per dag onder de douche.
2: Bij een raffinaderij in het Rotterdamse havengebied is een explosie geweest.
7: Daarbij zijn helaas meerdere gewonden gevallen en is er ook één persoon overleden.
2: Daarvoor was er bij een ander bedrijf een grote stroomstoring, maar het is niet duidelijk of er een verband is.
7: Dat kunnen we nog niet bevestigen, maar ja, we leggen natuurlijk wel alles naast elkaar. Dus ja, we houden wel alle scenario's gewoon open en natuurlijk kijken we ook daarnaar.
2: En bekend werd dat oud-PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden op 79-jarige leeftijd. Volgens vriend Job Cohen was Wallage
8: een politicus die het ook echt vanuit de doelstellingen die hij heeft het beste met het land en met de wereld voor heeft. En dat is iets wat we vandaag de dag nog wel eens missen, vind ik.
2: Als fractievoorzitter van de PvdA stond Wallage geregeld lijnrecht tegenover zijn VVD-collega Bolkestein. Bijvoorbeeld als het ging over asielzaken.
9: Een paar opmerkingen gemaakt die bij mijn fractie, als ik het in gewoon Nederlands mag zeggen, een beetje vieze smaak hebben achtergelaten.
2: Jacques Wallage was ook twee keer staatssecretaris en later ook burgemeester van Groningen. Bij zijn installatie werd toen gezegd:
10: wij spreken dan ook de hoop uit dat hij snel de omslag zal weten te maken van gezicht van de Partij van de Arbeid naar gezicht van Groningen.
2: Dat lukte. Jacques Wallage was uiteindelijk meer dan 10 jaar burgemeester en ging toen met pensioen. Zijn bestuurlijke ervaring deelde hij graag.
11: Het feit dat je bijna 40 jaar in het openbaar bestuur hebt gewerkt en nu af en toe een zaal met de jonge ambtenaar voor je neus hebt en kennis kunt overdragen, dat is wel heel leuk.
2: Volgens de overheid moet iedereen een noodradio hebben. Bij RTV Oost delen ze die uit, alleen wist niet iedereen hoe die werkt.
12: Dat is Anita, dat is Betsy, dat is Max. En jij was ook alweer? ben er.
13: En niemand van jullie weet hoe het werkt?
12: We zijn niet zo digitaal verder.
2: De verslaggever kwam het allemaal uitleggen.
13: Aan de rechterkant zit de aanknop. Ingedrukt houden moet u die.
12: Oh.
13: De FM.
12: Oh, maar ik moet dat 99.9 hebben.
2: Ja. Ja, na het indrukken van de knoppen ontdekte deze luisteraar...

0: ook nog een leuke functie op de radio, het alarm.
1: Maar aan het eind van de gang horen ze dat niet, hoor.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
3: Goodbye, zegt hij nou. Dat betekent tot ziens. Dat is niet
1: ja,
3: goed,
1: dat snap ik.
3: Ja.
1: Zoveel eigenlijk kan ik
0: Mooi. Dan de krant van morgen, Ismael de Bruin.
4: De politie werkt vaak niet meer mee aan regelingen om winkeldiefstal en interne fraude buiten het strafrecht af te wikkelen, dat schrijft de Telegraaf. Ook pomphouders krijgen niet langer de adressen van klanten die wegrijden zonder te betalen. En daarover staat de stichting Daad Alarm. En die houdt zich namens ondernemers bezig met de aansprakelijkheidsstelling van daders. Volgens een medewerker kunnen pomphouders de doorrijders moeilijker achterhalen en kunnen winkeliers niet nagaan of een dief een juist adres opgeeft.
0: De politie geeft niet thuis op een overheidstaak, zegt de stichting. De politie bevestigt dat er nieuwe werkinstructies zijn rond het verstrekken van gegevens. Doordat de overheid zich heeft teruggetrokken rond de aanpak van winkeldiefstal, registreert de politie aanzienlijk minder van die diefstallen. En veel politieteams weigeren de laatste tijd dus om adressen van verdachten door te geven, dit tot frustratie van de stichting.
4: In Trouw een reportage over de waterkamer in Lelystad. Een centrum van Rijkswaterstaat dat het watersysteem in ons land 24 uur per dag in de gaten houdt. Kaarten, telefoons en veel schermen. De informatie komt van alle kanten op je af. In de tijd waarin de droogte zorgwekkende gevolgen heeft, is de waterkamer tegelijk een oase van rust, schrijft de krant.
0: Ja, want er is bepaald geen paniek in de tent. Ik ben niet zo snel gestrest, zegt een senior adviseur van het centrum. Haar scherm laat onder meer de waterhoogtes zien en de hoeveelheid water die per seconde door een rivier stroomt. Een oranje rivier op het scherm staat voor zorgelijk laag. Dat geldt nu vooral voor de Nederrijn en de Lek.
4: De kans op natuurbranden is extreem hoog, maar de brandweer in Ommen staat er niet alleen voor, dat schrijft het Nederlands Dagblad. Tientallen boeren hebben giertanks klaarstaan met duizenden liter water. En de boeren worden samen wel de bosbrandweer genoemd. Ze hebben die unieke samenwerking met de brandweer al decennia, al is er de laatste 25 jaar nauwelijks gebruik van gemaakt.
0: De tractoren van de boeren hebben de nodige voordelen. Ik hobbel zo over de slootjes heen, terwijl een brandweerwagen al kan vastlopen op een zacht zandpad, zegt een boer. Door de extreme droogte zijn de giertanks dit jaar gevuld met bronwater. Nou, dat is er nog in overvloed, meters diep onder de grond. En de boeren doen alles vrijwillig, nabeurschap, zoals dat heet.
4: Dick van den Heuvel, bekend als schrijver van tv-series, toneelstukken en musicals, publiceert dit jaar maar liefst 5 thrillers over een politiepastoor met een groot hart voor Amsterdam. Cas Wulfers heet hij. Het politiebureau in zijn reeks zit aan de Warmoestraat. Daar werd ooit een politiepastoor aangenomen, vertelt van den Heuvel. Een commissaris vond dat er een klein stapje meer richting menselijkheid moest worden gezet.
0: Niet alleen voor de begeleiding van slachtoffers en nabestaanden, maar ook voor de agenten. De boeken zijn een goede uitlaatklep voor de maatschappelijke betrokkenheid die mij af en toe in de weg zit, zegt van den Heuvel. Ik kan schrijven over vreemdelingenhaat, drugshandel, femicide en jeugdzorg in brede zin.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Save it for a rainy day, Jayhawks. Morgen is er een groot protest bij het provinciehuis van Den Bosch tegen het intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders. Provinciale statenleden van Noord-Brabant komen terug van reces om het over dat besluit te hebben. Gerben Boom is voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact en hij zal daar morgen ook zijn buiten om te spreken. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zeg, hoeveel boeren verwacht u morgen?
1: Ja, we verwachten ongeveer tussen de 2000 en de 2500 mensen bij het provinciehuis morgen.
0: Zo.
1: Dus dat is een grote opkomst.
0: Ja, en de aanleiding is dat, de context is in juni is er vanuit het kabinet een brief aan de Kamer naar de Kamer gestuurd, hè, met de contouren van een nieuw stikstofbeleid. Ondertussen was er een uitspraak van de rechter en besloot het provinciebestuur de vergunningen voor die 5 pluimveehouders in te trekken. En dat is waar jullie zo boos over zijn, hè?
1: Ja, klopt. De provincie heeft vlak voor het reces aangegeven dat ze na de zomer het besluit willen nemen om die vergunningen te gaan intrekken. Omdat ze daarbij zeggen, we kunnen niet anders en we worden erin gedwongen door de rechter. Maar een paar weken daarvoor hebben we juist een stikstofbrief gekregen vanuit het kabinet met als hoofddoel vergunningen verlenen en het weer mogelijk maken om bedrijfsontwikkeling plaats te laten vinden. Ja, en dat is voor ons echt de omgekeerde wereld.
0: De minister van Essen van Landbouw die liet vandaag weten dat hij vindt dat de Brabantse pluimveehouders deze 5 nog een kans moeten krijgen. En hij zegt, ja, Provinciale Staten, kijk of je er nog wat aan kan doen. Wat vindt u daar dan van?
1: Ja, ik vind dat een mooie eerste stap. Tegelijkertijd zie ik ook de zorgen, de woede en ook de wanhoop vanuit mijn achterban. De afgelopen weken is er heel veel gebeurd. Het is aan de ene kant reces geweest voor politici, maar boeren gaan door. En boeren hebben ook gehoord, zowel die 5 ondernemers als iedereen in Brabant, wat er mogelijk staat te gebeuren. En dan is dit nog niet zomaar ook de stap die zegt, oké, het komt goed voor deze 5 ondernemers en alle andere gevallen waar ook handhavingsverzoeken boven de markt drijven.
0: Want boeren zouden eventueel dan met nieuwe plannen kunnen komen, bijvoorbeeld meer innovatie of een bepaald soort innovatie of minder pluimvee. Zit daar wat u betreft dan mogelijk die oplossing waar ook de minister op aanstuurt?
1: Ja, de rechter heeft aangegeven dat het nodig is om in gesprek te gaan met die ondernemers, samen met de provincie en met MOB in dit geval, de milieuorganisatie die de rechtszaak had aangespannen. En dat ze gezamenlijk moeten kijken over hoe kunnen we nou emissies gaan reduceren. En dat is heel belangrijk, want als je vanuit die redenatie gaat kijken, dan ga je eerst kijken wat moet er in het gebied gebeuren om de natuur te versterken. Wat zijn de economische activiteiten die ergens plaatsvinden? En wat zijn ook de mogelijkheden voor die ondernemers om door te kunnen blijven boeren. Misschien op de plek waar ze nu zitten met innovatie of met extensivering, maar misschien ook wel op een andere plek.
0: En staan ze ervoor open om dat met de milieuorganisatie samen uit te zoeken?
1: Deze 5 ondernemers die hebben allemaal op hun beurt een eigen plan gemaakt om stikstof te gaan reduceren. Dus daarmee hebben ze invulling gegeven aan hetgeen de rechter gevraagd heeft. Maar er is onvoldoende naar die ondernemers en naar die ondernemersplannen gekeken. En dat was een serieuze afweging mee te nemen in de afweging die de provincie heeft gemaakt.
0: Ja, en is het ook niet een beetje apart eigenlijk om dit dan ook weer bij een milieuorganisatie te leggen? Van nou gaan jullie maar kijken of jullie daar met de boeren uitkomen.
1: Nou, de boeren die waren aan zet samen met de provincie om daar uit te komen. En de milieuorganisatie was degene die de rechtszaak had aangespannen.
0: Nee, dat snap ik. Maar als de rechter zei, ga samen kijken, is dat dan logisch?
1: Voor mij is het logisch dat de overheid komt met een kader waarbij een ondernemer weet, dit is het kader waarmee ik de komende jaren kan ondernemen en dit is wat ik moet doen op mijn bedrijf. En daarin is de ondernemer dus aan zet om een plan te maken en de overheid aan zet om daarin een heel duidelijk kader te geven, zodat er niet meer op willekeur gehandhaafd wordt. Want dat is wel wat er nu gebeurt.
0: En waar zit de willekeur wat u betreft en wat uw collega's betreft in?
1: Nou, er zit volstrekt geen logica in de handhavingsverzoeken die gedaan worden door verschillende milieuorganisaties. En het zou heel duidelijk van tevoren moeten zijn, er zijn bestaande vergunningen. Er zijn vergunningen in het verleden aangevraagd en toegekend gekregen. Dan moet je er als ondernemer ook vanuit kunnen gaan dat je kan gaan ondernemen. Want op basis van die vergunning vraag je je financiering aan en bouw je ook je investeringen uit op je bedrijf. Ja, dan moet je ook weten wat je positie is ten aanzien van een vergunning.
0: Ja, en tegelijkertijd als de rechter zegt, die is niet helemaal goed verleend. Ja. Is dat dan pech?
1: Nou, de vergunning is wel goed verleend. Alleen de rechter heeft gezegd dat het natuurgebied verbeterd moet worden en dat dit dan het gevolg zou zijn. Ja, en daarin gaan wij niet mee. Wij zeggen namelijk, een ondernemer heeft een vergunning gekregen, er wordt gevraagd om daarin te reduceren. En dan is het volstrekt onacceptabel dat er gezegd wordt, nou, dan trekken we de vergunning maar in. Want als dat de nieuwe standaard wordt in Nederland, dan weten we ook niet meer wat de status of van een fabriek is of van een ondernemer die ergens op een bedrijventerrein zit. Want je moet er in Nederland gewoon van uit kunnen gaan dat als je een vergunning aanvraagt, dat je die binnen de kaders van de wet ook daadwerkelijk kan behouden.
0: En welke invloed heeft deze situatie in Brabant rond deze 5 vergunningen, zijn het nu, op de steun of het draagvlak voor de plannen van het kabinet voor de stikstofreductie?
1: Nou, dat heeft een hele knauw gegeven aan draagvlak en steun. We hebben vanuit het NAEK, vanuit de jonge boeren, de afgelopen weken heel veel gesprekken gevoerd. In ledenavonden, maar ook individuele gesprekken met onze achterban. En daarin hoor je keer op keer terug. Ga eerst in gesprek over het terugkrijgen van vertrouwen van vergunningverlening. Dus weten wat de rechtszekerheid van de vergunning is. En daarna kunnen we weer verder gaan praten over stikstofmaatregelen en de stikstofbrief.
0: En tussen die duizenden mensen die morgen komen, in ieder geval naar verwachting, komen ook boeren die tegen het landelijk stikstofbeleid komen demonstreren. Dus niet alleen voor de 5 pluimveehouders. Bent u daar blij mee dat protest waarschijnlijk verbreed wordt?
1: Nou, ik denk dat er zijn morgen heel veel verschillende agrarische organisaties aanwezig. En dat vind ik een ontzettend mooi teken. Ik denk dat het laat zien dat er nu wel een grens getrokken wordt en dat we erin gezamenlijk optrekken over vergunningverlening. Tegelijkertijd zie je ook dat er een aantal organisaties zijn die zeggen de stikstofbrief moet van tafel. Wij hebben als NAEK, als jonge boeren, gezegd, wij willen na de zomer in gesprek om te kijken wat moet er nou anders om die brief ook daadwerkelijk op een goede manier invulling te geven, zodat jonge boeren en tuinders ook perspectief krijgen. Daar hebben we heel duidelijk een aantal punten voor op papier gezet en die ook gedeeld met het kabinet. En we gaan na de zomer stuk voor stuk toetsen of daar iets mee gedaan wordt. En op basis daarvan bepalen wij wat ons standpunt is ten aanzien van het stikstofbeleid.
0: Ja, en u spreekt morgen, dit is uw standpunt. Er spreken ook mensen morgen 2 binnen bij Provinciale Staten. Is het zo dat je dus eigenlijk een groot divers palet aan verschillende meningen van boeren krijgt, hoe het verder moet morgen?
1: Nou, morgen zijn er sowieso de 5 pluimveehouders waar het nu om gaat. Die spreken morgen in. En daarnaast dus een aantal afvaardigingen van agrarische organisaties. En daar zijn wij als NAEK, als jonge boeren, er eentje van.
0: Ja, maar dan is het eigenlijk net een soort Tweede Kamer waar ieder zijn eigen inbreng heeft, als ik het zo hoor, of niet?
1: Waarin iedereen zijn eigen inbreng heeft, maar ik denk dat er toch een hele grote rode lijn of rode draad door alle inbrengen heen zal zijn. Namelijk, er moet een fatsoenlijk proces komen om de bedrijven die het nu betreft ook daadwerkelijk perspectief te geven, zodat ze ook een keuze hebben en zodat ze ook door kunnen gaan met hun bedrijven.
0: Gerben Boom, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, hartelijk dank voor uw toelichting.
1: Dankjewel.
0: Zaterdag start het WK hockey in Amstelveen en daar kan het publiek dan ook weer genieten van strafcornerspecialist en Olympisch kampioen Jibby Jansen. Over haar bijzondere carrière is morgen op de televisie de documentaire Jibby Stilte voor de Slag te zien. En daarin vertelt zij ook over de periode dat ze voor de Spelen van Tokio uit het Nederlands elftal stapte, omdat ze mede door de sfeer niet goed in haar vel zat.
2: Het is gewoon een hele drukkende sfeer, wat maakt dat je op een gegeven moment gewoon continu denkt dat je iets fout doet. Ik was ook bang om het verkeerde shirtje aan te doen. Ik was bang om de verkeerde dingen op te scheppen. En de ene dag was het van, waarom eet je niet die frietjes? En de andere dag was het, waarom heb je die frietjes? En dan weet je het op een gegeven moment niet meer.
0: En ik heb nu contact met Jibby Jansen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, jullie zijn je aan het voorbereiden nu op het WK. Hoe sta je ervoor?
3: Ja, we zijn al een lange tijd aan het voorbereiden. En sinds vandaag zitten we ook in het hotel. We hebben nog een laatste oefenwedstrijd gespeeld. En die hebben we ook gewonnen. Dus ik denk dat we er heel erg klaar voor zijn. En ik heb er heel veel zin in.
0: En aan die vooravond dus die documentaire over jouw carrière. Wat was de reden dat je daaraan wilde meewerken?
3: Ik werd hier inderdaad voor gevraagd en het leek me wel een supermooi moment om in beeld te brengen hoe tot nu toe mijn carrière geweest is. En daarbij geeft het ook wat extra zichtbaarheid aan het hockey. En nou ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
0: En wat mij opviel, want ik heb de documentaire ook al kunnen zien, is ook dat je hebt besloten iets te vertellen over een periode dat je het lastig had in Oranje, toen je jonger was voor de Spelen van Tokio. Je leest ook uit je dagboek voor uit die tijd. Nou, dat doet ook niet iedere sporter. Wat is de reden dat je daar iets over wilde delen met het publiek?
3: Ik heb daar gewoon mijn eerlijke verhaal gedaan. En ja, ik dacht, als we dan mijn carrière in beeld brengen, dan moet ook dat moment, was daar zeker een groot onderdeel van.
0: Want op dat moment had je minder plezier, hè? In het hockey. Waar kwam dat met name door?
3: Ja, ik had op dat moment minder plezier, minder zelfvertrouwen. En ik denk dat ik dat gewoon goed uitleg in de documentaire, wat ik daar ook over kwijt wil.
0: Nou, want een van de dingen, want de mensen hebben hem nu natuurlijk nog niet gezien, maar een van de dingen die je daar vertelt is dat ook de leiderschapsstijl van de toenmalige coach wat lastig was voor jou. En, kan je vertellen wat in haar
2: drukkende sfeer, wat maakt dat je op een gegeven moment gewoon continu denkt dat je iets fout doet? Ik was ook bang om het verkeerde shirtje aan te doen. Ik was bang om de verkeerde dingen op te scheppen. En de ene dag was het van, waarom eet je niet die frietjes? En de andere dag was het, waarom heb je die frietjes? En dan weet je het op een gegeven moment niet meer.
0: En ik heb nu contact met Jibby Jansen. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, jullie zijn je aan het voorbereiden nu op het WK. Hoe sta je ervoor?
3: Ja, we zijn al een lange tijd aan het voorbereiden. En sinds vandaag zitten we ook in het hotel. We hebben nog een laatste oefenwedstrijd gespeeld en die hebben we ook gewonnen. Dus ik denk dat we er heel erg klaar voor zijn en ja, ik heb er heel veel zin in.
0: En aan die vooravond dus die documentaire over jouw carrière. Wat was de reden dat je daaraan wilde meewerken?
3: Nou ja, ik werd hier inderdaad voor gevraagd en het leek me wel een supermooi moment om ja, in beeld te brengen hoe tot nu toe mijn carrière geweest is. En daarbij geeft het ook wat extra zichtbaarheid aan het hockey. En nou ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
0: En wat mij opviel.

0: wel zin in.
1: En aan die vooravond dus, die documentaire over jouw carrière. Wat was de reden dat je daaraan wilde meewerken?
0: Ik werd hier inderdaad voor gevraagd. En het leek me wel een supermooi moment om in beeld te brengen hoe tot nu toe mijn carrière geweest is. En daarbij geeft het ook wat extra zichtbaarheid aan het hockey. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
1: En wat mij opviel, want ik heb de documentaire ook al kunnen zien, is ook dat je hebt besloten iets te vertellen over een periode dat je het lastig had in Oranje, toen je jonger was voor de Spelen van Tokio. Je leest ook uit je dagboek voor uit die tijd. Nou, dat doet ook niet iedere sporter. Wat is de reden dat je daar iets over wilde delen met het publiek?
0: Ik heb daar gewoon mijn eerlijke verhaal gedaan. En ik dacht, als we dan mijn carrière in beeld brengen, dan moet ook dat moment, was daar zeker een groot onderdeel van.
1: Want op dat moment had je minder plezier, hè? In het hockey. Waar kwam dat met name door?
0: Ik had op dat moment minder plezier, minder zelfvertrouwen. En ik denk dat ik dat gewoon goed uitleg in de documentaire, wat ik daar ook over kwijt wil.
1: Nou, want een van de dingen, want de mensen hebben hem nu natuurlijk nog niet gezien, maar een van de dingen die je daar vertelt is dat ook de leiderschapstijl van de toenmalige coach wat lastig was voor jou. En, kan je vertellen wat in haar stijl in die tijd niet goed voor jouw ontwikkeling was?
0: Op dat moment vond ik het lastig om te gaan met een beetje cultuur die daar op dat moment was. En dat bracht mij in onzekerheid en waardoor ik ook minder zelfverzekerd op het veld stond. Ik heb dat een tijdje zeker daar gespeeld, maar op een gegeven moment heb ik besloten van, ik ben nu niet de beste versie van mezelf en ik word minder blij van het hockeyspel. Terwijl dit is eigenlijk waar ik altijd van gedroomd heb. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om daar even uit te stappen.
1: En jouw vader, Ronald Jans, is ook tophockeyer geweest, hè? Hij haalde veel successen met Oranje als keeper. Was dat fijn ook in zo'n periode? Want je hebt heel veel aan hem gehad, zien we. Toen je klein was en met hem in de tuin aan het hockeyen was en daarna. Maar was het in zo'n periode ook fijn dat hij tophockeyer is geweest? Om met jou mee te denken of jij jouw gouden droom op dat moment even stop zou zetten?
0: Mijn ouders zijn altijd gewoon heel erg betrokken geweest en zijn dat nu nog steeds in mijn carrière. Het is wel heel moeilijk navertellen wat je eigenlijk allemaal meemaakt op een trip of op een trainingskamp. Dus uiteindelijk heb ik gewoon vooral heel erg naar mijn eigen gevoel geluisterd. Zeker dat ook wel met mijn ouders besproken. Maar uiteindelijk heb ik gewoon echt naar mijn eigen gevoel geluisterd. En was op dat moment voor mij gewoon even het beste om daar uit te stappen.
1: Ja, en de coach van toen, het ging om Allison Annen, die is een half jaar later ook, moest zij direct vertrokken bij de bond. Er werd toen gesproken over een angstcultuur. Nou, jij bent later weer teruggekomen en je zei van tevoren, hè, als ik terugkom, dan kies ik daar zelf voor. Ik word de hockeyer die ik wil zijn. Wat heb je daarvoor gedaan in die tussentijd?
0: Ik denk dat het in eerste instantie voor mij heel erg goed voelde om zelf die keuze gemaakt te hebben om er even uit te stappen. Daardoor voelde ik gewoon van, ik ben weer echt baas over mijn eigen carrière. Daarnaast heb ik ook hulp gezocht. Ben ik bij een mental coach aan de slag gegaan. Om toch gewoon te gaan kijken van hoe kan ik toch uiteindelijk mijn droom waarmaken. En dat was wel gewoon echt spelen voor het Nederlands team. Maar wel met een gevoel van dat ik zelfverzekerd en me goed voel, zeg maar. Dus daar heb ik heel hard aan gewerkt. En ik merkte al wel heel snel, doordat ik dus die keuze had gemaakt, dat ik gewoon echt het plezier weer terugvond. Waardoor ik ook weer echt beter ging hockeyen. Dus dat ging heel erg samen. En toen ben ik teruggekeerd bij het Nederlands team.
1: En alsnog die gouden medaille gewonnen, hè, in Parijs. Sinds al die ervaringen van jou en je eigen persoonlijke ontwikkeling ook daarin, bemoei jij je dan ook nu actief met de cultuur of de sfeer in het Nederlands elftal? Of doe je daar ook zelf iets in voor het collectief?
0: Nou, ik denk dat het zeker heel erg belangrijk is dat de ervaringen die ik zelf heb gehad, je kan dat natuurlijk proberen te voorkomen in een nieuwe situatie. Uiteindelijk maakt iedereen maakt eigenlijk zijn eigen verhaal mee. Dus het is natuurlijk wel heel lastig om in je eentje dat helemaal te kunnen controleren. Maar ik denk dat we daar nu met het hele team wel echt

0: sterk achter staan om te zorgen dat dat niet nog eens gebeurt.
1: En is er ook meer aandacht inmiddels voor mentale coaching, die je bijvoorbeeld ook buiten het team om zelf kan zoeken?
0: Ik denk wel dat het sowieso een dat het genormaliseerd is. Soort van eerst denk ik dat je misschien nog niet gauw tegen elkaar vertelde dat je misschien naar een mental coach ging. Ik weet niet hoe dat in andere sporten is, maar wij kletsen daar gewoon openlijk over dat dat meer meiden dat wel eens doen. En ik zie het ook echt als een aanvulling in iets wat juist je beter maakt als speler. Dus ik vind dat heel belangrijk.
1: Ja, en het feit dat je wel iets wil zeggen ook over die periode en wat het met jou deed, hè? En ook niet al te veel. Dat is ook een beetje wat ik hoor, hè? Dat is ook begrijpelijk. Maar dat je dat nu doet, wil je daar ook een doel mee bereiken dat het normaler wordt om het over dit soort dingen te hebben?
0: Ik denk wel dat dat belangrijk is. Dat dat misschien een voorbeeld zou kunnen zijn voor andere sporters. Kijk, op dat moment dacht ik ook van dat ik maar moest leren om daarmee om te gaan. En achteraf kwam ik erachter dat ik blijkbaar dus niet de enige was die er wel last van had. Dus ergens hoop je ook te creëren dat het een eerder gesprek zou kunnen zijn om te voorkomen dat mensen mentaal daar last van hebben van zo'n situatie. In plaats van dat iedereen achteraf durft uit te spreken van oh ja, ik had er eigenlijk ook wel last van. Dus misschien kan nu zoiets eerder getackeld worden als het iets normaler is om daarover te praten.
1: Ja, is het wel spannend om dat te doen in het openbaar?
0: Tuurlijk is het spannend, maar ik sta heel erg achter het verhaal wat ik vertel in de documentaire. Ik ben daar heel trots op. Dus dat is gewoon mijn verhaal, mijn carrière tot nu toe geweest. En dat wordt daar in beeld gebracht.
1: En je hebt je gouden droom verwezenlijkt, hè? Waar je als jong meisje al echt naartoe wilde gaan werken. Hoe hou jij nu het plezier en de motivatie vast?
0: Ik heb heel erg veel plezier nu in om te spelen voor het Nederlands team. Ik denk dat we een hele mooie groep hebben met zoveel kwaliteit. Waardoor we dus wedstrijden gewoon echt mooie dingen kunnen laten zien. En dat brengt ook zoveel plezier met zich mee. En nu, we hebben over 2 dagen begint een WK in eigen land. Ja, hoe mooi is dat dat er weer zoveel enthousiasme en zoveel aandacht naar het hockey gaat. Dus hopelijk kunnen wij daar gewoon echt iets heel moois neerzetten. En daar haal ik superveel plezier uit.
1: Zou je zelf ooit willen gaan coachen?
0: Dat is een goede vraag. Dat is nog niet iets waar ik nu zelf gelijk heel enthousiast van word. Ik vind het wel heel erg leuk om heel kritisch te kijken naar de strafcorner. Dus daar denk ik dat ik zeker wel iets mee wil gaan doen. Het is altijd leuk om met andere mensen daarover te sparren en te kijken van waar kan het nog beter gaan. Dus het grote coachen heb ik nog niet echt over nagedacht. Maar ik denk wel dat ik met veel kennis dat even wel kunnen.
1: Ja, ik wens je een heel mooi WK toe. En dank voor je tijd, zo vlak voor de eerste wedstrijden. Jibby Jansen.
0: Dankjewel.

0: Never Been Better van Rondé. De Costa del Sol in Zuid-Spanje is in trek bij Nederlands criminelen als uitvalsbasis. En waarom ze juist daar neerstrijken, dat ga ik vragen aan misdaadjournalist Jelle Tieleman van het AD. Welkom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want jij hebt je hier stevig in verdiept. Gisteren, dat is ook een beetje de aanleiding, werd een drugsbende opgerold in Zuid-Spanje, waarbij twee Nederlanders zijn opgepakt. Dat vond jij waarschijnlijk niet zo verrassend.
1: Nee, dat zie je de laatste tijd eigenlijk wel vaker. Dat er veel Nederlanders in het Spaanse worden aangehouden. En dat heeft er gewoon alles mee te maken dat Spanje een enorm aantrekkelijk land is voor criminaliteit. Ook voor onze jongens die daar dus actief zijn. En dat nu wederom geleid heeft tot de aanhouding van twee personen. Die volgens de Spaanse politie een belangrijke rol hebben gespeeld in de internationale cocaïnesmokkel en het witwassen van de winsten daarvan. Ja, dat is dus eigenlijk niet zo verrassend.
0: En je zegt onze jongens, want het zijn allemaal mannen.
1: Het zijn vaak mannen, ja. Dat moet erbij gezegd worden.
0: En als het er veel zijn, over hoeveel hebben het er dan?
1: Ja, dat gaat toch echt wel om honderden mensen. Misschien nog wel veel meer. Afgelopen jaren zijn er behoorlijk wat aanhoudingen geweest. En de Nederlandse politie en de Spaanse politie werken ook heel intensief samen om dat tegen te gaan. Omdat de analyse ook wel was dat het de Spanjaarden eigenlijk te veel werd. De Nederlandse politie ook wel inziet dat er, wil je dat goed kunnen oplossen, dat je moet gaan samenwerken.
0: En je zei net, Spanje is een aantrekkelijk land voor de criminelen. Waar zit de aantrekkingskracht in?
1: Ja, dat heeft heel erg met de ligging van het land te maken. Het is er natuurlijk erg warm. Het fijne weer helpt natuurlijk niet alleen voor de toeristen, maar ook voor criminelen. Ja, en het feit dat het natuurlijk Spaanstalig is, zorgt ervoor dat het een land is waar eigenlijk de internationale criminele wereld samenkomt. Dus je ziet dat daar mensen uit Zuid-Amerika aanwezig zijn. En dat is natuurlijk een bronland van de cocaïneproductie. Nou, dus je ziet eigenlijk dat heel veel verschillende soorten mensen uit die criminele wereld daar samenkomen. Die ontmoeten elkaar op die manier. Ligt natuurlijk dicht bij Marokko. Dat is een belangrijk land als het gaat over de productie van hash. Een traditionele smokkelroute. En sowieso is die hele smokkel ook heel erg op Spanje gericht de afgelopen jaren. En als het dan gaat over cocaïnesmokkel, weten we dat de afgelopen jaren natuurlijk de Rotterdamse haven en de Antwerpse haven heel erg in trek waren bij criminelen. Nou, politie en justitie zijn daar natuurlijk hard mee aan de slag gegaan om dat tegen te gaan. Nou, dat heeft er eigenlijk toe geleid dat die havens veel minder aantrekkelijk zijn geworden en dat er dus uitgeweken wordt naar veel kleinere haventjes in Spanje.
0: En kleinere haventjes, terwijl afgelopen mei was het volgens mij dat de grootste drugsvangst ooit ter wereld werd gedaan op een groot schip voor de Spaanse kust. Volgens mij waren daar ook Nederlanders bij betrokken, maar dat ging toch om een grote vangst.
1: Enorm, ja. Dat was ruim 30.000 kilo cocaïne. Zoveel is er nog nooit in beslag genomen in één vangst. Het was een boot die afkomstig was uit West-Afrika en van plan was om was onderweg naar Benghazi, Libië. En de Spaanse autoriteiten die hadden dat schip in het vizier gekregen. En wat de bedoeling was van dat schip en wat de afgelopen jaren eigenlijk steeds vaker is gebeurd, is dat cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar West-Afrika gaat. Daar wordt het overgeslagen. Dan gaat het op ze noemen dat een moederschip. Nou, dat gaat dan richting Europese wateren. En criminelen, omdat ze die grote havens proberen te vermijden, gaan ze eigenlijk steeds meer zelf de zee op. Dus wat ze doen is dat ze een soort van mobiele havens bouwen. Die worden dan met pontons aan elkaar gemaakt. En met van die Zodiacs, van die hele snelle speedboten, bivakeren ze dan best wel lang, soms wel weken, op zo'n mobiele haven. Nou, als dat moederschip volgeladen met cocaïne dan in de buurt komt, gaan ze daar naartoe. Dan wordt die cocaïne snel op die snelle boten overgeladen. En vervolgens gaan die speedboten, die gaan dan richting de kleinere havens of stranden, waar natuurlijk heel weinig politie of douane aanwezig is, om het dan vervolgens in vrachtwagens of in bussen weer over te slaan. En dat heeft ertoe geleid dat er de afgelopen jaren enorm veel cocaïne richting Europa is gekomen. En dat merk je ook aan de prijzen.
0: En zoals je zei, helpt de Nederlandse politie de Spaanse politie. Er worden ook veel mensen gearresteerd, net nu ook weer. Kan je zeggen dat die acties van de politie dan succesvol zijn? Of is het dweilen met de kraan open?
1: Ja, dat als je heel cynisch ernaar kijkt, is dat op een zeker geval zeker zo. Tegelijkertijd is het wel zo dat criminelen vaak dachten dat ze in het buitenland toch ja, minder in trek zouden zijn bij zeg maar hun eigen nationale politie. Maar deze acties laten wel zien dat de Nederlandse politie echt niet stopt bij de grenzen. En dat is ook echt precies het doel. Dat willen ze ook heel erg uitstralen. We hebben eerder in het AD een gesprek gepubliceerd met een van de bazen van de Nederlandse recherche. En die zegt ook van ja, de Nederlanders zorgen gewoon voor problemen in Spanje. En wij moeten dat gewoon gaan oplossen. En daar zijn ze heel erg druk mee bezig.
0: En er zit ook nog een Nederlander, tenminste ik weet niet of hij er nu nog zit, maar de meest gezochte crimineel in Sierra Leone, West-Afrika. Is hij hier ook nog bij betrokken? Of, Bolle Jos hebben we het dan over?
1: Ja, dat gaat om Bolle Jos Leidekkers inderdaad. Nou, hij wordt wel gekoppeld aan die vondst van 30.000 kilo waar we het zo net even over hadden gehad. De Spaanse autoriteiten, ja, die linken hem daaraan. Het bewijs daarvoor hebben we nog niet gezien. Maar dat schip was afkomstig uit Sierra Leone. Is 1-1-3 dan?
0: Zolang er geen bewijs is.
1: Ja,
0: maar het is wel toevallig.
1: Zo is het, ja. Het is wel toevallig. Ja. Of hij hiermee te maken heeft, dat is veel te vroeg om te zeggen. We weten nog niet zoveel over deze zaak.
0: Dankjewel, Jelle Tieleman van het AD.
1: Graag gedaan.
0: Omdat het Oog in 1976 begon met uitzenden, bespreken we deze zomer muzikale gebeurtenissen van 50 jaar geleden. En vanavond gaat dat over de hit Dr. Bernard van Bonnie Sinclair en Ron Brandsteder, geschreven door Peter Koelewijn.

0: En als het goed is, is Bonnie Sinclair nu aan de telefoon. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Nou, dokter Bernard was in juli 76 de alarmschijf. Het werd een hit op Hilversum 3. Het bereikte de 7e plek in de top 40. Had u van tevoren dit succes verwacht?
1: Nee. Ik deed wel vaker wat achtergrondkoor voor de nummers die Peter voor zichzelf aan het opnemen was. En eigenlijk wist ik niet wat ik zou gaan doen. Maar dat was, ja, dat, zo ging het altijd bij Peter. Maar het kwam altijd goed. Dus ik liet het lekker op me afkomen. Maar ik was eigenlijk popzangeres. Ik ging er naartoe, ik vond het liedje leuk. En ja, zo is het eigenlijk gekomen. En dat is opgenomen. En nee, ik heb nooit gedacht dat dit... Integendeel, toen het er niet werd, toen zat ik eigenlijk een beetje ermee in mijn maag. Want ik zat in een popgroep. En ik had een heel ander nummer als hit. En dat was een beetje...
0: Verwarrend.
1: Een beetje weird.
0: Ja. En Peter is Peter Koelewijn, die is hier. Welkom ook. Ja. We hebben afgesproken, jullie willen graag dat ik Peter en Bonnie zeg.
2: Ja, ja.
0: Van harte welkom dus. Hoe kwam u, of jij, bij Bonnie Sinclair uit voor dit nummer?
2: Eerst even hallo tegen Bonneke zeggen natuurlijk.
1: Ja, hallo Peter. Long time no here.
2: We hebben elkaar vanmiddag nog gesproken.
1: Ja,
2: over iets anders. Wat was de vraag? Want ik,
0: hoe kwam je bij Bonnie Sinclair uit voor dit nummer?
2: Nou, Bonnie was mijn artiest, zo heet dat dan. Als je producer bent, dan heb je een x-aantal artiesten waar je platen mee maakt. En Bonnie was al jaren een artiest van mij. En ik begrijp wat Bonnie bedoelde. Want voor Dr. Bernard hebben wij diverse hits gehad in het Engels. I Won't Stand Between Them en Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Waikiki Man en dat soort eigenlijk een beetje ruige rock'n'roll nummers. En toen kwam ik ineens met dat liedje aanzetten. En ik begrijp best dat zij redelijk in verwarring was van...
1: Ja.
2: En dan ook nog in het Nederlands. Dus dat zij dacht van, wat moet ik hiermee? En maar dat vind ik wel heel lief van haar, dat ze zegt dat ze zo vertrouwen had in mij. Dat van nou, we gaan het gewoon doen, want het komt wel weer goed. Dus,
0: en het nummer was oorspronkelijk Sister Mary van Joe Dolan.
1: Ja.
0: En jij hebt Peter Sister Mary vervangen door Dr. Bernard.
2: Ja.
0: Wie was dat?
2: Nou, Dr. Bernard is in het liedje eigenlijk helemaal niks, behalve dan de dokter in het liedje. Alleen, ik wilde een aansprekende naam hebben. En jaren daarvoor was er een dokter Bernard in Zuid-Afrika, die wereldberoemd is geworden door de eerste hartoperaties.
0: Het grote schuurziekenhuis in Kaapstad.
2: Ja, ja. En dat was me bijgebleven. Dus ik dacht van, ik gebruik die naam, dokter Bernard, Bernard. En dan leggen die mensen die link wel. Dus dan wordt het, dan krijgt het een extra lading, die song.
0: En waarom überhaupt deze song?
2: Ik vond het een hit. Ik vond het een hele catchy song. En ik vond, het is een smartlap, maar er is niks tegen smartlappen, wat heet. Maar toen ik Sister Mary hoorde, dus de Engelse versie, toen dacht ik meteen, dat wil ik heel graag in het Nederlands doen. Dus ik heb de tekst gemaakt en het, dan met wie ga ik dat doen? Ik dacht, dat moet ik niet met een man doen, dat moet ik met een vrouw doen, als tegenhanger.
1: Ja, dat wilde ik net vragen, want hoe kwam je dan, want je hebt eigenlijk de rollen helemaal omgedraaid.
2: Ja.
1: Dat je daar überhaupt op gekomen bent om dat zo te doen.
2: Nou, omdat ik het juist... Niet, het lag zo voor de hand om het met een man te doen. En ik hou niet altijd maar van dingen die voor de hand liggen. Dus
0: Bonnie lag misschien ook niet voor de hand, want die was met andere soorten muziek bezig. En Bonnie Sinclair, je zei net, het was daarom een beetje weird. Wat voor reacties kreeg je op het nummer?
1: Nou ja, dat wil je niet weten. Dat ging echt... Ten eerste, het werd een enorme hit, waar ik al heel erg verbaasd over was. Ik was aan de andere kant, vond ik het natuurlijk ook erg leuk. Maar die verwarring dus, de rockgroep en een zwartlap. Maar er kwamen ontzettend veel aanbiedingen binnen voor optredens. En dat was helemaal, toen wist ik het op een gegeven moment helemaal even niet meer. Er kwam dan ook nog bij, dat is helemaal, heel erg raar. Of ik wilde optreden, maar het liedje niet wilde zingen. Want er was net iemand doodgegaan of zo in de familie.
0: Oh ja, ja. Dus wel de stem, maar dan niet dit nummer. Nee, en ja. Op het nummer is ook Ron Brandsteder te horen. Destijds een bekende quizmaster die vorig jaar is overleden. Ja. Peter, hoe kwam Ron Brandsteder hierbij?
2: Dat was een idee van Bonnie en haar toenmalige
1: ex. Mijn eerste man, ja. Wij waren nogal bevriend met Ron in die tijd. En toen Peter eigenlijk in de studio zich af ging vragen... ja, wie moet nou die dokter zijn? Toen kwamen wij eigenlijk ineens op Ron Brandsteder... omdat we hem goed kenden. En we hebben altijd, ja, zijn stem is inmiddels legendarisch geworden. Hij had zo'n prachtige stem. En wij dachten van, nou, we gaan tegen Peter zeggen... probeer Ron is, want die zat toen al in het Hilversum scene, zeg maar. Dus die... Nou, vertel jij maar verder, Peter.
2: Ik vond het een geweldig idee. Omdat Ron... Ik kende Ron ook, maar jullie kenden hem veel beter dan ik. En ik heb hem altijd gekend als een hele aardige man.
1: Ja,
2: en heel amabel. Maar hij was ook al behoorlijk populair in die tijd. Dus dat hielp ook al mee.
1: Hij was net coming up, ja.
2: Maar hij kon ook behoorlijk goed zingen. Dus,
1: ja?
2: En die stem... Hij had toen de tijd al een paar platen gemaakt. En het was ook zo gebeurd in de studio. En die stem van hem, die paste naadloos in die song. Dus ik was heel erg blij met jullie suggestie.
1: Dat heb je vaak met nummers, hè? Dat op een gegeven moment alles klopt op de een of andere manier. Ja. En wat Peter heeft bedacht, want daar kwam ik eigenlijk ook achter toen ik dat nummer ook in de handen kreeg, ook voor de repetities en dat soort dingen, dat Peter eigenlijk ook bedacht heeft, die telefoon. En dat is eigenlijk toch ook wel een gimmick geworden van die plaat.
0: Ja, dat telefoon met nee.
1: Nee, dat was echt een idee van jou, Peter.
2: Ja, maar ik wilde een extra... Want het liedje, als ik dat niet had gedaan, dan was het gewoon voortgekabbeld. Ja, die man ligt in het ziekenhuis en nou ja, en wat verder.
1: En ik dacht, een hele goede vondst. Okay.
2: Ja, daar had ik nog maar een paar seconden voor in de song, want dat moet vooral niet te lang duren. En dus ik denk, toen kreeg ik ineens de inval om jou dus de telefoon laten gaan en aan jou. Nee, want dan weet je meteen waar het over gaat. Weet je wel, nee. Ja, het eind is daar. Dus we hadden gelijk alles opgelost.
0: En we zijn nu 50 jaar later. Het leuke is dat jullie elkaar nog spreken. In elkaars leven zijn. Vanmiddag hebben jullie gebeld. Over heel iets anders werd ik net even heel nieuwsgierig. Waar zou dat dan over gegaan zijn? Mag ik dat weten?
2: Ik mag er weinig over zeggen. Alleen gaan Bon en ik samen een medley doen. Met Almost Time Between Them. En Ik Ben Gelukkig Zonder Jou. En Recht Op In De Wind. Drie songs die ik geschreven heb en die gaan wij samen doen in een gebeuren. Maar daar mag ik helaas niks over te zeggen.
0: Bonnie, mag jij daar wel iets over zeggen?
2: Zij ook niet.
1: Nee, maar dat had ik zelf wel even
0: gezegd. Ik goed vrienden van Amsterdam.
2: Nee,
1: maar dat is wel erg leuk. Maar dat
0: jullie gaan praten hier gewoon overheen. Maakt ook niet uit, maar wat leuk. Jullie gaan samen aan de slag weer.
2: Ja, ik wou nog één ding aan Bon vragen. Want dat heb ik nooit... Bon... Jullie deden Clap Your Hands and Stamp Your Feet, A Waikiki Man met de band. En dan ineens, hoe deden jullie dan Dr. Bernhard met de band? Want jullie hadden maar een bezetting van drie instrumenten.
1: Ik weet het eigenlijk niet, Peter.
2: Ah.
1: Als ik solo optrad, was het een beetje een mengelmoesje van rock and roll. Van Clap Your Hands and Stamp Your Feet. En Dr. Bernhard. Maar ja, goed, eigenlijk allemaal wel van de hand van Peter.
0: En inderdaad heeft het iets aan je carrière toegevoegd. Ik wil jullie beiden hartelijk danken voor het verhaal van Dr. Bernhard. En ik wens jullie heel veel plezier met jullie toekomstige samenwerking.
1: Ja.
0: En dank voor jullie. Dank voor jullie aanwezigheid in het oog.
2: Nee.
0: Bonnie Sinclair en Peter Koelewijn. Straks op deze zender Nooit Meer Slapen met Femke van der Laan. Die praat met schrijver Maddie Stolk. En morgen zit op deze plek Simone Wijnands. Ik wens u een heel goede nacht.
3: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Met Nilouska Meulens.
2: Later merkte ik hoe anders hij sprak in de buurt van school. Geen plat accent, geen verwisselen van kennen en kunnen. De hoofdpersonen Gala en Sef in de gelijknamige roman spreken niet dezelfde taal, maar begrijpen elkaar wel. Schrijfster Janne Loontjes is de gast. Bandung Bandung van F. Springer is op de dag van de Indië-herdenking onze taalschat. Met Tex de Wit gaan we talig quizpuzzelen en René Appel bespreekt de TNA van Eerste Kamervoorzitter Meili Vos.
1: NPO Radio 1.
2: Zaterdag vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus... Zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
1: NPO Radio 1.
15: Middernacht, het begin van vrijdag 14 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. Afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog, onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: van der Laan.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een capitulatie laat de wapens zwijgen, maar niet de oorlog. Die was meegereisd in kisten en koffers, in harten en hoofden. Deze woorden zijn van mijn gast van vannacht, Marie Stolk. Schrijfster is ze. Ze studeerde Engelse taal en letterkunde en werkte jarenlang voor bladen als Elle, Elsevier en Linda. Daarna was het tijd voor romans. Haar debuut, Souda, laat maar, is een autofictionele familieroman over een verzwegen Indisch verleden en over hoe kampverledens doorwerken. En afgelopen winter verscheen de roman Waar wij altijd geweest zijn, waarin ze op indringende wijze vertelt over 3 generaties Indische vrouwen. Komende zaterdag zal mijn gast spreken tijdens de nationale herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag. Ze zal vertellen over een oorlog die na capitulatie niet zwijgt, maar die meereist in kisten en koffers, in harten en hoofden. Een herdenkingsreden wordt het die past bij het werk van mijn gast van vannacht. De juiste woorden en ook nog eens precies op de goede plek. Marie Stolk is geboren in Amsterdam in 1970. Welkom.
16: Dankjewel.
4: Ja, die nationale herdenking 15 augustus 1945 is een beetje het ondergeschoven kindje van de herdenkingen die we hier doen.
16: Ja, het is eigenlijk heel raar, want dat was natuurlijk feitelijk pas het echte einde van de Tweede Wereldoorlog.
4: Ja, toen waren we er van af.
16: Ja, maar het wordt natuurlijk allemaal heel uitgebreid gevierd op 4, 5 mei, volkomen terecht. Maar een hele hoop Nederlanders waren nog helemaal niet vrij. Die zaten nog midden in een oorlog. En 15 augustus met de capitulatie van Japan was pas echt de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden afgelopen.
4: En wat is dat, denk je? Is het desinteresse?
16: Ik denk dat het een hele toxische cocktail is van een aantal factoren. Ik denk dat het de aard van het beest is van de eerste generatie die niet vertelde. Maar ook omdat ze eigenlijk hier aankwamen en wel wilden vertellen, maar niet gehoord werden.
4: Nou, sterker nog, er werd gezegd, jullie hadden het lekker warm daar.
16: Ja,
4: wij hadden het pas erg.
16: Groeiden de bananen in de bomen, bij jullie scheen de zon. En wij hadden het, ja, het was een soort opbieden tegen. En ze wilden wel vertellen, maar men wilde het hier niet horen. Ellen Dekwits, jou wel bekend, die zei op de première van de documentaire Tussen Wal en Schip: je kunt eigenlijk beter spreken, want dat wordt dan Indisch zwijgen genoemd. Je kunt beter spreken van Hollandse hardhorendheid.
4: Ze wilden er hier niet aan.
16: Nee, ze wilden wel vertellen, maar men wilde het hier niet horen. En op een gegeven moment, ja, dan doe je er dus het zwijgen toe. En dan slaat het naar binnen met alle destructieve gevolgen van dien.
4: Ik heb volgens mij wel op school geleerd dat op 15 augustus de capitulatie was. Maar ik vraag me af wat ik over Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog nog meer heb geleerd. Ik ben bang van ook niet zo heel veel.
16: Ik weet het zeker. Mijn dochter heeft vorig jaar eindexamen gedaan. Er staat geen alinea in over in die geschiedenisboeken over dat die hele geschiedenis. Dus die kinderen weten niks. En er is heel veel informatie, maar daar moet je dus zelf bewust naar op zoek. En dan is er een schat aan informatie. Maar het komt niet automatisch tot je. Zoals de Tweede Wereldoorlog in Europa. Dat word je echt met de paplepel. Zeker in mijn schooljaren. Zat er een Auschwitz-overlevende in de klas te vertellen. En dat, ja, wij wisten echt van de hoed en de rand.

0: Maar zoals dat automatisch tot je kwam, komt deze informatie niet tot de schoolgaande kinderen van nu. Dus als je er niet zelf naar op zoek gaat, weet je niets.
1: Deden jullie eraan, aan herdenken, toen jij jonger was?
0: Nee, mijn ouders waren allebei op een hele specifieke manier getraumatiseerd. Dus mijn vader praatte alleen maar die vertelde alles als een soort spannend jongensboek en een heel leuk, sappig verhaal. En mijn moeder die vertelde helemaal niks. Dus het was of heel spannend en grappig, of er werd als het graf gezwegen. Dus ik wist eigenlijk niet precies wat er herdacht zou moeten worden of wat er gebeurd was.
1: Wanneer ben je, want ik neem aan, jij gaat wel naar de herdenking.
0: Ja.
1: En wanneer ben je daarmee begonnen?
0: Het bestaat ook nog niet zo heel erg lang. Eigenlijk wel vrijwel meteen zodra dat begon. Maar het heeft ook heel lang geduurd voordat ik me überhaupt realiseerde dat ik Indisch was. Want dat was gewoon geen onderdeel van mijn zelfbeeld. En dat komt dus ook door dat hardnekkige zwijgen. Maar toen mijn moeder overleed, zij was de laatste van ons gezin, toen moest ik het huis gaan ontruimen. En toen stond ik daar tot mijn knieën in, nou ja, een soort klein Java. En toen keek ik om me heen en dacht ik, hoe kan ik dit
1: gemist hebben?
0: Al die jaren gemist hebben? Wat heb ik niet gezien? Maar dat is natuurlijk, als kind groei je op en dat is dan je referentiekader. En zo ziet je huis eruit en zo zijn je ouders. Dat is normaal. Maar ik denk dat ik echt toch wel al tegen de 50 liep toen ik dacht, ik ben zo ontzettend Indisch en al mijn keuzes zijn bepaald door die achtergrond. Maar dat kwartje viel heel laat.
1: En als je dan nu naar een herdenking gaat, hoe is het daar dan?
0: Nou, het is vooral toen mijn debuutroman verscheen en ook die tweede daarna. Ik ben echt omarmd door de Indische gemeenschap. En het is eigenlijk voor het eerst dat ik denk, ik hoor ergens bij. Dus ik voel me hier thuis. Bij deze mensen hoor ik. Want ik heb in Nederland altijd, vandaar al mijn reizen over de hele wereld altijd, ik heb altijd gedacht, ik ben op de verkeerde verdieping uit de lift gestapt. Ik hoor hier niet. En toen ik naar Indonesië ging, was het heel mooi, want er was veel herkenning, maar het was ook heel pijnlijk. Want toen dacht ik, maar hier hoor ik ook niet. Want ik ben ook geen Indonesische. Dus als ik op zo'n herdenkingsveld sta, dan kijk ik om me heen en dan denk ik wel, ja, bij jullie hoor ik wel.
1: Jullie zijn zoals ik.
0: Ja.
1: We gaan natuurlijk niet verklappen waar je toespraak over gaat, behalve dan dat ene zinnetje dat over kisten.
0: Ja.
1: De oorlog die kwam mee in kisten. Wat is dat met die kisten?
0: Ja, ze moesten dus op een gegeven moment gedwongen, ze waren hun leven niet meer zeker. De Indische Nederlanders in Indonesië na de onafhankelijkheid hadden geen bestaanszekerheid meer. Dus die kwamen, er kwam een enorme exodus op gang. Die kwamen allemaal naar Nederland. En die mochten dus één kist of hutkoffer meenemen, waar ze alles in moesten stoppen wat ze mee konden nemen. Dus die hadden allemaal een kist met een rederijetiket, met een boot, naam erop. En er zijn een aantal bejaardentehuizen in Nederland waar dan uiteindelijk al die eerste generatie dan weer toch bij elkaar kunnen zijn voor hun laatste stukje. En het opmerkelijke is dat ze dus allemaal in dat kamertje waar ze dan de weinige dingen die ze dan kunnen meenemen, ze hebben allemaal de kist bij zich. Want de kist eigenlijk ook symbool staat voor iets heel pijnlijks, voor een afscheid van
1: ze moesten
0: een
1: weg.
0: Land en een leven.
1: En ze konden niet meer terug.
0: Waar een hele hebben en houden in zat. Maar dan uitgerekend die kist nemen ze dan weer mee naar dat bejaardentehuis. Ze staan allemaal aan het voeteneind, staat die kist weer.
1: Want ze willen het niet kwijt.
0: Nee, het is toch het laatste tastbare stukje, denk ik ook, van dat leven.
1: Hadden jouw ouders ook een kist?
0: Allebei.
1: Allebei een eigen kist, ja. Want zij hebben elkaar na de oorlog in Nederland leren kennen. Het is wel grappig, in je boek noem je het de roerbakmix.
0: Ja.
1: Hoe zit de roerbakmix bij jou thuis in elkaar?
0: Nou, dat is heel schimmig. Bij mijn vader overigens niet. Zijn moeder was Javaanse, mijn oma. Zijn vader was al Indisch. Dus hij is, nou ja, daar is hij heel duidelijk over. Waar hij precies vanaf stond. Mijn moeder zegt dat ze Totox zijn. Dat wil dus zeggen volledig Nederlands bloedig. Maar wel al 5 generaties wonend in Makassar woonden zij. En uiteindelijk op Java. Maar op een gegeven moment zag ik foto's van mijn oma, dus van haar moeder. En toen dacht ik, dit, dit is niet Nederland.
1: Dit is niet wit.
0: Nee, hier klopt iets niet. En het grappige is, en dat heb ik heel vaak als ik in gesprek met Indische mensen, en die zeggen dan, we zijn Tottoks of we zijn zus of zo. En dan denk ik, nou, maar dit klopt toch niet helemaal. En dat zwarte haar en die olijfkleurige huid. En dan wordt er een of andere Spaanse oom uit de hoge hoed getrokken die dat dan allemaal verklaart. Ja, dat komt door Juan.
1: Het is voor nou ja, allebei jouw ouders geen vrijwillige keus geweest om naar Nederland te gaan.
0: Nee.
1: Het werd gewoon onveilig.
0: Ja.
1: En ja, kans op werk was er ook niet meer.
0: Nee.
1: En je zei net al, jouw vader praatte 100 uit erover.
0: Elk verhaal leidde met een U-bocht terug naar Nederlands-Indië.
1: En wat vond je moeder daar dan van?
0: Nou, verschrikkelijk, want die had ook oren op steeltjes. Dus die stond dan aan de andere kant van het huis. En dan begon die, nou, dan gilde ze, Jan, hou op! En ik dacht altijd, waarom zijn jullie getrouwd? Maar goed, ik denk dat het in eerste aanleg de herkenning was, toch, van dezelfde gedeelde geschiedenis. Maar uiteindelijk had het zo'n andere uitwerking bij hun allebei. En dat was natuurlijk een enorm spanningsveld waar ik doorheen moest laveren.
1: En wat denk je dat het was bij je vader? Dat hij dus, nou ja, kan jij zeggen, graag over sprak?
0: Ik denk dat het voor hem een soort houvast was en ook een troost om zijn eigen ontheemdheid en eenzaamheid te bezweren, om steeds maar weer dat verhaal te vertellen. En het verhaal was ook, alles was fantastisch en schitterend. En of het was gruwelijk, maar dan vertelde hij het heel grappig. Hij werd bijvoorbeeld half dood geranseld tijdens de onafhankelijkheidsstrijd, want hij was gemengbloedig. Dus die kwamen hem halen en werd ergens in de gevangenis gegooid. Daar was het zo donker dat hij niks meer kon zien. En toen ging hij een beetje naast zich voelen van, ben ik hier alleen? En toen voelde hij iemand en toen zei hij, wie ben jij? En toen zei die man, Socrates. En toen dacht hij, ben ik dan in de hemel of in de hel? Of heet deze man echt Socrates? En ja, waar ben ik? En zo vertelde hij dat dan en ook nog heel grappig. En dan zei hij, ja, en toen werd het wat, aan de duisternis was hij gewend en toen zag hij daar allemaal andere mannen zitten en die schrokken zich dood van hoe hij half dood daar erbij lag. Zei hij, jullie komen ook nog allemaal aan de beurt hoor. Zei hij, ja, dat was heel vals van mij, maar ik vond het wel grappig.
1: Nou, hoe vond jij dat als kind?
0: Ja, sappig. Ik hing aan zijn lippen. Ik had helemaal niet door hoe gruwelijk dat was.
1: Ging het over je vader, denk je, voor jou op dat moment? Of was het echt gewoon een verhaal geworden?
0: Het was gewoon een verhaal geworden. Ja, en ik vond dat dan fantastisch. Dat ging ik dan de volgende dag op school vertellen. En dan zaten al die kinderen, ja, die is niet helemaal, die geloofden dat niet en die dachten dat ik heel raar was. En ik begreep niet waarom zij dat niet ook zo'n fantastisch verhaal vonden. Maar dat waren mijn verhaaltjes voor het slapen gaan. Dus echt over martelingen en gruwelijke oorlogsverhalen.
1: Maar dat moet toch effect op je hebben? Ik bedoel, sprookjes kunnen ook afschuwelijk zijn, maar dat is wel iets anders dan oorlogsverhalen waar je vader een rol in speelt.
0: Ja, dat heeft het zeker wel gehad. Nou ja, in eerste instantie, dus op die lagere school, werd ik daar vreselijk door gepest en buitengesloten. En dat was een soort bevestiging van wat ik zelf al voelde, van zie je wel, ik hoor hier niet, ik pas hier niet tussen. En dat gevoel heb ik eigenlijk tot wel vrij recent met me meegedragen.
1: En hoe is dat dan nu? Hoor je er nu wel tussen of maakt het je niet meer uit?
0: Nou, ik hoor wel bij de Indische gemeenschap en dat is fijn om daarbij te horen. Maar ik werd bijvoorbeeld op een gegeven moment geïnterviewd door de Moeson en toen vertelde ik als leuk verhaal.
1: Door de?
0: Moeson, een onafhankelijk Indisch tijdschrift. En toen vertelde ik als leuk verhaal dat als ik in Spanje ben, denken ze dat ik Spaans ben. In Portugal beginnen ze in het Portugees, in Frankrijk, in Italië, overal. Ik heb in Colombia gewoond. Dachten ze dat ik een Colombiaanse was. Ik zei dus, dat is heel grappig, zo vertelde ik het. Dus toen stond er in die tekst, ja, dat is heel leuk, maar ook heel eenzaam. Toen dacht ik, hè, maar dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar toen ging ik erover nadenken en dacht ik, ja, eigenlijk is het wel waar. Want ze denken overal dat je erbij hoort, maar je hoort er niet bij. Je hoort eigenlijk nergens bij.
1: Maar dat had je zelf niet zo in de smiezen?
0: Nee, dat... Nou ja, wel, dat ik niet me thuis voelde, maar niet hoezeer ik eigenlijk nergens bij hoor. Dat je toch een soort tussenlander bent, ook nog eens wel een tussengeneratie. Want die eerste generatie heeft het meegemaakt en het is hun verhaal. En die derde generatie is daar nu heel actief mee aan het werken. En die tweede generatie, ja, die voelde wel, die pijn van die eerste generatie is zo groot, daar kunnen we niet aankomen. Dus die zijn een beetje mee gaan helpen dragen en mee gaan helpen zwijgen. En
1: ja, want als je vader dat soort verhalen vertelt, kom je er dan aan? Of is het op een bepaalde manier ook zwijgen?
0: Nou, ik heb hem nooit kritische vragen gesteld daarover. Ik heb hem altijd gewoon laten vertellen. En wel, ik zei wel vaak van, vertel nog eens een keer dat verhaal van Socrates of van die andere dingen. En dan was hij helemaal verguld dat hij nog een keer dat verhaal kon vertellen voor de 300ste keer. En ik vond het ook echt leuk om te horen.
1: Maar als je er nu op terugkijkt, denk je, was het contact?
0: Ja, want hij kon ook wel echt heel geïnteresseerd zijn in mij en het over mij hebben. We waren het niet vaak altijd eens over de dingen, maar hij zag mij wel. Hij zag mij ook goed. En dat liet hij ook blijken. En hij was heel warm en liefdevol. Hij was een huisarts, dus hij was heel goed met patiënten. Alhoewel, de kinderen van de dokter zijn nooit ziek, dus daar was hij dan weer iets minder goed in. Maar nee, er was wel echt contact. En dat hij dat alsmaar wilde vertellen, daarin liet ik hem ook zijn. Want ik voelde ook wel dat hij dat nodig had.
1: Ja, maar daarvan weten we nu, ja, een kind moet niet per se in de behoeftes van de ouder voorzien natuurlijk.
0: Nee, dat is wel de rol waarin ik aan twee kanten heel erg gedrukt werd. Want de communicatie tussen die twee verliep ook vaak via mij. Dus dat was op meerdere manieren was dat niet heel goed voor mij.
1: En jouw moeder sprak niet? Die bewaarde de verhalen niet, maar die bewaarde de rest wel. Die bewaarde alles. Spullen.
0: Alles. Ja, zij was echt een hoorder in de klassieke zin. Dus alles wat het huis inging, kwam er nooit meer uit.
1: Was dat al zo toen jij kind was?
0: Ja, en toen dacht ik nog, dit is hoe de wereld eruit ziet. Dus ik moest me een weg banen in mijn meisjesslaapkamer. Ze verzamelde dus ook kranten. Dus daar stonden ook stapels kranten, ook voor mijn kledingkast, waar ik dus niet bij kon. En ik moest echt tussen de torens door naar de deur. Totdat ik dus naar school ging en bij vriendinnen over de vloer kwam. En dacht, hé, maar dit is best wel gek. Want hier staan niet overal stapels kranten en spullen. En nu begrijp ik het, maar toen begrijp ik er niks van. Dus dan als hij op vakantie was of vanmiddag weg, dan pakte ik een vuilniszak. En dan ging ik heel woest allemaal dingen weggooien. Ja, dat was echt, dat was een doodzonde.
1: Ja, want dat had ze in de gaten. Ze wist wat ze had.
0: Elke snipper die verdween, zag ze. En als ik dus mijn kledingkast de wild had opengemaakt en de stapels waren verschoven en ik kwam gewoon te laat op school, en dan moest ik dat precies weer goed terugleggen hoe het lag. Anders zag ze dat en dan zei ze, je hebt aan mijn spullen gezeten. Die in mijn kamer lagen.
1: En ja, je kan als kind natuurlijk niks.
0: Nee, ik kan geen kant op. En ik heb het ook heel lang normaal gevonden. Ik dacht, nou ja, zo ziet de wereld eruit. Zo zijn ouders, zo ziet een ouderlijk huis eruit. Dat is normaal. En omdat je daarin opgroeit, duurt het ook heel lang voordat je gaat beseffen, dit is niet normaal. En het is ook heel pijnlijk om dat te moeten inzien.
1: Ja, maar dat zegt iets over haar. Het zegt ook iets over jou en jouw behoeftes.
0: Ja. En ik had wel door dat zij kon niet echt, wat mijn vader dus wel kon, niet echt warm zijn of liefde tonen of contact maken kon ze helemaal niet. En ze was ook heel hard voor mij. Maar zelfs als klein meisje voelde ik wel, dit is niet wie zij echt is. Er is iets met haar gebeurd of er is iets met haar waardoor ze zo doet. Maar dit is in de kern niet wie ze is. Alleen ik kon daar nooit bij.
1: Maar linkte je dat aan de verhalen van je vader?
0: Nee, totaal niet. Nee, die connecties kon ik als klein kind niet maken. Nee.
1: Ze liet een huis achter, nou ja, vol met spullen.
0: Ja, dat was echt een puinzooi.
1: Hoe is dat?
0: Nou, ik was furieus, want ik zag dat natuurlijk al van verre aankomen, dat ik dat moest gaan ontruimen. Ze had ook nog zo'n hele grote achtertuin, hadden we niet, maar daar had ze ook nog twee huisjes in gebouwd. Die stonden ook tot de nok toe vol met, nou ja, echt de meest waanzinnige rommel. Die heb ik gewoon ongezien laten uitruimen. Ik heb de tuinmuur laten openbreken en zeg, voer maar af. Daar ga ik niet eens naar kijken. Maar goed, alles wat in dat huis lag, ik durfde toch niet. Ik dacht, ja, straks gooi ik echt iets heel belangrijks weg. Dus ik moest alles door mijn handen laten gaan. Dus in het begin was ik ook vooral heel boos. Ik dacht, hoe kun je mij met dit opzadelen? Want ik kon dus niks weggooien terwijl ze nog leefde. En het was ook allemaal niet bespreekbaar. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, laat maar. Ik zal ermee moeten dealen, TZT. En ik ging met een paar vrienden daarheen. En ik had gezegd, 1 verhuisdoos, echt maximaal. Ik wil die rommel niet in mijn huis. Weet je, straks word ik net zo. En die hadden gezegd, ja, is goed hoor, Maddie. Die hadden zelf allemaal stapels verhuisdozen in hun achterbak liggen. Dus toen ik daar eenmaal begon, toen dacht ik, oh nee, dit moet toch mee. En toen vond ik ook een heel archief van mijn vader. Die had allemaal krantenknipsels over de ontvangst hier in Nederland van de Indische Nederlanders, hoe er met hen was omgegaan. En nou ja, goed, die had, elk boek wat eruit was gekomen, had hij in zijn bibliotheek staan. Dus daar moest ik ook allemaal doorheen. Toen dacht ik, nou, dat moet eigenlijk allemaal mee, want misschien ga ik hier ook nog wel eens iets mee doen. En nu ben ik heel blij dat het allemaal in mijn huis staat. En ik heb natuurlijk
1: Want je hebt het gebruikt.
0: Ja, ik heb het allemaal gebruikt. Ik heb het allemaal kunnen gebruiken voor mijn romans, ja.
1: En zaten er ook nog schatten van je moeder tussen?
0: Nou, wat ik heel aandoenlijk vond, was dat ze tussen haar trouwjurk en haar schoentjes en haar handschoentjes die ze aan had en haar parels in haar haar, dat ze allemaal in één doosje gestopt. En dat had ze verstopt onder de kast. Wat ik dus stom toevallig, want die slaapkamer van haar puilde zo uit met kleding, wat ook allemaal voor die kast lag op de grond. En ik liet iets vallen en toen bukte ik me en toen zag ik van, hé, daar staat een doosje onder die kast. En toen vond ik daar dus haar hele trouwuitzet. En dat vond ik zo veelzeggend, omdat het had zoiets kinderlijks. Dat ze dat dus hele, voor haar hele waardevolle dingen had ze allemaal bij elkaar in een schoenendoos, zat het ook. Van, dan kunnen ze niet zien dat het waardevol is.
1: Dat trappen ze wel in.
0: Ze, de dieven, ja. En dat had ze dan onder de kast geschoven. Maar wel belangrijk, maar ja, het was zo, zoals een kind iets belangrijks gaat, weet je, achter een gordijn gaat staan van nu zie je me niet. Zo, en dat vond ik zo ontroerend eigenlijk. Ook wel pijnlijk, omdat haar kinderlijkheid daar ook zo zichtbaar in werd. Want dat is hoe het werkt met trauma. Emotioneel
1: blijf je
0: bevries je op de leeftijd waarop dat trauma plaatsvond. En als, ik denk, 10, 11-jarige dacht ik al, ik ben hier de volwassene als we ruzie hadden. Ze was 8 in dat kamp en ik kan er alleen maar naar gissen wat daar gebeurd is. Maar als het er te moeilijk werd, ja, dan stond ik gewoon tegenover een boos meisje van 8. En dat kan ik met de kennis van nu, kan ik dat analyseren. Maar als kind dacht ik, waarom doe je zo?
1: Wanneer kwam dat begrip voor die spullen? Want het begint dan met boosheid.
0: Ja.
1: En dan zo'n doosje stemt je dan in ieder geval even wat milder.
0: Ja.
1: Wanneer kwam het begrip?
0: Nou, wat ik totaal niet verwacht had. Want ik dacht, ik ga dus nu een boek schrijven over mijn extreem rare familie. Mijn debuutroman. En toen dat
1: uniek, heeft niemand anders.
0: En toen kreeg ik overdrijf niet honderden mails en soms ook, ik weet niet hoe ze aan mijn adres kwamen, handgeschreven kaartjes echt van oude mensen met foto's van, kijk, dit hebben wij ook. We hebben ook al die stapels bakjes van de toko. We hebben ook al die kranten. Of van kinderen die zeiden van, ja, mijn ouders zijn ook zo, maar mijn vader leeft nog, maar ik moet straks ook dit hele huis. En allemaal die foto's van, kijk, dit hebben wij ook. En toen besefte ik, dit zijn allemaal mensen met een kampverleden die dus alles zijn kwijtgeraakt toen ze het kamp ingingen. Nog eens een keer toen ze terugkwamen en vaak in een leeggeroofd huis. En nog eens een keer toen ze op de boot moesten. En weer wat ze dan weer hadden achter moesten laten. En het moest allemaal in die ene kist. Dus toen ze eenmaal in Nederland een huis hadden en spullen, dachten ze, ja, wat ik nu heb, dat neemt niemand meer weer af.
1: Ja, het is bijna logisch.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Je bent daarna, na het eerste boek, nog een boek gaan schrijven.
0: Ja.
1: Want je was er nog niet klaar mee?
0: Ik ben er nog steeds niet klaar mee. Het was heel frappant.
1: Wel, ik bedoel, ik hoop dat je nog 100 boeken erover schrijft. Maar ik bedoel meer dat je denkt, nou, ik ga 1 boek over die hele rare familie van mij schrijven. Dat klinkt als een project dat je doet en dan is het klaar.
0: Ja, dat dacht ik van tevoren ook. Maar dat bleek dus anders. Want ten eerste kwam dus die hele, dan kom je in zo'n soort lezingencircuit terecht. En toen kwamen al die mensen hun eigen verhaal vertellen. En dat was eigenlijk, ze zeiden allemaal, het lijkt wel of het over mijn opa gaat, of over mijn tante, of over mijn broer, of over mijn vader. Heel herkenbaar. En die herkenbaarheid heb ik wel 1000 keer teruggehoord. En wat ook een aantal lezers zeiden, dus je laat heel mooi zien wat die moeder zo'n heel getraumatiseerd iemand aanricht in het gezin wat ze zelf sticht. Maar over die vrouw zelf weet je eigenlijk helemaal niks. En in eerste instantie irriteerde me dat. Had ik, ja, maar ze vertelde ook niks. En op een gegeven moment, maar het zaadje was
1: jouw geplant.
0: En toen dacht ik, ja, maar hoe wordt iemand eigenlijk zo? Hoe komt dat? Ik wil het eigenlijk ook wel weten. En toen ben ik dus op onderzoek uitgegaan. En dat was vrij ingewikkeld, want er was bijna niks. En dit is, ja, je gelooft het bijna niet als ik het vertel, maar ik ging zitten achter mijn computer om te gaan researchen. En toen kwam er een mail binnen van iemand die in de genealogievereniging zit. Dat is een soort subcultuur van mensen die daar helemaal stamboomonderzoek en zo. En die had dus Sula Lama gelezen. En die had dus alles uitgezocht van al die mensen. Waar ze geboren waren, wat voor beroep ze hadden. Mijn opa was zoutdepot, pakhuismeester. Nou, ik kon het zelf niet kunnen verzinnen. Waar ze woonden, waar ze geboren waren, trouwakte. Het zat allemaal in de mail. Dus ik zei, nou ja, geloof het niet, maar ik wilde dus net gaan researchen. Ik wilde net voor een tweede boek. Nou, het was een soort startschot. Maar toen kwam er nog eens een hele berg mail, waar ik die man ontzettend dankbaar voor ben. Toen is hij nog verder erin gedoken. Dus met al die stukjes feitelijkheden die dus echt kloppen.
1: Heb je een soort geraamte?
0: Heb ik, ja, als een soort klein duimpje al die kruimels aan elkaar geregen en daar een verhaal van gemaakt.
1: Maddy Stolk is vannacht mijn gast. En Maddy is schrijfster. Ze studeerde Engelse taal en letterkunde, werkte jarenlang voor bladen als Elle, Elsevier en Linda. En ze schreef romans als Sula, Laat maar en Waar wij altijd geweest zijn. Komende zaterdag spreekt Maddy tijdens de nationale herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag. Ik ga heel even naar de technicus kijken. Er ontbreekt hier een klok. Kan je die nog even? Dankjewel. Dus jij krijgt zo'n mail en nog meer mail en dan heb je een geraamte. Maar dat is nog geen mens natuurlijk.
0: Nee. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik dit vertel, want daar ben ik altijd enigszins terughoudend in geweest om de skepsis voor te zijn. Maar in Indische kring, als ik dit vertel, zegt iedereen, oh ja, ja, nee, tuurlijk. Maar als ik dan over... Het gaat dus over mijn oma, mijn moeder en de derde vrouw ligt dicht bij mezelf. Het is verdeeld in drie delen over. En dit is, ja, je gelooft het bijna niet als ik het vertel, maar ik ging zitten achter mijn computer om te gaan researchen. En toen kwam er een mail binnen van iemand die in de genealogievereniging zit. Dat is een soort subcultuur van mensen die daar helemaal stamboomonderzoek en zo. En die had dus Sula Lama gelezen en die had dus alles uitgezocht van al die mensen. Waar ze geboren waren, wat voor beroep ze hadden. Mijn opa was zoutdepot, pakhuismeester. Nou, niet kunnen verzinnen. Waar ze woonden, waar ze geboren waren, trouwakte. Het zat allemaal in de mail. Dus ik zei, nou ja, geloof het niet, maar ik wilde dus net gaan researchen. Ik wilde net voor een tweede boek. Nou, het was een soort startschot. Maar toen kwam er nog eens een hele berg mail, waar ik die man ontzettend dankbaar voor ben. Toen is hij nog verder erin gedoken. Dus met al die stukjes feitelijkheden die dus echt kloppen.
1: Heb je een soort geraamte?
0: Heb ik, ja, als een soort klein duimpje al die kruimels aan elkaar geregen en daar een verhaal van gemaakt.
1: Maddy Stolk is vannacht mijn gast. En Maddy is schrijfster. Ze studeerde Engelse taal en letterkunde, werkte jarenlang voor bladen als Elle, Elsevier en Linda. En ze schreef romans als Sula, Laat maar en Waar wij altijd geweest zijn. Komende zaterdag spreekt Maddy tijdens de nationale herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag. Ik ga heel even naar de technicus kijken. Er ontbreekt hier een klok. Kan je die nog even? Dankjewel. Dus jij krijgt zo'n mail en nog meer mail en dan heb je een geraamte. Maar dat is nog geen mens natuurlijk.
0: Nee. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik dit vertel, want daar ben ik altijd enigszins terughoudend in geweest om de skepsis voor te zijn. Maar in Indische kring, als ik dit vertel, zegt iedereen, oh ja, ja, nee, tuurlijk. Maar als ik dan over... Het gaat dus over mijn oma, mijn moeder en de derde vrouw ligt dicht bij mezelf. Het is verdeeld in drie delen over drie vrouwen.
1: Ja, misschien moeten we dat eerst even zeggen. Het is een roman.
0: Het is een roman.
1: Maar jij herkent...

0: Ik wilde dus net gaan researchen. Ik wilde net voor een tweede boek. Nou, het was een soort startschot. Maar toen kwam er nog eens een hele berg mail. Waar ik die man ontzettend dankbaar voor ben. Toen is hij nog verder erin gedoken. Dus met al die stukjes feitelijkheden die dus echt kloppen.
1: Heb je een soort geraamte?
0: Heb ik, ja, als een soort klein duimpje al die kruimels aan elkaar geregen. En daar een verhaal van gemaakt.
1: Maddie Stolk is vannacht mijn gast. En Maddie is schrijfster. Ze studeerde Engelse taal en letterkunde, werkte jarenlang voor bladen als Elle, Elsevier en Linda. En ze schreef romans als Suda, Laatmaar en Waar wij altijd geweest zijn. Komende zaterdag spreekt Maddie tijdens de nationale herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag. Ik ga heel even naar de technicus kijken. Er ontbreekt hier een klok. Kan je die nog even? Dankjewel. Dus jij krijgt zo'n mail en nog meer mail en dan heb je een geraamte. Maar dat is nog geen mens natuurlijk.
0: Nee. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik dit vertel. Want daar ben ik altijd enigszins terughoudend in geweest. Om de skepsis voor te zijn. Maar in Indische kringen, als ik dit vertel, zegt iedereen: oh ja, ja, nee, tuurlijk. Maar als ik dan over. Het gaat dus over mijn oma, mijn moeder en de derde vrouw ligt dicht bij mezelf. Het is verdeeld in drie delen over drie vrouwen.
1: Ja, misschien moeten we dat eerst even zeggen. Het is een roman.
0: Het is een roman.
1: Maar jij herkent er ook veel in, zullen we maar zeggen.
0: Ja. En dan, als ik dus over de eerste vrouw, de oma, schrijf, deed ik haar sieraden om. En dan zette ik mijn pen op het papier. En dan zei ik, nou, vertel maar. En dan ging ik schrijven en ik heb echt onleesbare hiëroglyphen. Dus dan moest
1: als handschrift.
0: Als handschrift. Ja.
1: Van jezelf al.
0: Ja, helaas. Het wordt ook alleen maar slechter. Maar dan moest ik het dus onmiddellijk intypen, anders kon ik het zelf niet meer lezen. En terwijl ik het dan zat in te typen, dacht ik, oh ja, ging dat zo? Oh, dat wist ik niet, grappig. Dus dat kwam echt wel ergens anders vandaan.
1: Want wat gebeurt er op het moment dat je dan je pen op het papier zet? Is het een stem die je hoort?
0: Nee, je hand
1: gaat gewoon
0: bewegen. En soms ging ik het dan ook een beetje zelf zitten invullen. En dan af en toe voelde ik een enorme weerstand. Dacht ik, oh nou, zo ging het blijkbaar niet. En ik kan natuurlijk nooit zeggen, ja, dit is echt zo gebeurd. Maar ik denk zelf dat het allemaal niet ver bezijden de waarheid is. Zoals het er nu staat.
1: En waarom ben je terughoudend om daar op deze manier over te praten?
0: Nou ja, zoals ik eerder zei, in Indische kringen zit iedereen gewoon te knikken van, oh ja, nou ja, tuurlijk doe je dat.
1: Er lopen lijntjes naar boven, mm-hmm. Waar doe je moeilijk over?
0: Dat is heel logisch, maar zeg maar mijn Hollandse vriendinnen, die zitten dan een beetje, ja, ja, man, maar dat is natuurlijk onzin. Zo werkt dat natuurlijk niet.
1: Daar geloof je toch niet in.
0: Dat maak je jezelf wijs. En daar liet ik me dan een beetje door, dacht ik, nou ja, weet je, niet te veel hierover uitweiden. En nu denk ik, zo ging het en dit is hoe ik het gedaan heb.
1: Ik heb hier natuurlijk wel meer schrijvers. En met verschillende schrijvers doe ik ook wel eens een poging om te kijken, waar komt het dan vandaan? Je kan het inspiratie noemen, je kan het van alles noemen. Wat maakt het uit waar het vandaan komt?
0: Ja, ik geloof ook wel dat je. Ik moest mezelf beschikbaar stellen. Dus ik moest zorgen dat ik er zat achter dat toetsenbord en dat ik achter die computer of met mijn pen op het papier en dan kwam het. Mijn taak was alleen maar om daar te zitten. Dus ik heb ook niet het gevoel dat ik alle credits kan nemen, want ik ben echt geholpen door mijn voormoeders.
1: Ja, zouden jouw voormoeders je dan niet ook enorm gunnen om gewoon lekker de credits te nemen? Ik kan me ook voorstellen dat. Nou ja, het zijn natuurlijk onzichtbare vrouwen geweest.
0: Ja.
1: Die nu zichtbaar gemaakt worden.
0: Ja.
1: Dankjewel, Maddie. Zo kan het natuurlijk ook zijn. Dat er dankbaarheid van die kant uit naar jou toe gaat.
0: Ja, nou, ook zeker ook wel. Maar ik voelde ook wel, op een gegeven moment was het wel klaar. En toen hadden ze ook voor zoiets van, oké, nou, dag. Nu hebben we er wel weer genoeg van.
1: Hier is het leuker.
0: Ja.
1: Laat ons maar.
0: Mm-hmm.
1: Wat wist jij over je oma? Niet veel, toch?
0: Mijn Nederlandse oma, dus ja. Van mijn moeders kant. Nee, helemaal niks. Zij was echt katatonisch. Ze zat op een stoel en staarde naar de muur. En ik vond haar heel erg eng.
1: Toen jij kind was?
0: Ja, en af en toe werd ik daar dus gedropt. Want dan ging ik bij oma logeren. Nou, dat vond ik echt een gruwel. En ze probeerde het ook echt wel. Want ze was wel blij met haar kleindochter. Maar dat, ja, ik vond dat heel ingewikkeld. Want ze zei niks. En soms staarde ze ook naar de televisie. En dan zei ik maar, oma, de televisie is

0: uit. Zal ik hem dan aandoen? Maar dan zat ze een meisje van...
1: Dus en jij ging er braaf heen?
0: Nou ja, echt als klein meisje werd ik, op een gegeven moment begon ik hard te protesteren en wilde ik dat echt niet meer. Maar als weet je 5, 6, 7, 8 hoor, heb je nog niet zoveel in de melk te brokkelen.
1: Maar ze was dus niet een praatoma. Ze kon niet vertellen over vroeger.
0: Nee. Die vertelde helemaal niks. Ook net als mijn moeder.
1: Dus wat je dan had is, nou ja, ze heeft een kind gekregen, je moeder. En daarvoor had ze ook een kind gekregen. Dat is dan je oom geweest.
0: Ja, die heb ik nooit gekend. Want die zei na de Tweede Wereldoorlog, ik ga echt niet naar Nederland. En die is naar Nieuw-Zeeland gegaan. Net zoals heel veel mensen. En ik heb me wel eens afgevraagd waarom mijn oma niet ook naar Nieuw-Zeeland is gegaan met mijn moeder. En achteraf denk ik, die was nooit door de Color Bar gekomen toen ik foto's zag van haar uit die tijd.
1: Wat is de Color Bar?
0: Dat was in sommige landen, als je te donker was, kwam je er niet in. De Color Bar, dus hoe donkerder, hoe lichter, hoe meer welkom, hoe donkerder. Was je niet welkom.
1: Dus ze had het misschien wel gewild, maar...
0: Ja, maar dat weet ik dus ook niet zeker, want... Zij hield het maar omlaag vol. Wij zijn totox en daarover hadden ze het niet.
1: Heb je ooit vragen kunnen stellen aan je moeder? Over je oma bijvoorbeeld? Over de band?
0: Ik heb wel eens geprobeerd. Ze had beginnende Alzheimer helemaal aan het eind. En ik dacht dat ze dementerend was. Want nou goed, dat lijkt op elkaar. En dan zat ze een beetje kinderliedjes te zingen in het Maleis. En dan dacht ik, nu zie ik mijn kans schoon. En dan... vroeg ik aan haar van, mama, in welk kamp zat je dan? En dan in één keer zat ze recht overeind. En dan zei ze, Maddie, niet van die rare vragen stellen. En dan zakte ze daarna weer weg en dan zat ze weer een beetje... Maar zodra ik daar aan probeerde te komen, dan ging in één keer zo dat ijzeren gordijn naar beneden. Dan was ze wakker uit haar sluimer. Dat was onaantastbaar nog steeds.
1: En dat was zo hardnekkig dat zelfs toen zij verdween, dat bleef.
0: Ja.
1: Je hebt wel uitgevonden in welk interneringskamp jouw oma en je moeder hebben gezeten. Chideng.
0: Ja.
1: Hoe ben je erachter gekomen?
0: Doordat ik dus dat huis aan het ontruimen was. En mijn moeder, die al haar correspondentie schreef ze eerst in klad. Dus dat er meerdere kladblokken waar ze al haar brieven en zo dus eerst had opgeschreven. En daarna de brieven die ze verstuurd had. En dat ging ik allemaal zitten lezen. En daar bedankte ze dus iemand voor de foto's van tijdens de Chideng-reunie. En dat het weer zo fijn was geweest dit jaar. En gezellig, ik zie jullie volgend jaar. En ik dacht echt, een Chideng-reunie? Daar ging ze dus ieder jaar naartoe. Nooit geweten.
1: Buiten jouw zicht?
0: Buiten mijn zicht. En dat volgens mij ook van mijn vader. Maar dat weet ik ook niet zeker. En daar had ze dus een hele groep mensen die ze daar zag en... waar ze meestal foto's uitwisselde en correspondeerde. En zo ben ik er dus achter gekomen dat ze in Chideng heeft gezeten.
1: Ja, nadat ze eerst buitenkampers waren.
0: Ja.
1: Daar schrijf je over, als buitenkamper kwam het gevaar van alle kanten. En het angstaanjagendste was, je wist nooit wanneer of af en aan het zou komen. Je wist alleen dat het kwam. Iedereen kon zomaar over de muur klimmen. De doodsangst was buiten het kamp groter. Maar we hadden nog een greintje autonomie.
0: Ja.
1: Dus ze hebben het eerst nog een tijdje... Want ze hoefden niet meteen het kamp in.
0: Nee, nou ja, dus in principe moesten alle... de Nederlanders moesten wel meteen het interneringskamp in. En de Japanners dachten, mensen met Aziatisch bloed... die zullen voor de kant van Azië kiezen. Dus die Indische Nederlanders hoefden in eerste instantie niet het kamp in.
1: Die zijn voor ons.
0: Die waren... dat bleek dus een enorme misrekening. Want die waren allemaal zeer koningsgezind en gingen ook in het verzet... En eindigde uiteindelijk ook in een interneringskamp. Maar dat is dus heel frappant, dat ze dus eerst nog een tijd buitenkamper zijn geweest. En dat is het enige verhaal wat mijn moeder altijd vertelde. Want die had ook dan één verhaal wat in een soort loop, als het erover ging, was dat ze dus in bed moest liggen en zich dan met roet moest insmeren. En haar haar met roet moest insmeren om donkerder te lijken.
1: Dat was heel licht.
0: Ja, en dan een zonnebril op, want ze had dan een ontsteking aan haar ogen of iets, een of andere vreselijke ziekte. Dan kwamen de Japanners binnen en dan dachten ze, oh nee, dat is besmettelijk, daar willen we niks mee te maken hebben. Dus zo hebben ze het een tijdje kunnen redden om buitenkamper te zijn. Maar in die kampen was natuurlijk structuur en duidelijke regels en dan wist je waar je aan toe was. En zij zaten met een stelletje vrouwen in een huis, met wel een muur eromheen, maar ja, goed.
1: Afhankelijk van de hulp van anderen.
0: Ja, en echt ook eigenlijk volkomen weerloos. Dus ja, wat ik schreef, iedereen kon over die muur klimmen. En dan, ja, wat gingen ze daar tegen beginnen? Dus je wist niet waar het vandaan zou komen. En eigenlijk was de angst daar bijna nog groter voor hun.
1: Ja, toch komen ze in een afschuwelijk kamp terecht. Waar echt, ja, hele nare dingen zijn gebeurd.
0: Ja, en ze hadden ook nog de pech dat ze daar zaten tijdens het bewind van Kenichi Sonai. De Japanse kampcommandant die maanziek was, werd hij genoemd. En met volle maan moest allemaal op appel staan en liet hij de apen los. En het was echt...
1: Die dan de vrouwen beten.
0: Ja, maar hij was heel sadistisch. En hij heeft daar echt een terreurbewind gevoerd. En precies in die periode zat zij daar. Dus dat, toen ik daarachter kwam, vielen er vrouwen ook weer heel veel.
1: Hoe was dat?
0: Ja, ik dacht...
1: Hoe zie jij dan jouw oma en je moeder voor je daar?
0: Ja, heel langzaam doemde dat beeld op. Dat ik dacht, oh, daarom daar gezeten. Daarom ben je zo spastisch geweest. Ook als er op televisie echt, nou ja, bij wijze van spreken in de Fabeltjeskrant mensen elkaar gingen knuffelen of zo. Dan zaten ze al maar als ze dingen moesten zeppen. Dat rare gedoe. Zodra er iets fysieks, lichamelijks te zien was, dan werd ze helemaal panisch van dat wil ik niet hier zien. Als ik haar ook wilde knuffelen of een kus gaf, die landde altijd ergens achter haar oor. Want dan eigenlijk draaide ze zich ook weg van mij.
1: Geen huid op huid.
0: Dat... Geen fysiek. En toen ik begreep, ze heeft in dat kamp uitgerekend gezeten. Dat in één keer begreep ik wat er waarschijnlijk was gebeurd met haar of mijn oma of met mensen eromheen, wat ze heeft gevoeld of gezien of gehoord. En die kwartjes vielen pas heel laat. En dat maakte ook dat ik met veel meer compassie naar haar kon kijken.
1: Die gruwelijkheden, die moet je als lezer in je boek een beetje tussen de regels doorlezen. Het is terloops af en toe en of omvloerst.
0: Mm-hmm.
1: Waarom heb je dat gedaan?
0: Dat denk ik ook heel Indisch. Veel tussen de regels door vertellen en niet zo heel plat. Zo ging het. En het is grappig eigenlijk heel tragisch, maar heel veel vrouwen hadden het voornamelijk echt over de honger en de angst om het leven van de kinderen en de verveling. En dat stukje is vrijwel onbenoemd gebleven. En er is een hele mooie documentaire van Pieter van Huistee. Als ik mijn ogen sluit, leven met de Japanse kampen. Die heeft
1: vrouwen geïnterviewd.
0: En er zitten dan ook vaak dochters of nichtjes of zo achter de camera. Dus daar praten ze tegen. En daar zat ook een vrouw en die zat dan te vertellen van, nou, en dan liep ik door het kamp en dan waren er allemaal, was er een hond en die had puppies. En om de hoek, nou, het werd dus verschrikkelijk verkracht. En toen liep ik weer terug en al die puppies lagen er nog. En mijn toenmalige liefste zat naast mij en die zei, maar ik hoor gewoon je moeder praten. Die kon ook zo...
1: Tussen neus en lippen door.
0: Ja. En ook een beetje... En ik dacht altijd dat ze dan expres onnozel deed. Maar toen in één keer begreep ik, ja, je schiet gewoon terug naar dat meisje van 8. Als het ingewikkeld wordt.
1: En die stijl heb je eigenlijk, nou ja, ergens een beetje overgenomen in je boek dus.
0: Ja, ook omdat het toch altijd een beetje... Het wordt niet echt uitgesproken. Behalve natuurlijk over de troostmeisjes. Dat is heel duidelijk wat daar gebeurd is. Maar ik vind het ook mooier om dingen niet heel plat en plastisch te beschrijven. Maar iets meer dat de lezer...
1: Je voelt het wel.
0: Iets harder moet werken. En ja... voelt. Dat vind ik zelf ook mooier om te lezen in een roman dan dit gebeurde er allemaal.
1: Ja.
0: Dan leg je...
1: Wat je ook heel goed laat voelen is hoe de tijd was toen ze, nou ja, met die kisten naar Nederland kwamen. Want toen kwamen ze terecht in contractpensions en ja, hotels. Dus plekken waar, nou ja, de overheid, de eigenaar betaalde om die mensen op te vangen. Wat dus betekent dat als je die mensen een beetje afknijpt, heb jij meer geld?
0: Precies.
1: En het is vernederend. Dat is het woord wat in me opkwam. Ja. Had jij dat ook?
0: Ja, het was heel paternalistisch, badinerend en vernederend. Ja, en dat was ook echt wel bewust, denk ik, om ze gewoon echt klein te houden en een beetje de modder in te drukken, zodat ze ook geen ingewikkelde vragen zouden stellen van, hey,

0: Wij zijn toch Nederlandse staatsburgers.
1: Hadden we niet in afspraak?
0: Ja, waarom deze ontvangst?
1: Het doel was assimileren en daar schrijf jij over. Assimileren was het toverwoord. Mama herhaalde het dagelijks. Als we voldoende geassimileerd waren, maakten we kans op een eigen woning. Dan hadden we al onze apenmanieren afgeleerd. Assimileren betekende leren en ik deed hard mijn best. Rijst met vis deugde niet, het stonk en het was ongezond. Aardappels, prei en bloemkool, dat was goed. Mijn darmen keerden zich binnenste buiten, maar ik gaf geen krimp. Dus die mensen mochten niet eens zelf bepalen wat ze zouden eten.
0: Ze mochten geen rijst eten. Ze kregen een cliché, maar ze kregen aangelengde andijviesoep. Ze mochten niet meer in de tropen, gingen ze 3 keer per dag baden, logisch. Ze mochten 1 keer in de week douchen, want dat scheelde natuurlijk ook water, dus het was ook goedkoper. Ze vonden dat heel vies, maar dat die Nederlanders zeiden van ja, dit is aanstellerij, 1 keer douchen is in de week is genoeg. En aardappels moesten ze dus naar zich toe schillen, niet van zich af. Dus zij zeiden, ja, die Hollanders zijn allemaal krenterig, inhalig, naar je toe. Maar het was ook inderdaad om te kijken of je niet te dik schilde, dus te veel aardappel weggooide. En dat ze moesten dus aan allerlei dingetjes voldoen. En als ze dan dat werd ook gecontroleerd door maatschappelijk werk. En als ze dan genoeg vinkjes hadden van nou, het is gelukt, ze zijn voldoende geassimileerd.
1: Keurig westers huishouden voerden.
0: Ja, Nederlands geworden. Dan mochten ze uit dat contractpension en een eigen woning.
1: Nog wel, even de schuld afbetalen.
0: Ja, daar zijn sommigen tot in de jaren 90 mee bezig geweest. Dat was 15.000 gulden destijds. Dat is omgerekend naar nu 50.000 euro.
1: Dat is heel veel geld.
0: En daar komt bij dat hun diploma's ongeldig werden verklaard. Een 8 in Indië was een 5 in Nederland. Dus ze moesten met laaggeschoold werk die immense schuld afbetalen. En daar zijn sommigen dus tot in de jaren 90 mee bezig geweest.
1: Hoe was het voor jouw moeder? Is jouw moeder keurig Nederlands gebleven? Was het andijvie bij jullie thuis?
0: Nou, dat was ingewikkeld, want mijn vader en ik wilden altijd rijst eten en mijn zusje wilde Nederlands eten. Dus zij moest ook nog eens een keer, vaak 2 keer koken. En zij altijd met mijn zusje Nederlands en mijn vader en ik aten Indisch. Dus er was een soort waterscheiding van 2 kampen in dat huishouden.
1: Je beschrijft, ik vraag het namelijk, je beschrijft haar ook als een vrouw die in het gezin gaat in heemsteden wonen en zij wil dat het allemaal keurig is.
0: Ja.
1: Het moet allemaal keurig.
0: Ze wilde er heel graag bij horen. Dat vond ik altijd heel pijnlijk om te zien als kind en ook ingewikkeld. Want dat lukte toch niet vaak helemaal, maar ze wilde heel graag bij dat kliekje daar horen.
1: En jij zag dat het haar niet lukte?
0: Ja, gedeeltelijk ook wel. Ze had ook wel lieve vriendinnen, moeders van vriendinnen van mij van school. Maar ook wel waarvan ik gewoon zag dat die er eigenlijk een beetje uitlachten. En dat had ze zelf niet door, maar ik zag dat wel. En ik had een gruwelijke hekel aan die hele Heemsteedse clan. En het enige moment waarop ik mijn echte moeder zag, was als ze op de tennisbaan stond, want daar was ze verschrikkelijk goed in. En dan hakte ze echt in de pan, gewoon echt. Dan schepte ze ook een enorm genoegen in om ze echt gewoon van links naar rechts en dan gewoon, weet je wel, 30, 40 ace. Met 0 punten aan de overkant. En
1: even geen vriendinnen maken.
0: Was ze echt, En daarna was het weer braaf, keurig in dat keurslijf.
1: Je schrijft in je boek, ook al waren we fysiek aangekomen, we arriveerden nooit. Gold dat ook voor je ouders?
0: Oh, zeker voor mijn vader. Die is eigenlijk altijd met zijn hart en zijn hoofd daar gebleven. Hij begon ergens al in september begon die Jacques Bloem te citeren. Altijd november, altijd regen, altijd dit lege hart, altijd. Onderdeel van de sprookjes voor het slapen gaan die mij verteld werden. Dus ik ging dat dan ook staan citeren. Of de Genestet met dit land van mest en mist en vuile koude regen. Ontworsteld aan de grond, maar niet op mijn verzoek. En dan ging ik dat op school en dan zaten die kinderen echt...
1: Ja, wat doet ze?
0: Die Maddie zegt, wat moeten we ermee? Nou, nee, die is zeker altijd daar gebleven. Die is nooit echt hier gearriveerd. En dat heeft hij mij met de paplepel
1: meegegeven.
0: Ja.
1: Het boek het gaat dus over trauma, Indië, kampverleden. Maar het gaat ook heel erg over vrouwen.
0: Ja.
1: En dat begint al bij de eerste zin in je boek. Niemand

0: vroeg maar iets, hadden ze dat wel gedaan, dan had ik mijn kans gegrepen en was ik niet getrouwd.
1: Juist.
0: Het beschrijft levens die in een keurslijf moeten.
1: Ja. En vooral voor de vrouwen gold dat nog eens een keer dubbel en dwars natuurlijk. Want zeker in de tijd dat mijn oma was als ongetrouwde vrouw, dat was gewoon not done. Je moest trouwen en dan ook niet meer werken en dan voor dat huishouden zorgen. Dat vond ze verschrikkelijk, want ze had al een baantje. Ze werkte als telefoniste. Dat vond ze heel leuk. Dus die wilde dat allemaal helemaal niet en die kreeg dat opgedrongen. Mijn moeder vervolgens, dus eigenlijk de tweede vrouw in waar we altijd geweest zijn, had ook gewoon werk, maar koos, ik denk grotendeels toch voor uit een soort gevoel van veiligheid, toch maar voor een man en een gezin en dat leven in Heemstede, want zo hoort het. En dan ben je met z'n tweeën en dan doe je zoals het hoort en dan ben je veiliger dan alleen, dan ben je kwetsbaarder.
0: Het zijn vrouwen die heel graag uit willen breken en dat klinkt dan ongeveer zo. Wat zou er gebeuren als één vrouw, eentje maar, de waarheid zou vertellen over haar leven? Bestaat die vrouw? Bestaat er een plek waar de maskers afvallen? Waar vrouwen onder elkaar de schijn niet langer ophouden en alles smurrie, het bloed, de razernij, de rouw, de tranen, de gal, de vrije loop kunnen laten zonder verdoemd te worden? In een flits van een seconde zag ik het voor me. Een wereld waarin ik vrij was, waarin ik me niet hoefde te verhouden tot de buitenwacht. Waarin ik mijn menselijkheid niet hoefde te verbloemen. Waarin niemand mij in mijn eigen huis, mijn eigen bed, het zwijgen op kon leggen. Lekker, maar dat lukt ze niet.
1: Nee, ze zijn allemaal gedreven door een immense woede over dat keurslijf.
0: Ja, het lot dat ze vrouw zijn.
1: Ja, ja. En het interessante is dus dat de derde vrouw, die eigenlijk alle vrijheid heeft, dan eigenlijk toch wel graag wel dat hele plaatje, maar dat lukt niet.
0: Nee, want is er Jetty, dus laten we zeggen, gewoon lid naar jouw moeder, die in een laboratorium werkt,
1: ja.
0: Zegt van als ik die witte jas aantrek, dan ben ik 10 centimeter langer.
1: Ja.
0: Nou, ze trouwt
1: eigen
0: inderdaad.
1: Baas.
0: Ja, ze mocht het zelf weten. Daarvoor was er al je oma die moest trouwen. Die dat liever niet had gedaan. Zijn ze altijd boos gebleven?
1: Oh, ja. Ja. Dat is denk ik mij ook wel in mijn DNA meegegeven. Mijn moeder was... Nou ja, dat zag ik dus op die tennisbaan heel goed. Want daar liet ze dat de vrije loop. En dan hakte ze iedereen in de pan. Dacht ik, dit is wie je echt bent. Boos, om de dwang waar ze dus zich aan... Hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, dat leven waartoe ze gedwongen werden, wat ze echt niet wilden, waar ze gewoon geen enkele keuze hadden. En ik denk dat voor heel veel vrouwen dat heel herkenbaar is, zeker van die generatie. Maar zelfs ook nog vrouwen nu van onze generatie die zeggen, ja, er zijn toch van die onuitgesproken regels. Als je daarvan afwijkt, dan sta je buiten de kudde en dat voel je.
0: Ja, dan moet je stevig in je schoenen staan.
1: Ja, en in dat opzicht is er niet heel veel veranderd. Er is natuurlijk wel veel veranderd, maar dat specifieke stukje toch niet helemaal.
0: Er is boosheid doorgegeven, maar ook angst. Jij was een bang meisje.
1: Ja.
0: Wat kon er allemaal gebeuren?
1: Nou ja, ik moest wel eens een brief posten. Dat was denk ik hemelsbreed 30 meter van mijn voordeur van mijn ouders. Nou, en dan wist ik zeker, ik kom niet levend terug. Er springen straks allemaal mannen uit de bosjes en die gaan de meest verschrikkelijke dingen met me doen. En dat ze mij dit alleen daarheen laten lopen. En dan was het gewoon licht en mensen op straat. Maar ja, dan was ik dolgelukkig dat ik het levend er vanaf had gebracht. Maar dat heb ik natuurlijk niet zelf verzonnen. Dat heeft mijn
0: dat
1: moeder.
0: Is de angst van een ander.
1: Dat was de angst van mijn moeder, ja. En als ik naar de middelbare school ging, dan fietste ik dus door een deels door een bos, waar gewoon een weg naast liep en twee fietspaden. Maar dat fietste ik altijd plat over mijn stuur gebogen, zo hard mogelijk. Om maar snel dat bos weer uit te zijn. En dan kon ik weer rustig fietsen. Maar nou, wist ik toch ook wel vrij zeker dat verkeerd ging aflopen. En dat heb ik me wel eens afgevraagd later. Van waarom? Want dat zei de vriendin van, wat doe je toch altijd moeilijk in dat stuk? Want waarom fietsen we zo hard? En dat heb ik me toen ook wel eens afgevraagd. Van waar komt dit vandaan? Is dit wel van mij? Maar goed, toen had ik nog nooit gehoord van transgenerationeel trauma. En ik had amper door wat mijn ouders was overkomen. Dus ik kon
0: je niet de vinger op leggen.
1: Die link niet leggen, nee.
0: Denk je dat uit die angst, nou ja, dat hetzelfde is waarom jij heel goede cijfers moest halen?
1: Ja, een 8 in India was een 5 in Nederland. Dus ik moest echt wel minstens met een 9 van 10 thuiskomen. En een 8 of lager was er echt of teleurgesteld of gewoon ronduit boos.
0: Maar denk je dat daar angst achter zat? Want...
1: Nou, ik denk dat het eigenlijk haar vorm was van liefde tonen. Want als ik de beste was in alles, dat dan konden ze me dat niet meer afnemen. En dan was ik veilig. En ze wilden mij veilig houden. Dus het was haar vorm van liefde tonen, is mij echt met de zweep door dat gymnasium jakkeren van dan ben je de beste. Ja, dan kunnen ze je niks meer afnemen, ze kunnen je niet wegsturen. En ik dacht alleen maar van waarom is het, waarom, ze zou ook nooit van goed gedaan. Het was nooit goed genoeg. Het was als kind natuurlijk diep frustrerend. Met de wijsheid en de kennis van nu, denk ik, ze wilde me gewoon veilig houden en zorgen dat mij niet kon overkomen wat haar was gebeurd.
0: En wat je dan beschrijft is dat jij eigenlijk iemand bent geworden, aanvankelijk die nou ja, geen nee kon zeggen. En daar schrijf je over: het zou nog vele jaren en vele mislukte romances duren voordat ik begreep dat wie niet veilig nee kan zeggen, ook niet veilig ja kan zeggen. Wie er nee als kind wordt afgestraft, wordt geconditioneerd de ander feilloos aan te voelen, tot het onmogelijk is te voelen wat je zelf wil en je niet langer weet wat jouw eigen behoeften zijn. Dat is iemand die nou ja, heel ver van zichzelf is afgedreven.
1: Ja, dat was ik ook toen ik daar het huis uit liep. Wist ik alleen maar hoe ik voor een ander moest zorgen. En ik had geen idee wat ik zelf nodig had. Dus ik stond altijd afgestemd op de ander. En als ik ergens binnenkwam op een feestje, dan normaal ga je dan staan waar het hardst gelachen wordt en daar is het leuk. Ik zocht van waar is er mogelijk een probleemgeval, waar moet er iets gemodereerd worden. En dan ging ik daarbij staan en zorgen dat het niet uit de hand liep.
0: Want dat was jouw taak?
1: Automatisch, ja.
0: En zo ging het ook in je relaties?
1: En zo ging het ook in mijn relaties. En dan zei ik, oh, al die problemen, kom maar hier, ga ik allemaal voor je oplossen. En dan eerst vonden ze dat fijn en later werd dat gewoon. En dan nog iets later deed ik het dan niet goed. En dan ja, dacht ik, maar ik zit hier al jouw shit op te lossen.
0: En
1: maar,
0: nog is het niet goed genoeg.
1: Ja. Ook dat heeft heel lang geduurd voordat dat inzicht kwam. Ik denk ook dat dat komt omdat ik eigenlijk dat boek al wilde schrijven toen ik 6 was, maar onbewust heb gewacht tot mijn moeder niet meer leefde. Omdat ik dat haar gewoon niet aan wilde doen. Zoals ik had het nooit kunnen opschrijven zoals ik het opgeschreven als zij nog in leven was. En die moment dat ze overleed, 9 maanden later was dat boek er. En toen is alles, ook al deze inzichten waar we het nu over hebben, in een soort stroomversnelling gekomen de afgelopen jaren.
0: Die buitelden over elkaar heen.
1: Ja.
0: Want om te kunnen schrijven moet je natuurlijk wel, zullen we het in verbinding met jezelf staan noemen?
1: Ja.
0: Want ergens is er zo'n bron en het kan overal vandaan komen. Maar daar moet het uitkomen.
1: Ja. Ja, dat was dus een hele steile leercurve, zullen we maar zeggen. En ook best pijnlijk af en toe. Want in één keer kon ik dus de verbanden leggen tussen waar dat vandaan kwam en waarom ik van die rare afslagen heb genomen in mijn leven. Dan dacht ik, had ik op zich wel eerder willen weten. Had me een hele hoop ellende bestaard. Ik heb er een leuk boek over kunnen schrijven. Ik heb een zak vol goede verhalen. Maar ja, dat maakt een hoop leed bespaard.
0: En er was een vrouw in je leven die wel het goede voorbeeld gaf. Je schrijft
1: mijn
0: over
1: oma. Ja, mijn Javaanse oma.
0: Javaanse oma. Daar schrijf je namelijk over. Geen seconde hield zij zich bezig met wat ze wel of niet wilde. Ze was. Daarmee ontsloot ze het leven dat ze zichzelf toewenste. Oma Lulu was volstrekt authentiek en alles kwam haar toe. Het leek haar geen enkele moeite te kosten het leven precies zo te leiden als zij dat wilde. Het stille krachtveld om haar heen was zo groot geweest dat iedereen zich vanzelf naar haar schikte.
1: Zij was magisch.
0: Ja, zo klinkt het wel.
1: Ja, ja, en het was ook echt, alles werd voor haar geregeld en gedaan. En dat hele huis van haar stond altijd vol met jongens die dan de flessen wegbrachten en de heg kwamen snoeien en alles en nog wat voor haar deden. En dan in ruil vertelde zij mooie verhalen over Nederlands-Indië of ze kookte eens wat lekkers voor ze of zo.
0: En dat was genoeg.
1: En dat was genoeg. En de hele dag werd er van alles voor haar gedaan. En zij kwam dus ook met een boot en één kist met haar twee zoons, mijn vader en zijn broer, hier naartoe. Maar is niet in zo'n contractpensioen beland. Die heeft gewoon meteen een huis gekocht en die twee zoons laten studeren. Dus ik zei, maar hoe kan dat dan? En dat wapperde ze altijd een beetje weg. Van, nou ja, gewoon geregeld. Dan heeft ze nooit verteld hoe ze dat precies gedaan heeft. Maar ze heeft het voor elkaar gekregen. En mijn vader heeft wel eens verteld dat hij haar één keer heeft zien huilen. Want ze had dan wel dat huis, want ze besefte heel goed, ik moet een eigen onderdak hebben, niet afhankelijk zijn. Maar er zaten wel kranten tegen het raam en ze zaten op omgekeerde sinaasappelkistjes. En heel even was ze toen wanhopig van hoe nu dan? Maar dat was één keer en daarna was het schouders eronder en we regelen het. En wat jij net voorlas, dat stukje, is denk ik wat haar geheim was. Dat ze was zo volkomen authentiek zichzelf. Dat had gewoon een magnetische werking op alles wat ze wilde of bedacht. Van dit, zo moet het gaan. Zo ging het ook.
0: En ben jij dat gaan leren?
1: Daar ben ik mee bezig. Ja, dat is wel het uiteindelijke doel. Ja. Ik geloof ook dat de mensen die het meest authentiek zichzelf zijn, ik zie heel goed wie er bezig is met een soort performance. Van ik, dat is nu een soort ding, performatief, van alles nog wat. Maar dat ruik ik. En mensen die volledig authentiek zijn, hoe onhebbelijk of lastig zou kunnen zijn, ja, daar trek ik automatisch naartoe, denk ik. Ja, die snappen het. Dat is uiteindelijk de bedoeling, denk ik, van het leven. Wees volledig jezelf en dan gaan de dingen ook vanzelf.
0: En langzaamaan krijg je dat steeds meer onder de knie.
1: A work in progress, maar het gaat steeds beter.
0: Dankjewel, Manny. Mijn gast van vannacht, Maddy Stolk, spreekt aanstaande zaterdag tijdens de nationale herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag. De herdenking is vanaf 7:15 live te volgen op NPO 1. Maddy's romans Souda, Laat maar en Waar wij altijd geweest zijn liggen in de winkels. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma wordt elke nacht online gezet als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Dit kan in elke podcast-app. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen, dan is Ellen er weer. Haar gast is filmmaker Els van Driel. Zij maakte de serie Poorten van Europa. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man op Spitsbergen die een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden, omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer? Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: De grens tussen waan en realiteit is best dun. Ik probeer inzichten en waarheden te articuleren, maar laat veel ruimte bij de kijker voor interpretatie.
4: Luc Bouwman, filmmaker. Eerder maakte hij de Propagandist over filmmaker Jan Teunissen. En Gerlach, een portret van een boer onder de rook van Schiphol. En sinds vandaag draait zijn documentaire The Desert of the Real in de bioscopen. Waarin 6 mensen te zien zijn die een psychose hebben meegemaakt. En zij vertellen over de aanloop, de psychose zelf en de afloop. Gesprekken over realiteitszin, wanhoop en bewustzijn. En dat alles in het decor van hun eigen psychose.
5: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Ja, Luc, fijn dat je er bent.
6: Dankjewel.
4: Het decor van een eigen psychose. Ja, ik vond het dus heel bijzonder om te zien. Ik heb de film al mogen zien. Hij is al eerder in première gegaan tijdens het ITVA, hè?
6: Ja.
4: Een documentaire, we gaan er uitgebreid over praten, waar je 10 jaar geleden al mee begon.
6: Ja.
4: Is dat normaal, zeg maar, zo'n lange tijd dat je nodig hebt om iets te maken? 10 jaar, want dat klinkt als een hele lange tijd.
6: Ja, 10 jaar is wel heel lang. En ik heb altijd wel 2, 3, 4 jaar nodig om een film te maken. Maar ik merk ook de laatste tijd dat ik het zelf ook heel fijn vind als er een langere periode is waarin je in fases kan werken aan een film. Zeker bij een documentaire, dan heb je toch weer nieuwe inzichten telkens als je teruggaat naar het materiaal. Mm-hmm. En daardoor ontstaat er ook een verdieping in de film. Dus dingen waar je in eerste instantie aan denkt zijn soms ook een beetje de voor de hand liggende keuzes. En die zie je dan, als je wat afstand neemt, ook wel weer goed terug. En soms is er ook een hele praktische reden dat je geen financiering rondkrijgt, waardoor projecten wat langer duren. Maar bij deze film was het zo dat ik begon met interviews. En eigenlijk waren die gesprekken zo interessant in zichzelf. Ja. Dat ik dacht, ja, ik wil hier een film mee maken. Maar ik wil ook uiteindelijk wel meer doen dan alleen maar Talking Heads. Dus ik heb toch ook lang nodig gehad om de vorm van de film te vinden. Want je zegt ook die decors die uiteindelijk in de film terecht zijn gekomen. Dat idee ontstond toch pas wat later ook tijdens het maken. Omdat ik een verfilming eigenlijk vond van een gevoel wat verschillende van de hoofdpersonen in de film eigenlijk ook verwoorden. Dat ze het gevoel hadden dat ze in een film zaten. Dus daar ontstond een soort Drosten-effect eigenlijk. En ik vond dat in die zin een mooie vorm, omdat het dan niet een soort illustratie is van iets, maar dat het eigenlijk ook over die vraag gaat wat echt is en wat niet echt is. En dat je ook als kijker meegenomen wordt in die vraag.
4: Ja, want nog even een paar stappen terug. Hoe ontstond het idee om iets te maken over psychose?
6: Het is zo lang geleden dat ik dat ook niet meer precies weet. Maar het was wel een onderwerp waar ik al langer naar in geïnteresseerd was. Ook in hele brede zin. Ik weet dat ik ooit het idee had om een hele serie te maken over het onbewuste. En ook geïnteresseerd was in dromen en in allerlei meer psychologische thema's. En er is ook wel een persoonlijke kant dat ik in mijn eigen familie speelde psychose wel. Dus ik heb ook wel gezien toen ik jonger was welk leed het kan veroorzaken. En ook zelf wel daar angstig voor geweest dat mij dat zou kunnen overkomen. En ik denk daar is die interesse ontstaan. En later, in ja, meer algemene zin, is het ook gewoon toch een soort interesse voor de medemens, zou ik zeggen. Of een ja, compassie. En dat je toch die vraag stelt, wat gebeurt er dan bij mensen als ze een psychose meemaken? En het viel me op dat je toch veel wat je erover ziet, vaak vanuit een soort meer expertise, of dat het echt alleen maar gaat over het ziektebeeld. En het leek mij ja, interessant om mensen toch wat meer in, hoe zeg je dat? Dat het niet alleen maar over de psychose gaat, maar ook over de, hoe psychose in je leven terechtkomt, maar ook welke plek je het geeft in je levensverhaal, zeg maar. Dus om het wat breder te maken, nou eigenlijk portretten van mensen te maken in plaats van een portret van een ziektebeeld alleen maar.
4: Want als je zegt van vrij dichtbij, want hoe

0: dichtbij was dat dan, dat iemand een psychose had?
1: Nou, in mijn familie was dat ook wel dichtbij. En ook wel opnames meegemaakt van mensen. Maar ik wil ook maar zeggen, dat was niet zo letterlijk de drijfveer om dit te maken. Het was denk ik pas later dat ik dacht van, oh ja, het is meer dat je die kant, zeg maar, van de ontwrichting, dat je dat kent. En misschien geeft dat dan ook wel een wat, nou ja, als je dat hebt gezien, dat je toch daar misschien zo al wat empathie voor ontwikkelt ook. En dat je ziet dat mensen soms ook geen controle hebben over hun gedachten. Dus dat het niet, ja, vaak niet een keuze is van mensen. En ook dat, wat ik interessant vond, of interessant, maar wat je ziet is dat soms mensen heel goed weten wat er met ze aan de hand is en dat het alsnog gebeurt. En dus dat iets als gekte of waanzin, hè, dit hoeft niet te betekenen dat je helemaal uit de werkelijkheid bent. En nou ja, dat daar dus allerlei hele verschillende ervaringen zijn. En voor de een is het echt gitzwart en is het alleen maar heel negatief en angstig. Ja. Ook voor een van de hoofdpersonen in de film was het echt een enorme angstpsychose. En, maar voor anderen is het ook weer heel anders. Waarbij er inderdaad ook meer euforie ontstaat en meer ook creatieve gedachtes. En niet dat het dan een hele positieve ervaring was, maar want er, ja, er is altijd wel toch uiteindelijk zie je dat er psychisch lijden bij komt kijken. Maar die kant was ook, ja, denk ik, is voor veel mensen wat minder bekend. Dus de opzet voor mijn film was om vooral gewoon te gaan luisteren eigenlijk. En niet te veel vanuit een soort agenda of ik wil iets veranderen of zo. Maar meer van, ja, wat gebeurt er als je in een psychose komt?
0: Ja, want voordat je dan met zo'n film aan de gang gaat, dan heb je al wel een beeld van zo is een psychose. Welk beeld had je?
1: Nou, ik denk, zoals zoveel mensen, een momenten dat je over een psychose hoort is toch ook vaak als er geweld is. Hè? Als je over psychose hoort in het nieuws, dan gaat het over excessen. Mm-hmm. En ik heb ook wel begrepen dat dat relatief helemaal niet zoveel voorkomt. Dat het bij mensen met psychose niet vaker voorkomt dat er agressie of geweld is dan bij mensen die niet psychotisch zijn. En andersom lopen mensen die die zelf psychotisch zijn, die lopen veel meer gevaar op geweld. Omdat er frictie ontstaat, ook met de omgeving vaak. Wat ze dan noemen onbegrepen gedrag. Hè, dat mensen daar ook fel op kunnen reageren als mensen zich niet normaal gedragen volgens hun idee. Mm-hmm. Die voorbeelden kennen we uit het nieuws, hè, dat er dingen misgaan. En die gebeuren ook.
0: Dat is iets
1: ook
0: heel negatiefs. Ja, van, dat wil niemand, een psychose. Ja. En dan moet je zo snel mogelijk weer uitkomen. Dat is een beetje het beeld.
1: Ja. Ja, en voor een deel is dat misschien ook wel. Maar eigenlijk dat wat een psychose doet met mensen en eigenlijk die innerlijke beleving, die is dus veel complexer vaak. En ook, ja, heeft ook veel hele andere kanten. En, ja. Dus dat was met Eloy Vos. Dat was de eerste die ik sprak voor de film. Al inderdaad in 2016 een interview met hem gedaan. Die vond het belangrijk ook om eigenlijk juist die beide kanten te vertellen. Want hij zei, ja, ik heb toch ook wel heel veel meegemaakt wat hem heel veel bracht. Ook een soort een gevoel van één zijn met de wereld. Met echt je thuis voelen op de wereld. En enorm genieten van de natuur. Maar daarnaast ook wel, ja, die meer nachtmerrieachtige belevingen. En ook, ja, wat je je omgeving kan aandoen. En dus ik denk, voor mij, het begon toch met die vraag van wat er gebeurt. En ook denk dat het, ja, dat het begrip kan opleveren als je dat hoort. Dat het zo divers is eigenlijk, die ervaring.
0: Ja, zeker. Dat vond ik zelf ook. Ik heb dus zelf ook gezien, de documentaire. En ik was ook verbaasd. Inderdaad, ik had ook zo'n beeld van een psychose is alleen maar negatief. En niemand wil dat. En als je het hebt, dan wil je zo snel mogelijk uit. Maar, en dat is ook interessant, dat je deze mensen ook laat vertellen over daarna, wat er daarna in hun leven is gebeurd en hoe die psychose hun leven heeft veranderd. En dat het soms zelfs heeft geleid tot hele positieve dingen, tot het uitwerken van het nastreven van je droom.
1: Ja.
0: In het geval van de jongen die Simon, die eigenlijk dirigent wilde worden.
1: Ja.
0: Dat is een wonderlijk verhaal, want tijdens zijn psychose dacht hij dat hij dirigent was.
1: Ja. Ja, hij kreeg dat idee. Ik ben een dirigent en was op dat moment in Berlijn en is ook naar de Berliner Philharmoniker gegaan en heeft zich daar gemeld. Ik ben een dirigent.
0: En bij Bernard Haitink ook, hè?
1: Ja, bij allerlei beroemde dirigenten.

0: Drenthe. En ja. Eigenlijk pas een latere instantie realiseerde die zich van... oh, wacht, ik ben helemaal nog niet zover. Ik kan nog geen noten lezen. Maar heeft toen ook gedacht, blijkbaar wil ik dit. Is dit een soort signaal? En is vanaf dat moment ook gaan studeren. En maakt nu muziek, is zanger. En maakt ook zelf violen, wat ik ja, fantastisch vind. Dat iemand dat zijn 1000 stapjes die je moet doen voordat je een viool kan bouwen. Dus dat is ook indrukwekkend. Ja.
1: Deze mensen ga je vervolgens, laat je ze aan het woord, in hun eigen decor. Hè? Van, dus ze hebben aan jou verteld van nou, zo zag mijn psychose eruit. En dat heb je gewoon nagebouwd.
0: Ja.
1: En wat was het resultaat van die stap, zeg maar, nemen? Om ze in hun eigen psychose weer terug te brengen. Want ik kan me ook voorstellen dat het best confronterend is.
0: Ja, dat was soms ook wel. We hebben natuurlijk wel ook uitvoerig gepraat voordat we dat gingen doen. Dus het was niet zo dat ik vanuit een soort afstandelijke positie dit heb gemaakt. En zeg, nou, nu zijn we in de studio en gaan we dit doen.
1: Surprise. Ja.
0: Nee, en de gesprekken waren, de interviews die ik deed, waren allemaal hele lange gesprekken. Dus dat waren gesprekken van soms wel 4 of 5 uur. En echt zo in de breedte over alles wat er was gebeurd of wat ze zich konden herinneren. En op basis van die gesprekken hebben we toen een aantal verhalen geselecteerd, waarvan we dachten ook dat kan in de film een scène worden. En ook omdat er zoveel hoofdpersonen zijn, dat ze toch allemaal weer net een beetje een ander facet ook laten zien. En het idee ontstond ook vooral omdat verschillende van de hoofdpersonen hadden het ook over dat gevoel dat ze in de film zaten. Dus het was in die zin niet mijn concept. In eerste instantie was het ook Wouter Kusters die zei, het voelde alsof ik in een film zat. En tijdens het interview zei hij, maar nu zitten we niet in een film. En dus daar ontstond al ook een soort spel met de realiteit van die film. Want ik was aan het filmen, dus we zaten ook in een film, maar ook in de realiteit. En dat gaf eigenlijk dat gaf me ook het idee om daarop voor te borduren. En er is ook een term nu in de psychologie, dat heet Truman Show Delusion. Dus dat idee dat je je in een film bevindt, dat wordt door meer mensen ook gevoeld. En bij sommigen was dat niet zo expliciet, maar bijna iedereen had wel die beschrijving van dat het als een toneelstuk voelde of als een speelfilm.
1: Ja, en het gaat nog een stap verder dan alleen dat decor. Want ze spelen ook echt eigenlijk sommige scènes na. Hè, die ze hebben gezien in die psychose. Bijvoorbeeld kunstenares Ine inderdaad. Op een vliegveld. Alsof ze daar weer is.
0: Ja, dat was een beschrijving van Ine. Dat ze naar Schiphol ging. En ze had het idee dat ze iets moest doen met codes in de computers. Dus ze is daar naar de balie gegaan. En ze vertelde dat het volgende moment haar ouders daar in één keer waren. En dat ze dacht, hè, wat gek, nou ja, waarom zijn mijn ouders hier? En dat ze vervolgens in een ambulance zat. Maar dat zij op dat moment dat het gebeurde nog niet wist ook dat ze in een psychose zat. En in het interview vertelde ze al, van, ja, het voelde echt als een speelfilm dat je zo van alles meemaakt. En in de ansenering hebben we dat moment ook verfilmd. En dus daar zit ook iets gekunsteld in, dat er dan 2 figuranten zijn die als zijnde haar ouders de scène inkomen. En eigenlijk voelt dat gekunstelde ook op een bepaalde manier wel droomachtig. En misschien ook wel zoals dat in een psychose af en toe voelt. Dat je je afvraagt, zijn dit nou figuranten? En wat zeggen ze nou? En ja, toch een gevoel van vervreemding wat erin komt.
1: Ja, want als je alles afpelt in de documentaire, gaat het uiteindelijk over wat is echt, wat is niet echt, wat is waanzin, wat is normaal?
0: Ja.
1: Want als filmmaker speel je daar natuurlijk ook heel de tijd mee.
0: Ja, dus die vraag speelt bij documentaires ook natuurlijk. Je kan heel naïef denken dat je de camera aanzet en dat je de realiteit vangt. Maar het is in die zin complexer dan dat. Dus je... het idee met de film voor mij was ook om te beginnen vanuit een wat meer traditionele documentaire vorm, die dan langzaam meer als een speelfilm wordt. En waarbij je ook als kijker je kan afvragen wat is nog echt of niet. Hè. Dus de huiskamer die ik net zag blijkt ook in een studio te zijn opgenomen. Kijk, voor sommigen is het na een psychose ook echt wel duidelijk dat dingen niet klopten of dat gedachten niet klopten. Dat je gewoon objectief kan vaststellen, dit was een waan of dit klopte niet. Maar er is natuurlijk ook heel veel waanzin in de wereld. Dus die grens is niet zo hard. Er is ook heel veel systemische waanzin, kan je zeggen. Waarbij bepaalde concepten door heel veel mensen heel gewoon worden gevonden. Bijvoorbeeld religie, kan je zeggen. Ja, hoe echt is dat, hè? Dat je denkt dat je met God praat? En dat vinden we heel normaal als iemand dat zegt binnen de context van een kerk. Maar als het in een andere context is, dan schrikken we daarvan. Dan denken we, dat gaat niet goed.
1: Dat vond ik ook een mooi moment in de documentaire. Op een gegeven moment, ik weet niet meer wie het is, die zegt, de verkeerde mensen krijgen de pillen.
0: Ja, Eloy.
1: Eloy, want wij zijn juist degene die weet hoe het echt zit.
0: Ja, het is ook een beetje provocatief. Dus Eloy wist ook wel dat er andere kant aan dat verhaal zit. Hij zegt ook wel, hij nuanceert het later ook wel. Hè, van ja, misschien heb ik ook wel stofjes in mijn hersenen waardoor er dingen misgingen. Mm. Maar tegelijkertijd, hij had het ook over Donald Trump bijvoorbeeld. Dat hij dat zo moeilijk te verdragen vond. Dat iemand zo'n irrationele beslissingen maakt. En dat tegelijkertijd andere mensen die misschien toch overweldigd worden door gevoelens die op een bepaalde manier is dat ook reëel. Zeg maar, als je echt het leed van de wereld binnenlaat, dan kan je daarvan overweldigd raken en ondersteboven zijn. En dat moet dan niet, zeg maar. Hè. Dus Eloy was af en toe ook heel emotioneel en dat moet dan onderdrukt worden. Dus het is niet dat hij daar allemaal tegen was, hoor. Hij zei ook dat hij God op zijn knieën dankte dat er medicatie was. Want daardoor had hij het ook gered. Maar af en toe kan je ook afvragen wie is er nou gek.
1: Want als documentairemaker probeer je iets echt te maken. Is dat ook wat bepaalt of een documentaire geslaagd is? Van dat je zo dicht mogelijk bij de realiteit bent gebleven? Dat het zo echt mogelijk is?
0: Nee, ik zie film toch altijd wel als een vorm van fictie. Dus je maakt iets.
1: Ook al maak je een documentaire.
0: Het is niet de realiteit. Maar het is net als taal. Ja, de taal is niet de realiteit. Het is een symbolische vorm die we geven aan de woorden. Nou, deze zin bewijst dat het af en toe best complex is. Om dat te zeggen, maar taal is ook een medium. En in die zin zijn alle media zijn een symbool voor iets anders. En je kan zeggen dat de realiteit überhaupt er niet is, zeg maar, zonder die taal of zonder media. Dus het is ook niet zo dat het nep is, maar het zijn wel concepten in zekere zin. En ik denk, je voelt denk ik als kijker wel wanneer iets waarachtig wordt of wanneer iets wordt gearticuleerd wat authentiek is of echt voelt. Maar je kan niet pretenderen dat een documentaire echt is. Het is een constructie ook. Ja.
1: Ja, want als je zegt, ik probeer inzichten en waarheden te articuleren, ik laat veel ruimte bij de kijker voor interpretatie. Dat klinkt heel erg als gewoon laten zien. Zonder dat er een boodschap onder ligt.
0: Ja, nou, ik vind dat wel een hele mooie kant van film, is dat je kan observeren, dat je dingen kan laten zien die je niet per se uitlegt. Dus die je niet duidt vanuit een soort autoritaire positie, dat je zegt, zo zit alles in elkaar. Dus film los van de taal, van de woorden die we aan dingen geven, soms is er heel veel te zien in mensen hun gezicht. En juist alles wat tussen de lijnen zit is net zo belangrijk als alles wat gezegd wordt. En dat, ik denk dat dat de kracht ook wel van documentaires is, dat je daar, als een film mooi gemaakt is, dan voel je dat er iets gebeurt wat waarachtig is, of wat iets benoemt van de ambivalentie van het leven of van de vervreemding van het leven.
1: Maar als ik dan naar deze film kijk, dan zit daar voor mijn gevoel toch wel een boodschap in.
0: En wat is dan voor jou die boodschap?
1: Voor mij is die boodschap, een psychose is minder zwart-wit dan je denkt.
0: Ja.
1: Is dat ook wat je wilde?
0: Nou, niet alleen maar eenduidig die boodschap. Ik denk wel dat er zit een soort gevoel van een medemenselijkheid of zo. Ja, dat klinkt misschien. Ik weet niet hoe dat klinkt, maar dat zit er bij mij wel achter. En uiteindelijk gaat het ook wel over begrip. En dat je toch inderdaad in plaats van zelf meteen alles in een hokje stopt, probeert te luisteren naar wat er met mensen gebeurt. En ik denk, een andere voor mij belangrijke was toch ook wel de omkering in de film. Dat we ook moet, ons moeten realiseren dat de wereld zelf ook niet zo gewoon of normaal is. Hè? Dat we gebruik maken van allerlei concepten en conventies. En als je af en toe een stapje terug doet, dat is ook wat existentialisten in de filosofie beschrijven, dat gevoel van vervreemding, dat je in één keer realiseert hoe vreemd alles is. En dat bedoelde Aloy ook wel in de film, volgens mij, hè, van, die zegt dan ook op een gegeven moment, ja, het is niet dat je in een psychose vlucht uit de werkelijkheid. Mensen die niet psychotisch zijn, die vluchten uit de werkelijkheid. Dus ja. Onze levensverhalen zijn voor een deel ook fictie. En we vertellen onze verhaal dat we, ik weet niet welk verhaal we onszelf per se vertellen, maar daar zit ook een soort romantiek in, dat we goed bezig zijn en over 10 jaar zien we onszelf op een goede plek. En mensen, als ze een ongeluk krijgen of als er iets gebeurt in je leven waardoor dat even stopt, dan realiseer je soms ook dat dat een beetje een soort romantische uitleg naar jezelf toe is.
1: Ja, dus inderdaad meer fictie dan we zouden denken.
0: Ja, in ieder geval is het onderscheid ook best moeilijk te leggen van wat is nou, wat is echt aan je zelfbeeld, wat is erbij verzonnen, wat is een soort ideaal wat je hoopt dat je bent. En dus er is ook niet een objectief, je kan niet vanaf de maan naar de mensheid kijken of naar jezelf kijken en zeggen, oh, zo ben ik. Het is ook, het ligt voor een deel ook in de handen van, in de perceptie van anderen, wie je bent en hoe zij naar jou kijken.
1: En hoe belangrijk is het überhaupt om te weten wat echt is en wat niet echt?
0: Nou, ook wel weer, in die zin wel weer belangrijk als er beslissingen worden genomen. En als je denkt aan fake news en dat soort dingen, in die zin is het natuurlijk wel belangrijk om te snappen wanneer iets echt niet echt is. Wanneer er constructies zijn, wanneer je wordt gemanipuleerd. En hoe moeilijk dat ook is, ik denk dat dat juist goed is. En dat zit misschien ook wel in de film, dat je realiseert dat er een constructie is, dat het niet zomaar de waarheid is die je ziet. En sommige mensen gaan daar heel cynisch mee om. Of zo, ook in de politiek wordt er van alles
1: gelogen.
0: Ik zag gisteren een interview met een propagandist uit Hongarije die dan zegt van ja, maar iedereen doet dat. Dus verzonnen gewoon allerlei verhalen die ze op Facebook slingerden. En die had daar helemaal geen schuldgevoel over. Dat is gewoon hoe de politiek werkt. En je moet gewoon zorgen dat de meeste mensen op je stemmen. Ofzo. Dus dat in die zin is het natuurlijk heel belangrijk om te weten wat wel of niet echt is.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd? Gebruik je veel chat trouwens, GPT?
0: Nou, wel voor dit soort dingen. Ja. Ik vind het als een soort spelletje wel, maar ik heb ook wel vaak dat die echt onzin zit uit te kramen.
1: Oh ja, voor je werk? Gebruik je AI voor je werk?
0: Nou, ook wel, zeg maar, soms voor research. Alleen je kan er niet van uitgaan dat het klopt. Dus je moet echt wel checken. Want ik zocht iets op over muziek. Ik zocht naar liedjes over de maan. En toen had hij een hele lijst gefabriceerd met allemaal popliedjes over de maan. En toen ging ik zoeken naar die liedjes en bleek dat hij dat allemaal had verzonnen.
1: Oh, echt?
0: Toen kwam ik in een discussie terecht met chat. Dat echt niet mocht.
1: Positieve punt. Luc Bouwman onderscheidt zich door grondige research, een sterke manier van verhalen vertellen en de hoge waardering die zijn documentaires in de filmwereld krijgen. Nou, dat zijn mooie woorden. Grondige research. Wanneer stop je qua research? Want ik kan me voorstellen dat je soms dan ook de neiging kan hebben om door te gaan.
0: Ja.
1: Om iets kapot te researchen.
0: Ja, voor mij is de stok achter de deur is dat je op een gegeven moment weet dat een film echt af moet. En dat je hoopt.
1: Dat is gewoon de factor tijd.
0: Ja, en ook wel een factor geld ergens. Je kan niet eindeloos door blijven gaan met één film. Dat heb ik in het verleden ook wel gedaan. En dan op een gegeven moment kom je in de problemen. Ik geloof dat ik ook wel iets beter word. Ik had wel dat probleem, had ik wel, dat je inderdaad gewoon door blijft gaan met research. En ik was heel erg geïnteresseerd ook, of ben heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. En het is fantastisch en super interessant om artikelen te blijven lezen en archief te blijven zoeken.
1: Ja.
0: En dat is eindeloos, zeg maar, de bronnen die je kan vinden. Dus je moet op een gegeven moment de boel kaderen. En inderdaad, voor mij helpt het als ik op een gegeven moment weet, we gaan proberen dan een film in te dienen voor een festival. En En dat moet ook dan een beetje realistisch zijn. Want als er te veel druk op zit, dan wordt zo'n film ook niet goed of zo. Dan ga je toch een beetje tegen de klok zitten werken.
1: Ja. En een sterke manier van verhalen vertellen. Wat is jouw stijl qua verhalen vertellen?
0: Ik vind het wel heel interessant en leuk in de montage om te puzzelen. Dus dat je inderdaad probeert lijnen uit te zetten die een vraag oproepen, waardoor je, ook al is het niet een soort thriller, zeg maar, van wie heeft het gedaan. Maar toch om het zo te monteren dat je benieuwd blijft naar iets. En juist in die structuur, daar zit volgens mij ook wel de uitdaging altijd om iets te maken wat dan je toch een beetje het verhaal inzuigt als kijker ook. En ja, dat is ook wel anders. Als je ook weinig tijd hebt en je maakt items voor televisie bijvoorbeeld, dan moet je meer leunen eigenlijk op informatie en zeggen dit is het onderwerp en dit ga je meemaken. En ik denk dat daar het verschil zit voor mij met documentaires, is dat je het inderdaad meer als een roman bijna construeert, waarin je toch langzaam in een verhaal meegaat. En ook dat gevoel van wait for it, zeg maar, dat vind ik zelf altijd mooi. Dat je toch een beetje als kijker ook een beetje als een kat uit de boom kan kijken naar een film die langzaam zo op je kan groeien.
1: Dus ook, het mag ook een beetje verwarrend zijn aan het begin.
0: Ja, juist. Ja.
1: Toch? Dat je niet snapt meteen als kijker van waar gaat het naartoe of waar kijk ik naar?
0: Nee, zeker. En ik weet dat bij televisie soms. Ik heb ook wel dingen voor tv gemaakt toen ik jonger was. En dan was altijd, ja, maar je moet de kijker meteen duidelijk maken, dit is het onderwerp. En ik dacht altijd, ja, hoe saai is dat? Ja. Dan zijn we gelijk klaar.
1: Ja. De verbeterpunten. Luc Bouwman zou iets meer afstand kunnen houden bij een luchtige verteltoon. Historische bronnen nog explicieter te duiden en complexe informatie iets toegankelijker te doseren. Snap je waar dit vandaan komt?
0: Nou, chat. Leuk. Nee, dat hangt een beetje wel soms aan de dingen die ik maak. Krijg ik ook vaak te horen dat het veel informatie, dat er risico's is. Het risico
1: qua verhalen vertellen.
0: Ik vind het wel heel interessant en leuk in de montage om te puzzelen. Dus dat je inderdaad probeert lijnen uit te zetten die een vraag oproepen, waardoor je, ook al is het niet een soort thriller, zeg maar, van wie heeft het gedaan. Maar toch om het zo te monteren dat je benieuwd blijft naar iets. En juist in die structuur, daar zit volgens mij ook wel de uitdaging altijd om iets te maken wat dan je toch een beetje het verhaal inzuigt als kijker ook. En ja, dat is ook wel anders. Als je ook weinig tijd hebt en je maakt items voor televisie bijvoorbeeld, dan moet je meer leunen eigenlijk op informatie en zeggen dit is het onderwerp en dit ga je meemaken. En ik denk dat daar het verschil zit voor mij met documentaires, is dat je het inderdaad meer als een roman bijna construeert, waarin je toch langzaam in een verhaal meegaat. En ook dat gevoel van wait for it, zeg maar, dat vind ik zelf altijd mooi. Dat je toch een beetje als kijker ook een beetje als een kat uit de boom kan kijken naar een film die langzaam zo op je kan groeien.
1: Dus ook, het mag ook een beetje verwarrend zijn aan het begin.
0: Ja, juist. Ja.
1: Toch? Dat je niet snapt meteen als kijker van waar gaat het naartoe of waar kijk ik naar?
0: Nee, zeker. En ik weet dat bij televisie soms. Ik heb ook wel dingen voor tv gemaakt toen ik jonger was. En dan was altijd, ja, maar je moet de kijker meteen duidelijk maken, dit is het onderwerp. En ik dacht altijd, ja, hoe saai is dat? Dan zijn we gelijk klaar.
1: Ja. De verbeterpunten. Luc Bouwman zou iets meer afstand kunnen houden bij een luchtige verteltoon. Historische bronnen nog explicieter te duiden en complexe informatie iets toegankelijker te doseren. Snap je waar dit vandaan komt?
0: Nou, chat. Leuk. Nee, dat hangt een beetje wel soms aan de dingen die ik maak. Krijg ik ook vaak te horen dat het veel informatie, dat er risico's is, het risico erin.

0: items voor televisie bijvoorbeeld, dan moet je meer leunen eigenlijk op informatie en zeggen dit is het onderwerp en dit ga je meemaken. En ik denk dat daar het verschil zit voor mij met documentaires, is dat je het inderdaad meer als een roman bijna construeert, waarin je toch langzaam in een verhaal meegaat. En ook dat gevoel van wait for it, zeg maar, dat vind ik zelf altijd mooi. Dat je toch een beetje als kijker ook een beetje als een kat uit de boom kan kijken naar een film die langzaam zo op je kan groeien.
1: Dus ook, het mag ook een beetje verwarrend zijn aan het begin.
0: Ja, juist. Ja.
1: Toch? Dat je niet snapt meteen als kijker van waar gaat het naartoe of waar kijk ik naar?
0: Nee, zeker. En ik weet dat bij televisie soms. Ik heb ook wel dingen voor tv gemaakt toen ik jonger was. En dan was altijd, maar je moet kijken meteen duidelijk maken, dit is het onderwerp. En ik dacht altijd, hoe saai is dat? Dan zijn we gelijk klaar.
1: Ja. De verbeterpunten. Luc Bouwman zou iets meer afstand kunnen houden bij een luchtige verteltoon. Historische bronnen nog explicieter te duiden en complexe informatie iets toegankelijker te doseren. Snap je waar dit vandaan komt?
0: Nou, chat. Leuk. Nee, dat hangt een beetje wel soms aan de dingen die ik maak. Krijg ik ook vaak te horen dat het veel informatie, dat er risico's is. Het risico er is dat het een beetje te veel wordt. En je hebt ook dat adagium van less is more. En ik denk dan altijd, maar ik vind dat juist leuk. Ik vind het ook zelf leuk om dingen te zien die me prikkelen. En ik heb ook wel eens gedacht dat misschien. Ik kom ook uit Brabant en daar, in de traditie van de kunst, is er ook wat meer. Als je kijkt naar een schilderij van Jeroen Bos, daar zitten 1000 dingetjes in.
1: Ja, ja.
0: Dus daar zit veel informatie in. En dat is anders dan een soort, een soort enorm helder schilderij over één onderwerp. Wat ook mooi kan zijn, maar daar kan soms een soort Calvinisme in zitten. Van je moet het heel duidelijk maken. En je moet, er is ook een beetje een obsessie met premisses bij documentaires. Waarin in de premisse staat dan van de film, dit leidt tot dit. En dat is dan de boodschap van de film eigenlijk. En ik voel altijd van je kan heel veel tijd spenderen aan een hele goede premisse, maar dan kan je alsnog een hele slechte film maken. En ik vind het ook leuk als films over 3 dingen gaan of zo. Dus ik zoek dat ook wel bewust op, dat het wat meer is en niet zo streng.
1: Nee. Nee, en dat punt van historische bronnen nog explicieter te duiden. Ja, dat verwijst naar The Propagandist. Waarin je veel oorspronkelijk materiaal van Jan Teunis hebt gebruikt. Urenlange interviews. Brengt volgens een bespreking ook een journalistiek dilemma met zich mee. Zonder voldoende historische duiding zou de kijker te veel het perspectief van Teunis kunnen volgen.
0: En die heb ik niet eens gezien, deze recensie. En is hij niet verzonden?
1: Nee, dat weten we dus niet. Hè? Maar het is wel een interessant punt. Want op het moment dat je natuurlijk de bronnen gebruikt die vanuit één persoon, bijvoorbeeld dagboekfragmenten, zijn geweest.
0: Ja.
1: In hoeverre moet je dan een soort van disclaimer van dit is op basis van de observaties van de persoon zelf?
0: Ja, nee, daar liepen we wel tegenaan, ook in de montage af en toe, hoor. Dus Teunissen is ook.
1: En leg even uit voor de mensen die de docu niet hebben gezien wie Jan Teunissen was.
0: Dat was een Nederlandse filmmaker. Die had voor de oorlog een aantal wat meer experimentele documentaires gemaakt. Die hadden wel succes. Vervolgens heeft hij een hele grote speelfilm gemaakt. De eerste grote Nederlandse geluidsspeelfilm ging over Willem van Oranje. En die flopte enorm. Dus zijn carrière raakte op een zijpad. En toen de Duitsers binnenvielen, heeft hij na een uur opgebeld naar de bezetter of hij niet iets kon betekenen in de film. Dus hij collaboreerde en is eigenlijk in de oorlog zijn bijnaam was de filmtsaar, is een beetje de belangrijkste, machtigste man geworden op filmgebied.
1: Binnen 1 uur, dat vind ik dus fascinerend.
0: Ja, nou, dat heeft een getuige opgeschreven. Ik was er niet bij, maar. Nee. En hij is later, in de jaren 60, is hij heel lang geïnterviewd. Dus 7 uur lang geïnterviewd in het kader van een oral history project. Mm-hmm. En die opnames die zijn bewaard gebleven. En dat was het vertrekpunt voor de documentaire die ik maakte. En je hebt te maken inderdaad met een onbetrouwbare verteller die dingen zegt waarvan je soms moet afvragen, klopt dat nou? Dus ook historisch gezien. En in de film hebben we dus ook wel op een paar momenten ingebracht.

0: gesproken. En inderdaad, het zit iets in de film van een observerende historische film, waarin ik niet de hele tijd wilde zeggen, kijk, dit is slecht, en dit, en experts aan het woord laten die dan zouden zeggen hoe alles wel in elkaar zou zitten. Dus je verhoudt je als kijker tot hem. En wat ik heb geprobeerd in de film te brengen is dat je op een gegeven moment snapt dat je naar een onbetrouwbare verteller luistert. En dat is ja, ook een vorm die misschien meer in een boek of zo, ken je dat ook wel. Dat je denkt, oh wacht, het zit anders in elkaar dan dat hij vertelt. Er zijn ook andere perspectieven.
1: En hoe breng je dat in zo'n film?
0: Nou, uiteindelijk was het belangrijk om toch een soort speldeprikken in te brengen, waarin je zag, of het klopt gewoon echt niet wat hij zegt, maar we hebben ook zijn rechtszaak nog bestudeerd, en daar zitten ook af en toe getuigenissen van in de film. Waaruit blijkt ook dat hij en gewelddadig was, dat hij mensen sloeg, dat hij ook mensen heeft aangegeven. Dus eigenlijk al die dingen die hij in het interview niet vertelde, dat brachten we toch wel in de film. En in die zin de kritiek van ChatGPT.
1: Ja.
0: Snap ik wel, want dat is ook wel, ja, je hebt ook een verantwoordelijkheid. Er zijn bepaalde dingen die Teunissen zegt in de film. Hij zegt bijvoorbeeld van ja, maar ik was niet de enige die achter de Duitser stond. Het was wel 60-70% van de Nederlanders. En ja, dat is eigenlijk niet te verifiëren. Dus je kan denken, nou, dat lijkt me overdreven. Het komt hem ook wel goed uit, denk ik, om dat een beetje te overdrijven. Maar er is niet een soort statistisch onderzoek geweest in de weken na de bezetting hoeveel mensen daarachter stonden. Dus dat zit dan in de film. En sommige mensen nemen dat vrij letterlijk. Dan denken ze, zo, 70% of zo. En dan heb ik af en toe gedacht, oh ja, moet je dat, was dat zo'n moment wat je meer had moeten pareren? Maar het punt is dat er niet een objectief, in ieder geval wat wij niet hebben kunnen vinden van dat moment.
1: Wat je in een boek, zeg maar, met een voetnoot zou doen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar in een film heb je natuurlijk te maken ook met vaart.
0: Ja, ook al is het best een soort slow burner, die film. Het is niet een hele vluchtige film, maar nee, het is anders dan een historisch boek. In die zin dat een academisch boek waarin je al je bronnen vermeldt, is dat je toch een interpretatie maakt. Want in een film heb je minder tijd. En wat het rijk maakt ten opzichte ook wel van een boek, is dat je toch los van de gesproken, van de woorden, ben je ook je aan het verhouden tot hem als hoe ziet hij eruit, hoe gedraagt hij zich. En dat heb ik ook wel af en toe gedacht, dat mist soms wel een beetje in historische beschrijvingen, in boeken, waarin ze naar bronnen teruggaan. En soms klinken teksten best wel redelijk als je iets leest van een persoon uit de jaren 30 die iets heeft opgeschreven. Maar als je kijkt ook soms hoe mensen, bijvoorbeeld van de NSB'ers in Nederland, hoe die zich dan uiten en hoe boos ze soms zijn in dat archiefmateriaal, dan denk je, die persoon is anders. Dus daar zit heel veel agressie in. En dat zit toch vaak in het, of soms in het non-verbale.
1: Het lijkt me wel toch wel een lastige, want de vraag die eronder ligt is eigenlijk van hoe hoog schat je je publiek in? Kan het publiek, kan de kijker dat inderdaad begrijpen van, oh, hij zegt nu dit percentage, maar dat lijkt me sterk.
0: Ja, ik schat het publiek altijd heel hoog in.
1: Ja, ja, nou, dat is ook mooi natuurlijk. Want jij had ook bijvoorbeeld met een disclaimer aan het begin kunnen werken.
0: Ja, ik denk, als
1: zei je
0: het goed
1: tegenover
0: is,
1: disclaimers?
0: Nou, er zat wel geen disclaimer, maar soms zit er wel in de film dat iemand inbreekt. Dus er is de historicus die interviews deed in de jaren 60, Rolf Schuurs, maar die heeft de interviews teruggeluisterd en die reageert dus op momenten wel in de film. Dat hij zegt, nou, bijvoorbeeld Teunissen die zegt, het was toch legaal wat ik deed, en Nederland had gecapituleerd. En de historicus die nuanceert dat, die zegt, nou, het leger had wel gecapituleerd, maar de Nederlandse overheid zat in ballingschap. Dus dat is ook dat argument eigenlijk dat het legaal was en dat je gewoon kon samenwerken met de Duitsers omdat de regering weg was. Dat argument klopt niet. En eigenlijk wat er nog achter die vraag zat, was ook wel of je dan niet zijn gedachten goed. Daar hebben we ook wel natuurlijk over nagedacht. Van je laat ook iemand aan het woord die is een racist. En geef je dan een podium aan die ideeën. En dat is soms ook best moeilijk. Hoe ver ga je daarin? En ja, dat is ook kalibreren, zeg maar. Dus daar is niet een soort regel voor van dat kan je wel of niet doen. Maar ik merkte wel, ook, het is toch ook belangrijk dat je ziet hoe radicaal het was. Want ik denk dat met dit soort verhalen dat we misschien ook als land... niet dat ik voor het land kan spreken, maar dat we soms dingen ook een beetje met bedekken als je terugkijkt. En het viel allemaal wel mee of zo. En dan soms hoor je in wat er gezegd wordt of hoe mensen zich gedragen, hoe radicaal het was.
1: Ik vind het wel interessant dat wat je eerder zei, hè, van eigenlijk als documentairemaker ben je ook gewoon fictie aan het maken. En tegelijkertijd ben je ook heel erg bezig met de waarheid.
0: Ja.
1: Dus daar zit een enorme tegenstrijdigheid in.
0: Nee, het ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid. Zeker als je met een historisch onderwerp bent, om iets te maken wat een documentaire is. Geen fictie in die zin dat het zich wel verhoudt tot de realiteit. Dus ik weet ook niet of ik er nog helemaal achter sta dat het alle film fictie is. Want inderdaad, bij historische onderwerpen zijn we ook altijd wel, ik met de researcher, ook Rick Binnendijk, toch ook wel neurotisch, op het neurotisch af bezig met checken dat het klopt. En soms ook tot frustratie van anderen die denken, nou ja, je kan wel een bochtje afsnijden hier en daar, maar ik voel inderdaad wel de verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: En aan de andere kant, soms weet je niet alles en zegt iemand naar de hand van, hey, dit klopt helemaal niet, of wat er daarin zit. Dus, en het is een film, dus soms... construeer je dingen die, net als met archiefmateriaal, niet elk archiefbeeld klopt exact bij het moment dat je hoort. Dus je bent ook aangewezen op de materialen die je hebt. Daar maak je een collage van. Maar ik ben daar wel op zich wel streng mee. En ja. Binnen documentaire heb je ook die Werner Herzog, die filmmaker, die dan het over ecstatic truth heeft. En dat je niet, de letterlijke feitelijkheid is minder belangrijk dan je poëtische waarheid.
1: Mm-hmm.
0: En soms is dat wel zo, maar ik heb ook wel gemerkt dat sommige mensen daar een beetje cynisch mee omgaan. Alsof het allemaal, alsof je
1: de film... Alsof je ontslaat van de...
0: Precies.
1: Ja. Van je taak om de waarheid te achterhalen.
0: Ja. Ja, en soms levert het ook gewoon echt onzin op. Dat je denkt, ja, het is geen ecstatic truth. Het is gewoon nu, is het een beetje flauwekul geworden. Ja. Zeg maar.

0: Ja, het geluid van je jeugd.
1: Ja.
0: Wat zie je meteen voor je?
1: Nou, het grappige was door de vraag om na te denken over een geluid uit je jeugd. Kwam dit naar voren. Ik dacht, ik heb ooit op de achterbank gezeten in de auto van mijn ouders. En toen heb ik dit nummer gehoord. En ik vind het heel mooi, een beetje dromerig, spookachtig nummer.
0: Ja.
1: Maar ik zag dat ook echt zo voor me, dat ik in die auto zat en dit hoorde. En dan als, weet ik veel, heel jong kind bevangen werd door die muziek. En tegelijkertijd dacht ik, ik heb geen idee of dit echt is gebeurd. Of dat ik het allemaal uit mijn duim zuig. Maar dus ik was meteen wel, vond wel wonderlijk dat ik bij dit beeld uitkwam. En dat ik me echt niet kan herinneren of het dit was. En misschien was het wel heel andere muziek die ik nu misschien helemaal niet meer zo mooi vind. Dus dat,
0: Want als je nu een decor zou moeten bouwen van een scène uit je eigen jeugd, welk decor zou dat zijn?
1: God, ja. Het eerste waar ik aan denk is het winkelcentrum in de buurt van mijn huis, waar ik heel veel heb geskateboard en muziek heb leren kennen. Dus daar waren wat oudere jongens uit de buurt ook die naar punk luisterden en naar allerlei dingen die ik heel fascinerend vond. En daar heb ik veel tijd gespendeerd en mij ook veel zitten vervelen, dus dat een beetje voor me uit zit te staren.
0: Ja, want dat deden we, hè? Toen je nog geen mobiele telefoon ook had,
1: precies,
0: in je handen.
1: Ja.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Je zei Stereo Sanctity van Sonic Youth. Waarom die muziek?
1: Nou, dat is toch, voor mij was dat moment dat ik zo 14, 15 was. En het was ook het moment dat die punk rock en grunge en zo, dat in een keer heel groot werd. En ik vond dat fantastisch. Maar ik moest aan deze plaat denken, omdat ik die al, Sonic Youth, een band waar ik van hou en die ik heel goed vind. Maar ik had al een cassettebandje gehad jaren daarvoor van deze plaat. Van een jongen die kwam uit Canada en die logeerde bij buren. En die gaf mij zo een paar cassettebandjes. Die zei, dit moet je luisteren, dat is echt heel tof. En die muziek begreep ik eigenlijk niet, vond ik ook een beetje eng. Er zitten hele dissonante gitaargeluiden in. En toen dus een paar jaar later dat die crunch zo aan het doorbreken was, dacht ik, ik ken die plaat al. En ik was er dus al wel door gefascineerd. Ik had het af en toe wel geluisterd. En op een of andere manier, klopt het wel bij het soort gevoel wat ik had in die tijd, ook in die levensfase. En ik denk, wat misschien voor veel pubers of zo, toch een soort vervreemding die je voelt. En ook opwinding en af en toe, ik vind het gewoon goede muziek. Dus het voelt voor mij altijd wel als een soort soundtrack van van mijn leven, van die tijd.
2: 7.
3: Ha ha.

0: Ja, de wankelplaat van mijn gast Luc Bouwman. Vervreemdend. Volgens mij, ja, als ik jou zo hoor praten en als ik je werk zie, heb je een liefde voor de vervreemding.
1: Ja, liefde, maar ook dat het wel een beetje in mezelf zit. Of zo, dat het overeenkomt met hoe ik me voel, zeg maar. Dus het is niet per se dat ik er altijd naar op zoek ga, maar dat je bijna alsof je hersenen intune en denken, oh ja, dit klopt met...

0: er in mijn hoofd gebeurt bijna.
1: Okay, dus je hebt vaak zelf een gevoel van vervreemding?
0: Ja, ook wel, ja.
1: Maar hoe moet ik dat dan plaatsen, zeg maar? Dat je komt ergens en je denkt...
0: Wat vreemd allemaal. Nou zitten we hier en het is... Ja.
1: Oh ja, dus dat je... Waar heeft dat mee te maken? Met toch een soort van bewustzijn van... het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Ligt dat eronder?
0: Ja, ik weet het niet. Het is ook een beetje alsof er ergens een luikje open gegaan is ooit. En dat je dat... Ik draag dat altijd wel een beetje met me mee. Ik vind het ook... ik wil er ook niet meer van maken dan het is. Maar het is meer ook ja, dat je erom kan lachen. Een beetje dat dingen vreemd zijn. En,
1: dus met een bepaalde afstand.
0: Ja.
1: Naar mensen niet, kijkt of naar situaties.
0: Ja. Maar ook weer niet afstandelijk. In die zin van dat ik wel... ook wel emotioneel juist heel erg... Zeg maar als ik films kijk dan... Doe ik alles wat er van me verwacht wordt. Zeg maar. Dan ga ik mee zitten huilen en zo. Dus ik vind dat allemaal ook. Met de voeten in de modder. Het is niet dat ik zweef, zeg maar, boven de mensen of zoiets. Dat helemaal niet. Maar.
1: Om welke film heb je het laatst gehuild?
0: Daar moet ik even over nadenken. Ja,
1: of
0: ik had er een paar gezien.
1: Wat zijn situaties die je in films ziet. Waarbij je dus altijd breekt?
0: Nou ja, ik ben heel makkelijk wat dat betreft.
1: Ja?
0: Is het een, maar, vaak over films die zoiets onderhuids hebben. En ik weet nu schiet me de film binnen Lady Bird, die zag ik laatst weer. En ik weet niet wat er dan is. Het is ook de muziek, maar ook de sfeer van de film of zo. Dat je denkt, oh ja, dat voel ik me dan... Dan kan ik me mee identificeren of zoiets. En dan ben ik wel helemaal in de film, zeg maar. En ondertussen ben ik ook wel aan het kijken... hoe hebben ze dit gedaan en wat goed of zo. Ja. Waarom werkt die muziek nou zo mooi hier? En het ritme van de montage. Dus daar zit het ook in, zo de kleine verrassende montage, wendingen. En, ja.
1: Maar jij kan wel tegelijkertijd als maker kijken... en je ook laten meevoeren.
0: Ja. Ja, dat is grappig, want ik was daar zelfs ooit een beetje bang voor... dat je dan zo technisch gaat kijken naar film of zo. En dat heb ik helemaal niet. Het is ook altijd wel dat ik het gewoon tot me laat... en dan soms denk, hoe zat dit nou in elkaar of zo. Je kan ook even terugspoelen en denk, hoe doen ze dit?
2: Dag Luc, ik ben in de Vogese. Ik ben een wandeling aan het maken. Ik ben even gestopt, ga ik dit inspreken. Het is wel warm. Wij gingen de film Gerlach samen maken. We kennen elkaar niet zo goed. Maar ik zag meteen, je herkent iets in elkaar... ook al zijn we totaal verschillende makers. En ik denk dat dat een soort dwarsigheid is in het denken. En gepaard met wat jij hebt... heel veel kennis van film, van geschiedenis, van documentaire als kunstvorm, van filosofie, van geschiedenis in het algemeen. En dat leverde echt heel veel goede gesprekken op en ook een focus om de film Gerlach te maken zoals we hem hebben gemaakt. En ook eindeloos in zijn keuken rond te hangen en daar ook goede gesprekken over het leven te hebben. Dus eigenlijk die combinatie dat je eigenlijk... Als iedereen naar rechts gaat, ga jij naar links. En dat je niet gaat voor een onderwerp waar je meteen een soort populariteit mee gaat verwerven of wat anders. Het is allemaal uit een hele diepe, grote interesse in de wereld komen jouw films tot stand. Ja, en we hebben daar heel veel leuke gesprekken over gevoerd. En ik hoop dat ik ze nog heel vaak een beetje blijf voeren. Oké, ik ga weer verder wandelen. Dag, dag.
0: Wat leuk.
1: Ja, een boodschap van filmmaker ook, Aliona van der Horst. Jullie hebben samen Gerlach gemaakt, 2023.
0: Ja. Leuke verrassing, ik wist hier niks van. Nee, heel mooi, ja.
1: We eindigen altijd met de liefde. En jij zei van, ik wil Kurt Vile horen, Waking on a Pretty Day. Waarom is dat het geluid van de liefde?
0: Een mooi nummer, ook een mooie tekst. Dus er zitten zo van die zinnen in die ik ook vaak voel, zeg maar. Dat je... Ik weet niet precies hoe die het zegt allemaal, hoor. Maar dat gevoel dat als je weg bent van huis... dat je zo ook denkt, waarom ben ik weg van huis?
1: En, waarom ben ik niet op de plek
0: waarom ben ik niet daar? Of zo? Maar dat voel je natuurlijk op het moment dat je niet thuis bent.
1: Ja.
0: Dus en er zitten zinnen in die gaan ook over dingen die je niet hoeft te zeggen. Of zo. Dus dat gevoel van vertrouwen. En, ja.
1: Ben je al bezig met een volgend project?
0: Ja, een paar zelfs tegelijkertijd.
1: Oh, ja?
0: En allemaal van die lange trajecten ook. Eentje gaat over de maan. En ook een film.
1: Oh, daar had je een mooi moment met de zonsverduistering gisteren.
0: Gisteren, ja, precies. Niet, ja. We hebben wel staan kijken, ja.
1: Ja, maar niet gefilmd.
0: Nee, ik dacht, er zijn al zoveel mensen aan het filmen. Dat ga ik niet ook nog eens doen.
1: Nee. En begint dat dan met een vraag weer van over de maan? Van, hoe zit dat eigenlijk?
0: Nou, dit begon eigenlijk met, we hebben twee zoons. En wij zaten televisie te kijken. En er was een itempje op het Jeugdjournaal. Dat ging over een mogelijke toekomstige maanbasis. Waar ook de Europese Space Agency bij betrokken was. En ik weet niet meer precies hoe het ging. Dit is ook zoiets wat ik al me vaker heb afgevraagd. Hoe ging dat nou precies? Ja. Maar ik kan me herinneren dat toen... ik geloof mijn zoon, de oudste zoon, zei... Ja, is dit niet een goed onderwerp voor een film? En dat we het daarover hadden. En dat ik dacht, ja, het is een fantastisch onderwerp. Ook de maan. Ik heb een heel mooi boek over de maan. Dus het was altijd wel iets wat ik ook als kind al naar heb zitten kijken. Die maan, ik denk dat dat... zoiets wonderlijks ook is in de wereld. Dat je zo'n andere planeet ziet, dicht bij de aarde. En dat idee dat die nu misschien gekoloniseerd gaat worden, dat vond ik interessant. En ook toch meteen het idee om daar echt een lange termijn project van te maken. En dan over een langere periode te volgen hoe dat gaat. En het is ook geen science fiction meer. Dus dat is nu wel aan de hand. Dat er allerlei missies zijn met de bedoeling om daar een basis te bouwen. En misschien zelfs nucleaire reactoren. En al die ook dingen waar je misschien een beetje zorgen over moet maken.
1: Ik vind het wel knap hoor, van die lange termijn dingen. Ja, dat moet je natuurlijk kunnen als filmmaker. Ik zou halverwege denken van... God, ik heb het er niet helemaal mee gehad met dat onderwerp.
0: Nou, dat is ook lange tijd denk je, of heb ik ook gedacht dat ik in die zin dat ik aan het falen was, zeg maar. Het lukt me niet om een film normaal te maken of op tijd af te leveren, tot ik op een gegeven moment dacht, nou ja, blijkbaar doe ik het zo. Ja. En heb ik soms 10 jaar nodig. En
1: wat is normaal? Manier...
0: Ja, precies. En dat, het is ook als je wat ouder wordt of zo, dat je dan op een gegeven moment ook ziet van, het hoeft niet allemaal op dezelfde manier. En dit is eigenlijk ook een manier. Dat wou ik nog zeggen, dat was juist voor mij ook heel leuk om met Aliona te werken, die ook zo'nzelfde drive heeft. En dat je ook bij elkaar dat kan herkennen. Dat vond, ja, dat is ook leuk dat je even in de keuken kijkt bij een andere regisseur. Want meestal werk je met een crew en met één regisseur. En hier overlapte eigenlijk die verantwoordelijkheid. En gingen we ook heel veel gewoon met z'n tweeën doen. En ik vond dat ook toch heel leerzaam en ook weer heel goed dat Aliona gaat ook zo door, soms tot in het bijna absurde van, we gaan nog een keer terug, we hebben iets heel moois, maar het kan nog mooier. En, en dat levert dan toch ook op het punt dat je denkt, ja, we moeten wel echt een keer die film afronden. En er komt niet een einde. Het is er komt niet een natuurlijk einde aan deze film. Dus we moeten hem op een gegeven moment afronden. Maar dat, dat was heel leuk ook, dat je dat dan samen deelt.
1: Dankjewel, Luc Bouwman. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En je documentaire heet dus The Desert of the Real. Verwijzing naar de Matrix, hè?
0: Ja.
1: En is nu te zien in de bioscopen.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Hoe begrijp en analyseer je gedrag wat de meeste mensen niet willen of kunnen begrijpen? Het gedrag van misdadigers en outsiders. En hoe vertaal je dit menselijke en professionele begrip?